0: naar de straat, de stad kijkt dan de mensen om je heen?
1: Nou, ik ben me nog steeds aan het verbazen op wat ik zie op straat en wat ik zie gebeuren. Dus dat vind ik wel... Ik blijf nog steeds het wandelen op straat. Het kijken naar mensen vind ik nog steeds het leukste wat er is.
0: Ja, en ik denk dan direct, wanneer pak jij je camera erbij?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk heel, heel specifiek. Ik ga echt op straat, echt om te fotograferen. Ik ben niet een fotograaf die altijd een camera bij zich heeft om kleine momenten te vangen, zeg maar. Mm-hmm. Ik werk ook met losse flitsers. Dus ik heb echt wel een tas met statieven en batterijen en lenzen bij me.
0: Ja.
1: En dan, ik ga echt op pad. Ik trek echt mijn wandelschoenen aan en mijn thermo-ondergoed. En dan ga ik op pad, zeg maar, ja.
0: En laat je dit weten, dat je mensen fotografeert?
1: Ja, altijd. Ja, ik zal mensen zien mij natuurlijk wel staan.
0: Ja.
1: Ik probeer wel mensen te fotograferen in het echte leven. Dus dat ze niet gaan reageren op mij. Want dat komt natuurlijk wel nog eens voor. Mensen gaan dan naar mij staan kijken. Of wat ik
0: ja. Maar is dat dan niet soms ook... erna, als de foto al is gemaakt?
1: Ja, ik probeer altijd contact te maken. Dus als de foto is gemaakt, probeer ik altijd naar de mensen te kijken. En even contact te leggen. En lachen, hè? Vriendelijk lachen.
0: Ja, is dat vriendelijk lachen ook eens een keer verkeerd gevallen?
1: Nou, niet zo vaak. Nee, dat gaat eigenlijk wel goed.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus je lacht gewoon heel goed. En complimentjes maken ook, hè? Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja. Ik zei het net al even. Je bent voor het Urban Millennium Project in verschillende megasteden geweest. Om dus te fotograferen. Zag je daar ook veel overeenkomsten? Tussen hoe mensen omgaan met elkaar in zo'n stad? Of was het allemaal toch ook heel verschillend?
1: Ja, het project is in die zin zo groot. Het is eigenlijk een wereldwijd project. Het gaat over 9 steden in verschillende continenten. Dat het heel moeilijk is om te zeggen van in die stad lopen mensen zo of in die. En er zijn heel veel verschillen. Absoluut, er zijn culturele verschillen. Er zijn al verschillen in bepaalde wijken.
0: Ja.
1: Soms zijn er al verschillen in de ene kant van de straat, de andere kant van de straat. Maar over het algemeen, ja, is misschien heel gezapig, maar...
0: Ja, als jij door een drukke stad loopt, denk je dat je inmiddels anders naar de straat, de stad kijkt dan de mensen om je heen?
1: Nou, ik ben me nog steeds aan het verbazen op wat ik zie op straat en wat ik zie gebeuren. Dus dat vind ik wel... Ik blijf nog steeds het wandelen op straat. Het kijken naar mensen vind ik nog steeds het leukste wat er is.
0: Ja, en ik denk dan direct, wanneer pak jij je camera erbij?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk heel, heel specifiek. Ik ga echt op straat, echt om te fotograferen. Ik ben niet een fotograaf die altijd een camera bij zich heeft om kleine momenten te vangen, zeg maar. Mm-hmm. Ik werk ook met losse flitsers. Dus ik heb echt wel een tas met statieven en batterijen en lenzen bij me.
0: Ja.
1: En dan, ik ga echt op pad. Ik trek echt mijn wandelschoenen aan en mijn thermo-ondergoed. En dan ga ik op pad, zeg maar, ja.
0: En laat je dit weten, dat je mensen fotografeert?
1: Ja, altijd. Ja, ik zal mensen zien mij natuurlijk wel staan.
0: Ja.
1: Ik probeer wel mensen te fotograferen in het echte leven. Dus dat ze niet gaan reageren op mij. Want dat komt natuurlijk wel nog eens voor. Mensen gaan dan naar mij staan kijken. Of wat ik
0: ja. Maar is dat dan niet soms ook erna, als de foto al is gemaakt?
1: Ja, ik probeer altijd contact te maken.

0: wandelschoenen aan en mijn thermo-ondergoed. En dan ga ik op pad, zeg maar, ja.
1: En laat je het weten, dat je mensen fotografeert?
0: Ja, altijd. Ja, ik zal mensen zien mij natuurlijk wel staan.
1: Ja.
0: Ik probeer wel mensen te fotograferen in het echte leven, dus dat ze niet gaan reageren op mij. Want dat komt natuurlijk wel nog eens voor. Mensen gaan dan naar mij staan kijken, of wat ik...
1: Ja. Maar is dat dan niet soms ook erna, als de foto al is gemaakt?
0: Ja, ik probeer altijd contact te maken. Dus als de foto is gemaakt, probeer ik altijd naar de mensen te kijken. En even contact te leggen. En lachen, hè? Vriendelijk lachen.
1: Ja, is dat vriendelijk lachen ook eens een keer verkeerd gevallen?
0: Nou, niet zo vaak. Nee, dat gaat eigenlijk wel goed.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus je lacht gewoon heel goed. En complimentjes maken ook, hè? Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. Ik zei het net al even, je bent voor het Urban Millennium Project in verschillende megasteden geweest om dus te fotograferen. Zag je daar ook veel overeenkomsten tussen hoe mensen omgaan met elkaar in zo'n stad? Of was het allemaal toch ook heel verschillend?
0: Ja, het project is in die zin zo groot. Het is eigenlijk een wereldwijd project. Het gaat over 9 steden in verschillende continenten. Dat het heel moeilijk is om te zeggen van in die stad lopen mensen zo of in die. En er zijn heel veel verschillen. Absoluut, er zijn culturele verschillen. Er zijn al verschillen in bepaalde wijken.
1: Ja.
0: Soms zijn er al verschillen in de ene kant van de straat, de andere kant van de straat. Maar over het algemeen, ja, is misschien heel gezapig, maar wij mensen als stadse dieren zijn overal hetzelfde.
1: Ja, en wat maakt ons dan hetzelfde?
0: Nou, dat wij allemaal, wij hebben allemaal liefde nodig, vriendschappen. En dat zijn toch
1: een beetje de clichés, die zijn dus waar.
0: Ja, in die zin. Het klinkt heel, heel, heel gezapig wat dat betreft. Maar uiteindelijk zijn we allemaal, wat ik zei, hebben wij elkaar nodig. Zijn we groepsdieren en zijn we heel sociaal. Maar ook cultureel gezien, hoor. Als je natuurlijk in grote steden bent, zou je kunnen zeggen dat die steden hebben een soort van, ja, een nivellerende werking op de cultuur. Dus je zou kunnen zeggen, de steden die zijn, die gaan allemaal op elkaar lijken, omdat het grote steden zijn.
1: Ja.
0: Dus of je nou in Tokio bent of in Londen, je hebt dezelfde winkels, je hebt dezelfde mode, de mensen rijden in dezelfde auto's, mensen luisteren naar dezelfde muziek. En dat is vaak wel overal hetzelfde. En dat is misschien, ja, aan de ene kant is het mooi. Andere mensen vinden het misschien weer minder mooi. Maar de steden gaan steeds meer op elkaar lijken.
1: Ja, ik vraag me dan ook af van, is dat denk je altijd al zo geweest? Of is dat ook omdat we elkaar nu in de gaten kunnen houden via alle socials en we weten overal hoe het werkt?
0: Nou, dat was natuurlijk al eerder door globalisatie van de wereld en de wereldhandel en de industriële revolutie, zou je kunnen zeggen. Dat de wereldmarkt en de handel in goederen en dus ook in cultuur en muziek en auto's goederen, dat is altijd, ja, dat heeft het wel in werking gezet.
1: We gaan deze nacht onder andere verder in dit project duiken. Jouw fotografie en dus dat straatbeeld. Maar eerst is het tijd om jou even goed te introduceren. Want onze gast wordt elke week hier geïntroduceerd door een van de studenten van de KRO-NCRV Radioschool. En deze week was het de beurt aan Julia Kiel.
2: Onze gast van vandaag is Bas Loosekoot. Bas Loosekoot is een fotograaf uit Amsterdam. Hij studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en deed daarna een Master Photography and Urban Cultures aan Goldsmiths in Londen. Nee, wacht. Ik sla één belangrijk stapje over. Bas is namelijk begonnen met fotograferen op de middelbare school. En daar leerde hij het vak van Jan Meurs.
3: En ik heb hem leren kennen toen hij nog, ik denk, in de brugklas zat. Als buitenschoolse activiteit gaf ik fotografie op een middelbare school hier in Alkmaar. En Bas was daar ook bij. En vanaf het begin zoog Bas alles over fotografie op.
2: Hij heeft inmiddels al een behoorlijk portfolio opgebouwd en zijn werk is te bewonderen in verschillende exposities. Afgelopen maand was zijn werk nog te zien in Hey Amsterdam, samen met David de Winter.
4: Ja, wat Bas goed maakt, is denk ik dat hij heel intuïtief te werk lijkt te gaan. Tenminste, dat zie je wel terug in zijn foto's. Sowieso zijn ze technisch heel goed, maar hij weet ook net op het juiste moment op het knopje te drukken. En dat is best knap.
2: Ja, Bas, nou heb ik gehoord dat jij al uitzendingen hebt teruggeluisterd en dus al wist dat er mensen wat over jou zouden gaan vertellen. Ik hoop dat het toch nog een beetje een verrassing is gebleven. Ja, daar heb ik nog wel één vraag over. Want als fotograaf heb jij natuurlijk altijd de regie in handen. Jij bent degene die foto's maakt van anderen. Maar hoe is het om vandaag zelf eens in de spotlight te staan?
1: Ja, Bas, was het nog een beetje een verrassing? Hebben wij jou nog kunnen verrassen?
0: Nee, het was natuurlijk. Ja, ik had het programma geluisterd. Dus ik dacht, ja, wie gaan jullie bellen?
1: Ja.

0: heb er zelfs over nagedacht wie dat zou kunnen zijn. En het leuke is dat jullie Jan gevraagd hebben. En ik sprak hem dus gisteravond nog. Er was een reunie van mijn middelbare school. En Jan was daar dus fotodocent.
1: Ja.
0: En hij is voor mij heel belangrijk geweest. Ik heb het vak van hem geleerd in deze buitenschoolse activiteit. En ik heb het nog tegen hem verteld. Ik zeg morgen op de radio. Hij zei, heeft het heel goed geheim gehouden.
1: Ja, nou.
0: Ik zeg, goh, wat interessant. Hoe laat is dat dan? En, maar ik weet niet wanneer het opgenomen is. Maar ik denk dat gistermiddag
1: paar dagen
0: waarschijnlijk
1: geleden. Dus hij heeft het inderdaad goed geheim gehouden voor je. Nou, toch een kleine verrassing dus.
0: Ja.
1: Onze redacteur die eindigde nog met de vraag. Ja, hoe is het om nu een keer zelf in die spotlight te staan?
0: Ja, verschrikkelijk natuurlijk.
1: Waarom?
0: Ja, maar door jou, jij maakt alles weer helemaal goed.
1: Ah, gelukkig.
0: Nee, het is heel gezellig. Nee, maar ik vind het, het is leuk om over mijn werk te praten.
1: Ja.
0: Om gefotografeerd te worden of gefilmd vind ik weer wel heel lastiger. Ja.
1: Oh ja? Is dat zo? Waarom?
0: Nou, dat is toch dat mensen naar je kijken. Ik ben toch als fotograaf een beetje de fly on the wall zijn, zeg maar. Dus niet al te veel opvallen.
1: Ja, maar dan weet je het, als dat een keer gebeurt, weet jij hoe het is, zeg maar, hoe mensen zich voelen als jij hun klikt op straat.
0: Nou ja, zeker ook. En daarom vind ik ook dat ik gewoon voor de bijl moet en gefotografeerd. Want je moet ook weten hoe het voelt, toch? Ik bedoel, dat is echt.
1: We gaan straks aan het einde nog even samen op de foto.
0: Ja.
1: Bas, de komende anderhalf uur gaan wij ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. Je hebt er echt goed over nagedacht, volgens mij. We gaan beginnen met Notorious Thugs van de Notorious B.I.G. Waarom wilde jij specifiek dit nummer horen?
0: Ja, ik heb hier natuurlijk heel lang over nagedacht. Ik dacht, ik mag dus vier nummers uitkiezen die mij definiëren, die kenmerkend voor me zijn, die sleutelmomenten waren in mijn leven misschien, maar ik ging daar veel te diep in. En ik heb echt een soort wishlist gemaakt, een soort shortlist. En daar stonden heel veel mooie nummers op. En het was heel moeilijk om die terug te brengen. Er stonden er 20 op ongeveer. Die heb ik terug moeten brengen tot 4.
1: Ja,
0: dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar
1: toch deze gekozen.
0: Ja, ook omdat ik dacht van, het is een beetje laat op de avond. Mensen moeten een beetje wakker blijven. Maar ook, laten we zeggen, ik ben een straatfotograaf. Ik kom veel in steden. En er is niet zo straat als hiphop. Mm-hmm. Dus ik ben met hiphop opgegroeid. Mijn broer luistert daar heel veel naar. En sommige hiphop die is heel lekker qua drive. Gewoon puur omdat de drive daar goed in is. Sommige zijn textueel heel erg interessant. Dit nummer was voor mij specifiek over dit project. Ik ben begonnen in New York toen ik daar was in 2011. Ik kwam daar aan, ook midden in de nacht. Ocean Avenue, Brooklyn. Vlakbij Bedford-Stuyvesant. Dat is de plek waar Notorious B.I.G. vandaan komt. En ik voelde me echt in het centrum van de wereld. Ik dacht, hier gebeurt het helemaal. Ik vond het ook wel een beetje spannend wat dat betreft.
1: Waarom?
0: En het was best wel grimy. Het was best wel duister ook. Als je er s'avonds aankomt. Het is niet een heel vriendelijke, niet veel gezellig zoals hier in Hilversum. Weet je wel? Het is gewoon een heel ander soort vibe, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik moest ook even moed verzamelen om weer op straat te gaan. Om de camera te pakken en dat echt ook te doen, weet je. Want het is best wel heftig, weet je, op straat met flitsers in de weer. En mensen die raar aankijken en die niet precies begrijpen wat je aan het doen bent.
1: Ja, hoe reageren mensen ook op je?
0: Ja, precies. Het was wel echt even. En dit was dus het nummer. Ik weet nog dat ik dit nummer opzette. En dat dit zo straat en New York voelde. En wat me ook heel veel kracht gaf om de camera te pakken. En dat echt daadwerkelijk te gaan doen.
1: Mooi omschreven. Ik ga hem voor je draaien.
2: And

0: je luistert naar De Nacht van Caro en Gervé. En te gast is straatfotograaf Bas Lozenkoot. En we hebben het deze nacht over het leven op straat. De manier waarop we ons door de stad bewegen. En wat je daar als fotograaf allemaal in kunt zien. Bas, je fotografeert onder andere dus mensen op momenten waarop ze elkaar eigenlijk heel even kruisen op straat. Toch? Ze hebben niet echt contact met elkaar op zo'n moment. Wat vind jij nou specifiek zo bijzonder aan zo'n moment?
1: Ja, het komt eigenlijk voort uit een fascinatie voor de stad aan zich en het straatleven. Dus ik probeer heel erg na te denken over hoe mensen gevormd worden door de stad. Wat ik kan afleiden aan mensen hun blikken. Ik probeer erop te letten op hoe mensen langs elkaar heen bewegen, hoe mensen naar elkaar kijken, de gebaren die we maken. En wat jij zegt, mensen langs elkaar heen bewegen is een soort van, ik hou van dat soort botsingen, zeg maar, waarbij mensen een soort van kleine choreografie worden. Het is een soort klein ballet wordt het eigenlijk.
0: En heb je dat altijd, zeg maar, op die manier gezien? Of was dit iets wat je opmerkte toen je een keer een foto maakte en dacht, hé, dit is interessant?
1: Ja, het was wel, ik ben op een gegeven moment wel veel gaan lezen over wat een stad eigenlijk is en wat het of de stad eigenlijk wel de ideale leefomgeving is voor ons als mens, als stadsdieren, zeg maar. Creëren we wel de ideale wereld door die steden zo groot te gaan maken, bijvoorbeeld? Zijn we er eigenlijk wel bij gebaat? Of gaan we gedijen we veel beter bij het leven in een kleinere stad? In een
0: zijn
1: klein
0: we
1: dorp?
0: Daarbij gebaat?
1: Ja, dat is uiteindelijk. Het korte antwoord is ja. We zijn groepsdieren. Uiteindelijk gaat het heel goed en kunnen we daar heel goed in gedijen. Mm-hmm. Maar het is wel veranderd. Bijvoorbeeld toen het boek uitkwam, dat was in 2021, tijdens de coronapandemie. En toen is er natuurlijk wel wat veranderd. Hè? Mensen die zijn anders naar die stad gaan kijken. Mensen wilden niet meer in de stad zijn. Mensen wilden meer de ruimte in en de natuur in. En dat is wel veranderd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat was toen wel echt zo. Mensen wilden echt liever buiten wonen met een groot huis om thuis te werken. En dat heeft, sowieso corona op zich, heeft het stadsleven compleet veranderd. Mm-hmm. Thuiswerken is nu veel meer ingeburgerd. Ja. Kantoren lopen leeg. Ik was laatst in Chicago. En toen dacht ik, ik sta hier echt in het centrum. Weet je wel, hier moet het hartstikke druk zijn. Mm-hmm. En op heel veel plekken is het gewoon uitgestorven. Je ziet heel weinig mensen op straat meer.
0: Ja, want ik zag dat jij online ook ergens had geschreven, eigenlijk hebben we een merkwaardige relatie met de stad. We willen onderdeel zijn van de groep, maar tegelijkertijd vermijden we contact met diezelfde groep. Waarom doen we dat?
1: Ja, mooi is het, hè? Ja, het is een soort van, er zit ontzettend een paradox in. Van we willen samen zijn, maar ook een individu. We willen, zeg maar, in een groep optrekken, maar we willen ook niet helemaal met elkaar connecten, lijkt het soms. In ieder geval, zo lijkt het wel op straat. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wat je ziet op straatniveau. Mensen kijken niet naar elkaar. Mensen kijken vooral naar andere dingen, naar telefoons. Mensen gaan achter een soort masker, lijkt het soms wel.
0: Ja, ik had er toevallig laatst met iemand over dat ik zei, vroeger, als je dan in de trein zat, dan las je misschien de krant, maar toch had je vaak ook een gesprekje. Dat is voor mijn gevoel echt helemaal weg.
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel. Vroeger laatst mensen de kranten waren mensen eigenlijk ook al een beetje verstopt. Ik weet nog toen ik voor het eerst de trein pakte, ging met de boot naar Londen. En dat ik me daar zo over verbaasde in de trein dat iedereen achter die krant verstopt zat, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ja, het is een soort merkwaardige relatie die we eigenlijk hebben met die stad. Er is een soort haat-liefde verhouding, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en dat verbergen, dat kan eigenlijk steeds makkelijker. Nu we dat beeldscherm hebben, die telefoon. Ja. Wat doet dat, denk je, met de manier hoe we met elkaar omgaan op die straat?
1: Ja, dat is natuurlijk de grote verandering. Zeg maar, de mobiele telefoon, het mobiele internet eigenlijk. Het altijd online zijn.
0: Ja.
1: En daarmee hebben we echt wel het werk naar het straatleven gehaald. Je ziet nu niet meer precies wat mensen aan het doen zijn. Mensen zijn aan het werk op de hoeken van de straten. Dus we leven in een soort netwerkmaatschappij, zou je kunnen zeggen, waarin we allemaal verbonden zijn met elkaar. Maar het paradoxale is eigenlijk dat we zijn heel erg verbonden met elkaar, maar tegelijkertijd zijn we nog nooit zo eenzaam geweest.
0: Ja, ik hoor ook steeds meer verhalen over eenzaamheid, terwijl je dan toch denkt, al helemaal in zo'n drukke stad, van daar zou je toch connecties moeten maken.
1: Ja, gek, hè?
0: Ja, dat vind ik wel echt heel erg gek.
1: Ja.
0: Herken jij jezelf daarin? Denk je van, als ik niet met die camera rondloop, dan verstop ik me ook een beetje?
1: Ja, zeker. Het is echt, alle mensen die ik fotografeer, daar herken ik me echt in. Ik bedoel, als ik zelf naar de mensen kijk, zijn vooral mensen die onderweg zijn, die best wel gehaast zijn, die best wel gesjeesd eruit zien, die best wel ergens anders lijken te zijn. Dat herken ik helemaal. Dat ben ik, dat, dus je zou kunnen zeggen dat dit project, ik heb heel erg veel over mezelf geleerd ook daardoor.
0: Zoals?
1: Nou, laten we zeggen, oh, kijk, die eenzaamheid is ook nog een ding ik liep daar natuurlijk op straat in steden die ik niet kende. Hè? Dus ik voelde dat misschien ook wel op dat moment, weet je wel. Ik was ook een outsider in die zin.
0: Maar toch probeerde jij, denk ik, de connectie te maken door dus te glimlachen en die foto te maken.
1: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk ook, kijk, fotografie is een visueel medium, dus dat is heel mooi. Aan de andere kant, als je mensen echt wil leren kennen, is fotografie misschien niet het beste middel om de diepte in te gaan. In die zin dat het gesprek met mensen aangaan en een echte connectie maken, daar heb je veel meer aan in die zin. Maar een foto maken is natuurlijk wel leuk om een soort eerste.
0: Maar heb je, denk je, nooit een echte connectie gemaakt met iemand die je hebt gefotografeerd?
1: Zeker. Er zijn heel veel gesprekken uit voortgekomen.
0: Ja, dus. Ja. Nou, dat is eigenlijk zeker een goed middel.
1: Nou, en je hebt de beste gesprekken eigenlijk altijd met mensen die je niet kent, hè? Dat is het leuke.
0: Ja. Als je terugkijkt, hè, op al die foto's die je dan in de stad hebt gemaakt. Is er iets aan mensen of misschien aan het stadsleven dat je door dit project dus anders bent gaan zien?
1: Nou, eigenlijk niet echt, hè. Je zou kunnen zeggen, ik fotografeer al sinds mijn 20ste. Nou, ik ben al best wel lang op de straat, zeg maar. Dus ik heb heel veel verschillende steden bekeken en gefotografeerd. Ik fotografeerde in die steden ook best wel lang. Ik was in elke stad een maand. Daarnaast ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan. Dus ook na het Urban Millennium project. En daar zijn twee boeken van gekomen. Uiteindelijk ben ik daarmee verder gegaan. Ik heb in Amsterdam heel veel gefotografeerd ook.
0: Ja.
1: En je zou kunnen zeggen dat je ziet dingen wel veranderen, maar het is misschien maar weer een golfbeweging. Weet je, in deze 20 jaar, ja, hoe zal het eruit zien over 100 jaar?
0: Als we even kijken naar dit project, dus die 9 steden waar je bent geweest, is er dan één stad waarvan je denkt, ja, die heeft mij wel het meest geraakt?
1: Ja, zeker. Er zijn wel steden die meer, bijvoorbeeld in Londen heb ik een jaar gewoond, dus die ken ik heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar Londen is echt de eenzaamheidsstad, echt aan ter wereld. Ja, echt. Er is daar ook echt het ministerie van eenzaamheid heb je daar. Er is iemand die zich alleen maar bezighoudt met eenzaamheid. Er zijn het aantal mensen die aangeeft dat ze zich, systematisch of heel veel eenzaam voelen, is daar echt heel hoog. Het werd daar uitgeroepen tot epidemie ook. Hè? Hoe moeten we dat nou tegengaan? En in Amsterdam zijn er ook, dat is wel een beetje een voorbeeld geweest voor andere steden. Je zag het in Amsterdam ook dat mensen daar echt themaweken en mensen daar meer aandacht voor hadden.
0: En hoe zie je dat dan terug bij jou op foto's? Zie je het misschien helemaal niet terug? Dat kan natuurlijk ook.
1: Die verandering bedoel je, of eenzaamheid aan
0: zich? Nou, ik denk, als je het hebt over een pandemie aan eenzaamheid, dan denk ik, ja, dat zou je dan toch ook in het werk moeten terugzien.
1: Nou, ik denk wel dat je dat ziet, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kan je een voorbeeld noemen, zeg maar? Kan je dat omschrijven?
1: Ik ben dus niet specifiek op zoek naar eenzame mensen. Maar het is wel wat je krijgt, wat je ziet eigenlijk, zodra je tijdens het spitsuur op een drukke plek gaat staan. En wat je ziet is eigenlijk vooral de eenzaamheid in de menigte. He, dus het samen alleen zijn.
0: Ja.
1: En dat is wel een heel specifiek soort stedelijke eenzaamheid die je vindt. Aan de andere kant merk je het natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven. Dat je het appartement naast mij, nou, dat is een dun muurtje van 10 centimeter. En ik heb geen idee wie mijn buren zijn.
0: Ja.
1: Dus tenminste, ik probeer het inmiddels wel. Maar het is wel. Heel veel mensen hebben geen idee meer wie het zijn.
0: Heb je wel eens gehad dat je iemand dan op de foto zette waarin jij die eenzaamheid zag en dat daar een gesprek uit voortvloeide?
1: Ja, af en toe wel. Ja, dat gebeurt wel. Ja,
0: lijkt me best moeilijk om zo'n gesprek te voeren met iemand.
1: Ja, wel. Het is wel. Kijk, het mooie is dat de foto staat op zich. Dus die is een soort van. En het gesprek is daar. Ja, ik wil niet zeggen, daar doe ik het voor. Maar ik vind het wel heel fijn om dat mee te kunnen nemen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar, ja, goed. Maar, ik snap dat het fijn is, maar het lijkt me ergens ook moeilijk. Dat ik denk, ja, je kan niet per se op dat moment echt iets voor diegene betekenen. Ja, een praatje.
1: Ja, ja. Nee, dat
0: of
1: is,
0: zie jij dat niet zo?
1: Nou ja, kijk, fotograferen is natuurlijk in die zin heel praktisch. Laten we zeggen, 98% van de mensen loopt gewoon door en praat niet met mij. Hè?
0: Dus oh.
1: Die lopen echt keihard. Ik bedoel, ik maak duizenden foto's op een dag. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus ik sta op één plek, dus tijdens het spitsuur. Die komen echt, elke seconde komt iemand. Dat gaat heel snel.
0: Dus het kan zomaar zijn dat ik in jouw expositie straks hang.
1: Lijkt me leuk.
0: Zonder dat ik het weet.
1: Ja. Dat zou zomaar kunnen.
0: Volgend najaar komt er een nieuw boek over de invloed van technologie op de openbare ruimte. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, dat is een heel leuk project. Daar ben ik dus nu zit ik daar middenin. Ik werk samen met een aantal academici, een aantal onderzoekers. Die hebben een project dat heet Hybrid Public Spaces. En dat gaat exact daarover waar we het net over hadden. Over de invloed van technologie op het publieke domein.
0: Ja.
1: En
0: waarom was dit nodig?
1: Nou, omdat dus het publieke domein is aan het veranderen. Je zou kunnen zeggen, vroeger was de stad, laten we zeggen, het stadsplein was een plek der ontmoeting. Daar kwam je elkaar tegen, daar ging je dus met elkaar in gesprek, daar zag je elkaar. En dat is er nu eigenlijk niet meer. Je zou kunnen zeggen dat de plek waar we elkaar ontmoeten, is altijd online.
0: Ja.
1: En onze eerste indruk is dus altijd online.
0: En alleen? Achter
1: ja.
0: een scherm.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dat ook. Dus de telefoon heeft onszelf. Nou, wat ik al eerder zei. Ik bedoel, het is echt een soort. We zijn nog nooit. Die tegenstelling van. We lijken verbonden, maar tegelijkertijd werkt het helemaal niet zo voor ons.
0: Ja, ik vind het ergens ook een beetje verdrietig.
1: Ja, is het ook wel. Ja.
0: We gaan zo meteen het verder hierover hebben. Onder andere over wat de straat ons vertelt. Maar we gaan eerst naar muziek. We gaan naar. De tweede plaat die jij voor ons hebt meegenomen. Push the Sky Away, Nick Cave. Waarom deze?
1: Ja, de eerste reden om eerlijk te zijn. Ik ben naar een concert geweest van hem vorige maand in Duitsland met mijn nichtje. En ik was zo onder de indruk van hem. En zijn muziek heb ik heel lang geluisterd. Ik moet wel eerlijk zeggen, het zijn altijd buien. Het zijn altijd momenten waarin je dat luistert. En het is heel heavy. Het is heel zwaar. Het gaat over God. Het gaat over de dood. Het gaat over de rivier van het leven. Het is heel, heel religieus eigenlijk ook.
0: Okay.
1: En het optreden was ook heel groot. Dus hij staat er ook als een soort Jezus. Hij loopt ook over de handen. Het is een bijzonder interessante man om te zien ook. Hij is heel elegant. Hij beweegt heel elegant. Tegelijkertijd is hij heel explosief. Dus het kan heel erg. Maar over specifiek dit nummer vond ik heel erg mooi. Omdat hier, nou ja, als het gaat over eenzaamheid, zit hier heel veel in. En misschien biedt het een beetje troost.
0: Ik ga er goed naar luisteren.

0: 100 foto's maken en dan de beste kiezen. Of Photoshop gebruiken om een foto mooier te maken. Het lijkt tegenwoordig bijna moeilijk om een slechte foto te maken. Maar niet iedereen die ziet fotografie als zoiets simpels. In de Silver Portrait Store is fotografie nog een echte ambacht. Met speciaal gebouwde camera's en chemische mengsels creëren zij een techniek die stamt uit 1850. Bij deze techniek is elk beeld uniek handwerk. En onze redacteur Amira Nijenhuis die zocht uit hoe dat precies in zijn werk gaat.
1: Vanuit de o zo drukke binnenstad stap ik eventjes terug in de tijd. Ik ga naar de studio van Barend en Annemarie, die de wet plate techniek naar het hier en nu hebben vertaald. Hiermee maken ze foto's die zo uit het Wilde Westen lijken te komen. Maar die techniek heeft wel wat voeten in de aarde.
2: Het heeft allerlei foutjes, het heeft allerlei... Er is een uniek moment. De plaat zelf bevat het negatief. Wat leidt tot het beeld zelf een unicum is. Dus als je een nieuw beeld wil, moet je gewoon een hele nieuwe plaat maken.
1: En dus is een zorgvuldige voorbereiding essentieel. Dat begint met het poseren en het afstemmen van de camera en het licht. En dit gebeurt allemaal tot op de millimeter.
3: En op het moment dat dat allemaal klaar is, geven we iemand een steuntje achter zijn hoofd. En dat is niet dat je daarin vastgezet wordt, maar dat is een referentie van dat je daar in de scherpte zit.
4: Ik voel gewoon een beetje alsof ik als top in een positie ben gegoten. Die ik vast moet houden. Ja, precies.
5: Wel blijven ademhalen.
3: En we zetten de stoelvoet vast, dat iemand niet meer kan verschuiven. Want het idioot is dat je dan eigenlijk denkt van nou, nu gaan we die foto maken. Maar dat is niet zo, want we gaan dan eerst die plaat in plaat gieten, plaat lichtgevoelig maken.
1: De lichten gaan uit en we hebben alleen nog wat rode lampen aan.
2: En waar je nu naar kijkt is zilverbromide en zilverjodium. En dat is lichtgevoelig. En dan, als jij straks in je kruk zit, dan zetten we licht op jou. En dat brandt in op dat zilver. En dat ontwikkel ik straks.
1: Wauw. Ja.
2: Cool, hè?
1: Ja, heel vet.
2: Dan ga ik jou vragen of jij op je kruk wil gaan zitten. En dan kom ik met een minuutje of twee kom ik naar jullie toe.
3: Nou, ik ga in de tussentijd terug met degene die geportretteerd wordt. Ik zet hem weer precies zo neer zoals we het hebben bedacht. En als Barend hier dan terugkomt met die natte plaat in een afgesloten cassette, dan checken we alles nog één keer heel goed met z'n tweeën.
1: Ik voel het heel spannend.
2: Heel spannend?
1: Ja, het is toch wel serieuzer dan meestal.
3: En dan gaat heel simpel de dop op de camera.
2: Cassette gaat erin.
3: Cassette gaat erin en we maken de opname.
1: Er wordt letterlijk een plaatje geschoten. Zo.
3: Dan gaan we met z'n allen weer terug naar de doka. En dan gaat Barend het hele proces doen van het ontwikkelen op de hand.
1: De plaat is uit de cassette, maar het ziet er...
3: Een bittige laag, hè?
1: Ja, nog steeds wit uit. Het was een beetje, het goedje gaat er overheen. En ik zie langzamerhand
3: 17, 18,
1: een silhouet verschijnen. Ik zou nog niet zeggen dat ik mezelf kan herkennen, maar ik zie wel opeens een persoon in beeld verschijnen.
3: En dan alles andersom, hè? Je hebt nu gewoon wit haar en een witte
1: trui
3: aan.
1: Ja, dat inderdaad.
3: Je hebt echt een donkerblauw trui aan en zwart. Kijk, en nu gebeurt er iets heel bijzonders.
1: Ja, nu kom ik in een ander bad terecht.
2: Ja, dit is de fixeer.
1: Ja, en langzamerhand komen de kleuren terug zoals hoe ze zijn. Ik zie mijn ogen opeens kleur krijgen, mijn haar wordt weer donker, mijn trui wordt donker. Dat is heel bijzonder.
3: Het is gewoon alle keren zo leuk om naar te kijken. Dit.
1: Voelt nou elke keer weer een beetje als een soort magie die jullie hier uitvoeren?
3: Ja, nou, het is gewoon echt serieus. Ik bedoel, of vaker bij al niet de plaat ontwikkelen. Het is gewoon altijd weer leuk om naar te kijken.
1: Het is heel apart, want ik herken mezelf wel heel erg erin. Maar ergens ziet het er zo ouderwets uit ook. En zo anders dan ik gewend ben van foto's, dat ik ook denk van, ben ik dat? Eigenlijk moet de plaat nog best lang drogen. Maar voor deze keer hielp het proces een beetje op weg, zodat ik ook nog het vernis ermee kon pakken. Je laat hem nu drogen, daar wordt hij lichter van. En dan met het lakken krijgt hij weer de kleur die hij daarvoor had.
2: De kleur die hij in de waterbak had.
1: En daar gaat de wax eroverheen. Ik vind het wel heel vet hoor. Hebben jullie ook foto's van jezelf op deze manier?
3: Ja, we doen het eigenlijk de laatste jaren helemaal niet meer. Maar ik zei van de week tegen jou, we moeten er toch weer eens een van onszelf maken. Want het is ook wel heel erg jammer. Dus we gaan het vast en zeker. Het is goed dat je het vraagt. We gaan het weer doen.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Amira Nijenhuis bij Barend en Annemarie van de Silver Portrait Store.
6: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is straatfotograaf Bas Lozenkoot. En we hebben het deze nacht over het leven op straat. De manier waarop we ons door de stad bewegen en wat je daar als fotograaf allemaal in kunt zien. Ja Bas, jouw foto's zijn vaak heel alledaags. Mensen die wachten, lopen, reizen, elkaar passeren. Daar hadden we het net al kort even over. Wanneer wordt zo'n gewoon moment voor jou nou interessant genoeg om een foto te maken?
7: Ja, hoe ik te werk ga is eigenlijk, ik loop over straat en dan kijk ik van waar is de dynamiek, waar lopen de mensen. Het is eigenlijk de kunst van het observeren. Dus eigenlijk heel goed kijken van waar lopen de mensen, maar hoe gaat het met die mensen? Wat doen ze vooral? Mm-hmm. En dan zul je zien dat eigenlijk als je maar lang genoeg naar mensen kijkt, dat je op een gegeven moment kunt gaan voorspellen wat ze gaan doen. Het is een soort vogels kijken, eigenlijk een soort biologie. Dus ik sta heel lang voor kantoorpanden, winkels, sta ik daar met mijn camera te kijken naar, nou, wat doen mensen als ze hier naar buiten komen? Lopen ze dan naar rechts, naar links? Waar kijken ze? En kijken ze naar boven? Pak ze een telefoon? Wat doen ze allemaal? Nou, en zo probeer ik te voorspellen van waar eventueel iets zou kunnen gaan gebeuren. Waar bijvoorbeeld die botsingen zouden kunnen plaatsvinden.
0: Ja, is dat voor jou iets wat inmiddels ook automatisch aanvoelt?
7: Ja, het is wel. Ik heb natuurlijk heel veel gedaan inmiddels. Hè. Ik ben begonnen in 2011, begonnen in New York, 9 steden gefotografeerd. Daarna nog andere projecten in andere steden gedaan. Ook 4 jaar in Amsterdam gefotografeerd. Dus ik doe het heel veel. Dus ik moet ook voor mijzelf, is het ook een soort, creatief gezien, hè, moet ik ook voor mezelf heel erg gaan kijken van wanneer is deze foto interessant? Heb ik dit al een keer gedaan? Ik heb heel erg die soort van die interne dialoog met mezelf van, zo'n foto heb je al, waarom doe je dit nou? Heeft geen zin doorlopen. En het is natuurlijk een hele niet efficiënte manier van werken. Hè. Ik loop gewoon met die camera over straat. Sta ik een beetje te dagdromen. En denk, hier kan misschien wel wat gaan gebeuren. En dan denk ik, zal ik mijn camera uit mijn tas halen? Mm. Dat moment is al echt de eerste keuze. Dat ik denk, het zou kunnen. En heel vaak moet ik het gewoon doen. En dan maak je eens een foto en dan kijk je naar hoe reageren mensen op mij. Kan ik hier staan überhaupt? Wordt niet aangereden. En dan, ik werk ook met extern licht en dan hang ik eens eentje op. En dan ga ik eens kijken hoe mensen daarop reageren. En zo groeit zo'n foto. Zeg maar. Ja. Dus gedurende de dag doe ik zo'n 5 of 6 van dit soort locaties. En dan kijken wat er gebeurt. Maar je weet het echt nooit. Het is een heel poëtische.
0: Dat zijn dus echt honderden, misschien wat duizenden foto's per dag.
7: Ja, zeker. Ja. Dus het is een kwestie van heel veel schieten voordat er überhaupt eentje tussen zit waarvan je denkt, dit is een foto die mij iets laat zien waar we het over hadden. Iets waar ik me in herken. Een beeld dat een spiegel is voor mij of voor de maatschappij waar we iets van kunnen leren.
0: En wat is een beeld van jezelf wat je echt heel goed vindt?
7: Een foto uit dit project bedoel je?
0: Ja.
7: Ja, allemaal goed.
0: Nee, dat kan je niet zeggen. Je moet er één kiezen.
7: Ik zie het werk wel echt als een serie, als een project altijd. En het is een soort van, het zit in zo'n boek ook begin en eind. Mm.
0: Maar er is toch vast wel een plaat waarvan je denkt, dat heeft me toch geraakt. Die is me altijd bijgebleven.
7: Ja, er zijn wel favoriete beelden die, welke zal ik eens kiezen? In Londen. In Londen heb ik een foto gemaakt van een waarschijnlijk een dakloze man die daar loopt met een grote baard. En je denkt meteen hij is dakloos, maar je weet het niet zeker. Mm-hmm. En daarvoor loopt een stel die elkaars handen vast hebben, maar waarbij het lijkt alsof die handen net, alsof ze elkaar net loslaten. Maar het zou ook kunnen alsof die handen net weer bij elkaar kwamen of zo. Dus het is een moment van loslaten of misschien wel bij elkaar komen. En het blik van die dakloze man erbij. En dat vond ik een heel mooi beeld.
0: En wat was het dan wat jou zo raakte in die foto?
7: Nou, ook omdat het speelt met onze vooroordelen over wie die man is en wat er in dat beeld gebeurt. Dus er zit heel veel suggestie in, zeg maar. Het lijkt alsof er iets gebeurd is wat we niet gezien hebben. Dus een soort gebeurtenis buiten beeld, zou je kunnen zeggen. Die het beeld heel erg oplaadt met een bepaalde spanning die daarin zit.
0: Kijk, nu heb jij een bepaald idee van wat zich daar afspeelde. En dat is een mooie foto geworden. Heb je daar ook wel eens naast gezeten? Dat je een idee ergens over had wat niet bleek te kloppen?
7: Ik maak natuurlijk heel veel foto's die echt totaal niet interessant zijn. Hè? En het is een kwestie van heel veel schieten voordat er überhaupt iets uitkomt.
0: Ja.
7: Soms schiet ik echt, ik ben 3 maanden in New York geweest. Hè? Ik fotografeer elke dag, 500 beelden per dag. Van echt zonsopgang tot 's avonds, dat het donker wordt vaak. Heel vaak dacht ik, ik ga een half dagje of zo, maar bleef ik gewoon veel langer. Er zitten misschien 11 in het boeken.
0: Kijk, stel dat we het nu hebben over die man, die dakloze man.
7: Ja.
0: Misschien was die meneer helemaal niet dakloos.
7: Precies, nou, dat vind ik interessant.
0: En is dat dan ook oké?
7: Ja, zeker. Want dat is de kracht van fotografie. En je merkt al dat fotografie heel goed in is, en ik denk kunst in het algemeen, is vragen stellen.
0: Ja.
7: Dingen laten zien en ter discussie stellen. En mensen met een andere bril laten kijken naar wat ze zien of denken te zien.
0: Ja, dus iedereen mag met zijn eigen bril ook weer naar dat werk kijken.
7: Ja, precies. En ook, ik gebruik ook heel veel. Ik doe er ook alles aan om een soort. Een verheven moment van te maken. Een soort van toegevoegd drama is het eigenlijk. Het is een soort surrealisme, of een soort modern realisme zou je kunnen zeggen. Dat je niet meer precies weet waar je naar zit te kijken. Dat vind ik eigenlijk interessant. Zodat we eigenlijk als kijker gaan nadenken over wat het betekent om te leven in die stad.
0: Ja, je doet dit natuurlijk al lang. Hoe lang?
7: Fotograferen? Ik fotografeer als mijn vader was ook fotograaf.
0: Mm.
7: Dus, en we hebben net Jan Meurs gehoord. Je kan je bijna niet heugen
0: hoe lang je er eigenlijk al mee bezig bent.
7: Ik heb altijd een camera vast gehad.
0: Ja. Jij hebt dat straatbeeld dan ook echt zien veranderen, toch?
7: Ja, wel. Het is veranderd. Aan de andere kant denk ik misschien ook, als je het vergelijkt over de afgelopen 200 jaar, ook weer helemaal niet. Hè? Ik bedoel, de angst voor het onbekende, de angst voor de ander, de persoonlijke ruimte waar we mee omgaan.
0: Maar bijvoorbeeld de technologie is in de afgelopen 10 jaar wel heel rap gegaan.
7: Ja, zeker. Dus dat is echt een soort van mobiele technologie. Is echt, ik fotografeer dat. Ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Dus hoe zo'n telefoon een soort bescherming kan zijn. Een soort een letterlijk scherm om je heen. Het is een soort portaal eigenlijk. Dus je bent ergens fysiek aanwezig, maar mentaal een hele andere.
0: Ben je er eigenlijk helemaal niet.
7: Ja.
0: Eigenlijk zijn jouw foto's dan ook een soort tijdsdocument, kan je zeggen.
7: Ja, heel erg. Ja, het is echt een moment van de dag, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja.
7: En ik ben wel heel erg benieuwd hoe die foto's veranderen. Ja, hoe mensen over 50 jaar naar dit werk kijken.
0: Maar heb je dat nu al niet? Dat als je naar jouw eerdere werk kijkt, dat je denkt, zo, dat is een verschil?
7: Nou, ik zie het nog steeds als heel actueel. Maar ja, misschien ook, jullie hebben mijn muziek gehoord. En misschien zit ik gewoon in gedachten nog helemaal in de jaren 2000. Want dan ben ik gewoon helemaal niet veranderd.
0: Ben je blijven hangen. Nou, misschien kunnen we over 10 jaar nog een keer samen erop terugkijken.
7: Ja. Nee, er zijn nog heel veel steden waarvan ik denk, ja, nu is het hier heel anders. En het valt eigenlijk best wel mee.
0: Ja. Wat hoop je dat iemand over 50 jaar nog over jouw werk zou denken, zou vinden?
7: Nou, ik hoop dat waar we het net over hadden, dus dat je als stadsbewoner gaat nadenken over het leven in de stad en de rol die je daarin hebt. En wat je zou kunnen betekenen voor de ander.
0: Mm-hmm.
7: Je zou kunnen zeggen dat het werk een soort pleidooi is voor een soort meer open samenleving. En dat is gebaseerd op aandacht voor elkaar. Dat vind ik wel een van de meest moeilijke dingen om te zien. Dat er gewoon weinig aandacht meer voor elkaar is überhaupt.
0: Ja.
7: En dat is een hele dunne lijn. Hè? Het is echt een soort balans van die anonimiteit is voor sommige mensen echt een soort blessing. Weet je, die vindt het heel lekker. Gewoon koptelefoon op en lekker in je eigen wereld. Dat kan ook heel lekker zijn. Maar het is wel echt heel gek hoe mensen in hun eigen wereld kunnen zitten.
0: Ja.
7: Nou, ik had laatst ook wel. Ik woon vlakbij de Kinkerstraat in Amsterdam. Er was een botsing tussen 2 fietsers.
0: Oh.
7: En eentje viel heel hard op, maar echt heel hard. Dus ik loop naar die jongen toe. En hij is in een soort van gesprek met zichzelf, dacht ik. Hij is een beetje verward gedrag, weet je wel. Dus ik vroeg allerlei dingen en hij gaf ook wel, hij praatte wel een beetje terug.
0: Oortjes.
7: Precies.
0: Wat oortjes in.
7: Pakte hij zijn fiets op.
0: Ja.
7: En toen realiseerde ik mij van, hè? Hij heeft zijn telefoongesprek gewoon nooit beëindigd. Hij was gewoon altijd aan het bellen. Dus ik stond tegen hem te praten om te helpen. Ja. Hij was in een hele andere wereld.
0: Is het misschien ook een pleidooi om meer in het moment te leven?
7: Zeker. En dat is waar fotografie heel erg goed voor is. En laten we zeggen, straatfotografie voor mij persoonlijk is echt een manier om echt een soort van in het moment te zijn. En echt naar de dingen te kijken. Echt te observeren. En dat is wel wat fotografie heel erg een soort, die nieuwsgierigheid, zeg maar, naar de mensen. En in kleine gebeurtenissen. Wie die mensen zijn, waar ze vandaan komen.

0: wat we denken, wat we van elkaar vinden. Dat vind ik echt oneindig interessant, ja.
1: Ja, die nieuwsgierigheid, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Onder andere over een project dat jij hebt gedaan voor het Parool. Maar we gaan eerst naar in ieder geval de laatste plaat van dit uur die jij voor ons hebt meegenomen. Dat is een plaat van Herman van Veen, Zingende Doden. Waarom deze?
0: Ja, grappig hè? Herman van Veen, die moest er toch ook wel in.
1: Wat?
0: Ja, want ik ga naar een concert van Herman van Veen. Ook binnenkort in Carré. Oh, heel leuk. dit is misschien niet zijn meest kenmerkende nummer. Dus dat vond ik ook wel heel grappig. Het viel me heel erg op, omdat ik veel naar hem luister. Ten eerste is het ook muziek die ik veel... Ik ben ermee opgegroeid. Het was ook favoriete muziek van mijn moeder. Mijn moeder is vorig jaar overleden. En die muziek hebben we ook op haar begrafenis gedraaid. Dat nummer gaan we nu niet draaien.
1: Nee.
0: Dus ik heb voor een ander nummer gekozen.
1: Dan krijgt het een hele andere lading.
0: Precies, ja. Dus dat was een... en ik moet ook zeggen, het is ook zware muziek. Ik heb een dochter en we zaten samen te luisteren naar hele vrolijke nummers. En die muziek kwam bij haar ook heel erg binnen. Het is een soort van, ik denk dat Herman van Veen een stem heeft die door heel veel mensen diep binnenkomt.
1: Ja.
0: En dat hij daarom zo populair nog steeds is, want die man die is 81
1: ja,
0: geloof ik.
1: Ja, die is zeker op leeftijd.
0: Dus echt,
1: ja.
0: Maar goed, dit specifieke nummer, Zingende Doden. Dit nummer is uitgekomen in 1983. En dat gaat over de televisie, maar ook over televisieverslaving. En hij schetst daarin een beeld waarin wij eigenlijk als een soort gedachteloos naar de televisie kijken. En ik zie meteen die connectie met de tijd waarin we nu leven.
1: Ja.
0: Die televisieverslaving is een social media verslaving geworden. En de kast waar we in zitten, dat is eigenlijk gewoon die persoonlijke ruimte waarmee we over straat gaan. We zitten allemaal in onze eigen huisje, in onze eigen beschermde schil die om ons heen is.
1: Ja, dus helaas nog steeds dus heel relevant.
0: Ja, zeker. Ja, dat vond ik echt. En dat vond ik heel mooi in zijn nummer, hoe hij daarnaar kijkt.
1: Gaan we voor je draaien.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en Gervé en te gast is straatfotograaf Bas Lozenkoot. En we hebben het deze nacht over het leven op straat. De manier waarop we ons door de stad bewegen en wat je daar als fotograaf allemaal in kunt zien. Bas, ik denk dat veel mensen jouw werk ook zullen kennen van het Parool. Daar heb jij zo'n 4 jaar lang iedere week een foto in gepubliceerd over het Amsterdamse straatbeeld. Hoe was dat om zo lang en regelmatig naar je eigen stad te kijken?
1: Ja, het was voor mij... Ik ben in Amsterdam geboren, niet opgegroeid trouwens. Ik had al een keer eerder een project gedaan over Amsterdam in 2013. Dus ik was al wel veel aan het fotograferen in de stad. En ik had al wel plekken waarvan ik dacht, dit is wel een goede plek om een keer heen te gaan. En het boek kwam uit, Out of Place, toen was het corona. En toen was de Parool heeft een rubriek, die heet Stadsbeeld. En daar fotografeert een fotograaf elke week 1 foto. Die komt op vrijdag pagina groot in de krant. En basically, that's it eigenlijk. Het is gewoon 1 foto in de krant. Je mag helemaal doen wat je zelf wil. Behalve dat het Parool wel zei van, wij zijn als Parool zijn er voor de hele stad. Dus we willen ook de hele stad zien. Ja. Dat was ook wel even wennen. Want ja, dan ook bijvoorbeeld in Nieuw-West of in plekken in Zuidoost waar het gewoon heel rustig is. Dat is soms wel lastig. Want
0: Nieuw-West is toch niet zo rustig?
1: Nou, sommige plekken. Ja, nee, valt maar ja, het is natuurlijk die. Ik fotografeer altijd tijdens de avondspits, ochtendspits, hele drukke momenten. Ja. Dus ik ben heel erg gebaat bij hoe meer chaos, hoe meer herrie, hoe meer stof, hoe meer zweet. Zeg maar, steden als Mumbai, Lagos, Nigeria, weet je, daar ga ik heel lekker op. Amsterdam is eigenlijk gewoon echt een dorp. Het is echt een soort, als je, ja, zeker als je 's ochtends vroeg.
0: Ja, sorry, ik moet er een beetje om lachen.
1: Ja, als je, maar toch, 's ochtends, als je over de grachten heen gaat, tussen 10 en 12 's ochtends, is er echt niemand. Echt heel stil.
0: Nou, ik vind het best druk als ik daar fiets.
1: Echt?
0: Ja, echt waar.
1: Ja, het is 's middags wel een beetje. En op zaterdag in het weekend en zo. Maar er zijn heel veel. Als je rond die tijd ergens in station Reigersbos of zo in Zuidoost gaat staan. Nou, dat is echt niet heel druk hoor.
0: Komt af en toe een meter aan. Fair point. Ja, het is denk ik. Ik denk dat je daar niet eens een duidelijk antwoord op hebt, maar misschien ook wel. Wat is nou zo typisch dan aan dat Amsterdamse straatbeeld? Is dat te vangen? Zeg maar in 1 ding?
1: Nou, het is wel. Ik ben op dezelfde manier te werk gegaan. Dus ik heb eigenlijk gekeken naar. Hè, ik fotografeer veel in metropolen en grote steden. Is Amsterdam dat ook? Dat vond ik een interessante vraag. Om te kijken van wat er. Is dat wezenlijk anders, zeg maar?
0: Nou ja, ik hoorde net een dorp.
1: Ja, het is echt een dorp. Het is wel echt, ja, het centrum ook, toch? Het is heel schattig. Het is heel pittoresk. Wat we doen met al die grachtenpandjes. Terwijl mijn fotografie gaat heel erg goed bij grote gebouwen. Veel hoge gebouwen met licht wat daar doorheen valt. En het is echt, Amsterdam is heel, het centrum is heel cute, zeg maar. Heel schattig en heel, dus ik heb me wel geconcentreerd op andere plekken. En ja, je zou kunnen zeggen dat mijn werk niet per se. Je ziet ook niet heel vaak niet dat we in Amsterdam zijn. Net als dat je in heel veel foto's in andere steden ook niet precies weet waar je bent. Hè? Ja. Ik heb de stad eigenlijk altijd gezien als een soort metafoor voor het straatleven. Het is een soort podium op waar het stadsleven zich afspeelt. Wij zijn een soort acteurs en de stad is een soort achtergrond, zeg maar. Dus in die zin heb ik ook nooit een statement willen maken over de stad aan zich, zeg maar. Dus ik heb niet per se willen laten zien hoe Amsterdam is, maar wel hoe het stadsleven daar is en hoe het voelt om daar te zijn.
0: Ja, de foto's gaan gebundeld worden, toch?
1: Ja, ik ga er een mooi boek van maken. Dat heb ik mezelf beloofd. Ik heb inmiddels een aantal boeken gemaakt. En dat is wel. Het is, een boek maken is wel even een happening. Kost heel veel tijd, heel veel geld. En het is wel. Voor wie maak je dat dan? En wie koopt het dan? En dan is het best wel even. Fotoboeken maken is best wel duur wat dat betreft.
0: Maar wanneer kunnen we dit verwachten?
1: Volgend jaar.
0: Oh, volgend jaar. Nou, dat vind ik relatief snel.
1: Ga ik doen. Ja.
0: Leuk. Ja. Kom je dan weer langs?
1: Jazeker. Kan ik weer wat laten zien? Ja.
0: Lekker. Tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro en NCRV, waarin we deze nacht spreken met straatfotograaf Bas Lozenkoot. We hebben het onder andere gehad over het fotograferen van mensen op straat, de manier waarop we omgaan met elkaar op die straat, dus in een drukke stad, en wat straatfoto's kunnen vertellen over de tijd waarin we leven. Nou, zometeen is het uiteraard de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, bijvoorbeeld om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien wil je vertellen wat jij ziet als je door een drukke straat loopt. Of vraag je juist af hoe Bas bepaalt welk moment hij nou wel of niet fotografeert. Nou, alles kan, alles mag. Stuur vooral even een appje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur even een berichtje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro en Gervais.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Er staan namelijk bommenwerpers die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Zou er nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn, en daarop zijn alle bommenwerpers dus hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen is ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam toen op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is dus ook veel schade aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook al in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzerboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week doen om even iets anders te proberen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzerboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog vannacht en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Vanochtend is het eerst grijs, later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Het leven in de stad staat eigenlijk nooit stil. Mensen die haasten zich naar hun werk, wachten op de bus, lopen elkaar voorbij en bewegen zich allemaal langs elkaar heen. Maar hoe vang je dat razend drukke leven op straat het beste in een stilstaand beeld?

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met straatfotograaf Bas Lozenkoot over het fotograferen van mensen op straat, de manier waarop we ons tot elkaar verhouden in een drukke stad en wat straatfoto's kunnen vertellen over de tijd waarin we leven. Nou, nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je wel vertellen wat jij ziet als je door een drukke stad loopt, of vraag je juist af hoe Bas bepaalt welk moment hij wel of juist niet fotografeert. Alles kan, alles mag. Stel vooral je vragen via de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Ja, Bas, we gaan maar gelijk even beginnen bij een appje van een luisteraar. Die komt van Kees. Wat is de meest bijzondere interactie tijdens het fotograferen die jou voor altijd zal bijblijven?
2: Zo zeg, een interactie. Interactie tussen mij en de persoon die ik fotografeer? Of
1: ja,
2: interactie tussen de mensen? Misschien dat hij daarover heeft.
1: Nou, misschien kan je van beide even iets noemen.
2: Precies. Ja, nou, interactie. Dat is juist wat mijn foto's doen, is eigenlijk wel het gebrek aan interactie tussen mensen. Hè? Dat is juist wat ik wil laten zien. Maar juist, denk ik, omdat wij omgeven worden door vreemde mensen, mensen die we niet kennen, bepaalt dat wel echt een. Dat doet er wel heel erg veel met ons. Hè. Er zitten allerlei angsten, denk ik, in het dagelijks leven. Sommige mensen hebben ook pleinvrees, durven op die manier niet de straat op. Dus er zit wel interactie in hoe we de stad beleven. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen op straat gefotografeerd die bijvoorbeeld in Lagos, in Nigeria, waarbij mensen heel erg bewust zijn van elkaar. Weet je, die hele tijd naar elkaar kijken. En daar is een soort van cultuur waarbij mensen elkaar heel erg in de gaten houden. Omdat ze ook een soort wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Nou ja, dat is een specifiek voorbeeld. Het is wel lastig om iets te vertellen over een foto op de radio. Dus dat maakt
1: Snap ik. Je mag er ook nog even over nadenken. Ik las ook online dat jij ooit hebt gezegd, nieuwsgierigheid is de motor van mijn werk. Waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar?
2: Nou, nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste dingen die je als fotograaf of als maker moet hebben. Of überhaupt gewoon in het leven nieuwsgierigheid naar elkaar. Ik ben wel benieuwd waar het heen gaat in het project waar ik nu mee bezig ben over hybride publieke ruimtes. Hoe heeft de stad in de toekomst bijvoorbeeld nog pleinen nodig?
1: Eigenlijk meer over architectuur.
2: Ja, hoe gaat die stad eigenlijk veranderen door alle middelen en social media die we gebruiken?
1: Ik zie je heel lang nadenken.
2: Ja, ja.
1: Dat is ook een grote vraag. Zullen we nog een appje erbij pakken?
2: Ja, is goed.
1: We hebben nog een appje van Merel. Zou je het niet leuk vinden om ook van Nederlandse steden één groot straatbeeldboek te maken?
2: Nou, zeker. Lijkt me echt wel interessant ook om te zien hoe Nederlandse steden ontwikkeld zijn. En ik heb al veel in Rotterdam gefotografeerd ook. En dat maakt het echt wel interessant. En er zijn genoeg andere steden die ik ook een keer zou willen zien.
1: Zoals? Ja,
2: voor mij was het eigenlijk altijd dat ik ben nu nog jong, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga nu de verre steden doen. En hoe ouder ik word, zal ik dus misschien over een tijdje, in de komende 10 jaar, in het dagelijks leven. Sommige mensen hebben ook pleinvrees, durven op die manier niet de straat op. Dus er zit wel interactie in hoe we de stad beleven. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen op straat gefotografeerd die bijvoorbeeld in Lagos, in Nigeria, waarbij mensen heel erg bewust zijn van elkaar. Weet je, die hele tijd naar elkaar kijken. En daar is een soort van cultuur waarbij mensen elkaar heel erg in de gaten houden. Omdat ze ook een soort wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Nou ja, dat is een specifiek voorbeeld. Het is wel lastig om iets te vertellen over een foto op de radio. Dus dat maakt
1: Snap ik. Je mag er ook nog even over nadenken. Ik las ook online dat jij ooit hebt gezegd, nieuwsgierigheid is de motor van mijn werk. Waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar?
2: Nou, nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste dingen die je als fotograaf of als maker moet hebben. Of überhaupt gewoon in het leven nieuwsgierigheid naar elkaar. Ik ben wel benieuwd waar het heen gaat in het project waar ik nu mee bezig ben over hybride publieke ruimtes. Hoe heeft de stad in de toekomst bijvoorbeeld nog pleinen nodig? Gaat die,
1: maar dat hoe, gaat eigenlijk meer over architectuur.
2: Ja, hoe gaat die stad eigenlijk veranderen door alle middelen en social media die we gebruiken?
1: Ik zie je heel lang nadenken.
2: Ja, ja.
1: Dat is ook een grote vraag. Zullen we nog een appje erbij pakken?
2: Ja, is goed.
1: We hebben nog een appje van Merel. Zou je het niet leuk vinden om ook van Nederlandse steden één groot straatbeeldboek te maken?
2: Nou, zeker. Lijkt me echt wel interessant ook om te zien hoe Nederlandse steden ontwikkeld zijn. En ik heb al veel Rotterdam gefotografeerd ook. En dat maakt het echt wel interessant. En er zijn genoeg andere steden die ik ook een keer zou willen zien.
1: Zoals? Ja,
2: voor mij was het eigenlijk altijd dat ik ben nu nog jong, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga nu de verre steden doen. En hoe ouder ik word, zal ik dus misschien, over een tijdje, ik denk de komende 10 jaar, de Europese steden.

0: Nieuwsgierigheid is de motor van mijn werk. Waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar?
1: Nou, nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste dingen die je als fotograaf of als maker moet hebben. Of überhaupt gewoon in het leven nieuwsgierigheid naar elkaar. Ik ben wel benieuwd waar het heen gaat in het project waar ik nu mee bezig ben over hybride publieke ruimtes. Hoe heeft de stad in de toekomst bijvoorbeeld nog pleinen nodig?
0: Gaat eigenlijk meer over architectuur.
1: Ja, hoe gaat die stad eigenlijk veranderen door alle middelen en social media die we gebruiken?
0: Ik zie je heel lang nadenken.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een grote vraag. Zullen we nog een appje erbij pakken?
1: Ja, is goed.
0: We hebben nog een appje van Merel. Zou je het niet leuk vinden om ook van Nederlandse steden één groot straatbeeldboek te maken?
1: Nou, zeker. Lijkt me echt wel interessant ook om te zien hoe Nederlandse steden ontwikkeld zijn. En ik heb al veel Rotterdam gefotografeerd ook. En dat maakt het echt wel interessant. En er zijn genoeg andere steden die ik ook een keer zou willen zien.
0: Zoals? Ja,
1: voor mij was het eigenlijk altijd dat ik ben nu nog jong, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga nu de verre steden doen. En hoe ouder ik word, zal ik dus misschien, nou, over een tijdje, ik denk de komende 10 jaar, de Europese steden veel doen. En dan misschien, als ik echt niet meer kan lopen, doe ik echt de Nederlandse steden met mijn OV-jaarkaart.
0: Oké, dus het blijven wel steden. Je wordt niet een soort natuurfotograaf.
1: Ik zie het als een soort natuurfotografie. Het is een soort, ja, het is eigenlijk een soort van, de stad is een metafoor voor een soort heel, als voor een soort bos voor mij.
0: Ja, oké, maar er blijven wel mensen op staan. Het worden geen dieren. Ja, we zijn dieren,
1: ja,
0: zeg
1: precies,
0: je dan.
1: Ja, ja,
0: goed,
1: ja,
0: dat,
1: ja,
0: kan,
1: ja,
0: ik zelf ook invullen.
1: Ja, hetzelfde. Ja, wij zijn er onderdeel van. Ik zie de stad en de mensen niet als een los ding. Wij zijn eigenlijk de stad.
0: Ja.
1: En wij zijn die natuur in de stad eigenlijk, ja.
0: We hebben ook een appje binnen van Erika. Dat is een beetje een praktische vraag. Zijn er dingen die makkelijk zijn om te fotograferen voor als je een beginner bent? Ik ben namelijk beginner.
1: Nou, in die zin is het nooit makkelijk. Zeg maar, het fotograferen van mensen op straat zonder dat ze het weten, dat vergt wel wat moed en doorzettingsvermogen. En een beetje acteren op straat. Of in ieder geval, je moet wel situaties goed kunnen inschatten. Je moet wel een soort streetwise worden, zeg maar. Je moet weten van wat je wel en wat je niet kan doen.
0: Ja, hoe word je streetwise? Dat is ook proberen, toch?
1: Veel op de straat rondhangen. En ik denk dat wel het belangrijkste is. En dat is, waar we het ook over hadden met het eerste nummer wat ik liet horen, is zeg maar de liefde voor de straat en op straat willen zijn. En het kijken naar mensen, dat is wel echt de basis voor datgene, voor dit soort werk om te doen.
0: Ja.
1: En dat is denk ik iets wat ik echt tot mijn hele leven kan blijven doen. Ik vind het heerlijk om gewoon op straat te staan en naar mensen te kijken. Soms heb ik zelfs als ik aankom op Amsterdam Centraal, zeg maar, 's avonds laat, dat ik dan denk van, wat is het hier fijn. Soms ga ik gewoon even een patatje halen om daar te kunnen staan. Dan heb ik iets te doen. Ja, want als ik alleen sta, dan heb ik niks te doen. En nu kan ik daar gewoon een soort van mensen kijken. Ik denk dat is natuurlijk echt in de basis ook heel erg van wat we doen als mens.
0: De vraag van Miranda, die sluit daar goed op aan. Probeer je eigenlijk een beetje te mengen in de culturen van de steden waar je dan komt? Of blijf je echt de fly on the wall?
1: Nou, ik probeer wel te mengen in dat je die code van de straat, hè, hoe je je daar moet bewegen, dat is in elke stad anders. Dus ik probeer van tevoren heel erg veel te lezen over die cultuur. Ik probeer erg te lezen over die, heel praktisch ook, wat zijn de drukke plekken, waarom is het daar druk, wat voor werk doen de mensen daar, wat voor soort mensen lopen daar. Hè, is het woon-werkverkeer of is het meer een soort woonsituatie waar je terechtkomt. Ja. En zo zijn in elk winkelcentrum en financieel district of kantoor wijk is zeg maar weer anders, ja. Op het moment dat ik aan het fotograferen ben, moet je dat helemaal loslaten en moet je puur intuïtief reageren op wat je ziet gebeuren. En dan gaat het dus heel erg over de mensen en over licht. Hoe licht valt over iemands gezicht. Hoe licht valt op bepaalde materialen. En is het eigenlijk in die zin een heel technisch vak.
0: De vraag van Dirk die sluit daar eigenlijk goed op aan. Zijn jouw foto's vaak in één keer goed? Of heb je ook vaak dat je het veel moet bewerken?
1: Nou, ik bewerk eigenlijk heel weinig. Foto's zijn in die zin, qua wat er op de foto staat, nooit in één keer goed. Ik schiet me echt helemaal te pletter. Ik bewerk de foto's eigenlijk nooit. Wat ik wel doe is kroppen. En dat is in essentie wat fotografie is. Van wat komt in beeld en wat niet. Maar ik doe er verder niet heel veel

0: meer, niet heel veel meer aan. Dus nee. Ik haal geen dingen weg. Ik gebruik geen Photoshop om die manier dingen weg te halen. Puur alleen kleur, contrast, color grading, zeg maar.
1: En je hebt natuurlijk goede gear.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus dat.
1: Want Jan die vraagt zich ook af, wat denk jij als fotograaf van de metabril?
0: Interessant, ja. Want ik heb hem ook uitgeprobeerd.
1: Oh,
0: ja.
1: En?
0: Ja, nou, ik ben voor dat project voor Hybrid Public Space ben ik dus. Kijk, ik heb als fotograaf altijd gedroomd van een cameraatje in je oog.
1: Dat snap ik.
0: Ik zie zoveel momenten voorbij gaan die ik niet kan vastleggen. En dus ik heb heel vaak gedacht van, kijk, de manier waarop ik nu fotografeer op straat is, ik heb echt een heavy grote camera, het is een gigantisch ding. Mensen zien dat, weet je wel, op een afstand. En daardoor verandert de werkelijkheid wel een beetje. Mm-hmm. Fotografen die werken met een klein cameraatje, ja, die kunnen eigenlijk veel makkelijker te werk gaan, het is minder intimiderend en je wordt minder snel weggestuurd, zeg maar.
1: Ik hoor een maar.
0: Ja, dus met een klein. Ja, dus minder kwaliteit, zeg maar. En dat was ook met die metabril. Ik heb die puur geprobeerd om te kijken van hoe is die kwaliteit van die camera? Mm. Kan ik daar creatief iets mee?
1: Antwoord was nee.
0: Ja, toen ik begon aan dat project, toen zei de onderzoekers waarmee ik samenwerk, die zei van het zou interessant zijn dat jij nu voor dit project naar plekken toe gaat waar je anders niet zo snel komt.
1: Oh, ja.
0: Waar je anders niet zo snel heen gaat, zeg maar. Nou, dus toen heb ik die bril geprobeerd. Ik dacht ook van ja, deze bril is echt de ultieme treiter-vlogger tool. Hè? Het is echt, ik zag meteen van dit gaat helemaal dit kan misgaan. Maar hij was al een jaar op de markt of zo. En je kon dat ding gewoon kopen. Dus toen heb ik hem gehuurd. En daarmee ben ik de metro ingegaan. Mensen reageren niet. Die hebben geen idee.
1: Nee. Ja, want er gaat alleen volgens mij een lampje branden, toch?
0: Ja, precies. We zien mensen niet.
1: Nee.
0: Dus dat lampje is gewoon veel te zwak. Of
1: ja, en omdat mensen, waar we het net over hadden, toch heel erg in die eigen bubbel zitten.
0: Precies, dat is het. Dat merk ik sowieso. Want je zegt contact met mensen op straat. Nou, één ding is al lastig, omdat mensen zijn continu aan het bellen. Dus als ik ze fotografeer, dan zeg ik zo, ik word gefotografeerd. Maar die kijken er helemaal niet echt naar. Ja. Die reageren op mij ook niet, want ze zijn aan het bellen.
1: Dus het is eigenlijk omdat de kwaliteit niet oké was, dat je dacht, die parkeren we weer.
0: Ja, maar ook omdat ik het gewoon niet vind kunnen. Omdat ik het te ver vind gaan. Ik vind het echt een soort van. Kijk, ik fotografeer voor mijn straat. Laat ik altijd zien wie ik ben, wat ik doe.
1: Ja.
0: Ik praat met mensen, ik vertel waarom ik het doe. Soms laat ik ze dingen ook zien.
1: Ja.
0: En met zo'n bril kunnen mensen niet zien dat je fotografeert. En dat vind ik wel echt een beetje sneaky.
1: Ja, maar goed, als je het daarna nog even vertelt.
0: Met zo'n bril, ik vind.
1: Ik denk dat heel veel mensen zijn die het niet doen, maar.
0: Nou, het gaat er natuurlijk ook om wat je ermee doet, zeg maar.
1: Ja,
0: en ik zag meteen, het kan volledig misgaan.
1: Ja, de intenties moeten goed zijn.
0: Ja, dus ik vind het ook heel goed. En ik ben echt gefascineerd door die vraag van, lopen wij, gewoon de toekomst van deze bril, lopen wij gewoon over 10 jaar allemaal met zo'n bril?
1: Ja.
0: Ik vind het echt heel interessant.
1: Dat kan jij dan weer vastleggen voor ons.
0: Ja, precies. Hoe dat eruit ziet. Ja, want op sommige plekken, ik ben ook wel op veel plekken geweest, weet je wel, in Chinese steden en zo. Je ziet het wel vaak gebeuren, zo'n bril. En het is ook de technologie die erin zit. Het is gewoon een koptelefoon en je kunt praten met je bril eigenlijk.
1: Ja,
0: en
1: dus over een x-aantal jaar zie jij ons allemaal met zo'n brilletje lopen.
0: Ik denk dat
1: ik heb helemaal geen brillenhoofd.
0: Nee, je zou.
1: Balen. Balen. Ik pas dan niet in dat straatbeeld.
0: Interessant is natuurlijk ook waar mensen die bril voor hebben, is dat je kunt de hele tijd, je hebt de hele tijd gewoon een soort zoekmachine, dus je kunt gewoon aan AI vragen, wat moet ik doen en wat moet ik zien en wat voor gebouw zie ik nu?
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk heel interessant.
1: Ja.
0: Want ik ging ook al een hele rare vraag stellen van, wat zie je nu? Wie is deze persoon? Wat denk je wat dit voor een persoon is?
1: Ja.
0: Is dit een veilige straat of zo? Dat soort dingen. Het is natuurlijk heel tricky met de informatie die mensen kunnen krijgen.
1: Ja, we blijven de ontwikkeling in de gaten houden.
0: Ja.
1: Ik wil het graag nog even met je hebben over een project dat eraan zit te komen. Volgend jaar, als ik het goed heb. En dat gaat over economisch daklozen in Amsterdam. Wat kun je daar al over vertellen?
0: Ja, nou, ik werk ook af en toe in opdracht voor een aantal sociaal-maatschappelijke magazines. Zodoende kwam ik bij een inloophuis, Macom van de Regenbooggroep in Amsterdam. En toen sprak ik daar een begeleider en er was een jubileum. En die zei van ja, we willen eigenlijk wel iets doen met alle verhalen die we hier horen. Zou je daar niet portretten bij willen maken? En toen ben ik erover na gaan denken hoe ik dat het beste kon doen. En kijk, op straat, ik ben natuurlijk een beetje een soort gekkie, hè, op straat. Ik bedoel, ik sta daar met mijn camera. Mensen weten wie ik ben, wat ik kom doen. Ik word heel raar aangekeken. En omdat ik zo lang op één en dezelfde plek sta, gaan mij natuurlijk wel dingen opvallen. En dat zijn ook de mensen die ook op straat zijn, die ook niet zoveel te doen hebben. En dat zijn vaak de dakloze mensen.
1: Ja.
0: Dus, en ik, ja, ik vind het hartverscheurend om te zien.
1: Ja,
0: en,
1: want hoe was het voor jou persoonlijk om met dit project bezig te zijn?
0: Ja, het was super interessant ook, omdat ik heb het eerst gedaan. Ik heb een korte serie gemaakt en die is gepubliceerd door Parool. Dat was heel leuk. En later het Stadsarchief in Amsterdam geeft een opdracht uit aan documentaire fotografen. En daar is dit project toen voor geselecteerd. En toen heb ik er nog 20 gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En zijn er uiteindelijk veel meer geworden. Ik heb er een stuk of 28 gefotografeerd. Dus dat waren ook 28 keer koffie drinken met mensen. 28 keer locatie zoeken. Want ik vond het heel belangrijk dat die locatie heel belangrijk was. En ook dat de stad Amsterdam daar een rol in ging spelen. Dus dit project heb ik gezien, creatief gezien, als een soort mix tussen portretten en straatfotografie. Een soort omgevingsportret eigenlijk.
1: Wat voor verhalen hoorde je?
0: Nou, het is heel interessant. Er zaten, ik weet niet of ik hier nu namen moet gaan noemen. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld iemand die de Voice heeft gewonnen in Engeland. En videoclips opgenomen heeft met Dua Lipa en Snoop Dogg. Heel succesvol was.
1: Ja.
0: En nu ineens dakloos is geworden.
1: Dat is een heel schrijnend verhaal.
0: Ja. Het zijn echt. En dit project ging met name over economisch dakloosheid. Mm-hmm. En dat is een interessante term. Juist ook omdat. Het is ook een beetje een vage term hoor. Heel veel organisaties die zoeken een beetje van wat het nou precies betekent. Maar waar het mij om ging, is dat dakloosheid iedereen kan overkomen. En economisch dakloze mensen zijn doorgaans mensen die eigenlijk een woonprobleem hebben. En niet per se een verslavingsprobleem of een drugsprobleem of iets anders. Dus het zijn mensen zoals jij en ik. Mensen die hoog op. Het zijn mensen die. Nou ja, iedereen is verschillend. Maar ik had een aantal mensen die hoog opgeleid waren. Een vaste baan hadden. Maar door een scheiding op straat zijn terechtgekomen. En overdag gewoon naar hun werk gaan.
1: Ja.
0: Maar dan wel 's nachts in de auto moeten slapen. Soms met kinderen zelfs.
1: Ja, misschien is het een vooroordeel vanuit mij, maar het lijkt mij dat daar ook wel wat schaamte rondom hangt.
0: Ontzettend, ja, natuurlijk. Ja. Mensen vinden die. En dat was het eerste wat heel moeilijk was om die mensen te vinden.
1: Ja, en dan moet je ze ook nog op de foto zetten.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Want ja, de eerste mensen die ik vond voor dit project waren vooral de mensen die een soort van de schaamte voorbij zijn. Of mensen die zeggen, ik ben heel erg bewust van dit onderwerp en ik wil net als jou dit onderwerp op de kaart zetten.
1: Ja.
0: Ik wil dat mensen dit weten. Ik wil me niet meer schamen. Ik hoef me niet meer te schamen. Ik ben al dakloos en moet ik me ook nog daarbij gaan schamen. Mm. Ik wil laten zien dat dit iedereen kan overkomen. En daarom doe ik mee aan dit project.
1: Ja. Is dat ook een soort van de boodschap achter deze fotoserie?
0: Zeker. Mijn doel is zeg maar om dit onderwerp te agenderen.
1: Ja.
0: Het gaat ook heel erg over de woningcrisis. En dat de mensen die nu op straat belanden, echt nergens anders heen kunnen, terwijl ze er alles aan gedaan hebben.
1: Ja, dat is heel verdrietig en dat moet zeker inderdaad besproken worden. Zometeen gaan wij verder met de luisteraarsvragen, Bas. Maar allereerst gaan we naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegenomen. Massive Attack, waarom deze?
0: Ja, ik ben. Misschien zegt het wel iets over mijn leeftijd. Ook wel dit nummer. Net al een tijdje terug.
1: Je noemde jezelf net nog jong.
0: Ja.
1: Nu weer oud.
0: Ik zat ook wel te denken dat. Nee, dit nummer is best wel oud. Ik denk dat heel veel mensen dit misschien helemaal niet meer kennen. Ik zat ook te denken dat als al deze muzikanten van deze vier nummers met elkaar een nummer zouden maken, dat zou echt niet gaan. Maar goed, anyway.
1: Of een bijzondere mix.
0: Dat zou een hele leuke mix worden, ja. Dit nummer, ik stond vroeger heel vaak in de doka ook. In de donkere kamer, net als de reportage die we net hoorden.
1: Om foto's
0: te ontwikkelen. En daar draaiden wij dus, in mijn tijd was dat heel veel trip-hop, heel veel Bristol, UK, Portishead, Massive Attack, Tricky kwam heel vaak voorbij. Dus deze muziek doet me daar heel erg aan denken. Maar toen ik deze videoclip zag, want daar gaat het voor mij ook al over. Ik heb toen net nog even zitten kijken. Er was geen één videoclip die zo straat was, die zo de realiteit had, die zo rauw was, zeg maar, als deze videoclip.
1: Hmm.
0: En het is ook gedraaid in één shot. Het is een continue camera pool eigenlijk, een tracking shot.
1: Of een steady-cam shot voor de luisteraar om de videoclip te kijken.
0: Om weer even te gaan kijken, ja, zeker. Mm. Ja. Dus Massive Attack is zeker wel echt een, echt een aanrader, ja.
1: Ik ga hem voor draaien. Oh, nee, hij wil niet. Hij is weg. Kom terug. Ik ga hem nu voor draaien.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en Zervé. En te gast is straatfotograaf Bas Lozekoot. En we hebben het deze nacht over het leven op straat. De manier waarop we ons door de stad bewegen. En wat je daar als fotograaf allemaal in kunt zien. Bas, we gaan nog even naar een appje van onze luisteraar. Die komt van Rogo, als ik het goed uitspreek. Stedelijke ontwikkelingen en eenzaamheid. Mijn buurtsuper is verbouwd en heeft op één na alleen maar zelfscankassa's. Gaat die tendens door op straat? Menselijke contacten worden steeds minder.
1: Ja, ik heb me daar ook ontzettend over verbaasd. Toen ik studeerde in Londen, toen zag ik die zelfscankassa voor het eerst. En toen dacht ik van ja, dit is wel echt heel erg, zeg maar. Voor heel veel mensen is boodschappen doen het enige moment op de dag dat ze nog met iemand kunnen praten.
0: Ja, even lekker kletsen bij de kassa.
1: Ja, en dat verdwijnt helemaal. En nu is het echt een paar jaar later hier in Nederland ook zo.
0: Ja.
1: Ja, ik ben dus een van die eigenwijze mensen die dus wel naar de kassa gaat met een cashière. En dan kom je dus echt tussen de mensen die alleen maar met cash willen betalen. Dus die denken meteen dat je heel veel zwart geld hebt. Of mensen die hele kleine.
0: Dat is ook niet meer van deze tijd inderdaad, hè?
1: Nee, ja, precies. Daar zit je dan tussen. En het zijn heel vaak ook mensen die dus, weet je wel, 10 bierblikjes kopen. Mm. Maar ja, ik vind het heel belangrijk. Ik vind het echt verschrikkelijk dat we in een wereld komen die zo onpersoonlijk wordt. En dat we echt volledig geautomatiseerd worden. Ik bedoel, als dit doorgaat tot één, laten we zeggen, medische zorg of zo.
0: Daar zijn ze natuurlijk wel mee bezig.
1: Ja, er zijn heel veel machines waarin je bloed kunt laten prikken. En dan steek je je arm in een soort muur. En dan gaat er een robot, prikt er een gat in je aderen.
0: Vind ik heftig.
1: Ja, maar dat soort dingen gaan allemaal gebeuren. Want zo'n machine is dus 7 keer sneller dan een dokter die dat doet.
0: Oh.
1: En het scheelt heel veel geld. Ja, daar hou je heel veel tijd over. Andere leuke dingen.
0: Ik schrik hier een beetje van.
1: Ja, nou, dat soort dingen. We gaan naar zo'n soort wereld. In een soort van een wereld waarin we automatisch herkend zullen gaan worden. En ons koopgedrag voorspeld gaat worden. Weet je?
0: Denk je dat het echt zo is? Want het is ook een beetje sci-fi-achtig. Kijk, ik bedoel, in het ziekenhuis kan ik me voorstellen dat er bepaalde dingen ook nodig zijn. Om het wat secuurder allemaal te laten verlopen. Weten veel mensen niet van mij. Ik ben eigenlijk ook doksassistent. Het lijkt mij een beetje vreemd dat ik niet meer iemand in zijn arm zou prikken, maar dat een robot dat doet. Wat als die robot ineens op tilt slaat? Wat dan?
1: Ja, ik denk dat die automatisering best wel ver door zou kunnen gaan. En dat alles omwille van de tijd en efficiëntie, dat we denken van ja, het is wel erg. Maar aan de andere kant, die dokter kan nu wel weer heel veel andere dingen doen.
0: Ja, nou, misschien wijken we nu ook weer te veel af. We gaan nog even door naar een vraag van Jan. Is Bas fan van Ed van der Elske en Eddie Postema de Boer. Dank.
1: Ja, Ed van Elske is natuurlijk voor mij wel echt een voorbeeld geweest. Onlangs was er een mooie tentoonstelling in het Rijks. Prachtige tentoonstelling. En wat ik ook interessant vond, is dat daar een filmpje was. Terwijl hij aan het fotograferen is. Dus je ziet hem op straat op een soort veemarkt. En de manier waarop hij beweegt, de manier waarop hij interacteert met de mensen, zijn mimiek, hoe hij lacht aan de mensen, hoe hij grapjes maakt. Dat is wel echt heel interessant om te zien. Vooral de dingen die hij tegen mensen zei. Hè? Dat gaat van, is het straatleven veranderd? Nou, dus zeker wel tussen Ed van der Elske en Bas Lozekoot. In die periode is er wel wat gebeurd, laten we zeggen, in de afgelopen 50 jaar.
0: Ja.
1: Is dat de omgangsvormen natuurlijk wel veranderen. De dingen die hij tegen mensen zei, was gewoon zo, kijk niet zo zagrijnig. Of, moppie, kan je nog even deze kant op? Dat kun je echt niet meer zeggen nu.
0: Nee, dat doe jij niet, hoop ik.
1: Nee.
0: Gelukkig maar. Bas, ik kan nog uren met je kletsen, maar die tijd hebben we helaas niet. Er zijn veel mensen die nog praktische vragen stellen. Misschien nog als laatste boodschap, als je één ding zou mogen meegeven aan iemand die dus zelf misschien met de camera op de straat zou willen gaan. Waar zou je dan moeten beginnen?
1: Ja, dat is meteen een hele grote vraag.
0: Eén dingetje.
1: Nou, zoek plekken uit die je zelf interessant vindt.
0: Ja.
1: En probeer voor jezelf uit te vinden waarom die plek interessant is.
0: Dat is volgens mij een hele mooie tip.
1: Laten we zeggen, blijf nieuwsgierig. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, en wat kunnen we nog verwachten van Bas Lozekoot in het komende jaar?
1: Ja, er is een tentoonstelling die gaat open in Museum Moor. Die gaat over, die heet Junk Space, naar een essay van Rem Koolhaas. Voor mij inspiratie ook met Delirious New York voor dit project voor Out of Place waar ik aan gewerkt heb. Het gaat heel erg over het residu van de moderne architectuur, zoals hij het zelf omschrijft. Dus het gaat heel erg over de tussenruimtes. Dus de ruimtes die niet echt heel erg opvallen. Ruimtes waar je geen verbinding mee hebt. Ruimtes die zoals hij zegt, die niet bothered zijn met identiteit. Dus het zijn hele lege ruimtes. Dus een beetje kantoorgebouwen, roltrappen, liften, dat soort dingen.
0: Kunnen we volgend jaar gaan bonden?
1: Nee, 7 november gaat die open in museum.
0: 7 november, ja. Oké.
1: En de tentoonstelling met David de Winter is nu in de SBK, de kunstuitleen, op de KNSM-laan. Samen met David exposeer ik daar. En die tentoonstelling is nog 2 weken te zien.
0: Oké, mensen, gaat dat zien. Zet het in de agenda. In ieder geval tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht dus hebben gesproken met straatfotograaf Bas Lozekoot over het fotograferen van mensen op straat, de manier waarop we ons tot elkaar verhouden in een drukke stad en wat straatfoto's kunnen vertellen over de tijd waarin we leven. Het hele gesprek dat vind je terug in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Bas, ik wil jou ontzettend bedanken en ik wens jou alvast een hele fijne maandag.
1: Ja, dankjewel, vond het leuk.
2: De Nacht van Caro NCRV.
0: Ja, tijdens een reis door Nepal sluit Ed een vriendschap met zijn gids Lama. Jaren later krijgt Lama het zwaar door een aardbeving en door corona. En Ed schiet dan financieel te hulp, maar daarna verandert hun vriendschap. In de Caro NCRV-podcast Losse Eindjes probeert presentator Klaas van Kruistum de losse eindjes aan elkaar te knopen. Samen met Ed gaat hij op zoek naar Lama.
3: Hallo Merel.
4: Hey.
3: We zijn weer in het Losse Eindjes loket. Tijd voor een nieuwe aflevering. Met een nieuwe vraag die we binnenkregen. Het is trouwens ook even goed om te zeggen, dank voor alle inzendingen, voor alle losse eindjes.
4: Ja, want we hebben er een hele hoop.
3: Ja, dat is echt te gek. Dank je wel daarvoor. En vandaag gaan we de grens over, omdat we een losse eindje aan elkaar willen knopen. Ik heb er heel even over nagedacht, maar gevoelsmatig zou ik zeggen, aan de ene kant speelt dit verhaal heel ver weg af, aan de andere kant is het heel dichtbij. Maar misschien moeten we het even concreet maken.
4: Oké, vorige keer was ik vaag, nu ben jij vaag. Nee, het gaat over Ed. En Ed heeft iemand ontmoet in Nepal tijdens een reis en die heeft een hele diepe indruk op hem gemaakt. En ja, zoals Ed het zegt, zo iemand kom je in Nederland nauwelijks tegen.
5: Het is de eerste keer sinds 2006 dat ik zijn stem ook weer hoor. Dus ja, nu komt hij echt binnen. Ik zat gisteren ergens op een ander vliegveld. En hij was echt in de veronderstelling dat ik voor dit verhaal, want we hebben natuurlijk wel ingelicht dat we zouden gaan bellen, hij was in de veronderstelling dat ik zou komen. En hij stuurde gisteren echt van, hoe laat ben je er? Hoe laat kan ik je ophalen? Kan ik iets voor je doen? En ook dat is gewoon al heel bijzonder.
6: Soms zijn er verhalen die met je meereizen in het leven, maar op de een of andere manier nog niet helemaal af zijn. Verhalen die als beelden uit een film door je hoofd spoken. Er ligt nog iets open. Er valt nog iets te zeggen. Of iets te vragen. Ik ben Klaas van Kruistum en dit is de podcast Losse Eindjes. Aflevering 7. Het verhaal van Ed, de Nepalese gids.
7: Goedemorgen.
8: Hallo.
7: Op de motor.
8: Heerlijk, ja. We zijn er klaar voor.
7: Het klepje van de helm is open. Het is een beetje cruisen.
8: Ja,
7: nou, kom verder.
8: Dankjewel.
6: Voor Ed van Doen ontvang ik hem misschien op een wat saaie plek. Het kantoorgebouw van Caro NCRV. Want Ed is veel onderweg. Het liefst op de motor, maar vaak ook met het vliegtuig. Vliegvelden zijn voor hem bijna een tweede thuis. En dat is niet voor niets, want reizen is voor Ed een tweede natuur. Is het niet voor zijn werk als eventproducent, dan wel uit nieuwsgierigheid. Op zoek naar nieuwe werelden en bijzondere ervaringen. En één reis, bijna 20 jaar geleden, veranderde zijn blik op mensen voorgoed.
5: Ik had een restaurant. Het restaurant had ik succesvol verkocht eigenlijk. Het geld stond nog niet op mijn rekening. Maar wij hadden wel zoiets van, wij willen een leuke reis gaan maken, waardevol. We hadden besloten om naar India te gaan en dat begon al heel erg mooi. Want wij kwamen op de airport kwamen al een paar Indiërs tegen, een man en een vrouw. En dat bleek echt puissant rijke Indiër te zijn, een van de rijkste mannen van India. En die zei van, nou, je moet morgen komen, kom ik je ophalen. En dan kan je bij ons, kom je eten. Nou, dat hebben we gedaan. Wij zijn zo dronken geworden dat ik echt niet meer weet wat er gebeurt. Maar dat was al het begin. Dus dat was al het begin van een hele bijzondere reis. En onderweg kwamen iedere keer in de trein kwamen we mensen tegen die allemaal heel erg geïnteresseerd waren naar ons. En iedere keer kwamen we met mensen in contact. Onze reis begon. Toen zijn we naar Agra, naar Taj Mahal gegaan. En op een gegeven moment naar naar Nepal. En we zijn naar Kathmandu gegaan. Eigenlijk was in Kathmandu was de bedoeling, want wij wilden naar Tibet. Maar daar heb je een visum voor nodig. En daar moesten we op wachten voor de deferment was, want die krijg je niet meteen. Dus wij lopen daar in Kathmandu. Nou ja, natuurlijk verwonderend over wat Kathmandu is en hoe dat eruit ziet. Maar heel veel mooie oude gebouwen. En het is echt wel iets heel mooi om te zien. Maar ja, het is gewoon heel indrukwekkend. Ook met al die mensen, die invloeden. En ze zijn allemaal zo erg in jou ook geïnteresseerd. We zaten met z'n tweeën op ons rugzakje. En er stond in een cirkel wel op een relatief nette afstand. Maar er stonden gewoon 200 mensen die stonden naar ons te kijken. Dat is op een of andere manier heel intimiderend ook. Ja, wat zien jullie van ons? Maar dat gebeurde dus ook in Kathmandu. Heel veel mensen wilden graag met je op de foto.
6: Als westerling te gast zijn in Nepal, India en hopelijk Tibet. Het is 2006 en Ed reist samen met zijn toenmalige vriendin door het prachtige Himalaya-gebied, waarbij Nepal dus eigenlijk maar een tussenstop is. Een praktische pauze om een vergunning te regelen voor Tibet. Maar de Nepalese hoofdstad Kathmandu voelt meteen anders. Als een verlengde van India, maar dan rustiger. Er is wat minder chaos en meer ademruimte. En vlakbij een hotel in een smal straatje zit een piepklein reisbureautje. Daar ontmoeten ze hem voor het eerst. Kansha Lama. Dat betekent zoiets als jonge leraar. Lama is een jonge man van rond de 20. Hij is gids, boeddhist en opvallend bescheiden. Want Lama gebruikt geen gladde verkooppraatjes. Hij probeert niet op te dringen, maar gebruikt een vriendelijke glimlach en oprechte interesse.
5: En elke dag sprak hij ons aan, maar eigenlijk niet eens heel erg opdringerig. En eigenlijk was dat gewoon een heel gezellig praatje. We gingen dan wel even heel even kijken in het reisbureautje. We kwamen even dag zeggen, na een paar dagen. Maar het was gewoon een hele vriendelijke, leuke jongen. Maar ja, we hadden hem niet nodig, omdat we gewoon op die permit aan het wachten waren. Totdat wij er eigenlijk achter kwamen dat we wel wat spullen nodig hadden. Want je gaat Tibet in. Tibet is Himalaya. Kathmandu ligt ook al redelijk hoog. Maar we gingen echt naar 4.000-5.000 meter. Nou, in de temperaturen flink zakken. Daar hadden we niet de spullen voor.
6: Ed besluit eens te kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft. En hij daagt Lama uit. Wie kan de goedkoopste benodigdheden vinden voor de kou? Hij deelt zijn boodschappenlijst met Lama, maar gaat er zelf ook op uit om de laagste prijzen te vinden. En ook al pingelt Ed behoorlijk wat af, Lama weet met gemak de beste prijzen te vinden. Het zijn de lokale prijzen, maar via Lama voor twee toeristen. Het is het begin van een vertrouwensband en vlak voor het vertrek naar Tibet wil Lama hen graag meenemen naar een plek waar je als toerist niet zomaar komt. Een stupa.
5: Stupa, dat is zo'n hele grote bol met zo'n puntje erop. Dat is uit het boeddhisme. Daar moet je een aantal keer omheen, 7 keer volgens mij omheen lopen en dat brengt geluk. En daar hebben we ons laten zegenen. Maar dat is wel een hele bijzondere stupa. Dat is niet waar elke toerist zomaar terechtkomt. Dus daar heeft hij ons mee naartoe genomen. Eigenlijk om ons te zegenen ook voordat we die reis gingen beginnen. Dat was ook wel een van de eerste dingen die we met hem hebben gedaan. En toen was het uitgebroken. Maar toen hebben we de spulletjes gepakt. Dus toen zijn wij uiteindelijk dus heel kort daarna zijn wij wel vertrokken naar Tibet.
6: Ed en zijn vriendin vertrekken naar een prachtig gebied. Een reis vol met indrukken. Maar niet alles is positief. In Tibet zien ze hoe de Tibetanen onderdrukt worden door de lokale Chinese autoriteiten. Ze besluiten eerder terug te gaan naar de plek die hen onverwacht zo goed bevallen was. Kathmandu. En daar groeit de band met Lama verder. Van gids wordt Lama steeds meer een vriend. Ze maken samen motorritten. En als Ed een schilderijtje op straat wil kopen, noemt Lama dat rommel en brengt hij ze naar een echte lokale Tanka-school. Een unieke plek waar de Tibetaans-boeddhistische schilderkunst nog beoefend wordt. En waar je normaal als toerist niet komt. Maar ook aan deze tijd komt een einde. Omdat Ed en zijn vriendin Lama graag willen bedanken voor de bijzondere dagen, bieden ze hem aan om iets te kopen voor hem. Hij mag kiezen. En Lama weet precies wat hij graag zou willen.
5: Ja, eigenlijk heel snel besloot hij van, ik wil een sari voor mevrouw. Het is eigenlijk een stuk stof. En dat wordt op een hele speciale manier gewikkeld. En dan is het een jurk. Toen zijn we naar de winkel gegaan waar ze die saris verkopen. Nou, dan heb je ongeveer 3 prijsklassen zijn erin. Je hebt de hele goedkope saris. Je hebt de middenklasse. En je hebt de dure klasse. En die dure, nou, dat moet je ongeveer vergelijken met haute couture uit Parijs. Midden, nou ja, wat zullen de prijzen geweest zijn? Ik denk dat die middenklasse, dat het tussen de 12 en de 15 euro was. Ik weet het echt niet. Echt voor ons westerlingen waren het minimale prijzen. Dus wij zeiden ook tegen van nou, kies maar, weet je, kies die dure voor jou. Kies. Nou, hij stond er echt op dat hij absoluut niet voor de hoogste klasse wilde gaan. Hij wilde gewoon die binnenklasse.
6: Niet de duurste, terwijl dat nadrukkelijk wel mocht. Maar de keuze is gemaakt. Door omstandigheden woont Lamers echtgenoot maar liefst 6 uur verderop. Ze zien elkaar in sommige periodes maar eens in de paar maanden. Maar binnenkort gaan ze trouwen. Hij kan niet stoppen ze te bedanken, maar ondertussen is het duidelijk dat Lama maar aan 1 ding kan denken.
5: Maar je zag aan zijn energie en aan zijn emotie dat die sari die brandde in zijn zak. Hij wilde, niet omdat hij het voor zichzelf had, maar hij wilde dat naar zijn vrouw geven. Dus wij hebben toen ook echt tot 2 of 3 keer toe aan gezegd van Lama, wij weten waar we zijn moeten, het is betaald, het is geregeld, ga maar. Hij stond er in eerste instantie echt nog heel erg op dat hij met ons mee zou gaan. En uiteindelijk hebben we hem kunnen overtuigen dat hij weg mocht. Nou, het was echt alsof de duivel hem op de hielen zat, want hij ging als de brandweer en op dat moment vertrok hij naar zijn vrouw. En dat was echt wel het definitieve moment voor ons, dat we wisten, deze man heeft zo'n goed hart. En dat is echt goud.
6: Bij het afscheid nemen spreken ze af contact te houden, en dat is geen loze belofte. Via e-mail hebben ze jarenlang contact. Over het leven, over de families en over dat ze elkaar missen. Ze schrijven met verjaardagen, huwelijken en soms zomaar rond grote en kleine gebeurtenissen in hun levens. En dan, op 25 april 2015, gebeurt er iets verschrikkelijks.
9: Goedemiddag. Een zware aardbeving vanochtend in Nepal. De beving had een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens de laatste cijfers zijn er in Nepal tenminste 449 doden.
5: Ja, en een heel groot gedeelte van het land, en ook Lama, die gids, die is later ook echt trekkingen gaan doen. Ja, dat hele toerisme stortte in. Dat hele dorp van hem was onbereikbaar. En er was de overheid, ja, die kon het niet bereiken. Dus er was ook geen geld. Of er was geen eten, er was geen water, er was helemaal niks. Toen heb ik wel contact met hem gezocht. En toen heb ik samen met mijn ex hebben we wel even contact gehad van, goh, hoe zou het nou met Lama zijn? En een dag of 2, 3 kwam er een reactie. Ja, dat het toch wel heel heftig was. En toen hebben wij wel tegen elkaar gezegd, misschien moeten we hier iets voor organiseren.
6: De aardbeving is een enorme ramp. Er vallen bijna 9000 doden. Er zijn tienduizenden gewonden. Duizenden huizen en historische gebouwen zijn in 1 klap verwoest. Miljoenen mensen raken dakloos. Ook het huis van Lama's vrouw stort grotendeels in. Het is in die tijd moeilijk contact krijgen met Lama, maar helder wordt wel dat er gebrek is aan alles. Geen inkomsten, geen voedsel, en door de grote naschokken worden hulpoperaties ook bemoeilijkt. Ed en zijn vriendin maken zich grote zorgen en besluiten geld in te zamelen. Uit de eigen portemonnee, via oproepjes op Facebook, en ook de verjaardag wordt een inzamelplek.
5: Ik vier het nooit, maar ik heb het die keer wel gevierd. En ik heb iedereen om geld gevraagd en dat hebben we gelijk ook weer gedoneerd. Dus iedere keer op die manier hebben we een beetje kunnen sponsoren. Maar ook in de corona, ja, precies hetzelfde. Er was geen toerisme. Dus, ja, en ook daarin bleef ook de regering weer achter. Dus toen hebben we hem weer lopen sponsoren. En wat er met dat geld is gebeurd, ik heb geen idee. En ik hoop dat het is goed terechtgekomen. Ik weet dat hij 2 kinderen heeft. En dat de een zit in het buitenland, geloof ik. En de andere probeert hij naar het buitenland te krijgen. Maar ook daar horen we nooit iets over.
6: Soms is er twijfel. Is er wel echt contact met Lama? Of zit er iemand anders achter het telefoonnummer? Zijn er toch andere motieven in het spel? Maar zodra er iets meer gedeeld wordt, is die twijfel gelijk weg. Want Lama vraagt nooit om iets. Bij hem gaat het om dankbaarheid en om de ander. Al is het wel lastig om te ontdekken hoe het echt met hem gaat.
5: Ik vroeg hem een keer van, hoe is het nu met je? Ja, ik lig in het ziekenhuis en het gaat helemaal niet goed. En dan vraag je later aan hem, hoe is het nou? Want ja, het gaat goed. Dus je zal nooit... Ik denk ook dat het... Ja, dat is gewoon zijn humble, zijn onderdanige kant daarin. En volgens mij doet hij alles nog steeds voor zijn kinderen, voor zijn vrouw en voor zichzelf. Hij zuivert zichzelf daarin echt wel weg. En dat deed hij altijd al.
6: En hier vinden we ook het losse eindje van Ed. Want langzaam maar zeker verwatert het contact. De afgelopen 2 jaar is er zelfs helemaal geen contact geweest. Niet uit onwil, maar gewoon door het leven. Ed is druk, Lama waarschijnlijk ook. Maar toch knaagt het. Want hoe gaat het nu echt met Lama en zijn gezin? Misschien is er wel wat aan de hand, maar wil Lama hen niet belasten. Misschien is het daarom dat hij nooit heeft gevraagd om aandacht, hulp of geld. Terwijl hij het misschien wel nodig had. Maar ja, bij een echte vriendschap, ook al is het er eentje op afstand, is het nooit scheef. Daarin hoeft de een niet onderdanig te zijn aan de ander. Het zijn vragen die bij Ed maar blijven malen. Lang niet altijd op de voorgrond, maar ze zijn er wel.
3: En hoe komt het dat je nog niet hebt gevraagd aan hem van hey, hoe zit het nou echt?
5: Dat is een goede vraag. Die kan ik niet beantwoorden. Dit is een hele moeilijke. Ja. Ja.
6: Ik zeg het aan het begin van deze podcast, hè. Soms zijn er verhalen die met je meereizen in het leven, maar nog niet helemaal af zijn. Ed heeft zo'n verhaal. En hoewel je er soms geen vinger achter kan krijgen waarom je die stappen nou niet gezet hebt, besluiten we samen om dat nu wel te doen.
10: Ja, hallo mijn Klaas.
11: Hi, met LS van de receptie. En er is iemand voor de podcast voor jou. Klopt
10: ik, ja, ik kom hem ophalen.
11: Oké, okay, super, dank je.
3: Nou, welkom bij de Caro en Chiré.
5: Ja, dankjewel. Mooi gebouw.
3: Zo.
5: Dank u.
3: Van linksaf hier.
6: Gelijk na ons eerste gesprek legt Ed contact met Lama. Het duurt even, maar we hebben een belafspraak. We spreken weer af bij de Caro NCRV, maar nu in een radiostudio.
3: Dan moet jij even een hoofdtelefoon opzetten, als je wil.
5: Mag ik uitroken?
3: Nou, ik denk, als het goed is, werkt die microfoon. Die kan je bij je mond doen en als het goed is, kan je jezelf dan ook horen.
5: Hallo?
3: Hallo?
5: Ja.
3: Kijk, top. Klaar voor?
5: Ja, zeker.

0: Nou.
1: Nou, dit... Hij heeft ook niet gereageerd op de appjes.
2: Hallo?
1: Hallo Lama, this is Ed.
2: Yes.
1: Yes, how are you doing?
2: I'm playing.
1: Yes.
2: Are you it?
1: Yes, this is Ed.
2: Okay, okay. Yes, yes, how is your family?
1: My family is doing very good. My daughter is is almost 9. She's going to school and that's going very well.
2: Almost 9?
1: Almost 9.
2: Yeah, that's great.
1: Yeah, and you, what about your family? Because you have 2 children? Dat is echt de verbinding, denk ik.
0: Nou, we bellen wel met Nepal natuurlijk.
1: Ja. Ja, dan zal de infrastructuur niet altijd even goed zijn.
0: Ik begin een beetje te begrijpen waarom het best lastig is om dingen helder te krijgen als alle gesprekken zo gaan.
1: Nou ja, we spreken nooit echt live. Hè. Het is de eerste keer sinds 2006 dat ik zijn stem ook weer hoor. En dan moet ik zeggen dat het ook een beetje chaotisch ging. Maar de stem klinkt ook anders in mijn herinnering. Dat is ook heel grappig.
0: Probeer hem nog een keer.
1: Ja.
2: Yes, Ed.
1: Yes, Lama. Your son is studying in the USA as a chemical doctor.
2: Yeah, for the doctor. Become doctor.
1: Oh, nice. And he's got a permit to stay there all the time.
2: Yeah. Maybe you don't come back to Nepal in the future. Only you will back.
0: Los van de niet al te beste telefoonverbinding is het ook best lastig om echt verbinding te maken. Maar met vallen en opstaan lukt het Ed toch om meer te weten te komen. Zo vertelt Lama dat hij nog steeds samen is met zijn vrouw, een nieuwe baan als salesman gevonden heeft, verhuisd is en zelfs in de lokale politiek zit. Er zijn ook mindere kanten. Lama blijkt inmiddels hartpatiënt. Maar als het gesprek over hulp gaat, klinkt er nog altijd eerst die diepe dankbaarheid. Misschien zelfs te diep. Ed voelt dat daar iets zit wat nog nooit is uitgesproken. Dat iets geven soms net zoveel teruggeeft. Dat hun ontmoeting voor hun allebei iets heeft gebracht.
2: I never forget your help when I have a big problem.
1: Ja. That's nice from you to say, but not necessary. We know you were happy. We were just happy that we could do that for you and your family.
2: Yeah.
1: We did it with pleasure. Okay. We did it with pleasure and love.
0: Ook al probeert Ed weer uit te leggen dat het niet nodig is om nogmaals bedankt te worden voor de hulp die hij gaf toen het moeilijk was voor Lama, eenvoudigweg omdat je dat gewoon doet voor je vrienden, lijkt dat niet helemaal binnen te komen. Toch merk ik aan Ed wel dat het heel fijn is om het eens hardop te kunnen zeggen tegen zijn vriend op afstand.
1: Nou, ik zit hier wel met een klein traantje in mijn ogen, ja. Ja, en ik voel hem branden achter me en dat is wel... Nou ja, je hebt gemerkt dat het gesprek inderdaad niet zo heel soepel loopt. Maar dat is natuurlijk ook, denk ik, een taalbarrière en een stuk non-verbale communicatie die hier ontbreekt. Maar je merkt wel dat er ergens een stuk dankbaarheid zit. En dat hij ook heel erg blij is dat hij ons spreekt. Of dat hij mij spreekt hierin. En dat voel je wel. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Ja. Om te horen eigenlijk in dit geval.
0: Jij bent van plan om terug te gaan, hè?
1: Zeker. Ik heb een vriendin en ook zij is in Nepal geweest. En ook zij heeft eigenlijk al gezegd van... kom, we stappen, we gaan naar Nepal. Dus ja, nu komt hij echt binnen.
0: Ja.
1: We gaan naar Nepal, we gaan er naartoe. Ik zat gisteren ergens op een ander vliegveld. En hij was echt in de veronderstelling dat ik voor dit verhaal... want we hebben natuurlijk wel ingelicht dat we zouden gaan bellen... Hij was in de veronderstelling dat ik zou komen. En hij stuurde gisteren echt van... hoe laat ben je er? Hoe laat kan ik je ophalen? Kan ik iets voor je doen? En ook dat is gewoon al heel bijzonder. En het is echt mooi om te horen en te zien. En ik denk dat ik nog een heerlijke dag ga hebben zometeen op de motor... om even dit lekker te laten indalen. Het is echt een geweldig ding. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik verklap. Dit gaan we nooit vergeten.
0: Zo, hallo.
3: Hey, welkom terug van je verre reis.
0: Ja, ja, nou, zover was je niet. Maar fijn om hier te zijn. Ach, joh, die Ed en Lama. ik vond het een heel bijzonder gesprek aan de telefoon, omdat je voelde van, oh, er zit zoveel in wat je nog meer zou willen zeggen. Maar ik denk door ja, cultuur en ook gewoon, ja, wij zitten hier in het Westen en dat is toch een andere wereld dan Nepal. In dit geval.
3: Taalbarrière.
0: Ik vond het in ieder geval wel mooi dat we ze weer echt in contact hebben kunnen brengen met elkaar.
3: Ja, heb jij nou ook een los eindje? Stuur dan een mail naar losse-eindjes@kro-ncrv.nl.
0: Ja, en misschien kunnen we dan ook jouw losse eindje aan elkaar knopen, zoals we dat deden bij Astrid.
4: De groep splitst zich al op in wist je het of wist je het niet? Ben je er blij mee of ben je er niet blij mee? Ga je goed met je ouders overweg of niet? Kan je overweg met de kritiek? Want je bent wel al 5-6 jaar op rij iedere keer weer headline nieuws.
3: Haar verhaal hoor je in de volgende aflevering.
0: Voor nu gaan we sluiten met het loket. Volgende week zijn we er weer. En in de tussentijd staat de mailbox wagenwijd voor je open.
5: Ja, wil je nou meer afleveringen horen van de KRO-NCRV-podcast Losse Eindjes? De hele serie is te beluisteren via de NPO Luister-app.
6: De nacht van KRO-NCRV.
5: Ja, hij was de zanger van de Boomtown Rats, maar groeide uit tot iemand die de grootste artiesten ter wereld en wereldleiders in beweging wist te krijgen met Live Aid. Bob Geldof viert vandaag zijn 75e verjaardag.

0: Ja, maar Live Aid was niet zijn enige actie. Met Band Aid en 20 jaar later met Live Aid probeerde Geldof telkens opnieuw met muziek aandacht te vragen voor grote wereldproblemen en verandering af te dwingen. Muziekjournalist Jean-Paul Hek die sprak 3 keer met Bob Geldof. Jean-Paul, een hele goede nacht.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, dat kan ook. Als we alles op een rijtje zetten van Bob Geldof, wat hij allemaal heeft gedaan, is het eigenlijk toch wel echt ongelooflijk, hè, wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Waarom kon juist hij dit, denk je?
1: Nou, je moet een beetje een tijdsbeeld zien. Hè. Toen hij voor het eerst Band Aid deed, hè, dat is van het bekende liedje Do They Know It Christmas Time, wat je elk kerst weer tot vervelendes toe hoort. Dat was eigenlijk het begin. Hij was zat met de Boomtown Rats, dat was toen een hele bekende band, vooral in Engeland. En hè, je hebt net al I Don't Like Mondays gehoord. En hij was altijd wel uitgesproken. Het was, hij is geboren in Ierland. En ooit begon als muziekjournalist hè, in Canada. Teruggekomen naar Boomtown Rats opgericht. Die al behoorlijk activistisch waren. He, dus toen hij in vierde of daarvoor beelden zag uit Afrika over kinderen die hongersnood, al dat soort zaken, is hij besloten om met Mitchell dat nummer, dat kerstplan weer op te nemen. En door zijn kennis, en het is ook een hele sympathieke man en een slimme man, hij is verbaal heel sterk,

0: lukt het hem om vrij snel een aantal supersterren voor het nummer te charteren. En dat was eigenlijk het begin van heel zijn leven als iemand die zich inzet voor goede doelen.
1: Ja, hij wilde echt verandering brengen. Ja. Waar kwam die enorme drive van hem, denk je, vandaan?
0: Nou ja, hij vertelt dat als kind in Ierland heel veel armoede zag. Je moet in Ierland in de jaren 60 was. Ja, hè, als je nu komt in Dublin, is het een hele moderne metropool. Maar ik ben er zelf, ik heb er een paar keer rondleiding gehad. Het was natuurlijk een straatarm land destijds. En toen hij dus die beelden zag, dacht hij van ja, ik bedoel, ik heb, komt hij niet uit een arm nest. Maar ik heb veel armoede om me heen gezien. Maar dit is natuurlijk van een andere orde. En het is echt tijd om hier iets mee te doen in mijn beperkte mogelijkheden.
1: Ja, en hij heeft dus ook echt verschillende dingen gedaan.
0: Zeker.
1: Neem me eens mee, wat voor veranderingen in de wereld heeft hij nou eindelijk gebracht?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want we hebben natuurlijk een aantal events die hij heeft georganiseerd. En de Brentse is Live Aid, wat natuurlijk in de jaren 80 het allergrootste muziekevenement ooit, zeg maar, is. We hebben concerten in Wembley Stadium in Londen. En op hetzelfde moment, althans een paar uur later, weet ik tijdverschil, was het ook in Philadelphia. En ja, echt de allergrootste sterren van dat moment wist hij daarvoor bij elkaar te halen. En daar zijn miljoenen opgehaald bij die tv. Ik denk dat bijna iedereen op dat moment die dat kon zat voor de tv. Ofwel in Amerika, ofwel in Europa, of de rest van de wereld. Dus wat er uiteindelijk mee gedaan is, daar zijn ook wel wat kritische dingen over. Hoeveel geld is er terechtgekomen bij die arme landen, maar ja, je mag toch echt zeggen dat hij sowieso de hele bewustwording van armoede en hongersnood in Afrika echt onder aandacht heeft weten te brengen.
1: Ja.
0: En ik denk vooral dat is het belangrijkste. Dat wij, ik was destijds een tiener, maar heeft op mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is wat hij voor elkaar heeft gekregen.
1: Ja, als je daaraan terugdenkt, wat kan je daar dan nog van herinneren?
0: Nou ja, weet je, ik was in die tijd, nog steeds trouwens, een groot fan van Queen. Ik sprak toevallig afgelopen dinsdag nog met Roger Taylor, de drummer van Queen. En zij waren toch wel dat concert van die band, met Freddie Mercury natuurlijk. Die 20 minuten worden gezien als de meest legendarische minuten in concert aller tijden. En dat was voor mij echt wel een ding wat ik destijds ook zo beleefde. Ja. En ook andere, al die andere grote sterren. Het was natuurlijk Phil Collins, Status Quo, David Bowie. En ja, dat had de wereld nooit gezien. En dus dat vooral, het was een prachtig weer. En het ging allemaal heel ontspannen en heel op een natuurlijke manier. Ik weet, dat is voor mij de belangrijkste herinnering.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Bob Geldof is natuurlijk een fantastische muzikant. Als ik het zo hoor, ook echt wel een activist. In hoeverre kunnen we die dingen van elkaar scheiden?
0: Heel goed hoor. Kijk, Bob Geldof, zijn grootste momenten waren natuurlijk met de Boomtown Rats, die overigens wel weer bespelen. Hij heeft de band weer opgericht in 2013. En het is geen groot zanger, maar het is wel een hele charismatische man. En ook in zijn tekst is hij heel scherp. Het was een hele goede, wat ik al zei, goede muziekjournalist, goede schrijver. Dus, maar tot op de dag van vandaag blijft hij zich inzetten. En hij is nooit gestopt om armoede en ook andere zaken onder de aandacht te brengen.
1: Ja.
0: Hij had ook al volgens mij in 86 is hij ook obi geworden, betekent zeg maar gered in Amerika. Dat is natuurlijk heel bijzonder voor iemand die toen een begin dertiger was. En hij blijft zich. Ik heb hem 3 jaar geleden voor het laatst gesproken. Het is een hele leuke man. En het grappige is, dat is wel een leuke anekdote. De eerste keer dat ik ontmoette, merkte ik niet dat ik hem ontmoette. Ik toevallig ook, wat je tegen had. Die sprak ik in 2004. En toen herkende ik hem niet bij binnenkomst. En omdat hij een lange baard had. En daar hebben we nog samen hartelijk om gelachen.
1: Ja, want je hebt hem natuurlijk mogen ontmoeten.
0: Ja,
1: en
0: zeker,
1: gelukkig spreekt hij zich nog steeds uit. Want hij heeft mooie dingen in gang gezet. Muziekjournalist Jean-Paul Hek, bedankt dat we je mochten bellen.
0: Okido, helemaal goed hoor.
1: Blijf vooral nog even lekker luisteren, want zometeen hoor je namelijk hoe je de geschiedenis kunt ruiken. Jawel, dat en meer hoor je allemaal na het journaal van 4 uur.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Raakten ruim 100 mensen gewond en ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran en nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog in het midden en zuiden, op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. En dan wordt het vandaag zo'n 20 graden. Dit was het NMS-journaal.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Het langdurende conflict op aarde wordt niet gevoerd door mensen en zorgt voor vele miljoenen slachtoffers. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: NCRV.
1: Ja, verder hoor je ook hoe je de geheime trucjes leert om jou om te toveren tot een voorleeskampioen. Het is namelijk heel goed aan te leren. Maar nu eerst duiken we in uiteenlopende dingen die zijn gebeurd op 5 oktober. Het is dus vandaag 5 oktober en gisteren was het Dierendag. Misschien heb je wel een feestje gevierd met je hond of je kat, je hamster. Maar ja, dat was gisteren. Wat voor vandaag vandaag is, ja, daar kijken we dus even op terug. 5 jaar geleden waren de Nederlandse baanwielrenners de allerbeste van Europa. Ze werden eerste op het EK en wonnen Olympisch goud.
2: Nederland is al sinds november 2017 ongeslagen op dit onderdeel, de teamsprint. En die ongeslagen status wordt verlengd op dit Europees kampioenschap. Hoogland leidt Nederland naar de 5e Europese titel in de geschiedenis.
1: Ja, een van de bekendste namen in het Nederlandse strafrecht is Max Moscovici. En 100 jaar geleden werd hij geboren. Moscovici is een van de eerste Nederlandse strafrechtadvocaten die naar voren trad in de media.
3: Ik vind dat geen juiste vraag. Het is wat je in het recht een strikvraag noemt. Als je spijt van iets hebt, moet je het gedaan hebben. En de cliënt heeft zich ten opzichte van de schuldvraag niet uitgesproken.
1: Ja, zijn zoons Bram en Robert die volgden later in zijn voetsporen. Max Moscovici overleed in 2022 op 95-jarige leeftijd. Ja, 5 oktober 1962, toen kwam de eerste James Bond film uit. Sean Connery speelt de nu bekende 007 en de film werd oorspronkelijk niet zo goed ontvangen. Ja, Time Magazine noemde Bond een onnozele blaaskaak en een grote harige marshmallow. Ja, die bijna altijd een tikje belachelijk weet over te komen. Vandaag, precies 100 jaar geleden, werd een jongen geboren. Niemand kon toen vermoeden dat hij later zou uitgroeien tot de grootste doelpuntmaker uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
4: Het is 5 oktober 1926, wanneer een strijp aan de rand van Eindhoven een jongen wordt geboren. Zijn naam? Koen Dille. Op jonge leeftijd begint Koen met voetballen. Lokaal bij Brabantia in de wijk, tot wat verder, wel geteld een kilometer verderop, in het sportpark van Philips. Bij de Philips Sportvereniging, PSV, begint hij bij het 12e elftal. Hij doet het goed en gaat door naar het 9e en haalt uiteindelijk zelfs het 2e elftal. Maar ja, daar blijft hij toch een beetje hangen en hij heeft er genoeg van. Hij meldt zich maar gewoon aan als vrijwilliger bij de Koninklijke Marine en hij vertrekt. Maar ja, die liefde voor het voetbal, die gaat waar het niet ruiken kan. En terwijl hij als schilder zijn geld verdient, gaat hij weer voetballen. Vanaf 1949 weer terug op het honk bij PSV. Hij belandt in het eerste elftal. Ja, een wonderkind, dat is het nog altijd. In de krant schrijven ze: hij is fel, snel en schotvaardig, maar ook wel onbesuisd. Dat verandert in zijn tweede seizoen. Koen gaat scoren. En als hij eenmaal begint, lijkt hij moeilijk te stoppen.
5: Daar komt de kans.
4: De kranten zijn lyrisch. Ondanks schoenmaat 38 blijkt Dille een enorm hard schot in huis te hebben. Teamgenoot Fons van Wissen.
6: Ik zie het gebeuren. Zo'n 15 meter opzij kreeg Koen die bal aanspeeld. Hij haalt uit en Jan die gooit ze met zijn hele lichaam en met die vuist ervoor. Maar hij vloog er in die bal. En daar ging hij. Hele vinger krom. Zo hard was het schot.
4: En dan komt september 1956. Het Nederlands voetbal staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, het profvoetbal. En Koen Dille, inmiddels 30 jaar oud, begint aan het seizoen dat zijn naam voor altijd aan de geschiedenis zal verbinden. De eerste wedstrijd, Dille scoort. De tweede, geen doelpunt. De derde, nee. Vierde, nee. De vijfde. 1926, wanneer een strijp aan de rand van Eindhoven een jongen wordt geboren. Zijn naam? Koen Dille. Op jonge leeftijd begint Koen met voetballen. Lokaal bij Brabantia in de wijk, tot wat verder, wel geteld een kilometer verderop, in het sportpark van Philips. Bij de Philips Sportvereniging, PSV, begint hij bij het 12e elftal. Hij doet het goed en gaat door naar het 9e en haalt uiteindelijk zelfs het 2e elftal. Maar ja, daar blijft hij toch een beetje hangen en hij heeft er genoeg van. Hij meldt zich maar gewoon aan als vrijwilliger bij de Koninklijke Marine en hij vertrekt. Maar ja, Die liefde voor het voetbal. Die gaat waar het niet ruiken kan. En terwijl hij als schilder zijn geld verdient, gaat hij weer voetballen. Vanaf 1949 weer terug op het honk bij PSV. Hij belandt in het eerste elftal. Ja, een wonderkind, dat is het nog altijd. In de krant schrijven ze: hij is fel, snel en schotvaardig, maar ook wel onbesuisd. Dat verandert in zijn tweede seizoen. Koen gaat scoren. En als hij eenmaal begint, lijkt hij moeilijk te stoppen.
0: Daar komt de kans op. Magnifiek van Dillen, precies op tijd. Voorzet en schot van Dillen.
4: De kranten zijn lyrisch. Ondanks schoenmaat 38 blijkt Dillen een enorm hard schot in huis te hebben. Teamgenoot Fons van Wissen.
6: Ik zie het gebeuren. Zo'n 15 meter opzij kreeg Koen die bal aangespeeld. Hij haalt uit. En Jan die gooit ze met zijn hele lichaam en met die vuist ervoor. Maar hij vloog erin die bal. En daar ging hij. Hele vinger krom. Zo hard was het schot.
4: En dan komt september 1956. Het Nederlands voetbal staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Het profvoetbal. En Koen Dillen, inmiddels 30 jaar oud, begint aan het seizoen dat zijn naam voor altijd aan de geschiedenis zal verbinden. De eerste wedstrijd, Dillen scoort. De tweede, geen doelpunt. De derde, nee. Vierde, nee. De vijfde, weer niet. De zesde.

0: kan. En terwijl hij als schilder zijn geld verdient, gaat hij weer voetballen. Vanaf 1949 weer terug op het honk bij PSV. Hij belandt in het eerste elftal. Maar ja, een wonderkind, dat is het nog altijd. In de krant schrijven ze: hij is fel, snel en schotvaardig, maar ook wel onbesuisd. Dat verandert in zijn tweede seizoen. Koen gaat scoren. En als hij eenmaal begint, lijkt hij moeilijk te stoppen.
1: Daar komt de goal. Stop! Magnifiek van Dillen, precies op tijd. Voorzet en schot van Dillen.
0: De kranten zijn lyrisch. Ondanks schoenmaat 38 blijkt Dillen een enorm hard schot in huis te hebben. Teamgenoot Fons van Wissen.
2: Ik zie het gebeuren. Zo'n 15 meter opzij kreeg Koen die bal aangespeeld. Hij haalt uit. Jan, die gooit ze met zijn hele lichaam en met die vuist ervoor. Maar hij vloog erin die bal. En daar ging hij. Hele vinger krom. Zo hard was het schot.
0: En dan komt september 1956. Het Nederlands voetbal staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Het profvoetbal. En Koen Dillen, inmiddels 30 jaar oud, begint aan het seizoen dat zijn naam voor altijd aan de geschiedenis zal verbinden. De eerste wedstrijd, Dillen scoort. De tweede, geen doelpunt. De derde, nee. Vierde, nee. De vijfde, weer niet. De zesde, ja. Dillen treft 2 keer het doel. En hij blijft goals maken. 43 goals in 34 wedstrijden. Meer dan 1 per wedstrijd. PSV wordt dat jaar geen kampioen en eindigt zelfs maar op de 4e plaats. Maar voor Dillen zelf is het een ongekend seizoen. Die 43 goals zijn tot op heden niet overtroffen. Koen Dillen speelt nog een paar jaar voor PSV. Na zijn voetbalcarrière kiest hij toch wat meer voor een leven op de achtergrond. Hij gaat werken als calculator bij Philips. En vlakbij het Philipsstadion opent hij een sigarenzaak in de Philipswijk. In Eindhoven blijft zijn naam voor altijd rondzingen. En ook in de voetbaljournalistiek. Want begint er iemand te scoren, wordt er altijd die ene grafiek bijgepakt.
3: Je had niet de Koen Dillen-index.
4: Ja, dat kan wel.
5: Koen Dillen-index.
6: Koen Dillen-index.
7: Koen Dillen-index.
8: Ja, hij gaat lekker op de Koen Dillen-index.
9: De zogenaamde Koen Dillen-index.
10: Koen Dillen-index.
11: Koen Dillen-index.
12: Zul jij ook even in de Koen Dillen-index knallen?
13: Ja. Koen Dillen van de Koen Dillen-index werd vandaag dus 100 jaar geleden geboren. En wat er ook vandaag gebeurde op deze dag, in 1962 kwam een nummer Love Me Do van de Beatles uit. Het werd hun eerste echte hit en daarom draaien wij deze plaat deze nacht voor jou.

0: Vandaag wordt het onderwijstalent van 2026 uitgeroepen. De uitreiking is onderdeel van de Nationale Onderwijsweek. De titel die wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende studenten van de huidige lerarenopleidingen. Maar ja, wanneer ben je een veelbelovende leraar? En wat betekent deze prijs nou eigenlijk? Martin Schilder, een hele goede nacht.
1: Hey, goeienacht.
0: Jij was winnaar van het onderwijstalent in 2024 en bovendien nu jurylid, heb ik begrepen. Spannende dag dus, lijkt me.
1: Ja, het is altijd een heel gezellige dag, maar ook een beetje spannend natuurlijk.
0: Ja, 2 jaar geleden stond jij dus tussen de genomineerden op die prijsuitreiking. Neem me even mee, hoe was dat toen voor jou?
1: Wat je al zei, het was een beetje spannend. Iedereen die heeft onderzoek gedaan in zijn opleiding en daarbij een ontwerp gemaakt, een pitch ingestuurd naar de jury en alles krijgt de jury te lezen en te zien. Destijds was het in de onderwijsstad van 2024 Hilversum. En je zit daar dan met alle genomineerden die door dus hun opleiding genomineerd is. Dan zit je daar maar te wachten en dan worden allemaal inspirerende verhalen verteld. Iedereen wordt uitgenodigd op het podium om iets te vertellen. De minister van Onderwijs is daar dan. Dan het grote moment, als iedereen geweest is, dan wordt er een winnaar bekendgemaakt. En dan zeggen ze, dan, juist op het laatste moment wordt het dan natuurlijk net even persoonlijk. Waardoor je dus weet, ik ben het.
0: Ja, want Martin, dat was jij.
1: Ja, dat was ik inderdaad.
0: Jij was het onderwijstalent van 2024. Wat stond er in jouw juryrapport?
1: Dat ze het een innovatief en creatieve oplossing vonden, mijn ontwerp, voor een praktijkprobleem dat best wel actueel is. En dat was dan het maken van een bordspel om kinderen van groep 4 tot en met groep 8 aan het lezen te krijgen.
0: Ah.
1: Even in een notendop.
0: Ja, want ik vraag me dan direct af, hoe kun je iemand die een goede leraar wordt eigenlijk al herkennen tijdens de opleiding?
1: Dat zie je eigenlijk door de jaren heen. Als je nou bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een student, die heb ik vorig jaar lesgegeven. Die was altijd aanwezig, stelt goede vragen, is nieuwsgierig. En die zoekt die nieuwsgierigheid ook steeds op. Want die is naast een betrokken student ook actief om dan nieuwe ideeën te verzamelen. Zij gaat naar congressen, naar lezingen van kinderboekenschrijvers. En zij weet dat dan te vertalen naar haar onderwijspraktijk. En dat vind ik dan iets wat een echte onderwijstalent doet.
0: Ja, want je geeft al even aan, je bent nu afgestudeerd, maar toch nog iedere dag op de PABO als docent. Waarom heb je ervoor gekozen om daar les te gaan geven? Bijvoorbeeld boven het basisonderwijs?
1: Naast dat ik de kinderen natuurlijk ontzettend mis, vind ik dat mijn invloed om het leesonderwijs te verbeteren groter is als ik een groep leraren lesgeef.
0: Oké.
1: En dat vind ik heel inspirerend.
0: Ja, want die onderwijstalenten die vandaag zijn genomineerd, die staan dus op het punt om dat onderwijs in te gaan. Toch ook wel een zwaar beroep, kunnen we wel zeggen. Hoe word je daarvoor klaargestoomd op de PABO?
1: Een grote vraag. Hoe word je klaargestoomd? Je krijgt natuurlijk al je vakken krijg je van alle vakdocenten. En wat het mooie is dat je gelijk in de praktijk neergezet wordt. Dus je start vanaf dag 1 al met stage lopen. En dan word je begeleid door de leraar die op dat moment voor de klas staat.
0: Ja.
1: En die combinatie is prachtig.
0: Vandaag is dus de verkiezing voor de nieuwe onderwijstalenten. Jij bent jurylid, neem me mee. Waar ga je op letten?
1: Ik let op natuurlijk hoe het onderzoek is vormgegeven. Welk ontwerp er is gemaakt en hoe het ontwerp overdraagbaar is. Dus als er iets gemaakt is door de studenten. Of jij of ik dat meteen kan toepassen als wij voor de klas zouden staan. Een probleem, noem ik het maar even, een probleem kan oplossen.
0: Ja, spannende dag dus. Misschien nog een paar geruststellende woorden voor alle gespannen studenten die luisteren?
1: Ik zou zeggen, probeer veel uit. het is echt het mooiste vak dat er is.
0: Ja, mooi omschreven. Martin Schilder, jurylid en oud-winnaar van het Onderwijstalent. Dankjewel en heel veel succes vandaag.
1: Ellie, dankjewel. Doei.

0: precies 1 jaar geleden kleurde Amsterdam rood. 250.000 demonstranten gingen de straat op en trokken een lijn. Een rode lijn tegen het genocidale geweld in Gaza, en ze eisten actie tegen Israël van het Nederlandse kabinet. Het protest was tot de dag van vandaag het grootste protest voor Gaza. Michel Migaloliakos is geopolitiek analist. Michel, goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Ja, het Rode Lijn-protest werd breed gedragen. Veel verschillende organisaties hebben we gezien en groepen mensen. Op welke manier verschilde deze protestmars nou van die eerdere protesten voor Gaza?
1: Ik denk vooral in omvang. Het zijn drie van de grootste protesten geweest die wij in de Nederlandse geschiedenis hebben gezien. En dat zegt denk ik alles. Dus waar het voorheen, dus laten we zeggen, vlak na 7 oktober 2023 door een smal deel van de bevolking gedragen werd, is het nadien veel breder gedragen geworden. Waren er allerlei organisaties bij betrokken en ook verschillende generaties en mensen van allerlei politieke kleuren.
0: Ja.
1: Natuurlijk lag de nadruk op mensen uit van het linkerdeel van het politieke spectrum, maar er waren ook allerlei andere mensen bij betrokken.
0: En wat maakte het, denk je, dat deze rode lijnmars dan ineens wel aansloeg bij meer mensen dan voorheen, toen ze voorheen van zich lieten horen?
1: Ik denk dat er twee dingen bepalend zijn geweest. Allereerst de beelden uit Gaza, die natuurlijk via sociale media de hele wereld zijn overgegaan en die heel veel mensen tot ontsteltenis brachten. Dat ten eerste. En ten tweede dat het campagnetijd was.
0: Ja.
1: Er zouden natuurlijk later verkiezingen volgen. Vooral bij het derde protest dat op 5 oktober plaatsvond. En politici hebben daar nogal een rol gespeeld in de mobilisatie van mensen om mee te doen.
0: Ja, want er liepen inderdaad veel politici mee. Zo ook Rob Jetten. Laten we even luisteren naar een fragmentje.
2: We staan hier op een bomvol museumplein in Amsterdam, waar vandaag met echt heel veel mensen een rode lijn wordt getrokken tegen de genocide in Gaza en voor meer actie van Nederland. Want we moeten er alles aan doen om die oorlog daar te stoppen.
0: Ja, Rob Jetten dus. We moeten er alles aan doen om die oorlog te stoppen. Hij is nu premier. Hoe gaat het Israëlbeleid binnen het huidige kabinet?
1: Het beleid van het kabinet is altijd een compromis geweest in Nederland, zeker afgelopen jaren. Er zijn partijen geweest in de Tweede Kamer en in het kabinet die een strengere koers voorstaan. Dat zijn dan op dit moment vooral D66 en in mindere mate het CDA. En de tegenstander van strenger beleid is traditioneel de VVD. En dat is wat we op dit moment dan ook terugzien.
0: Ja.
1: Dat er daarom minder streng beleid is gevoerd. En in het vorige kabinet was dat min of meer hetzelfde, waar de PVV en de VVD tegen wat strengere koers waren. En NSC heeft wel even geduurd, maar op een gegeven moment ook een strengere lijn voorstond.
0: Ja.
1: En Kasper Veldkamp, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, ook optrad toen hij zag dat het toen hij zag dat er een strenger beleid niet mogelijk was.
0: Is er in het afgelopen jaar dan concreet wel iets veranderd?
1: Er is een staakt het vuur afgekondigd in, zeg ik uit mijn hoofd, oktober 2025. Dus in die zin zijn de omstandigheden wel ietsjes veranderd. Maar het is niet zo dat het leven nu heel erg verbeterd is voor de Palestijnen in de Gazastrook. Dus het is een beetje een krieuwe werkelijkheid. Aan de ene kant wel een staakt het vuren, maar voor zover wij kunnen inschatten, niet een massale verbetering van het leven voor de Gazanen.
0: Nee, want als ik het jou nu zo vraag, hebben wij die rode lijn ook echt getrokken in het Nederlandse beleid?
1: Nee, ik denk dat daar wel sterkere stappen gezet konden worden. Wat we altijd zien is dat veel Nederlandse partijen voorstander zijn van het Europeaniseren van dit beleid. Dus laat het vooral aan de Europese Unie om harder actie te ondernemen.
0: En hoe gaat het daarmee?
1: Nou, daar valt het wel tegen, omdat er verschillende landen in de Europese Unie tegen zijn. Denk aan Duitsland, Italië, die geen strengere koers voorstaan. Andere landen zoals Spanje, België, Slovenië en Ierland zijn wel voor een veel duidelijkere actie vanuit de EU. En dat zorgt ervoor dat actie uitblijft. Moet ik er wel bij zeggen dat er sancties opgelegd zijn aan Ben-Gvir en Smotrich, toch wat twee extremistische politici in het kabinet van Israël. En dat er ook door Nederland sancties opgelegd zijn uit goederen die komen uit bezette gebieden.
0: Ja, het is nu een jaar later. We begonnen bij de Rode Lijn. Er zijn sindsdien niet meer zulke grote acties geweest. Hoe komt dat, denk je?
1: Staakt het vuren, dat is afgekondigd, en geen campagnetijd. Ik denk dat het toe te schrijven is aan deze twee zaken.
0: Ja, ik ben er een beetje stil van, omdat ik denk, ja, goed, wat je zelf al zegt, de mensen in Gaza, die hebben daar natuurlijk niks aan.
1: Nee, dat is waar. En dat klopt inderdaad. Ik vind dat ook een krue werkelijkheid. De EU is de grootste handelspartner van Israël en zou dus nogal wat invloed moeten kunnen uitoefenen op wat er gebeurt. Maar door de interne verdeeldheid presteren wij onder onze gewichtsklasse als het gaat om onze invloed. En dat is een pijnlijke gewaarwording, denk ik.
0: Ik ging er weer heen.
1: Nee, geen probleem.
0: Hoe kan het weer terugkomen op die politieke agenda?
1: Nou, ik denk wat belangrijk is aan de ene kant wel te erkennen dat er een staakt het vuren is afgekondigd. Dus we hebben succes geboekt, zou je kunnen zeggen, als wereld om Israël tot ander gedrag aan te zetten. Wat er verder meespeelt is dat de Verenigde Staten gewoon de grootste rol speelt als het gaat om belangrijkste bondgenoot van Israël. En verder, afgelopen jaar is het aantal doden, of moorden, hoe je het zeggen wilt, enorm gedaald ten opzichte van de tijd daarvoor. Wat ik er daar maar mee wil aangeven is, er is wel het een en ander al gepresteerd. Ja. Tegelijkertijd schiet het natuurlijk nog enorm tekort. Nou, hoe kun je dat beter op de politieke agenda zetten, is wanneer Israël gedwongen zou worden bijvoorbeeld journalisten toe te laten tot de Gaza-strook, en masse. En daar stond nog toch geen sprake van. Er is niet een vrije pers. Ja, en dan zou het natuurlijk de mensen wereldwijd kunnen bereiken. En ik denk wanneer verschillende organisaties weer gaan samenwerken, net als afgelopen jaar, om dit op de politieke agenda te zetten. En dat ook te vertalen naar protesten op straat.
0: Ja, laten we het hopen. Ik blijf het in ieder geval op de voet volgen. Michel Migaloliakos, geopolitiek analist. Dank je wel.
1: Dank je wel.
3: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, weet jij nog de avonden dat je werd voorgelezen? Het is een intiem moment dat je dan met elkaar deelt. En nu de kinderboekenweek in volle gang is, worden er veel mooie voorleesboeken gekocht. En als je een mooi voorleesboek hebt gekocht, ja, dan wil je daar natuurlijk graag uit voorlezen. Maar soms kan dat ook een beetje spannend zijn. Want misschien vind je zelf dat je niet zo goed kan voorlezen, of heb je de tijd er niet voor of de rust er niet voor. Nou, verhalenverteller Sahand Sahabdivani, die heeft een paar tips waar hij altijd op let tijdens het voorlezen.
4: Kinderen die hebben gewoon quality time nodig met hun ouders en grootouders en andere familieleden. En dat is wat boeken opleveren. Het is die paar minuten, dat ritueel van samen zijn. Zeker als we een heel gehaast leven hebben, dan bouw je daarmee een band op en herinneringen die onvervangbaar zijn. Dat is ontzettend mooi. En het feit dat een kind leert en kijkt dat een boek met elke pagina prachtige verhalen naar boven tovert, mooie kleuren, dat daar de magie van het leven in zit. Ik heb gemerkt als iemand die graag vertelt en ook iemand die graag voorleest, dat soms een beetje dynamiek in je stem, soms een beetje vertragen, dat het alleen maar heel fijn is, als het maar niet een soort stroperig geheel wordt, dat je alles maar in slow motion vertelt. Ik heb wel gemerkt dat als je in ieder geval goed articuleert, dat dat voor de kinderen heel fijn is, zeker als het over boeken gaat. Want boeken die herhaal je. Een kind die wil graag tot vervelens toe hetzelfde boek nog een keer en nog een keer en nog een keer. En als ze dan door die hele duidelijke uitspraak dezelfde woorden opnieuw horen en dan weer en weer, dan blijven ze ook echt goed hangen. Dus dat is de reden waarom ik ben een snelle prater. Maar bij het vertellen en bij het voorlezen, dan doe ik soms een treetje langzamer, zoals ik het nu doe. Ja, dat vinden ze fantastisch. Het mooie van voorlezen is dat je denkt dat je het heel mooi moet kunnen. Dat je een mooie stem moet hebben, dat je heel gedragen iets kan vertellen. Dat is echt niet nodig. Als je een beetje langzamer bent, als je dat inderdaad soms een beetje met horten en stoten doet, het feit dat je er even de tijd voor neemt, kinderen vinden dat helemaal niet erg. Vaak zijn het ouders die zelf veel meer bewust zijn van het feit dat die stem er niet zo heel mooi uitkomt, dan dat kinderen dat erg vinden. Als het niet zo snel gaat, nou, neem er gewoon de tijd voor. Doe het wat langzamer. Doe wat minder pagina's op een dag. Herhaal woorden. Als jij een woord moeilijk uitspreekt, nou, dan spreek je hem gewoon nog een keer uit. Voor die kinderen zal het ook een nieuw woord zijn. Of in ieder geval dat je samen naar de juiste uitspraak zoekt. Het is echt helemaal niet zo erg dat het niet perfect is. Het ritueel is belangrijker dan dat je het mooi doet. Maar ja, als je af en toe een beetje de tijd ervoor neemt en de zinnen een beetje langzamer uitspreekt en af en toe gewoon durft om een gek stemmetje erin te gooien, ja, dan is het echt wel al heel goed. Nou, ik heb gewoon een van onze favoriete boeken vanuit de boekenkast gepakt. Dat is het boek Help, een verrassing van Mirjam Bos. En die werd in 2024 uitgeroepen tot prentenboek van het jaar. Hij is dus ook gewoon prachtig om te zien. Een heel simpel lief verhaaltje over een beetje verlegen vosje en een hele stoere eekhoorn. En de eerste zinnen van het boek die gaan als volgt. O jee, o jee, o jee, mompelt August de vos. Hij wacht op Suusje Eekhoorn, die hem komt ophalen. We gaan iets leuks doen, had Suus gezegd. Maar wat? Dat is nog een verrassing. August maakt zich nu al zorgen.
0: Ja, je hoorde Sahand Habtivani met een paar tips voor het voorlezen aan kinderen. Ik zou zeggen, maak er gebruik van.
3: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, je krijgt tijdens een transferperiode vooral de buitenkant mee. Geruchten, bedragen en transfers die ineens ergens opduiken. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? De makers van Kom Veel Minder, de podcast, die mochten het van dichtbij meemaken. Ze liepen de gehele transferperiode mee met de directie van FC Groningen. En een van de mannen die over de schouders van de club mocht meekijken, dat is Maarten Siepel. Maarten, een hele goede nacht.
5: Goedenacht en goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, dat kan ook. De transfermarkt die is normaal gezien gesloten voor de buitenwereld. Maar toch hebben jullie een behoorlijk inkijkje gekregen. Hoe hebben jullie dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen?
5: Ja, nou ja, het is eigenlijk een keer voor de grap ontstaan. Wij zijn een supporterspodcast rondom FC Groningen inderdaad. Dus wij maken wekelijks eigenlijk gewoon een podcast over hetgene wat er bij de club gebeurt. En een keer na een wedstrijd, we liepen Albert Lange met het idee om eens een keer een kijkje inderdaad achter die schermen te krijgen. En toen, toen FC Groningen een keertje won van Ajax, toen hebben we toch nog maar de stoute schoenen aangetrokken om te vragen aan de directie van de FC. En eigenlijk heel erg verrassend zeiden die van, dat zou wel iets kunnen zijn. We komen erbij op terug. En ik denk dat het een maand later was dat ze eigenlijk definitief zeiden van, hé, laten we lekker om de tafel gaan zitten en gewoon kijken of we dit met jullie kunnen gaan maken, wat in die zin wel heel opvallend was.
0: Ja, en met succes. Wij volgen van buitenaf een transferperiode, vooral via social media, het nieuws. Hoe anders is het in werkelijkheid bij zo'n club?
5: Nou, ik denk wel een inkijkje wat we echt hebben gekregen is dat je echt gewoon heel veel geduld moet hebben. Ik denk dat wij toch inderdaad vanaf de buitenwereld, dan zit je inderdaad op social media te scrollen, hou je media in de gaten en bekruipt toch heel vaak het gevoel bij supporters van, oh, waarom lukt het nog niet? Waarom ze hadden beloofd om een bepaald soort speler te halen? Dat is na 2 maanden nog steeds nog niet. En als je dan eigenlijk een kijkje achter de schermen krijgt en dat ook wel terug hoort bij ons in de podcast, zie je dat er zoveel factoren een rol spelen, waardoor het eigenlijk ook veel meer begrijpelijker wordt waarom dingen soms langer duren of dingen soms op een manier gaan zoals hoe ze gaan. Ik hoop in ieder geval bij ons als supporters en in ieder geval bij mezelf heeft het wel een gevoel gegeven dat je ook iets meer geduld krijgt gedurende zo'n in dit geval zomerperiode waarin er niet gevoetbald wordt.
0: Ja, want FC Groningen heeft jullie toestemming gegeven om mee te kijken. Ik vraag me dan ook een beetje af, is dat volledige transparantie geweest?
5: Nou, ze zijn in ieder geval, we hebben afgesproken met hen dat het inderdaad niet over transferbedragen en salarissen ging. Want dat was een puntje wat volgens hen wel wat te ver ging in de strategie die ze deden. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk ons wel overal in meegenomen. De spelers waarin het uiteindelijk niet lukte, spelers waarin het wel lukte. Spelers inderdaad waar ze het ook wel geprobeerd hebben, echt wel tot het eind. En dat alles eigenlijk in kannen en kruiken leek en het toch niet doorging. Dus het is vanuit hen best wel kwetsbaar geweest om dat toch ook allemaal met ons maar zo te delen. Zeker omdat wij ook niet een gerenommeerd medium per se zijn. Dus in dat opzicht, ja, namen ze ook wel een risico. En zeker op het feit als de club nu bijvoorbeeld onderaan had gestaan in de eredivisie. Ja, dan was het toch allemaal best wel heel erg pijnlijk geweest. Dus aan de voorkant zat er zeker ook wel een risico in. Maar ja, tot nu toe pak je het eigenlijk wel goed voor beide heren uit, met wie we voornamelijk opnamen.
0: Ja, want uiteindelijk maken jullie deze podcast ook deels met de club. Was er dan ook wel ruimte voor kritiek?
5: Jazeker, dat was ook wel leuk. Frank van Mosselveld, de algemeen directeur van FC Groningen, die zei eigenlijk ook bij de eerste meeting die we toen hadden aan de voorkant van, hey, één ding wat mij betreft moeten jullie wel echt gewoon mijn stoelpoten kunnen afzagen als dit allemaal weer klaar is. En ook wel gedurende en in die podcast zitten wel een aantal kritiekpunten vanuit het supportersgevoel wat we natuurlijk ook hebben. En omdat we ook een supporterspodcast zijn. Dus bepaalde dingen die aan het begin van die transferperiode werden gezegd en waar het toch wel heel erg lang duurt of er toch een andere keuze wordt gemaakt, schrijven we in die zin wel op terug. om op die manier ook wel gewoon dat supportersgevoel en ook wel dat journalistieke daarin zoveel mogelijk mee te nemen.
0: Echt een eerlijk inkijkje dus. Is jouw eigen blik een beetje veranderd?
5: Wat ik zeg wel. In die zin hoop ik dat ik bij zo'n volgende transferperiode iets meer geduld heb. Al is toch het supportersgevoel ook altijd wel dat je heel erg graag die nieuwe spits wil, die nieuwe buitenspeler, wat natuurlijk het volgen van het voetbal gedurende zo'n jaar zo mooi maakt. Dus ik hoop in ieder geval zelf dat ik iets meer geduld heb. En dat je toch ook wel heel erg merkt dat de media rondom zo'n voetbalclub toch al gauw wel op de hoogte zijn van wat er speelt. Dus soms was het inderdaad zo dat wij van een bepaalde speler al wat eerder wisten dat die bijvoorbeeld naar FC Groningen kwam. Maar dat tijdsbestek is toch wel relatief kort als daar vervolgens weer een regionaal veranderend medium over bericht. Dus in die zin doet de media ook wel heel goed haar werk als het gaat om die transfers en de geruchten die daar op dat moment spelen.
0: Gelukkig maar, ik moet het toch even vragen. Je weet nu hoe het achter de schermen werkt. Zou je algemeen directeur van FC Groningen willen zijn?
5: Dat lijkt me nogal heftig als ik heel eerlijk ben. Als je ziet wat er inderdaad allemaal gebeurt. En zeker in het geval van zo'n algemeen directeur, dan is het halen van die spelertjes en verkopen van die spelers, is het maar een onderdeel. Het lijkt mij vooral wel een hele heftige baan. Dus ik hoop dat het in ieder geval voor de huidige directeur goed te combineren is. Want ik zal nog wel wat haken in ogen zien als ik eerlijk ben.
0: Jij blijft podcast maken.
5: Precies.
0: Maker van de podcast, kom veel minder. Maarten Siepel, dankjewel.
5: Dankjewel.

0: Ja, er woedt al ruim 120 jaar een mierenburgeroorlog op Amerikaans grondgebied. Een strijd die meer dan 30 miljoen mierenslachtoffers per jaar het leven kost. Onze redacteur Noah de Bruin is aangeschoven, want jij weet hier meer over, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad, want het gaat hier niet om je huistuin en keukenmier die je wel eens vindt in je tuin, zeg maar. Maar het gaat hier om de Argentijnse mier. En
0: zo.
1: Weet jij daar iets van toevallig?
0: Helemaal niks.
1: Laat ik dan bij het begin beginnen. Ja, je hoort ze al even schuilen. Het is 1890 en de mierensoort, de Argentijnse mier, die leeft jaren in Zuid-Amerika. En deze soort is best een bijzondere, want waar onze mieren, waar ik dus net over vertelde, 1 koningin hebben per kolonie, heeft deze Argentijnse mier per 120 mieren een andere koningin.
0: Zo.
1: En dat wil eigenlijk zeggen dat, ja, per dag ongeveer 60 eieren worden gelegd door die koninginnen. Dus je kunt je voorstellen, binnen een mum van tijd hebben ze er hartstikke veel. En doordat ze dus deze heel veel miertjes kunnen produceren, dan gaat het dus hartstikke rap. En dat gaat zo waanzinnig snel. Alleen in Argentinië komt het er niet echt uit. Ja, je hoort ze al even. Je hoort de boten varen en rond de tijd dat die mieren dus heel erg veel bezig waren in die jungle, waren wij, de mensen, eigenlijk ook erg veel bezig met, ja, treden eigenlijk, met koffie en specerijen. En per ongeluk belandde er een handjevol koninginnen op de handelsboten en ineens was die Argentijnse mier in het Amerikaanse New Orleans. Zonder echte vijanden hadden ze daar vrij spel en langzaam, heel langzaam, verspreiden die Argentijnse mieren zich over het land. En in 1905 bereiken ze Californië. En om even een beeld te geven hoe bizar dat is al zo'n 25 uur rijden met de auto, dus voor die kleine beestjes is dat best bijzonder. Aan de westkust ontstond er langzaam maar zeker een superkolonie van 900 kilometer lang. En naar schatting leefden hier zo'n 1 miljard Argentijnse mieren als één grote familie. Maar dan gebeurt er iets waardoor de sfeer omslaat. Die mieren die in San Diego leven aan het uiteinde van die kolonie, die raken afgezonderd van de groep. En hierdoor begon hun DNA langzaam te veranderen en ontstond er een hele andere superkolonie. Ze raakten van elkaar vervreemd en bij weerzien van familie, ja, ze herkennen elkaars geur niet meer. En dan komen we terug bij waar ik deze uitleg begon, het enorme conflict. Want sinds het moment dat die twee kolonies elkaar tegenkwamen, zijn ze in oorlog met elkaar. Er wordt een hevige loopgravenoorlog gevoerd en elk jaar overlijden er zeker 30 miljoen mieren.
0: Heftig.
1: Ja. Ja, de moraal van het verhaal is eigenlijk, je weet nooit wat er onder je voeten gebeurt.
0: Jeetje, dankjewel Noah voor je uitleg.
2: De nacht van Caro en CRV.
0: De grootste en bekendste restaurantprijzen die worden vandaag uitgereikt. Er hangt een groot mysterie rond deze dag, want niemand die weet wie de inspecteurs zijn en wanneer ze langskomen in hun restaurants. Het is eigenlijk een soort van James Bond onder het eten. En ik heb aan de lijn een van de belangrijkste en grootste inspecteurs die de Benelux heeft gehad, namelijk Werner Loens. Hij heeft ruim 20 jaar restaurants afgelopen en was daarna 17 jaar directeur van de Michelin Benelux en werd gevreesd door de grote chefs. Nu is hij met pensioen na 37 jaar. Werner Loens, voormalig inspecteur en directeur Michelin, een hele goede nacht.
3: Ja, goede ochtend bijna.
0: Ja, eigenlijk een goede ochtend, ja. Ik moet toch gelijk even vragen, ja, geniet je na zoveel lekker eten nog wel van elke maaltijd?
3: Ja, absoluut. Eten is mijn passie. En niet alleen het eten, ook het restaurantbezoek, de hele sfeer rond het restaurant. Ook de nieuwe tendensen die er gaande zijn. Ja, het blijft me nog steeds heel hard boeien.
0: Ja, want neem eens mee. Als je dan langs gaat bij zo'n restaurant, of eigenlijk langs ging, waar let je dan op vanaf het eerste moment?
3: Ja, natuurlijk het onthaal, de welkom. Maar het belangrijkste is toch voor mij de kwaliteit van het eten. Dus de smaak, hoe gerechten worden klaargemaakt, daar kikte ik toch het meeste van. Als men over bediening en sfeer en zo, dat is allemaal vrij subjectief. Dat ligt aan elke persoon wel een beetje anders. Maar als ik naar een restaurant ging, was het toch uiteindelijk eerst om te eten. En daarna moet de bediening natuurlijk en het onthaal. En het moet schoon zijn. En het kader moet dan wel ook een beetje aangenaam zijn om van die maaltijd wel een positief ding te maken.
0: Ja, en als zij dan zo'n bord eten voor jou neerzetten, waar let je dan direct op?
3: Ja, natuurlijk, het eerste wat je oplet is natuurlijk de kwaliteit van de producten die men gebruikt. Ik zeg het altijd, men leeft een beetje in een wereld van smaakvervlakking. Dus voor mij gaat het echt om smaak. Een product moet echt lekker smaken. En het gaat soms om heel eenvoudige producten. Een wortel, een appel. Weet je, het is belangrijk dat een wortel nog naar een wortel smaakt. En dus smaak is het belangrijkste. Het tweede ding waar we naar kijken is de ambacht van de chef. Wat zijn zijn technische vaardigheden? Kan hij goed garen? Kan hij goed afsmaken? Welke textuur gebruikt hij om een leuk mondgevoel te geven aan een gerecht? Dat is toch super belangrijk. Dan het derde, de harmonie van de smaken. Hoe brengt hij smaken bij elkaar? Lukt dat? Is dat in evenwicht? Het vierde is ook een beetje de persoonlijkheid dat de chef in zijn gerecht maakt. Hij kan natuurlijk, het is niet de bedoeling dat hij in een restaurant hetzelfde op het bord krijgt dan wat je mama klaarmaakt. Weet je, een beetje wortelen of een beetje groente, een beetje vlees en wat saus erop. Het is de bedoeling dat de chef toch een beetje zijn eigen persoonlijkheid in zijn gerecht geeft. En dan het belangrijkste is ook een beetje de constante. Dat is dus de constante dat een gerecht altijd op dezelfde manier wordt klaargemaakt. En ook dat al de gerechten in het menu van dezelfde kwaliteit zijn. Het zijn eigenlijk de 5 objectieve criteria waar elke inspecteur over de hele wereld een gerecht kan mee analyseren. Of het nu moderne keuken is, of klassieke keuken, of Japanse keuken, of noem maar op, moleculaire keuken, of Franse keuken, Italiaans. Met die 5 componenten kan je een bord volledig mooi analyseren.
0: Ja, tot zover snap ik het ook helemaal. Tegelijkertijd denk ik, ja, smaak is ook iets heel persoonlijks, toch?
3: Als je productkennis hebt, dan weet je wat een product moet smaken. Het is ook belangrijk dat een inspecteur ook alles eet. Hij hoeft niet alles lekker te vinden, maar hij moet wel kunnen zeggen dat iets wel smaakt naar wat het product moet smaken.
0: Ja,
3: en
0: precies.
3: Als het product dan ook is lekker klaargemaakt. Bijvoorbeeld ik zeg het dikwijls, venkel is niet mijn lievelingsgroente. Maar ik heb al perfect venkel gegeten, echt heel lekker klaargemaakt. En dan vond ik het zelfs lekker. Dus het is zo dat een inspecteur wel open moet staan voor alles. Natuurlijk zijn er dingen die je wat minder graag eet. Maar de inspecteur moet zo professioneel kunnen zijn dat hij zegt van oké, dit is niet mijn lievelingsgroente, maar het is wel heel goed klaargemaakt.
0: Ja, je weet dus eigenlijk precies waar je op moet letten. Ik ken de Michelin vooral van de sterren. Maar wat denk je dat de meeste mensen nou niet weten over het werk van een inspecteur?
3: Wel, het is goed dat u het mij zegt. De sterren is eigenlijk maar de ijsberg, het stuk van de ijsberg die je ziet. Over de hele wereld selecteert Michelin meer dan 19.750 restaurants vandaag. Waarvan eigenlijk maar een 20% met 1, 2 of 3 sterren heeft. Daarnaast hebben we ook de Bib Gourmands, vind ik een hele leuke onderscheiding. Dat zijn restaurants die een zeer sterke prijs-kwaliteit verhouding geven. Dus een lekkere keuken, maar daarbovenop nog een hele goede prijs-kwaliteit. En daar zijn er toch in de wereld ook meer dan 3500 van.
0: Ja.
3: Waarvan er in Nederland denk ik ik ben het even kwijt, toch 110 denk ik of zo, 120. Dus het is wel een belangrijke onderscheiding voor de mensen die de eerste keer met gastronomie in contact komen. Of oudere mensen die graag regelmatig op restaurant gaan zonder daarvoor veel te veel geld te hoeven te betalen.
0: Ja, goed, ik wist dit niet, dus ik ben weer heel wat wijzer geworden. Kun je na 37 jaar nog wel gewoon uit eten gaan zonder automatisch toch weer even die Michelin-inspecteur aan te wakkeren?
3: Dit is een moeilijke vraag. Natuurlijk kan ik nog heel normaal eten bij vrienden en thuis en als ik zelf kook. Maar het is toch wel heel normaal dat ik na zoveel jaren toch altijd de reflex heb van te zeggen van oh, hier is niet genoeg zout in of te veel peper of dit is niet gaar genoeg of dit had misschien dit nog kunnen hebben of zo. Ja, dat is bij mij ingebakken en dat krijg ik er niet uit.
0: Ik zou het wel spannend vinden, denk ik, om voor jou te koken.
3: Nee, helemaal niet. Weet je, er is een verschil tussen mij uitnodigen om bij jou te komen eten of in een restaurant gaan waar je toch toch wel wat centen moet betalen om,
4: ja,
3: om eten te krijgen. En dan is het wel belangrijk dat je dan wel voor waarvoor je geld krijgt.
4: Ja, je bent nu geen inspecteur meer, maar je zal nog vast wel leuke restaurants bezoeken, denk ik. Wie zou er volgens jou dit jaar een ster verdienen?
3: Dat is een hele moeilijke witte. Dat is eigenlijk het heel interessante. Ik heb 40 jaar of 37 jaar heel intens met die restaurants bezig geweest. Ik was altijd op de hoogte van nieuwe restaurants of chefs die verhuisden van het ene of naar het andere. Van het ene naar het andere restaurant. Als je daar 2 jaar uit bent, dan ben je heel die benchmark volledig kwijt. Dus het wordt voor mij maandag, deze ochtend, een hele grote verrassing om te zien wat mijn oud-collega's ervan afgebracht hebben en wat voor nieuwe zaken ze ontdekt hebben. Heel spannend vind ik het.
4: Ja, ik ben ook ontzettend benieuwd. Ik ga het in de gaten houden. Werner Loens, voormalig inspecteur en directeur Michelin. Dankjewel.
3: Heel graag gedaan. Dank u voor de belangstelling. Dankjewel.

0: Oktober is de maand van de geschiedenis. En bij geschiedenis denken we vaak in beeld. Dus schilderijen, prenten en historische foto's. Maar achter die beelden schuilt iets anders. Een wereld van geur. Nou, denk aan kruiden, parfums en de stank van de stad. Cultuurhistoricus Inger Leemans die wil jou graag die geur van de verhalen laten zien. Of ja, nou misschien beter dus ruiken. Cultuurhistoricus Inger, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Ja, waarom krijgt geur nou eigenlijk zo weinig aandacht als we aan de geschiedenis denken?
1: Ja, dat hangt eigenlijk vast met dat we zo weinig aandacht besteden aan geur überhaupt. En dat is een rare paradox, want we ruiken de hele dag. En Het is heel erg belangrijk voor bijna alles wat we doen. Maar we hebben er heel weinig oog of neus voor. En dat betekent dus ook dat de historici er weinig naar hebben gekeken. Komt ook omdat het moeilijk te onderzoeken is. En dat kan nu veel beter, nu we veel meer gedigitaliseerde teksten en beelden hebben. Dan kun je, geur is een gek verschijnsel, dat moet je een beetje overal zoeken. En dat kan nu veel makkelijker voor historici.
0: Waarom?
1: Dus daar heeft het ook al een beetje mee te maken.
0: Ja, precies. Waarom verdient geur nou meer aandacht als cultureel erfgoed?
1: Ja, wij noemen geur erfgoed. En dat is inderdaad om te benadrukken dat geur een hele belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. En daarmee dus ook onze geschiedenis heeft bepaald. Dat is één ding. En van de andere kant, als je ruikt, ruiken en herinneringen en emoties zijn heel sterk met elkaar verbonden. Dus geur trekt je ook heel snel naar het verleden toe. En daarom is het ook interessant om na te denken over geuren van het verleden. Want als je iets gaat ruiken waarvan je... of geur kan een andere manier zijn om het verleden ook te beleven of er kennis mee te maken. Dus denk je voor inderdaad dat je de geur van de Amsterdamse grachten zou ruiken in de 17e eeuw. Dan krijg je opeens een heel ander beeld van die tijd.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van we missen een puzzelstukje als we die geur niet meenemen.
1: Ja, we zijn eigenlijk geurdoof geweest, of anosmisch zou je kunnen zijn, ten opzichte van de geuren van vroeger. Wendy Wouters bijvoorbeeld heeft een heel mooi boek geschreven over de geuren van de kathedraal. Denk eraan als je in de middeleeuwen in kerk binnenliep, wat voor soort smellscape je dan binnenliep. En ook hoe belangrijk het was om je daartoe te verhouden. Dus dat zei dat de wierook branden in kerken, kwam ook omdat met die enorme hoeveelheid mensen in de kerken natuurlijk wat kwalijke dampen bij elkaar werden gestapeld. Dus Het gevecht tegen miasma's en pesten is een heel interessant historisch gevecht. Waar we nu meer aandacht voor hebben.
0: Ja, maar hoe onderzoek je dan die geuren uit het verleden?
1: Ja, dat doen we eigenlijk door je neus te openen, heel een mixed method te gebruiken. Dus we lezen oude neusgetuigenissen van vroeger, mensen die vertellen over hun geurervaringen. We kijken naar historische recepten, we kijken naar afbeeldingen, naar schilderijen bijvoorbeeld, waar geurclues op voorkomen. Maar we proberen ook geuren te reconstrueren of te recreëren. Want als geurhistorici vinden we vaak, of de meeste geurhistorici vinden, dat je het niet bij lezen en kijken kan laten, maar dat je ook echt je neus aan het werk moet zetten.
0: Ja.
1: Anders dan leer je toch te beperkt. Dus we ruiken ook veel.
0: En waarvoor? Ik onderbrak je.
1: Nee, ik ben er enthousiast op. Nee, en we willen dus ook graag historische geuren weer terug ten neuzen brengen, zodat mensen die ook kunnen ervaren en ook weer op een andere manier met het verleden kennis kunnen laten maken.
0: Ja, want ik bedoel, als ik dat zou ruiken inderdaad, nou, misschien kijk ik dan anders naar een bepaald verhaal. Maar waarvoor kan dit geuronderzoek nou echt ingezet worden?
1: Nou, op dit moment bijvoorbeeld draaien we een onderzoeksproject Neus voor Erfgoed. En dat gaat over het geurerfgoed van Friesland. Want in Friesland zijn de geuren en de geluiden van het platteland op de Friese erfgoedagenda gezet. Door de BBB. En dat is heel interessant, heel uniek ook. Want dat is tot nu toe alleen nog maar in Frankrijk gebeurd. Maar de vraag is dan, over welke geuren hebben we het dan eigenlijk? Wat is het geurerfgoed van Friesland? En wie bepaalt dat? Dus op dit moment zijn we samen met de Friezen aan het onderzoeken, maar ook door in historische teksten en in oude taal te kijken naar waar wordt over gesproken, wat vinden mensen belangrijke geuren, welke geuren zouden ze willen behouden of opnieuw weer te kunnen, het tot leven te kunnen brengen.
0: Ja.
1: Geuren die bijna vervlogen zijn, bijvoorbeeld.
0: En is er dan van al die onderzochte geuren één geur die er voor jou echt uitspringt?
1: Ja, ik ben op dit moment met bijvoorbeeld met Nardus bezig. Nardus, ken je dat?
0: Nee, eigenlijk niet, als ik eerlijk ben.
1: Nardus is de geur waarmee Maria Magdalena de voeten van Jezus heeft ingesmeerd. Oh. Het is een hele historische geur die veel werd gebruikt, inderdaad, om te balsemen, ook als mensen waren gestorven. En als je die ruikt, Nardus, dat is een hele... Het is een wierook, zeg maar. Maar het is een hele scherpe geur. Je denkt meteen van, oh ja, dit is gezond. Hier kun je mensen mee gezond krijgen.
0: Wat bijzonder.
1: Maar als je het ruikt, dan de meeste mensen die het ruiken... zie je meteen wegbewegen van de blotter of de manier waarop we het laten ruiken.
0: Ja, en misschien ook een geur die we in deze tijd niet meer zoveel ruiken. Of misschien zelfs helemaal niet.
1: Nee, precies. En we laten hem vaak ruiken samen met mirre en wierook, zodat je ook het verschil kan ruiken tussen verschillende vormen van harsen, die heel veel zijn gebruikt in de Europese geschiedenis. Zowel in medicijnen, als om met de goden te praten, als in huiselijke, gewoon in de dagdagelijkse praktijken. Dus dat waren hele belangrijke geuren. Maar inderdaad, als je aan mensen vraagt hoe ruikt mirre, weet ik niet. En als je dan naar een museum gaat bijvoorbeeld en je kijkt naar een schilderij van Jezus die mirre en wierook krijgt aangeboden, en dan ruik je mirre en wierook erbij, dan krijg je een hele andere, relatie met zo'n schilderij. Ga je anders kijken.
0: Ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar dat ga ik nu zeker wel doen. Cultuurhistoricus Inger Leemans, dank je wel. Wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de Nacht van Caro NCRV. In deze aflevering hebben we onder andere gesproken met stadsfotograaf Bas Lozenkoot. Ik zou zeggen, blijf vooral nog even luisteren. Het is bijna 5 uur en dat betekent dat je hier zometeen kan luisteren naar vroeg. Ik wens je alvast een hele fijne maandag en tot volgende week.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als meest gewelddadig gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. En nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag dan is het zonnig met wat stapelwolken. Dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Wanneer vinden we iets rechtvaardig? Dat lijkt een simpele vraag, totdat je ermee naar de rechtszaal gaat. Want wat eerlijk voelt, is niet altijd hetzelfde als wat juridisch juist is.
2: Vroeg.
4: Een hele goedemorgen. Dit is vroeg van 5 oktober. Hoe komt een rechter eigenlijk tot een oordeel en hoe kan een uitspraak juridisch helemaal kloppen, maar toch onrechtvaardig voelen? Voormalig rechter Aïcha Dutrieu schreef het boek Dit is niet rechtvaardig, waarin ze aan de hand van 12 bekende Nederlandse rechtszaken laat zien hoe rechters tot hun oordeel komen en waarom dat oordeel soms heel anders kan zijn dan wat wij als samenleving verwachten. Aïcha, wat fijn dat je er bent.
5: Goedemorgen.
4: Welkom. Je boek heet dus Dit is niet rechtvaardig. Misschien gelijk een belangrijke eerste vraag. Wat is rechtvaardigheid?
5: Ja, wat is rechtvaardigheid? Nou, het grappige is dat je kan heel ingewikkeld gaan doen, maar eigenlijk is het iets, denk ik, wat wij van kinds af aan al aanvoelen. Of iets eerlijk is. Als je bijvoorbeeld hetzelfde doet als een vriendje, maar daarvoor een veel zwaardere straf krijgt. Dat voelt oneerlijk. En dat is in feite wat in dit geval een onrechtvaardigheid is. Op basis van die gevoelens die we van kinds af aan, denk ik, al hebben over wat wel en niet juist is.
4: Want dat ontwikkelen we al heel vroeg.
5: Ja, dat zit in ons. En op basis daarvan, en natuurlijk leer je daar ook over naarmate je ouder wordt, maar op basis daarvan hebben we vervolgens met elkaar regels afgesproken in de samenleving over hoe we omgaan met, ja, met het recht, met wat voor straffen er op bepaalde dingen staan en hoe dit moet worden opgelegd.
4: Ja.
5: En dat is de basis van ons rechtssysteem.
4: Maar waarom voelt het dan toch vaak oneerlijk?
5: Ja, omdat ik denk vooral omdat mensen niet precies weten hoe het werkt. En omdat mensen in een vroeg stadium van rechtszaken die bijvoorbeeld de media halen, toch vooral nare beelden zien. Vooral zien wat er allemaal kwalijk is aan een kwestie. En vervolgens minder goed zien, denk ik, wanneer de rechtbank ermee aan de slag gaat, wat er nog meer allemaal speelt. Wat mogelijk een reden kan zijn om een lagere straf op te leggen. Of je kan bijvoorbeeld niet in de gaten hebben dat er eigenlijk onvoldoende bewijs is.
4: Ja.
5: En rechter heeft dat natuurlijk wel in de gaten. Dus dan wordt iemand vrijgesproken. En dat voelt dan heel oneerlijk.
4: En een recent voorbeeld hiervan is natuurlijk de zaak van Reinaldus J. Die dat dodelijke schoolkampdrama bij Vogelwaarde, die zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. En de familie en ook het publiek is daar heel boos over.
5: Ja, en dat is inderdaad precies zo'n kwestie waar je dat ook begrijpt. Waar je als mens snapt van dit voelt heel onrechtvaardig.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ja. Maar wat je niet moet vergeten is dat deze persoon op dit moment nog een verdachte is. Hij is niet veroordeeld. En eigenlijk is het uitgangspunt dat je niet vastzit voordat je wordt veroordeeld.
4: Ja.
5: Dus de rechter kan daartoe besluiten als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vluchtgevaar. In dit geval heeft de rechter geoordeeld dat dat niet aan de hand is. Dus dan mag deze persoon in vrijheid zijn straf afwachten. Of althans de vraag of zijn straf wordt opgelegd natuurlijk.
4: Ja, en dit gebeurt in veel meer gevallen. En daar gaan we uitgebreid over praten.
2: Vroeg. Ruben van Haften.
4: Waarom moest jouw boek er eigenlijk komen? Wat miste jij in de manier waarop wij als samenleving naar de rechtspraak kijken?
5: Nou, ik vraag me wel eens af of we voldoende doen om te zorgen dat iedereen snapt hoe rechtspraak werkt. De rechtsstaat is van ons allemaal. Het gaat ons allemaal aan hoe wij omgaan met daders, met straffen, maar ook het civiele recht, het bestuursrecht. Er bestaan allerlei rechtsgebieden. Het is eigenlijk heel breed. En ik denk dat mensen niet precies weten hoe het allemaal in elkaar zit. En dat het wel goed zou zijn om ons ook te realiseren wat we hebben. Dat we nu goede, onafhankelijke rechtspraak hebben en dat we dat moeten koesteren.
4: Ja.
5: Op het moment dat we niet precies weten hoe het werkt, waardoor uitspraken onrechtvaardig voelen, gaan we ons misschien afkeren van dat wat we hebben en wat we juist, wat juist heel goed geregeld is.
4: Waarom weten we eigenlijk niet hoe het werkt? Want het is toch een beetje de basis van onze samenleving.
5: Ja.
4: Een goede rechtspraak.
5: Ja, dat vraag ik me dus af. Ik heb om die reden dit boek willen schrijven, om het voor een breed publiek toegankelijk te maken hoe ons recht werkt. Maar eigenlijk vind ik dat dit gewoon een vast onderwerp zou moeten zijn. Nou ja, wat uitgebreider dan nu op middelbare scholen en misschien zelfs ook wel op basisscholen.
4: Ja,
5: ik denk dat ook jonge kinderen dit heel goed kunnen snappen.
4: Ja, jij probeert ons in ieder geval nu wel een beetje te onderwijzen. Dat doe je aan de hand van jouw boek. Dit is niet rechtvaardig. En je hebt al die rechtszaken in Nederland, 12 rechtszaken gekozen aan de hand waarvan je alles uitlegt. Hoe ben je eigenlijk tot die selectie gekomen? Wat hebben deze 12 gemeen?
5: Ja, ik wilde wel dat het rechtszaken waren waar iedereen wel ergens wist van, oh ja, dat heeft gespeeld, maar hoe zat het nou precies? Dus er moest wel iets van een vaag belletje gaan rinkelen, zodat mensen zich ook realiseren van, oh ja, eigenlijk weet ik niet precies hoe het nou in elkaar zat. Daarnaast wilde ik uit de verschillende rechtsgebieden, dus het is voornamelijk strafrecht, maar er zit ook civielrecht en bestuursrecht bij. Civielrecht is eigenlijk het recht tussen burgers onderling die het ergens over oneens zijn.
4: Mm-hmm.
5: En bestuursrecht is een besluit van een overheid of een lagere overheid waar een burger tegenop komt en voor naar de rechter stapt. Ik wilde dat dat hele speelveld aan bod zou komen in het boek. En daarnaast wilde ik ook nog dat je eigenlijk per hoofdstuk een verschillend aspect van de rechtspraak kan uitlichten. Dus bijvoorbeeld de slachtoffers of allerlei aspecten.
4: Ja, want het gaat van een discriminatiezaak tegen Geert Wilders tot het MH17-proces, tot de zaak Peter R. de Vries.
5: Ja.
4: Dat lijken dus op het oog hele uiteenlopende zaken.
5: Ja, nou ja, dat zijn het in wezen ook. Maar de gemene deler is natuurlijk dat in al die... Het gaat ons allemaal aan hoe wij omgaan met daders, met straffen, maar ook het civiele recht, het bestuursrecht, er bestaan allerlei rechtsgebieden. Het is eigenlijk heel breed. En ik denk dat mensen niet precies weten hoe het allemaal in elkaar zit. En dat het wel goed zou zijn om ons ook te realiseren wat we hebben. Dat we nu goede, onafhankelijke rechtspraak hebben en dat we dat moeten koesteren.
4: Ja.
5: Op het moment dat we niet precies weten hoe het werkt, waardoor uitspraken onrechtvaardig voelen, gaan we ons misschien afkeren van dat wat we hebben en wat we juist, ja, wat juist heel goed geregeld is.
4: Waarom weten we eigenlijk niet hoe het werkt? Want het is toch een beetje de basis van onze samenleving.
5: Ja.
4: Een goede rechtspraak.
5: Ja, ja, dat vraag ik me dus af. Ik heb om die reden, mede om die reden, dit boek willen schrijven, om het voor een breed publiek toegankelijk te maken hoe ons recht werkt. Maar eigenlijk vind ik dat dit gewoon een vast onderwerp zou moeten zijn. Nou ja, wat uitgebreider dan nu op middelbare scholen. En misschien zelfs ook wel op basisscholen.
4: Ja,
5: ik denk dat ook jonge kinderen dit heel goed kunnen snappen.
4: Ja, ja, nou ja, jij probeert ons in ieder geval nu wel een beetje te onderwijzen. Dat doe je aan de hand van jouw boek. Dit is niet rechtvaardig. En je hebt al die rechtszaken in Nederland 12 rechtszaken gekozen aan de hand waarvan je alles uitlegt. Hoe ben je eigenlijk tot die selectie gekomen? Wat hebben deze 12 gemeen?
5: Ja, ik wilde wel dat het rechtszaken waren waar iedereen wel ergens wist van, oh ja, dat heeft gespeeld, maar hoe zat het nou precies? Dus er moest wel iets van een vaag belletje gaan rinkelen, zodat mensen zich ook realiseren van, oh ja, eigenlijk weet ik niet precies hoe het nou in elkaar zat. Daarnaast wilde ik uit de verschillende rechtsgebieden, dus het is voornamelijk strafrecht, maar er zit ook civielrecht en bestuursrecht bij. Civielrecht is eigenlijk het recht tussen burgers onderling die het ergens over oneens zijn.
4: Mm-hmm.
5: En bestuursrecht is een besluit van een overheid of een lagere overheid waar een burger tegenop komt en voor naar de rechter stapt. Ik wilde dat dat hele speelveld aan bod zou komen in het boek. En daarnaast wilde ik ook nog dat je eigenlijk per hoofdstuk een verschillend aspect van de rechtspraak kan uitlichten. Dus bijvoorbeeld de slachtoffers of allerlei aspecten.
4: Ja, want het gaat van een discriminatiezaak tegen Geert Wilders tot het MH17-proces, tot de zaak Peter R. de Vries.
5: Ja.
4: Dat lijken dus op het oog hele uiteenlopende zaken.
5: Ja, nou ja, dat zijn het in wezen ook. Maar de gemene deler is natuurlijk dat in al die zaken het Nederlands recht is toegepast. En dat in al die zaken... Nou ja,

0: dit gewoon een vast onderwerp zou moeten zijn. Nou ja, wat uitgebreider dan nu op middelbare scholen. En misschien zelfs ook wel op basisscholen.
1: Ja,
0: ik denk dat ook jonge kinderen dit heel goed kunnen snappen.
1: Ja, ja, nou ja, jij probeert ons in ieder geval nu wel een beetje te onderwijzen. Dat doe je aan de hand van jouw boek. Dit is niet rechtvaardig. En je hebt al die rechtszaken in Nederland 12 rechtszaken gekozen aan de hand waarvan je alles uitlegt. Hoe ben je eigenlijk tot die selectie gekomen? Wat hebben deze 12 gemeen?
0: Ja, ik wilde wel dat het rechtszaken waren waar iedereen wel ergens wist van, oh ja, dat heeft gespeeld, maar hoe zat het nou precies? Dus er moest wel iets van een vaag belletje gaan rinkelen, zodat mensen zich ook realiseren van, oh ja, eigenlijk weet ik niet precies hoe het nou in elkaar zat. Daarnaast wilde ik uit de verschillende rechtsgebieden, dus het is voornamelijk strafrecht, maar er zit ook civielrecht en bestuursrecht bij. Civielrecht is eigenlijk het recht tussen burgers onderling die het ergens over oneens zijn. Mm-hmm. En bestuursrecht is een besluit van een overheid of een lagere overheid waar een burger tegen opkomt en voor naar de rechter stapt. Ik wilde dat dat hele speelveld aan bod zou komen in het boek. En daarnaast wilde ik ook nog dat je eigenlijk per hoofdstuk een verschillend aspect van de rechtspraak kan uitlichten. Dus bijvoorbeeld de slachtoffers of allerlei aspecten.
1: Ja, want het gaat van een discriminatiezaak tegen Geert Wilders tot het MH17-proces, tot de zaak Peter R. de Vries.
0: Ja.
1: Dat lijken dus op het oog hele uiteenlopende zaken.
0: Ja, nou ja, dat zijn het in wezen ook. Maar de gemene deler is natuurlijk dat in al die zaken het Nederlands recht is toegepast. En dat in al die zaken daar gewoon een heleboel te vertellen is over hoe de rechtspraak werkt.
1: En een publieke opinie was.
0: En er zeker ook een publieke opinie was, ja.
1: Ja, ja. Een van die zaken die je bespreekt is de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. En bij veel mensen bleef toen één vraag hangen. Wie heeft Carlo doodgeschopt daar? Wat laat deze zaak eigenlijk zien over het verschil tussen wat wij willen weten en wat de rechter juridisch kan vaststellen?
0: Ja, nou, in die zaak was natuurlijk inderdaad heel duidelijk aan de orde dat er allerlei verhalen rondgingen. Niet alleen binnen de media, maar ook met name de sociale media. De verdachten in kwestie, daar waren al namen van op websites verschenen. Er was een soort heksenjacht gaande online. Mensen hadden bedacht dat een van de jongens een moeder had die officier van justitie was.
1: Dat
0: bleek
1: niet zo.
0: Bleek niet te kloppen, nee. Maar dat, nou ja, voordat je dat weer ontkracht hebt, ik vraag me af of dat gelukt is. Dus er was een hele hetze. Deze jongens waren, of mannen moet ik zeggen, waren eigenlijk al in de publieke opinie al veroordeeld voordat ze van een rechter waren verschenen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de ernst van het delict. Ja. Het gaat hier om uitgaansgeweld, zinloos geweld noemen we dat.
1: Maar ze waren ook wel bloedvervelend in de rechtszaal.
0: Dat helpt ook niet.
1: Nee.
0: Nee, zeker. Zeker. Want, en dat heeft te maken met dat wij graag zien dat iemand die in onze ogen iets doet wat verkeerd is, dat hij daar ook berouw over toont en zich bewust is dat dit fout is. Aan de andere kant kun je zeggen, daar is een verdachte helemaal niet toe verplicht. Hij mag zich gedragen zoals hij wil, tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar dat helpt niet voor ons gevoel van hoe wij vinden dat hiermee omgegaan zou moeten worden.
1: En dit was uiteindelijk de uitspraak van de rechter.
2: Voor het medeplegen van doodslag op Carlo onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is en spreekt Mees, Hein en Saniel daarvan vrij. Op grond van het sporenbeeld kan niet worden vastgesteld hoe het DNA op jouw schoen terecht is gekomen. Het Hof komt tot de conclusie dat er in het dossier weliswaar enig bewijs voorhanden is voor jouw betrokkenheid bij het geweld tegen Carlo, maar dat dit onvoldoende is om te kunnen vaststellen dat jij je schuldig hebt gemaakt aan het dodelijk geweld tegen Carlo.
1: Ja, en Bram Enerdijk van NRC verwoordde aan de talkshowtafel uiteindelijk het onderbuikgevoel van de samenleving.
3: Zij zijn wel kapot. Het idee is toch wel, als je het dossier leest, ja, dan is dat ook wel ergens op gebaseerd, dat een van die jongens verantwoordelijk is voor wat er met Carlo is gebeurd. En zij vinden het dus heel moeilijk te verkroppen dat nu er niemand voor wordt veroordeeld.
1: Begrijp je dit gevoel?
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk hartverscheurend wat hier gebeurd is. En ik denk dat iedereen zich direct in de positie van de ouders bijvoorbeeld, of van de vriendin kan verplaatsen, of andere nabestaanden, die niet alleen Carlo Heuvelman een dierbare kwijt zijn geraakt, maar vervolgens ook nog eens daar niemand eigenlijk, er is niemand voor verantwoordelijk gehouden. In de zin dat diegene de dood van Carlo op zijn geweten heeft. Want er is natuurlijk wel, er zijn wel veroordelingen geweest voor het geweld tegen Carlo.
1: Ja, ja, en er is ook uiteindelijk een schadevergoeding uitbetaald, hè, van ruim 69.000 euro. Ja, dat is niks, zou je bijna zeggen.
0: Nee, maar in feite kan je ook zeggen, het maakt eigenlijk niet uit, want er had denk ik geen straf en geen schadevergoeding kunnen maken. Daar loop je tegenaan als rechter.
1: Maar dat voelt dan ook krom, dat het dan opgelost wordt met geld.
0: Ja, aan de andere kant kan je zeggen, dit is er in ieder geval wat het rechtssysteem hen wel bood. En nog even terug

0: Komend op je vraag, natuurlijk voelt dit onrechtvaardig, maar als je je verplaatst in de positie van de verdachte, dan ben je natuurlijk heel blij dat je in Nederland niet veroordeeld kunt worden als er onvoldoende bewijs is.
1: Ja.
0: Dat is de basis van ons rechtssysteem en dit soort zaken, in dit soort zaken pakt dat dan vervelend uit, maar we moeten dit niet anders willen.
1: Ja. Jij stelt ook in je boek dat wij ons soms moeten afvragen, wat als jij de moeder van die verdachte bent?
0: Ja. Ja.
1: Waarom vind je dat?
0: Nou, ik denk dat wij het van nature onszelf heel erg makkelijk kunnen verplaatsen in dierbaren van slachtoffers of in slachtoffers zelf. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je in die positie zit. Maar ik denk dat we ons zelden realiseren dat verdachten ook ouders hebben en ook dierbaren hebben. En dat het zijn van verdachten is ook niet leuk. Dat zeg ik niet om te bagatelliseren wat deze mannen hier gedaan hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ook een positie die je zou moeten bekijken.
1: Maar maak je dan niet van de verdachte een slachtoffer?
0: Nee, ik maak van de verdachte een mens. En dat is wel iets wat we wel eens vergeten te doen. We zien graag, en zo wordt het ook in de berichtgeving in de media, worden verdachten een soort bordkartonnen figuren. Het zijn geen mensen meer. We kunnen daar van alles op projecteren. Misschien ook wat eigen boosheid over hele andere zaken. En we moeten gewoon niet vergeten, vind ik, dat ook verdachte mensen zijn. Dat zij ook rechten hebben. Dat hun rechten ook in acht genomen moeten worden binnen zo'n rechtszaak. En ik vind dit een mooi voorbeeld dat dat inderdaad gebeurd is. Want er was een hoop druk vanuit media, vanuit de publieke opinie. Er lag een rechtbankveroordeling voor Saniel B. voor de dood van Carlo Heuvelman. En dan toch zegt het Hof, nee, wij zien onvoldoende bewijs. En ik vind dat juist eigenlijk een teken dat de rechtspraak werkt zoals die zou moeten werken in Nederland.
1: Maar waarom vinden we het dan toch zo lastig om naar de verdachte te kijken?
0: Ja, ik denk om wat ik zei, we vinden het gewoon lastig om onszelf in de positie van de verdachte te plaatsen. Mensen zien zichzelf toch graag als
1: de good guy.
0: De good guys. In de oorlog had iedereen in het verzet gezeten. Dat is een beetje hoe we het liefst naar onszelf kijken.
1: Ja.
0: Maar ik heb als rechter in opleiding een keer een gevangenis bezocht waar een man mij vertelde. Een gedetineerde, die zei, ik heb vroeger ook voor justitie gewerkt. Ik heb een fout gemaakt, daar heb ik heel veel spijt van. Ik zit hier mijn straf uit. Maar denk maar niet dat ik een uitzondering ben. Iedereen kan hier op een dag zitten.
1: Is dat waar?
0: Nou ja, weet ik niet of dat waar is. Dat is wat hij toen zei. Maar ik denk dat het wel goed is om je te realiseren dat de lijn soms dun is tussen nooit een strafbaar feit gepleegd hebben en een keertje wel in een vlaag van verstandsverbijstering iets doms doen.
1: Ja, een andere zaak in je boek gaat over de mondkapjesdeal van Siewert van Linde en consorten. Daar zit een interessante spanning ook wel tussen morele verontwaardiging en juridische schuld. Waarom is iets wat moreel fout is, moreel verwerpelijk is, niet automatisch strafbaar?
0: Ja, wat moreel verwerpelijk is, is natuurlijk een kwestie die heel erg in de eye of the beholder is. Dus dat is niet objectief wat moreel verwerpelijk is.
1: Ja, want dat heb je bijvoorbeeld ook bij zaken dat een volwassene in bed ligt met iemand van 16.
0: Ja.
1: Dat mag.
0: Ja, en tot op
1: met
0: zekere
1: consent,
0: hoogte.
1: Ja, maar daar is nog steeds morele verontwaardigheid.
0: Nou, als wij echt niet willen dat dit gebeurt, als wij dit echt niet oké vinden, dan kunnen we dat in wetgeving vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Daar hebben we niet voor gekozen. Dan kunnen we alsnog heel erg boos zijn vanwege de omstandigheden van het geval bijvoorbeeld, waarin je dit niet oké vindt. Dat is een morele verontwaardiging die niet strafbaar is, inderdaad. En dat heeft er toch mee te maken dat je moet een bepaalde mate van objectivering hebben.
1: Ja.
0: Sommige dingen zijn strafbaar, andere niet.
1: Maar hoe werkt dat? Want de meeste dingen die strafbaar zijn, zijn ook voor moreel verwerpelijk.
0: Ja, maar als je het dan even terug naar de mondkapjesdeal hebt over wat Siewert van Linde hier gedaan heeft. Ik denk dat het gros van de Nederlandse bevolking het erover eens is dat dit niet oké is wat hij gedaan heeft.
1: Mm.
0: Maar de vraag is of je hier bijvoorbeeld oplichting bewezen kan krijgen.
1: En dat is heel moeilijk.
0: Vraag. Ja, ja.
1: Ja, maar dan heb je dus bijna misschien meer over de beperkingen van de rechtsstaat. Dat niet altijd alles bewezen kan worden.
0: Dat is een lastige kwestie, ja, zeker. Niet alles kan bewezen worden. En dat zeg ik ook in het hoofdstuk over de Mallorca-zaak. Soms komen daders ermee weg. Maar dat is een prijs die we moeten betalen voor het feit dat wij ook rechten hebben voor mensen die in het verdachtenbankje terechtkomen.
1: Ja.
0: Dat er voldoende bewijs moet zijn, ja.
1: Is dat ook lastig om aan mensen uit te leggen, dat onderscheid tussen morele verwerpelijkheid en wat strafbaar is?
0: Tot op zekere hoogte. Kijk, je hebt natuurlijk altijd mensen die echt niet willen luisteren. Die blijven zeggen, nou ja, ik vind het gewoon niet oké. Okay. Nou, die ga je misschien ook niet overtuigen. Maar ik denk wel dat het goed is om je te realiseren dat op het moment dat jij iets doet waarvan anderen vinden dat het niet oké is, dat dat niet automatisch zou moeten betekenen dat jij bij wijze van spreken naar de gevangenis moet.
1: Ja.
0: Het gaat echt om strafbare feiten. En het heeft ook te maken met rechtszekerheid. Dat je op voorhand moet kunnen weten wat voor welke feiten, als je die pleegt, je in de gevangenis terecht zou kunnen komen. We kunnen moeilijk nadat jij een feit gepleegd hebt ineens zeggen, oh, dat hadden we eigenlijk ook strafbaar moeten stellen, doen we nu alsnog, dan kan je er alsnog voor naar de gevangenis.
1: Ja.
0: Dan heb je geen rechtszekerheid. Je moet weten wat er strafbaar is in dit land en wat niet.
1: En dat is niet altijd even makkelijk. Een zaak waar dat ook zo was, was Urgenda. Want het interessante daar is dat daar niet een verdachte tegenover een slachtoffer staat, maar de burger tegenover de overheid. Wanneer wordt het bewaken van de wet, denk jij, het terugfluiten van politiek?
0: Nou ja, dat is maar net hoe je het woord terugfluiten weegt.
1: Mm-hmm.
0: Dit is natuurlijk geen strafrechtelijke kwestie.
1: Nee,
0: dit is een civielrechtelijke kwestie geweest. Dus inderdaad, burgers tegen een andere partij. In dit geval dan een burger tegen de overheid. Of althans een groep burgers en een stichting. Wat hier gebeurd is, is dat de rechtspraak uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat de overheid zich niet aan zijn eigen regels, de regels die zijn vastgelegd in wetten en verdragen, daar heeft de politiek zelf voor getekend. En vervolgens hebben ze besloten zich daar niet meer aan te kunnen of willen houden.
1: Mm.
0: Dat is bij uitstek een taak van de rechter om te controleren of de politiek zich aan zijn eigen afspraken houdt.
1: Ja, maar het lastige bij zo'n zaak is dat er natuurlijk ook gewoon heel veel in de media is.
0: Ja.
1: Is het dan lastig als rechter om je daartegen te verweren dat er zoveel publieke meningen zijn?
0: Nou, als rechter loop je inderdaad tegen het feit aan dat je, zo hebben we dat met elkaar afgesproken, spreekt door je vonnis. Dus het is niet de bedoeling dat je je vonnis vervolgens gaat zitten uitleggen in talkshows, want dan loop je het risico dat er verschillende versies of interpretaties gaan ontstaan van zo'n vonnis. Want een andere talkshowgast zegt, maar hoe zit het dan in zo'n geval? Daar geef je antwoord op. En voordat je het weet, is onduidelijk wat nou in je vonnis staat en wat je nou daarmee bedoeld hebt, wat je op de talkshow zei. Dus je kan je inderdaad in die zin niet verweren. Nou gaat dat redelijk goed zolang de rechtspraak als gezag wordt gezien. Dit is nou eenmaal hoe het werkt in ons land. Maar zodra politici, dat is een andere staatsmacht, de wetgevende macht, zodra zij kritiek gaan leveren op de rechtspraak, dan wordt het van een hele andere orde. En dat vind ik wel echt een probleem.
1: Een probleem?
0: Ja, een steeds groter wordend probleem. Want het is eigenlijk, ik denk zo'n beetje vanaf de Wilderszaak, steeds gewoner geworden voor politici om zomaar voor de vuist weg te roepen dat er weer activistische rechters bezig zijn geweest. Of dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten.
1: Wat ook veel gehoorde kritiek is?
0: Wat veel gehoorde kritiek is, alleen je kunt het als burger eigenlijk niet goed toetsen of dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen zoiets horen en denken, nou ja, het zal wel. En als je het dan 10 keer gehoord hebt, denk je, nou, kennelijk is het zo. Zo werkt het toch vaak. Terwijl ik denk dat de meeste burgers vervolgens niet de moeite nemen om de uitspraken erbij te pakken en te kijken, wat heeft de rechter hier nou eigenlijk gedaan?
1: Ja.
0: De rechter zelf kan niet zeggen, joh, luister, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus wat dan waarheid wordt, zonder dat het waarheid is, is dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten. En dat vind ik kwalijk.
1: Ja, maar waar ligt dan die grens tussen rechtspraak en politiek?
0: Ze hebben hele andere taken binnen ons staatsbestel. Je hebt de politiek, de wetgevende macht, die maken de wetten. En je hebt de uitvoerende macht, die moet vervolgens met die wetten aan de slag.
1: Maar toch loopt het vaak in elkaar over, Aisha.
0: Nou, dat is hoe het geframed wordt, ja. Maar het is de taak van de rechter in hoe wij het hebben ingericht met de scheiding der machten, om te controleren of de overheid zich aan zijn eigen regels houdt. Dat is ook om met name om burgers te beschermen.
1: Ja, maar dit gebeurt ook gewoon onder de normale burger. Iedereen heeft wel mening over zaken in de media.
0: Ja,
1: is dat dan ook schadelijk?
0: Nou, tot op zekere hoogte wel. Ik denk dat mensen zich beter zouden moeten afvragen, heb ik wel voldoende informatie om tot een conclusie te komen hier? Op het moment dat jij over een rechtszaak, welke dan ook, 3 keer een kort berichtje leest op nu.nl en je ziet er 1 iemand over praten in een talkshow en je denkt, nou, ik weet wel hoe het zit, ik heb mijn mening wel. Ik denk dat daar gaat het mis. Je zou eigenlijk jezelf moeten aanleren, zoals rechters dat ook doen, om je oordeel uit te stellen totdat je weet hoe het in elkaar zit.
1: Hoe probeer jij je als rechter daartegen te weren, tegen de publieke opinie?
0: Je kan niet zo heel veel. je moet eigenlijk gewoon door, je schouders eronder zetten. En natuurlijk probeer je wel vanuit de rechtspraak als geheel, en daar is de Raad voor de Rechtspraak bijvoorbeeld ook voor, beter uit te leggen hoe het recht werkt, in algemene zin. Maar op casusniveau, op zaaksniveau, kan je eigenlijk niet goed verweren.
1: Nee,
0: en dat is dus soms heel lastig, ja.
1: Maar heb je dan ook wel eens gehad dat je bijvoorbeeld op een feestje was of in de supermarkt en dat iemand jou herkende en zei, oh, die persoon is schuldig? Of onschuldig?
0: Nee, nou dat is grappig. Rechters worden eigenlijk nergens herkend. Behalve de wat bekendere rechters zoals Jacco Jansen. Ik heb zelfs wel eens gehoord van een collega. Die had net iemand veroordeeld. En die kwam vervolgens op de markt die persoon tegen later op de dag. En
1: hallo.
0: Werd niet herkend. Want dan heb je geen togen aan. En weet je, het is een hele andere setting. Dus dat valt wel mee.
1: Bedankt voor de 3 maanden cel nog. Ja, precies, nee, dat is gelukkig niet gebeurd. Een andere zaak die je bespreekt is de toeslagenaffaire. Dat vind ik een hele uitzonderlijke zaak, want daar ging veel mis.
0: Ja.
1: Maar echt veel mis.
0: Ja. Ja.
1: Waarom is dat dan toch een zaak die het publiek ervoor heeft gezorgd dat het publiek een beetje de vertrouwen in de rechtsstaat is verloren? Veel mensen.
0: Omdat dat natuurlijk inderdaad een zaak is die breed is uitgemeten, maar die ook echt wezenlijke gevolgen heeft gehad in een heleboel gezinnen. Daar heeft de rechtspraak echt gefaald. Daar zijn een heleboel mensen het slachtoffer van geworden. Toeslagen ouders, maar ook kinderen en ook andere betrokkenen. Dus
1: maar hoe erg ook, het is een uitzondering.
0: Het is een uitzondering, maar die wel op grote schaal misgegaan is. Dus ik denk op zich dat de media-aandacht daarvoor niet onterecht was. Het is niet een opgeblazen verhaal of iets dergelijks. Maar je zegt terecht, het is niet representatief voor het bestuursrecht zoals we dat in Nederland kennen. Ik heb deze zaak wel gekozen in het boek, omdat het wel een aansprekende zaak is. Dit is wel zo'n zaak waarvan iedereen denkt, ik heb erover gelezen, maar hoe zit het nou eigenlijk? En ik heb hem gekozen omdat ik aan de hand van deze zaak goed kon uitleggen hoe de verhouding tussen lagere rechtbanken en hogere bestuursrechters werkt.
1: Ja, maar wat doet zo'n zaak met jouw vertrouwen in een systeem waar je jarenlang onderdeel van bent geweest?
0: Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in dat systeem. Kijk, dit is gewoon heel erg misgegaan. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat wil je natuurlijk liever niet zien. Zeker niet bij de rechterlijke macht. Maar rechters zijn ook mensen en die maken ook fouten. Dat zijn ze zich ook bewust. Ze doen alles naar eer en geweten en met de beste bedoelingen. Maar het gaat soms fout.
1: Dus de rechtsstaat kan zichzelf eigenlijk niet beschermen tegenover zulke systeemfouten?
0: Ik denk wel dat je kan risico nooit helemaal uitsluiten. Maar wat je wel kan doen en wat hier ook gebeurd is, is dat hier op grote schaal is geleerd van deze fout.
1: Ja.
0: En wij noemen dat jurisprudentielijnen, zijn tegen het licht gehouden. Dus alle soorten zaken waarin er langer dezelfde jurisprudentie is, wordt gekeken van, is hier eigenlijk wel rekening gehouden met de menselijke maat? Had dit niet anders gemoeten? Er zijn verder niet dit soort kwesties uit naar voren gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet in de toekomst toch weer fout zou kunnen gaan. Dat kan natuurlijk altijd. Dus het is wel van belang dat hier de rechtspraak echt heel veel moeite heeft gestoken in het voorkomen van een situatie als deze in de toekomst.
1: Ja, ja. Jij noemt in je boek ook uitspraken als neprechtbanken. Wat is dat?
0: Nou, dat is iets wat Wilders voortdurend zei in de tijd dat hij
1: D66 rechters, ja.
0: Dat zegt hij nog steeds wel regelmatig. En dat is voor mij een voorbeeld van, als je iets maar vaak genoeg zegt, mensen het gaan herhalen. Want in mijn boek haal ik ook het voorbeeld aan van een man die mijn zittingzaal binnenloopt, waar ik zit als rechter, die bij het binnenlopen al roept neprechter.
1: En tegen jou?
0: Tegen mij. En dan vraag ik hem ook van, joh, heb je dan veel ervaring met rechters? Want waarom zou je dat anders zeggen? En dan zegt hij, ja, Wilders heeft gewoon gelijk. Dat is natuurlijk maar een voorbeeld. Maar in die tijd heb ik dat wel vaker te horen gekregen. En collega's van mij ook.
1: Ja. Maar wat doet dat met het vertrouwen?
0: Dat is niet goed. Nee, wat mij betreft houdt hij daar vandaag nog mee op. Maar ik vrees dat het zo niet zal gaan. Waar ik dan eigenlijk voor zou willen pleiten is dat de wat meer gematigde partijen in ieder geval wel zorgen voor voldoende vertrouwen in de rechtspraak door zich niet zomaar uit te laten over rechterlijke uitspraken zonder dat ze precies weten waar het over gaat.
1: Ja.
0: Want dat zeg ik ook in mijn boek. Je mag echt wel kritiek hebben op rechterlijke uitspraken.
1: Maar die vonnissen zijn ook heel ingewikkeld, toch? Vaak.
0: Die vonnissen zijn heel ingewikkeld. Maar als je dan, kijk, Kamerleden bijvoorbeeld, die kunnen zich natuurlijk wel informeren voordat ze iets roepen. En ik denk dat die zorgvuldigheid wel van een Kamerlid verwacht mag worden.
1: We gaan hier zometeen verder over in gesprek. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.

0: India Ari hoorde je op NPO Radio 1 met video. Ik ben nog steeds in gesprek met Aisha Dutrieu, schrijver van het boek Dit is niet rechtvaardigd, waarin ze uitlegt hoe rechters tot hun beslissing komen. Heb je daar vragen over, dan mag je die stellen in.
1: Vroege vragen.
0: Ja, en dat gebeurt echt massaal, Aisha. Heel erg dank daarvoor. We kunnen ze lang niet allemaal behandelen, maar heb je nog vragen, stuur ze zeker in. Martijn heeft een interessante vraag. Die zegt, een rechter is natuurlijk ook gewoon een mens, dus die kan heel rechts zijn, kan heel links zijn. Is dat nooit van invloed op een uitspraak, die politieke voorkeur van de persoon zelf?
2: Ja, kijk, nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Kijk, het is niet zo dat een rechter maar gewoon kan beslissen waar die zin in heeft. Je bent natuurlijk ook gewoon gebonden aan de wet en regelgeving die daar is. Zo heb ik bijvoorbeeld heel vaak uitspraak moeten doen in asielkwesties. Daar heb ik persoonlijk een andere mening over. Ik vind dat het asielrecht in Nederland best streng is. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat ik dat allemaal van invloed laat zijn op mijn uitspraken. Ik heb daarin gewoon de wetgeving die wij in Nederland hebben te volgen. Dat is het ene ding. Het andere ding is, zijn vraagstelling is natuurlijk heel absoluut. Kun je zeggen dat het nooit van invloed is? Nee, dat kan je niet zeggen.
0: Nee,
2: rechters zijn wel mensen. En je kan
0: jij
2: gewoon,
0: kan ook een verdachte gewoon irritant vinden, toch?
2: Ik kan zeker een verdachte irritant vinden, ja.
0: Ja.
2: Dat wanneer het gaat over proceshouding bijvoorbeeld, of wel of niet spijt betuigen, of de houding naar bijvoorbeeld slachtoffers of nabestaanden, kun je dat ook meewegen in de hoogte van de strafmaat.
0: Ja, Nazar heeft ook een interessante vraag over de Mallorca-zaak, waar we het net over hadden, de dood van Carlo Heuvelman. Die zegt, deze zaak roept voor mij eigenlijk een bredere vraag op, want die jongens die wilden allemaal geen antwoord geven op wie het nou gedaan had. Moeten we in het wetboek van strafrecht, vraagt hij, niet beter regelen hoe wordt omgegaan met groepsvorming, waarbij betrokkenen gezamenlijk zwijgen, elkaar beschermen en daardoor het achterhalen van de waarheid ernstig wordt bemoeilijkt? Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat bij extreem groepsgeweld niemand verantwoordelijkheid hoeft af te leggen, omdat niet kan worden vastgesteld wie precies de fatale handeling heeft verricht?
2: Ja, nou is het natuurlijk niet zo dat niemand hier verantwoordelijk is gehouden. Er zijn wel degelijk straffen uitgedeeld. Alleen niet voor de doodslag uiteindelijk op Carlo Heuvelman.
0: Ja.
2: Ik snap de wens om dit anders te regelen, zodat je dit soort kwesties wel zou kunnen bestraffen, of dat je wel tot een oordeel zou kunnen komen over wie hier schuldig is aan de dood van Carlo. Tegelijk is het zo dat je in het strafrecht niet verplicht bent om aan je eigen veroordeling mee te werken. Je hebt recht om te zwijgen. Dat is ook een heel belangrijk recht, want dat waarborgt dat mensen niet onder druk gezet kunnen worden, althans moeilijker om te verklaren. Maar wanneer jij dus niet gedwongen kan worden om aan je eigen veroordeling mee te werken en dus te praten over wat er gebeurd is, kun je eigenlijk ook niet met zekerheid zeggen dat iemand wel over een ander zou moeten verklaren.
0: Maar waarom kan dan een groep niet als geheel verantwoordelijk worden gehouden voor een doodslag of een moord, vraagt Roel?
2: Nou, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Het is een beetje als wanneer een hele klas vervelend is en met propjes gooit en je zegt, nou is het klaar, jullie moeten allemaal nablijven. In zo'n geval prima, niks mis mee. Maar wanneer je mensen gaat veroordelen voor de dood van een ander, is het wel, dat zou heel vervelend kunnen uitpakken. Want er zijn misschien in die groep ook, het zijn inderdaad best jonge jongens geweest. Er zijn misschien jongens bij geweest die één klap hebben uitgedeeld, of misschien niet eens, maar die wel daarbij aanwezig waren. Ja. En zou je die dan een doodslag op het strafblad willen laten krijgen?
0: Nou ja, dat daarvoor gaat best hebben we toch in vereniging?
2: Ja, dat werkt bij openlijk geweldpleging inderdaad. Ja.
0: Zou je over kunnen uitleggen wat dat precies inhoudt voor de mensen die het niet
2: daar
0: weten?
2: Daar ben je inderdaad, wanneer je met z'n allen betrokken bent bij, in dit geval dus het geweld tegen Carlo, maar ook tegen anderen die avond, dan wanneer je allemaal een bijdrage, excuus, hebt geleverd, dan kun je met z'n allen daarvoor inderdaad veroordeeld worden. Maar de rechter kijkt wel naar ieder individu, moet ik zeggen. Ja. Om te zien, heb je ook daadwerkelijk bijgedragen.
0: Ja, want dit was heel interessant bij de rellen in Den Haag. Toen was er iemand die daarvoor veroordeeld was in vereniging.
2: Mm-hmm.
0: En ik volgde de rechtszaak en die verdachte zei, ja, maar ik ben niet degene die de politieauto in brand heeft gestoken. En toch werd hij daarvoor verantwoordelijk gehouden.
2: Ja.
0: Hoe kan dat dan?
2: Omdat hij dan wel, ik weet niet precies wat hij dan heeft bijgedragen in deze kwestie,
0: hij
2: maar
0: heeft
2: de rechter heeft vastgesteld.
0: Ja,
2: precies. Dus dan met z'n allen heb je bijgedragen aan dit geweld.
0: Ja. Er is ook een andere interessante vraag van Martijn. Die zegt, heeft u wel spijt gehad van een uitspraak of straf die u als rechter zelf ooit heeft opgelegd?
2: Nee. Het simpele antwoord is eigenlijk nee.
0: Is dat ook omdat je emotie eigenlijk moet uitzetten?
2: Ik denk omdat je niet zomaar even snel beslist. Ik denk dat je, omdat je goed nadenkt over de beslissing die je neemt en die goed kan onderbouwen. Als je er twijfels over hebt, kan je dat met collega's nog overleggen. En dat zorgt er eigenlijk voor. Tuurlijk kan het altijd gebeuren dat je achteraf denkt, dat had ik anders moeten doen. Dat speelt natuurlijk met name in zaken waar een rechter bijvoorbeeld een voorlopige hechtenis schorst. Dus iemand komt op vrije voeten en die gaat vervolgens afschuwelijk de fout in. Dat soort beslissingen natuurlijk kan je die betreuren. Wil niet zeggen dat je het verkeerd gedaan hebt, maar natuurlijk als mens denk je, oh, had ik dat maar niet gedaan. Ja. Dat is zo'n kwestie heb ik niet aan de orde gehad, gelukkig.
0: Nee, ook interessante vraag van RP. Die zegt, een rechter hoort vaak klagen dat mensen te snel oordelen over hun vonnissen. Ligt het probleem niet ook bij de rechtspraak zelf, dat hun blik wat meer gericht is op de dader en verdachte dan op de slachtoffers? Dat is ook eigenlijk wel wat je taak is, toch?
2: Ja, dat is inderdaad de taak van de rechter. We hebben de laatste jaren de slachtoffers en nabestaanden meer ruimte gegeven in het strafproces, maar ze zijn nog steeds geen partij. Het strafproces draait uiteindelijk om de aanklager, dus het OM, die namens ons allemaal een straf eist. En de rechter die bepaalt of de verdachte daar inderdaad strafbaar voor is en welke straf dan passend is. Dat is de kern van het strafrecht. Dus ja, die blik is met name gericht op de dader.
0: Ja, we praten zo verder. Heb je vragen? Stel die in de NPO-luister-app.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Gerrit Dekzijl hoorde je met Ik ben Gerrit in vroeg van maandag 5 oktober. Wanneer vinden we iets rechtvaardig? Een simpele vraag totdat je ermee in de rechtszaal staat. Want wat eerlijk voelt is niet altijd hetzelfde als wat juridisch juist is. Daarover spreek ik met voormalig rechter Aïcha Dutrieu. Zij schreef het boek Dit is niet rechtvaardig. Hoe is het om beslissingen te nemen die diep ingrijpen in mensenlevens? En wat doe je als een uitspraak juridisch wel juist is, maar ook voor je eigen gevoel oneerlijk is? Luister je mee en heb je een vraag? Stel die in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Aïcha, jij hebt 16 jaar gewerkt in de rechtspraak. Onder meer als officier van justitie, rechter en raadsheer. Hoe ben je eigenlijk gegrepen geraakt door het recht?
2: Ik denk dat ik altijd, ook als kind, al wel een gevoel had voor wat rechtvaardig is. Ik zei zojuist, iedereen heeft dat in zich. Maar ik denk de een toch iets meer dan de ander. Die is er iets meer mee bezig van nature dan de ander. En op een gegeven moment heb ik besloten rechten te gaan studeren. En vroeg ik me af of ik nou zo geschikt was voor de advocatuur. Mm-hmm. Ik concludeerde zelf eigenlijk al snel van niet. Want het paste mij niet zo goed om één kant van de zaak volledig te belichten en de argumenten aan de andere kant niet te zien. Nou zien advocaten die natuurlijk juist wel. Want je moet je voorbereiden op wat de andere partij gaat zeggen.
0: Zeker.
2: Maar ik had de indruk dat het mij beter zou passen om naar beide kanten van een zaak te kijken en tot een oordeel te komen.
0: Maar dat moet je als advocaat toch ook wel? Want ik hoor eigenlijk vaak mensen zeggen, ja, een advocaat moet ervoor zorgen dat zijn cliënt een zo laag mogelijke straf krijgt. Mm-hmm. Dat is niet jouw taak als advocaat.
2: Nee, het is niet jouw taak. Nee, zeker niet.
0: Wat is wel de taak van een advocaat?
2: Van een advocaat? Nou ja, weet je, zou ik dat aan een advocaat moeten vragen? Zoals ik het zie, is om op te komen voor de rechten van jouw cliënt.
0: Precies.
2: Ja, daar gaat het om.
0: En als jouw cliënt het dus gedaan heeft, dan kan je eigenlijk niet voor vrijspraak pleiten.
2: Ja, dat hangt allemaal samen met de beroepseer van de betreffende advocaat natuurlijk, of je dat kan doen. Ik denk, een goede advocaat doet alles in overleg met zijn cliënt. En als jouw cliënt toch echt wil dat jij voor die vrijspraak gaat, dat zou je dus eigenlijk een advocaat moeten vragen wat je dan zou moeten doen.
0: Ja, ja. Jij beschrijft jezelf in je boek ook als jonge rechter, hè? Jij zegt, ik voelde me als een beslismachine.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat heeft met name te maken. Je hebt natuurlijk hele grote aansprekende zaken. Die doe je meervoudig. Dan zit je met meerdere collega's. Daar heb je meer tijd voor. Dat zijn echte zaken waar het om draait. De kleinere zaken, daar draait het ook om. Alleen, dat kunnen soms zoveel van dezelfde soort zaken zijn. Dat je, ik heb dat ook wel de koekjesfabriek genoemd. Je pakt een dossier uit de kast. Je weet eigenlijk vrij snel wat de uitkomst zou moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat de jurisprudentie heel duidelijk is.
0: Eigenlijk vaak zelfs al voor de zaak zelf begint, toch?
2: Ja, dan weet je eigenlijk voor de zitting al. Daar hebben we allerlei procedures voor ingericht. Dan kan je bijvoorbeeld ook partijen een brief sturen van, joh, moet hier echt een zitting komen? Want ja, op zich denken we dat we voldoende weten om een uitspraak te doen. Maar dan is het vervolgens aan die mensen zelf om daarmee akkoord te gaan of te zeggen, nee, ik wil toch mijn zegje doen bij de rechter. Maar dat zijn dingen die we hebben bedacht eigenlijk om ervoor te zorgen dat dit soort zaken sneller een uitspraak krijgen, maar ook minder beslag leggen op de rechterlijke organisatie. Want we hebben natuurlijk, ja, ik zeg nog steeds we kennelijk, er zijn natuurlijk enorme achterstanden. De kasten liggen vol met stapels dossiers, dus iedere zaak die sneller de deur uit kan, is natuurlijk meegenomen.
0: Is een zitting dan soms niet meer voor de show, als eigenlijk al wel duidelijk is wat er gaat gebeuren?
2: Nee, dat zou je bijna wel gaan denken, inderdaad. Maar in mijn ervaring is dat niet zo. Want juist de zaken waarin bijvoorbeeld in het bestuursrecht, waar ik veel heb gewerkt, daar procederen burgers tegen de overheid. Daar zit dus een machtige overheid met ervaren juristen tegenover burgers die zelf mogen procederen. Het kan zomaar zijn dat je van tevoren denkt, nou, dit is geen ingewikkelde zaak, hier kom ik wel uit. Maar je komt dan toch op zitting en de burger zegt ineens iets waardoor je denkt, oh, maar dat wist ik niet, dat maakt alles anders. Die burger wist niet dat dat relevant was juridisch gezien, dus die heeft het eerder in zijn brief niet opgeschreven. Maar op zitting kom je er dan dus achter dat zo'n zaak toch kan kantelen. Dus de zittingen zijn zeker niet overbodig. En een ander belangrijk aspect is natuurlijk het feit dat je aan een rechter mag vertellen wat je dwars zit en dat die rechter naar je luistert. Dat is ook een belangrijk aspect van rechtspraak.
0: Ja, maar ik moest heel erg denken aan zaken die voor de politierechter staan, die natuurlijk direct na de zitting uitspraak doet. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, dit heb je niet in 3 minuten net bedacht wat je gaat zeggen.
2: Nee, nou, als je het idee hebt van hier moet ik langer over nadenken, kan je natuurlijk de uitspraak uitstellen of je kan schorsen even om er even over na te denken. Doorgaans is het zo, als je het dossier kent en je bent een ervaren rechter, zelfs als er iets op zitting gebeurt wat de zaak anders maakt, weet je wel wat de consequentie daarvan is. Dus kan je alsnog gewoon uitspraak doen.
0: Ja, maar achter ieder dossier zit natuurlijk wel een mens. Hoe verhouden deze twee kanten zich tot elkaar?
2: Dus bedoel je de snelheid en... Nou, ik denk niet dat dat met elkaar in tegenspraak is. Ik denk dat je een hele zorgvuldige beslissing kan nemen. Kijk, heel veel van het werk wat een rechter doet vindt plaats voordat de zitting er is. En op het moment dat zo'n zitting dus eigenlijk niet tot een ander inzicht leidt, dan ben je er eigenlijk. Als een zitting wel tot een ander inzicht leidt en je moet er langer over nadenken, dan is die mogelijkheid er. Dus ik denk niet dat het met elkaar in tegenspraak is.
0: Ja, heb jij zelf wel eens een vonnis geveld waarvan je dacht, dit is niet eerlijk, maar wel hoe het juridisch moet?
2: Ja, dan denk je als rechter denk ik niet zo gauw in termen als dit is niet eerlijk. Als het juridisch zo uitpakt. Wat wij wel altijd als uitgangspunt hadden, is dat je je uitspraak schrijft of je vonnis schrijft voor de verliezer.
0: Ja.
2: En dan doe je dus extra moeite op het moment dat je voelt, nou, dit is wel hoe het juridisch zit, maar dit gaat niet leuk vallen.
0: Het voelt oneerlijk.
2: Het voelt oneerlijk. Dan doe je nog extra je best om dat goed uit te leggen in zo'n uitspraak.
0: Maar hoe verdraag je zelf zo'n beslissing?
2: En dat is je werk.
0: Ja.
2: Ja. Uiteindelijk is wat juridisch juist is, dat is wat de uitkomst zou moeten zijn van een zaak.
0: Ja, maar toch vind ik zeggen, dat is je werk, dat is bijna niet te doen, toch?
2: Ja, ik heb dat wel ervaren dat wel goed te doen is. Juist omdat, als het dus echt heel gevoelig ligt en je hebt echt het idee van deze persoon gaat niet begrijpen als die deze uitspraak op schrift krijgt.
0: Dat kan.
2: Dan kan je er dus voor kiezen om mondeling uitspraak te doen. Dat kan ter plekke. Je kan ook vragen om mensen daarvoor terug te laten komen, zeg maar.
0: Wat voegt dat toe, mondeling uitspraak?
2: Dan kan je het uitleggen. Dan kan je het in begrijpelijke taal zeggen. Dan kan je polsen. Hoe komt dit over bij de ander? En als je het idee hebt, des snapt het nog niet, kan je het nog een keer uitleggen. Dat geeft je in die zin meer mogelijkheden om te zorgen dat je uitspraak goed landt.
0: Ja.
2: Maar altijd tot op zekere hoogte. Want iemand die het echt niet wil begrijpen, die ga je dan ook niet bereiken.
0: Nee, ik hoor dat jij ook echt heel erg de mooie kant van de rechtspraak ziet. Ja. Waarom ben je er dan toch uitgestapt?
2: Even voor de duidelijkheid. Ik zie ook wel de minder positieve kant, hoor. Want die zijn er natuurlijk ook. Ik ben er zelf uitgestapt omdat ik twee boeken had geschreven. Ik merkte dat ik heel veel plezier had in het schrijven van boeken. En omdat ik concludeerde dat boeken schrijven en rechtspreken allebei geen bijbaantjes zijn. En dat ging steeds meer wringen. Dus ik heb op een dag besloten dat ik moest kiezen. In ieder geval tijdelijk. En toen heb ik gekozen voor het schrijven.
0: Ja, was het een moeilijke beslissing?
2: Ja, heel erg.
0: Ja.
2: Ja, want ik werkte dus al 16 jaar in de rechtspraak. Dat voelt dan ook heel erg als je thuis. Als
0: best
2: je vertrouwde.
0: Ook,
2: ja. Dat is best lang. Het geeft ook zijn zekerheden. Het is gewoon een goed salaris. Je wordt voor het leven benoemd. Dus in principe zat ik tot mijn 70ste gewoon goed. En in plaats daarvan moet ik nu maar zien hoe mijn geld bij elkaar scharrel. Niet dat ik zielig ben, hoor, zo niet. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je allemaal rekening mee houdt als je zo'n beslissing neemt. Ja.
0: Maar had je dit boek kunnen schrijven als je nog rechter was geweest?
2: Nee, ik had niet die vrijheid gevoeld om dit op te schrijven.
0: Waarom niet?
2: Nee. Ik geef ook best wel mijn mening over kwesties in dit boek. En als rechter is dat gewoon best lastig. Want zelfs al lijkt het op dat moment niet relevant, je weet nooit of je als rechter op een zaak terechtkomt waarin het wel ineens relevant is wat je vindt over die ene kwestie.
0: Daarom.
2: En waar het je onafhankelijkheid raakt. Dat is waarom rechters ook heel terughoudend zijn. Ook gewoon in het geven van meningen, in politiek actief zijn, dat soort dingen.
0: Waarom geef jij dan toch wel je mening in het boek?
2: Omdat ik nu geen rechter meer ben. Dus nu ben ik vrij om te zeggen.
0: Maar nu ben je gewoon als ieder ander burger die iets vindt van een rechtszaak.
2: Ja, nu ben ik als ieder ander burger met dat verschil dat ik 16 jaar ervaring heb in de rechtspraak. Dat ik weet hoe het is om zo'n beslissing te moeten nemen.
0: Maakt dat jouw mening meer waard?
2: Nee, zeker niet meer waard. Misschien wat beter geïnformeerd.
0: Ja. Heeft het schrijven van dit boek jou dan ook anders naar je eigen tijd als rechter laten kijken?
2: Meer met de blik van de buitenstaander, denk ik. Ja, en ik denk dat ook... ook goed is om af en toe te doen. Het is natuurlijk lastig als je ergens middenin zit om te proberen te kijken zoals een buitenstaander naar je organisatie zou kijken. En nu, ik ben natuurlijk nog steeds, ik heb nog steeds die ervaring als rechter, dat neem ik natuurlijk mee. Dus een volledige buitenstaander ben ik ook niet. Maar het heeft me wel in staat gesteld om anders te kijken naar de rechtspraak, ja.
0: Heb je hier vragen over? Stel ze in de app van NPO Luister.

0: Hurricane Bob Dylan hoorde je op NPO Radio 1 in Vroeg.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met Aisha Ditrieu, schrijver van het boek Dit is niet rechtvaardigd, over hoe rechters tot hun beslissing komen. En dat beschrijft ze dan als oud-rechter. Heb jij hier vragen over? Stel die in de app van NPO Luister. Misa heeft een interessante vraag. Die zegt, heb jij ooit gemerkt als rechter dat er wetten zijn die met elkaar botsen?
2: Ja, dat komt voor.
0: Hoe
2: ja.
0: ga je daarmee om? Want dat is heel moeilijk.
2: Ja, nou ja, meestal heb je het dan over hogere en lagere rechtspraak bijvoorbeeld. Regelgeving die botst met de wetgeving. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar dan kan je dat buiten toepassing laten. Soms is het meer zo dat het gevoelsmatig met elkaar botst. Maar in de praktijk wel meevalt en dan kom je er wel uit. Ja, het is een beetje, ik kom al gauw in een technisch verhaal als ik dit heel precies ga zitten uitleggen. Maar ja, het komt voor en het is helemaal niet zo heel erg in de praktijk.
0: Maar je hebt dan geen moeite met kiezen, ik gebruik wet A of wet B?
2: Nou, dat is niet zozeer een vrije keuze op zo'n moment. Dat hangt van de zaak af en het hangt van het soort wetgeving af. En dan is de keuze eigenlijk heel, eigenlijk een soort wetmatigheid waar je dan voor gaat.
0: Ja, Ruud heeft ook een vraag. Die zegt, hoe komt het dat er zo weinig vrouwelijke rechters zijn? Maar dat klopt niet, hè?
2: Nee, ik vind dat wel grappig. 60% volgens mij, misschien zelfs ruim, van de rechters zijn vrouw. Maar het is wel grappig om te zien hoe, dit is ook beeldvorming. Ik denk dat de meeste mensen bij een rechter nog steeds een oude witte man voor zich zien.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn het heel veel jonge vrouwen met name. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is,
0: waar komt die switch vandaan? Dat het toch nu wel voornamelijk vrouwen zijn, 60%?
2: Ja, waar de switch vandaan komt, dat zou ik eerlijk gezegd niet kunnen verklaren. Het is een aantrekkelijk beroep voor vrouwen, omdat het anders dan bijvoorbeeld de advocatuur makkelijker te combineren is met gezin bijvoorbeeld. Wat ik ook weer heel fout vind om te zeggen, maar dat is natuurlijk ook vaak wel iets waar vrouwen rekening mee houden.
0: Ja, ook een interessante vraag van Kimothy. Zij vraagt, goedemorgen, waarom is het zo moeilijk voor de rechtspraak om zaken als verkrachting, seksueel geweld en racisme te veroordelen?
2: Weet ik niet, klopt dat? Is dat zo moeilijk voor de rechtspraak?
0: Nou ja, ik denk, dat zijn toch vaak wel abstracte zaken, toch? Die moeilijk te bewijzen zijn.
2: Ze zijn moeilijk te bewijzen, ja, maar dat heeft meer mee te maken dat als je het dan bijvoorbeeld hebt over verkrachting, dat er vaak een slachtoffer en een verdachte zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja, we zeggen dan eigenlijk één bewijsmiddel is geen bewijsmiddel. Dus er moet altijd op zijn minst ondersteunend bewijs zijn. En als dat er niet is, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, ja. Siebe, denk je dat het vertrouwen van mensen in de rechtszaak daalt wanneer een vonnis een onverwachte kant opvalt?
2: Niet per definitie. Als je het goed uitlegt en als je daar ook de ruimte voor krijgt en als je niet, zoals ik zojuist al zei, allerlei verdachtmakingen vanuit de politiek bijvoorbeeld te horen krijgt of binnen de media heel sterk wordt gevoed het gevoel van dit is niet rechtvaardig, dan denk ik dat je dat goed moet kunnen uitleggen.
0: Ja, ja, ja. Maar dat uitleggen, daar schort het dus soms wel aan.
2: Ja, tegelijk is het ook, dat is zo zeker. Het is tegelijk ook een soort, desinteresse wil ik het niet noemen, maar wie neemt nou echt de moeite om te kijken wat een rechter nou gezegd heeft? Er wordt al gauw gedacht, ja, maar het vonnis is moeilijk, kan ik toch niet lezen. Maar de zaken die heel erg media-aandacht krijgen,
0: ja.
2: Over het algemeen staat er dan een samenvatting op rechtspraak.nl van wat de rechter beslist heeft en waarom, in heel begrijpelijke taal. Dus als je de moeite neemt, kun je er best achter komen.
0: Ja, en andersom, heeft de rechtspraak altijd genoeg oog voor de publieke opinie, voor de burger?
2: Ik denk dat dat best wat meer zou mogen zijn. Maar
0: hoe zou
2: tegelijk
0: dat eruit moeten zien?
2: Dat is tegelijk het lastige. Je loopt er al gauw tegenaan dat je als rechtspraak niet je vonnissen kunt gaan zitten verdedigen. Dat heeft, zoals ik net al zei, ermee te maken dat je dan dat er verschillende versies kunnen gaan ontstaan van een vonnis. Maar er is nog een ander aspect. En dat is als je te hard je mengt in de discussie over een kwestie, dan word je een van de vele stemmen. In plaats van de rechtspraak, de onafhankelijke rechter die eigenlijk boven partijen staat en die een andere functie heeft binnen onze rechtsstaat dan gewoon een van de vele stemmen over iemand met een mening. Dan wordt de rechter ook iemand met een mening. En dat is niet wat je wil.
0: Ja, laatste vraag van Céline. Die wil graag weten, heb je altijd veilig gevoeld als rechter?
2: Ja, ik heb me wel altijd veilig gevoeld. Het is wel zo dat rechters steeds meer te maken krijgen, ook met dreiging. En dat is in de advocatuur zo voor het Openbaar Ministerie en ook steeds meer voor de rechtspraak. Dat is een heel kwalijk iets. Maar persoonlijk heb ik me nooit echt heel concreet onveilig gevoeld. Nee.
0: Gebeurt het dan ook dat rechters zaken weigeren omdat ze denken, hier ga ik me echt niet in mengen?
2: Dat zou zomaar kunnen. Ja,
0: dat, wordt dat is schadelijk, toch?
2: Ja, maar iedereen heeft daar zijn eigen afweging in. Ik schrijf ook in mijn boek, op het moment dat ik met een jong gezin thuis te maken zou krijgen, bijvoorbeeld met een zaak van het kaliber Tachi, zou ik toch wel even nadenken of ik dit zie zitten. En op het moment dat je iets strijdbaarder bent en misschien niet jonge kinderen hebt, dan kan je weer tot een andere conclusie komen.
0: Ja, maar dan kijk je er toch emotioneel naar dus.
2: Je kijkt emotioneel naar je eigen betrokkenheid, niet naar de inhoud van de zaak.
0: Ja. Is jouw blik op rechtvaardigheid veranderd door het schrijven van dit is niet rechtvaardig, Geesje?
2: Nou, of het echt veranderd is, weet ik niet. Het is meer dat ik allerlei ideeën daarover had in mijn hoofd, zoals dat gaat, zonder dat je precies zelf in de gaten hebt wat voor ideeën je eigenlijk hebt. En op het moment dat je het gaat opschrijven en voor een ander begrijpelijk wilt maken hoe je ernaar kijkt, dan zet je toch al die denkstappen achter elkaar. Dus het heeft mij een helderdere blik gegeven op wat ik zelf vind van rechtvaardigheid.
0: Ja, maar misschien ook wel als er nu dus een zaak in de media is, dat je er een sterkere mening over hebt.
2: Nee, ik geloof niet dat ik per se een sterkere mening heb. Ik denk dat mijn mening altijd geweest is en ook altijd zal zijn. Je moet eerst zorgen dat je het hele dossier kent voordat je echt een goed oordeel kunt vellen. Dus wacht daar maar even mee.
0: Ja, maar dat gaan mensen niet doen, toch?
2: Dat doen mensen niet. Nee, want ik heb ook vaak genoeg van die gesprekken in de kroeg. Die breek ik dan maar op een gegeven moment af. Als mensen blijven herhalen van ja, maar het is toch en het is toch en het is toch. Zonder dat je echt het idee hebt dat ze weten waar ze over praten.
0: Ja. Maar heeft jouw boek dan ook wel nut?
2: Ik hoop het. Ja, ik heb het wel met dat idee geschreven. Ik denk iedereen die enigszins wil, die kan zich verdiepen in de achtergrond.
0: Maar mensen die willen, die verdiepen zich al, toch?
2: Weet ik niet. Ik denk dat het best wat makkelijker gemaakt zou kunnen worden. Ik denk dat er best wel, zoals zo vaak, een grote groep is die best meer zou willen weten, maar niet goed weet waar de informatie te halen. Voor die mensen is met name dit boek. Want ik denk dat het heel begrijpelijk staat opgeschreven. Daar heb ik althans mijn best voor gedaan.
0: Ja.
2: En ik hoop daarmee een hoop mensen te bereiken.
0: En is jouw blik ook veranderd op mensen die boos zijn over zo'n rechtelijke uitspraak?
2: Nee, ik heb dat altijd wel begrepen en ik zal dat ook altijd wel begrijpen. Ik wil alleen voor waarschuwen dat je niet te makkelijk moet denken. Ik weet wel hoe het zit.
0: Ja.
2: Daar blijf ik bij.
0: Dat is goed om te horen. Dankjewel, Aïcha Ditrieu, schrijver van het boek Dit is niet rechtvaardig. Fijn dat je met ons jouw dag hier wilde beginnen in Vroeg.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij heel erg bedankt. Dit was Vroeg van maandag 5 oktober. Het hele programma is natuurlijk terug te luisteren als podcast. Morgen zijn we er weer voor je. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend hier verder met het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Astrid Kersenboom. Ik wens je een hele fijne, rechtvaardige dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 5 oktober. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië is een tweede ronde nodig. Flavio Bolsonaro kreeg wel meer stemmen dan Lula da Silva. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op zo'n 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen leek de progressieve Lula de eerste ronde te gaan winnen. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting van Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleek de weg de avond en de nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en moest opnieuw worden geasfalteerd. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. Dat deed zoveel pijn dat hij niet verder kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden gisteravond gelijk met 0-0. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Flavio Bolsonaro wint onverwacht de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen van de zittend president, Lula da Silva. Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen, Lula zo'n 45%. Beide kandidaten gaan door naar de tweede ronde, die is op zondag 25 oktober. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Onverwacht dus voor Bolsonaro dat hij deze ronde meer stemmen haalt. Hoe heeft hij erop gereageerd?
4: Ja, die was hartstikke blij natuurlijk. Hij hield een speech in Brasilia, de hoofdstad, voor zijn aanhangers. En hij zei, we rekenen af met de PT, de partij van Lula, de arbeiderspartij. Er komt een nieuw tijdperk. Het was een hele spannende avond, want het leek erop dat Flavio echt lange tijd boven de 50% zelfs zou uitkomen en misschien wel in de eerste ronde kon winnen. Maar uiteindelijk kwamen dan ook de stemmen van het Noordoosten binnen, waar Lula heel sterk is, traditioneel. En toen kwamen ze steeds dichter bij elkaar. Maar het is sowieso een hele grote winst voor radicaal rechts, want ook in het Nationaal Congres hebben ze veel gewonnen op deelstatenniveau. Dus zij zijn dik tevreden.
2: En hoe heeft de zittende president Lula daarop gereageerd?
4: Ja, aan de ene kant is natuurlijk zeer teleurgesteld. Hij zei ook van ja, ik dacht dat ik zou winnen. Want dat leek ook zo in de peilingen. Hij zei tegelijkertijd, het is nog geen gestreden strijd. Ik ben nog steeds strijdbaar. Maar ja, het zou best wel moeilijk worden voor Lula om die tweede ronde te winnen. Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij Zijn achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Wat betekent het sowieso voor de campagne dat hij dus nog even doorloopt?
4: Nou, die zal nog feller gaan dan we de afgelopen tijd hebben gezien, verwacht ik. Ook omdat ze zullen alle twee proberen om... Nou ja, de een zal proberen de andere kandidaat in een kwaad daglicht te stellen. En dat zal de andere ook proberen. Dus ik denk dat dit nog een hele felle campagne wordt. Dat het land nog gepolariseerder is. Juist omdat ze eigenlijk zo heel dicht bij elkaar liggen. Hè? 2% verschil uiteindelijk maar. Dus we zijn er nog niet vanaf van die campagne.
2: Nee, dus wat doet dat dan met de stemming, denk je, in het land?
4: Nou ja, aan de ene kant nog gepolariseerder, maar aan de andere kant, ik denk dat radicaal rechts zich echt enorm gesterkt voelt, doordat zij ook op die deelstaten en ook binnen het Nationaal Congres zoveel hebben gewonnen. En daarbij de familie Bolsonaro heeft enorm gescoord. Want allerlei andere familieleden van Bolsonaro, van de ex-president, 2 andere zonen van hem, die zijn gekozen. Ook op deelstatenniveau zijn echtgenoten. Michele Bolsonaro is in de Senaat gekozen. En zelfs een broer van de ex-president, die is in Sao Paulo in de deelstaat ook gekozen. Dus ja, die familie Bolsonaro voelt zich heel zelfverzekerd. De partij voelt zich heel sterk. En ik denk dat we dat ook de komende weken zullen zien, in aanloop in ieder geval na die tweede ronde op 25 oktober.
2: En stel, Flavio Bolsonaro wordt inderdaad de nieuwe president, dan kunnen we dus echt wel een soort omwenteling verwachten?
4: Ik verwacht dat wel. Hij heeft zelf al aangekondigd dat als hij president wordt, dat hij dan in ieder geval zijn vader amnestie gaat geven. En als je kijkt naar de Senaat, daar heeft radicaal rechts, de PL, hun partij, heeft daar nu een meerderheid. En dat betekent dus dat zij bijvoorbeeld ook rechters kunnen afzetten. Dus ze hebben straks ontzettend veel macht op alle niveaus. Als dus Flavio ook president wordt, de 25e. Dus dat wordt een heel ander Brazilië, verwacht ik.
2: Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jana.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:07. In Nieuwsuur aandacht voor de situatie in Ethiopië. Een paar jaar geleden vielen er meer dan 100.000 doden in de burgeroorlog. Het was even vrede. Maar nu lijkt het conflict weer opgeleid. Rebellen willen de regering in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië weg hebben. Volgens Jan Abbink van het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden kan de situatie zeer ernstig worden.
5: Het schijnt dat de Ethiopische regering nou besloten heeft om er nou volop tegenaan te gaan, om die rebellen helemaal terug te drijven uit de gebieden waar ze nu zitten. Dat is in de grensregio's, in zuidelijk Tigray, maar ook in de aangrenzende gebieden van de regio's Afar en Amhara.
2: Sommige landen in de regio steunen Ethiopië, andere de rebellengroep, de TPLF. Abbing vertelt wat voor gevolgen dat kan hebben voor een toch al instabiele regio.
5: Er zijn geruchten, niet bevestigd overigens, dat de Ethiopische federale...
4: Zijn echtgenote, Michele Bolsonaro, is in de Senaat gekozen. En zelfs een broer van de ex-president, die is in Sao Paulo in de deelstaat ook gekozen. Dus ja, die familie Bolsonaro voelt zich heel zelfverzekerd. De partij voelt zich heel sterk. En ik denk dat we dat ook de komende weken zullen zien, in aanloop in ieder geval na die tweede ronde op 25 oktober.
2: En stel, Flavio Bolsonaro wordt inderdaad de nieuwe president, dan kunnen we dus echt wel een soort omwenteling verwachten?
4: Ik verwacht dat wel. Hij heeft zelf al aangekondigd dat als hij president wordt, dat hij dan in ieder geval zijn vader amnestie gaat geven. En als je kijkt naar de Senaat, daar heeft radicaal rechts, de PL, hun partij, heeft daar nu een meerderheid. En dat betekent dus dat zij bijvoorbeeld ook rechters kunnen afzetten. Dus ze hebben straks ontzettend veel macht op alle niveaus. Als dus Flavio ook president wordt, de 25e. Dus dat wordt een heel ander Brazilië, verwacht ik.
2: Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jana.
0: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Radicaal rechts, de PL, hun partij, heeft daar nu een meerderheid. En dat betekent dus dat zij bijvoorbeeld ook rechters kunnen afzetten. Dus ze hebben straks ontzettend veel macht op alle niveaus. Als dus Flavio ook president wordt, de 25e. Dus dat wordt een heel ander Brazilië, verwacht ik.
1: Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jana.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 7 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor de situatie in Ethiopië. Een paar jaar geleden vielen er meer dan 100.000 doden in de burgeroorlog. Het was even vrede. Maar nu lijkt het conflict weer opgeleid. Rebellen willen de regering in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië weg hebben. Volgens Jan Abbink van het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden kan de situatie zeer ernstig worden.
3: Het schijnt dat de Ethiopische regering nou besloten heeft om er nou volop tegenaan te gaan, om die rebellen helemaal terug te drijven uit de gebieden waar ze nu zitten. Dat is in de grensregio's, in zuidelijk Tigray, maar ook in de aangrenzende gebieden van de regio's Afar en Amhara.
1: Sommige landen in de regio steunen Ethiopië, andere de rebellengroep, de TPLF. Abbing vertelt wat voor gevolgen dat kan hebben voor een toch al instabiele regio.
3: Er zijn geruchten, niet bevestigd overigens, dat de Ethiopische federale troepen door willen stoten naar Eritrea. Want die zien zij als nu een grote steunpilaar voor de TPLF. Ook weer ironisch, want dat waren in de strijd van de vorige, van 2022, waren dat tegenstanders.
1: In Met het oog op morgen vertelde fysiotherapeut Guido Versloot over hoe het is om te werken in Gaza. 2,5 jaar geleden was hij in Rafah voor het Rode Kruis. Nu is hij in Gazastad voor de Norwegian Aid Committee. Versloot vertelde wat hij er zoal doet.
4: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier, die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten, die gewoon moe zijn. Dus we nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland, dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn.
1: Soms is samen een kop koffie drinken al genoeg.
4: We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden, dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten, want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Dat anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
1: Dijkstra en Evenblij ter plekke ging terug naar de zomer van 2005. De Veluwe stond toen wekenlang op zijn kop door een loslopende puma. Met een groep van zo'n 50 mensen zocht de politie naar het dier, dat vooral op de Ginkelse heide zou zijn gezien. Uiteindelijk bleek er niets van waar. Er was er maar gaan puma. Theo Meder, volksverhalenonderzoeker bij het Meertens Instituut, vertelt hoe zo'n verhaal toch zo groot kan worden.
5: Wat vaak het geval is, dingen gebeuren en dan ga je een verhaal vertellen, maar er is ook zoiets als ostension, dan gebeurt het omgekeerde. Dan is er een verhaal, dus een broodje aapverhaal, dat internationaal ook gekend is, waar mensen in gaan geloven. Het beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt je denken en je kijken. Dus als jij iets in de bosjes ziet schuiven,
6: dan moet dat wel een puma zijn.
5: Omdat dat puma-verhaal al in je kop zit.
1: Bioloog Mark Dame werkte in die tijd bij Burgers Zoo in Arnhem. Volgens hem werd de puma-zoektocht uiterst serieus genomen. De
5: politie ging allemaal bordjes ophangen van puma gespot, pas op.
6: De politie, officiële bordjes.
5: De politie deed dat, ja. En tegelijkertijd kwam er een heel puma-toerisme op gang. Dus allerlei Nederlanders kwamen op de fiets hier in de rondte fietsen in de hoop de puma te spotten.
6: Ja?
5: Maar ook wel een beetje bang natuurlijk, want je zou wel eens gegrepen kunnen worden. Ja. Het is een roofdier.
6: Ja.
5: Maar er was gelukkig één fietser die zei, ja, maar ik kan harder fietsen dan een puma kan rennen.
6: Ja.
5: En dat is niet waar.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: George Michael, Freedom. Het UWV discrimineert volgens het AD bij het uitdelen van boetes.
1: Uit onderzoek samen met Eén Vandaag blijkt volgens de krant dat mensen met een niet-Nederlands klinkende achternaam meer en hogere boetes krijgen van de instantie. De krant sprak met meerdere medewerkers die stellen dat discriminatie en racisme vaak voorkomen bij de afdeling handhaving. Het UWV voerde intern ook een onderzoek uit met dezelfde resultaten. Minister Velbrief werd daar pas van op de hoogte gebracht toen de krant vragen ging stellen. De resultaten komen hard aan bij de top van het UWV. Het raakt me, je wil dat het niet waar is, zegt het UWV tegen het AD. Ja 21 en de SGP willen dat de versterkte gebedsoproep van moskeeën aan banden wordt gelegd. Daarover schrijft de Telegraaf deze ochtend. Het wetsvoorstel van de partijen kreeg eerder al kritiek van de Raad van State. Die zei dat de oproepen onder de vrijheid van godsdienst vallen. In de nieuwste versie van hun wet zijn Ja 21 en de SGP de Raad van State volgens de Telegraaf tegemoet gekomen. Zo richt het voorstel zich op oproepen die structureel op vaste plaatsen met een vaste frequentie plaatsvinden. De Gezondheidsraad adviseert dat persoonlijk contact na stamceldonatie mogelijk moet worden, lezen we in Trouw. Op dit moment is alleen anoniem briefcontact.

0: hard mogelijk. Stichting Matches, de Nederlandse stamceldonororganisatie, is blij met het advies. Al langere tijd bestaat er zowel aan de kant van individuele donoren als van patiënten behoefte om meer contact te hebben, zeggen zij tegen Trouw. De stichting had eerder al bij het ministerie aangegeven dat ze dit graag zouden willen. De Gezondheidsraad stelt in het advies dat in 2027 nieuwe Europese regels komen die de ruimte bieden voor dat contact. En betaalbedrijf Molly komt met een alternatief voor Wero, voorheen Ideal. Volgens het FD komt die stap op een moment dat veel ondernemers kritiek hebben op de kopersbescherming die Wero heeft. Die zou ingewikkeld zijn en voor extra gebruikskosten en fraude zorgen. Het alternatief van Molly dus lijkt op Ideal. Betalingen door consumenten kunnen niet meer worden teruggedraaid, maar zijn onherroepelijk. Onze betaalmethode is in heel Europa te gebruiken door alle klanten. Ideal alleen in Nederland, zegt het Amsterdamse betaalbedrijf tegen het FD.
1: Dit is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Eén file die valt echt op en dat is die op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen de afrit Brieden en de Zuurhofbrug, langzaam rijden over 7 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten.
1: Het Nederlands elftal heeft in Eindhoven met 2-1 gewonnen van Servië. Commentator Arman Afsaroglu zag dat Oranje het niet makkelijk had.
3: De vierde en laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal in deze Nations League sequence. De eerste onder Xavi was niet altijd even overtuigend. In de eerste helft had Nederland veel moeite met het spel van Servië. Kwam het wel op voorsprong. De 1-0 werd gemaakt door Teun Koopmeiners. Verrassend in het hart van de verdediging geposteerd door bondscoach Xavi. Hij schoot een vrije trapper direct in, maar vlak daarna werd het 1-1. Dankzij de goal van Svetkovic en in de tweede helft waren de beste kansen in eerste instantie voor Servië. Maar na een hele lange geduldige aanval was het invallen Zirkzee die voor een leeg doel op aangeven van Reinders toch de 2-1 wist binnen te tikken. Een hectische slotfase waar Nederland even met 10 man moest spelen na het uitvallen van Van de Ven. Wist het Nederland zelf uiteindelijk te overleven. Het werd spannend, het werd chaotisch, maar Nederland wint wel met 2-1 en gaat zo ongeslagen het eerste blok onder de nieuwe bondscoach afsluiten.
1: Aanvoerder Virgil van Dijk speelde zijn 100ste interland. En daarmee is hij de 11e international die mijlpaal bereikte. Na afloop sprak hij met verslaggever Jeroen Stekelenburg en hij vertelde wat hij in de kleedkamer had gezegd.
4: Ik was heel dankbaar. Heel dankbaar naar de groep, naar de staf. Naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin. Ja, die er ook vanavond waren. En, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker waar ik iets waar ik heel trots op ben.
5: Ja, met je zoontje het veld op voor de wedstrijd. Raakt dit je nog deze avond? Word je er nog emotioneel van? Want je bent zo'n rots in de branding bij Liverpool altijd hier. Ja, toch tamelijk stoïcijns.
4: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer. Dus ik ben best wel emotioneel, moet ik zeggen.
5: Ja?
4: En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel, wel moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar. En ja, was een mooie avond.
5: En wat is het dan, 100? Want ja, is dat dan dat je bij een heel klein groepje komt?
4: Ja, dat is duidelijk. Maar voor mij blijft het niet bij 100. Dat is, het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was. Maar des te mooier. En,
5: want eigenlijk was je natuurlijk een laatbloeier. 24, ja, toen je debuteerde.
4: Dat is duidelijk. Ik denk, ik heb er natuurlijk tot nu toe het maximale uitgehaald. En helaas, ik heb natuurlijk een jaar gemist. Anders had ik misschien wel in de buurt van Wesley kunnen komen. Maar ik ben trots.
1: Zei Virgil van Dijk. Wat doe je als de oorlog uitbreekt? Het is een discussie die op dit moment in veel Europese landen wordt gevoerd. In Nederland worden we aangespoord om een noodpakket aan samen te stellen. Maar in landen dichter bij Rusland gaan ze al stappen verder. Zoals in Litouwen, dat aan Rusland grenst. Daar houden ze de komende weken de grootste mobilisatieoefening van het land. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauw was in het stadje Lazier, vlak bij de grens met Polen.
6: Heeft u een plek om te logeren? Vraagt de hulpverlener met een rood vestje aan. Nee, ik kan nergens heen, antwoordt de vluchteling die tegenover haar zit. In deze witte tent doen ze de eerste stap, de registratie van personen die opgevangen moeten worden. Want dit is een Litouws vluchtelingenkamp. Hier oefenen ze wat als toch oorlog.

0: uitbreekt. En vluchtelingen uit Litouwen en andere Baltische staten moeten vluchten naar buurland Polen. Enkele duizenden ambtenaren en vrijwilligers die vluchteling spelen doen mee vandaag. En buiten de tent spreek ik de man aan die zogenaamd geen plek heeft om te slapen. Vit Mantas is 61 jaar, werkt voor de gemeente.
1: Atsitikus ekstremaliai situacijai žinoti kaip viskas vyksta, kad turėtum patirtį, nebūtum pasimetęs.
0: Ik wil weten hoe alles in zijn werk gaat in een extreme situatie, zegt hij, zodat je ervaring hebt en niet in de war raakt. We moeten paraat zijn, want Rusland is onvoorspelbaar. Het is een oefening en daar kunnen ze lessen uittrekken, vertelt een kapitein van de brandweer die mij enthousiast rondleidt.
2: To understand what are the weak spots. What are the weak spots, the places, the skills that we should to improve.
3: And what are currently the weak spots?
2: When we started this camp in the morning, for example, there was a big number of people waiting for registration because the process of registration didn't start really fast as we want.
0: Zo hebben ze gemerkt dat de registratie niet efficiënt was georganiseerd en dat ze daar meer capaciteit voor moeten hebben. Na de registratie zie je eerst allemaal witte tenten voor medische hulp, psychische hulp, eten. En in het veld staan allemaal grote groene tenten opgesteld. Met daarin veldbedjes waar vluchtelingen kunnen slapen. Het is een scenario dat lange tijd misschien onvoorstelbaar leek, maar waar ze zich de afgelopen jaren wel steeds meer op voorbereiden. En de afgelopen tijd merken ze in Litouwen ook dat de spanningen toenemen. Ik spreek tussen de tenten een jong stel aan. Christoupas en Gabrielle, 17 en 19 jaar.
4: Dažnėja ir sirenų patikrinimų kiekis, ir dronų įskridimų į Lietuvos teritoriją. Visi tokie kariniai kaip ir veiksmai, viskas sudėjus, jaučiasi, kad situacija intensyvėja.
0: Alle testen met sirenes, de drones die binnenvliegen, ook in Litouwen, de militaire acties. Alles bij elkaar geeft dat het gevoel dat het steeds ernstiger wordt.
5: Patirt šitą patirtį, kaip viskas vyksta, nes manau reikėtų žinot kaip elgtis ta karo situacija.
0: Ik denk dat het belangrijk is om te weten hoe je je in een oorlogssituatie moet gedragen, zegt Gabrielle.
6: Is it something you have prepared? A situation where there might be war and you would have to flee?
0: En hoe hebben jullie je al voorbereid op zo'n mogelijk oorlogsscenario?
5: Mes turim susidėjo kuprines su būtiniausiais daiktaisiuose.
0: We hebben onze rugzak gepakt met daarin het hoogst nodige. Maar verder hebben we vooral een vluchtplan. Al is het voor sommigen vooral ook een uitje.
7: Smagus laikas pasivaikščiot kartu su anūkais, kaip pažiūrėt, kas čia vyksta.
0: Het is leuk om samen met mijn kleinkinderen te kijken wat hier allemaal gebeurt, zegt deze oma. Maar nee, ze verwacht niet dat ook echt een oorlog zal uitbreken. Ik loop de tent binnen waar medische hulp wordt geboden. Dat doen ze zowel in het Litouws als Engels, want vluchtelingen kunnen ook uit andere landen komen. En een vrouw heeft zogenaamd een verwonding aan haar hand, verband om haar vingers.
8: The nearest hospital, I think, in Lesbia, so we'll try to organize that.
0: Organiseren transport naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, vertelt de hulpverlener. Dan worden de ogen van de vrouw die op het veldbedje zit groot. Ze is even bang dat ze echt naar het ziekenhuis moet.
8: It's not real. It's not real. It's just for situation.
0: Geen zorgen, dat gaan we niet echt doen, stelt de hulpverlener haar gerust. Dit maakt allemaal deel uit van de oefening.
9: Een verslag van correspondent Christian Pauwen vanuit de Litouwse stad Lastie. Het is 6:55. Het nieuwe nummer van Teddy Swims heet Perfect Man en gaat er juist over dat hij niet perfect is. En hoe hem dat in de liefde in de weg heeft gezeten. Want je moet niet uit onzekerheid gekke dingen gaan doen.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 45%. Eind deze maand is er een tweede ronde. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt dat hij het politieke werk vrijwillig doet vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Zanger Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore. Die werd geschrapt als voorprogramma van zijn Amerikaanse tour na pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits is begonnen met mist in het hele land, met uitzondering van het noorden. De dagelijkse files komen verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam staat de langste van dit moment. Daar rijdt het langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Op de A15 richting Europoort, langzaam rijden en stilstaan bij de Suurhofbrug. En daar is de extra reistijd een kwartier.
1: De totale studieschuld is voor het eerst in jaren afgenomen. Hoe dat komt, horen we zo van het CBS.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Dat komt door het staal dat ervoor is gebruikt. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Het ministerie kent de problemen, maar aanbevolen maatregelen zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. Tim Verlaan van Follow the Money, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Wat is het probleem met die bruggen?
14: Ja, in die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning, zeg maar, in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal wat in de jaren 70, in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben. Dus daar moeten we goed op letten.
1: Toenmalig minister Matlener had het vorig jaar over 13 bruggen waar zoiets bij aan de hand kon zijn. En over maatregelen ook die zouden worden genomen. Wat voor maatregelen zijn dat die je kunt nemen?
14: Ja, dus Matlener die vroeg TNO, TU Delft, TU Eindhoven om maatregelen te adviseren. En die adviseerde dat ieder half jaar de bruggen moeten worden geïnspecteerd. Dat er goed moet worden uitgezocht welk type staal er in de bruggen zitten en op welke manier ze verwerkt zijn. En dat er een herberekening moest worden gemaakt, een rekenkundige herberekening van de bruggen. En dat op basis van die herberekening moet worden gekeken of er additionele wapening, dus versterking van de brug nodig was. En of er monitoring nodig was, dus in plaats van kastjes op de brug als het ware.
1: En die maatregelen zijn dan blijkbaar niet genomen?
14: Nou, sommige zijn wel genomen, maar TNO zegt dat alle maatregelen zo snel mogelijk moesten worden genomen. En dat zonder dat die maatregelen genomen waren, dat er geen uitspraak kon worden gedaan over de veiligheid van de bruggen. En toen Matlener zei tegen de Tweede Kamer dat ze veilig zijn, waren in ieder geval nog niet alle maatregelen op alle bruggen genomen. En op heel veel bruggen zijn nog steeds niet alle maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Die heeft Rijkswaterstaat besloten om helemaal niet te doen. Omdat ze de methode toch niet voldoende betrouwbaar vinden. Maar ja, als je die herberekening niet doet, dan heb je ook te weinig informatie om. Dan komt die additionele wapening en die monitoring, die komt voort uit de resultaten van die herberekening. Dus dat is op heel veel plekken ook niet gebeurd.
1: Nee, dus TNO zegt van ja, het heeft niet zoveel zin om het te herberekenen, want we denken dat we het niet goed kunnen zien. Is dat het?
14: Nee, TNO zegt, je moet herberekenen, want anders weet je niet of er voldoende waarschuwend vermogen in de brug is. Dus of die lang genoeg veilig is, zeg maar. En Matlener zei tegen de Kamer, nou, we gaan alle adviezen opvolgen, dus we gaan dit doen. Ik heb gecheckt door anderhalf jaar later ongeveer of dat gebeurd is. En tegen mij zeiden ze van nee, we gaan die herberekening helemaal niet meer doen, want die vinden we toch niet voldoende betrouwbaar, die methode.
1: Maar gebeurt er maar niks?
14: Nou, er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft.

0: van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen, want het zijn er nu in totaal 16, ze hebben er meer ontdekt, wat op zich al opvallend is, die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
1: Ja, want nu zijn het 16, maar waarschijnlijk dus meer. Hoeveel meer?
0: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Rijkswaterstaat beheert ongeveer 4000 bruggen in Nederland. En ze hebben alleen in hun eigen archief gekeken welke bruggen nou dit defect hebben. Eerst in 2000 hebben ze dat gedaan. Toen vonden ze 10 bruggen. Toen in 2024 hebben ze nog een zoekslag gemaakt. Toen kwamen er nog 3 bruggen bij. En toen ik ze de afgelopen zomer sprak, waren er nog die bruggen bijgekomen. En dit zijn niet nieuwe bruggen. Dit zijn allemaal bruggen die al 70 jaar in gebruik zijn ongeveer. En wat ik begrijp is dat de archieven gewoon niet degelijk op orde zijn bij Rijkswaterstaat. En dat het daardoor ook ja, in één keer bruggen kunnen opduiken. Dus het zou kunnen dat er onder die 4000 bruggen nog meer bruggen van Rijkswaterstaat zitten. Maar het grootste gedeelte is dat er in Nederland nog ongeveer 36.000 bruggen zijn. Die worden beheerd door de waterschappen, door de gemeente en door de provincies. En die bruggen heeft Rijkswaterstaat helemaal niet onderzocht op dit defect. Dat moeten de beheerders zelf doen, dus de waterschappen, de gemeente en de provincies. En de vraag is dus hoeveel daar nog uitkomen. Nou, als we een beetje een vergelijking kunnen maken, Duitsland hebben ze dit al een stuk beter op orde, al een stuk beter in de smies als het ware. En daar houden ze ongeveer zo'n 1000 bruggen scherp in de gaten. Nou is Duitsland natuurlijk groter.
1: Ja.
0: Maar het is wel een hele orde groter hoeveel bruggen ze in de gaten houden.
1: Dank, Tim Verlaan van Follow the Money.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jm@nos.nl.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9:30 en 9:30.
1: Voor het eerst in jaren is de totale studieschuld van studenten afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar was die schuld 28 miljard euro, 800 miljoen minder dan een jaar ervoor. Pertijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat die is afgenomen?
4: Dit heeft alles te maken met de beëindiging van het leenstelsel. Het begon in het studiejaar 2023-24. Toen keerde de basisbeurs terug. Ja, toen hoefden heel veel minder mensen ineens een lening aan te gaan om een studie te financieren. Ja, en daardoor kwamen er minder studenten bij met een studieschuld. En ja, steeds meer oud-studenten losten dat af. En met als gevolg dat we nu voor het eerst, nadat het eerst had afgevlakt, een daling zien in de totale studieschuld.
1: Kan het er ook nog mee te maken hebben dat veel studenten langer thuis blijven wonen, omdat het zo moeilijk is om een kamer te vinden?
4: Dat kan er iets mee te maken hebben, maar die invoering van het of beëindiging van het leenstelsel, dat zie je toch wel heel duidelijk terug. Want je ziet echt in 2024, toen het voor het eerst niet meer bestond, dat is echt het jaar van de omslag. Daarna ja, neemt het niet meer zo hard toe. Je ziet ook dat vanaf dat jaar ook ineens het aantal studenten met de schuld aan het afnemen is.
1: Ja.
4: Maar ja, goed, het kan er natuurlijk ook mee te maken met sowieso studenten of mensen langer thuis blijven. Dat is waar.
1: Ja, dus de totale studieschuld, het bedrag, is dus gedaald. Het aantal mensen met een studieschuld, blijft dat dan ook dalen?
4: Ja, dat blijft ook dalen. En ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat er wel mensen zijn die hun schuld aflossen. Dus die zitten er niet meer in. Maar er komen heel veel minder studenten bij die beginnen met het opbouwen van die schuld. Dus ja, je ziet dat het aantal mensen met een schuld, dat daalde al direct vanaf het begin. Maar het heeft een paar jaar geduurd voordat ook de totale studieschuld kleiner werd.
1: Tegelijkertijd blijkt uit cijfers ook dat het aantal mensen met een studieschuld boven de 50.000 euro de afgelopen 6 jaar is verdubbeld. Waar komt dat dan door?
4: Ja, dat klopt. Dat heeft ook dus te maken met het feit dat het leenstelsel lange tijd heeft bestaan. Dat zijn overwegend oud-studenten, dus mensen die al klaar zijn met de studie. En dus jarenlang die schuld hebben opgebouwd, als het ware. Ja, en zo'n grote schuld heb je niet zomaar afgelost. Ook niet als je begint met een goede baan. Ja, dus dat is een stuk hoger. Maar je ziet wel dat ook dit jaar dat aantal voor het eerst iets is afgenomen. Het waren er zo'n 500 minder, dus ook daar is die kentering wel zichtbaar.
1: Dank, Pertijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maleisië heeft 1500 Myanmarese asielzoekers terug naar hun thuisland gestuurd. Ze zijn gisteren via een boot aangekomen in de havenstad Yangon. Het besluit stuit op felle kritiek van mensenrechtenorganisaties. In Myanmar woedt nog steeds een hevige burgeroorlog en Mensen proberen

0: proberen juist te ontsnappen aan het geweld in het land. Jasmijn de Boer werkt in Myanmar voor hulporganisatie ZOA en woont in die havenstad Yangon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben jullie toegang tot die groep vluchtelingen?
1: Op dit moment is daar weinig duidelijk over. Dit valt onder het mandaat van de VN-vluchtenorganisatie UNHCR. Zij hebben geen toegang gehad in Maleisië voor deze mensen vertrokken naar Yangon. En ze hebben ook geen toegang gehad op de boten. Dus op dit moment is veel onzeker. Als zij toegang krijgen en zij vragen ZOA om ondersteuning, dan staan wij klaar om te supporten, om deze mensen te helpen in hun basisbehoeften.
0: En wat voor soort mensen zijn het die probeerden dus om naar Maleisië te komen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er is heel weinig bekend over wie deze mensen zijn. En daar hopen we ook nog snel meer over te horen.
0: Maar ze mogen dus Maleisië niet in. Is ook gezegd waarom niet?
1: Nee, op dit moment. Er gaan veel verhalen rond. Maar het is echt belangrijk dat we eerst kunnen verifiëren wat precies waar is, wie deze mensen zijn. En daar komt hopelijk meer duidelijkheid over in komende dagen.
0: Maar wat is uw verwachting? Zijn ze in gevaar als ze terug zijn in Myanmar?
1: Er bestaat een reëel risico dat mannen die fysiek in staat zijn om te vechten te maken krijgen met dienstplicht. We verwachten ook dat families die net weer aan zijn gekomen op de boot, dat zij geld moeten betalen om hun familie mogen op te halen op de plekken waar ze nu zijn. Waar ook veel onduidelijk over is waar ze precies zijn. En mensen die op de zwarte lijst van de overheid staan, die zullen de gevangenis ingaan.
0: Een zwarte lijst?
1: Ja, er zijn mensen die dingen doen waar de overheid niet blij mee is. Die komen op een lijst te staan en die kunnen de gevangenis in gaan.
0: Dus wat hebben die mensen dan bijvoorbeeld gedaan? Dat ze op zo'n lijst terecht zijn gekomen?
1: Ja, dat zijn dingen waar de overheid niet blij mee is. Dat zijn vaak politieke uitspraken die gedaan zijn. Maar dat hoeft niet het enige te zijn, maar... het is ook niet altijd duidelijk wat mensen gedaan hebben als ze de gevangenis inkomen.
0: Want de oorlog is nog volop bezig. Hè? Heel veel mensen zouden Myanmar willen ontvluchten. Hoe zou je de situatie op dit moment beschrijven in Myanmar?
1: Ja, de situatie is heel heftig. Mensen zijn bang. Conflict is hevig. Op dit moment zijn er 3,8 miljoen ontheemden in Myanmar. En we zien ook dat het aantal nieuwe ontheemden na de verkiezingen sterk is toegenomen. Voor de verkiezingen zagen we gemiddeld 12.000 nieuwe ontheemden per maand. En inmiddels is dat rond de 50.000 per maand. En dat hangt echt samen met de hevige gevechten in verschillende delen van het land. En het is ook belangrijk om daarbij te benadrukken dat van de week was dat in het nieuws over de deelstaat Rakhine. Maar dit is zeker niet een probleem alleen van Rakhine. Dit is in grote delen van Myanmar de realiteit dat burgers worden getroffen door luchtaanvallen, door artillerie en door drones.
0: Dat Maleisië dit nu doet, hè, mensen terugsturen, kan dat overslaan? Dus dat andere landen denken, dat gaan wij ook doen?
1: Eigenlijk is dit niet iets nieuws. Het terugsturen van mensen naar Myanmar, dat gebeurt al langer. Met name langs de grens met Thailand. En zolang het conflict in Myanmar voortduurt, zullen mensen blijven proberen om die veiligheid ergens anders te zoeken. En dat mensen worden teruggestuurd, dat zien we dus al langer. En wat hier natuurlijk anders is, is dat het echt in samenwerking is met de autoriteiten hier.
0: Ja, dat dus de Maleisische autoriteiten hebben samengewerkt met de autoriteit van Myanmar, bedoelt u?
1: Ja, klopt.
0: Dank, Jasmijn de Boer van hulporganisatie ZOA. Singles zijn bezig aan een opmars op de woningmarkt, lezen we bij BNR.
2: Het aantal hypotheekaanvragen van alleenstaande kopers is in de afgelopen 3 maanden met 11% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De hypotheker denkt dat zij profiteren van de grote hoeveelheid huurwoningen die door beleggers op de markt zijn gebracht. Het gaat doorgaans om wat kleinere woningen en juist die zijn onder alleenstaanden in trek. De hypotheker ziet dat starters het moeilijk hebben op de woningmarkt. Door de stijgende rente kunnen ze steeds minder lenen. De directeur van een basisschool in Amsterdam heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon. Dat schrijft het Parool. Uit stukken die de krant inzag bleek dat tussen 2023 en 2026

0: ruim 970.000 euro is overgemaakt naar de bedrijven voor programma's op het gebied van kunst, cultuur, sport en creativiteit in vakanties. Volgens interne documenten betwijfelen medewerkers van de Oranje Nassau School of alle gefactureerde activiteiten ook echt zijn uitgevoerd. In Rotterdam wordt vandaag uitspraak gedaan in een volgens de Volkskrant bijzondere stalkingszaak. Een man wordt ervan verdacht zijn ex te hebben lastiggevallen door extreem veel rechtszaken tegen haar aan te spannen en over haar te klagen bij instanties. In zeker 116 rechtszaken stonden de twee tegenover elkaar. Het indienen van zoveel aanklachten noemt het OM stalking by proxy. De verdachte zal niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Hij mocht volgens de krant vorig jaar zijn stervende vader bezoeken in Turkije en keerde daarna niet meer terug naar Nederland. Ik begon dit blok met singles en eindig er ook mee, want in Nederland staan naar schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, maar handhaving is lastig. Stichting De Links zet zich daarom in om paarden aan elkaar te koppelen. En dat heeft succes, vertellen ze aan Hart van Nederland.
1: De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames en die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
0: Door middel van social media worden de dieren aan elkaar gekoppeld. Het is echt een soort Tinder voor paarden dus.
2: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Werkzaamheden aan de A6 in de buurt van Urk veroorzaken file niet alleen op de A6 richting Lelystad. Daar is de vertraging 10 minuten. Maar ook op de weg die daarop aansluit. En 352 vanuit Urk naar Vollenhoven voor de aansluiting met de A6. De vertraging loopt daarop tot een half uur. We hebben meteen de file met de meeste vertraging gehad. Op de A15 richting de Maasvlakte. Daar staat ook wel een behoorlijke file tussen Rozenburg en de Zuurhoofdbrug. 11 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Iedere werkdag van 6 tot half 10. We'll be right back.

0: snelle muziek. Het is de jaarlijkse spannende dag voor restauranthouders. Michelin maakt bekend welke zaken worden beloond met een ster, wie hem houdt en wie de ster kwijtraakt. 100 jaar geleden deelde Michelin de eerste sterren uit, die daarmee een belangrijk label werden voor restaurants met een goede keuken. Nederland speelde lang een vrij kleine rol op het gebied van de haute cuisine. Maar dat is in de loop van de jaren veranderd. Culinair journalist en foodwatcher Lisa Appels vertelt of het ook betekent dat Nederland nu meetelt op het wereldtoneel.
1: Ik vind van wel. Nederland heeft prachtige zaken binnen de fine dining. Veel jonge chefs ook die nog steeds geïnteresseerd zijn in de gastronomie. Dus ja, ik vind dat we meetellen.
0: En de trends die je ziet in de keuken, is dat dan in de loop van de jaren veranderd?
1: Zeker, zeker. En vooral de afgelopen jaren gebeurt er ook veel. Of er gebeurt natuurlijk altijd veel. Maar de branche is in beweging en staat

0: ook wel een beetje onder druk de afgelopen jaren. En dat doet natuurlijk iets met fine dining of dineren binnen het hogere segment. Dus wat we zien is dat we van heel formeel dineren, dus witte tafellakens, heel veel bedienend personeel, de zwarte brigade om je heen, naar iets informelere settings gaan. Ook zien we dat de menus wat kleiner worden de afgelopen jaren. Dus consumenten letten wat meer op de portemonnee, willen ook niet meer hele avonden urenlang zitten. Dus we zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien al simpeler worden gezien. En wat heel belangrijk is geworden de afgelopen tijd, is dat er ook echt een verhaal achter zo'n menu zit. Dus gasten willen steeds vaker weten waar hun eten vandaan komt. Dus ofwel welke boer het heeft gemaakt, of er een verhaal achter zit van hoe een chef aan een bepaald product is gekomen. Dat is één kant. Of bijvoorbeeld of er een mooi verhaal binnen een soort culinair erfgoed achter zit. Dus zit er traditie achter? Is het een persoonlijk verhaal van de chef? Dus waar het eerder heel erg draaide om spektakel en overdaad op het bord, verschuift die focus eigenlijk een beetje meer naar het product. En gasten willen ook weten waarom een voedselkeuze wordt gemaakt door een chef.
1: En dat zie je dus ook echt bij die restaurants die opgaan voor een Michelinster of die al een ster hebben.
0: Ja, zeker. Dus wat je ook bijvoorbeeld wel ziet is dat gasten van tevoren in zaken krijgen te zien welke ingrediënten er allemaal worden gebruikt binnen een menu. Dus dan worden die ingrediënten heel mooi onbewerkt eigenlijk uitgestald van deze ingrediënten gaan wij vandaag allemaal verwerken in jouw menu. Dat hoort ook een beetje natuurlijk bij dat alles een beetje een ervaring moet worden. Dus het is niet kom maar aanschuiven aan tafel, ga maar zitten, de gangen komen eraan. Dus wat al langer populair is, dat chefs tafelbereidingen komen doen. Dus dan komen ze een gerecht brengen en dan komt er een chef uit de keuken mee en die maakt dan het laatste stukje eigenlijk af aan tafel, zodat je wat beleving hebt. En wat er eigenlijk bij is gekomen, dat gasten nu ook wel eens midden in zo'n diner worden gevraagd om op te staan van tafel. En dan krijgen ze een rondleiding door de zaak, waarbij er bijvoorbeeld dan een gang in de keuken wordt bereid. Dus dan sta je echt aan de pas bij de chefs. Die zie je dan in de keuken heel geconcentreerd werken. En dan wordt er daar een gangetje voor jou opgemaakt.
1: U bent straks bij de uitreiking, hè, in Maastricht. Wat verwacht u ervan?
0: Ja, het is altijd een hele spannende dag. Ik vind het altijd een eer en ontzettend leuk om erbij te zijn. Want wij als journalisten weten van tevoren helemaal niks. Dus het is voor iedereen die aanwezig is spannend. En wat het allermooiste is als je de chefs op het podium ziet komen, die dus onderscheiden worden voor de eerste keer met een ster of misschien wel 2 sterren. Dan zie je echt die emotie in die blikken, want het is voor hun toch wel het hoogst haalbare. Dus dat is prachtig om te zien, de reactie van die chefs op het podium. En ja, het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen. Daar zit iedereen wel een beetje op te wachten, maar weten doen we het nooit. Hopen is wat we kunnen doen.
1: Zijn culinair journalist en foodwatcher Lisa Appels.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Je kwam thuis en vertelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorden.
4: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
3: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen.
5: De vader wordt 79, kan je nagaan.
4: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
6: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
4: Verrompeltisering ligt op de loer.
7: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
4: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
15: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Een man uit Nederland is benoemd tot minister van Justitie in de omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. En studenten lenen minder. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar daarvoor. Het komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Het leenstelsel werd na kritiek afgeschaft. Studenten die geld hebben moeten lenen voor hun studie worden gecompenseerd met 2100 euro. In Frankrijk blijven vandaag opnieuw honderden scholen dicht of zijn maar beperkt open. Vorige week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond, honderden scholieren werden opgepakt. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, aan kop bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Hij staat op ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op zo'n 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen leek de progressieve Lula de eerste ronde te gaan winnen. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. De A9 is ook in de richting van Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleek de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot, er moest opnieuw worden geasfalteerd. De Amerikaanse voorspellingssite Polymarket stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken, schrijft het FD. Polymarket is een site waar je op allerlei onderwerpen geld kan inzetten. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het niet de juiste vergunning had. Polymarket vindt dat het geen kansspel is, maar een financieel product waarbij mensen handelen in contracten. Die worden uitbetaald als iets wel of niet gebeurt. Het weer. De mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: De ochtendspits komt nu snel verder op gang met al een paar lange dagelijkse files, zoals op de A1 bij Hoevelaken. De vertraging is daar een half uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar staat bovendien een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhoofdbrug 11 kilometer file vanaf knooppunt Rozenburg. De vertraging is daar 20 minuten.
1: Nederlanders spelen een grote rol in de oorlog in Soedan. Een van hen is zelfs minister in de RSF-regering. Zo onze verslaggever die dat uitzocht.
19: Ster. Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 8:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Er zijn mensen in Nederland die een belangrijke rol spelen in de oorlog in Soedan. Zo is een Nederlander dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in de omstreden RSF-regering. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Verslaggever Lisa Schallenberg. Lisa, hoe komt die man in die regering terecht?
24: Ja, dit is een man die al langer in de Soedanese politiek actief is. Die ook de leider is van een politieke partij. En vorig jaar is deze parallele regering opgericht. En ja, dat is een coalitie geweest van verschillende politieke partijen en gewapende groepen. Opgericht door één van de twee strijdende partijen in de oorlog, de paramilitairen. En in de oorlog strijden zij tegen het regeringsleger. Die paramilitairen die hebben dus uiteindelijk zelf een eigen regering opgericht vorig jaar. En deze man, deze Nederlander, zit in het bestuur van die coalitie, is echt een van de leiders ook. En is dus ook dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie.
1: Dus het is een functionerende regering. Want ja, je denkt bij de RSF vooral aan strijd en dat ze paramilitairen zijn.
24: Ja, nou dat is het officiële doel van deze regering. Is ook om de gebieden die zij hebben veroverd, de gebieden onder hun controle te besturen. Zij hebben grofweg zo een beetje het westen van het land onder hun controle. En de officiële regering die regeert vanuit Khartoum, vanuit de hoofdstad. En deze parallele regering dan vanuit hun hoofdstad, vanuit Niala. Maar veel deskundigen die wij spreken, die zeggen ook, ja, het is een parallele regering met als doel om die paramilitairen ook een officieel en legitiem gezicht te geven. Dus wat je zegt, je denkt bij paramilitairen aan die gewapende milities. Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen, die bepalen.
1: Jullie hebben deze man dus opgespoord. Wat zegt hij er zelf over?
24: Ja, mijn collega Gidi Pols en ik hebben dit onderzoek gedaan. En wij hebben hem gezocht omdat we het zo opvallend vonden. Hoe kan het dat een Nederlander zo'n belangrijke rol krijgt in die Soedanese politiek? Ja, en toen zagen we dus dat hij echt een bekende politicus is in Soedan al jaren. Hij is ook te gast bij Al Jazeera bijvoorbeeld om over deze regering te praten. En uiteindelijk hebben Gidi en ik hem ook gevonden en spreekt Gidi hem aan de telefoon. Daar kunnen we even naar luisteren.
0: Hoort u mij?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, hoor ik je.
0: Oké.
3: Ja, wil je een soort interview nemen?
0: Ja, ik zou graag u willen interviewen omdat u minister bent geworden.
3: Ja, kun je dat de vragen sturen van mij?
0: De vraag is...
3: Alle vragen, wat is ben ik?
0: Ja.
3: Kan ik dat beantwoorden?
0: Ja, oké. Dus ik stuur de vragen en dan kunnen we misschien een keer afspreken voor een interview?
3: Maar de alle vragen van jullie, kan ik dan beantwoorden?
0: Ja, dan kunt u zijn vragen beantwoorden, oké. Ja, want we zijn heel benieuwd hoe u minister bent geworden en uw rol en zo, dus vandaar.
3: Dan kun je dan de alle vragen van jullie, dan ga ik dat beantwoorden.
1: Ja, hij is wat moeilijk te verstaan, zit volgens mij in een auto of zo, maar hij zei dus, stuur je vragen maar op. Klinkt als een echte politicus. Wat zei hij erop, op die vragen?
24: Ja, hij zegt uiteindelijk dat hij zich inzet voor vrede en dat hij niets met gewapende milities te maken heeft. En het is ook zo dat die regering, je kunt niet zeggen dat die regering de troepen in Soedan aanstuurt, maar het is dus wel zo dat de paramilitairen deze regering heeft opgericht. Dus op die manier is deze man wel gelinkt met deze heel zeer beruchte strijdgroep. En hij zegt er ook bij dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard en nog niet de eed heeft afgelegd. Maar ja, hij hoort wel sowieso bij de oprichters en leiders van deze omstreden regering.
1: Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat voor een gebied bestuurt de RSF op dit moment?
5: Ja, dat gaat dus om de regio Darfur vooral. Die hebben ze bijna helemaal in handen. Zoals Lisa al zei, dat ligt in het westen van het land. Een gebied ongeveer 12 keer zo groot als Nederland. En daar zie je dus dat ze dat alternatieve staatsapparaat proberen op te bouwen. Dus het is niet
24: politiek. Ja, en toen zagen we dus dat hij echt een bekende politicus is in Soedan al jaren. Hij is ook te gast bij Al Jazeera bijvoorbeeld om over deze regering te praten. En uiteindelijk hebben Gidi en ik hem ook gevonden en spreekt Gidi hem aan de telefoon. Daar kunnen we even naar luisteren.
0: Hoort u mij?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, hoor ik je.
0: Oké.
3: Ja, wil je een soort interview nemen?
0: Ja, ik zou graag u willen interviewen omdat u minister bent geworden.
3: Ja. Ja, kun je dat de vragen sturen van mij?
0: De vragen?
3: De alle vragen, wat is ben ik?
0: Ja.
3: Kan ik dat beantwoorden?
0: Ja. Oké. Dus ik stuur de vragen en dan kunnen we misschien een keer afspreken voor een interview?
3: Maar de alle vragen van jullie, kan ik dat beantwoorden?
0: Ja, dan kunt u zijn vragen beantwoorden, oké. Ja, want we zijn heel benieuwd hoe u minister bent geworden en uw rol en zo, dus vandaar.
3: Dan ga ik dat beantwoorden.
1: Ja, hij is wat moeilijk te verstaan. Zit volgens mij in een auto of zo. Maar hij zei dus, stuur je vragen maar op. Klinkt als een echte politicus. Wat zei

0: Maar de alle vragen wat jullie kan ik dan beantwoorden.
1: Ja, dan kunt u zijn vragen beantwoorden. Oké. Okay. Ja, want we zijn heel benieuwd hoe u minister bent geworden en uw rol en zo. Dus vandaar.
0: Dan kun je dan de alle vragen wat jullie dat gestuurd hebben, ga ik dat beantwoorden.
2: Ja, hij is wat moeilijk te verstaan. Zit volgens mij in een auto of zo. Maar hij zei dus, stuur je vragen maar op. Klinkt als een echte politicus. Wat zei hij erop, op die vragen?
3: Ja, hij zegt uiteindelijk dat hij zich inzet voor vrede. En dat hij niets met gewapende milities te maken heeft. En het is ook zo dat die regering... Je kunt niet zeggen dat die regering de troepen in Soedan aanstuurt. Maar het is dus wel zo dat de paramilitaire deze regering heeft opgericht... dus op die manier is deze man wel gelinkt met deze heel zeer beruchte strijdgroep. En hij zegt er ook bij dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard en nog niet de eed heeft afgelegd. Maar hij hoort wel sowieso bij de oprichters en leiders van deze omstreden regering.
2: Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat voor een gebied bestuurt de RSF op dit moment?
4: Ja, dat gaat dus om de regio Darfur vooral. Die hebben ze bijna helemaal in handen. Zoals Lisa al zei, dat ligt in het westen van het land. Een gebied ongeveer 12 keer zo groot als Nederland. En daar zie je dus dat ze dat alternatieve staatsapparaat proberen op te bouwen. Dus het is niet direct een regio waar alleen maar strijd en anarchie heerst. Maar inderdaad ook ambtenaren, er is politie. Ze in de belastingen persen ook mensen af trouwens. En dit is een hele rijke regio. Er zit heel veel goud in de grond. Nou ja, dat plundert de RSF er ook uit. Om zo die oorlog gaande te houden. Maar voor de bevolking is het economisch en humanitair een hele slechte situatie. Eerder in de oorlog is er in dat RSF-gebied ook een hongersnood uitgeroepen. En zijn dus verschillende massamoorden geweest. Want dat is dus ook het gebied waarom er beschuldigingen zijn van genocide tegen de RSF.
2: En wat wil het nou zeggen dat een Nederlander in deze regering zit?
4: Ja, ik weet niet precies wat er gedaan kan worden, of er iets gedaan kan worden daartegen. We hebben wel gezien dat er tegen echt hoge kopstukken binnen de RSF bijvoorbeeld sancties zijn opgelegd. Maar goed, zoals Lisa al zei, hij zegt deze positie nog niet te hebben aanvaard. Wat ik wel vaker zie in ook andere conflicten, bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo, daar hebben ook op een gegeven moment milities M23 de macht overgenomen. Ja, daar zag ik toen ook, toen ik daar was, dat er juist ook heel veel mensen uit de diaspora van buiten het land dan in zo'n regering gaan zitten. Vaak goed opgeleide mensen. Maar dat zorgt er dan ook natuurlijk voor dat ze bijvoorbeeld geld kunnen voor geld kunnen lobbyen en ook voor steun kunnen gaan lobbyen in het buitenland. En dat zou deze man dus dan ook kunnen. Of gezichten van regeringen die dan niet in het land zelf zitten. Ja, ook denk ik om gewoon een deel voor deel dan te legitimeren.
2: Maar Nederland erkent deze regering niet, hè? Zijn er dan landen die dit wel steunen?
4: Nee, niet. Het wordt niet erkend door geen enkel land internationaal als afzonderlijke regering. De Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld, die zeggen juist dit moeten we niet willen, want nu is er ook echt een groot risico op opsplitsing van Soedan. Wel zijn er landen die de RSF steunen, militair en financieel. De grootste partij is toch eigenlijk, ook al ontkennen ze het, is er veel bewijs, dan is het de Verenigde Arabische Emiraten. Die leveren al heel lang wapens, maar ook huurlingen bijvoorbeeld aan de RSF-milities. Daar krijgen ze goud voor terug. Ze zijn ook geïnteresseerd in Soedan vanwege de geografische positie aan de Rode Zee. Dat is eigenlijk de grootste partij die nu achter de RSF staat.
2: Ja, en die Verenigde Arabische Emiraten, daar gaat het al langer over die steun die ze geven aan RSF. Is Europa in staat daar iets tegen te doen?
4: Ja, de vraag is meer, willen ze daar iets tegen doen? Ze willen eigenlijk de Verenigde Arabische Emiraten toch te vriend houden. Het is een belangrijke economische partner, handelspartner van de Europese Unie. Afgelopen november was er nog een grote discussie over de rol van de Verenigde Arabische Emiraten en de RSF in Soedan in het Europese parlement in Straatsburg. Ja, dat was toch wel een opvallend politiek gevecht. Uiteindelijk lobbyde de Verenigde Arabische Emiraten dat wel de RSF veroordeeld werd, maar de steun van de Emiraten aan de RSF bleef onbenoemd. Zoals ik zei, we hebben ook onze eigen belang als de Europese Unie om ook goede banden te houden met de Verenigde Arabische Emiraten. Maar die steun zorgt er wel voor aan de RSF, dat de RSF dus door kan gaan met deze oorlog.
2: Ja, en even voor alle helderheid, Lisa zei het eigenlijk ook al, die zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld dat bloedbad in die stad Al-Fashir.
4: Ja, klopt. Dat is nu ongeveer een jaar geleden.

0: Dat de RSF inderdaad in de stad El Fasher in Darfur innam. En daar heel veel mensen heeft vermoord. De RSF heeft een Arabische achtergrond en had het gemunt op mensen, Soedanezen van een niet-Arabische etniciteiten. En ja, eigenlijk was dat ook al vooraf aangekondigd. Dat we eigenlijk wisten, alle analisten, alle Soedanezen zeiden, als de RSF die stad inneemt met steun, dus onder meer van de Verenigde Arabische Emiraten, dan gaat daar een gigantisch bloedbad plaatsvinden. En dat gebeurde ook. Dus ja, heel veel Soedanezen vinden dat iedereen veel te veel wegkijkt.
1: Lisa, deze man die dus in de regering van de RSF zit, of er in ieder geval voor gevraagd is, als we hem zelf mogen geloven. Dat is een van de verhalen die jullie hebben ontdekt. Maar waar zijn jullie nog meer achter gekomen?
2: Ja, Gidi en ik hebben een podcastserie gemaakt, Oorlog in de Achtertuin. En daarin vertellen we in totaal 6 verhalen. En dat zijn allemaal verhalen over links tussen Nederland en de oorlog in Soedan. En dat gaat bijvoorbeeld over zakendeals voor het leger die via Nederland gepoogd worden om te sluiten. Het gaat over een hoge RSF-leider, dus echt iemand wel van die van de paramilitairen zelf, die stiekem in Nederland is opgedoken. Het gaat over propaganda die vanuit Nederland wordt verspreid en wordt gezien door honderdduizenden Soedanezen. En ja, aflevering 4 gaat dan over de minister. En daarin hoor je veel meer over onze zoektocht naar deze meneer en ook zijn rol in de politiek.
1: Ja, en die podcast Oorlog in de Achtertuin, die kun je vanaf nu beluisteren via onder meer de NPO Luister-app. Lisa Schallenberg en Alice van Gelder, allebei dank. Australische kinderen zijn via online games op Roblox een sadistische en ritualistische secte ingelokt. Dat schrijft ABC News.
3: De nieuwszender sprak met een 14-jarig meisje met de fictieve naam Emma. Het meisje uit het westen van Australië dacht online via het spelletje Roblox een vriend te hebben gemaakt. Gesprekken begonnen onschuldig, maar uiteindelijk werd ze afgeperst. Ze moest zichzelf snijden om met bloed een naam op de muur te schrijven. Later moest ze haar zelfmoord livestreamen. Dat weigerde ze en de groep stuurde haar vader de foto's die ze had gestuurd. Hij stapte naar de politie, maar tot op heden is niemand aangehouden. Spanje moet zich mogelijk op gaan maken voor alweer een vervroegde verkiezing, schrijft de krant El Mundo. Premier Sanchez overweegt voor de 3e keer tijdens zijn ambtstermijn om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Volgens El Mundo heeft dat te maken met publieke verontwaardiging over de wooncrisis. De krant denkt niet dat de verkiezingen goed nieuws zijn voor Sanchez. Op dit moment zou er namelijk een historisch lage steun zijn voor zijn partij. Die zou uitkomen op een kwart van de stemmen. Het Oktoberfest was volgens de Bayerische Rundfunk dit jaar een recordjaar. Maar liefst 7,4 miljoen mensen bezochten Theresienwiese. Het grote bierfeest is nog niet helemaal voorbij, maar het record is al wel zeker. Wat een perfect Oktoberfest, zegt de burgemeester van München tegen de omroep. Ook de bierconsumptie steeg naar een nieuwe hoogte. Dit jaar werd er 6,7 miljoen liter bier gedronken. En alcoholvrij bier kreeg daar ook een groter aandeel in. Jazeker. Hoeveel groter, dat laten we dan maar even in het midden. 2 ongelukken gooiden wel nog een schaduw over het feest. Een kermismedewerker overleed nadat hij door een gondel werd geraakt. En afgelopen weekend raakte iemand ernstig gewond. En in Antwerpen trokken gisteren op Dierendag meer dan 1500 tackles met hun baasjes door de straten voor de eerste Tackle Tour. Volgens die baasjes is de tackle niet zomaar een hond, horen we bij de VRT.
4: Die zijn eigenlijk gekweekt om zelf beslissingen te maken. En dat is er eigenlijk ongelooflijk aan. Dat is niet gewoon uw hond, dat is uw partner in crime.
3: De initiatiefnemer dacht dat er misschien 200 baasjes met hond zouden komen, maar dat werden er dus 1500. Het was volgens de VRT geen groot blaffestijn, want dat gebeurt volgens de baasjes alleen als ze een ander ras passeren.
1: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
5: Het ochtendspits komt verder op gang met vooral veel drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Nu 14 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A15 richting de Maasvlakte tussen de Afrit Brielen en de Zuurhofbrug 8 kilometer met bijna een half uur vertraging. Alleen de vluchtstrook is open.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het Nederlands elftal sluit de eerste periode onder de nieuwe bondcoach af zonder te hebben verloren. In Eindhoven won Oranje in de Nations League met 2-1 van Servië. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste interland.
7: Speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker iets waar ik heel trots op ben. Ik heb er natuurlijk tot nu toe het maximale uitgehaald. En helaas heb ik me natuurlijk een jaar gemist. Anders had ik misschien wel in de buurt van Wesley kunnen komen. Maar... Nee, ja, ik ben trots.
1: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Krijgen we op

0: feestje van Van Dijk, dat nieuwe oranje te zien waar het de hele tijd over gaat? Want het was best wel moeizaam gisteravond.
1: Ja, dat was het. En dus was het toch inderdaad wel weer het nieuwe oranje waar we het al een tijdje over hebben. Want eigenlijk past deze wedstrijd gewoon in de lijn van de vorige drie onder Xabi. Ja, toch? Het was heel vermakelijk. Dat wel. Hoog amusementsgehalte. Oranje zoekt ook wel de aanval, maar geeft gewoon heel veel ruimte weg. Ook weer tegen Servië. Dat is geen wereldtop. En toch weer een tegendoelpunt. Had er ook zomaar nog eentje kunnen zijn. Sterker nog, in die slotfase was de gelijkmaker heel dichtbij. Maar dat past dan dus ook wel weer in dat vermaak van gisteravond. Met hangen en wurgen en met heel veel inzet sleepte Nederland die 2-1 over de streep. En het zorgde dan voor wat ontlading, juist door de manier waarop. Dus de sfeer is goed, dat zit allemaal wel in orde. En Oranje zoekt de aanval, we genieten er allemaal van. Maar is het nou heel veel beter dan het verleden? Nee, Nederland is nog steeds geen Frankrijk of Spanje. Kunnen we natuurlijk ook niet verwachten. Heel veel anders is het ook niet. Ja, het is leuk dat we een aantal nieuwelingen erbij hebben. Meerdink van Bommel, gisteren Zegiel, die heel goed inviel. Dus dat is allemaal bemoedigend. En Nederland staat eerste in de Nations League pool. Hè. Dus wat dat betreft doet Xavi het allemaal goed. Maar de weg is ook nog wel even lang. Hè.
0: Maar goed, ze hebben nog ruim anderhalf jaar tot het EK. Hè?
1: Zo is het ook.
0: Formule 1-coureur Max Verstappen is eindelijk van de nul af dit seizoen. Was hij blij?
1: Ja, tuurlijk. Hij is wat dat betreft de barometer van hoe Red Bull Racing ervoor staat. Zijn humeur. Daar kan je precies aflezen hoe het gaat. En ja, hij was blij, want hij won. Niet dat hij er echt heel veel mee opschiet in punten. Maar wel qua gevoel. Hij is van de nul af, inderdaad. Nou, dat maakt nogal uit voor een kampioen als iemand die hij is. Hè. Dat geeft ook gewoon de burger moed. Want het team is op de goede weg. Als we dan toch over die barometer hebben. In het begin van het jaar stond het gezicht op onweer. Was er een en al chagrijn en gemopper, ook op zijn team. Maar datzelfde team heeft het dus wel ondertussen voor elkaar gekregen dat die auto weer een winnende auto geworden is, in combinatie met de coureur Verstappen natuurlijk. En dat maakte die ontlading zo groot. Nou, hij mag het seizoen nog afmaken en misschien nog wel een aantal keer podium rijden. Maar ondertussen is hij natuurlijk vooral bezig met volgend jaar. En dan weet hij dus dat hij weer kan winnen en dat hij volgend jaar daar echt weer staat.
0: Ja, een vrouw die wel overwinning op overwinning aan elkaar reigt is Demi Vollering. Nou, de Tour, wereldkampioen, ook nog andere successen. Is ze nu ook Europees kampioen? En je zou bijna denken, het wordt wel een beetje voorspelbaar.
1: Ja, dan krijgen we dat. Want dat is het inderdaad wel. Hè. Waar zij meedoet, waar ze voor gaat, daar wint ze. Demi Vollering, nu ook nog de Europese titel met ogenschijnlijk gemak. Ze heeft gewoon een ongekend superseizoen. In het verleden heeft ze ook wel gewonnen, hè, links en rechts. Het was niet voor het eerst dat ze de Tour won, bijvoorbeeld. Maar het verschil met het verleden is wel dus dat ze nu eigenlijk overal wint. En dat komt, denk ik, omdat ze het gewoon goed voor elkaar heeft in de teams waar ze voor rijdt. Ze rijdt nu voor een Franse ploeg, normaal gesproken. En daarin zijn de rolverhoudingen duidelijk. En datzelfde gold nu voor de nationale ploeg. Er is een bondscoach gekomen. Als bondscoach in het wielrennen kan je niet heel veel meer dan ervoor zorgen dat de afspraken duidelijk zijn. En dat heeft Laurens ten Dam gedaan. Het is een team geworden, want dat is die bondscoach. Die strijdt voor Demi Vollering. Nou, het mooiste was dat te zien in het sticker. Dat de rensters op hun helmen droegen. Dat was een afbeelding van die coach op een brommertje. Dus de sfeer zit ook goed in die ploeg. Nou, dat is in het verleden echt wel anders geweest. Pietersen werd tweede en was daar blij mee, omdat de winst naar een ploeggenote ging. Dus goed gedaan van de Nederlandse formatie en afgemaakt door de absolute kopvrouw Demi Vollering.
0: Ja, bij de mannen won de Belg Remco Evenepoel na een fotofinish. Nou, die was wel nodig, die foto. Ik kon het niet zien, hoor.
1: Nee, en op die foto zie ik het eigenlijk ook nog niet. Je moet echt heel goed inzoomen, hè? En dan moet je maar aannemen dat, ja, dat het beeld wat je dan krijgt, dat klopt. Het is een beetje net als met de VAR. Ja, er is een stil gepakt en eigenlijk is hij niet eens loodrecht op de finish gemaakt. En dan wordt er een lijntje getrokken waarvan jij en ik dan maar moeten aannemen dat het een rechtlijntje is. Maar goed, gesteld dat het zo is, dan kan je, als je blijft inzoomen, kan je uiteindelijk een verschil zien tussen Evenepoel en Ciccone, de Italiaan die misschien wel dacht met een verrassende overwinning vandoor te gaan. Maar door een ultieme jump van Evenepoel was het dan toch de Belg die won. En die daarmee zijn verzameling compleet heeft. Want hij was al Belgisch kampioen op de weg en in de tijdrit. Hij was al wereldkampioen op de weg en in de tijdrit. En nu is hij datzelfde ook Europees gezien. Hij heeft zijn truiencollectie compleet. En is daarmee de eerste. Want Pogacar, die alles wint, die heeft deze collectie nog niet compleet. Ja, Belgisch kampioen kan hij sowieso niet worden. Maar nationaal kampioen is hij wel. Maar hij heeft dus nog niet alle truien. En dat kan Evenepoel nu wel zeggen.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: Give It To Me van Madonna. Ster.
1: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
1: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
2: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 8:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
10: Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, meldt het CBS. Begin dit jaar stond er in totaal 28 miljard euro open, en dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar daarvoor. Komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula kwam uit op ruim 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Een week geleden werden 5 mannen opgepakt bij die basis. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren schoolboeken kopen, moeten ze vaak ook hun e-boeken kopen. Dat zorgt voor hoge prijzen. En scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM.
9: Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, is er vandaag weer mist, net als gisteren?
11: Jazeker. Momenteel komt er nevel of mist voor in het midden, oosten en zuiden van het land. Maar na zonsopkomst lost de mist overal snel op en dan volgt er een hele mooie nazomerdag in heel Nederland. Met flink wat ruimte voor de zon en zeer aangename temperaturen van 18 of 19 graden in het noorden van het land en 20 tot 22 graden in het midden en zuiden. En dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
9: En hoe zit het de komende dagen?
11: Ja, de komende dagen blijft het op en top nazomerweer in Nederland. Met morgen en overmorgen nog hoge temperaturen van 20 tot lokaal 22 graden. En na sommige perioden zijn er ook wat stapelwolken aanwezig. En met name morgenmiddag kan er in het noorden van het land ook een enkel buitje tot ontwikkeling komen. Vanaf woensdagavond, ja, dan draait de wind naar het noordwesten en voert ook wat buien naar Nederland toe. En het gaat vanaf donderdag ook gepaard met wat lagere temperaturen van zo'n 16 of 17 graden.
9: Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het ervoor op de weg?
8: Ja, de ochtendspits is in volle gang. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland. Een paar files springen eruit op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintrum en Waardenburg. Een half uur vertraging. De A4 richting Antwerpen, daar zo'n 20 minuten oponthoud tussen de afrit Tolen en Hoge Heide door een auto met pech. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, daar zo'n 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
9: De markt voor schoolboeken deugt niet. Zometeen de bestuursvoorzitter van de ACM die dat zegt.
12: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: De autoriteit Consument en Markt roept uitgevers van schoolboeken op om te stoppen met de verplichte verkoop van het papieren boek en het digitale boek samen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Martijn Snoep is bestuursvoorzitter bij de ACM. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
9: Waarom is het een probleem dat je zowel het papieren boek als het e-boek moet kopen?
17: Ja, we krijgen van scholen te horen dat zij jaarlijks grote hoeveelheden ongebruikte papieren boeken weggooien. Simpelweg omdat ze scholen gedwongen worden om die af te nemen als ze een digitaal boek of digitale leermiddelen willen kopen.
9: Dus zij willen daarvan af. Ze zeggen, die papieren boeken hebben we niet nodig.
17: Die papieren boeken hebben we in bepaalde gevallen niet nodig. En wat we hebben gezien is in ons onderzoek dat de markt eigenlijk niet goed werkt. Want de scholen krijgen niet wat ze willen. Of krijgen niet altijd wat ze willen. En de prijzen zijn te hoog. En daarom deze oproep aan de uitgevers om wat aan te doen.
9: Ja, u zegt, de markt van schoolboeken werkt dus niet goed. Wat deugt er dan nog meer niet aan?
17: Nou ja, we zien dat de prijzen van de schoolboeken in de afgelopen jaren, het gaat over de schoolboeken in het voortgezet onderwijs voor de alle duidelijkheid, maar dat de prijzen in de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de kosten rechtvaardigen. En dat komt aan de ene kant doordat er sprake is van een grote machtsconcentratie. Er zijn eigenlijk maar 3 of 4 uitgevers die de hele markt beheersen. En aan de andere kant zien we dat scholen zich beter kunnen organiseren, beter kunnen samenwerken om tegenmacht te krijgen. En dat is de richting die we uit moeten.
9: Maar als u zegt, ze stijgen sneller dan je zou kunnen verwachten, hoeveel sneller dan?
17: Nou, het gaat om een aantal procenten. Het verschilt een beetje per vak. Maar je ziet eigenlijk over de hele linie, we hebben een lange periode genomen om te kijken naar de prijsontwikkeling. We zien dat de scholen ieder jaar steeds meer geld kwijt zijn aan schoolmaterialen, zonder dat de onderliggende kosten stijgen. En dat is zonde, want dat is geld wat in het onderwijs kan blijven, wat kan worden besteed aan meer docenten, aan beter onderwijs en wat nu verdwijnt richting de uitgevers.
9: Maar u zegt dat scholen daar zelf iets aan kunnen doen?
17: Ja, wat scholen kunnen doen is dat ze meer gaan samenwerken bij de aanbesteding van hun leermiddelen. En dat kunnen ze doen door een pool te vormen, door een groepje te vormen en te zeggen, ja, wij willen deze methode en je moet dan even nadenken over aan welke eisen die voldoet. En vervolgens zetten ze dat uit bij verschillende uitgevers. En dan worden uitgevers meer gedwongen om te concurreren, zowel op prijs als op kwaliteit. En daar zit een groot voordeel in wat gerealiseerd kan worden door die extra samenwerking van de scholen.
9: Ja, een ander onderdeel was de wegwerpboeken waarvan u zegt die zijn er te veel. Wat is daar het probleem mee?
17: Nou, scholen die vragen al de uitgevers al vele jaren om boeken die ze ook kunnen hergebruiken voor het komende jaar erop. En ook dat is een voorbeeld waar de uitgevers niet voldoen aan de vraag van de scholen. En de scholen door gezamenlijk op te treden een sterkere vuist kunnen vormen tegenover de uitgevers. En tegen de uitgevers te zeggen, ja, als je dat niet doet, dan gaan wij je producten niet meer kopen.
9: En doen de uitgevers dat omdat het gewoon meer oplevert om ieder jaar boeken te leveren in plaats van boeken die je één keer geeft en dan die een paar jaar mee kunnen gaan?
17: Ja, dat durf ik niet te zeggen wat de strategie van de uitgevers daarachter is. Wat we weten in ieder geval is dat de scholen niet krijgen wat ze willen.
9: U bent heel voorzichtig.
17: Ja, dat is mijn vak als toezichthouder.
9: kunt u niet als ACM ook het een en ander afdwingen in deze markt?
17: Ja, we hebben nu wat we gedaan wat heet bij ons een marktonderzoek. Dus dan kijken we, ja, hoe zit het nou eigenlijk precies? Wat is het bewijs voor de werking van de markt? Wat zijn de feiten? En een volgend stadium kan zijn een onderzoek gericht op handhaving. Dus dan gaan we kijken, oké, dit zijn de feiten, maar is de wet nu ook overtreden? Nou, dat is de volgende fase, maar we geven de uitgevers nog een kans om op basis van deze feiten ook even te kijken naar, ja, hoe zit de wet eigenlijk in elkaar en wat mogen we nou wel en wat mogen we nou niet doen? En het kan heel goed zijn dat we na enige tijd wachten een onderzoek gaan doen om te kijken ook of de wet daadwerkelijk wordt overtreden. Maar we wilden eerst in kaart brengen hoe het nou precies zit.
9: Ja, dus u zegt, we geven de uitgevers nog even de kans en tegelijkertijd roept u scholen op om eigenlijk de krachten te bundelen.
17: Ja, dat is een mooie mogelijkheid op voor de scholen om ook zelf te proberen deze huidige situatie te doorbreken. En we begrijpen natuurlijk dat dat voor scholen betekent dat ze ook af en toe zullen moeten wisselen van methode. Je moet bereid zijn om ook op een andere leermethode over te stappen om die concurrentie op die markt te laten werken. En dat is voor scholen kost dat tijd en geld. De docenten zullen zich daarvan misschien in de zomervakantie moeten voorbereiden. Dus we roepen ook het ministerie op om daar naar te kijken en te zien of er manieren zijn om scholen te compenseren voor de kosten die ze moeten maken. Want er ligt al veel op het bordje van de scholen. Daar moeten we ook rekening mee houden.
9: Dank u wel. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
18: Mail naar r1jn@nos.nl.
19: Ik heb een vraagje over de Nederlandse brandweer.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
20: U hebt het nu over het verhaal die. U moet zeggen het verhaal dat.
18: Reactie aan de redactie.
21: Tussen 9:30.
22: Kunnen jullie daar iets over vertellen?
9: De Spaanse premier Sanchez overweegt om vervroegde verkiezingen uit te schrijven vanwege de vastgelopen wooncrisis. Ruim anderhalve week in Spanje in de ban van protesten tegen de hoge huurprijzen op de woningmarkt. Ook zaterdag nog. Voorstellen van de regering Sanchez onder problemen aan te pakken haalde het niet in het parlement. En daarop zou Sanchez hebben gezegd dat hij het weekend wilde gebruiken om na te denken over het uitschrijven van nieuwe verkiezingen die dan al eind november kunnen zijn. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, dit is inmiddels maandagochtend. Is al meer duidelijk over wat Sanchez heeft bedacht dit weekend?
0: Nou, wat er vooral duidelijk is geworden is dat premier Sanchez dit weekend met heel veel mensen heeft gesproken. Partijgenoten, mensen uit zijn regering en vertrouwelingen. Maar wat de beslissing wordt van de premier, dat is echt nog de vraag. Volgens verschillende Spaanse media helpt hij toch wel richting vervroegde verkiezingen. Dat baseren ze dan vooral op het feit dat steeds meer van zijn partijgenoten dat ook zouden willen. Dat begon vrijdag al, hè, voordat die voorstellen werden weggestemd. Toen hadden al wat mensen uit de regering gezegd, nou ja, als dat gaat gebeuren, dan zijn wij voor nieuwe verkiezingen. En er werd zelfs al een datum genoemd, hè, 29 november. En als dat is wat ze willen, verkiezingen dan, ja, dan moet de premier dus vandaag een beslissing gaan nemen. Dus ja, dat wordt ook wel verwacht dat hij vandaag dat gaat doen.
9: Maar wat zouden verkiezingen aan die onrust kunnen veranderen?
0: Ja, dat is ingewikkeld, hè. Voor de demonstranten die buiten staan, al sinds dus Mari Carmen, de vrouw die uit haar huis werd gezet, is het heel erg dubbel. Aan de ene kant, als de regering valt om een thema, dan is het duidelijk, ja, een belangrijk thema. En dus het thema van de campagne meestal. Dat is ook de reden waarom de Socialistische Partij van Sanchez nu dus ook nadenkt over verkiezingen uitschrijven. De woningcrisis is namelijk een thema waar zij het heel erg goed op doen. En het zijn volgens hen de rechtse partijen die dus nu tegen het volk hebben ingestemd. Toen ze dus die plannen van de regering wegstemden vrijdag. Maar ja, als er verkiezingen komen, dan zullen de komende maanden dus aan de andere kant ook alweer in het teken staan van campagne natuurlijk. En dat is natuurlijk een periode waarin veel beloften worden gemaakt, maar ja, waar minder besloten wordt. Al gaat wel die plannen van vrijdag betreft, hè, de regering zal de komende tijd, ook al wordt er aan nieuwe verkiezingen gedacht, toch proberen het via een andere weg goed te laten keuren. Dus nou ja, dat hebben de demonstranten dan waarschijnlijk wel weer mee.
9: En voor Sanchez zelf, zijn nieuwe verkiezingen voor hem wel of niet gunstig?
0: Ja, dat is waarschijnlijk een van de dingen waar hij afgelopen dagen over na heeft gedacht. Of hij überhaupt door zal gaan bij nieuwe verkiezingen. Er bestaat best wel een kans dat zijn partij er namelijk voor kiest de campagne in te gaan met een andere premierskandidaat. Want ja, na 8 jaar waar hij verschillende crises heeft moeten trotseren, zou de conclusie best wel kunnen zijn dat een nieuw gezicht toch wel beter is voor de partij. Want vooral het afgelopen jaar of afgelopen paar jaar is het vaak toch wel om de persoon Sanchez zelf gegaan. En dat was niet altijd een positieve zin. Denk bijvoorbeeld aan de corruptieschandalen, aan het adres van zijn naaste bijvoorbeeld. En ja, de oppositie die hem toch wel persoonlijk aanviel. Dus er bestaat best wel een kans dat de partij zegt, we schuiven een nieuwe persoon naar voren, mocht er dus nieuwe vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven.
9: Ja. Maar voor de Socialistische Partij zijn er dus sowieso al risico's aan nieuwe verkiezingen.
0: Ja, gek genoeg lijkt het dus, als er nieuwe verkiezingen komen, volgens de peilingen, lijkt de kans dus best wel klein dat de socialisten die zouden winnen. Spanje is in principe een land waar vooral twee grote partijen tegen elkaar opnemen. Op links is dat dus de Socialistische Partij van Sanchez. Op rechts is dat de conservatieve partij Partido Popular. Die liggen nu dus in de vijf peilingen voor. Vorige verkiezingen werden ook eigenlijk door PP gewonnen. Alleen lukte ze toen niet om samen met het radicaal rechtse Vox een coalitie te vormen. Nu wijst alles erop dat die twee partijen, mochten ze samen die meerderheid natuurlijk behalen, wel zullen gaan samenwerken. En zelfs met dat voordeel, waarom ze dus nu dus die vervroegde verkiezingen daarover na zitten te denken, het voordeel van het thema dat centraal staat, wonen, zullen de socialisten toch echt heel erg veel uit de kast moeten trekken in die campagne. En zelfs op links zie je nu al meer concurrentie vormen. Want dit weekend maakten de andere kleine linkse partijen zich al op voor nieuwe verkiezingen. En zij gaan erover vergaderen hoe ze samen een blok kunnen gaan vormen, dus tegen de Socialistische Partij. Maar ja, nu lopen we misschien wel erg voor op de zaken.
9: Ze moeten eerst nog uitgeschreven worden.
0: Precies, ja. Eerst even afwachten wat er vandaag gaat gebeuren. En of Sanchez inderdaad vandaag die vervroegde verkiezingen gaat uitschrijven.
9: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Natuuractivisten willen dat de provincie Utrecht bij boeren gaat controleren op bestrijdingsmiddelen.
10: Ze hebben een handhavingsverzoek ingediend en eisen dat er uitgezocht wordt of alle vergunningen kloppen, vertelt de activist aan RTV Utrecht.
1: Het water is vervuild, het drinkwater is vervuild. De natuur staat onder druk. Hoe ver gaan we nog door met het vervuilen van onze woon- en leefomgeving? Hè? Want het gaat niet alleen om de natuur, maar het gaat ook om onze eigen volksgezondheid.
10: Bij tientallen akkers moet de provincie van de natuuractivisten gaan controleren. Of de provincie dat ook gaat doen, dat schrijft de omroep niet. Een taxi pakken via de Uber-app gaat hem komende vrijdag in Maastricht niet worden. Veel chauffeurs zijn boos omdat ze vinden dat ze te veel geld moeten afdragen aan Uber. Volgens een actiegroep loopt het in sommige gevallen op tot wel 50% van de totale ritprijs. Een woordvoerder zegt tegen LA Nieuws dat meer dan 100 chauffeurs daarom in actie komen. Zij willen niet meer afdragen dan 15%. Klanten zullen er weinig last van hebben. De chauffeurs zullen zich vrijdag verzamelen bij het station van Maastricht en rijden dan alleen ouderwets via de meter. In Amsterdam Zuidoost is de Bijlmerramp herdacht. Dat lezen we bij AT5. Gisteren was het precies 34 jaar geleden dat een toestel van El Al neerstortte op de flats daar. 43 mensen kwamen om het leven. Volgens de aanwezigen is het belangrijk dat de ramp van 4 oktober 1992 nog altijd herdacht wordt, zodat jongeren weten wat er is gebeurd. Ik vind het belangrijk dat je weet wat er zich in je omgeving heeft afgespeeld, zegt een meisje uit de buurt tegen de stadszender. Daarom is het volgens haar belangrijk dat jongeren dingen meekrijgen over de Bijlmerramp. En RTV Dordrecht nam een kijkje aan de Ruigenhil in Alblasserdam. Er zijn opvallend veel dichtgetimmerde ramen en afbrokkelende dakkapellen te zien. De gemeente wil ruimte maken voor bedrijven en heeft veel van de huizen opgekocht. Het ooit idyllische plekje is een spookstraat geworden, vertelt Rebecca. Het doet haar en de buren veel pijn om de straat zo te zien.
4: Echt diep triest. Het gaat niet alleen mij, maar iedereen die hier nog zit en eigenlijk financieel niet weg kan. Echt aan het hart. We weten dat de bal is gaan rollen. En dat we weg moeten uiteindelijk. Maar net wat ik zeg, financieel is de mogelijkheid er niet.
10: Nee, want door de leegstand is de waarde van haar woning ook gekelderd. Ze vindt dat er een goede uitkoopregeling moet komen.
9: Verkeersinformatie bij Nanswaan.
8: Op het Brabantse deel van de A4 is een ongeluk gebeurd richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide. Nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat file door een ongeluk tussen het Harde en de afrit Elspeet. 7 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: You two, sweetest thing. In een processie met 10.000 deelnemers werden ze een kleine maand geleden door Moskou gedragen. De relieken, oftewel stoffelijke resten, van de Russische heilige Dmitri Donskoy. Behalve een processie was het ook een soort afscheidsronde, want de relieken zouden naar het front in Oekraïne gaan. Daar moesten ze de Russische militairen moreel tot steun zijn. Alleen, het lijkt erop dat ze kwijt zijn. Alfons Bruning is directeur van het Instituut voor Oosters Christendom van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie was hij, die heilige Dmitri Donskoy?
1: Die was een Moskouse grootvorst, nog geen tsaar, dat kwam later. En die was de eerste die in een veldslag tegen de Tataren voor zelfstandigheid van Moskou heeft gezorgd. Dus dat was dan die tijd waar de heerschap van de Tataren eindigde. Vandaar werd hij later heilig verklaard als de verdediger van Rusland. Maar dan 600 jaar later, in een tijd waar hij... in de late Sovjet-Unie waar een tijd van patriotische ophef was binnen de kerk onder de condities van de Sovjet-Unie. Dus eigenlijk meer een politicus en een grootvorst en minder een heilige.
0: Ja. Uit de 14e eeuw dus lang geleden. U zei het is meer een held dan echt een heilige. Want normaal gesproken aan een heilige worden wonderen toegeschreven. Is dat dan bij hem helemaal niet het geval?
1: Ja, het een en ander werd hem meestal gevonden. Maar nogmaals, die heiligverklaring is nog niet zo lang geleden. In dit geval zijn er dan wel dingen gedocumenteerd waarvan beweerd wordt dat hij dat heeft bewerkt. Maar hij is zeker niet hij heeft ook geen brede verering gekregen. Dus is zeker niet voor een van de grote traditionele heiligen van de Russische kerk, zoals sommige monniken, asketen, bischoppen. Dus er zijn ook orthodoxen die zeggen van die heeft nooit van grootschalige verering genoten. Alleen nu halen ze hem naar voren, omdat hij vooral een oorlogsheld is. Ja. En vooral als verdediger van Rusland.
0: Niet hij past in het verhaal van Poetin eigenlijk.
1: Hij past goed in het verhaal van Poetin, ja.
0: Die stoffelijke resten die zijn dus op weg gegaan naar Oekraïne. Maar is blijkbaar onduidelijk of ze daar wel zijn. Hoe zit dat?
1: Nou ja, eerst niet de hele stoffelijke resten. Het is ook bij een heilige natuurlijk de bedoeling dat hij ergens een plek toegewezen krijgt waar hij dan, ja, dat is dan een soort bedevaartsoord waar men naartoe gaat en om de verering aan te bieden aan de heilige. En slechts een paar van die botten en van kleine delen van die lichaam zijn naar Oekraïne gestuurd. Ook dat gebeurt, maar dus eerst de centrale plek. Daarom draaide ook die processie een maand geleden. Die is worden gestuurd. En die delen die dan daarna te vormen. Ja,
0: er is even iets mis met de verbinding, waardoor we u wat moeilijker kunnen verstaan. Maar wat is het probleem met die resten, zei u?
1: Het probleem met die resten, nogmaals, de groot deel van het lichaam. Die is alvast en slechts een paar onderdelen die naar Tron weer stuurt. Dat gebeurt, maar in principe heeft zo'n heilige een vaste plek die vereerd wordt.
0: Maar een deel is wel op weg gegaan naar Oekraïne en dat zijn ze dus kwijt.
1: Ja, dat is ook niet iets. Ik heb ook de bronnen van die bloggers gisteren nog een keer nagekeken, daar wordt eigenlijk nergens een echt betrouwbaar bron aangegeven. Dus dan heet het wel, onze kennis bij de kerk of onze bron bij de kerk zei iets van. En de kerk heeft het inmiddels ook officieel afgewezen, zeggen dat klopt niet. Er zijn ook anderen, dat is eigenlijk een beetje van een Oekraïense kanaat. Het kan zijn dat het klopt, maar eerst het zijn niet de hele reliquieën, het zijn alleen maar kleine delen daarvan. Ja. En zelfs daar is niet duidelijk of het echt klopt. En men moet zich realiseren dat er zit natuurlijk ook een verhaal achter. Het is juist tegenovergesteld die praat en pracht van een paar weken geleden is nu eigenlijk een beetje van een van een banaal verhaal. Ja? Dus nu zijn ze kwijt. Dus je kunt ook zeggen van... het is een pijnlijk verhaal, mocht het kloppen. Ook in de zin van dat men reliquieën, als men die voor waardevol en betekenisvol acht, dat men die niet zomaar achterlaat. Het is niet duidelijk. Ja.
0: Nee. Er is iets geks mee.
1: Zeggen van, er is iets geks mee, ja.
0: Dank u wel. Alfons Bruning, directeur van het Instituut voor Oosters Christendom.
2: NPO Radio 1. Max. Ja. Met Jurgen van den Berg.
3: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating apps en zo. Die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
4: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
3: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
2: Ja, terras. Maandag tot en met donderdag, 2:00.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: NPO Radio 1. 8:00.
16: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten, zeggen deskundigen tegen Follow the Money. En Australië onderzoekt de mogelijke radicalisering van de co-piloot die zijn gezagvoerder aanviel. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Australië is een onderzoek gestart naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere onderzocht of de man in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man van Omaanse afkomst kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren daarna in het land. Dat visum werd in 2019 ingetrokken. Wat de reden daarvoor was, is onduidelijk. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Studenten die geld hebben moeten lenen voor hun studie worden gecompenseerd met €2100. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen. Scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er dus een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Een week geleden werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging zijn vanuit Iran. Het weer. Op sommige plekken is het nog mistig. Zodra die mist optrekt wordt het vandaag overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
18: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
19: Ja, we zitten zo'n beetje op het hoogtepunt van deze ochtendspits. En die spits verloopt behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Nou, een paar files vallen echt op qua vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. Nu een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk. 3 kwartier vertraging na een botsing met 2 auto's. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op een ander deel van de A4, Brabantse deel richting Antwerpen, tussen de afrit Tolen en Hogerheide, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar nog even afgesloten. En er gebeurde een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Wezep en de afrit Elspeet, nu 10 kilometer file met een uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij.
18: Door het gebruik van een bepaald soort staal kunnen 16 bruggen in Nederland zomaar instorten, zegt Follow the Money. Zo de reactie van Rijkswaterstaat.
20: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
21: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
24: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
25: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
28: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
29: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. En dat komt door het staal dat ervoor is gebruikt. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Het ministerie kent de problemen, maar aanbevolen maatregelen zouden niets of nauwelijks zijn uitgevoerd. Tim Verlaan van Follow the Money legt uit wat het probleem is met de bruggen.
4: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 70, in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben. Dus daar moeten we goed op letten.
18: Toenmalig minister Matlener had het vorig jaar over 13 bruggen waar zoiets bij aan de hand kon zijn. En over maatregelen ook die zouden worden genomen. Wat voor maatregelen zijn dat die je kunt nemen?
4: Ja, dus Matlener die vroeg TNO, TU Delft, TU Eindhoven om maatregelen te adviseren. En die adviseerde dat ieder half jaar de bruggen moeten worden geïnspecteerd. Dat er goed moet worden uitgezocht welk type staal er in de bruggen zit en onder welke, op welke manier ze verwerkt zijn. En dat er een herberekening moest worden gemaakt, een rekenkundige herberekening van de bruggen. En dat op basis van die herberekening moet worden gekeken of er additionele wapening, dus versterking van de brug nodig was. En of er monitoring nodig was, dus het plaatsen van kastjes op de brug als het ware.
18: En die maatregelen zijn dan blijkbaar niet genomen?
4: Nou, sommige zijn wel genomen, maar TNO zegt dat alle maatregelen zo snel mogelijk moesten worden genomen. En dat zonder dat die maatregelen genomen waren, dat er geen uitspraak kon worden gedaan over de veiligheid van de bruggen. En toen Matlener zei tegen de Tweede Kamer dat ze veilig zijn, waren in ieder geval nog niet alle maatregelen op alle bruggen genomen. En op heel veel bruggen zijn nog steeds niet alle maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Die heeft Rijkswaterstaat besloten om helemaal niet te doen. Omdat ze de methode toch niet...
18: Dek, en dat komt door het staal dat ervoor is gebruikt. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Het ministerie kent de problemen, maar aanbevolen maatregelen zouden niets of nauwelijks zijn uitgevoerd. Tim Verlaan van Follow the Money legt uit wat het probleem is met de bruggen.
4: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 70, in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben. Dus daar moeten we goed op letten.
18: Toenmalig minister Matlener had het vorig jaar over 13 bruggen waar zoiets bij aan de hand kon zijn. En over maatregelen ook die zouden worden genomen. Wat voor maatregelen zijn dat die je kunt nemen?
4: Ja, dus Matlener die vroeg TNO, TU Delft, TU Eindhoven om maatregelen te adviseren. En die adviseerde dat ieder half jaar de bruggen moeten worden geïnspecteerd. Dat er goed moet worden uitgezocht welk type staal er in de bruggen zit en onder welke, op welke manier ze verwerkt zijn. En dat er een herberekening moest worden gemaakt, een rekenkundige herberekening van de bruggen. En dat op basis van die herberekening moet worden gekeken of er additionele wapening, dus versterking van de brug nodig was. En of er monitoring nodig was, dus het plaatsen van kastjes op de brug als het ware.
18: En die maatregelen zijn dan blijkbaar niet genomen?
4: Nou, sommige zijn wel genomen, maar TNO zegt dat alle maatregelen zo snel mogelijk moesten worden genomen. En dat zonder dat die maatregelen genomen waren, dat er geen uitspraak kon worden gedaan over de veiligheid van de bruggen. En toen Matlener zei tegen de Tweede Kamer dat ze veilig zijn, waren in ieder geval nog niet alle maatregelen op alle bruggen genomen. En op heel veel bruggen zijn nog steeds niet alle maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Die heeft Rijkswaterstaat besloten om helemaal niet te doen. Omdat ze de methode toch niet voldoende betrouwbaar vinden.

0: in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben. Dus daar moeten we goed op letten.
1: Toenmalig minister Madlener had het vorig jaar over 13 bruggen... Waar zoiets bij aan de hand kon zijn. En over maatregelen ook die zouden worden genomen. Wat voor maatregelen zijn dat die je kunt nemen?
0: Ja, dus Madlener die vroeg TNO, TU Delft, TU Eindhoven... om maatregelen te adviseren. En die adviseerde dat ieder half jaar de bruggen moeten worden geïnspecteerd. Dat er goed moet worden uitgezocht welk type staal er in de bruggen zit en onder welke, op welke manier ze verwerkt zijn. En dat er een herberekening moest worden gemaakt. Een rekenkundige herberekening van de bruggen. En dat op basis van die herberekening moet worden gekeken of er additionele wapening, dus versterking van de brug nodig was. En of er monitoring nodig was. Dus het plaatsen van kastjes op de brug als het ware.
1: En die maatregelen zijn dan blijkbaar niet genomen?
0: Nou, sommige zijn wel genomen, maar TNO zegt dat alle maatregelen zo snel mogelijk moesten worden genomen. En dat zonder dat die maatregelen genomen waren, dat er geen uitspraak kon worden gedaan over de veiligheid van de bruggen. En toen Madlener zei tegen de Tweede Kamer dat ze veilig zijn, waren in ieder geval nog niet alle maatregelen op alle bruggen genomen. En op heel veel bruggen zijn nog steeds niet alle maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Die heeft Rijkswaterstaat besloten om helemaal niet te doen. Omdat ze de methode toch niet voldoende betrouwbaar vinden. Maar ja, als je die herberekening niet doet, dan heb je ook te weinig informatie om... dan komt die additionele wapening en die monitoring, die komt voort uit de resultaten van die herberekening. Dus dat is op heel veel plekken ook niet gebeurd.
1: Nee, dus TNO zegt van ja, het heeft niet zoveel zin om het te herberekenen, want we denken dat we het niet goed kunnen zien. Is dat het?
0: Nee, TNO zegt, je moet herberekenen, want anders weet je niet of er voldoende waarschuwend vermogen in de brug is. Dus of die lang genoeg veilig is, zeg maar. En Madlener zei tegen de Kamer, nou, we gaan alle adviezen opvolgen, dus we gaan dit doen. Ik heb gecheckt door 1,5 jaar later ongeveer of dat gebeurd is. En tegen mij zeiden ze van, nee, we gaan die herberekening helemaal niet meer doen, want die vinden we toch niet voldoende betrouwbaar, die methode.
1: Gebeurt er maar niks?
0: Nou, er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen, want het zijn er nu in totaal 16, ze hebben er meer ontdekt, wat op zich al opvallend is. Die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
1: Ja. Nu zijn het 16, maar waarschijnlijk dus meer. Hoeveel meer?
0: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Rijkswaterstaat beheert ongeveer 4000 bruggen in Nederland. En ze hebben alleen in hun eigen archief gekeken welke bruggen nou dit defect hebben. Eerst in 2000 hebben ze dat gedaan. Toen vonden ze 10 bruggen. Toen in 2024 hebben ze nog een zoekslag gemaakt. Toen kwamen er nog 3 bruggen bij. En toen ik ze de afgelopen zomer sprak, waren er nog 3 bruggen bijgekomen. En dit zijn niet nieuwe bruggen. Dit zijn allemaal bruggen die al 70 jaar in gebruik zijn ongeveer. En wat ik begrijp is dat de archieven gewoon niet degelijk op orde zijn bij Rijkswaterstaat. En dat het daardoor ook ja, in één keer bruggen kunnen opduiken. Dus het zou kunnen dat er onder die 4000 bruggen nog meer bruggen van Rijkswaterstaat zitten. Maar het grootste gedeelte is dat er in Nederland nog ongeveer 36.000 bruggen zijn. Die worden beheerd door de waterschappen, door de gemeente en door de provincies. En die bruggen heeft Rijkswaterstaat helemaal niet onderzocht op dit effect. Dat moeten de beheerders zelf doen, dus de waterschappen, de gemeente en de provincies. En de vraag is dus hoeveel daar nog uitkomen. Nou, als we een beetje een vergelijking kunnen maken, Duitsland hebben ze dit al een stuk beter op orde, al een stuk beter in de smiezen als het ware. En daar houden ze ongeveer zo'n 1000 bruggen scherp in de gaten. Nou is Duitsland natuurlijk groter.
1: Ja.
0: Maar het is wel een hele orde groter hoeveel bruggen zij in de gaten houden.
1: Zei Tim Verlaan van Follow the Money. Joost van den Beek is programmadirecteur bruggen bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Experts zeggen dus dat er te weinig gebeurt om de bruggen veilig te houden. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, voor Rijkswaterstaat is veiligheid altijd bovenop. Dus als er aanleiding is om maatregelen te treffen, omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen, dan zullen we dat doen. Dat hebben we helaas ook moeten doen bij de Merwedebrug en de Suurhof recent. Dus op dat aspect herkennen wij niet hetgeen wat gesteld wordt.
1: Maar ze zeggen, ja, er zijn maatregelen geadviseerd, maar die worden niet allemaal genomen. Hoe zit dat dan?
2: Er is een hele set aan maatregelen geadviseerd. Een groot deel van de maatregelen.

0: hebben we uitgevoerd of zijn we aan het uitvoeren. Maar er is ook sprake van nieuw inzicht. We hebben heel veel contact met TNO, met technische universiteiten, maar ook met collega's in Duitsland. En daaruit blijkt ook dat er steeds meer nieuwe informatie beschikbaar komt. En die passen wij ook toe. Dus dat betekent dat wij de initiële stappen die we zouden nemen, hebben wij ook aangepast op basis van die laatste inzichten. Juist ook om dat mee te nemen wat er ook in Duitsland ontdekt is en wat ook wetenschappers in Duitsland hebben ontdekt.
1: Nou, dus u zegt sommige maatregelen die zijn geadviseerd, die blijken inmiddels eigenlijk niet nodig.
0: Klopt, of er zijn andere maatregelen nodig. Hè. Bijvoorbeeld de journalist van Follow the Morning gaf aan dat wij geen herberekeningen uitvoeren.
1: Ja.
0: Nou, wij voeren geen herberekeningen uit volgens een specifieke Duitse methode die men inmiddels in Duitsland zelf ook niet meer toepast. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend zijn wij bij de JF Kennedy viaduct en afgelopen donderdag bij Uitgeest hebben wij monsterstaal uitgenomen. Dus wat wij dan doen is dan waterstralen wij het beton. Halen we een stuk staal wat mogelijk verdacht is van waterstofverbrossing, halen wij eruit. Dat brengen wij naar een Duits lab, want er is maar één lab ter wereld die dat kan onderzoeken. Nou, dat is een Duits lab. En afhankelijk van de uitkomsten van dat Duitse lab, voeren wij nieuwe herberekeningen uit. Maar het moment dat er geen nieuwe gegevens zijn, heeft ook geen zin om een herberekening uit te voeren.
1: Ja.
0: Dus vandaar, er zit een bepaalde volgorde in hetgeen wat moet gebeuren. En het zit gewoon een bepaalde doorlooptijd in. En dat heeft onder andere te maken met labcapaciteit in Duitsland, maar ook met nieuwe inzichten die wij graag willen toepassen.
1: Maar zijn bruggen dan, zolang die dus nog niet onderzocht zijn, of voor een deel onderzocht zijn, wel veilig?
0: 100% veiligheid bestaat niet. Ook niet bij bruggen en ook niet bij deze bruggen. Maar moment dat bruggen onvoldoende veilig zijn, of wij aanwijzingen hebben dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan zullen wij maatregelen treffen. En dat hebben wij bij de A28, bij de Hardenbergenbrug helaas moeten doen. Bij de Zurichbrug, Merwedebrug, Houtripbrug binnenkort. Dat is het antwoord voor mij op de vraag.
1: Heeft u wel goed in beeld bij welke bruggen deze methode is gebruikt?
0: Ja, we zijn alle archieven doorgegaan. En voor een deel is dat nog papieren archieven. Omdat de bruggen zijn gebouwd jaren 50 tot jaren 70. En inmiddels hebben wij 16 bruggen die verdacht zijn van waterstofverbrossingsstaal.
1: Ja, en u denkt dat het daarbij blijft?
0: Wij zijn alle archieven doorgegaan. Ik bedoel, 100% garantie dat er nog iets gevonden wordt, kan ik u niet geven. Maar we zijn vrij minutieus onze archieven doorgegaan.
1: En nu gaat u brug voor brug af?
0: We hebben nu een programma staan waarin wij per sets van bruggen nemen wij staal uit waar het nodig is. Dat brengen we naar het lab. Als nodig is voeren we een herberekening uit. Ondertussen houden wij de bruggen ook op verschillende manieren in de gaten. Als het nodig is, dan treffen we maatregelen, brengen we een monitorensysteem aan, brengen we een extra ondersteuning aan. Dus we zitten er bovenop.
1: Ja, we hoorden Tim Verlaan van Follow the Money die zeggen dat er ook heel veel bruggen zijn die niet onder Rijkswaterstaat vallen. Helpt u bijvoorbeeld gemeenten en andere instanties waar die bruggen onder vallen in dit soort, met dit soort onderzoeken? Met uw kennis?
0: Ja, er zijn contacten met gemeenten waar die dergelijke objecten ook hebben. Daar hebben wij ook contact mee. Andersom bijvoorbeeld ook een TU Delft. Hè. Gemeenten zoeken dan ook contact met TU Delft of TNO. Dus die ondersteunen ook gemeenten waar nodig. Dus die contacten zijn er. Zowel vanuit kennisinstituten wetenschap als vanuit Rijkswaterstaat waar nodig.
1: Dank u wel, Joost van der Beek, programmadirecteur Brugge bij Rijkswaterstaat. Het UWV zou bij het uitdelen van boetes discrimineren, dat schrijft het AD.
2: Uit onderzoek samen met Eén Vandaag blijkt volgens de krant dat mensen met een niet-Nederlands klinkende achternaam meer en hogere boetes krijgen van de instantie. Het AD sprak met meerdere medewerkers die stellen dat discriminatie en racisme vaak voorkomen. Het UWV wist dat zelf ook uit intern onderzoek, maar informeerde de minister daar pas over na vragen van de krant. In Australië zijn kinderen via games op Roblox een sadistische secte ingelokt. ABC News sprak met een meisje dat in contact kwam met die secte en gedwongen werd zichzelf te verminken. Uiteindelijk werd haar opgedragen haar zelfmoord te livestreamen, maar dat weigerde ze. Toen stuurde de secte foto's waarop ze zichzelf bijvoorbeeld gesneden had naar haar vader. Die stapte naar de politie. Tot op heden is er nog niemand aangehouden. Het aantal hypotheekaanvragen van alleenstaande kopers is in de afgelopen 3 maanden fors gestegen. Vergeleken met vorig jaar waren er 11% meer aanvragen. Volgens de hypotheker profiteren zij van de vele huurwoningen die de afgelopen tijd op de markt komen. Het gaat doorgaans om wat kleinere woningen en juist die zijn onder alleenstaanden in trek. En het Oktoberfest was dit jaar volgens de Bayerische Rundfunk een groot succes. Ze spreken zelfs van een recordjaar met 7,4 miljoen bezoekers. Het grote bierfeest is nog niet helemaal voorbij, maar dat record is al wel zeker. Ook de bierconsumptie steeg naar nieuwe hoogte. Er werd voor 6,7 miljoen liter bier gedronken. Alcoholvrij bier kreeg dit jaar ook een groter aandeel dan vorig jaar.
1: Ik zat even te rekenen, maar 7,4 miljoen bezoekers, 6,7 miljoen bier. Dat is nog geen liter bier per persoon. Terwijl je ziet ze met die halve dus liters en liters rond. Ik zou veel meer verwachten.
2: Ja, het valt inderdaad ook best wel mee. Zeker als je er dus vanuit gaat dat een deel daarvan dus ook nog alcoholvrij is geweest.
1: En het is over best veel dagen verspreid. Het is niet één dag.
2: Maar het feest is nog niet voorbij, dus het kan zijn dat ze nog een sterke eindsprint inzetten en dat het dan dus toch nog wel flink gaat oplopen. En naar schatting staan 100.000 paarden in ons land zonder soortgenoot in de wei. Een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen staan, maar handhaving is lastig. Stichting Links zet zich daarom in paarden aan een partner te koppelen. En met succes, horen we bij Hart van Nederland.
3: De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
2: En het gaat dus voor de goede orde om de paarden. De dieren worden via social media aan elkaar gekoppeld. Het is dus echt een soort Tinder voor paarden.
1: Wijnand, hoe zit het op de weg?
4: Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland, Brabant en in Gelderland. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is daarbij een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. De vertraging is een half uur, 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A4 richting Antwerpen, zelfs een uur vertraging bij Hogerheide vanaf de afrit Tode. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht, er staat een auto in brand bij knooppunt Grijzoord. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velperbroek is 3 kwartier.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Wat doe je als de oorlog uitbreekt? Het is een discussie die op dit moment in veel Europese landen wordt gevoerd. In Nederland worden we aangespoord om een noodpakket samen te stellen. Maar in landen dichter bij Rusland gaan ze al stappen verder. Zoals in Litouwen, dat aan Rusland grenst. Daar houden ze de komende weken de grootste mobilisatieoefening van het land. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauw was in het stadje Lastie, vlak bij de grens met Polen.
6: Heeft u een plek om te logeren, vraagt de hulpverlener met een rood vestje aan. Nee, ik kan nergens heen, antwoordt de vluchteling die tegenover haar zit. In deze witte tent doen ze de eerste stap, de registratie van personen die opgevangen moeten worden. Want dit is een Litouws vluchtelingenkamp. Hier oefenen ze wat als toch oorlog uitbreekt. En vluchtelingen uit Litouwen en andere Baltische staten moeten vluchten naar buurland Polen. Enkele duizenden ambtenaren en vrijwilligers die vluchteling spelen doen mee vandaag. En buiten de tent spreek ik de man aan die zogenaamd geen plek heeft om te slapen. Vit Mantas is 61 jaar, werkt voor de gemeente.
7: Als het een extreme situatie is, weet je hoe alles gebeurt.
6: Ik wil weten hoe alles in zijn werk gaat in een extreme situatie, zegt hij. Zodat je ervaring hebt en niet in de war raakt. We moeten paraat zijn, want Rusland is onvoorspelbaar. Dus het is een oefening en daar kunnen ze lessen uittrekken, vertelt een kapitein van de brandweer die mij enthousiast rondleidt.
8: To understand what are the weak spots. What are the weak spots, the places, the skills that we should to improve.
6: And what are currently the weak spots?
8: When we started this camp in the morning, for example, there was a big number of people waiting for registration because the process of registration didn't start really fast as we wanted.
6: Zo hebben ze gemerkt dat de registratie niet efficiënt was georganiseerd en dat ze daar meer capaciteit voor moeten hebben. Na de registratie zie je eerst allemaal witte tenten voor medische hulp, psychische hulp, eten. En in het veld staan allemaal grote groene tenten opgesteld. Met daarin veldbedjes waar vluchtelingen kunnen slapen. Het is een scenario dat lange tijd misschien onvoorstelbaar leek. maar waar ze zich de afgelopen jaren wel steeds meer op voorbereiden. En de afgelopen tijd merken ze in Litouwen ook dat de spanningen toenemen. Ik spreek tussen de tenten een jong stel aan, Christupas en Gabrielle, 17 en 19 jaar.
9: Dažnai ir sirenų patikrinimų kiekis ir dronų įskridimų į Lietuvos teritoriją. Visi tokie kariniai kaip ir veiksmai, viskas sudėjus jaučiasi, kad situacija intensyvėja.
6: Alle testen met sirenes, de drones die binnenvliegen, ook in Litouwen, de militaire acties. Alles bij elkaar geeft dat het gevoel dat het steeds ernstiger wordt.
10: Patirt šitą patirtį, kaip viskas vyksta, nes manau reikėtų žinot kaip elgtis ta karo situacija.
6: Ik denk dat het belangrijk is om te weten hoe je je in een oorlogssituatie moet gedragen, zegt Gabrielle.
11: Is it something you have prepared for the situation where there might be war and you would have to flee?
6: En hoe hebben jullie je al voorbereid op zo'n mogelijk oorlogsscenario?
10: Mes turim susidėję kuprines su būtiniausiais daiktaisiuose.
6: We hebben onze rugzak gepakt met daarin het hoogst nodige. Maar verder hebben we vooral een vluchtplan. Al is het voor sommigen vooral ook een uitje.
12: Smagus laikas pasivaikščiot kartu su anūkais, kaip pažiūrėt, kas čia vyksta.
6: Het is leuk om samen met mijn kleinkinderen te kijken wat hier allemaal gebeurt, zegt deze oma. Maar nee, ze verwacht niet dat ook echt een oorlog zal uitbreken. Ik loop de tent binnen waar medische hulp wordt geboden. Dat doen ze zowel in het Litouws als Engels, want vluchtelingen kunnen ook uit andere landen komen. En een vrouw heeft zogenaamd een verwonding aan haar hand, verband om haar vingers. We organiseren transport naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, vertelt de hulpverlener. Dan worden de ogen van de vrouw die op het veldbedje zit groot. Ze is even bang dat ze echt naar het ziekenhuis moet. Geen zorgen, dat gaan we niet echt doen, stelt de hulpverlener haar gerust. Dit maakt allemaal deel uit van de oefening.
1: Een verslag van correspondent Christian Pauwen vanuit het Litouwse stadje Laastie. Over ruim een uur, dat is Stand.nl met Herman van der Zand. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, goedemorgen. Voetbal gekeken gisteren?
1: Ja.
13: Ja. Voor je ervan?
1: Nou ja, er was in ieder geval passie.
13: Er was passie, ja. Ja, ja. Nou ja, we mogen een beetje al gaan vertellen wat we van hem vinden natuurlijk. Van de bondscoach, van Xavi. Na 4 Nations League wedstrijden is hij wel officieel ingewerkt. 2 keer gelijk tegen Duitsland en Griekenland. Gisteren gewonnen en dat deden ze eerder ook al tegen Servië. Ongeslagen dus. Aanvallende intenties, maar ook defensief kwetsbaar. Xavi is een familie aan het smeden. Hij kijkt zelf tevreden terug op de wedstrijden. Stelt zich ook kwetsbaar op. Hè? Hij zegt af en toe, ik heb het misschien zelf niet helemaal goed gedaan. Maar nu mogen ook de andere bondscoaches van Oranje langzaam een oordeel vellen. Dat bent u. De stelling in Stand.nl is, ik heb vertrouwen in de bondscoach. Ziet u het in deze 4 wedstrijden? Ziet u daar al voldoende bewijs dat Oranje onder Xavi de goede kant op gaat? Zijn de aanvallende keuzes een verademing? Of maakt u zich juist zorgen over wat er achterin gebeurt? Kan hij met deze selectie echt een verschil maken? Of zegt hij, nou, het is veel te vroeg om, hij moet echt nog even tijd hebben. Laat het weten wat u vindt. Stelling dus, ik heb vertrouwen in de bondscoach. U kan naar Stand.nl, u kan reageren via spraakmakers@karo-ncrv.nl of bellen 0800 1101.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Ja, kun je even staan?
19: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
20: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
23: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
24: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off-Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
22: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
25: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Australië is een onderzoek begonnen naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere onderzocht of de man in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. Zijn studentenvisum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is onbekend. De Gelderse chauffeur van de touringcar, waarmee vorige maand een zeer ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in Montferland, spreekt van een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula kwam uit op ruim 44%. Geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er dus een tweede ronde op 25 oktober. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen. Scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM.
1: Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, de zon is op, dus de mist is weg?
26: Ja, de mist is op diverse plaatsen in het land wel weg. Maar in het midden en zuiden van het land zijn er nog wel wat mistbanken actief die mogelijk ook verkeershinderlijk kunnen uitpakken. Dus nog eventjes opletten op de wegen in het zuiden en midden van het land. Maar in de rest van het land schijnt de zon al flink en loopt de temperatuur langzamerhand op. Aan het eind van de dag hebben we maximumtemperaturen van 19 of 20 graden in het noorden van het land en 20 tot 22 graden in het midden en zuiden. En daarbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Alleen in het noordelijke kustgebied staat er wat meer wind en is het iets minder zacht met 17 of 18 graden.
1: Dus het gaat wel veranderen?
26: Ja, in de loop van de week krijgen we echt heel ander weer. Maar tot en met woensdag is het gewoon prachtig najaarsweer in heel Nederland. Met overdag flink wat ruimte voor de zon en ook wat wolkenvelden. En mogelijk valt er morgen uit dikkere bewolking een enkele bui in het noorden van het land. Dinsdag en woensdag blijft het aangenaam warm met 20 tot lokaal zelfs 23 graden in het zuidoosten van het land. Maar in de loop van woensdag neemt de bewolking alweer toe vanuit het noorden, draait de wind naar het noordwesten en voert vanaf donderdag beduidend minder zachte lucht naar het land toe. Overdag is het dan later in de week zo'n 14 of 15 graden. Dan kunnen we de jas echt weer aandoen in Nederland. En daarbij komt het ook geregeld tot een aantal fikse buien.
1: Floris, dankjewel. Wijnand, waar staan nog de files?
4: Nou, vooral op de wegen in Zuid-Holland, in Brabant en in Gelderland. De files lossen nu geleidelijk aan wel wat op, maar toch zien we nog wel wat extra problemen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel, 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 zijn op 2 plaatsen ongelukken gebeurd, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp, 10 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Op de A4 richting Antwerpen, daar gebeurde een ongeluk. Daar staat bij de afrit Tolen nog 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland, daar heeft een auto in brand gestaan bij knooppunt Grijshoort. Daar staat file vanaf knooppunt Grijshoort. De vertraging is een half uur. Voor bluswerkzaamheden is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A16 en de A29 zijn problemen door te hoge vrachtwagens. Van Breda naar Rotterdam op de A16 is de weg even dicht bij de Drechttunnel. Geldt ook voor de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel.
1: Een Soedanees met een Nederlands paspoort is minister van Justitie in de omstreden regering van de paramilitaire RSF. Zo onze verslaggever die dat ontdekte.
3: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
22: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
23: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
22: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
1: Er zijn mensen in Nederland die een belangrijke rol spelen in de oorlog in Soedan. Zo is een Nederlander dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in de omstreden RSF-regering, blijkt uit onderzoek van de NOS. Verslaggever Lisa Schallenberg vertelt hoe deze man in die RSF-regering terecht is gekomen.
11: Ja, dit is een man die al langer in de Soedanese politiek actief is, die ook de leider is van een politieke partij. En vorig jaar is deze parallele regering opgericht. En ja, dat is dan een coalitie geweest van verschillende politieke partijen en gewapende groepen. Opgericht door één van de twee strijdende partijen in de oorlog, de paramilitairen. En in de oorlog strijden zij tegen het regeringsleger. Die paramilitairen die hebben dus uiteindelijk zelf een eigen regering opgericht vorig jaar. En deze man, deze Nederlander, zit in het bestuur van die coalitie, is echt een van de leiders ook. En is dus ook dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie.
1: Dus het is een functionerende regering. Want je denkt bij de RSF vooral aan strijd en dat ze paramilitairen zijn.
11: Ja, nou dat is het officiële doel van deze regering. Is ook om de gebieden die zij hebben veroverd, de gebieden onder hun controle te besturen. Ze hebben grofweg zo een beetje het westen van het land onder hun controle. En de officiële regering die regeert vanuit Khartoum, vanuit de hoofdstad. En deze parallele regering dan vanuit hun hoofdstad, vanuit Niala. Maar veel deskundigen die wij spreken, die zeggen ook, ja, het is een parallele regering met als doel om die paramilitairen ook een officieel en legitiem gezicht te geven. Dus wat je zegt, je denkt bij paramilitairen aan die gewapende milities. Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: Jullie hebben deze man dus opgespoord. Wat zegt hij er zelf over?
11: Ja, mijn collega Gidi Pols en ik hebben dit onderzoek gedaan. En wij hebben hem gezocht omdat we het zo opvallend vonden. Hoe kan het dat een Nederlander zo'n belangrijke rol krijgt in die Soedanese politiek? Ja, en toen zagen we dus dat hij echt een bekende politicus is in Soedan al jaren. Hij is ook te gast bij Al Jazeera bijvoorbeeld om over deze regering te praten. En uiteindelijk hebben Gidi en ik hem ook gevonden en spreekt Gidi hem aan de telefoon. Daar kunnen we even naar luisteren.
6: Hoort u mij?
12: Ja.
6: Ja.
12: Ja, hoor ik
6: jou. Oké.
12: Ja, wil je een soort interview nemen?
6: Ja, ik zou graag u willen interviewen omdat u minister bent geworden.
12: Ja, kun je dat de vragen sturen van mij?
6: De vragen?
12: Alle vragen, wat is, kan ik?
6: Ja.
12: Kan ik dat beantwoorden?
6: Ja, oké. Dus ik stuur de vragen en dan kunnen we misschien een keer afspreken voor een interview?
12: Maar de alle vragen van jullie, kan ik dan beantwoorden?
6: Ja, dan kunt u zijn vragen beantwoorden, oké. Ja, want we zijn heel benieuwd hoe u minister bent geworden en uw rol en zo, dus vandaar.
12: Dan kun je dan de alle vragen van jullie, kan ik dat sturen, ga ik dat beantwoorden?
1: Ja, hij is wat moeilijk te verstaan, zit volgens mij in een auto of zo, maar hij zei dus, stuur je vragen maar op. Klinkt als een echte politicus, wat zei hij erop op die vragen?
11: Ja, hij zegt uiteindelijk dat hij zich inzet voor vrede en dat hij niets met gewapende milities te maken heeft. En het is ook zo dat die regering, je kunt niet zeggen dat die regering de troepen in Soedan aanstuurt, maar het is dus wel zo dat de paramilitairen deze regering heeft opgericht. Dus op die manier is deze man wel gelinkt met deze heel zeer beruchte strijdgroep. En hij zegt er ook bij dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard en nog niet de eed heeft afgelegd. Maar hij hoort wel sowieso bij de oprichters en leiders van deze omstreden regering.
1: Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat voor een gebied bestuurt de RSF op dit moment?
13: Ja, dat gaat dus om de regio Darfur vooral. Die hebben ze bijna helemaal in handen. Zoals Lisa al zei, dat ligt in het westen van het land. Een gebied ongeveer 12 keer zo groot als Nederland. En daar zie je dus dat ze dat alternatieve staatsapparaat proberen op te bouwen. Dus het is niet direct een regio waar alleen maar strijd en anarchie heerst. Maar inderdaad ook ambtenaren, er is politie. Ze innen belastingen, persen ook mensen af trouwens. En dit is een hele rijke regio. Er zit heel veel goud in de grond. Nou ja, dat plundert de RSF er ook uit. Om zo die oorlog gaande te houden. Maar voor de bevolking is het economisch en humanitair een hele slechte situatie. Eerder in de oorlog is er in dat RSF-gebied ook een hongersnood uitgeroepen. En zijn dus verschillende massamoorden geweest. Want dat is dus ook het gebied waarom er beschuldigingen zijn van genocide tegen de RSF.
1: En wat wil het nou zeggen dat een Nederlander in deze regering zit?
13: Ja, ik weet niet precies wat er gedaan kan worden, of er iets gedaan kan worden daartegen. We hebben wel gezien dat er tegen echt hoge kopstukken binnen de RSF bijvoorbeeld sancties zijn opgelegd. Maar goed, zoals Lisa al zei, hij zegt deze positie nog niet te hebben aanvaard. Wat ik wel vaker zie in ook andere conflicten, bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo, daar hebben ook op een gegeven moment milities M23 de macht overgenomen. Ja, daar zag ik toen ook, toen ik daar was, dat er juist ook heel veel mensen uit de diaspora van buiten het land dan in zo'n regering gaan zitten. Vaak goed opgeleide mensen. Maar dat zorgt er dan ook natuurlijk voor dat ze bijvoorbeeld geld kunnen voor geld kunnen lobbyen en ook voor steun kunnen gaan lobbyen in het buitenland. En dat zou deze man dus dan ook kunnen. Of gezichten van regeringen die dan niet in het land zelf zitten. Ja, ook denk ik om gewoon een deel voor deel dan te legitimeren.
1: Maar Nederland erkent deze regering niet, hè? Zijn er dan landen die dit wel steunen?
13: Nee, niet. Het wordt niet erkend door geen enkel land internationaal als afzonderlijke regering. De Verenigde Naties en Afrikaanse Unie bijvoorbeeld, die zeggen juist dit moeten we niet willen, want nu is er ook echt een groot risico op opsplitsing van Soedan. Wel zijn er landen die de RSF steunen, militair en financieel. De grootste partij is toch eigenlijk, ook al ontkennen ze het, is er veel bewijs, dan is het de Verenigde Arabische Emiraten. Die leveren al heel lang wapens, maar ook huurlingen bijvoorbeeld aan de RSF-milities. Daar krijgen ze goud voor terug. Ze zijn ook geïnteresseerd in Soedan vanwege de geografische positie aan de Rode Zee. Dus ja, dat is eigenlijk de grootste partij die nu achter de RSF staat.
1: Ja, en die Verenigde Arabische Emiraten, ja, daar gaat het al langer over die steun die ze geven aan RSF. Is Europa in staat daar iets tegen te doen?
13: Ja, de vraag is meer, willen ze daar iets tegen doen? Ze willen eigenlijk de Verenigde Arabische Emiraten toch te vriend houden. Het is een belangrijke economische partner, handelspartner van de Europese Unie. Afgelopen november was er nog een grote discussie over de rol van de Verenigde Arabische Emiraten en de RSF in Soedan in het Europese parlement in Straatsburg. Ja, dat was toch wel een opvallend politiek gevecht. Uiteindelijk lobbyden de Verenigde Arabische Emiraten dat wel de RSF veroordeeld werd, maar de steun van de Emiraten aan de RSF bleef onbenoemd. Zoals ik zei, we hebben ook onze eigen belang als de Europese Unie om ook goede banden te houden met de Verenigde Arabische Emiraten. Maar die steun zorgt er wel voor aan de RSF, dat de RSF dus door kan gaan met deze oorlog.
1: Ja, en even voor alle helderheid, Lisa zei het eigenlijk ook al, die zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld dat bloedbad in die stad Al-Fashir.
13: Ja, klopt. Dat is nu ongeveer een jaar geleden dat de RSF inderdaad in de stad Al-Fashir in Darfur innam. En daar heel veel mensen heeft vermoord. De RSF heeft een Arabische achtergrond en had het gemunt op mensen, Soedanezen van een niet-Arabische etniciteiten. Eigenlijk was dat ook al vooraf aangekondigd. Dat we eigenlijk wisten, alle analisten, alle Soedanezen zeiden, als de RSF die stad inneemt met steun, dus onder meer van de Verenigde Arabische Emiraten, dan gaat er een gigantisch bloedbad plaatsvinden. En dat gebeurde ook. Dus ja, heel veel Soedanezen vinden dat iedereen veel te veel wegkijkt.
1: Lisa, deze man die dus in de regering van de RSF zit, of er in ieder geval voor gevraagd is, als we hem zelf mogen geloven. Dat is een van de verhalen die jullie hebben ontdekt. Maar waar zijn jullie nog meer achter gekomen?
11: Ja, Gidi en ik hebben een podcastserie gemaakt, Oorlog in de Achtertuin. En daarin vertellen we in totaal 6 verhalen. En dat zijn allemaal verhalen over links tussen Nederland en de oorlog in Soedan. En dat gaat bijvoorbeeld over zakendeals voor het leger die via Nederland gepoogd worden om te sluiten. Het gaat over een hoge RSF-leider, dus echt iemand wel van die van de paramilitairen zelf, die stiekem in Nederland is opgedoken. Het gaat over propaganda die vanuit Nederland wordt verspreid en wordt gezien door honderdduizenden Soedanezen. En ja, aflevering 4 gaat dan over de minister. En daarin hoor je veel meer over onze zoektocht naar deze meneer en ook zijn rol in de politiek.
1: En die podcast is vanaf nu te beluisteren via NPO Luister. Lisa Schallenberg en Alice van Gelder. Dick Advocaat heeft vannacht geschiedenis geschreven met Curaçao.
2: De ploeg plaatste zich voor het eerst voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. De ploeg van de 79-jarige bondscoach had genoeg aan een gelijkspel tegen Trinidad en Tobago. Dat land kwam op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Curaçao de gelijkmaker, zag de commentator van Fox Sports.
0: Antonisi, able to adjust and flick it on for Curaçao. Now Bakuna, shot turns cross! Curaçao level! Jordi Paulina, stabbing it home!
2: Door de resultaten van de concurrentie is Curaçao dus ondanks het gelijke spel groepswinnaar geworden. Darter Luke Humphries heeft bij de World Grand Prix gewonnen. In de finale in Leicester versloeg hij Gerwin Price. Al zag het daar in het begin van de partij niet naar uit. Humphries kwam met 3-0 achter, maar won dus toch nog met 6-4.
0: Double 8 to winning. Gets it done and gets it won. Luke Humphries has produced one of the great Grand Prix comebacks. 3-0 down. He roared back at Gerwin Price.
2: Het was de tweede eindzege in de World Grand Prix voor Humphries. Bij dat toernooi moeten de darters en leek niet alleen eindigen met een dubbel, maar er ook mee beginnen. En nu Max Verstappen eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen binnen heeft, zocht AD Sportwereld uit hoe de media in het buitenland erover schrijven. Verstappen was de snelste in een tumultueuze race in Maleisië. Het Spaanse AS schrijft dat Verstappen de sport redt. Midden in een identiteitscrisis voor de Formule 1 geeft Verstappen de hoop terug met een memorabele inhaalactie op de leider van het WK. In Italië kroont La Gazzetta dello Sport Verstappen tot de koning van Sepang, geeft de Nederlander een 10. En volgens het laatste nieuws moest het er een keer van komen, omdat ze bij Red Bull bleven sleutelen. Geen coureur die sneller kansen grijpt dan de
14: En dit zeggen ze echt, Belgische Nederlander is te lezen op de Belgische site.
1: Ja, Belgische.
14: Ja, maar hij woont, nou ja goed, je zou kunnen zeggen de Monegaskische Nederlander. Of de...
1: Wij zouden het andersom ook doen. Wij zeggen het ook altijd bij een skier die een Nederlandse moeder heeft.
14: Ja, vooruit. En dan van de Formule 1 naar de Formule 4. Dat is de klasse in de racesport voor coureurs die de overstap maken vanuit het karten. Juste Mulder uit Apeldoorn deed dat een paar maanden geleden en boekte gisteren ook in Maleisië zijn eerste overwinning. Omroep Gelderland schrijft erover. Mulder is pas 15 jaar en was in juni de jongste Nederlander ooit die zijn debuut maakte in de Formule 4. Was nogal een overstap, vertelde Mulder toen aan de omroep, van 120 km per uur met de kart naar het dubbele in de Formule 4-wagen. Juste Mulder zat toen hij 2,5 jaar was al in de kart en groeide uit tot een van de beste jonge karters van Europa. Rond zijn 18e wil hij graag debuteren in de Formule 1.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De ochtendspits lost wat moeizaam op. Zeker op de wegen vanuit Brabant naar het noorden, zoals de A16 bij Dordrecht en de A27 bij Gorkum. Op beide wegen loopt de vertraging op tot ruim 3 kwartier. Verder gebeurde er een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude. De weg is weer vrij, de vertraging is nog ruim 1,5 uur. En er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Nu 16 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
15: NPO Radio

0: The Supremes, Where Did Our Love Go? Max Blokzijl was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de bekendste foute Nederlanders. Maar hij was ook geliefd. Zijn radiopraatjes, waarin hij propaganda maakte voor het nationaalsocialisme, waren razend populair.
1: In mijn inleidend politiek weekpraatje van de vorige maandag zei ik u reeds dat er mij veel aan is gelegen met u op een zo mogelijk vertrouwelijke voet te komen. We willen toch wederzijds, u en ik, een eerlijke poging doen om de waarheid te benaderen. Daartoe is nodig dat we vertrouwelijk spreken en elkaar op de duur niet vreemd zijn.
0: Hoe kreeg Blokzijl voor elkaar om mensen aan de kant van de bezetter te krijgen? Die vraag stond centraal voor Anne-Margot van der Baan, die samen met historicus René Kok de podcast maakte Brieven aan Max Blokzijl. Goede propaganda moet op waarheid berusten. Anne-Margot van der Baan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom luisterden mensen zo graag naar hem?
2: Ja, dat is daar starten wij ook met die vraag. En tijdens zijn praatjes dat hij die op de radio deed, zijn er duizenden brieven aan hem gestuurd. En die brieven hebben wij onderzocht voor de podcast. En wat je daarin in leest, is dat mensen hem zo aardig vonden en hem eigenlijk zo vertrouwden. En ze vonden hem zo redelijk. En ik denk dat dat de reden is dat hij zo aantrekkelijk was.
0: Want wat was zijn achtergrond?
2: Hij kwam uit. Hij was journalist bij het Algemeens Handelsblad. Daar had hij sinds 1917 voor als correspondent in Berlijn gewerkt. En daarvoor was hij eigenlijk een bekende Nederlander. Want hij had samen met cabaretier Jean-Louis Pichuis had hij een soort reizend reizende correspondentschap gedaan. En heeft ook nog in Nederlands-Indië toen gezeten en daar veel opgetreden. Dus hij was al heel bekend en is toen in 1917 naar Berlijn gegaan, daar correspondent geworden. En in 1941 kwam hij terug. En hij had nog nooit eerder voor de radio gesproken, maar hij bleek dus ongelooflijk goed te zijn. Ja, er luisterden heel veel mensen en hij kreeg echt heel veel brieven.
0: En voor welke omroep zat hij dan op de radio?
2: Ja, toen werd dat de Nederlandse Omroep. Dus toen waren de omroepverenigingen al afgeschaft. Maar hij is destijds door Wybrands Markussen, die was verslaggever bij de AVRO, en op verzoek van Willem Vocht, de directeur toen van de AVRO, is hij toen gevraagd om naar Nederland te komen om een serie praatjes te houden over het Duitsland van toen. Eigenlijk met het idee om de Duitsers, ja, zoals René dat zei, een wit voetje te halen. Om op die manier hoopten ze natuurlijk dat hun omroepvereniging kon blijven bestaan. Maar goed, die was al afgeschaft voordat hij uiteindelijk op de radio kwam.
0: Ah, ja.
2: Dat was pas in februari 1941. Toen heeft hij 10 uitzendingen gemaakt samen met die Wybrands Markussen, later een bekende SS'er. En die heeft hem toen geïnterviewd over het Duitsland van nu, zullen we maar zeggen. Daar heeft hij eigenlijk
0: van toen
2: hele
0: dus, ja.
2: Daar praat hij zo.
0: Daar hebben we even een stukje van.
3: Ik wilde juist die uren die ik met het echtpaar Goebbels op hun landhuis ten noorden van Berlijn heb doorgebracht als aanleiding nemen om iets persoonlijks over dokter Goebbels te zeggen. Vooral als hij in het openbaar spreekt, is hij het type van de fanaticus van het zuiverste water. In kleine huiselijke kring echter ontdek je een volkomen ander mens. Dan is dokter Goebbels een causeur van grote charme, een voortreffelijk en eenvoudig gastheer. Iemand die de kunst verstaat te luisteren. Een spreker vol humor, vol anekdotes, met veel begrip voor andere meningen.
0: Ja, hij klinkt hier lovend niet alleen over Duitsland, maar ook over nazi's. Dus hoe komt het dan dat mensen hem toch sympathiek vonden?
2: Ja, nou, dat is dus wat wij. Natuurlijk net een hele interessante vraag, waar eigenlijk nooit echt een antwoord op kwam. Maar in die brieven lees je toch dat. Ik denk het zelf, denk ik dat het ook gewoon is wat mensen graag wilden. Dat hij is aardig en hij is redelijk. Dus hij toont ook begrip voor de andere kant. Dat is ook wat hij de hele tijd doet. Zo zegt hij, ja, ik snap dat het voor jullie heel vervelend is, die bezetting. Maar, en dan redeneert hij met een hele geraffineerde manier, redeneert hij niet zo weer naar het nationaalsocialisme toe. Hij is echt een idealist. Dus hij gelooft in het nationaalsocialisme, maar hij koppelt het los van de daden. En daardoor lijkt hij heel aardig.
0: Ja, dat sprak aan bij mensen. Betekent het ook dat mensen daarmee collaborateurs werden?
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet één op één zo te zeggen. Nee. Want de brieven zijn zo divers. Je hebt brieven van voorstanders, tegenstanders, meelopers. Mensen die sympathisant zijn, maar niet lid durven te worden. Het is eigenlijk veel meer een onderzoek naar hoe mensen dachten tijdens de oorlog. Omdat je. In die brieven lees je wat ze op dat moment denken.
0: Ja.
2: En het interessante is dat ze naar Blokzijl schrijven, is dat dat stuk met hem in ze reageren op zijn uitzendingen. Dus ze reageren ook direct op zijn praatjes en over het nationaal socialisme en over de bezetting en over de jodenvervolging. Dus alles komt aan bod.
0: Ja.
2: Over hoe de gewone man daar eigenlijk over denkt. En er zitten natuurlijk mensen tussen die echt rabiaat fascist zijn, maar er zitten ook mensen tussen die hebben ook brieven van Joodse luisteraars bijvoorbeeld. Dus het is echt. Iedereen schreef naar hem. En mensen dachten ook. Nou, bijvoorbeeld in aflevering 3 gaat het over verraders en verklikkers. En dan neemt hij daar heel erg afstand van. En dan krijg je toch het gevoel, als je naar hem luistert, van mij. Of een mevrouw schrijft dan ook een brief van. Ja, u heeft mij het geloof in de NSB teruggegeven, want u bent tegen verraden. Alsof je dan dus toch fatsoenlijk kunt zijn. Dat is een beetje de. Dat ik dat eigenlijk. Gevoel gaf.
0: Dat komt allemaal aan bod in de podcast. Met hemzelf is het niet goed afgelopen na de oorlog. Is het ter dood veroordeeld. Komt ook allemaal voorbij in de podcast. De eerste twee afleveringen vanaf vandaag te beluisteren. De podcast heet dus Brieven aan Max Blokzijl. Goede propaganda moet op waarheid berusten. Anne-Margot van der Baan, dank.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
6: Ja.
5: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
7: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
8: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
9: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
7: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
10: Dat je dan ook eens denkt. Wat zou hierna gebeuren?
11: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
7: Belleman en Van Dop. Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners.

0: Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: NPO Radio 1. 9 uur.
9: Astrid Kersenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen. Leerlingen zijn hun telefoon straks waarschijnlijk de hele schooldag kwijt. Een overzicht wat nieuws. Thomas Delsing.
11: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aarts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren daarna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Studenten die geld hebben moeten lenen voor hun studie worden gecompenseerd met 2100 euro. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. De zittend president Lula staat op ruim 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te kopen. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
10: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op, maar soms gaat het nog behoorlijk moeizaam, zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zien we ook nog een extra probleem. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij Zaltbommel. De rechterrijstrook is afgesloten, dat veroorzaakt file vanaf Everdingen met wel 3 kwartier extra reistijd. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht, 3 kwartier vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file met 1 uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht.
10: Een totaalverbod voor mobieltjes op school, dat wil het kabinet. Zo staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie.
5: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
13: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Vanaf januari komend jaar moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis en mogen ook niet buiten de les worden gebruikt. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. En die wordt vandaag gepresenteerd. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
10: Gaat dat voor alle scholen geld, dus zowel basis als voortgezet onderwijs?
18: Ja, dat klopt.
10: Nou, is wel op veel scholen de telefoon ook nodig om bijvoorbeeld het rooster te bekijken, hè, magister? Of zelfs om je kluisje te kunnen openen. Dus kan die wel verbannen worden?
18: Nee, ik word hier waarschijnlijk een ontzettende boomer, maar vroeger had je natuurlijk ook gewoon schermen of borden op school waar het rooster op komt te staan. Ik kan me voorstellen dat die weer terugkomen. Volgens mij zijn er ook nog steeds vakjes in agenda's om hem op te schrijven. Maar dit is inderdaad waar scholen ook nog even goed met elkaar over na moeten denken.
10: Ja, de kluisjes bijvoorbeeld, als ze die hebben, even aanpassen en met een sleuteltje werken.
18: Met een sleutel of met een tag, die je natuurlijk heel vaak ook ziet, ja.
10: De aanpak van het kabinet is ruimer dan dit, hè? U wilt ook de verslavende algoritmes aanpakken. Hoe moet dat vorm krijgen?
18: Ja, absoluut, want dat is natuurlijk, hè, kijk, we zien grote voordelen ook juist voor jongeren van het gebruik van het leven in de online wereld. Hè. Ze ontmoeten daar hun vrienden, ze kunnen dingen leren, maar op dit moment is het niet veilig genoeg. En die grote platforms die moeten hun verslavende algoritmes aan gaan pakken. En daar heeft net de Europese Commissie de Kids Act voor gepresenteerd.
10: Ja, dat u kiest voor dat in de klas, niet alleen maar op de hele school. Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat met dat verslavende te maken?
18: Het is een combinatie. Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
10: En dat je ook leert dat het kan, dat je uren zonder je telefoon bent.
18: Absoluut, het is voor ons af en toe ook nog goed, denk ik, om dat weer wat beter te weten, ja.
10: Ja, absoluut. Die verslavende algoritmes, hè, dat wilt u heel graag Europees aanpakken.
18: Ja.
10: Hoe ziet u dat voor zich?
18: Nou, we zijn nu met landen in de Europese Unie, is het voorstel van de commissie is die Kids Act. Maar eigenlijk sinds ik begonnen ben in februari waren er toen 9 landen geloof ik die zich hier sterk voor maakten. Inmiddels zijn het er meer dan 17. En je merkt gewoon dat als we samen een vuist maken, Nederland alleen heeft niet zo'n grote afzetmarkt, maar de Europese Unie samen 450 miljoen mensen. En dat zijn ook de momenten waarop de platforms echt gaan luisteren en gaan denken, oh kijk, als dit de wet en regelgeving wordt, nou, dan gaan wij inderdaad ons design aanpassen.
10: Ja, dus u zou best graag sneller willen, maar het is vooral belangrijk dat het impact heeft.
18: Absoluut. En laten we ook wel wezen, een Nederlands wetgevingstraject duurt ook ongeveer 2 jaar. En dit zou mogelijk eind volgend jaar in werking kunnen treden.
10: Volgend jaar?
18: Eind volgend jaar, ja.
10: Ah, dat is dan nog relatief snel.
18: Precies. Dus vandaar dat Europese traject ook op dit moment echt onze voorkeur heeft.
10: En dan zou dat oneindige scrollen echt minder moeten worden?
18: Absoluut. Dat die verslavende ontwerpen. In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's. Het oneindig scrollen. Een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
10: Maar verboden worden, hoe werkt dat in de praktijk? Mogen ze het dan gewoon niet meer aanbieden?
18: Nee, dan mogen ze het niet meer aanbieden. Of in ieder geval
10: verslavende te maken?
18: Het is een combinatie. Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
10: En dat je ook leert dat het kan, dat je uren zonder je telefoon bent.
18: Absoluut, het is voor ons af en toe ook nog goed, denk ik, om dat weer wat beter te weten, ja.
10: Ja, absoluut. Die verslavende algoritmes, hè, dat wilt u heel graag Europees aanpakken.
18: Ja.
10: Hoe ziet u dat voor zich?
18: Nou, we zijn nu met landen in de Europese Unie, is het voorstel van de commissie is die Kids Act. Maar eigenlijk sinds ik begonnen ben in februari waren er toen 9 landen geloof ik die zich hier sterk voor maakten. Inmiddels zijn het er meer dan 17. En je merkt gewoon dat als we samen een vuist maken, Nederland alleen heeft niet zo'n grote afzetmarkt, maar de Europese Unie samen 450 miljoen mensen. En dat zijn ook de momenten waarop de platforms echt gaan luisteren en gaan denken, oh kijk, als dit de wet en regelgeving wordt, nou, dan gaan wij inderdaad ons design aanpassen.
10: Ja, dus u zou best graag sneller willen, maar het is vooral belangrijk dat het impact heeft.
18: Absoluut. En laten we ook wel wezen, een Nederlands wetgevingstraject duurt ook ongeveer 2 jaar. En dit zou mogelijk eind volgend jaar in werking kunnen treden.
10: Volgend jaar?
18: Eind volgend jaar, ja.
10: Ah, dat is dan nog relatief snel.
18: Precies. Dus vandaar dat Europese traject ook op dit moment echt onze voorkeur heeft.
10: En dan zou dat oneindige scrollen echt minder moeten worden?
18: Absoluut. Dat die verslavende ontwerpen. In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's. Het oneindig scrollen. Een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
10: Maar verboden worden, hoe werkt dat in de praktijk? Mogen ze het dan gewoon niet meer aanbieden?
18: Nee, dan mogen ze het niet meer aanbieden. Of in ieder geval niet voor kinderen en jongeren. En

0: landen in de Europese Unie is het voorstel van de commissie is die Kids Act. Maar eigenlijk sinds ik begonnen ben in februari waren er toen 9 landen geloof ik die zich hier sterk voor maakten. Inmiddels zijn het er meer dan 17. En je merkt gewoon dat als we samen een vuist maken, Nederland alleen heeft niet zo'n grote afzetmarkt, maar de Europese Unie samen 450 miljoen mensen. En dat zijn ook de momenten waarop de platforms echt gaan luisteren en gaan denken, oh kijk, als dit de wet en regelgeving wordt, nou, dan gaan wij inderdaad ons design aanpassen.
1: Ja, dus u zou best graag sneller willen, maar het is vooral belangrijk dat het impact heeft.
0: Absoluut. En laten we ook wel wezen, een Nederlands wetgevingstraject duurt ook ongeveer 2 jaar. En dit zou mogelijk eind volgend jaar in werking kunnen treden.
1: Volgend jaar?
0: Eind volgend jaar, ja.
1: Ah, dat is dan nog relatief snel.
0: Precies. Dus vandaar dat Europese traject ook op dit moment echt onze voorkeur heeft.
1: En dan zou dat oneindige scrollen echt minder moeten worden?
0: Absoluut. Die verslavende ontwerp. In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's. Het oneindig scrollen. Een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
1: Maar verboden worden, hoe werkt dat in de praktijk? Mogen ze het dan gewoon niet meer aanbieden?
0: Nee, dan mogen ze het niet meer aanbieden. Of in ieder geval niet voor kinderen en jongeren. En dat wordt gecontroleerd door de Europese Commissie. Die is toezichthouder en die kan boetes tot 6% van de wereldwijde jaaromzet van deze bedrijven opleggen. Dus dat zijn echt hele forse bedragen.
1: Ja, waar deze leeftijdsgroep het heel goed in is het omzeilen van alles.
0: Ja, dat is waar. Ik heb ook echt niet de illusie dat er geen enkele 14-jarige ooit meer op sociale media zou gaan zitten. Maar wat je natuurlijk ook afspreekt, kijk, als je vrienden geen account hebben, dan is de urgentie om er zelf eentje te willen minder groot. En we hebben ook gezien, in Australië zijn ze hier natuurlijk al mee bezig geweest, waar er aan de ene kant ook heel veel kritiek op was. Maar dat normatieve karakter wat ook uitgaat van die regel, dat werkt wel heel goed.
1: Ja, het is een zaak van de lange adem eigenlijk.
0: Absoluut.
1: Dank u wel.
0: Waarbij je ook niet één ding moet doen, maar juist het hele pakket aan maatregelen in één keer uit moet rollen, zodat je dan zoveel mogelijk effect hebt.
1: Ja, en die mobiele telefoon weg op school, dat is er eentje van. Dank, staatssecretaris Willemijn Aerts. Ieder jaar zijn er heel veel ongebruikte leerboeken en dat wordt vooral veroorzaakt door de uitgevers, stelt ACM. De toezichthouder roept de schoolboekenuitgevers op om te stoppen met de koppelverkoop van het papieren boek en het digitale boek samen. Veel van die boeken belanden bij het oud papier. Een van de grootste uitgevers van schoolboeken is Noordhof, directeur Evelien Aandekerk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vindt u van die oproep van ACM?
2: Nou, eigenlijk is de oproep van de ACM een bevestiging van een beweging die we al eigenlijk een paar jaar geleden aan het zetten zijn geweest, samen met de branchevereniging van de uitgevers, de MFVW. En SIFON, dat is eigenlijk de coöperatie van scholen in het voortgezet en het basisonderwijs, waarin we gezegd hebben, ja, we moeten eigenlijk aan beide kanten dingen gaan veranderen. Dus de aanbevelingen die we eigenlijk met elkaar hebben opgesteld, liggen eigenlijk best wel in lijn met wat ACM nu zegt. ACM zegt eigenlijk, volg die aanbevelingen op die jullie zelf hebben geformuleerd. Dus daar zijn we eigenlijk ook al mee bezig. Want ja, heel eerlijk, kijk, zoals in elke sector luister je naar je klant, je gebruiker. In ons geval natuurlijk de leraren. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon goed afgestemd met elkaar werkt. Dus als digitale licenties minder goed of niet gebruikt worden, dan moeten we daar iets mee. Dus vanuit Noordhof zijn we daar ook druk mee bezig.
1: Maar dat geldt ook andersom, dat scholen zeggen, wij willen wel het digitale deel, maar we willen dat boek niet meer.
2: Precies, dat zou ook kunnen. Iets minder verwacht ik, maar dat zou ook kunnen. En misschien ook wel goed om even een paar jaar terug te gaan. Hoe is dit model van een boek en een licentie nou ooit ontstaan? Dat is eigenlijk op verzoek van scholen en met behoefte ook aan actualiteit. Want dan kun je eigenlijk elk jaar nieuwe inhoud in je boeken. En na een aantal jaar ontstaat dan ook inzicht in hoe wordt dat gebruikt. Wat zijn de voor- wat zijn de nadelen? En nu zien we inderdaad dat bij bepaalde vakken de digitale licentie minder goed gebruikt wordt. En bij bepaalde vakken wel heel goed. En uiteindelijk is een methode bestaat eigenlijk uit een papieren deel en een digitale deel. Dus ja, het woord kop of verkoop insinueert misschien ook een beetje iets,

0: iets anders dan wat het in essentie is, namelijk één methode die uit twee delen bestaat. Neem niet weg dat deze feedback, daar gaan we iets mee doen. Dus ja. dat los aanbieden en scholen de vrijheid geven. Nou, ik koop nu alleen het boek, of ik koop alleen de digitale licentie, of ik wil wel een combinatie. Daar zijn we dus ook druk mee bezig, omdat op die manier
1: te maken. U zegt, we zijn er al mee bezig, dit speelt al jaren. Dus waarom duurt het dan zo lang?
0: Ja, dat is een goede vraag. En ik kan me dat ook wel voorstellen als je niet in de uitgeverij zelf zit. Het duurt 2 jaar gemiddeld om een methode te maken, aan te passen. Dus daar gaat tijd overheen. We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
1: Ja, maar de ACM roept scholen zelfs op van stap gewoon maar over naar een andere uitgever, want dan schud je de markt op.
0: Ja, dat is sowieso iets wat scholen altijd kunnen doen. Overstappen naar een andere uitgever.
1: Ja, maar blijkbaar vindt de ACM dat de uitgevers niet genoeg haast maken.
0: Ja, dat heb ik niet gelezen. Want we zijn hier, wat ik net zei.
1: Als je scholen oproept om over te stappen, om de markt op te schudden, dan lees ik daaruit dat ze vinden dat het allemaal niet hard genoeg gaat.
0: Ja, dat lees ik niet per se, maar scholen kunnen naar een andere methode overstappen als ze dat willen. Dus dat is niet iets wat verboden is. Maar dat gebeurt in de praktijk niet zo snel. En ga maar na over je eigen energiecontract of je zorgverzekeringscontract. Ja, dat is gewoon toch ook menselijk gedrag dat we dat niet elk jaar willen kunnen. En
1: toevallig heb ik pas geleden weer geleerd dat het heel erg loont om wel over te stappen.
0: Ja, dus ik denk ook, dat staat ook in de aanbevelingen vanuit de scholenkant. Doe dat en ben kritisch als gebruiker. En ik stimuleer dat alleen maar. Ja, geef feedback en laten we samen. Want dat wil ik ook nog benadrukken, dat zou je haast vergeten. Maar we zitten natuurlijk samen in dezelfde keten en uiteindelijk willen uitgevers en scholen precies hetzelfde. Goede methodes met goede leerresultaten. Dus daar gaan we voor. Dus we moeten luisteren naar wat docenten ons teruggeven.
1: Dank u wel. Directeur Evelien Aandekerk van uitgeverij Noordhof. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op, maar dat gaat niet overal. Van harte op de A27 Breda richting Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Nog 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog 3 kwartier oponthoud bij Zaltbommel door een stilgevallen vrachtwagen. En op de A16 Breda richting Rotterdam nog 1/2 uur oponthoud tussen Breda Noord en Dordrecht.
3: Het NOS Radio 1 journaal.
4: Iedere werkdag van 6 tot 9:30.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.

0: hadden we het toch weer over die telefoon, hè? This ain't your timeline, it's your lifetime. Van Gold Kimono. De Spaanse premier Sanchez kondigde vanochtend rond 9 uur, dus net eigenlijk geleden, vervroegde verkiezingen aan.
1: Para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: De verkiezingen zijn op zondag 29 november, zegt Sanchez. De Spaanse premier hoopt zo steun te kunnen krijgen van het volk om zijn plannen voor onder andere het hervormen van de woningmarkt door te voeren. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, nieuwe verkiezingen dus. Wat gaat er nou vandaag gebeuren?
2: Nou, vandaag is eigenlijk de campagne al begonnen. Dat hoorde je al in de speech van premier Sanchez. Premier Sanchez vanmorgen. Het was een opsomming van wat zijn regering allemaal heeft gedaan en voor elkaar heeft gekregen de afgelopen jaren. Maar ook zei hij, ik citeer, Spanjaarden moeten beslissen welke rol jullie willen spelen. Sluiten jullie aan bij extreemrechtse golf? Of blijft Spanje het bastion van openheid, sociale rechtvaardigheid en milieuverantwoordelijkheid? Gaan jullie achteruit of blijven jullie vooruit gaan? Nou ja, dat zijn natuurlijk woorden. Heel duidelijk, het is campagnetaal. De campagne is begonnen. En wat ik vooral van vandaag verwacht is reacties op wat er gaat gebeuren. En dus ook vanuit rechts, ja, die zullen wel dit gaan neerzetten als een verlies voor Sanchez. De afgelopen, ja, ik zou kunnen zeggen, eigenlijk vanaf het begin van zijn aantreden proberen ze al hem of zijn regering te laten vallen om verschillende redenen. Het begon met de amnestiewet, waarvan ze zeiden dit is niet democratisch. Daarna zijn er nog verschillende corruptieschandalen, rechtszaken geweest rond mensen rond Sanchez. Nu is die vervroegde verkiezingen afgekondigd. Ongeveer ja, een klein jaartje voordat de verkiezingen eigenlijk zouden zijn. Komende zomer zijn in juli of augustus. En nu dus 29 november.
0: Ja, en het is nu al 5 oktober. Dus het worden wel campagnes in een snelkookpan. Wat zijn de kansen van Sanchez?
2: Ja, de kansen van Sanchez, dat hangt heel erg af van wat er in deze campagne gaat gebeuren. Als je nu kijkt naar de peilingen, maar heel veel van die peilingen zijn eigenlijk voor deze grote woningprotesten gedaan, dan staat rechts nog altijd bovenaan. De Partido Popular, dat is de grootste oppositiepartij. En ook de partij die eigenlijk de vorige verkiezingen had gewonnen, maar die niet wilde samenwerken uiteindelijk met Vox en dus geen coalitie kon vormen. Nou, mochten zij deze verkiezingen wel winnen, dan zullen ze waarschijnlijk wel gaan samenwerken met Vox en dus kunnen zij een coalitie gaan vormen als zij dus de meerderheid hebben. Maar ja, die woningen en die woningcrisis vooral, dat is toch wel, ja, dat wordt wel het thema hoor, deze verkiezingen. En dat doet links dan wel weer goed. Want ja, dat is een thema waar zij het vaker goed op doen. Maar vergeet niet, het is niet het enige thema dat hier in Spanje nu op dit moment speelt. Denk bijvoorbeeld aan Ceuta. De koning gaat volgende week nog daar op bezoek. Er lopen nog duizenden migranten rond die illegaal de grens over zijn gekomen eind juli. Dat is ook nog een probleem. Een probleem waar ook de regering toch wel op wordt aangekeken. De partij van Sanchez op wordt aangekeken. Jullie hebben dat toch niet helemaal lekker gedaan daar. En dan spelen dus nog corruptiezaken. Dus ja, het wordt een spannende campagnetijd. Een korte campagnetijd, maar er zijn genoeg thema's om te behandelen.
0: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Voor het eerst in jaren is de totale studieschuld van studenten afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar was die schuld 28 miljard euro en dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ligt de oorzaak van die afname toe.
3: Dit heeft alles te maken met de beëindiging van het leenstelsel. Het begon in het studiejaar 2023-2024. Toen keerde de basisbeurs terug. Ja, toen hoefden heel veel minder mensen ineens een lening aan te gaan om een studie te financieren. Ja, en daardoor kwamen er minder studenten bij met een studieschuld. En ja, steeds meer oud-studenten losten dat af. En met als gevolg dat we nu voor het eerst, nadat het eerst had afgevlakt, een daling zien in de totale studieschuld.
0: Kan het er ook nog mee te maken hebben dat studenten, veel studenten langer thuis blijven wonen, omdat het zo moeilijk is om een kamer te vinden?
3: Dat kan er iets mee te maken hebben, maar die invoering van het of beëindiging van het leenstelsel, dat zie je toch wel heel duidelijk terug. Want je ziet echt in 2024, toen het voor het eerst niet meer bestond, dat is echt het jaar van de omslag. Daarna neemt het niet meer zo hard toe. Je ziet ook dat vanaf dat jaar ook ineens het aantal studenten met de schuld aan het afnemen is.
0: Ja.
3: Maar ja, goed, het kan ook betekenen. Het kan er natuurlijk ook mee te maken met sowieso studenten of mensen langer thuis blijven. Dat is waar.
0: Ja, dus de totale studieschuld, het bedrag is dus gedaald. Het aantal mensen met een studieschuld, blijft dat dan ook dalen?
3: Ja, dat blijft ook dalen. En ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat er wel mensen zijn die hun schuld aflossen. Dus die zitten er niet meer in. Maar er komen heel veel minder studenten bij die beginnen met het opbouwen van die schuld. Dus ja, je ziet dat het aantal mensen met een schuld, dat daalde al direct vanaf het begin. Maar het heeft een paar jaar geduurd voordat ook de totale studieschuld kleiner werd.
0: Tegelijkertijd blijkt uit cijfers ook dat het aantal mensen met een studieschuld boven de 50.000 euro de afgelopen 6 jaar is verdubbeld. Waar komt dat dan door?
3: Ja, dat klopt. Dat heeft ook dus te maken met het feit dat het leenstelsel lange tijd heeft bestaan. Dat zijn overwegend oud-studenten, dus mensen die al klaar zijn met de studie. En dus jarenlang hebben die schuld hebben opgebouwd, als het ware. Ja, zo'n grote schuld heb je niet zomaar afgelost. Ook niet als je begint met een goede baan. Ja, dus dat is een stuk hoger. Maar je ziet wel dat ook dit jaar dat aantal voor het eerst iets is afgenomen. Het waren zo'n 500 minder, dus ook daar is die kentering wel zichtbaar.
0: Zij Peter Hein van Mulligen van het CBS.
4: Reactie aan de redactie. We hadden het er net nog over. De verplichte verkoop van een papierboek en een digitaal boek samen in het voortgezet onderwijs. De autoriteit Consumentenmarkt roept uitgevers van schoolboeken op om daarmee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. We spraken er eerder vanochtend onder meer over met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter bij de ACM. En onder meer luisteraar Henny had daar een vraag over. Die zei, ik had begrepen dat dit probleem van verspilling opgelost ging worden door een nieuwe uitgeverij, Neon.
0: Ja, dat is een coöperatieve schoolboekenuitgever die samen met de scholen die eraan meedoen schoolboeken wil uitgeven die ze eenvoudig kunnen aanpassen en die ook veel goedkoper zijn. Martijn Snoep van ACM Beer, goedemorgen. Hoe zien jullie die ontwikkeling?
5: Ja, we vinden Neon een interessant initiatief en een mooi voorbeeld van hoe scholen kunnen samenwerken. Ze zijn dit jaar begonnen met het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes. En ze verwachten in het schooljaar 2027-2028 dat de eerste methodes kunnen worden gebruikt. Dus het zou een hele mooie aanvulling zijn op de aanbevelingen die we hebben gedaan.
0: Dank, Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van ACM.
4: 3 voor de dag.
0: In de zaak over de dubbele moord in het Drentse Wijtenveen houden de advocaten van verdachte Richard K. hun pleidooi. K. staat in hoger beroep terecht voor de moord op een echtpaar in januari 2024 na een conflict over een aan hen verkocht huis. Tegen K. is opnieuw een levenslange celstraf geëist. En Michelin maakt bekend welke restaurants een ster krijgen, wie erin houdt en wie er een eentje kwijtraakt. 100 jaar geleden werden de sterren voor het eerst uitgereikt. Volgens culinair journalist Lisa Appels is het verhaal achter het menu in fine dining restaurants steeds belangrijker geworden.
6: Gasten willen steeds vaker weten waar hun eten vandaan komt. Dus ofwel welke boer het heeft gemaakt of er een verhaal achter zit van hoe een chef aan een bepaald product is gekomen. Dat is één kant. Of bijvoorbeeld of er een mooi verhaal binnen een soort culinair erfgoed achter zit. Dus zit er traditie achter? Is het een persoonlijk verhaal van de chef? Dus waar het eerder heel erg draaide om spektakel en overdaad op het bord, verschuift die focus eigenlijk een beetje meer naar het product.
0: Asielminister Bart van der Brink maakt bekend of meer gemeenten onder toezicht komen te staan, omdat ze te weinig zouden doen voor de opvang van asielzoekers. Eind september stonden er 42 gemeenten op de lijst en met de lijst probeert de minister openlijk druk te zetten. Maar de gemeenten vinden de plaatsing op die lijst te kort door de bocht, frustrerend en ook weinig motiverend. Zometeen na 21:30 is er Spraakmakers met Herman.
7: Ja, we gaan het hebben over Het voetbal van de afgelopen week eigenlijk. Het debuut van de bondscoach, van de nieuwe bondscoach Xavi. Twee keer gelijkspel tegen Duitsland en Griekenland. Twee keer gewonnen van Servië. Ongeslagen dus, dat is natuurlijk hartstikke goed. Er zijn aanvallende intenties. Defensief misschien een beetje kwetsbaar. De vraag is, wat is de indruk van alle andere bondscoaches in Nederland? De stelling is stand.nl. Ik heb vertrouwen in de bondscoach. Bellen kan nog. 0800 1101.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de woningcrisis. De verkiezingen stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Aanleiding is de onvrede in het land over de woningmarkt. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Australië is een onderzoek begonnen naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere onderzocht of de man in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. Zijn studentenvisum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is onbekend. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur spreekt van een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om. Het weer. Overal zon met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden, mogelijk 22 graden in het zuidoosten.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Behalve in het zuiden van het land, daar staan nog wat langere files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 15 kilometer vanaf de afrit Everdingen. De vertraging is daar 3 kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 naar Antwerpen bij de afrit Tode 5 kilometer met 1 kwartier vertraging. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Hank. 20 minuten vertraging na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. 3 kilometer file staat daar. En op de A44 richting Den Haag nog 4 kilometer file tussen Kraagdorp en Warmond met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Herman van der Zandt.
4: Goedemorgen, van harte welkom. Een avondje in een sterrenrestaurant, steeds vaker een flinke rip uit je lijf. Is het chique fine dining nog wel van deze tijd? We bespreken het op de ochtend dat de Michelinsterren worden uitgereikt. Met onze spraakmaker, culinair journalist Joël Broekaert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wat is de laatste sterrentent waar je zelf hebt gegeten? En is het dan bevredigend als je kijkt naar prijskwaliteit?
5: Ja, dat is een vraag die ik nu niet in één zin voor je kan beantwoorden. Want ik was bij Q in Amsterdam, in de Utrechtse straat, onlangs. Dat was een ontzettend mooie ervaring, maar dat is wel echt... Maar goed,
4: Het was wel echt prijzig.
5: Het was echt heel prijzig. Ja. Maar ook de niet-sterrententen zijn ondertussen ook gewoon duur. Dus je moet gewoon veel scherper kiezen, ja.
4: Ja. Voor het mediaforum alvast hier Telegraaf hoofdredacteur Kamran Oelag. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Daarin het einde van dit tijdperk.
5: Welkom.
7: Dankjewel.
6: Hartelijk welkom. Zo. Wat een actie, zeg.
7: Ja, ik moest toch wat ondernemen.
6: Ja.
4: Het familiediner van de EO stopt na ruim 25 jaar. En dat is toch wel iets om bij even bij stil te staan. In Stand.nl een nieuw tijdperk, waarin we kijken naar de stand in de groep van Oranje. Na 4 wedstrijden Nations League. Je zou zeggen, Xavi is fantastisch begonnen. Maar om nou te zeggen dat het allemaal oogstrelend is en met speels gemak gaat, nou. Maar goed, we staan wel mooi bovenaan. De stelling is, ik heb vertrouwen in bondscoach Xavi.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Ja, ik vind het echt mooi.
10: Ik wens hem alle succes toe van de wereld. Ik ben wat dat betreft positief ingesteld.
9: Ik had het met mijn vader erover toen hij bondscoach werd. Was zo, daar kan je wel veel van leren.
11: De balans van Xavi is nu 4 wedstrijden gespeeld. 2 gelijk en 2 gewonnen.
12: Het betekent gewoon dat er, een nieuwe wind waait. Dat is zo.
13: Xavi wil Nederland anders zien spelen.
14: Denk ik dat we Xavi ook het vertrouwen moeten geven dat hij dit kan.
15: Er is ook nog wel ruimte naar boven toe om te ontwikkelen, maar voor de eerste interlandperiode denk ik dat hij het uitstekend heeft gedaan.
16: At least I think we are creating a family.
4: Spraakmaker Joël Broekaert, wel culinair liefhebber, maar geen fijnproever als het om voetbal gaat, hè?
5: Nee.
4: Jouw veelzeggende reactie op de stelling was, de Dallas Cowboys hebben gewonnen.
5: Ja, daar was ik wel heel blij om gisteren.
4: Je bent een American football fan.
5: Ja.
4: Snap je de voetbalverdwazing dan ook helemaal niet in Nederland af en toe?
5: Nou, er zijn een paar dingen die ik niet snap aan voetbal. 1, als ik er naar kijk, denk ik, god jongens, het is toch niet zo'n bijster ingewikkeld spelletje?
4: Ja.
5: Maar misschien omdat ik het dan vergelijk met Het vuistdikke regelboek van American Football. Maar wat ik jammer aan vind, is dat enige andere sport die ik kijk, wordt door de commentatoren altijd netjes uitgelegd, dit is de tactiek. Kijk, nu zijn ze dit aan het doen. En bij voetbal zegt die man die daar achter de microfoon zit, zegt alleen maar de naam van de speler die de bal heeft. Ja, dat kon ik ook al zien. Of dingen als, ja, de vermoeidheid slaat nu wel in. Ik zeg, ja, jongens, kom, leg me even uit wat hier gebeurt. Dus ik vind het eigenlijk niet zo leuk om naar te kijken.
4: En het feit dat wij, laten we zeggen, onze manier van spelen weer moeten herimporteren via een Spaanse coach, dat voel jij ook niks bij.
5: Waar hebben we het al?
4: Ja, echt. Dan ga ik naar Cameron. Cameron, zie jij een vernieuwer?
3: Nee, te weinig een vernieuwer. Kijk, ze spelen wel aanvallend te voetballen, maar daardoor is het ook iedere keer achterin mis. Hè? Want wat is het nu al 12 wedstrijden op rij tegen doelpunten gehad?
4: Ja, hoor, maar 4 onder zijn leiding natuurlijk.
3: Maar niet uiteindelijk de ultieme vernieuwer die we misschien wel nodig zouden hebben. En tegelijkertijd wat ik wel tof vind, dat we allerlei nieuwe spelers de kans krijgen en dat hij daar wel echt gaan puzzelen is. Hè? Dus dat is iedere keer een andere.
4: Dat is toch wel vernieuwing dan?
3: Ja, dat is op zich wel wat vernieuwing. Maar weet je wat, Ake is er ook gewoon weer bij. Van Dijk die speelde gisteren 100ste wedstrijd. Dat is natuurlijk onwijs gegund. Maar de vraag is wel, is dat nu nog steeds de leider van Oranje?
4: Ja, is ook niet een gelukkig huwelijk met de krant natuurlijk waar je voor werkt. Af en toe in de Hagen vliegen met Valentijn Driessen.
3: Ik geloof dat Valentijn Driessen dat met iedereen heeft. Dus dat is niet per definitie alleen Virgil van Dijk. Maar goed, weet je, Valentijn die houdt de boel wel heel scherp in de gaten. En ik vind wel dat als je ziet ook hoe gisteren het bijna toch ook weer misging in de tweede helft. Hoe Servië echt ontzettend veel kansen kreeg. Ja, dat is precies het pijnpunt. En dat is misschien die tactiek waar jij nou op zoek bent, Joël. Dat is precies het pijnpunt wat Valentijn wel elke keer bloot ligt.
4: We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. De stelling in stand.nl vanochtend is: ik heb vertrouwen in bondscoach Xavi. Edwin Hissink, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
4: U reageerde in ons spraakmakerscollectief. Heeft u er vertrouwen in? In hem bedoel ik?
17: In Xavi, hè?
4: Ja.
17: Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Met name het concept wat hij noemt. Het sneden van een familie, dat is prachtig.
4: Wat vindt u daar mooi aan?
17: Nou, tijd de familie. Misschien wel zelfs een kernfamilie, het gezin. Dat is een team en daar heb je helemaal geen onderlinge competitie. Je hebt een gemeenschappelijk doel waar je naar streeft. En zo'n gemeenschappelijk doel, dat is natuurlijk winnen. En maar ook voor elkaar opkomen als het iemand even niet lukt.
4: Ja, dan moet je natuurlijk ook wel invallers en bankzitters hebben die wel de competitie aangaan, maar die natuurlijk ook wel het hele elftal steunen. Bedoelt u dat?
17: Ja, elke individu, zeg maar, of je op het veld zit of op de bank zit, die moet die moet als een soort eenheid naar buiten treden, maar ook in het spel. Dus op het moment dat iets niet lukt, ja, oké, dat is dan zo. En dat kan gebeuren, maar dat wil niet betekenen dat hij bijvoorbeeld afgebrand moet worden. Nee. En dat creëert, als Xavi dat gaat lukken, hè, om daar een familie van te maken, ja, dan zal dat ook naar voren komen. En dan, ja, misschien blijven de mensen dan ook meer plakken, zeg maar.
4: Ja, dat is natuurlijk een proces. Het is een traject waar hij in is gestapt. Zijn er verder wat u betreft nog grote verschillen met de manier waarop bijvoorbeeld zijn voorganger Ronald Koeman het deed?
17: Ja, kijk, had ik zelf sterk het gevoel dat hij ook wel wat favoriete spelers had. Waar hij niet vanaf kon, wilde of mocht stappen. Dat weet ik niet. Ik kan niet in Koeman's hoofd kijken. Maar Xavi die begint net. Ja. Dus die moet die familie.

0: hij natuurlijk ook opbouwen. Daar moet hij wel een kans voor krijgen. Maar het betekent ook dat hij open staat, zeg maar, voor de. De skill, zeg maar, van al die verschillende spelers.
1: Die hij ook allemaal nog moet leren kennen, natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Precies. En hoe verhoudt zich dat in zo'n wedstrijd? En wie heeft welke eigenschappen die heel goed uitkomen op dit moment? Ja, zo moet je daarmee spelen. En ja, dat, als je dat in een familieverband. Dat de spelers ook voelen van oké, dit is het team.
1: Ja.
0: En hier ga ik aan leveren aan het gemeenschappelijke doel. Dus niet jouw individuele belang naar voren schuift. Maar echt kijkt van jou, wat kan ik betekenen voor dit team? Om het dan een hoger plan te krijgen. Nou, dat is toch fantastisch. Als je dat weet te sneden.
1: Edwin Hissink, dank u wel voor uw reactie. Rudy Moezo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde ons. Heeft u vertrouwen in Xavi?
2: Ik heb alle vertrouwen in hem.
1: Waar haalt u deze zelfverzekerde antwoord vandaan?
2: Nou, weet je wat het is? We hebben nu een nieuwe bondscoach. Geen Nederlander. Nigel de Jong heeft, of zeg maar de KNVB, een goede keuze gemaakt. We krijgen nu een nieuwe smaak is er binnengebracht. Hè? Dat betekent dus dat iedereen zich daaraan moet aanpassen. En ook Xavi zich moet aanpassen. Ja, hij leert de spelers kennen. Maar hij speelt nog maar 2 weken. Hij heeft 2 weken gespeeld, 2 wedstrijden gelijk gespeeld. En 2 gewonnen.
1: Ja.
2: En dat zegt wat. Het zegt wat, want het is namelijk hetzelfde wat alle vorige bondscoaches een beetje hadden. Dus daar is eigenlijk niks nieuws aan. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij de speelstijl gaat veranderen. Want dat is wat nodig is. Want als je doet wat je deed, dan krijg je namelijk wat je kreeg. Nu hebben we een nieuwe bondscoach, dus zal het wel anders zijn.
1: En wat ziet u dan nu al anders?
2: Wat ik nu al anders zie, is dat ik meer aanvallende definities zie. Ik zie meer aanvallend spel, dus niet constant. Hè, dus dat constante factor, die ontbreekt nog. Maar dat is wel bekend natuurlijk bij het Nederlands elftal. We zijn niet in staat om die cyclus aan te houden van om 1 niveau te blijven. Dus ik hoop dat dat getraind wordt, en dat ik ook begrepen. Hè, dat er meer fysieke trainingen zijn. Dat zou goed zijn. En dat dan de wil komt om te winnen. En als dat allemaal bij elkaar komt en is opgeteld. Nou, dan moeten we in ieder geval minstens in de finale terechtkomen.
1: Het optimisme is er bij u in ieder geval. Dank dat u even belde, Rudy Moezo. Veel optimisme. Even kijken of dat geldt ook voor Henk Spaan, sportjournalist, columnist bij het Parool. Henk, welk cijfer krijgt Xavi van jou?
3: Voor die 4 wedstrijden, 7+.
1: Ja, waar komt die plus vandaan?
3: Die plus is, die dankt hij aan een on-Nederlandse bescheidenheid. En dat vind ik echt wel hartverwarmend. Hij zei dat na die wedstrijd, die eerste helft tegen Griekenland, het is mijn fout. En ik dacht, heb ik dat Rinus Michels ooit horen zeggen, het is mijn fout? Of Johan Cruijff, of Louis van Gaal, heeft die wel eens gezegd, het is mijn fout?
1: Zullen we daar nog eens even naar luisteren, Henk? Want dat zei hij.
4: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces.
1: Ja, is dat charmant of slim of misschien wel allebei?
3: Nee, het is gewoon eerlijk, denk ik, in zijn geval. Deze man heeft gewoon verschrikkelijk veel gewonnen als speler. Die heeft een onkrenkbaar ego. En eigenlijk heeft zo verschrikkelijk veel gewonnen. Zijn ego is verdwenen. Hij is gewoon Xavi en ik vond het eerlijk.
1: Wat valt je op aan zijn stijl van werken tot nu toe? Kijk,
3: Nou, ik vind opvallend is dat. Kijk, Van Nistelrooy die zit naast hem tegenwoordig. Die is best wel verbaal aanwezig. Gelukkig schakelt af en toe de regisseur naar een two-shot van die twee. Mm-hmm. En dan zie je dat Van Nistelrooy opgewonden iets staat te betogen en Xavi luistert gewoon. En dat is echt wel. Interessant, omdat ja, je ziet andere bondscoaches, Tuchel of weet ik veel, Zidane en zo. Dat zijn zulke immens. Dat zijn nou wel, zeg maar, de ego's. En die zie je niet zo aandachtig luisteren naar hun assistenten. Meestal worden de assistenten gebruikt om tegen te schelden.
1: Ja.
3: Als een speler iets verkeerd doet, dan scheldt de bondscoach tegen zijn assistent.
1: Ja, ja, die heeft het al gedaan. Ja. We hoorden al Edwin Hissink het hebben over het smeden van een familie. Dat vindt hij blijkbaar belangrijk. Is dat ook iets waarvan jij zegt, ja, dit is echt wel anders dan de andere bondscoaches voor hem?
3: Hij heeft wel empathie en dat was soms wel enigszins ver te zoeken bij andere bondscoaches. Maar ja, het smeden van een familie, dat is gewoon ABC voor de echte goede coaches. Natuurlijk moet er een goede verstandhouding in een team zijn tussen spelers die met elkaar moeten werken en in principe voor elkaar door het vuur moeten gaan. Dus dat begrijp ik wel dat hij dat graag wil.
1: Wat moet er gebeuren, Henk, om van die 7 plus een 8 te maken of een 8,5 of misschien wel meer?
3: Nou, gewoon blijven winnen.
1: Zo eenvoudig is het ook alweer.
3: Ja.
1: Ja, Henk Spaan, dank. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Emma van Gerven, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Leiderschapsexpert. We hoorden het Henk Spaan al zeggen. Ja, je kan natuurlijk als coach gaan vloeken op je assistentcoach. Maar is het ook wel een teken van macht of van begrip dat je af en toe ook naar je rechterhand luistert?
5: Zeker, dat is het zeker. Je kan daarom juist laten zien dat je een goede leider bent. Als je ook de expertise van anderen vraagt.
1: Want hoe kijkt u naar de leiderschapskwaliteit tot nu toe van Xavi? We hebben 4 wedstrijden gehad.
5: Ja, ik zou een iets hoger cijfer willen geven, een 8.
1: Waarom?
5: Ik vind waar het net ook even over ging, dat schuld bekennen, dat vind ik een hele mooie kwaliteit. Dat is transparantie en dat is heel authentiek als leider. En de combinatie met de positiviteit van Xavi werkt volgens mij heel goed. En dat vind ik mooi om te zien.
1: Hoe vaak kun je dat doen? Zeggen dat je het niet goed gedaan hebt?
5: Ja, er zit een dunne, of een, dat is een lastige grens. Ik denk, zolang schuld bekennen gepaard gaat met lerend vermogen, dus dit was een verkeerde inschatting, we gaan het anders doen. En dat heeft hij natuurlijk ook zelfs in die 2-2 echt halverwege laten zien. Dan gaat het goed en dan kun je dat misschien zelfs blijven doen. Laat het nou mensen vermoeden dat je het überhaupt helemaal niet meer weet. Dan verlies je uiteindelijk wel het vertrouwen van de groep.
1: Ja, ja. U schreef zelf een paper over narcistische coaches in de topsport. En dan met name in het roeien. Wat zijn conclusies die u bijvoorbeeld op Xavi kunt plakken vanuit die optiek? Ja, hij is dus geen narcist als ik het zo goed van u hoor.
5: Nee, dat klopt. Ja, er is ook onderzoek gedaan naar bescheiden narcisten, wat ik nog steeds een beetje lastige omschrijving vind. Bestaat dat? Mm-hmm. Het zit in de topsport is het nog best wel zwart-wit natuurlijk, winst of verlies. En daarin kan narcisme best een positieve rol spelen, omdat narcisten heel duidelijk laten zien wat het voordeel kan zijn van winnen. Maar ja, als daarbij een extra ingrediënt wordt toegevoegd van dus iets meer kwetsbaarheid laten zien, dat kan ook een truc zijn natuurlijk van een narcist of van iemand juist met dat ego. Wat net ook al werd gezegd, hè, als je zoveel zelfvertrouwen hebt, wat ook wel past bij een narcist, in ieder geval dat uitstralen, dan in combinatie met die kwetsbaarheid heb je misschien wel de ultieme coach te pakken.
1: Maar maakt het nog uit dat hij een andere taal spreekt? Want hij spreekt met de Nederlandse pers in het Engels. Dat is niet zijn moedertaal en ook niet die van ons. Ik denk ook met de spelers dan. Maakt dat wat uit?
5: In zekere zin wel. Want je zou zeggen, de nuance is natuurlijk, en emotie is wel belangrijk om die goed te kunnen verwoorden. Maar wat je bij hem heel erg ziet, is dat dus die positiviteit een grote rol speelt. En als je een andere taal spreekt en die nuance dus niet altijd kunt overbrengen, dan is een consistente houding, een algemene ondertoon heel belangrijk. En dan is een positieve daarin de beste keuze.
1: Lijkt me ook. Dank u wel. Emma van Gerwen is leiderschapsexpert. Joël Broekhaart, ik zag jou even lachen toen het ging over coaches en assistentcoaches die elkaar in de haren vliegen. Is dat in het American Football ook?
6: Nee, helemaal niet. Bij het American Football heb je één head coach, dan heb je een offensive coordinator, defensive coordinator, dan heb je een coach voor de linemen, je hebt een coach voor de defensive backs en die werken allemaal vreselijk goed samen. De head coach is zelfs niet eens altijd degene die de plays callt. Dus soms... Ja, soms dan laat hij dat dus over aan zijn ondergeschikte. Dus ik vind het heel grappig. Dat
1: zat telkens een hele vergadering van het MT voordat er een punt...
6: Ja joh, maar dit is zo anders. Dit, ja. Dan hebben wij het over, doet de bondscoach het goed na 4 wedstrijden? Dan moeten we hier met elkaar met

0: professionele sportverslaggever praten over of hij wel of niet luistert naar zijn assistent. Het is, dan denk ik, waar hebben we het over?
1: Kan er al nog nieuwe dingen gehoord waarvan je dacht, hé, dat is inderdaad wel interessant. Hij spreekt bijvoorbeeld, ja, de taal. Vind jij dat een probleem dat hij Engels spreekt?
2: Nou kijk, hij is aangesteld voor 4 jaar. Dan gaat het ook steeds over dat hij 4 jaar bondscoach zou moeten zijn. Dan vind ik wel dat hij de taal moet gaan leren. Het is heel makkelijk door de KNVB gezegd. Het is nu bij alle persconferenties, alle momenten is Engels de voertaal. Voor nu snap ik het. Maar hij heeft nu weer een maand heel weinig te doen. En hij is gewoon fulltime aan de slag. Dus ik zou zeggen, leer Nederlands. Want kijk, dat is ook eens met clubcoaches. Heb je, weet je wat, bij de Ajax zit ook een Spanjaard tegenwoordig. Ja, die hele selectie, dat vreemdelingenlegioen. Terwijl het Nederlands elftal speelt, iedereen spreekt de taal. Op een enkeling misschien na. Dus ik zou dat wel heel mooi vinden als Xavi daar het goede voorbeeld in geeft.
1: Ja, er is toch wel veel vertrouwen, merken we aan de reacties. Wietse zegt, een verfrissende nouveau regard op het Nederlands elftal. Henry laat weten, vertrouwen wel, maar weer te traag. Daar moet Xavi aan werken. En Rob stuurt, ik heb ontzettend veel vertrouwen in Xavi. Als je als Spanjaard het bondscoachfluitje overneemt, kom je meteen in een nieuw UEFA-speelschema terecht. Het is een afdeling Nations League waar ik geen vertrouwen meer in heb. Met andere woorden, als je Spanjaard hebt, dan krijg je altijd een goede loting. Anne de Jong, goedemorgen. Aangesloten sportcommentator bij de NOS. Ja. Met je collega's op de sportredactie van de NOS. Hoe wordt daar gesproken over Xavi?
3: Nou, een beetje wat iedereen hier ook wel heeft. Namelijk, het is hartstikke nieuw, een buitenlandse bondscoach. Toch wel de verandering ten opzichte van altijd een gelouterde Nederlandse coach of een gelouterde oudspeler als coach. Hele nieuwe invloeden. En hoe gaat Nederland daarmee om? Hoe gaat de selectie daarmee om? Hoe gaat hij daarmee om? Ja, die vernieuwing is heel journalistiek interessant. Dus met die blik wordt er naar gekeken. En dus ook, ja, hoe gaat hij dan spelen? Wat gaat hij veranderen? Komen er veel veranderingen in de selectie? Dan is nu weer de vraag, ja, hij heeft ze 1 keer gezien. Is dit nog een overblijfsel van Ronald Koeman's selectie? Of wordt het de volgende keer weer helemaal nieuw? Al dat soort, nou ja, verhalen ga je volgen met deze vernieuwing.
1: En is er dan, voel je ook wat, oh, er is iemand nieuws en hij is echt wel nieuw, want hij is niet Nederlands en hij is zo'n grootheid. Voel je dan ook onder je collega's van, nou, daar hebben we eigenlijk ook wel een beetje vertrouwen in?
3: Dat denk ik wel. Vooral natuurlijk die eerste wedstrijd tegen Duitsland, het nog weer omdraaien. Daar was een heel goed gevoel uiteindelijk over. Het was ook een hele leuke wedstrijd. Zal ook wel geholpen hebben. Als je nu de wedstrijd van gisteren als eerste wedstrijd had gehad, dan was die teneur misschien ook wel minder. Wat dat betreft is het ook wel behoorlijk opportunistisch natuurlijk. Want aan de andere kant, we zitten na 4 wedstrijden iemand te beoordelen die er 4 jaar moet gaan zitten. Maar goed, dat is ook leuk aan voetbal, dat we er allemaal gelijk een mening over hebben. Ik denk wel dat er wel vertrouwen in is. Ook wel om nu al het vertrouwen op te zeggen. Dat voelde een beetje alsof je dan naar het debat van de regeringsverklaring gaat en direct een motie van wantrouwen in gaat dienen. Dan heb je vooraf al bedacht dat je het helemaal niks vindt. Er is niks in dat debat geweest dat jou opeens er geen vertrouwen in zou hebben. Dus iedereen die nu Xavi al afschrijft, die heeft hem afgeschreven bij het moment dat hij werd aangesteld.
1: Als je dan toch nu iets moet zeggen over de aanloop en deze 4 wedstrijden, wat valt jou dan het meest op in zijn stijl van coachen?
3: Dat het op accenten toch wel anders is dan wat Ronald Koeman doet. Ronald Koeman had het altijd over de box, dat dan de rechtsbuiten op de 10-positie uitkwam. En zo speelden we eigenlijk altijd, behalve tegen Marokko. En hier zie je wel een soort tactische flexibiliteit in wedstrijden. En ook wel een aardige hand in wisselen en wat omzetten. Inderdaad, je eigen fout toegeven en het in de tweede helft heel anders doen tegen Griekenland. Dat zijn toch wel de eerste veranderingen die je ziet. En wat je niet ziet voor ons als journalisten en als fans van Nederlands elftal, wat denk ik uiteindelijk het belangrijkste is hoe communiceert hij met zijn spelers, of het nou in Nederlands, Engels of Spaans is. Voelen die spelers het vertrouwen? Nemen ze aan wat hij vertelt? En hoe gaat die communicatie? Dat is eigenlijk het interessantste wat er in deze eerste 2 weken gebeurd is. En dat is ook precies wat we allemaal eigenlijk niet weten. Want alle antwoorden zijn super positief, behalve over zichzelf van Xavi.
1: Ja, dus de vraag is niet, hebben wij vertrouwen in de bondscoach, maar hebben de spelers vertrouwen in de bondscoach?
3: Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag.
1: Anne de Jong, dankjewel. Fijn dat je even bij ons aan tafel was. We kunnen nog even naar Spanje. Edwin Winkels, journalist, woont daar al 35 jaar. Kent het voetbal daar en vooral in Catalonië van binnen en van buiten. Edwin, goedemorgen. Hoe wordt Xavi in Spanje bekeken?
4: Ja, een beetje van afstand nu, hè. En puur niet zo intens gevolgd als hier in Nederland. Dus het gaat vooral om de resultaten. Ja, en als we dat zien, je ziet ook de verhaal. De koploper in zijn groep in de Nations League. Geen nederlaag geleden. Af en toe goed ingegrepen, zoals tegen Duitsland en vooral tegen Griekenland. Van hij keerde het om helemaal en zo. Dus nee, heel positief. Positiever dan toen hij afscheid nam van Barcelona of moest nemen, 5 jaar geleden.
1: Ja, want dat was niet zo'n succes, hè, als coach.
4: Nou, hij won een titel, een landskampioenschap en een supercup. Maar het voetbal was nooit zoals van hem verwacht werd. Iedereen dacht, er komt er weer een nieuwe Guardiola aan met heel revolutionair voetbal. Dat deed hij niet. Het was voor hem ook heel moeilijk. Hij had toen wel best moeite met alle kritiek die hij kreeg van journalisten die hij goed kende. En had niet verwacht dat ze zo kritisch zouden zijn op hem of zijn spel. Daarom, met wat er net gezegd werd, ik zou hem vooral aanraden om helemaal niet Nederlands te leren. Want dan kan hij niet lezen of horen, hoeft hij niet naar spraakmakers te luisteren. Hij kan nergens horen wat er over die gasten die hij elke week tegenover zich heeft, straks rond de interlands, die journalisten. Hij hoeft niet te lezen wat ze over hem schrijven. En dat bespaart een trainer best veel kopzorgen. Ja.
1: Stelde hij zich in die periode ook kwetsbaar op? Want dat wordt een aantal keer genoemd. Hè? Ik heb het niet goed gedaan misschien, die eerste helft tegen Griekenland. Is dat ook wat hij toen al deed?
4: Nee, niet zo. Daar moest hij toch meer de stoere man blijven. In Spanje zelf. Ik vind hem ook echt veranderd van hoe open hij is in zijn... In zijn persconferenties, al zegt hij niet veel, herhaalt hij veel woorden, maar toch anders dan in Spanje. Daar zijn die persconferenties wat korter. Iedereen stelt maar 1 vraag, je kan niet doorvragen. En hier merk je dat hij toch een betoog kan houden. En hand in eigen boezem steekt. Bij Barcelona kan je dat bijna niet doen. Als je kwetsbaar opstelt, dan word je direct misschien weggestuurd. Dus, maar ja, hij is op een totaal andere manier, en ogenschijnlijk met minder druk, hoewel zo'n druk groot is als Bond. Maar waarschijnlijk toch met minder druk als bij Barcelona is hij hier aan het werk gegaan. Het is voor hem ook iets totaal nieuws, een nieuwe ervaring. En heel bijzonder om als Catalaan, om als Spanjaard Nederland te gaan leren hoe ze weer Nederlands moeten gaan voetballen.
1: Ja, dat is de klus natuurlijk eigenlijk. Als we naar Spanje kijken, dat land doet het goed. 3 keer winst in de Nations League, uiteraard wereldkampioen. Denk je dat Nederland naar dat niveau getild kan worden door een Spaanse coach?
4: Nou, daar is niet alleen een coach voor nodig. Hè. We hebben het hier dit half uur te weinig over gesproken, maar Nederland heeft, denk ik, en dat vinden velen, te weinig echt goede voetballers die het verschil maken op totaal puur wereldniveau. Ze spelen goede competities en zo. Maar als je nu Spanje ziet, heeft weer zijn 3 wedstrijden gewonnen. Vrij makkelijk, soms wat minder. Maar bijvoorbeeld daar de bondscoach de La Fuente afgelopen zaterdag tegen Tsjechië in de basis zetten die eens gewoon 9 nieuwe spelers neer. In verhouding met de vorige wedstrijd. En die deed het weer even goed. Alsof je het niet wisselt. Dat kan bij Oranje niet. Het is te weinig. Xavi kan niet putten uit 30, 40 wereldvoetballers die er gewoon altijd staan. En dan moeten we niet over het hoofd zien. Dus hij zal moeten, dat weet hij ook, hij zal moeten werken met wat er beschikbaar is. Misschien dat nog jonge talenten opduiken. Het is goed dat hij nieuwe jongens erbij heeft geroepen. Hè? Ja. Dat is toch de toekomst. Hij moet op lange termijn ook denken. Maar vergeet niet inderdaad dat inderdaad, Nederlands voetbal niet zo goed meer is als dat het ooit geweest is.
1: Toch even nog een ja-nee op de stelling. Ik heb vertrouwen in bondscoach Xavi, Edwin.
4: Ja, zeker. Ik had vertrouwen in. Het vertrouwen is er zeker niet minder op geworden na deze 4 wedstrijden.
1: Dankjewel. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was, ik heb vertrouwen in bondscoach Xavi. Discussie gaat verder in het collectief. Brian zegt, Nederland heeft in 4 wedstrijden alle geluk voor de wereld gehad. Tegenstanders van Likmevesje. En Hans schrijft, Xavi moet een team maken. En dit elftal is daar nog niet. Maar we staan aan het begin. Laten we het er over een jaar nog eens over hebben. Doen we nog een keer. Staat in de agenda. Als u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden. Spraakmakers.kro.nl.
5: NPO Radio 1.
6: BNN VARA.
7: De Rode Draad knoopt de losse eitjes aan elkaar.
8: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
9: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
8: Kijk, zo verkoop je dat.
10: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen, maar... Okay.
8: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
11: Vind ik naar heel vinden. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
8: Ja.
7: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Wat je nu hoort,
6: is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
17: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
5: Herman van der Zandt.
1: Het aantal Nederlanders dat dagelijks luistert naar podcasts is in 3 jaar tijd gestegen met 51%. Dat is flink. En een goede reden om het over de populariteit ervan te hebben. Nu het NOS Journaal, hier is Marnix Ampersen.
21: Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. De woningcrisis wordt vermoedelijk het grote thema bij de vervroegde verkiezingen. Maar ook andere onderwerpen zullen aan bod komen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
22: Denk bijvoorbeeld aan Ceuta. De koning gaat volgende week nog daar op bezoek. Er lopen nog duizenden migranten rond die illegaal de grens over zijn gekomen eind juli. Dat is ook nog een probleem. Een probleem waar ook de regering toch wel op wordt aangekeken. Dus de partij van Sanchez op wordt aangekeken. Jullie hebben dat toch niet helemaal zo lekker gedaan daar. En dan spelen dus nog corruptiezaken. Dus ja, het wordt een spannende campagnetijd. Een korte campagnetijd, maar er zijn genoeg thema's om te behandelen.
21: De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons op de hele school verbieden. Telefoons moeten dan thuis blijven of in een kluis worden gelegd. De telefoon was al niet meer welkom in de lokalen, maar het is de bedoeling dat de mobieltjes straks ook buiten de les niet meer worden gebruikt. Staatssecretaris Aerts legt uit waarom deze aanpak een stapje verder gaat.
23: Kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen en die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan en ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
21: Het verbannen van de telefoon uit scholen is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen.
23: Op dit moment is het niet veilig genoeg. En die grote platforms die moeten hun verslavende algoritmes aan gaan pakken. En daar heeft net de Europese Commissie de Kids Act voor gepresenteerd.
21: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar wel een dringend advies geven. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. En dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS.
0: Dit heeft alles te maken met de beëindiging van het leenstelsel. Toen keerde de basisbeurs terug. Ja, toen hoefden heel veel minder mensen ineens een lening aan te gaan om een studie te financieren. Ja, en daardoor kwamen er minder studenten bij met een studieschuld. En ja, steeds meer oud-studenten losten dat af. En met als gevolg dat we nu voor het eerst, nadat het eerst had afgevlakt, een daling zien in de totale studieschuld.
21: Wel neemt het aantal studenten met een hoge schuld, dan gaat het over 50.000 of meer, dat aantal neemt nauwelijks af. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2018 in Australië. Er wordt onder meer gekeken of hij daar is geradicaliseerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat geen van beiden een absolute meerderheid haalde, komt er een tweede ronde en die is op 25 oktober. De autoriteit Consumentenmarkt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. Een man uit Nederland is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de paramilitaire beweging RSF in Soedan, blijkt uit onderzoek van de NOS. De RSF heeft vorig jaar een eigen kabinet opgericht om zichzelf te legitimeren in de strijd tegen het Soedanese regeringsleger, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: Ze hebben grofweg zo een beetje het westen van het land onder hun controle. En de officiële regering die regeert vanuit Khartoum, vanuit de hoofdstad. En deze parallele regering dan vanuit hun hoofdstad, vanuit Niala. Maar veel deskundigen die wij spreken, die zeggen ook, ja, het is een parallele regering met als doel om die paramilitairen ook een officieel en legitiem gezicht te geven. Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. Ja, en deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
21: De man uit Nederland heeft de functie als minister van Justitie nog niet aanvaard. Hij zegt dat hij niets te maken heeft met de paramilitairen en dat hij zijn politieke werk op vrijwillige basis doet. De Nederlandse chauffeur van de touringcar, waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. Michelin maakt vandaag bekend welke restaurants een ster krijgen en welke zaken er een kwijtraken. Vanmiddag vindt de uitreiking plaats in Maastricht. Een spannende dag voor alle aanwezigen, vertelt culinair journalist en foodwatcher Lisa Appels.
3: Wat het allermooiste is als je de chefs op het podium ziet komen, die dus onderscheiden worden voor de eerste keer met een ster of misschien wel 2 sterren. Dan zie je echt die emotie in die blikken, want het is voor hun toch wel het hoogst haalbare. En ja, het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen.
21: 100 jaar geleden deelde Michelin de eerste sterren uit. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig.
1: Wijnand Zwaan bij de AWB, hoe is het op de weg, Wijnand?
4: Nou, het gaat een stukje beter inmiddels. De files worden korter. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nog langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Everding en Zaltbommel. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 8 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A44 naar Den Haag bij Warmond 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.
9: Herman van der Zand.
8: Spraakmakers.
9: Met nu het Mediaforum.
10: De zorgen om het klimaat, de populariteit van de podcast en aan alles komt een eind. Dus ook aan het familiediner van de EO. Dat is een kleine greep uit het medianieuws op deze maandagochtend. We bespreken het met Laurens Vreekamp. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Herman.
10: AI-expert en journalist. Cameron Oelhuis, hoofdredacteur van de Telegraaf. En spraakmaker is culinair journalist Joël Broekhaart. We hebben een zonnig weekend in oktober achter de rug en veel van ons hebben ervan genoten. Maar we zagen ook nu weer de schaduwkant van dat lekkere weer.
12: Het water van de rivier de Besos in Barcelona is nog altijd onstuimig.
13: Noodweer in het noordoosten van Spanje de afgelopen nacht.
12: Wegen kwamen onder water te staan. En ook garages, waaruit mensen ter nauwe nood wisten weg te komen.
14: Toeristenboten liggen op trockenem grond. Restaurants blijven leer. Am Lac de Brunet, aan de grens tussen de Schweiz en Frankrijk, had...
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Herman van der Zand.
1: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum.
3: De zorgen om het klimaat, de populariteit van de podcast en aan alles komt een eind. Dus ook aan het familiediner van de EO. Zo'n kleine greep uit het medianieuws op deze maandagochtend. We bespreken het met Laurens Vreekamp. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Herman.
3: AI-expert en journalist. Cameron Oelhuizen, hoofdredacteur van de Telegraaf. En spraakmaker is culinair journalist Joël Broekhaart. We hebben een zonnig weekend in oktober achter de rug en veel van ons hebben ervan genoten. Maar we zagen ook nu weer de schaduwkant van dat lekkere weer.
5: Het water van de rivier de Bessels in Barcelona is nog altijd onstuimig.
6: Noodweer in het noordoosten van Spanje de afgelopen nacht.
5: Wegen kwamen onder water te staan. En ook garages, waaruit mensen ter nauwe nood wisten weg te komen.
7: Toeristenboten liggen op trockenem grond. Restaurants blijven leer. Am Lac de Brunet, aan de grens tussen de Schweiz en Frankrijk, had zich die extreme Trockenheit weiter verschärft. Een riesiger Hilferuf war Anfang Oktober op dem trockenen Seegrund zu lesen.
3: Extreme Trockenheit, extreme Droogheid, zonnig weer, temperaturen die ver boven het gemiddelde liggen. Laurens, geniet je van zo'n zonnig weekend? Of voel je ook ongemak dat het in oktober nog zo warm is?
4: Ja, allebei eigenlijk. Ja, het is ook ongemak. En we hebben wel vaker. En toen ik in de jaren 90 hadden we ook nazomers die wat warm waren. Alleen als we nu kijken naar wat voor natuurrampen, overstromingen, branden er zijn, dan weten we dat dit het nieuwe normaal is. En dan kunnen we volgens mij echt niet langer ontkennen dat deze klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. En ja, dus echt genieten. Denk je, ja, het klopt ook niet.
3: Nee, maar je gaat wel even in het zonnetje zitten.
4: Ja, eventjes wel. Ja, zeker. Ja.
3: Ja, Cameron, leggen jullie bij de Telegraaf na zo'n weekend een link tussen dat mooie weer en klimaatverandering?
8: Nou, kijk, ik heb dit weekend ook gewoon genoten van de zon. En daar ben ik niet aan nadenken over van het klimaatverandering. En dat komt pas als je een ochtend later in voorbereiding op dit gesprek erover hebt. Of vanochtend de redactievergadering. Dat de scheepvaart nog altijd last heeft van de droogte. Nou, dat is dan concreet hoe het concreet uitpakt. Dus daar maak ik dan een verhaal over. En dan komt ook, wat is dan de oorzaak daarvan? En dit is niet alleen maar nu, maar dit gaan we steeds vaker zien. En dan heb je het er wel over. Maar ik vind ook dat we een beetje, we hadden vorige maand, een paar weken geleden was natuurlijk ook een hele mooie week in september. Hadden een foto op de voorpagina van mensen die op het terras zaten. En dan kreeg ik ook allemaal boze mails van mensen van ja, dit mag je niet zo publiceren, want we gaan helemaal de verdoemenis en je mag niet.
3: Zeg, ja, maar het is, jullie maken een feestje van klimaatverandering.
8: Ja, en het is allebei waar. Weet je, mensen die gewoon op het terras zitten te genieten, ja, dat is ook gewoon de realiteit. En ik vind dat we dat ook gewoon moeten kunnen blijven tonen.
3: Ja, of vind je Laurens dat er dan altijd een soort disclaimer bij moet?
4: Nou, ik denk hier ook weer en. Kijk, ja. Sommige mensen noemen dit dan, dit is een heel rare term, maar ik heb die laatst geleerd, traumaporno. Dus je laat, zeg maar, je hebt zo'n iconische foto nu al van zo'n, volgens mij een echtpaar die op het strand zit in Frankrijk, terwijl je de bosbranden op de achtergrond ziet. Maar we moeten verslag geven, berichten over deze fenomenen. Wat we ook kunnen doen daarnaast is natuurlijk laten zien wat betekent het voor de mensen die daar in dat gebied wonen. En wat in de journalistiek ook een klein beetje opmars maakt is complicating the narrative. En dat betekent eigenlijk dat je het narratief uitbreidt. Dus dat je zegt, nou bijvoorbeeld waar in Spanje en Italië zijn deze bosbranden of deze overstromingen veel aan de hand? En wat is er daarna aangedaan, maar ook bijvoorbeeld de plekken waar bijvoorbeeld beleid niet heeft geholpen bij het tegengaan en plekken wel. Dus dat je dat
3: uitbreidt.
4: Dit gebeurt nu,
3: volgen.
4: Maar bijvoorbeeld in dit gebied in Spanje hebben bewoners dat en dat besloten of heeft de overheid dat gebouwd en daardoor is daar nu weerstand. Tenminste zijn we beter bestendig tegen dat klimaat. Dat je die verhalen ook vertelt van waar hebben mensen nou al positieve bijdragen aan het verminderen van die negatieve impact. Ja, die verhalen zien we nog niet genoeg, denk ik.
3: Is dat een rol voor de journalistiek, Cameron? Om het te blijven volgen, wat gebeurt er op een plek en ook daarna te blijven terugkomen en te zien welke kant het op gaat?
8: Ja, zeker. En dingen blijven uitleggen. En uiteindelijk is natuurlijk ieder medium bedient zijn of haar eigen publiek. En dan weet je ook als je weet dat je publiek bijvoorbeeld naar een bepaald gebied toe gaat op vakantie, dan is het wat makkelijker om daarover te schrijven, omdat mensen daar veel meer gevoel bij hebben. En dat maakt het dan ook weer
3: zoals de bosbranden in Frankrijk deze
8: bijvoorbeeld, ja, dat maakt het ook makkelijker om dat onderwerp ook op die manier echt te agenderen en duidelijk te maken van joh, Afgelopen zomer hadden we hier de

0: bosbranden. En dit is wat we de komende jaren daar kunnen verwachten. Dus ik denk dat zeker een heel terecht punt is.
1: Ja, want hoe denk je verder dat het beklijft? Het klimaat is natuurlijk vrij ongrijpbaar. Op deze manier regent het bijna letterlijk en figuurlijk uit over ons. Dat het toch dicht bij mensen komt, want dat werkt.
2: Het komt heel dichtbij en het verlamt ook in dat als je alleen maar ziet van het wordt erger en daar gebeurt het en hier gebeurt het. En in Limburg was het na deze zomer aan de hand. Dus ik denk dat mensen toch ook baat hebben bij iets wat je handelingsperspectief zou kunnen noemen. Van en we kunnen er wel iets tegen doen. En kijk, hier gebeurt dat al. En wij Nederlanders kunnen onszelf natuurlijk altijd nog op de borst kloppen voor de delta werken. Dat was natuurlijk al een gevecht tegen het water dat we al deels aan gewonnen hebben en dijken. Nou, in deze tijd hebben we ook weer dit soort werken nodig. Dus we zouden in onze journalistieke berichtgeving ook dat soort initiatieven wat meer op de voorgrond kunnen zetten. Of meteen koppelen aan weer een natuurramp of een overstroming of een brand. En dit zijn we aan het doen. Of dit zijn bewoners aan het doen. Dit is de overheid aan het doen. Dit zijn onderzoekslabs aan het doen. Ik denk dat je dat ernaast kan zetten. Want anders dan verlamt het zo. En dan zijn we maar weerloos.
1: Joël Broekhart, waar zou jij behoefte aan hebben?
3: Nou, wat ik heel mooi vond deze zomer om te zien, dat het heel dicht bij de mensen kwam. Toen de voetbalvelden opeens niet meer geïrrigeerd mochten worden. En toen had iedereen er wel een mening over. Maar dan komt het opeens heel dichtbij in je eigen leventje op zaterdagochtend als je met de kinderen. En ik stond toen toevallig op Texel bij Jeff Schuur, de sterrenchef. Die daar, en die heeft een hele prachtige eigen tuin. Die had net, weet ik veel, 140 fruitboompjes en weet ik veel wat aangeplant. Nou ja, de snijbomen, die hingen geel aan de plant. Mm. Als je het zo brengt, dan maak je het naast de natuurrampen en dus de grotere positieve verhalen ook gewoon heel tastbaar en klein maakt. Ja, dan komt het opeens wel, dan kun je er echt niet meer omheen.
1: Laurens, je bent gisteren bij een journalistiek event geweest van One World. En daar wil je het graag over hebben met ons. Wat heb je besproken gisteren?
2: Nou ja, ik ben vooral komen luisteren en kijken. En dit was een festival, het is een journalistiek platform. En hun festival heette Vier Verzet. En dat betekent, er zijn natuurlijk genoeg dingen gaande in de wereld waartegen mensen in verzet komen. En klimaatverandering is er één van. Het oprukken van extreem rechts zou je kunnen zeggen. AI, de impact op ons levens van AI. En wat mij opvalt is dat steeds meer journalistieke titels en redacties live events houden. Dus bijeenkomsten waar je naartoe kan. De VPRO doet het al jaren met meetups die bij Tegenlicht hun programma horen. Maar anderhalve week geleden had The Marker van BNN Varen had offline. Daar ging het over de invloed van Big Tech op onze samenleving. En zo zijn er heel veel events waar journalisten hun publiek eigenlijk uitnodigen om in gesprek te gaan over de belangrijke zaken die nu spelen in hun levens.
1: En zit dan ook iedereen op één lijn? Of ontstaan er ook wel echt discussies? Want het kan wel zijn, ja, ik heb mijn lezers, dus die vinden het altijd mooi wat ik maak. Wat gebeurt er dan?
2: Nou, in dit geval waren bijvoorbeeld Wendelmoet Boersema, hoofdredacteur van Trouw, en Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, uitgenodigd. En daar ging het bijvoorbeeld over hoe zij migratie framen, bijvoorbeeld in koppen. En waarom je sommige dingen beter wel en niet in koppen kunt zetten. En die zaten dan in de zogeheten hot seat. Dus die kregen wel wat vragen. Ze werden niet helemaal geroast, maar gewoon gevraagd, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja.
2: En bepaalde termen, gebruiken die nou of zet je die tussen aanhalingstekens? En daar kwamen goede kritische vragen.
1: En ook goed om de personen, denk ik, achter de titels te zien.
2: Dus daar zie je ook weer, want ze zeiden vaak, ja, het is een dilemma, want we willen het beschrijven. Deze woorden worden gebruikt, maar we weten uit onderzoek ook dat we bepaalde termen niet moeten blijven gebruiken, omdat je die normaliseert. Mm-hmm. Dus dan leert het publiek ook, ze zijn er wel degelijk mee bezig. Dus ze geven een inkijkje in hun overwegingen en waarom ze er soms niet omheen kunnen en hoe moeilijk dat is. En daar merk je wel van. En dat vind ik zelf een hoopvolle ontwikkeling aan. Want volgens mij in deze tijd waarin er bijvoorbeeld, waarin we denken dat er veel polarisatie is, waarin we dingen nep vinden. En waarin we elkaar niet meer zien, omdat er altijd schermen tussen zitten. Dat als je elkaar weer in de ogen kan kijken, dan zie je wat een opmerking doet met de ander. Ja. En het helpt ook, want we weten dat het vertrouwen in de journalistiek natuurlijk dalend is. Het helpt ook om dat vertrouwen weer een beetje te herstellen. Want als mensen jou zien dat je een mens van vlees en bloed bent en dat je elkaar in de ogen kan kijken en dat je misschien helemaal niet zoveel verschilde als je dacht, als je luistert naar elkaar. Maar wat je op zo'n live event veel beter kunt doen.
1: Hebben jullie dat ook allemaal, zulke live events?
4: We lezersmiddagen. En dat zijn echt niet alleen maar lezers die alleen maar komen te vertellen hoe goed we het doen. Die zijn kritisch en die weten vaak nog veel beter welke rubriek op welke pagina en welk hoekje zit dan dat ik soms het zelf weet. Dan denk ik, waar heb je het nou over?
1: Spreek jij ze toe?
4: Dan hebben we gesprekken, vraag-antwoord sessies, panelgesprekken, rondleidingen. Maar het echte contact, ik bedoel, het is heel goed dat de journalistiek, dat wij er allemaal ook op inspelen. Het echte contact is juist deze tijden van de AI. Ik denk dat die behoefte alleen maar groter wordt met inderdaad alle big tech waar we elke dag mee te maken hebben. En
0: in ziet. Dus daarom ook dat steeds meer evenementen worden georganiseerd. En ik denk alleen maar heel erg toe te juichen. Ook deze tijden van AI, waar alles gegenereerd kan zijn. Waar alles met robots artificieel is. Om juist te laten zien dat de journalistiek door echte mensen. Hier zitten ook gewoon vier echte mensen van vlees en bloed. Met hun meningen, met hun netwerken, met hun contacten, met hun ervaringen. Met hun ochtendhumeur mogelijk. Dus dat is juist wat zo belangrijk is om te laten zien.
1: Ja. Joël, jij begeeft je ook nog wel eens tussen het publiek. Je wordt wel geboekt als spreker. In hoeverre is dat voor jou als culinair journalist van belang om ook jou in gesprek te gaan met de mensen die jouw stukken lezen?
3: Ik vind dat steeds belangrijker worden. Zeker omdat je nu met die oplopende prijzen in de horeca en steeds meer moet staven van voor wie schrijf ik nog en wat vinden mensen belangrijk en hoe moet ik het inschatten. Die prijskwaliteit is soms zo moeilijk in te schatten. Want ik ken natuurlijk de kant van de restaurateur. En ik weet dat alles duurder wordt. En ik snap wel dat daar geen mensen miljonair aan het worden zijn. Tegelijkertijd schrijf je voor een lezer die je wel moet aanraden. Ja, ga je hier nog je portemonnee voor trekken of niet? Dat is een hele moeilijke spagaat waarin ik me op dit moment begeef. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk.
1: Kamal, jouw mediamoment. De populariteit van de podcast stijgt en stijgt. De nieuwste cijfers laten zien dat we dagelijks nog vaker naar podcasts zijn gaan luisteren. Het kon al bijna niet meer, maar het is nog weer doorgestegen.
0: Ja, het is 51% gestegen, blijkt uit die jaarlijkse podcast monitor. En dat gaat om meer dan 1,5 miljoen Nederlanders die op die manier podcast tot zich nemen. En meer dan 8 miljoen is echt de helft van Nederland die zegt, joh, wekelijks luister ik naar podcasts. En dit sluit wel heel mooi aan op het thema, het onderwerp wat Laurens net aanbrengt. Hierin zie je ook dat het is echt die toegankelijkheid tot de journalistiek. Dus je ziet natuurlijk podcast in op allerlei manieren. Iedereen heeft tegenwoordig een podcast, wordt dan wel eens geroepen. Maar ik denk dat het juist heel goed is voor de journalistiek op deze manier ook echt weer een verdieping te kunnen geven aan het nieuws wat je brengt, aan de verhalen die we maken. En ook te laten zien dat het weer echte journalisten zijn die iets te vertellen hebben.
1: Het zijn er wel heel veel natuurlijk. Weet jij nog bij de Telegraaf hoeveel je er hebt inmiddels?
0: Ja, ik geloof een stuk of 12. Dus exact weet ik het niet. Ja. Want er stopt ook nog wel eens een en dan komt er wel eens een bij.
1: Ja.
0: Maar wat ik wel weet, ik merk het zelf ook, hele kleine bescheiden podcast, maar ik weet ook van collega's die waarvan ik weet dat die columns beter gelezen worden dan de podcast beluisterd wordt, maar ze worden op de podcast aangesproken. En mensen die zeggen ook niet, die stellen zich ook niet voor. Die beginnen gewoon midden ergens in, want ze denken gewoon, oh ja, daar heb ik laatst je iets horen zeggen. En ik ga nu even reageren. Dus het podcast geeft echt het gevoel alsof je onderdeel bent van iemand. Want je hebt gewoon letterlijk in iemands hoofd gezeten. En wat je dus ook daarin ziet, dat heel veel podcasts ook het theaters intrekken. Dus dat het ook weer live events worden. Ja. Om juist ook weer die luisteraar te ontmoeten. Dus ik denk dat het een hele. Ik ben heel blij met die populariteit van podcasts. Omdat dat denk ik niet ten koste gaat van andere journalistiek, maar juist iets toevoegt.
1: Laurens, het zijn er wel veel, hè?
2: Ja, het zijn er heel veel. En ik was 3 jaar terug ben ik verhuisd. En toen had een huisschilder gevraagd om de binnenboel te doen. En die luisterde schilderpodcast. Waar ik daar eigenlijk ook nooit bij stil had gestaan. Maar je kunt het niet verzinnen. Net zoals in Nederland overal een stichting voor is. Is er ook overal een podcast voor, geloof ik. Maar Kamman, ik ben wel benieuwd of dat bij jullie journalisten zo werkt. Ik was een tijd geleden, denk ik al 8 jaar, bij Zetland. Dat is een Deens nieuwsplatform. En die waren begonnen om al hun artikelen te laten inspreken. En wat gebeurde er toen? Zeiden ze dat hun journalisten gingen hun stukken anders schrijven. Omdat ze wisten dat ze het moesten uitspreken. Dus soms de vorm, de toon, sommige woordkeuzes veranderen. Omdat het meer uitgesproken moet worden. En als je nu weet dat je een podcast gaat maken, verandert het weer mee. Merk je dat ook? Dat artikelen meer dan bijna een soort gespreksvorm al bevatten?
0: Nee, kijk, Zetland heeft echt die slag gemaakt. Hè, dat ze van geschreven artikelen echt naar audio zijn gegaan. En bij ons is het echt iets wat toegevoegd is. Maar wat je wel merkt is dat er collega's soms verhalen hebben. Waarvan ze zeggen, wat is nou de beste vorm? En ik kan het niet in 700 woorden. Dat gaat me niet lukken. En ook niet in 1400 woorden. Weet je, de max wat we hanteren, weet je wat. Ik denk dat het beter is als ik dit gewoon vertel. Want dan komt ook de emotie erbij. Dan krijg ik een kritische vraag van een presentator. En dat is de beste vorm. En die discussie hebben we wel regelmatig. Dat mensen zeggen, joh, ik wil graag de podcast gebruiken om dit verhaal
2: dat
0: te vertellen.
2: De beste vorm
0: in plaats van dat ik het geschreven. En dan heb je altijd weer een collega die zegt, joh, die podcast heb ik geluisterd. Zou je daar niet een artikel over kunnen schrijven? Want het is ook goed als we het in de krant hebben.
1: Misschien even aan je wel vragen. Want je hebt makkelijke eters gemaakt met Wiske Versprillen. Wat kan je dan kwijt in een podcast dat je niet in een recensie of een stuk over eten kwijt kan?
3: Het was een heel ander onderwerp. Het ging over een hele andere... In een recensie in de krant schrijf je toch ook wel een beetje over het nieuws... of over een hogere cultuur of over... En wij hadden het gewoon over gewoon dingen die we zelf leuk vonden. We hadden gewoon als onderwerp gewoon spekjes of dropjes of weet ik veel wat of zo. En wat ik er vooral heel, wat er echt heel anders aan is, is dat je in gesprek gaat met elkaar. Ja. En er ontstaat iets op dat moment. Je reageert op elkaar. Het wordt er grappig van. Je verwondert elkaar. Dus die verwondering, dat heb je niet als je in je eentje stuk schrijft.
1: Eind september bleek uit nieuw onderzoek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren in 4 jaar tijd sterk is afgenomen. Uiteraard besteden veel media aandacht aan dat nieuws, maar op wat voor manier werd dat gedaan? Volgens het queer journalistencollectief House of Unruly werd een verkeerd frame gebruikt als rode draad. Was het volgende: het wordt ons door de strot geduwd. Dat werd eigenlijk wel aan alle talkshowtafels, veel talkshowtafels zo geduid. Laurens, welk punt wil dit collectief bestaande uit 12 journalisten maken in de ingezonden brief in het Parool?
2: Ja, wat ik er vooral uit het stuk haal is dat ze zeggen de manier waarop LHBTQIA+ personen en onderwerpen in beeld worden gebracht, die worden vaak gekenmerkt door die polarisatie, die generalisatie en een sterke nadruk op conflict. En dat zit natuurlijk sowieso in talkshows. Het is vaak twee kanten en die mogen dan allebei wat zeggen. Maar conflicten hebben natuurlijk nooit eigenlijk alleen maar twee kanten. Er zijn natuurlijk heel veel nuances en grijstinten. En die verdwijnen een beetje. En je ziet de personen niet terug. En je kunt zeggen, en het staat in het stuk ook, hoeveel queer personen hebben we nu aan het woord gezien, queer jongeren, naar aanleiding van de bericht
1: over dit rapport,
2: onderzoek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ze schrijven ook in een ingezonden brief: dit is een oproep aan onze collega's. Blijf kritisch. Wees je bewust van het effect van koppen en invalshoeken. Onderzoek de onderzoeksmethoden, de rapporten, de gestelde vragen en de conclusies. En ze verwijzen naar een recent rapport van het samenwerkingsverband Benetmo. De conclusie van dat rapport, heb je die ook, Laurens?
2: Ja, de conclusie is eigenlijk wat zij inderdaad ook beschrijven. En ik haal het er even bij. En de Benetmo is misschien wel goed om te weten. Dat is een Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie voor en door factcheckers, mediaprofessionals, wetenschappers en andere experts. En ja, wat ik eigenlijk uit dat rapport ook haal is dat dus... Ja, dit is vooral die focus op conflict. En we zien de queer jongeren bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd in al haar maatschappelijke breedte of in andere soort onderwerpen. Je zou bijna kunnen zeggen, het heeft heel lang geduurd voordat we bijvoorbeeld een moslima aan tafel zagen in de talkshow als het ging over poëzie of over de wachttijden bij het CBR. Ja. We komen queer mensen nu alleen in het nieuws als er een probleem is, als er een conflict is. Of, en dat is ook weer twee kanten, of ze worden als fragiel of kwetsbaar neergezet. Of ze zijn bezig met zichtbaarheid en dan duwen ze het ons door de strot. En dat doet allebei geen recht aan de plaats en positie die zij in het alledaagse leven gewoon hebben hier in Nederland.
1: Heb je begrip voor die oproep, Cameron, van het queer journalisten collectief? Voel je je dan als medium aangesproken?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is dat ze dit dat ze het punt maken. Ik herken niet dat de queergemeenschap alleen maar over queerzaken. Want dat is ook het lastige. Die gemeenschap is heel breed. Het is niet zeg maar, je kan zeggen, het is één prototype. Het is een hele brede gemeenschap. En ik denk dat heel veel vertegenwoordigers uit de queergemeenschap ook over hele andere onderwerpen aan allerlei tafels zitten. Kijk, waar ik wat moeite mee heb is met deze oproep is. Dus ik begrijp hem, maar ik ook moeite mee heb is, dit zijn juist journalisten. En precies wat ze aangeven, zeg je, doe dit. Zorg ervoor dat op jullie redacties deze vragen worden onderzocht. Hè? Want ze werpen een heel aantal vragen op. Ik denk, ja, dit is nou precies volgens mij wat je gewoon zou moeten doen. Het is goed dat je dat één keer opschrijft, maar zorg er nou ook gewoon voor dat het gebeurt. En je ziet ook wel dat er Mona Keijzer wordt aangehaald, Geert de Waling. Je ziet ook wel dat het ook wel wat toch een politieke kleur aanhangt is. Er is wat uit de rechtsconservatieve hoek wordt dat frame, hè, dat van door de strot douwen. En daar ageerden we tegen. Wij hadden zaterdag ook een opinieartikel over dit onderwerp in de krant van Raymond Mens. En het aardige is, als ik die twee artikelen naast elkaar leg, denk ik, ja, het is heel mooi. Dat geeft een totaalplaatje. Want wat Raymond juist zegt is, joh, de Raymond van 15, 16 jaar, ja, die had het echt moeilijk gevonden als er een regenboog trap was geweest richting die biologieles. Ja, dan was ik waarschijnlijk niet eraan toegegaan. Ik had dat juist niet nodig. Ik had juist iemand als André van Duin nodig. Mm-hmm. Die gewoon liet zien dat hij gewoon, weet je, ja, die was homo, maar die deed gewoon wat hij leuk vond. Dus ik had juist dat soort voorbeelden nodig. Dus ik denk dat het heel mooi is om die twee opinieartikelen naast elkaar te leggen. En dan krijg je toch een complete verhaal. Dus heel goed dat ze het opschrijven en tegelijkertijd doen, denk ik dan. Ja.
1: Nou, is nog snel, heel snel.
2: Ja, je zei, het is lastig omdat ze uit zoveel verschillende soorten mensen bestaan. Maar denk, nee, die moet je juist allemaal dan bespreken. Dus dat het lastig is, dat mag geen obstakel zijn.
1: Na 25 jaar komt er een eind aan het iconische EO-programma Het Familiediner. Een kwart eeuw familieruzies op tv.
5: Wanneer je kinderen onderling bonje met elkaar hebben, is dat voor ouders natuurlijk heel vervelend.
6: Ik denk, oh nee. Hè.
7: Dat wagentje blijkt achteraf niet helemaal jovel te zijn.
8: En ik zie meteen dat je er eigenlijk gewoon hartstikke mee zit.
9: Och nee, alsjeblieft niet.
10: Ik ben blij dat je zo positief reageert.
9: Jij verwacht van mij wel dat ik dingen verantwoord aan jou. Maar jij vertelt mijn dingen ook niet.
11: Mijn broer heeft op een gegeven moment de kolder in zijn kop gekregen.
12: Hij had gewoon aanwezig moeten zijn toen ik hem belde.
11: Vlak voor de opening heeft hij ingebroken en heeft hij ook alles kort en klein geslagen.
13: Welkom.
14: Dankjewel.
13: Hartelijk welkom.
11: Zo. Wat een actie zeg.
9: Ja, ik moest toch wat ondernemen.
1: Ja, er wordt veel ellende over ons uitgestort in dit korte fragment met Philip Presentator Bert van Leeuwen. Nog één laatste seizoen, Laurens, zonder dat het programma stopt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor heel veel Nederlanders een heel mooi programma is om naar te kijken. En ik weet niet hoeveel van de familieruzies uiteindelijk goed kwamen, wat de score is geweest aan het eind. Maar er zit natuurlijk een element van verrassing in. Van zitten ze in die limo natuurlijk, zitten ze er wel of niet in? Ja. Dat maakt het spannend. Maar ook, ik denk dat heel veel mensen zich familieruzies kunnen voorstellen of zelf hebben. En dus het is heel herkenbaar, heel menselijk.
1: Cameron, hoort dit echt bij de publieke omroep thuis wat jou betreft?
0: Ja, vind ik wel. Kijk, er wordt vaak gezegd, en ook door mij, van het publieke omroep moet niet voor entertainment zijn. Het maatschappelijke onderwerp juist aankaart. En hier zie je dat toch dat entertainment element van zitten ze in die limo. Dat heb je wel nodig om ook spanning op tv te krijgen. Maar het gaat om maatschappelijke onderwerpen die inderdaad heel herkenbaar voor mensen kunnen zijn. Maar die ook laten zien gewoon wat in de samenleving speelt. Ook over eenzaamheid. Ze zijn talloze thema's. Dus, ja. En tegelijkertijd is het misschien na 25 jaar ook gewoon goed om te vernieuwen. Alleen, je hoopt wel dat publieke omroep wel dit soort thema's blijft agenderen en programma's rond het soort onderwerpen blijft maken.
1: Ja, nog één dessert en dan is het afruimen bij het familiediner. Cameron Oela, dankjewel. Laurens Vreekamp, dank. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen? Vandaag gaat hij over de Nobelprijzen die deze week bekend worden gemaakt. Wat wilt u weten over deze prijs der prijzen? Bel ons met vragen die u heeft. 0800 1101. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws.
15: NPO Radio 1.
1: Van Marnix Ampersen.
16: Mensen met een biculturele achternaam worden door uitkeringsinstantie UWV harder aangepakt bij onderzoeken naar fraude. Dat melden het AD en 1 Vandaag. Die groep krijgt vaker en hogere boetes opgelegd dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. De raad van bestuur van het UWV zegt geschrokken te zijn van het bericht. Mobiele telefoons moeten de hele schooldag worden verboden, wil het kabinet. Nu mogen kinderen op veel basisscholen en middelbare scholen hun telefoon nog wel buiten de lessen gebruiken, maar het kabinet wil dat daar een eind aan komt. Het verbod moet op 1 januari ingaan. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar dat wordt nu zondag 29 november. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 45%. De tweede ronde in Brazilië is over 3 weken.
1: Wijnand Zwaan bij de AWB, hoest op de weg.
17: Nou, het is niet meer zo heel druk. Er staat nog zo'n 40 kilometer file als je alles bij elkaar optelt. Er zijn wel een paar probleemgevallen nu op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is de hoofdrijbaan dicht tussen de knooppunt en Leenderheide en Batadorp. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan dan langs via de parallelrijbaan, de randweg N2. Op de A16 van Rotterdam naar Breda nog zo'n 20 minuten vertraging tussen Ridderkerk en Dordrecht. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil en er is maar één rijstrook vrij.
18: Tot 11:30, Herman van der Zand.
1: De ontvangers van de Michelinsterren worden vandaag bekendgemaakt. Daarom is culinair journalist Joël Broekaert vanochtend onze spraak- en smaakmaker. En over waardering gesproken, vanaf vandaag, de eerste maandag in oktober, wordt weer bekendgemaakt wie de Nobelprijswinnaars van dit jaar zijn. Vandaag geneeskunde, dan morgen natuurkunde, scheikunde, literatuur. En komende vrijdag is de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag in Zijn er nog vragen, kunt u al uw vragen over de Nobelprijzen kwijt aan wetenschapshistoricus David Baneke. Goedemorgen. Van de Universiteit Utrecht. En misschien even kort de geschiedenis dan in uw vakgebied. De meeste mensen zullen wel weten dat de prijzen zijn vernoemd naar Alfred Nobel, de Zweedse chemicus die het dynamiet heeft uitgevonden. Die bepaalde in zijn testament dat de rente van zijn vermogen de prijzen moest gaan financieren. Waarom heeft hij dat gedaan?
19: Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we natuurlijk niet precies. Want het staat in zijn testament, daar staat niet heel veel uitleg bij. En hij zelf, ja, het testament is pas geopend na zijn dood, dus hij kon het niet meer uitleggen. Het was niet heel ongebruikelijk in die tijd dat rijke mensen zonder kinderen hun vermogen nalieten aan een goed doel.
1: Wat hebben we, begin vorige eeuw of zo?
19: Hij is overleden in 1896. Ja. De eerste prijs is in 1901 uitgereikt. Ja. Dus het duurde even voordat we het allemaal, alle structuren in goed waren om het te kunnen doen. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. Iets wat idealistisch. De prijzen voor mensen die op verschillende gebieden het meest hadden gedaan voor het heil van de mensheid staat ook in mooie bewoordingen in dat testament.
1: Maar was hij bang dat we slecht over hem zouden denken? Want hij heeft natuurlijk een wapen ook uitgevonden.
19: Ja, daar zijn veel verhalen over. Inderdaad, hij zat ook in wapenhandel, in munitie. Er is een beroemd verhaal dat hij een verkeerde overlijdensbericht zou hebben gezien. Waarin hij dan koopman des doods werd genoemd of dat soort dingen. Dat verhaal, het is een mooi verhaal, het is helaas niet waar. Historici hebben een vervelende taak, net als journalisten, om mooie verhalen soms kapot te checken.
1: Ja.
19: Want dynamiet was in de eerste plaats iets voor de mijnbouw. Het was niet in de eerste plaats een wapen. En het was veiliger dan de explosieven die eerder gebruikt werden in de mijnbouw. Dus er gebeurde juist minder ongelukken mee. Dus ik denk niet dat hij dat zelf zag als iets heel vreselijks.
1: En hoe komen we aan die 5 categorieën?
19: Die heeft hij vastgesteld. In zijn testament. Hij heeft die genoemd. Later is er nog een 6e bijgekomen, economie. Maar die is pas later door de Zweedse Nationale Bank ingesteld.
1: Ja. Vindt u dat hij met terugwerkende kracht zelf een Nobelprijs had moeten winnen vanwege zijn verdiensten op het gebied van de wetenschap en de uitvinding?
19: Dat is een leuke. Zijn prijs is inderdaad voor ontdekkingen en uitvindingen, heeft hij zelf vastgesteld. Dus in het begin waren die Nobelprijscomité's ook niet zo voor hele theoretische natuurkunde bijvoorbeeld. Dat kwam later wel. Hij heeft veel uitvindingen gedaan chemisch gebied. Had heel veel patenten op zijn naam. Dus wie weet had hij dat ook wel in zijn hoofd.
1: Kwam misschien in aanmerking dan ooit. Straks praten en vragen we uitgebreid verder over de Nobelprijzen. U kunt ook uw vragen kwijt aan David. Bel dan nu 0800 1101 of stel uw vraag in de NPO Luister-app.
13: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Waarvoor we vandaag verslaggever Marielle Beers op pad hebben gestuurd met een verrekijker. Waar kijk je naar, Marielle?
14: Nou, op dit moment naar een vliegtuig van Swiss Air wat overvliegt. Maar dat had jij waarschijnlijk ook wel gehoord.
1: Ja.
14: Maar als de rust zo meteen is weergekeerd, dan hoop ik dat je ze gaat horen. Want ze zitten hier in het bosje.
20: Helemaal vol.
14: Kijk, het vliegen er meteen speciaal alsof ze het wisten. Vliegen er 4 uit het bosje. Ik vraag het even aan de deskundige. Camilla, wat vloog hier?
20: Ja, het hele bosje zit vol met huismussen. Er vlogen er nu 4 uit, maar daarbovenin zit er nog eentje heerlijk in het zonnetje. Een mooi mannetje, daaronder weer een vrouwtje. Ja, en dit is perfect voor ze. Je ziet ze bijna niet, want het is één groot bosje met wat zit het allemaal, hulst en klim op. En er zitten er heel veel meer dan wat wij denken waarschijnlijk. Ja, je hoort ze ook.
14: Ja, je hoort ze lekker kwetteren. Tenminste, ze zijn net als je denkt, ze gaan nu wat geluid maken, zijn ze weer stil. Maar let op, ze komen zo wat, denk ik wel weer terug. Maar Joël Broekaert, waarom sta ik hier eigenlijk naar een bosje mussen te kijken? Het heeft met jouw vraag te maken.
21: Ja, ik herinner me opeens dat ik dacht een aantal jaar geleden, ik weet niet, misschien meer of minder, dat het nieuws was dat het heel slecht ging met de huismus. En dat die op uitsterven stond, of in ieder geval dreigt te verdwijnen. En dat is dan zo nieuws en dat nestelt zich ergens achter in mijn hoofd. En dan heb ik nooit, denk ik, we hebben nooit gehoord of het weer goed gekomen is. Dat zal dan wel. Maar ik vroeg me opeens af, hoe is het eigenlijk met de huismus?
14: Nou, dat komt goed uit, want ik sta hier, ik zei het net al, naast iemand die ervoor heeft doorgeleerd. Vogelonderzoeker Camilla Dreef. En je bent ook ambassadeur van Vogelbescherming Nederland. Laat ik eerst maar even met die belangrijke vraag beginnen. Hoe gaat het met de huismus in Nederland?
20: Het gaat weer iets beter, maar je moet je voorstellen, sinds de jaren 70, 80 zijn we de helft van de populatie kwijtgeraakt. Dus de huismus staat nog steeds op de rode lijst voor broedvogels. Dat betekent dat hij dus nog echt wel bedreigd is. Maar we zien dat sinds begin 2000 dat dieptepunt van die afname wel voorbij is. Dus hij neemt licht toe. Maar goed, we zijn nog niet op het niveau van vroeger. Wat betekent dat er nog steeds iets met hun leefomgeving aan de gang is wat beter zou kunnen.
14: Want hoeveel mussen zijn er nu dan ongeveer?
20: Ja, dan vraag je me wat. Dat weet ik nooit uit mijn hoofd.
14: Ja, dat weten we natuurlijk sowieso niet precies. Want je moet ze bijhouden, je moet ze tellen.
20: Ja,
14: het zijn er in ieder geval veel minder dan vroeger.
20: Dat weten we, maar het goed gemonitord. Ik weet die cijfers gewoon niet meteen uit mijn
14: maar
20: hoofd.
14: Het doemscenario, de uitstervende mug. Mug, moet je mij horen. Dat komt door al die vliegtuigen die erover vliegen. het doemscenario is nog niet bereikt, maar...
20: Het is nog steeds een reden van zorg. Kijk, huismussen hebben alles wat ze in hun leven nodig hebben. Dat vinden ze in een straal van een paar honderd meter. Dus niet voor niks. De huismussen hebben echt gewoon dat kleine gebiedje waarin ze leven. Daarin hebben ze een plek nodig om te broeden. Dat is vaak onder dakpannen in oude huizen. Maar dat kan ook in neststenen die je kan inbouwen. Dat zie je hier ook. Dat is een heel mooie.
14: Twee witte stenen die in de gevel zijn gemetseld,
20: ja,
14: hè?
20: Ja, heel subtiel. Maar deze huizen zijn allemaal recent gerenoveerd, ook verduurzaamd. En daarbij hebben ze dus meteen rekening gehouden met die huismussen. Want waarschijnlijk kunnen ze nu niet meer onder die dakpannen terecht. Maar kunnen ze dus wel in die neststenen. En dat natuurinclusieve bouwen, dat is iets wat eigenlijk gewoon standaard zou moeten zijn bij elk nieuwbouwproject, bij elk renovatieproject. Dat je altijd zorgt dat er nestvoorzieningen zijn. Maar aan de andere kant ook genoeg groen. Want die huismussen zitten niet voor niks zo erg verstopt. Die houden heel erg van dit soort dichte struiken. Dus zorg inderdaad voor dichte struiken. Of in plaats van een schutting, neem vooral een heg. Want daar kunnen ze ook weer lekker in zitten. En daarbij hebben ze genoeg voedsel nodig. Nou, dat zijn met name zaden die ze heel graag eten. Dat kan doordat je bijvoorbeeld biologische zadenmengsels aan ze geeft. Maar nog beter is genoeg natuurlijk voedsel. En dat betekent eigenlijk vooral, zorg dat je heel erg lui bent in het tuinieren. Niet je tuinwinter klaarmaken. Zorg dat je al die planten waar nog zaden in zitten gewoon laat staan. Zorg dat je je onkruiden een beetje laat staan. Zorg dat je gras hebt in plaats van stenen. Dus gewoon veel en wild groen, zodat ze daar voedsel in kunnen vinden.
14: Oh, het was dus nog nooit zo makkelijk eigenlijk om iets goeds te doen voor de huismussen, Joël. Gewoon lekker niet te veel doen in je tuin. Dat klinkt toch als muziek in je oren?
21: Zeker. Ik ben net verhuisd en die tuin daar gaan we zeker niet voor volgende zomer aan toekomen. Dus dat komt helemaal goed. En ik moet ook de voegjes van mijn gevel doen. Dus ik denk dat ik misschien ook wel twee van die neststeentjes misschien erbij kan laten zetten.
14: Nou, zijn er in ieder geval twee mussenfamilies weer gered. En wie weet zijn dat er wel 20 over 10 jaar.
1: Spraakmakers. Nogmaals welkom, wetenschapshistoricus David Baneke van de Universiteit Utrecht. We gaan het hebben over de Nobelprijzen.
3: It is my great honor and pleasure to warmly welcome you all.
4: De Nobelprijzen gaan naar mensen die iets heel strafs hebben gedaan.
22: Ze won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.
23: Hij heeft de Nobelprijs gewonnen voor geneeskunde.
24: Madame Curie won 2 maal de Nobelprijs.
25: Voor
4: geneeskunde, natuurkunde, chemie, literatuur, economie en de belangrijkste, de Nobelprijs voor de Vrede.
26: Goes to a brave and committed champion of peace amidst a growing darkness.
1: De bekendmaking van de eerste Nobelprijzen van deze week voor de geneeskunde dus straks om 11:30, direct na deze uitzending. David, is deze prijs het allerhoogste wat je als wetenschapper kan bereiken?
19: Het is wel de meest prestigieuze, het trekt de meeste aandacht, absoluut. Iedere wetenschapper zal er iets anders over zeggen. En ook zeggen dat het doen van onderzoek op zichzelf al het hoogste doel is en al dat soort dingen. Dit is echt de hoogste. Op ieder congres, als er een Nobelprijswinnaar rondloopt, dan weet iedereen dat.
1: En dat prijzengeld is natuurlijk ook fijn om te krijgen. Meer dan 1 miljoen?
19: Prijzengeld is ook goed. Ja, het verschilt een beetje, want het is inderdaad uit de rente van het vermogen. Dus dat verschilt een beetje per jaar hoeveel dat is. En ook met hoeveel mensen je het moet delen. Dat is heel veel. Tegenwoordig zijn er ook wel een aantal andere prijzen die ook heel groot zijn. In het begin is dat wel een van de redenen ook waarom die prijs zo beroemd is geworden. Dat het zo'n grote prijs was.
1: Maar dat is in de loop der jaren ingehaald door andere.
19: Er zijn wat andere prijzen ingesteld. Ja. Ook van mensen die vonden dat er vakgebieden waren die niet voldoende aan bod kwamen bijvoorbeeld.
1: Uitreiking van de prijzen is op 10 december. Hè, dat is nu is de bekendmaking, dan is de uitreiking, de sterfdag van Nobel. Die van de Vrede wordt dan in Oslo uitgereikt altijd. En de rest in Stockholm. Hoe zit dat?
19: Ja, klopt. Nobel heeft zelf in zijn testament wel gespecificeerd wie ze moet uitreiken. Hij heeft verschillende instituten aangewezen. De Zweedse Academie van Wetenschappen, die doet de natuurkunde, de scheikunde.
1: Want hij was zelf ook een Zweed, hè?
19: Hij was zelf ook een Zweed. Ja. Dus verschillende instituten aangewezen. En hij heeft een commissie van het Noorse parlement aangewezen als uitreiker voor de Vredesprijs. Wederom, ja, hij was al dood en hij heeft het niet uitgelegd verder. Dus we weten niet precies waarom. Maar daar komt het door. Misschien. Noorwegen was in die tijd nog hoorde bij Zweden. Had dezelfde koning en viel onder het Zweedse Rijk eigenlijk wel met enige onafhankelijkheid daarbinnen. Het zou ook kunnen zijn dat Nobel dacht dat Zweden een vrij machtig land was, met ook een vrij groot leger en een geschiedenis met vrij veel oorlogen. Toen dacht, nou, misschien is het neutraler om die vredesprijs dan bij dat kleinere Noorse Noorse parlementen liggen.
1: Een soort van Zwitserland-gedachte erbij.
19: Precies. Ja, dat, ja, ja. Ja. Hoewel later Zweden dat in de 20e eeuw zelf ook heel erg heeft gehad. Die neutraliteitspolitiek. En die speelt ook wel mee in het prestige van die prijzen. Er waren wel andere prijzen, maar die waren heel sterk gelinkt aan een land of een organisatie. Hè. De Pruisische Academie, de Nederlandse Academie, die reikt dat uit. En hier, ze zijn wel door Zweedse instituten, maar die houden zichzelf heel erg op de achtergrond. Ja. Dus vanaf het begin was het wel ook een internationale prijs.
1: We weten ook niet helemaal goed wie de beslissingen maken. Hè?
19: Nou, we weten het wel, maar we weten niet hoe. Pas na 50 jaar gaan de archieven open. Dus vanaf het, over het begin weten we intussen wel wat. Maar ze houden het heel lang geheim. Ze houden zichzelf echt op de achtergrond.
1: U kunt met ons meepraten over de Nobelprijzen. Zijn er nog vragen? 0800 1101. Bianca Donders, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
5: Nou, mijn vraag is eigenlijk wat er gedaan is met de Greta Thunberg-nominatie. Of deze wetenschapsmeneer, ik weet zijn voornaam niet, sorry, die heb ik niet onthouden.
1: David Baneke.
5: Zij is genomineerd geweest vorig jaar. Heeft ze niet gekregen. Maar ik vraag me af, kijk nu, wij hier in het Westen eigenlijk het klimaat is natuurlijk de bedreiging nummer 1. Maar op korte termijn lijkt eigenlijk dat Poetin eigenlijk, ja, zoals ik hoorde dat hij ook publiek wil bombarderen, dat Poetin misschien op dit moment iets acuter gevaar is. Of hij misschien met
1: het is heel moeilijk te volgen, mevrouw Donders, deze vraag. Heeft u een vraag aan David?
5: De vraag is of het iets heeft uitgehaald met Poetin. De nominatie van
1: Ik kan het niet zo goed. Ik kan dit niet zo goed horen. Ja, we proberen u even opnieuw te bellen. En dan kunnen we er misschien wat meer chocola van maken. Ondertussen kunt u als luisteraar bellen 0800 1101. Joël, jij had ook een vraag over de categorieën die er zijn.
21: Ja, nou ja, het werd net al even genoemd. Er zijn dus 5 originele categorieën. En toen is er wel nog eentje bijgekomen. Is het mogelijk dat we er nog eentje bij krijgen? Misschien iets, want als het gaat om mensen die echt iets voor de mensheid betekenen, zou je kunnen zeggen dat er misschien een klimaatwetenschap of een duurzaamheids of iets dergelijks categorie bij zou kunnen komen.
19: Ja, dat ik denk het wel. Het is eerder gebeurd, dus de Zweedse Nationale Bank, dat is wel al lang geleden. Ik vermoed dat het Nobel Instituut daar heel voorzichtig mee is, want ze willen die prijs, de prestige, echt heel erg beschermen. Klimaat werd net in de vraag ook even een paar keer genoemd. Daar zijn wel prijzen voor uitgereikt al. Aan natuurkundigen die zich daarmee bezig hebben gehouden. De Vredesprijs voor het IPCC ook een keer. Dus er zijn wel signalen dat die Nobelcomité's dat belangrijk vinden. Een aparte nieuwe prijs. Ja, het zou in jouw theorie kunnen. Ik verwacht het niet.
1: Nee, want wat u zei net, hè, die categorieën, die eerste 5, die zijn eigenlijk door Nobel zelf bedacht. En ja. Er zit dan de vrede ook bij.
19: Ja.
1: Dat heeft hij, hij dacht wetenschap en dan daarna vrede. Heeft hij dan ook specifiek daarbij benoemd hoe dat dan eruit zou moeten zien? Zo?
19: Nee, hij heeft heel weinig uitgelegd over waarvoor. Ja. Er zit natuurlijk ook literatuur bij, dus het is wel kunsten en wetenschappen en maatschappij allemaal bij elkaar.
1: Maar geen muziek bijvoorbeeld.
19: Dat was ook in die periode niet zo heel ongebruikelijk.
1: Nee.
19: In Nederland hebben we eerder nog Tijlers gehad in Haarlem, die ook een groot vermogen naliet voor kunst en wetenschap. En daar is uiteindelijk Tijlers Museum onder andere uitgekomen. Ja. Ook zo'n combinatie van wetenschap en kunst. Het was wel dat ook de wetenschapsprijs en zelfs de literatuurprijs, daar was wel bij. Dit moest voor uitvindingen of activiteiten die nut hadden voor de mensheid. Het heil van de mensheid. Nou, bij die comité's zijn dat geleidelijk breder gaan interpreteren. Dat ook hele theoretische wetenschap in principe nuttig is voor de mensheid. Dus het hoeft niet direct een toepassing te hebben.
1: Maar dan krijg je misschien pas later. Omdat dan de uitwerking of de...
19: Nou, sowieso is dat ook later. De tijd is ook steeds langer geworden. In het testament stond in het afgelopen jaar. Nou, daar zijn ze vrij snel van afgestapt. Want ja, hoe weet je nou hoe belangrijk iets is? En ze wilden er vooral ook niet naast zitten. Ze wilden niet te snel iets bekronen wat dan later toch misbleek te zijn. Mm. Dus dat kritiek. Dus je ziet ook, ze hebben wel wat vrijheid in het genomen in het interpreteren ervan.
21: En wat is het criterium om te beoordelen of het oeuvre van een schrijver heilzaam voor de mensheid geweest is?
19: Goeie vraag. De literatuurprijs, daar is denk ik, nou ja, samen met de Vredesprijs, daar is de meeste discussie over. Al in jaar 1, want de prijs ging niet naar Tolstoj, die toen nog leefde. Dus toen was er meteen heel veel kritiek van, ja, de bekendste, grootste schrijver, die kreeg hem niet. Maar in het begin speelde het wel mee ook dat het idealistische schrijvers zouden moeten zijn. Later is dat niet meer zo expliciet geworden.
1: We kregen ook een vraag van Maarten van Rensen.
6: Welke ontdekking verdient volgens u een Nobelprijs, maar is tot nu toe over het hoofd gezien? En waarom?
1: Ja.
19: Oei.
1: Historicus. Ja, kijkt in het verleden.
19: Precies, kijk in het verleden. Dat is een lastige. Het is wel bij de wetenschapsprijzen. Gaat de meeste kritiek wel naar mensen die hem niet kregen, terwijl ze hem wel verdienden. Dat komt vooral eigenlijk doordat de comité's hebben besloten dat ze maar aan maximaal 3 mensen tegelijk kunnen worden gegeven. En ook alleen aan individuen. Dus 3 individuen kunnen hem delen.
1: Die samen aan een ontdekking of een uitvinding hebben gewerkt.
19: Ja. Maar goed, zo werkt wetenschap heel vaak niet. Er zijn veel meer mensen bij betrokken. Dus er zijn heel vaak discussies over wie kreeg hem dan wel, wie heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd, die kreeg hem niet. Het zijn beruchte voorbeelden van Rosalind Franklin bij de ontdekking van de structuur van DNA. Jocelyn Bell bij de ontdekking van pulsars. Dat soort, ja, daar is discussies over. De belangrijkste in alle prijzen, de belangrijkste omissie, waar zelfs het Nobelcomité zelf commentaar op heeft gegeven, wat ze bijna nooit doen, is Gandhi heeft geen vredesprijs gekregen.
1: Ja.
19: Dat is wel zo'n duidelijke omissie, dat ze dat zelf ook
1: vonden. En dat kan je niet met terugwerkende kracht nog doen?
19: Nee, kan niet. Doen ze niet. Behalve als ze al besloten hebben dat iemand de prijs krijgt en dan overlijdt diegene voor de uitreiking, dat is wel eens gebeurd, dan gaat hij wel door. Maar nee, dus in het jaar dat Gandhi overleed, is de vredesprijs niet uitgereikt met als argument, er is geen geschikte levende kandidaat. Dus impliciet was het, ja, we hadden moeten geven, maar we zijn te laat. Ja.
1: Rutger Kok, goedemorgen.
7: Hoi, goedemorgen.
1: U heeft een vraag over de Nobelprijs voor de wiskunde.
7: Ja, die niet bestaat. En onder wiskundigen gaat altijd het verhaal dat het komt omdat de vrouw van Nobel een heimelijke relatie zou hebben gehad met een wiskundige. En ik was benieuwd of dat nou klopt of niet.
1: Feit of fictie?
19: Feit of fictie. Het eerlijke antwoord is, ik heb geen idee.
1: Ja.
19: Dat weet ik niet. De natuurkundeprijs gaat ook wel eens naar vrij wiskundig werk. Dus ze zijn ook wel vrij soms in het interpreteren van die categorieën. Soms maken ze uitstapjes, dat is dan leuk. Dit weet ik niet.
1: Nee, maar er zijn hele grote andere wiskundeprijzen natuurlijk in de wereld.
19: Er zijn grote andere prijzen, de Fields Medal, de Abelsprijs, inderdaad. En later ook in de afgelopen 20 jaar zijn er een paar hele grote prijzen ingesteld met veel prijzengeld voor een aantal andere gebieden, ook astrofysica, ook andere deelgebieden. Het leuke is dat sommige van die prijzen wel naar een team kunnen. Dus bijvoorbeeld een tijd geleden toen die foto van een zwart gat werd gepubliceerd, die kreeg een grote prijs en die ging naar het hele team. Dat zijn honderden mensen. Dat kan bij de Nobelprijzen niet. Ofthans, ze hebben het zelf besloten dat het niet kan.
1: Ja.
19: Alleen de Vredesprijs kan naar een instituut, de andere alleen maar naar individuen.
1: Ja. Mist u, meneer Kok, mist u in de opsomming de Nobelprijs voor de wiskunde?
7: Nou, als wiskundige vraag je je altijd af waarom dat dan niet zo is. Maar nou ja, het blijft dus aan de koffietafel, kunnen we dat verhaal in stand houden.
1: Ja, ja, dat kan zeker. Maar het wordt ook een beetje verstrooid over die andere prijzen, begrijp ik.
7: Ja,
19: ja. Dat gebeurt vaker. Ik ben historicus, daar is ook geen prijs voor. Maar er zijn wel een paar historici ooit geweest die de Nobelprijs voor de literatuur hebben gekregen.
1: Dus zo wordt het toch in een bepaald vat gegoten. Dank voor uw vraag, meneer Kok. Iedere categorie, iedere prijs heeft ook zijn eigen jury?
19: Ja. Ja. Er is voor iedere prijs een comité, een vrij klein comité, man of 5, die de nominaties bekijken en dan een voordracht doen. En voor iedere prijs is er een groter instituut die dan erover moet stemmen. Dus die volgen die voordrachten niet helemaal altijd. Ja, we weten het over de laatste 50 jaar sowieso niet. Alleen bij de Vredesprijs is het, geloof ik, alleen het comité die echt beslist. Ja. Bij de anderen moet er dan over gestemd worden door een iets grotere groep.
1: Ja, wat tegenwoordig een beetje in de mode is dat de ene wereldleider de andere nomineert voor de Nobelprijs voor de Vrede. Kan dat?
19: Ja, bij de alle andere prijzen word je uitgenodigd om te nomineren. Dus die kan je niet zelf iemand insturen. De Nobelcomité's die sturen uitnodigingen uit. De Vredesprijs, daar is de open nominatie door. Er is een lijst van mensen die dat mogen. Politici, staatshoofden, parlementsleden.
1: Netanyahu wilde Trump nomineren.
19: Ja, dus hij kan dat doen. En ook academici. Ik kwam er dus in de voorbereiding voor deze ochtend achter dat ik ook iemand zou mogen nomineren voor de Vredesprijs. Moeten we over nadenken. Wie weet ik, heb ik geen direct antwoord op voordat die vraag komt.
1: Maar ik neem aan dat ze ook buiten die lijst mogen kiezen dan, buiten de nominatielijst.
19: Ze mogen ook buiten de nominatielijst kiezen. We weten uit de oudere archieven dat, nee, de meeste stemmen gelden geldt zeker niet. Soms is er ook wel eens iemand die met maar 1 nominatie de prijs heeft gekregen. Mm-hmm. Soms gebruiken ze binnen die academies wel als argument van, nou, dit zijn zoveel nominaties, daar kunnen we niet meer omheen.
1: Wat gebeurt er met je als je die prijs krijgt? Ja, ja. De vraag kan u heeft hem natuurlijk niet, maar...
19: Helaas.
1: Wat zijn de verhalen?
19: Ja, dat is een goede vraag. Tegenwoordig zijn het meestal mensen op leeftijd, wordt vrij lang na de doorbraak. Zeker in de wetenschap mensen die al hoog prestige hebben. Dus dat wordt wel enorm versterkt. Je woorden worden daarna... Je krijgt een enorm podium. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja. Nou, Ben Vering gaat de laatste Nederlander die hem won in 2016... een paar jaar later gezegd dat mensen ineens denken dat je overal wat vanaf weet. Televisie is er niet te veel op?
19: Ja, dat is een risico. Als je inderdaad zo op een podium wordt gezet en iedereen vertelt je hoe briljant je bent, dan is dat een risico. En ook andersom inderdaad, je wordt overal over gevraagd om iets over te zeggen. Het is verleidelijk om dat dan te gaan doen. En ook wat je ook zegt, ook als je het niet zelf bedoelt, het krijgt meer gewicht. Er zijn Nobelprijswinnaars voor de vrede die het voor één activiteit hebben gekregen en die zich dan uitspreken over iets anders, over aids bijvoorbeeld.
1: Nou ja, goed, u had het net aan, ze hebben er min of meer spijt van dat ze Gandhi hem nooit hebben gegeven. Hebben ze spijt dat ze hem aan andere mensen hebben uitgereikt en dat ze met terugwerkende kracht dat liever niet willen doen?
19: Vast wel, maar daar geeft ze geen commentaar over.
1: Omstreden, als je dat lijstje terugkijkt?
19: Nou ja, bij de Vredesprijs zijn er wel meer omstreden bekroningen geweest. In de wetenschap is het vooral mensen die hem niet hebben gekregen, daar is omstreden. Er is één beruchte voor geneeskunde die naar lobotomie is gegaan.
1: Ja.
19: Chirurgische herseningreep.
1: Om
19: gedrag te veranderen. Ja. Die toen eigenlijk al omstreden was en die achteraf helemaal... dat richt meer schade aan. Dus ongetwijfeld hebben ze daar spijt van. Maar dat zullen ze niet gauw zeggen.
1: Is het voor u een leuke week? Denkt u wel, laat het publiek er vooral van genieten. Mij als wetenschapshistoricus maakt niet zoveel uit.
19: Dubbel, kijk, die prijzen zelf. Ja, je kan kijken wat er bekroond wordt. Dan kan je in de geschiedenis de ontwikkeling van die vakken volgen. Maar vooral de reacties erop, die zijn eigenlijk veel interessanter. Het gepraat erover. Wat vinden mensen kennelijk belangrijk? Het hele circus eromheen eigenlijk is misschien wel leuker dan die prijzen zelf.
1: Ik ga u danken, David Baneke, wetenschapsjournalist, over de Nobelprijzen die deze week worden uitgereikt. Dit was onze rubriek Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over de eerste 1000 dagen van een kind. Dat gaat van de bevruchting tot en met het tweede jaar. Dan groeit een kind sneller dan ieder ander moment. Een heel belangrijke periode, van voedingssupplementen tot doorslapen. Al uw vragen kunt u morgen kwijt aan kinderarts Ineke de Kruijf. Mail ons op spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt nog even bellen met 0800-1101. De redactie zit naast de telefoon tot 11:30.
2: NPO Radio 1.
8: Podcast De Wit en de Wereld.
9: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
10: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
11: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
12: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
25: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
27: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
9: De Wit en de Wereld.
8: Een podcast van BNNVARA.
9: Nu op NPO Luister.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Morgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Ster. Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
31: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
32: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
33: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
0: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: NPO Radio 1. 11 uur.
17: Herman van der Zandt.
1: Na de Nobelprijzen schakelen we zo moeiteloos door naar een andere onderscheiding. De Michelinsterren, die worden vandaag bekendgemaakt. Het belang daarvan en onze veranderende eetcultuur bespreken we zo. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
18: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Bestuurder Kim van Strien van de Algemene Onderwijsbond, wat vindt u van het advies?
20: Ja, ik denk dat het een bijzonder goed advies geeft. Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om een thuis- of een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
18: Ja, en dat is nu een advies. Verwacht u dat scholen dat advies gaan opvolgen?
20: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. De vorige keer was het ook een advies om het mobieltje uit de klas te weren. En zijn eigenlijk alle scholen wel aan de slag gegaan. De invulling is nog een beetje verschillend. En volgens mij is dit gewoon helpend dat vanuit OCW wordt gezegd, haal gewoon die mobieltjes heel de school uit. Dus ik verwacht wel dat daar gevolg aan gaat gegeven worden.
18: Ja, en hoe denkt u dat dit nieuws bij scholieren zal vallen?
20: Dat is denk ik een interessante vraag. Dat zal ontzettend verschillend zijn. Sommige scholieren zullen zelf ook merken dat ze meer sociaal zijn in de pauze. En dat ze zich in de les beter zullen concentreren. Maar zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, zitten scholieren natuurlijk ook heel graag lekker op de social media. Dus het zal voor sommigen nog wel een uitdaging worden.
18: Goed, dank u wel. Kim van Strien van de Algemene Onderwijsbond. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten, zonder dat er vooraf signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Het staal dat is gebruikt bij de bouw zorgt voor het instortingsgevaar, blijkt uit onderzoek van Follow the Money.
22: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 70, in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden.
18: Het ministerie kent de problemen, maar aanbevolen maatregelen zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. Dat spreekt Rijkswaterstaat tegen.
23: Een groot deel van de maatregelen hebben we uitgevoerd of zijn we aan het uitvoeren. Maar er is ook sprake van nieuw inzicht. We hebben heel veel contact met TNO, met technische universiteiten, maar ook met collega's in Duitsland. En daaruit blijkt ook dat er steeds meer nieuwe informatie beschikbaar komt. En die passen wij ook toe. Dus dat betekent dat wij de initiële stappen die we zouden nemen, hebben wij ook aangepast op basis van die laatste inzichten.
18: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië. Er wordt onder andere gekeken of hij daar is geradicaliseerd. De Nederlandse chauffeur van de touringcar, waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. En Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen zijn nu op zondag 29 november. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en Eén Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. Dat spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Het lek kwam afgelopen vrijdag aan het licht. De toegang tot het bevolkingsregister is inmiddels geblokkeerd. Wie er achter de hek zit is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak. Het weer, het is zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig.
1: ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan.
2: Op de A2 bij Eindhoven zijn wat problemen door een ongeluk. Vanuit Maastricht is nu de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer wordt tussen knooppunt Eenderheide en knooppunt De Hoogt via de parallelbaan langsgeleid, via de randweg N2. Dat veroorzaakt file. De vertraging is zo'n 10 minuten. Richting het zuiden staat ook file tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk en de Drechttunnel, een kwartier vertraging. Door een spoedreparatie is de parallelrijbaan dicht.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Herman van der Zand.
11: 11:09 is het. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven alvast voor een vraag uit de tweede ronde. De vraag is, het is nog steeds onduidelijk of wie nou echt een duet heeft gezongen met Paul McCartney op haar bruiloft.
12: She asked me to do it.
13: She did. What song did you sing there?
12: I wanna hold your hand.
13: Oh, that's great.
11: Ja, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Dat kan. Bel ons dan nu 0800 1101. En dan vallen we nu met onze neus in de beur. Want Michelinsterren worden op dit moment uitgereikt. Zoals elk jaar weer een groot moment voor Horeca Nederland. Spraakmaker Joël Broekhaart is culinair journalist voor NRC. Volgt de uitreiking op de voet deze uitzending tenminste.
14: Nou, ja, hij is nog niet begonnen. Hij zou om 11:00 starten. Het was al een beetje spannend of we het einde zouden halen voor het einde van deze uitzending.
11: Ja.
14: Ze hebben de ceremonie de laatste jaren wel gelukkig wat korter gemaakt. Maar hij is nog steeds niet live.
11: Hij loopt nog niet.
14: Dus ik denk dat de ceremonie ook nog niet begonnen is. Ik zie ook allemaal wel berichten hier komen over een Limburgs kwartiertje.
11: Ja, de uitreiking is in Maastricht.
14: In Maastricht,
11: ja. Gelukkig is er nog genoeg om over te praten. En ook over andere ontwikkelingen op gastronomisch gebied. Op de ochtend van deze uitreiking, maar misschien beginnen met een uitspraak van de Franse topchef Bruno Verjus. Hij zei pas geleden, fine dining is dood.
14: Ja.
11: Wat betekent dat eigenlijk?
14: Nou, wat hij zelf daarmee bedoelde is dat het begint gewoon te duur te worden. Het is een onhoudbaar businessmodel. Dus je catert dat was in ieder geval zijn argument. Hij zei, ik cater met fine dining, met mijn haute cuisine, alleen nog maar voor zo'n select clubje happy few. Dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer op deze manier dit doen. Als dit de enige manier nog is om op zo'n manier met gastronomie bezig te zijn, met deze prijzen, volgens deze conventies, dan sluit ik mijn tent. Dat is wat hij gezegd heeft. En dat is...
11: Snap je dat?
14: Ja, er is absoluut iets aan de hand, ja. Het wordt alleen maar duurder en duurder en duurder. En het lastige is dus dat het niet zo is dat er nou koks heel rijk aan het worden zijn. Personeelskosten stijgen enorm. Huren, prijzen voor locaties, dat soort dingen zijn natuurlijk hoog. Ingrediëntenkosten meer. Het was al na de coronaperiode werd al geroepen, ja, de boter is 3 keer zo duur geworden. Ja, dat is niet meer veranderd. Maar ik ben als gast, als consument, niet per se meer gaan verdienen omdat de restaurants nou zoveel duurder aan het worden zijn.
11: De studio meedoen aan de quiz, dat kan. Bel ons dan nu. 0800 1101. En dan vallen we nu met onze neus in de beur. Want Michelinsterren worden op dit moment uitgereikt. Zoals elk jaar weer een groot moment voor Horeca Nederland. Spraakmaker Joël Broekhaart, de culinair journalist voor NRC, volgt de uitreiking op de voet deze uitzending tenminste.
14: Nou, ja, hij is nog niet begonnen. Hij zou om 11:00 starten. Het was al een beetje spannend of we het einde zouden halen voor het einde van deze uitzending.
11: Ja.
14: Ze hebben de ceremonie de laatste jaren wel gelukkig wat korter gemaakt. Maar hij is nog steeds niet live.
11: Hij loopt nog niet.
14: Dus ik denk dat de ceremonie ook nog niet begonnen is. Ik zie ook allemaal wel berichten hier komen over een Limburgs kwartiertje.
11: Ja, de uitreiking is in Maastricht.
14: In Maastricht, ja.
11: Gelukkig is er nog genoeg om over te praten. En ook over andere ontwikkelingen op gastronomisch gebied. Op de ochtend van deze uitreiking, maar misschien beginnen met een uitspraak van de Franse topchef Bruno Verjus. Hij zei pas geleden, fine dining is dood.
14: Ja.
11: Wat betekent dat eigenlijk?
14: Nou, wat hij zelf daarmee bedoelde is dat het begint gewoon te duur te worden. Het is een onhoudbaar businessmodel. Dus je catert in de, dat was in ieder geval zijn argument. Hij zei, ik cater met fine dining, met mijn haute cuisine, alleen nog maar voor zo'n select clubje happy few. Dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer op deze manier dit doen. Als dit de enige manier nog is om op zo'n manier met gastronomie bezig te zijn, met deze prijzen, volgens deze conventies, dan sluit ik mijn tent. Dat is wat hij gezegd heeft. En dat is
11: Snap je dat?
14: Ja, er is absoluut iets aan de hand, ja. Het wordt alleen maar duurder en duurder en duurder. En het lastige is dus dat het niet zo is dat er nou koks heel rijk aan het worden zijn. Personeelskosten stijgen enorm. Huren, prijzen voor locaties, dat soort dingen zijn natuurlijk hoog. Ingrediëntenkosten meer. Het was al na de coronaperiode werd al geroepen, ja, de boter is 3 keer zo duur geworden. Ja, dat is niet meer veranderd. Maar ik ben als gast, als consument, niet per se meer gaan verdienen omdat de restaurants nou zoveel duurder aan het worden zijn. Dus het wordt steeds moeilijker nog om

0: En ook over andere ontwikkelingen Zeker. Op gastronomisch gebied. Op de ochtend van deze uitreiking, maar misschien beginnen met een uitspraak van de Franse topchef Bruno Verjus. Hij zei pas geleden, fine dining is dood.
1: Ja.
0: Wat betekent dat eigenlijk?
1: Nou, wat hij zelf daarmee bedoelde is dat het begint gewoon te duur te worden. Het is een onhoudbaar businessmodel. Dus je catert dat was in ieder geval zijn argument. Hij zei, ik cater met fine dining, met mijn haute cuisine, alleen nog maar voor zo'n select clubje happy few. Dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer op deze manier dit doen. Als dit de enige manier nog is om op zo'n manier met gastronomie bezig te zijn, met deze prijzen, volgens deze conventies, dan sluit ik mijn tent. Dat is wat hij gezegd heeft. En dat is...
0: Snap je dat?
1: Ja, er is absoluut iets aan de hand, ja. Het wordt alleen maar duurder en duurder en duurder. En het lastige is dus dat het niet zo is dat er nou koks heel rijk aan het worden zijn. Personeelskosten stijgen enorm. Huren, prijzen voor locaties, dat soort dingen zijn natuurlijk hoog. Ingrediënten kosten meer. Het was al na de coronaperiode werd al geroepen, ja, de boter is 3 keer zo duur geworden. Ja, dat is niet meer veranderd. Maar ik ben als gast, als consument niet per se meer gaan verdienen omdat de restaurants nou zoveel duurder aan het worden zijn. Dus het wordt steeds moeilijker nog om te kiezen waar ik mijn geld ga uit.
0: Wat kost een avond fine dining met z'n tweeën en dan besparen we niet op de wijn?
1: Dan ga ik je een range geven. Je kan nu wel al zeg maar echt modern fine dining in een wat hipper segment, wat jonger segment. Maar dan ben je toch zeker al 250 à 300 euro kwijt als je met z'n tweeën, als je gewoon een wijnarrangement neemt. En dan hebben we het niet over die dure fles die jij graag wil bestellen. Mm-hmm. Maar als je gaat naar het ouderwetse fine dining segment, waar veel van die Michelinsterren over gaan, ja, dan ga je toch al heel snel naar 500 euro met z'n tweeën. Dat gaf ik vroeger ook wel uit, want ik ben de laatste die geen geld aan eten wil uitgeven, maar dan was het altijd wel echt voor de uitzonderlijke ervaring. En nu kost zo'n beetje elke 1-sterren tent al tussen, ben je al snel 200 piek de neus kwijt.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik ging 10 jaar geleden in Noma in Kopenhagen eten. En dan betaalde ik 480 euro voor eten, wijnarrangement. Dat was dan wel voor 1 persoon.
0: Ja.
1: Maar dan heb je het over de allerbijzonderste, allerhoogste ervaring ever.
0: Ja. Is de reactie daarop dan ook dat je meer bistro's ziet met een goed bord eten, minder lang aan tafel, informele sfeer? Is dat een reactie hierop?
1: Zeker deels. Misschien heeft dat ook wel met iets met tijdsgeest te maken, of een nieuwe generatie die uit eten wil, die op een andere manier gewend is om te genieten of dit te gebruiken, te consumeren. Maar het is zeker ook een reactie op op deze ontwikkeling.
0: En hoe wordt daar gekookt, gemiddeld?
1: Nou,
0: gemiddeld kan.
1: Ja, kijk, alles is tegenwoordig een bizar. Het is super trendy en super hip. Iedereen die een nieuwe tent opent of zogenaamd rebrand, die heet dan of bistro bar of café of weet je, er zit altijd bistro iets in de naam. Je hebt denk ik twee. En bistro is er is niet echt een echte definitie, maar in principe wat we verstaan onder een bistro is dat het een laagdrempelig, toegankelijk, goed eten voor een betaalbare prijs. Dat is een beetje wat het vroeger betekende.
0: Je wil dat niet. Ja.
1: Nee, precies, maar dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang dat een beetje gekaapt wordt. Maar je hebt twee categorieën, denk ik. En zeg maar, de echte revival van de ouderwetse bistro met de rood-wit geblokte tafelkleedjes en de steek tartaar en de steekfriet en de slakken en de oesters. Dat je echt die traditionele gerechten ook krijgt. En je hebt de tenten die wat meer voor het oog en voor het gevoel heel erg een bistro zijn. En ook dat die toegankelijkheid uitstralen en betaalbaarheid, maar die wel heel modern koken en die niet nu teruggrijpen op de traditionele gerechten, maar wat meer eigentijds en uitdagender combinaties op tafel zetten. En vooral die tweede categorie vind ik heel interessant.
0: Aanleiding voor het gesprek is natuurlijk de uitreiking van de Michelinsterren. Dat volgen we nog steeds via jouw laptop. Of tenminste proberen we.
1: Hij is nog steeds niet begonnen.
0: Hoe belangrijk zijn die sterren dan nog? Als we tot de conclusie moeten komen dat de top van de top dat eigenlijk al bijna
1: ja,
0: niet moet
1: halen. Dit is wel, moet er gelijk bij zeggen, dit is wel een vraag die elk jaar gesteld wordt. De afgelopen jaren. Dat komt ook omdat er veel meer gidsen, lijstjes, dingen bij zijn gekomen. Veel meer manieren om restaurants te raten. Zelfs met Google en TripAdvisor doen we het zelf als gast ondertussen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen, waardoor er elke keer gevraagd werd, hoe relevant is Michelin nog? Nou ja,
0: maar is het ouderwets?

0: Nou, waarom ze nog relevant zijn, zijn denk ik twee redenen. Eén, voor de horecawereld zelf. Die zitten gewoon nog steeds met samengeknepen billen. Want die Michelinster is toch nog steeds qua prestige, qua gewicht en bagage natuurlijk toch wel de mooiste accolade die je kan krijgen. En twee, in dat hele woud van lijstjes en ratings en dat soort dingen heeft die Michelinster, hij is een beetje conservatief, hij is behoudend. Het is wel een bepaald soort tent waar je van op aan kan gaan. Weet je wel, er zitten wel wat interessante dingen tussen, maar heel veel eensterren tenten zijn toch ook gewoon allemaal een beetje hetzelfde. Maar het blijft wel een teken van kwaliteit. Er is gewoon geen restaurant met een Michelinster waar je kan zeggen, maar nu is het eten aangebrand of dit is niet goed klaargemaakt. Je kan het interessant vinden of niet, maar het blijft wel een kwaliteitsstempel. En dat heeft natuurlijk nog steeds waarde.
1: David Baneke, wetenschapshistoricus. Zojuist ging het over Nobelprijzen. Bent u een sterrententbezoeker?
2: Nee, ik vrees dat ik meestal vrij praktisch, pragmatisch ben in die keuze. Ik heb één keer in een sterrenrestaurant geluncht.
1: Ja.
2: En dacht ik, oh ja, je kan eten ook echt benaderen als kunstvorm. Dat is dan toch.
1: Dat voelde u wel meteen daar?
2: Zo. Ja, dat was wel. En dat was ook de reden om te gaan. Om dat eens een keer mee te maken.
1: Ja, dus het verschil met de anderen voel je dan toch ook wel even.
2: Ja, duidelijk.
1: Ja, ja. Over ouderwets gesproken, wel of niet. Joël, de Groene Ster, die hadden ze. Restaurants krijgen die uitblinken op het gebied van duurzaamheid. Die is dan weer net ingetrokken.
0: Ja.
1: Dus zegt dat iets over de organisatie?
0: Ja, dat, nou ja, ik vind het. Kijk, laten we. Ja, ik vind het verwonderlijk. Ik zou het niet gedaan hebben. Het is in ieder geval qua imago doet het ze niet heel veel goed dat ze dat ding nu hebben alweer afgeschaft. Het was natuurlijk al sowieso een redelijk discutabel ding. Want je moest als restaurant gewoon een lijstje invullen. En als je dat goed had ingevuld, dan kwam je ervoor in aanmerking. Ik geloof niet dat ik ooit een restaurateur gehoord heb die zei, iemand is kunnen komen controleren of ik inderdaad wel een wormenhotel in de tuin heb staan.
1: Ja.
0: Maar het was in ieder geval wel een intentie of een duwtje in de goede richting. Of in ieder geval ze lieten zien, we hebben er ook oog voor. We vinden het belangrijk. Het werd wel een dingetje in de wereld ook. En waarom dat ding dan nu weer afgeschaft wordt, ja, dat is. Het was een containerschip wat heel langzaam aan het kantelen was. En nu heeft iemand het roer toch weer een beetje teruggedraaid of zo.
1: Je zegt, ze zitten toch wel met samengeknepen billen. De kans hebben ze in ieder geval te wachten. Is het altijd fijn om er een te krijgen?
0: Mensen of restaurateurs zeggen wel eens dat ze dat niet vinden. Maar ik denk dat iedereen stiekem toch het wel. Ik denk dat er niemand. Er wordt wel vaak gezegd, ik wil hem niet. Of,
1: waarom niet eigenlijk dan?
0: Ja, omdat er kleeft toch ook een idee aan van, oh, dit is opstand, dit is chic, dit is duur, dit is niet toegankelijk. En dat is natuurlijk, dat heb je na die hele financiële crisis, toen de hele lunchmarkt instortte, toen alle zakelijke diners opeens niet meer, heb je zo'n golf gehad van restaurants die zeiden, ik wil mijn ster teruggeven. Nou, dat kan natuurlijk niet, maar wat je wel kan doen is je concept omgooien. En dan zegt Michelin, nou, dan ga je uit de gids, want dan moet je je weer opnieuw bewijzen.
1: Andere tent beginnen, ja.
0: Ja, er zijn dus best wel veel voorbeelden van restaurants die dat gedaan hebben, die dan na 2-3 jaar weer een ster kregen. En ik heb niemand gehoord die zei, potverdikke, die wilde ik toch niet. En ik bedoel, uiteindelijk blijft het wel een mooie prijs.
1: Het is gewoon waardering voor je werk, ja, natuurlijk, ja. Ook. Ja. Hoe vertaalt zich deze haute cuisine, deze fine dining eigenlijk naar onze kookkunsten? Kunnen we ons afvragen. We zien, ik zie ook wel Japanse invloeden in onze restaurants op onze keukentafel terechtkomen. Ik hou heel erg van Japan, ik vind het heel lekker eten. Maar hoe komen we daar ineens aan?
0: Nou, ik denk dat allerbelangrijkste, we zijn zeker anders gaan koken. Hè. In de laatste 20, 30 jaar is er heel veel veranderd in wat we thuis op tafel zetten. Ook gewoon op een doordeweekse dag. De ingrediënten die we gebruiken, de invloeden. De grootste, we zijn het meest debet, denk ik, aan Jamie Oliver. Die heeft gewoon iedereen de keuken ingekregen. Van dit is niet moeilijk, jij kan dit ook.
1: Is toch de reus op wiens schouders weer dan staan?
0: Nou, als je het hebt over de thuiskeuken wel, zeker. Ja, ja. Die heeft er heel veel voor betekend. En 10 jaar later kwam Otto Lenghi, de beste kookboekenschrijver, denk ik, van onze tijd, die heel veel exotische, of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, onbekende ingrediënten, veel groenten, veel smaakmakers. En ik denk dat inderdaad, als je vraagt, wat hebben we nou van die haute cuisine, wat echt trickled down nu in de keukenkastjes, dan gaat het over de sojasaus, denk ik, inderdaad. En nu begint miso. Hè? We kunnen miso in de supermarkt krijgen. Dus dat is natuurlijk ook iets wat echt in de restaurants begonnen is. Ja. Van die smaakmakers.
1: Ja, staat er bij ons ook in, hoor.
0: Kijk.
1: We zijn avontuurlijker geworden ook als eter, nieuwsgieriger.
0: Nieuwsgieriger, zeker. Avontuurlijker, weet ik niet. Ik zou het eerder gewoon rijker en knowledgeable, weet je. We hebben meer kennis en meer tot onze beschikking. En we snappen veel meer hoe je smaak aan je eten kan geven.
1: Of is het mode? Want het kan natuurlijk ook dat die miso en die soja over 4 jaar weer uit de koelkast
0: zijn. Nee, die sojasaus gaat nooit meer weg.
1: Die zie je niet meer verdwijnen.
0: Nee,
1: maar je hebt natuurlijk een aantal jaren nodig om eetpatronen in te laten slijten. Je denkt dat blijvertjes zijn?
0: Ja, maar sojasaus is gewoon de nieuwe magie, toch? Het is zout, het is enorm umami, het is een klein beetje, een paar druppels van dat donkere spul en je geeft zo'n ontzettende boost aan je eten. Ik denk dat flesje Kikkoman, dat blijft wel in de koelkast staan.
1: Waar gaat het naartoe, het eten in Nederland? Wat je zegt, we zitten in het hoogste segment, dus eigenlijk die piek is misschien zo hoog hersteld, dat misschien brokkelt dat wel een beetje af.
0: Heb je het nu weer over de restaurant?
1: Ja, goed, in het restaurant, ja.
0: Ja, oké. Ja. Nou ja, dat is dus de vraag. We gaan het zien. Ik bedoel, je ziet dat er... Het wordt ook inderdaad gewoon echt voor de happy few. Want we weten... Ja, ik moet veel scherper kiezen waar ik mijn geld aan uitgeef. Dus dan zul je zeggen...
1: Bij de krant zeggen ze ook... Nou, sla maar even die echte sterretent over.
0: Want... Nou ja, daar moet wel een goede mix in zitten, ja. Ik bedoel, want anders raak je ook de binding een beetje kwijt... met wat de mensen nog... die de krant lezen kunnen uitgeven. Al denk ik wel dat 80% van de mensen gewoon een leuk stukje wil lezen... en helemaal niet per se naar het restaurant toe gaat, maar toch. De vraag is dus een beetje... Kijk, in de grote steden, in Amsterdam zie ik het niet zo snel verdwijnen... heb je heel veel toeristen, heel veel expats... heel veel mensen op stand met een duur huis in het centrum. Die kunnen dit wel betalen op een woensdagavond. Maar in de rest van het land of op andere plekken, ja, weet je, hoeveel mensen hou je nog over? Dus niet al die restaurants kunnen zichzelf meer bedruipen. Dus dan is het de dood of de gladiolen. Of je gaat iets anders doen, iets toegankelijkers. Dat zie je heel veel. Er zijn heel veel van die restaurants die zeggen, nou, we gaan een conceptwissel doen, we gaan toegankelijker koken.
1: Het gaat best wel snel door, de nieuwe namen en de nieuwe,
0: ja.
1: Nieuwe
0: restaurants. En je hebt een aantal van die echte dure haute cuisine tent. En dan moet het alleen nog maar gekker en nog meer beleving en nog meer rondleidingen door de tuin en de keuken en ontvangst met valet parking. Want dan heb je echt die happy view. Ja, dan maakt het ook niet meer uit wat het kost.
1: Ja, dus voor alles voor de ervaring.
0: Ja.
1: Ja. Is er al iemand, heeft er al iemand een ster?
0: Ik zie inderdaad het podium nu. Komt nu. De presentatrice komt nu oplopen.
1: Goed.
0: Dus ik hoop dat we 1 ster meekrijgen voor het eind van de uitzending.
1: Dankjewel, spraakmaker Joël Broekaert, culinair journalist voor NRC.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: We gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week en we spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Helene Teunissen uit Rotterdam. Van harte welkom.
4: Hi.
1: Fijn dat je er bent.
4: Ja.
1: Je doet de radioschool. Er worden nieuwe kandidaten gezocht. Waarom zou je moeten opgeven voor de radioschool?
4: Omdat radio een heel mooi medium is. En de radioschool eigenlijk een hele mooie plek is om dat te leren. Dus we maken ons eigen nachtprogramma ook op Radio 1.
1: Ja.
4: Dus je leert het in de praktijk. Dus meld je vooral aan.
1: Bij deze omroep. Denk je thuis. Ik wil ook bij die radioschool. Meer info aanmelden kan op karoncv.nl/radioschool. €100 te verdienen deze week. Als je nieuwskenner wordt. In de eerste ronde een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Dat vermenigvuldigen met het aantal punten uit ronde 2. Gaan we beginnen met de quiz. Veel succes.
5: Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald.
6: Gedaald is gedaald en dat is... Voor...

0: van 50.000 euro of meer nauwelijks af.
1: Nauwelijks af.
2: Het is 2 keer zoveel als 6 jaar geleden.
3: Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald.
4: Ja, studenten hebben met z'n allen bij elkaar minder studieschuld. Vraag 1. Begin dit jaar was de totale studieschuld 28 miljard. Hoeveel miljoen euro is dat minder dan het jaar daarvoor?
5: 800 miljoen.
4: Ja, is goed. Ook het aantal studenten dat een lening aanvraagt daalt al een paar jaar op rij. Vraag 2. Dat de studieschuld omlaag gaat, heeft waarschijnlijk te maken met dat wat weer is ingevoerd.
5: De beurs. De
4: ja, hoe heet die?
5: Studiebeurs. Ja. De studiefinanciering.
4: Ja, de basisbeurs.
5: Basisbeurs, ja. Ja.
4: Vraag 3. Luister even hiernaar.
6: Boa noite pra todo mundo. Eu tô muito feliz, de verdade.
7: Geen winnaar na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië.
8: Na tellen van ruim 97% van de stemmen haalt de zoon ruim 47%.
7: En zittend president Lula staat op ruim 44%.
4: Spannend bij de verkiezingen in Brazilië. Vraag 3. Wie staat met ruim 47% van de stemmen bovenaan?
5: Flavio Bolsonaro.
4: Is goed. En dat die bovenaan staat was niet voorspeld en verwacht. Er is een tweede ronde nodig. Vraag 4. Die gaat dus tussen Lula, de zittend president, en Bolsonaro. Flavio, de oudste zoon van oud-president Jair. Die is schuldig bevonden aan het beramen van een staatsgreep en heeft vorig jaar in hoger beroep hoeveel jaar gevangenisstraf gekregen?
5: 3.
4: 27.
5: Oi,
4: en
5: bijna.
4: 3 maanden.
5: Oh, nou.
4: Hij zit die straf thuis uit vanwege gezondheidsredenen en zijn zoon wil zijn vader meteen amnestie geven. Vraag 5. Een fragment. Wie is er aan het woord?
9: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team where we started the season with all the issues that we had, but at the same time my team kept believing, kept pushing hard.
5: Max Verstappen.
4: Die won dit weekend inderdaad, Max Verstappen, eindelijk weer eens een Grand Prix. Een vervolgvraag over dit onderwerp. Een moeilijke goed is 2 punten en een makkelijke 1.
5: Moeilijke.
4: Max Verstappen had dus een tijd niet gewonnen. Waar was zijn laatste overwinning?
5: Saudi-Arabië.
4: In de buurt wel. Abu Dhabi.
5: Ja.
4: Abu Dhabi. Dat was in december 2025. Ah, is niet goed. Bij de volgende vraag maximaal 4 punten te krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is: wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar dan krijgt u geen hints meer. Daar gaan we.
10: 4.
11: Ik ben een soort knotwilg.
10: 3.
11: Met zo'n achternaam zou je verwachten dat ik altijd goed zou spelen.
5: Van de Ven?
10: 2.
4: Mijn zoontje mocht speciaal voor deze gelegenheid met het volkslied meezingen. En ik speelde gisteravond mijn 100ste in het land.
5: Oh, Van Dijk.
4: Het is Virgil van Dijk. Ik ben een soort knotwilg op een dijk. Met zo'n achternaam verwacht je dat ik goed zou spelen. Nou, hoe dan ook. 4 punten in deze eerste ronde gaan we vermenigvuldigen met het aantal punten in de tweede snelle ronde. Vergeet dit weer.
5: Ja.
4: We gaan de snelle ronde in. 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Daar gaan we.
12: De Nationale Nieuwsquiz.
4: Er waren veel gewonden bij een brand op een camping bij welk meer?
5: Garda.
4: Goed. Het kabinet wil dat wat van leerlingen vanaf 2027 de hele dag in een kluis ligt?
5: Telefoon.
4: Dus goed. Welk land gaat eind november al naar de stembus vanwege de woningcrisis? Goed. Welke instantie blijkt hogere boetes op te leggen aan mensen met een biculturele achternaam? Is goed. Vanmorgen werd bekend dat een Nederlander minister is in een omstreden regering van welk land?
5: Sudan.
4: Is goed. Het is nog steeds onduidelijk of wie nou echt een duet heeft gezongen met Paul
5: McCartney. Taylor Swift.
4: Ja, op haar bruiloft. In welk land zijn vandaag zo'n 500 scholen dicht vanwege scholierenprotesten?
5: Frankrijk.
4: Is goed. Wie is ondanks zijn val toch Europees kampioen wielrenner geworden?
5: Evenepoel.
4: Is goed. Wie won datzelfde EK bij de vrouwen?
5: Vollering.
4: Is goed. Hoe heet de staatssecretaris die voor een verbod is op onverdoofd slachten?
5: Pas.
4: Erkens. Javanna Wagenaar is uitgeroepen tot beste docent in welk vak?
5: Nederlands.
4: Geschiedenis. Wat was de uitslag van Duitsland-Griekenland in de Nations League?
5: 0-0.
4: Ja, een van de weinige vrouwelijke chefs in Nederland is haar tweede ster kwijt. Hoe heet haar restaurant?
5: Pas.
4: Nee, is niet goed.
5: Nee.
4: Da Vinci. Maar dit was een hartstikke goede tweede ronde. 10 stuks goed beantwoord. 4 keer 10, dat is 40 punten.
5: Prima.
4: Ja, tevreden?
5: Ja.
4: Jawel.
5: Ja, de eerste ronde had beter gekund. Maar prima. Tweede ronde was goed.
4: Dus. Heel goed gemaakt met de tweede ronde. Dit is een score waar ze maar overheen moeten komen. Fijn dat je meedeed. Ja. Namens de radioschool ook, Helene Teunissen. Fijn. Zometeen op deze zender Sven Kokkelman, Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen?
13: Herman, goedemorgen. Wie bel je in Den Haag nou als je niet meer weet hoe het verder moet met de begroting en met het belastingplan? Dan gaan mensen terug in de tijd, zeker als het akkoord van Wassenaar weer wordt genoemd. En dan komen we uit bij de minister van Financiën in de twee kabinetten Lubbers, in de jaren 80 dus. Onno Ruding, strenge schatkistbewaarder was hier toen. In Den Haag bellen ze hem geregeld nog. En dat dachten wij, dat doen wij ook maar eens.
4: Ja.
13: En ik ga zo met hem praten.
4: Goed zo, zo meteen veel plezier bij Sven Kokkelman. Ik dank Joël Broekaert, culinair journalist van NRC.
1: Ja, nee, Margot Reut is niet de tweede, maar ook de eerste ster nu kwijt. En daarmee hebben we, met de sluiting van Noor, geen vrouwelijke Michelin-sterrenchefs meer vooralsnog in Nederland. En dat is toch wel een treurige ontwikkeling.
4: Dank dat je er was. En David Baneke, ook wetenschapshistoricus, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Zometeen hier op Radio 1, dus Sven op 1, krijgt zo het NOS Journaal met Dorien Bouwman. Heel graag tot morgen.
14: Dit was een programma van KRO-NCRV.
15: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
16: Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde Eén Vandaag en het AD, die onderzoek deden bij de afdeling handhaving van het UWV. Ook blijkt dat medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Het ministerie noemt het een zeer ernstig incident. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in Zuidoost-Azië. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Nippon probeerde eerder alle verfactiviteiten van Akzo Nobel over te nemen, maar dat ging niet door. En de Nederlandse chauffeur van de touringcar, waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers en zegt dat het ook veel met hem heeft gedaan.
17: ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Het Vonderen en Gratum 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verderop op de A2 richting Den Bosch, tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelbaan, de randweg N2. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven loopt het verkeer ook vast door de problemen op de A2. Tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide nu een half uur extra reistijd.
15: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
13: Dames en heren, goedemorgen. Nog 2 dagen en dan schuiven de polder en het kabinet weer aan bij elkaar in het Katshuis. Eerste etappe op weg naar een polderakkoord. Misschien wel een historisch akkoord zoals dat van Wassenaar begin jaren 80. Dat hoopt in elk geval het kabinet, dat de grootste horde van tafel haalde, de miljarden ombuigingen op sociale zaken. En dus kijken de werkgevers, de bonden en 4 ministers elkaar weer in de ogen. Woensdag de minister-president is er, Rob Jetten, de 2 ministers op sociale zaken, Hans Velbrief en Thierry Aartsen. En Helene Herbert, de minister van Economische Zaken. Ilko Heijnen, de minister van Financiën, moet intussen op zoek naar nieuwe aanvullende centen voor de dekking van zijn box 3-plannen. Nu de Tweede Kamer en bijna de inzien ook hij zelf kleinere spaarders niet voor de plannen wil laten opdraaien. Allemaal in de opmaat naar het belastingplan, waar de Tweede Kamer over 5,5 weken al over moet gaan stemmen. En dan moet er dus een meerderheid zijn gevonden en moeten de sommen ook helemaal kloppen. Onno Ruding was minister van Financiën in de eerste 2 kabinetten Lubbers in de jaren 80 dus. De jaren van het akkoord van Wassenaar en gold in die jaren als een buitengewoon strenge schatkistenbewaarder. Meneer Ruding, goedemorgen vanuit Schiphol.
18: Goedemorgen.
13: Waar ze zo aardig zijn geweest om een rustige ruimte voor u in te richten. Wat is de bestemming vandaag eigenlijk?
18: Mijn bestemming is hier natuurlijk allereerst en daarna vlieg ik naar Madrid voor een, nou ja, om wat mooie musea te gaan bezoeken.
13: Ja.
18: En dus je kunt je dag goed besteden.
13: Madrid, Spanje. Dacht u, nu dit minderheidskabinet naar links beweegt, neem ik maar meteen helemaal de benen naar de socialistische heilstaat?
18: Nee, zeker niet. Dat kunt u ook van mij niet verwachten.
13: Nee.
18: Maar ja, links en rechts, dat zegt me niet zoveel. Want het gaat natuurlijk om het feitelijke beleid.
13: Ja.
18: En sommige mensen noemen dat links en anderen noemen dat rechts.
13: Ja. Nou ja, u stond meer aan de rechterkant van het politiek spectrum, toch, in de jaren 80?
18: Ja, gematigd.
13: Ja.
18: En verstandig, natuurlijk.
13: Gematigd en verstandig. Nou, dan moeten we gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Denkt u dat het goed komt met het belastingplan?
18: Dat is onzeker. Het zag er heel slecht uit. Het ziet er nu iets beter uit. Maar er was ook al een waarschuwing van Martin van Rooyen van de Eerste Kamer.
13: Ja.
18: Die zei, luister eens, je moet niet verwachten als kabinet dat je nog eind dit jaar de goedkeuring krijgt van beide kamers. Dat is pas begin volgend jaar.
13: Ja.
18: Dat kan natuurlijk wel, maar dat is slecht, zo'n uitstel.
13: Ja.
18: Geeft verwarring.
13: Hij zei dat afgelopen vrijdag hier in dit programma. Ja. Komt het goed met de begroting?
18: Dat moet nog blijken. Ik zou natuurlijk hopen, maar ik ben daar niet zeker van. Omdat tot nu toe, om het beleefd te zeggen, is het allemaal erg rommelig verlopen. Uitstel, vertraging, dat is nu algemeen bekend. Maar ook besluiteloosheid. En daardoor is er zoveel tijd verloren gegaan. Ik ben er echt bedroefd over. Van 8 à 9 maanden dat er dus bedoeld was om hervormingen voor te bereiden.
13: Ja.
18: En dat is tot nu toe absoluut niet gelukt. En dat is een dat moet nu gaan veranderen.
13: Ja.
18: Want Nederland kan zich niet permitteren om grote problemen, zoals in de sociale zaken sector, om die zo te laten zoals het is.
13: Dus het is onzeker of het belastingplan het haalt. Het is onzeker of de begroting er rondkomt. Hoe groot is de kans dat er een polderakkoord komt, denkt u? In de lijn van het akkoord van Wassenaar, waar u toen, laten we zeggen, in die tijd met uw eigen ogen dichtbij zat?
18: Ja, dat is een goede vraag, want er zit een zekere parallelie met het akkoord van Wassenaar. Dat is toch een groot succes geworden. Maar de tijden waren ook anders natuurlijk.
13: Ja.
18: Er zijn twee grote verschillen met nu. Ten eerste, in de politiek, dat er waren toen de problemen economisch, financieel in Nederland waren toen eigenlijk nog groter dan nu. Dus dat was niet best. Maar er was een bereidheid om samen te werken in de politiek. En dat is nu toch veel, veel minder geworden.
13: Ja.
18: En ook dat viel mij nu opnieuw op dat de samenwerking tussen de alle betrokkenen toen toch constructief was. Ook al hadden ze verschillende belangen. Dat waren dus toen het kabinet en mijn collega's, Lubbers en Jan de Koning,
13: ja,
18: vooral sociale zaken. Maar ook de vakbond, Wim Kok,
13: ja,
18: die toen nog vakbondsman was.
13: Ja, en Chris van Veen van het CNV, als ik me goed herinner.
18: En Chris van Veen. En dus de partners sociaal waren echt constructief.
13: Ja.
18: En dat heb ik de laatste maanden allemaal veel minder gezien.
13: Ja.
18: En toen waren er ook spanningen, zijn er natuurlijk ook spanningen binnen de coalitie. En dat was toen geen probleem.
13: Nee.
18: Dus de vergelijking gaat dus ten dele op.
13: Ja.
18: Maar de noodzaak om dat te verrichten is nu zeker groot, die samenwerking.
13: Ja.
18: Wordt dat beter na de toch uiterst rommelige gang van zaken van de laatste maanden en weken?
13: Ja.
18: Dat weet ik niet, maar dat moet echt gebeuren.
13: Juist. Met andere woorden, er zijn parallellen met toen. En dat polderakkoord, nou ja, de verhoudingen zijn anders dan in de jaren 80. Dus dat moet u ook nog maar zien. En die andere twee punten die ik noemde zijn onzeker. Laten we ze uit elkaar gaan rafelen. Maar het algemene beeld van dit alles is, wat u betreft, hoe zou u dat kwalificeren?
18: Nu, op dit moment, is het nog steeds onzeker en rommelig. En veel te veel tijd verloren. Dus de pogingen om echte hervormingen toe te passen, met name ook in de sociale sector, die zijn geflopt.
13: Ja.
18: Maar dat moet nu beter worden. En die kans is nu iets groter geworden.
13: Ja.
18: Vergeleken met een paar weken geleden. Dat is positief. Maar het is nog veel te vaag.
13: Ja.
18: En ik moet nog zien of alle partijen, dat zal toch moeten, concessies doen. Want anders kom je er niet.
13: Nee. Nou goed, ze zitten in elk geval weer aan tafel komende woensdag in het Catshuis. Dus onder leiding van de minister-president. De bijeenkomst duurt, althans dat is uitgetrokken in de agenda, zo'n 2 uur. En nou hoor ik van verschillende kanten, ik bedoel de werkgevers van MKB-huizen bijvoorbeeld, hopen op een snel akkoord op hoofdlijnen, misschien dit najaar al. Anderen zeggen, het gaat echt wel langer duren, het gaat meer het voorjaar in. Maar daar zit natuurlijk, er zitten twee kanten aan die medaille. De ene zijn de inhoudelijke onderhandelingen over de hervorming van het sociale domein. En de andere is natuurlijk het geld dat moet opbrengen. Nou, het geld is van tafel gehaald, maar speelt natuurlijk nog steeds wel een rol in het hoofd van de minister van Financiën. Kan die tot het voorjaar wachten?
18: Ik zou zeggen van niet, want dan heb je weer vele maanden van niks doen en vertraging. Een aantal maanden zal onvermijdelijk zijn. Maar het is toch, om daarop terug te komen, toch moeilijker dan toen aan tijden van het akkoord van Wassenaar. Want het hoofdpunt van verschil is dat je nu een minderheidskabinet hebt. Mm-hmm. En dat is een feit. Het kon ook niet anders na de verkiezingen, dat begrijp ik. Maar dat maakt het bereiken van een akkoord veel moeilijker. En dat is niet een schuldvraag van iemand, dat is gewoon een feit. Ja. He, want vroeger, ja, we hadden twee partijen en die hadden een zware meerderheid samen. Ja. En dan zei je gewoon, dat gaan we doen.
13: Maar meneer Rudding, het was ook een keuze om het een minderheidskabinet te laten zijn. Hè? Ze hadden ook door kunnen onderhandelen totdat er een meerderheid was. En we weten dat de VVD niet met Pro wilde. Toen nog GroenLinks PvdA en D66 en ook het CDA, uw partij, liever niet met Ja 21 en de SGP dan op de achterhand voor wat extra zetels?
18: Nee, dat is waar. En ik geef ook toe dat anders had gekund.
13: Maar had dat anders gemoeten? Is het een inschattingsfout geweest van de drie deelnemende partijen aan deze minderheidscoalitie, denkt u?
18: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk helaas het antwoord ja is. Inschattingsfout is dat men dacht met een stevig programma, met ook forse bezuinigingen en hervormingen, dat zit in het voorstel, dat men dan dat ook zo kon uitvoeren. Maar ja, dan heeft men toch onderschat de realiteit van de minderheidskabinet. En dat is niet een verwijt aan één persoon, dat is gewoon het onderschatten inderdaad.
13: Ja, dus een zekere naïviteit.
18: Nou ja, dat woord mag je gebruiken. Dat is verder best. Maar in ieder geval moet je daar wel lessen uit trekken. Dat als je nu voortgang wilt gaan maken, u zei het begint aanstaande woensdag. Ja. Dan zul je dat toch anders moeten doen. Maar dat geldt wel voor alle partijen. Dat geldt ook voor de vakbonden. Ja. En de werkgevers. En die zullen toch ook rekening moeten houden met de noodzaak van vooruitgang. Want zij hebben ook last van de hele slechte, ja, ook wetgeving, niet meer relevante wetgeving op sociaal gebied, om een voorbeeld te noemen.
13: Ja. Als ik mijn oor te luisteren leg in de polder, dan is het voorstelbaar dat ze er samen wel uitkomen op het gebied van maatregelen rondom de arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA, en ook wel rondom economische groei. Maar als het gaat over de duur van de WW en doorbetaling bij ziekte, wordt dat een ingewikkelder verhaal.
18: Ja, dat wordt ingewikkeld, maar ook ingewikkelde verhalen vergen daadkracht. Ja. Maar ik geef toe, voor daadkracht moet je wel een meerderheid hebben in de politiek. Ja. Maar men moet dat wel durven. En ik hoop ook dat de vakbonden, die dus hun poot hebben stijf gehouden al deze maanden, dat die nu zeggen, hey, misschien is er een nieuwe situatie. We zullen allemaal toch concessies moeten doen. Dan kom ik even terug op Wim Kok, toen als vakbondsleider, tijden van het akkoord van Wassenaar. Ja. Die deed ook concessies. En dat zou ik dus willen doorgeven aan de huidige leiders van de vakbonden.
13: Ja, dus wat dat betreft is Hans Pekman, zou ik maar zeggen, in dat opzicht een nazaat van Wim Kok, op die functie in elk geval.
18: Ja. Ze leken niet helemaal op elkaar.
13: Helemaal niet zelfs, toch, denk ik. Nee. Maar goed, de crux was toen dat het natuurlijk echt zwaar weer was. De overheidsfinanciën stonden flink uit het lood. Moesten weer terug in het gareel worden gebracht, om het maar zo te zeggen. Dus bezuinigen, het economische verdienvermogen van Nederland was toen ook buitengewoon slecht. Daar zie je wel wat dreigende parallellen met nu, hoewel de economische groei nu nog op 1,4% staat voor dit jaar, geloof ik. Maar we hebben twee nodig, volgens Peter Wenning. Het kabinet heeft gezegd, nou, tenminste 1,5. Dus daar zouden ze nog wel uit kunnen komen. Was de druk toen niet gewoon veel groter om tot zo'n akkoord te komen?
18: Ja, dat is waar. De situatie was niet gelijk. We waren toen het slechtste jongetje van de politieke klas in Europa. Ja. En dat kun je nou niet zeggen, gelukkig. Dus nee, inderdaad. Maar dat betekent ook dat de druk om op te schieten met hervormingen, ja, onvoldoende is geweest die afgelopen, hoe lang is het, 8-9 maanden. Ja. Maar dat zal nu moeten veranderen, omdat dat ook toch ook betekent dat anders niks gebeurt. En dat mag je de politici van nu natuurlijk wel kwalijk nemen.
13: Ja, u zei net, dat hele voortraject was rommelig, op zijn minst.
18: Ja.
13: Wat was er precies rommelig, en vooral rommelig, in uw ogen?
18: Nou ja, ten eerste wat ik net zei, dat men zich niet voldoende had gerealiseerd dat een minderheidskabinet is, dat je dus niet zo gemakkelijk iets kunt ja, dus beslissen.
13: Ja, dat hebben we net behandeld. Dat is zeg maar de naïviteit, zoals ik het noemde, waarvan u zegt, ja, dat woord mag je gerust gebruiken.
18: Ja, ja, nee, nee, precies, dat speelt dus nog natuurlijk. Mm-hmm. En of dat verandert, dat moet... Ik heb daar geen garantie voor, dat moet nog blijken. Mm-hmm. Ik zeg alleen, het is echt nodig. En dan moet iedereen zich het aantrekken. Maar ja, laten we niet vergeten dat... Het was toen allemaal wat dat betreft gemakkelijker. Maar je hebt natuurlijk zoveel partijen. Het gaat er maar niet om wie beter is of wie slechter is. Maar je hebt veel meer mensen, veel meer partijen nodig om een akkoord te bereiken. Ja. En dat is niet veranderd sinds de laatste week.
13: We zitten 5,5 weken voordat de Tweede Kamer moet stemmen over het belastingplan. Het belastingplan, daar moet een meerderheid voor zijn. Anders kan dit kabinet geen belasting ophalen, strikt genomen. Ooit zoiets meegemaakt dat 5,5 week voor de absolute deadline nog... van plakband en touwtjes en paperclips aan elkaar hangt?
18: Nee, althans niet in de periode die ik kan overzien... en ook niet ook langer na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor weet ik het niet.
13: Nee.
18: Maar nee, dat is echt, wat dat betreft is het ernstig. En daarom is het zo fout dat men dat zo lang heeft laten lopen. Want nu is er natuurlijk niet zoveel tijd. Dat hebt u, zegt u net terecht, tot november...
13: Ja.
18: En want dan kan het nog wel, maar natuurlijk na 31 december, dan loop je vast, gewoon ook terecht, loop je vast.
13: Ja.
18: En dat zou voor iedereen slecht zijn.
13: Ja. Nou, bent u zelf minister van Financiën geweest, dat is een machtige positie, ook een ministerschap dat over het algemeen veel vertrouwen wekt bij de bevolking. En wij houden van strenge schatkistbewaarders, dan stijg je natuurlijk in de vertrouwenscijfers, ook in allerlei peilingen. Maar het is ook een eenzame positie, want al die ministers uit het kabinet komen bij jou aan een tafel en die komen allemaal vragen om extra geld en dus moet je telkens nee verkopen. Ik heb altijd begrepen dat het echt heel belangrijk is dat de premier en de minister van Financiën samen optrekken, omdat anders de minister van Financiën eigenlijk verloren is. Klopt dat?
18: Ja, dat klopt. Nee, dat is een hele goede beschrijving van de situatie. En als dat zich zou gaan voordoen, dan de komende maanden, dan komen ze er niet uit. En bij mij was het natuurlijk ook in die tijd, was ook niet alles perfect. Die indruk wil ik ook niet wekken. Je had meningsverschillen, maar wij probeerden er wel uit te komen.
13: Ja.
18: En
13: u zat ook niet altijd op één lijn met Ruud Lubbers, toch? Ik kan me herinneren dat de lonen een keer omlaag moesten. 3,5%. De ambtenarenlonen, als ik me niet vergis.
18: Ja.
13: En dat Ruud Lubbers toen een keer zei, 3% is ook wel genoeg.
18: Ja, maar daar was heel duidelijk dat het toen... Toen andere ministers, nou hoorde ik bij bezwaar maakte, dat wij wel gelijk hebben gekregen en dat hij dat niet zo kon vasthouden. Dus er zijn natuurlijk grenzen.
13: Ja.
18: Maar ik geef toe, je moet wel op grote zaken samen door één deur kunnen als premier en minister van Financiën. En dat is tot nu toe, ik noemde het rommelig. En dat is dus een beleefde omschrijving. En,
13: wat is de minder beleefde beschrijving?
18: Dat laat ik aan u over.
13: De centrale vraag is natuurlijk of u de indruk hebt dat Eelco Heijne en Rob Jetten voortdurend op één lijn hebben gezeten en dat de premier het vertrouwen schenkt aan de minister van Financiën en dat hij dus ook het vertrouwen van de premier heeft.
18: Ja, het was niet alleen tussen die twee. Het zat natuurlijk ook bij de partijen, de drie partijen in de huidige coalitie.
13: Ja.
18: Laten we eerlijk zijn.
13: Ja.
18: En natuurlijk vooral ook met de vele andere partijen die mogelijk in de oppositie zitten.
13: Ja.
18: En dat maakt het inderdaad veel ingewikkelder.
13: Ja.
18: Dat kan ik niet ontkennen. Daarom zeg ik ook, het is helemaal niet zeker dat ze eruit komen.
13: Nee.
18: Maar het enige wat je kunt zeggen als burger is dat het echt nodig en wenselijk is. En ook wel mogelijk. Maar dan moet iedereen natuurlijk toch wel concessies doen. En dat moet nog blijken.
13: Ziet u het goed komen, eigenlijk? In alle eerlijkheid, met al uw ervaring, ook op dit terrein. Zeker in tijden dat het moeilijk is om geld te verdelen.
18: Ja. Geen zekerheid. Nee, ik zou dat graag geven. Zekerheid dat dat toch lukt na al deze slechte ervaringen van 9 maanden lang. Maar de kansen zijn natuurlijk nu, vandaag, vergeleken met een paar weken geleden, wel wat verbeterd. Omdat men heeft geleerd dat je er anders niet uitkomt. Dus dat is... Nee, maar ik geef toe. Het is geen zekerheid, want anders zou ik onzin beweren. En dat... En het heeft ook wel te maken met de... wat ik net even bij het akkoord van Wassenaar noemde...
13: Ja.
18: De goede verhoudingen tussen personen. Want je bent eerder bereid om concessies te doen... samen te werken met collega's. En als je dat niet wilt, dan ontstaan er iedere dag weer spanningen.
13: Ja.
18: En ik kreeg toch ook wel de indruk dat dat niet ideaal is nu.
13: Weet u de eerste zin van het akkoord van Wassenaar nog? Het eerste punt uit dat akkoord?
18: Het belangrijkste punt was, ik weet niet of dat het eerste was, noodzaak tot een fundamentele wijziging van de vastgehoeste sociaal-financiële situatie in Nederland.
13: Ja.
18: Vastgehoest. Ja, dat krijg je meestal niet in één dag weg, hè?
13: Nee, dat krijg je meestal. Nee, tenzij je een Amerikaanse frisdrank gebruikt, dan wil je nog wel eens iets heel snel losgieten. Maar een van de eerste punten was ook herstel van economische groei. Dus wat dat betreft zijn er echt wel wat parallellen. U zei net, die hervorming van de sociale sector, om het zo maar te zeggen. Hè, dus het is, dat is dus de arbeidsongeschiktheidsregeling. Dat is de werkloosheidsuitkering. Doorbetaling bij ziekte. Al die punten die op tafel liggen, is echt nodig. Ja. Ter linkerzijde in de Tweede Kamer hoor je, nou ja jongens, dat is helemaal niet per se nodig. Er is helemaal geen probleem met de WW. De WIA wel, daar moeten we echt aan sleutelen. Want we moeten echt voorkomen dat heel veel mensen extra in die regeling komen. En als ze voor een deel kunnen werken, niet kunnen werken omdat er te weinig keuringsartsen zijn, om het maar even simpel te zeggen. Wat is wat u betreft het springende punt hier?
18: Nou, dat is wat u net al zelf aangaf. Het grootste probleem. A, het is een groot probleem met de sociale sector. B, dat is vooral de WIA, dus de arbeidsongeschiktheid.
13: Ja.
18: En dat is echt, daar moeten maatregelen worden genomen. Daar is ook wel begrip voor, ook aan alle kanten, links en rechts, et cetera.
13: Dat wil de vakbeweging trouwens ook.
18: Ja, precies. En dat vind ik ook een positieve houding. Mm. De WW, dus de werkloosheid, daar hoor ik bij degene die zegt, je moet daar ook dingen echt veranderen. Wat betreft de lengte in de tijd van uitkeringen.
13: Ja, en misschien nu 2 jaar.
18: Precies. Nog niet iedereen ervan overtuigd. Maar goed, dat is mijn mening, persoonlijk. En, maar daar zal wel wat moeten gebeuren. Want ik geef toe, dat wordt moeilijker dan de arbeidsongeschiktheid. En er zijn daarnaast ook nog andere maatregelen die nodig zijn. Ja. Inderdaad, zoals u zegt, om die economische groei te bevorderen. Want dat is eigenlijk op de langere termijn het zorgelijke punt. Als je niet opschiet, dan kun je de vraag stellen, is dat erg? Zeg ik ja, dan is de economische groei wordt geremd, gestremd. Mm-hmm. En daar hebben ook onder andere de leden van de vakbonden last van. Maar iedereen. En dat moet nog meer doordringen in Nederland. Er wordt te veel, dat is een verwijt eigenlijk aan veel partijen van mij hoor.
13: Ja.
18: Dat er veel te veel wordt gelet op het heet dan mooi de consumptieve uitgaven van de overheid. En dat is ook weer iedere keer meer subsidies om de koopkracht te behouden.
13: Ja.
18: De koopkracht is natuurlijk, we zijn allemaal mensen, is belangrijk dat je die behoudt. Maar dat mag niet zo'n zware rol spelen als het nu speelt. Want als je dat, als je niet bereid bent daar concessies te doen, dan loop je vast met de noodzaak om ook geld uit te geven voor bevordering van de economische groei. En op langere termijn is dat niet verstandig.
13: Er is natuurlijk veel discussie geweest over onze manier van begroten. We doen dat via het zogenaamde kasstelsel. Hè, dus dat per jaar alles moet kloppen. Mm. Er is ook nog een andere variant. Dat is dat lasten- en batenstelsel. Waarbij je dus investeringen, bijvoorbeeld in de infrastructuur, over een langere periode kunt uitsmeren. En dus zoals bedrijven dat doen met afschrijving van bijvoorbeeld machines. En andere spullen die ze nodig hebben. Zou u daarvoor zijn?
18: Nou, u hebt gelijk, dat is nu weer, dat is een heel oud idee.
13: Ja.
18: Nu weer naar voren gekomen met de wensen om dat te veranderen. Jarenlang hebben we er eigenlijk niks aan gedaan. Omdat we hadden druk genoeg om te zorgen dat alles nog net weer in orde kwam. Ik ben er best voor om dat te veranderen. Je moet alleen niet denken dat alles oplost. Dat zegt u niet, maar dat alles oplost. Want het kernpunt is natuurlijk dat je bereid bent om bepaalde concessies te doen. En dat wordt, die bereidheid die wordt niet bepaald door het systeem van begroten. Ik vind dat, ben daartoe bereid. Maar toen speelde het eigenlijk niet. Het had geen prioriteit. En ik zou het gevaarlijk vinden, maar dat zegt u ook niet, dat je voor moet, dat je denkt, nou, als je dat gaat veranderen, wat natuurlijk toch formeel is, formele besluiten, dat dat alle problemen oplost.
13: Nee.
18: Dat wil ik niet, dat die indruk wordt gewekt. Maar dat je dat verandert, daar zijn goede argumenten voor.
13: Ja. Nu speelt op de achtergrond natuurlijk, nou niet op de achtergrond, ook best op de voorgrond, die hele box 3-discussie. Hè, dus de aanpassing van de wet dat mensen geen belasting meer betalen over papieren winst, maar daadwerkelijk behaalde winst. Daar was natuurlijk de discussie bij de Algemene Financiële Beschouwingen over van de week, met die al dan niet kleine spaarders, die dan voor een deel van de kosten moesten opdraaien. Daar is nu een gat. En dus kijken mensen waar het dan wel vandaan moet komen. En er wordt gesproken over die hypotheekrenteaftrek weer. Nou, voor de VVD is dat onwerkbaar. De erfbelasting, daar gaat bij de VVD ook een streep doorheen. En dan hebben we het oplopen van de staatsschuld. Nou, vinden ze ook niet echt fijn. Of het ophoven van de vennootschapsbelasting. Ziet u nog een andere mogelijkheid?
18: U noemde al een hele reeks. Nou, laat ik er eentje uitpikken. Het toestaan dat het probleem zogenaamd wordt opgelost door het verhogen van de staatsschuld, daar ben ik net als vroeger tegen, dus dat is niet mijn oplossing.
13: Nee.
18: De vennootschapsbelasting is een ander onderwerp. Zit niet in die discussie die we in het parlement hebben gehad de laatste weken.
13: Ja.
18: Van box 3, et cetera. Dat zit toch echt in de inkomstenbelasting.
13: Ja.
18: En dat is daar is me nog inderdaad nog niet uitgekomen. Maar ik vind wel een voortgang na eindeloos maanden gepraat, om geen ander woord te gebruiken, dat er nu een akkoord is, ook in het parlement.
13: Hmm.
18: En dat ondersteun ik. Dat er dus een wordt gewerkt naar de vermogenswinstbelasting en niet een vermogensaanwasbelasting. Het is technisch, maar ik moet die termen gebruiken, want die spelen iedere dag.
13: Exact.
18: En dat die kans is dus toegenomen. Daar is dus nu steun voor. Ja. Dat vind ik een goede basis om verder te gaan.
13: Juist. Onno Ruding, ik dank u zeer voor uw tijd, want de tijd is op hier. Ik wens u een goede vlucht. En hier gaat Suzanne Bosman verder.
19: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen.
20: VPRO.
19: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
21: Ik ga in gesprek met zangeres Betty Kraft. Stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft, om haar 80ste verjaardag te vieren, in de theaters met een muzikale voorstelling Beppy 8.0.
19: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag, vanaf 12 uur, op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: NPO Radio 1, 12 uur.
9: Susanne Bosman.
10: Goedemiddag. Discriminatie en racisme bij de afdeling handhaving van het UWV, waar ze fraude onderzoeken en mensen boetes opleggen. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn vaker de klos, en op de afdeling zelf, daar is het ook geen feest. Oud-medewerkers vertellen daarover aan Eén Vandaag in het AD. Straks reageert de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme daarop. In Eén Vandaag, na het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
11: Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en Eén Vandaag. Ze deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen veel leerlingen op scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. De Algemene Onderwijsbond is blij met een verbod.
12: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om een thuis- of om een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
11: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Een Nederlander is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de RSF in Soedan. Het gaat om een Soedanees-Nederlandse jurist. Volgens correspondent Alice van Gelder komt het in andere landen vaker voor dat paramilitairen ministers uit het buitenland halen.
13: Bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo. Daar hebben ook op een gegeven moment milities M23 de macht overgenomen. Ja, daar zag ik toen ook, toen ik daar was, dat er juist ook heel veel mensen uit, zeg maar, de diaspora dan in zo'n regering gaan zitten. Vaak goed opgeleide mensen. Maar dat zorgt er dan ook natuurlijk voor dat ze bijvoorbeeld voor geld kunnen lobbyen en ook voor steun kunnen gaan lobbyen in het buitenland. En dat zou deze man dus dan ook kunnen.
11: Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. Jaarlijks zijn er veel ongebruikte leerboeken. En dat wordt vooral veroorzaakt door de uitgevers, stelt autoriteit Consument en Markt. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Directeur van uitgever Noordhof, Eveline Aandekerk, zegt gehoor te geven aan deze oproep, maar het kost tijd.
9: Het duurt 2 jaar gemiddeld om een methode te maken, aan te passen. Dus daar gaat tijd overheen. We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
11: De Vereniging van Educatieve Uitgevers, MEVW, heeft begin dit jaar hun leden nog aanbevolen om te stoppen met koppelverkoop. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië. Er wordt onder andere gekeken of hij daar is geradicaliseerd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Aanleiding is de woningcrisis die al weken leidt tot grote protesten. Correspondent Miral de Bruyne ligt de kansen van Sanchez en zijn partij toe.
14: Ze doen het natuurlijk op een strategisch moment. Dat is het op zich wel. Maar aan de andere kant, als je naar de peilingen kijkt, ja, dan staat Partido Popular, dat is de rechtsconservatieve partij hier, die staat toch wel bovenaan. Dus ja, of het uiteindelijk Sanchez ook de winst van de verkiezingen gaat opleveren, ja, dat gaan we de komende maanden zien.
11: Spanje gaat op 29 november naar de stembus in plaats van de zomer van 2027. De oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen heeft beschuldigd van groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen aan haar adres. Dat zegt haar advocaat.
15: She's under siege on social media where people are trying to identify her. Some false court postings attempting to identify her and other women were posted. Various women have been identified as Jane Doe incorrectly. That's been really difficult.
11: De Amerikaanse vrouw, die het pseudoniem Jane Doe gebruikt, krijgt berichten waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze haar zaak niet intrekt. Ook de advocaat wordt bedreigd. Jane Doe zegt dat ze in 2024 gedwongen werd om drugs te nemen en door meerdere mannen verkracht werd in een studentenhuis. De mannen werden nauwelijks bestraft door Cornell. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt.
16: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
11: De 3 krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met licht cellen aan te sturen. De komende dagen worden de winnaars in andere categorieën bekendgemaakt. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig.
17: Dorien, dankjewel voor het verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dag Wijnand.
18: Goedemiddag, Suzanne. Er staan een paar files op dit moment. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Echt en Gratum, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Hoorn 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie is daar maar 1 rijstrook vrij. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, bij de Drechttunnel 7 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging vanaf Ridderkerk. Door een spoedreparatie is de parallelrijbaan dicht.
19: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon.
20: Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
25: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
26: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
27: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: NPO Radio 1.
29: Avro Tros.
30: Stapels schoolboeken, nauwelijks gebruikt, belanden ieder jaar in de prullenbak. En ieder jaar moeten scholen weer nieuwe kopen. De autoriteit Consumentenmarkt vindt de macht van de uitgevers te groot. Zometeen een docent die haar eigen leerboeken maar is gaan schrijven. En Carlijn, jij bent vanochtend op zoek gegaan naar Gerry.
31: Ja, want op social media werd afgelopen weekend ene Gerry door minister-president Rob Jetten en Olympisch kampioen Xandra Velsenboer aangemoedigd. En iedereen voelt zich af, wie is die Gerry nou? Nou, I got him.
30: En nu eerst een giftige sfeer bij het UWV.
32: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
30: Racisme, discriminatie en etnisch profileren. Na de toeslagenaffaire beloofde de overheid dit nooit meer. Maar bij de afdeling die uitkeringsfraude bij het UWV moet opsporen, gebeurt het nog steeds. Signalen daarover worden al jaren opzij geschoven. Blijkt allemaal uit onderzoek van Eén Vandaag en het AD op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met oud-medewerkers, zoals Minke.
33: En als jij een achternaam had die niet echt Nederlands was, nou, dan werd je wel extra in de gaten gehouden, want nou ja, je zou wel iets beduvelen of zo.
34: Eerste cliënten met die niet-Nederlandse achternaam onderzoeken.
33: Ja, en die werden ook strenger toegesproken en aangepakt. Die moesten veel meer spulletjes aanleveren.
34: En intern, zegt u, ook onderling heerste deze sfeer?
33: Dat heb ik natuurlijk zelf, want ik ben een blanke vrouw. Daar heb je er mee, maar je ziet het wel, dat mensen zich ook niet altijd veilig voelden. En als je dan iets had en je gaat naar je manager en die wappert het weg, dan voel je je helemaal niet meer veilig.
30: Minke van den Berg, voormalig UWV-medewerker. Ze werkt op de afdeling personeelszaken. Onze onderzoeksjournalist Marlou Ponsin is hier. Fijn dat je er bent, Marlou. En we hebben ook contact met Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Dat is Rabin Baldessing. Meneer Baldessing, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
30: Laten we eerst eens luisteren naar de bevindingen van Marlou. Want Marlou, wij hoorden net mevrouw Van den Berg vertellen over haar ervaringen. En er zijn dus meer mensen met dit soort getuigenissen.
1: Zeker, we hebben een tiental van hen gesproken. En eigenlijk zeggen zij allemaal, dit wat Mink net beschrijft, dat is een patroon wat we steeds terugzien. Dus ervaringen worden afgezwakt, signalen en meldingen worden niet serieus genomen. En soms zijn zelfs leidinggevenden zelf schuldig aan dit soort gedrag.
30: Mm-hmm. En zijn er ook concrete voorbeelden? Even. En Carlijn, jij bent vanochtend op zoek gegaan naar Gerry.
31: Ja, want op social media werd afgelopen weekend ene Gerry door minister-president Rob Jette en Olympisch kampioen Xandra Velsenboer aangemoedigd. En iedereen vroeg zich af, wie is die Gerry nou? Nou, I got him.
30: En nu eerst een giftige sfeer bij het UWV.
32: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
30: Racisme, discriminatie en etnisch profileren. Na de toeslagenaffaire beloofde de overheid dit nooit meer. Maar bij de afdeling die uitkeringsfraude bij het UWV moet opsporen, gebeurt het nog steeds. Signalen daarover worden al jaren opzij geschoven. Blijkt allemaal uit onderzoek van Eén Vandaag en het AD op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met oud-medewerkers, zoals Minke.
33: En als jij een achternaam had die niet echt Nederlands was, nou, dan werd je wel extra in de gaten gehouden, want ja, je zou wel iets beduvelen of zo.
34: Eerste cliënten met die niet-Nederlandse achternaam onderzoeken.
33: Ja, en die werden ook strenger toegesproken en aangepakt. Die moesten veel meer spulletjes aanleveren.
34: En intern, zegt u, ook onderling heerste deze sfeer?
33: Dat heb ik natuurlijk zelf, want ik ben een blanke vrouw. Daar heb je er mee, maar je ziet het wel, dat mensen zich ook niet altijd veilig voelden. En als je dan iets had en je gaat naar je manager en die wappert het weg, dan voel je je helemaal niet meer veilig.
30: Minke van den Berg, voormalig UWV-medewerker, ze werkt op de afdeling personeelszaken. Onze onderzoeksjournalist Marlou Ponsin is hier, fijn dat je er bent, Marlou. En we hebben ook contact met Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, dat is Rabin Baldessing. Meneer Baldessing, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
30: Laten we eerst eens luisteren naar de bevindingen van Marlou. Want Marlou, wij hoorden net mevrouw Van den Berg vertellen over haar ervaringen. En er zijn dus meer mensen met dit soort getuigenissen.
1: Zeker, we hebben een tiental van hen gesproken. En eigenlijk zeggen zij allemaal, dit wat Mink net beschrijft, dat is een patroon wat we steeds terugzien. Dus ervaringen worden afgezwakt, signalen en meldingen worden niet serieus genomen. En soms zijn zelfs leidinggevenden zelf schuldig aan dit soort gedrag.
30: En zijn er ook concrete voorbeelden genoemd?
1: Ja, dan moet je denken aan een groep leidinggevende die

0: Nederlands was, nou, dan werd je wel extra in de gaten gehouden. Want nou, ja, je zou wel iets beduvelen of zo.
1: Eerste cliënten met die niet-Nederlandse achternaam,
0: ja,
1: onderzoeken.
0: Ja, ja, en die werden ook strenger toegesproken en aangepakt. Die moesten veel meer spulletjes aanleveren.
1: En intern, zegt u, ook onderling heerste deze sfeer?
0: Dat heb ik natuurlijk zelf, want ik ben een blanke vrouw. Daar heb je er mee, maar je ziet het wel. Dat mensen zich ook niet altijd veilig voelden. En als je dan iets had en je gaat naar je manager en die wappert het weg, dan voel je je helemaal niet meer veilig.
2: Minke van den Berg, voormalig UWV-medewerker. Ze werkt op de afdeling personeelszaken. Onze onderzoeksjournalist Marlou Ponsin is hier. Fijn dat je er bent, Marlou. En we hebben ook contact met Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Dat is Rabin Baldessing. Meneer Baldessing, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Laten we eerst eens luisteren naar de bevindingen van Marlou. Want Marlou, wij hoorden net mevrouw van den Berg vertellen over haar ervaringen. En er zijn dus meer mensen met dit soort getuigenissen.
4: Zeker, we hebben een tiental van hen gesproken. En eigenlijk zeggen zij allemaal, dit wat Minke net beschrijft, dat is een patroon wat we steeds terugzien. Dus ervaringen worden afgezwakt, signalen en meldingen worden niet serieus genomen. En soms zijn zelfs leidinggevenden zelf schuldig aan dit soort gedrag.
2: En zijn er ook concrete voorbeelden genoemd?
4: Ja, dan moet je denken aan een groep leidinggevenden die niet in Nederland waren geboren, die eigenlijk door de rest van de collega's de Arabische Liga werden genoemd. Bij sollicitatieprocessen dat mensen met een Marokkaanse afkomst al van tevoren opzij werden geschoven. En in één geval wel tot een gesprek kwamen waarna iemand zei, ja, maar dat soort mensen kan ik niet werken, dus die doen we toch maar niet. Terwijl ze wel de juiste ervaring had.
2: En dit speelt op de afdeling handhaving van het UWV. Wat is dat precies voor afdeling?
4: Dat is een afdeling die eigenlijk de taak heeft om te zoeken naar mensen die frauderen met uitkeringen. Dus die uitkeringen ontvangen waar ze geen recht op hebben. En zij moeten dan vaststellen, is dat een bewuste fraude? De actie, kiezen ze daarvoor of is het een foutje? Want dan kom je er misschien met een waarschuwing vanaf. Maar als zij vaststellen, ja, dit heb jij bewust gedaan, dan kun je best wel hoge boetes krijgen en moet je het bedrag vaak ook terugbetalen.
2: Ja, dus zij houden cliënten in de gaten. Nou hoorden we die verhalen van mevrouw van den Berg bijvoorbeeld, en je geeft wat andere voorbeelden nog over hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, bij sollicitaties bijvoorbeeld, het onderlinge gedrag. Maar zij moeten dus ook fraude opsporen, kijken naar cliënten. Zie je dan dezelfde patronen?
4: Ja, dan heb je ook weer andere voorbeelden. Namelijk een fraudeonderzoek naar malafide uitzendbureaus. Dat werd dan spottend de titel Aanpak Malafide Turken gegeven. En een andere collega die hoorde een andere collega zeggen dat handhaving niet de oplossing is. De oplossing is alle Marokkanen het land uittrappen.
2: Oef. Dit zijn wat medewerkers vertellen. Zie je ook, oud-medewerkers. Maar zijn er ook dingen van op papier? Zijn daar documenten over?
4: Ja, ik zou bijna zeggen helaas wel. Want er was afgelopen jaar een onderzoek, eind vorig jaar. En daarin bleek eigenlijk dat de boetes die uitgedeeld werden, dat echt significant vaker gebeurde bij mensen met een niet-Nederlandse achternaam. En dat die ook hoger waren. En die onderzoekers schrokken daar eigenlijk zelf ook van. Die zeiden, hier hebben we niet een goede verklaring voor. Dus we moeten hier meer onderzoek naar doen. Maar dat is nog niet gebeurd. En daarnaast hebben we ook een werkinstructie in handen gekregen. Zo'n werkinstructie heeft eigenlijk, nou, wat het zegt, instructies hoe je werk mag uitvoeren als handhaver, wat je wel en niet mag doen. En daar stond een lijst met wat nou gezien werd als een risicofactor voor fraude. Dus wat maakt nou dat je zegt, deze casus, die moeten we extra gaan onderzoeken. Daar stond bijvoorbeeld tussen dat vrouwen die nog 6 maanden voor de geboorte van een kind in dienst waren, dat die extra onderzocht konden worden. Maar ook mensen bij wie een land van herkomst van de aanvrager afwijkend was.
2: Ja, het zijn allemaal dingen waarvan je dacht, na de toeslagenaffaire zou hier toch een einde aan moeten komen. Rabin Baldessing, ik zei al, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Nou, we hebben gehoord wat Marlou en de collega's allemaal verzameld hebben. Wat zijn uw gedachten hierbij?
3: Ja, de eerste gedachte die ik kreeg is, wanneer gaat de overheid nu eens leren, weet je wel? Kijk, wat mij betreft weer een schandvlek voor een overheidsorganisatie. En ik dacht juist dat we na het toeslagenschandaal lering hadden getrokken om dit soort zaken te voorkomen. En dat blijkt dus andermaal niet het geval te zijn. Kijk, UWV is een hele belangrijke organisatie. Het is een grote organisatie. En als daar discriminatie, racisme op de werkvloer, maar ook richting cliënten plaatsvindt, en als op basis van instructies mensen geprofileerd worden, want dat is de constatering die ik ook doe, hè, dat er hier sprake is van etnisch profilering. Dit is echt absoluut zeer onacceptabel wat mij betreft.
2: Ja, en wat is dan wat u het meeste treft hierin?
3: Nou ja, kijk, wat mij het meeste treft is, kijk, ik heb de documenten ook.

0: mogen zien, mm-hmm. hè, dankzij één vandaag. En ik heb ook de instructies gezien. Dat zijn als het ware protocollen die ik ook eerder zeg maar bij de belastingdiensten had gezien, hè, waarbij gewoon mensen op basis van hun afkomst zeg maar uitgesloten worden van, of anders behandeld worden, dus op basis van persoonlijke kenmerken. En dan spreek je gewoon over flagrante discriminatie.
1: Ja, na alles wat we al gezien hebben met de toeslagenaffaire, met de rapporten die daarover verschenen zijn, alles wat er naar buiten is gekomen, is dat de overheid had hier al wat aan moeten doen. Maar wie is dan de overheid?
0: Ja, wie is de overheid? Nou, voor mij is het heel erg belangrijk dat, kijk, de overheid heeft, de regering in dit geval heeft zelfs een staatscommissie in het leven geroepen om juist de overheid te adviseren hoe tegen te gaan. De overheid, althans die staatscommissie, heeft een discriminatietoets uitgebracht, hè, waar overheidsorganisaties hier zouden kunnen toepassen om te voorkomen dat dit soort zaken gebeurt. Nou, dat gebeurt dus gewoon niet. Hè. Zelfs dat wordt naast zich neergelegd. Het is niet verplicht. Dus wat mij betreft kijk ik in eerste instantie ook naar de minister. Heel nadrukkelijk. Nou, wat gaat de minister nu hier tegen doen?
1: Want, hoe zou u dat noemen, dat niet gebeurt?
0: Nee, kijk, dit is gewoon wegkijken. Want dat is natuurlijk het meest makkelijke, want dan hoef je gewoon niet op te treden. Dit is gewoon laksheid van de regering, wat mij betreft ook wel. Want kijk, we weten dat dit soort dingen in het verleden hebben plaatsgevonden.
1: We weten ook dat het nu gebeurt.
0: En nou ja, goed, en het blijkt zelfs dat het ministerie zelfs eerder dan vandaag op de hoogte hiervan is gebracht. Waarom treden mensen dan niet op? Hè? Waarom zorgen wij er niet voor dat er een gelijkwaardige structuur ontstaat bij dit soort uitvoeringsorganisaties? Dit is gewoon laksheid.
1: Ja. We zijn ook met die vraag natuurlijk, Carlijn, naar het UWV gegaan.
2: Ja, en die reactie kregen we vanochtend van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Abdulab Shoho. Hij zegt dat discriminatie en racisme geen plek hebben in zijn organisatie.
3: Daarom doen wij bij UWV er alles aan om te voorkomen dat het gebeurt. En tegelijkertijd ben ik niet naïef en weet ik dat het voorkomt in onze samenleving en dus ook bij UWV. En daarom wil ik iedereen die discriminatie of racisme heeft ervaren mijn excuses aanbieden.
4: En biedt u dan excuses aan voor wat hen is overkomen of wat ze daarbij voelen?
3: Allebei. Discriminatie en racisme om te ervaren is vreselijk. En daarom bied ik daarvoor mijn excuses aan.
2: Hij zei ook dat ze nu bezig zijn met vervolgonderzoek en dat ze de resultaten ervan willen afwachten voor verder in te gaan op maatregelen.
1: Wat weet jij over dat onderzoek, Marloes?
5: Ja, dat zou gaan om een onderzoek waarin ze handhavingskantoren gaan vergelijken. En wij begrijpen van interne bronnen dat niet zozeer gaat of er discriminatie en racisme plaatsvindt, maar vooral of er verschillen zijn of je door kantoor A of B wordt behandeld. Dus het is een beetje de vraag of dit nou precies bevat wat wij hebben geconstateerd.
1: Nou ja, meneer Baldessing, is dat het onderzoek wat u zou willen?
0: Nou ja, laat ik eerst in ieder geval eerst zeggen dat ik een beetje onthutst ben over de reactie van de bestuursvoorzitter.
1: Maar ja, hij zegt sorry.
0: Hij biedt excuses aan. Ja. Nee, hij biedt excuses aan voor hen die discriminatie hebben ervaren. We hebben het net gehad in uw uitzending dat er daar protocollen liggen, dat er daar instructies liggen.
1: Het is niet subjectief ervaren, het gebeurt gewoon, zegt u.
0: Precies, het gebeurt gewoon op basis van instructies die de organisatie heeft neergelegd voor het personeel om te handelen zoals zij hebben gehandeld. Dus ik zou graag van de bestuursvoorzitter willen horen wat zij dus nu hieraan gaan doen. En daarover zouden excuses gemaakt moeten gaan worden en niet over een zogenaamde ervaren discriminatie. Want je weet hoe die discussie dan plaats gaat vinden. Dus ik vind gewoon dat dit eigenlijk een beetje wat beter in kaart gebracht moet gaan worden.
1: Meneer Baldessing,
0: en misschien zal dat dus ook in het onderzoek meegenomen moeten worden.
1: Wordt er naar u geluisterd? Want u moet vaker met dit soort reacties komen. Hè? Dit is natuurlijk waar u voortdurend op gebrand bent en nu weer mee wordt geconfronteerd. U stelt vragen. Hè? Wat gaat er gebeuren? Ja. Waarom treedt men niet op? Hoe is dat om dat elke keer weer vast te moeten stellen? Want wat kunt u verder doen, behalve het aan de orde stellen?
0: Nou ja, het bestrijden van discriminatie en racisme, dat is heel erg weerbarstig. Dat geef ik toe. Het is frappé toujours vanuit mijn kant, om het maar even zo uit te drukken. Ja, er wordt geluisterd. Kijk maar naar de financiële sector, de banken, de politie. Nou, daar hebben we echt heel veel vooruitgang geboekt. Maar ja, de overheid, juist de overheid die een voorbeeld moet zijn, zeg maar, voor de samenleving, zie je dat er laks opgetreden wordt. En ik wil gewoon dat de minister hier goed onderzoek naar doet. Maar wat ik vooral ook wil, is dat die discriminatietoets die door de staatscommissie vooral voor de overheidsorganisaties neergezet is, dat dat eigenlijk verplicht doorgevoerd moet gaan worden. Dus wat de minister eigenlijk zou moeten willen doen, of de regering zou moeten willen doen, is die discriminatietoets voor rijksorganisaties, voor overheidsorganisaties, gewoon verplicht stellen.
1: Rabin Baldersingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Dank voor uw reactie en dank ook voor het verhaal, onderzoeksjournalist Marlou Ponsin. Vanavond in onze televisieuitzending op NPO 1 ook uitgebreid aandacht voor dit onderzoek. Op onze website is het onderzoek ook terug te lezen. En straks, de Zwarte Dood is terug in Rusland. Maar eerst, Carlijn, wie is Gerry?
6: Eén vandaag.
2: Ja, nou, die vraag werd afgelopen weekend heel veel gesteld nadat minister-president Rob Jette samen met minister Mirjam Sterk van Sport ene Gerry aanmoedigt.
7: Bob Gerry, je kunt het. Het hele land staat achter je.
8: Wij zijn trots op je. Zet hem op. Go, go, go!
2: Nou, de meest gestelde vraag onder dat filmpje was: wie is Gerry? En toen daarna Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velsenboer poseerde op social media met een oranje sjaal met daarop in grote witte letters: Gerry was het mysterie compleet. Wie is die Gerry?
1: Ja, dat is dus een cliffhanger, maar je gaf net al wat weg. Je bent erachter gekomen.
2: Jazeker. En ik laat hem zichzelf even aan ons voorstellen. Gerry, kom er maar in.
9: Goedemiddag, ik ben Gerry Zwaan, 44 jaar. Ik heb 3 hele leuke kinderen en een hele lieve vriendin. Ik heb een bloemenkraam in Amsterdam en ik ben net begonnen met hardlopen.
2: Ja, en waarom moedigen de minister-president en Olympisch kampioen Xandra Velsenboer jou dan aan op social media?
9: Nou, dat is een beetje gek natuurlijk voor mij ook om dat allemaal zo mee te maken. Ik wist niet dat dit zo groot zou worden, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben via benaderd, toen een vriend van me hoorde dat net was begonnen met hardlopen, om een klein itempje op te nemen voor Team NL. En omdat het in het kader staat, deze campagne, om Nederland meer aan sporten te krijgen. Dus dat gaat om de beginnende sporter, die dat moeilijk vindt om te beginnen, om de tijd ervoor te maken, et cetera. En zo zijn ze bij mij gekomen. En ik ben ook zelf een beetje weggeblazen door wat er allemaal gebeurd is dit weekend.
2: Ja, dat lijkt me dus een geslaagde campagne van NOC-NSF. En daar doet dus ook cabaretier Peter Heerschop aan mee. Luister maar even mee.
10: Maar vanaf vandaag sta je er niet meer alleen voor. Team NL is het team van onze topsporters in Oranje, maar ook het team van iedereen in dit land van Oranje. Iedereen die sport, krijgt onze support. Dus vergeet die finishlijn. Vandaag pak jij je eerste overwinning. Want beginnen, dat is al winnen.
1: Ja, maar je moet het wel nog even doen.
2: Ja. Nou, Gerry is dat dus gaan doen. Want Gerry, jij bent begonnen met hardlopen, begreep ik.
9: Ja, ik een tijdje terug kwam eigenlijk weer bij mij te sprake op mijn werk dat de Amsterdam Marathon over 2 weken is. Daar zijn wij vaste leverancier van. Dus al die winnaars krijgen boeketten van ons. En dat inspireerde me eigenlijk om in navolging van mijn eigen vriendin, die wel vervent hardloopster is en marathons heeft gelopen, om zelf eens de staalde schoenen aan te trekken.
1: Ja, en hoe gaat het lopen dan nu? Want hoe ver ben je?
9: Nou, dat haalt voor mij tot nu toe in, zeg 2 keer in de week. En dan betekent dat ik heel vroeg op moet. Omdat door mijn werk moet ik eigenlijk al vaak om 6 uur van huis of zo. Dus dat nog een half uurtje eerder op. En dan proberen een paar kilometer rond te breien.
2: Ja, want hoe ver ben je? Hoeveel kilometer heb je al?
9: Nou, bij 3-4 kilometer, dan is de pijp wel leeg.
1: Ja, maar nu moet je wel, want heel Nederland kijkt
9: naar
1: je.
9: Nu moet ik doorzetten. Ik weet het. Ja. Maar ik doe mijn best.
2: Ja, nou, heel veel succes.
1: En straks eigen bloemen natuurlijk aan de finish, hè? Heb je dat al geregeld? Ja, voor hoeveel kilometer ga je?
9: Ik loop helaas niet mee. Oh. Ik ben hartstikke druk met alle bloemen.
1: daar weer te druk voor. Maar als jij straks voorbij struint in de vroege ochtend door het Amsterdamse, dan roepen we allemaal: zet hem op, Gerry.
2: Go, go, go, Gerry. Dankjewel.
9: Dankjewel.
11: Een Russische vrouw is overleden aan de pest.
12: De pest.
13: Dat is allemaal niet best. Dat is de pest.
14: De zwarte dood werd het later genoemd.
11: Ja, je hoort het goed. Jij dacht misschien dat de ziekte alleen in de middeleeuwen voorkwam. Toen stierven er tientallen miljoenen mensen aan de pest.
1: Ja, een gitzwarte pagina in de geschiedenisboeken. De pest in de middeleeuwen, we hoorden het net. De helft van de Europese bevolking ging eraan. En zo zit de pest nog diep vast in ons collectieve geheugen. En gaan alle alarmbellen af als je weer eens hoort van een besmetting. Zoals afgelopen weekend in Rusland. Is dat terecht? Chantal Rovers is hoogleraar uitbraken van infectieziekten van het Radboud UMC. Goedemiddag, mevrouw Rovers.
12: Goedemiddag.
1: Geschrokken van het bericht uit Rusland?
12: Nou, het is natuurlijk heel akelig voor degene die het overkomt. Maar de pest komt met enige regelmaat nog steeds voor. Dat is niet weg. Dus in dat opzicht is het niet een heel bijzondere gebeurtenis.
1: Mm-hmm. Het komt met enige regelmaat nog voor. Waar bijvoorbeeld?
12: De pest komt nog steeds voor in bijvoorbeeld zelfs delen van Amerika. De zuidwestelijke nationale parken komt het bijvoorbeeld voor. Maar ook in Zuid-Amerika, Afrika en delen van Azië komen enkele gevallen per jaar voor.
1: En dat mensen het ook krijgen en er aan doodgaan?
12: Ja, dat kan. Als mensen niet op tijd behandeld worden, dan kunnen ze daar nog steeds aan overlijden. Maar gelukkig is er nu wel een behandeling tegen deze ziekte. En dat is natuurlijk heel anders dan de situatie in de middeleeuwen.
1: Mm-hmm. In Rusland is het gebeurd via een laboratorium?
12: Ja, dat is wat ik uit de nieuwsberichten begrepen heb. Dat iemand inderdaad besmet zou zijn via een buisje wat kapot was gegaan in een laboratorium. En daarna, zoals ik het lees, maar nogmaals, ik weet daar ook niet meer van dan wat er in de media staat. Een vrouw is overleden met longpest. En dat is ook de meest zeldzame vorm van pest. Maar ook wel de meest besmettelijke voor andere mensen.
1: Mm-hmm. Maar u zegt, er zijn behandelingen voor, hè? Antibiotica. Toch een heleboel mensen in quarantaine. Ja, dus je moet je nog wel zorgen maken als het gebeurt.
12: Nou, je moet er adequaat op reageren. Ja. Als er veel mensen zijn blootgesteld, dan is het goed om die mensen in quarantaine te laten gaan. En als ze heel intensief contact hebben, kunnen ze ook al bij voorbaat behandeld worden met antibiotica. Maar in elk geval op het moment dat ze klachten krijgen. En daarmee ga je voorkomen dat de ziekte zich verder kan verspreiden.
1: Mm-hmm. Hebt u ook van die buisjes trouwens bij u in het laboratorium?
12: Nee, bij mij in het laboratorium. Oh, okay. Voor zover als ik weet hebben we dat niet. Nee.
1: Okay. En als mensen het krijgen, dan hoor je... Komt het via dieren, via knaagdieren, via vlooien? Is het dan makkelijk? Want we weten nog die verhalen over corona. Toen hebben we heel veel geleerd over hoe ziektes van dieren op mensen over kunnen slaan. Gaat dat makkelijk bij de pest?
12: Via vlooienbeten kan het vrij gemakkelijk overgedragen worden. Maar dan moet je dus al een vlooienbeet krijgen van in een gebied waar de pest voorkomt. Via een laboratoriumincident zoals dat nu het geval lijkt te zijn, is dat mogelijk. Maar ook als bijvoorbeeld deze vrouw gehoest heeft in een afgesloten ruimte waar andere mensen aanwezig waren, kan zij ook op die manier anderen besmet hebben.
1: Maar
12: je kunt wel degelijk besmet raken.
15: Mevrouw Rovers, ik dacht dat de pest eigenlijk voorkwam als de hygiëne slecht was. Maar in een laboratorium lijkt me dat toch niet echt voor de hand liggend?
12: Nee, in een laboratorium is dat niet voor de hand liggend. Maar ja, ongelukken kunnen gebeuren. En als er inderdaad, zoals er beschreven is, een buisje kapotgevallen is, ja, dan zijn dat de momenten waarop dingen mis kunnen gaan.
1: Ja. Hoe weet je of je het hebt? Toch even, voor de zekerheid.
12: Nou, het begint ook helaas altijd weer vrij aspecifiek met een griepachtig ziektebeeld met koorts. Maar bijvoorbeeld bij longpest dan word je heel snel heel ziek en ga je vaak ook bloed ophoesten. Dus dat zijn toch wel redelijk herkenbare zaken op een gegeven moment. En bij de builenpest, de soort pest die het meest voorkomt, dan krijgen mensen heel grote pijnlijke lymfeklieren in de liezen of de oksels meestal. En dan heb je echt nog tijd om te starten met antibiotica voordat mensen zo ziek worden dat ze daaraan overlijden.
1: Oké, ik heb nog behoefte aan twee geruststellende woorden van u, mevrouw Rovers.
12: Er is een behandeling voor deze ziekte en er lijkt adequaat gereageerd te worden voor zover als we dat kunnen beoordelen nu.
1: Ja, dank u wel. Chantal Rovers was dat, hoogleraar uitbraken van infectieziekte aan het Radboud UMC. 32 verdachten zitten nu vast na die gewelddadige nacht in Overasselt. De woningoverval waarbij een beveiliger om het leven kwam. Die verdachten die worden stevig ondervraagd, dat hoorde onze verslaggever. Maar wat is er verder bekend over de zaak nu? Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal.
16: NPO Radio 1.
1: Doreen.
17: De Britse ex-prins Andrew is een zaak gestart tegen de politie. Hij wilde huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen in de hersenen aan te sturen. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde Eén Vandaag en het AD, die onderzoek deden bij de afdeling handhaving van het UWV. Ook blijkt dat medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd. En de oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen beschuldigt van een groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen aan haar adres. Dat zegt haar advocaat. Mensen proberen haar identiteit te achterhalen en dreigen haar iets aan te doen als ze haar zaak niet intrekt. Wijnand, het verkeer, hoe staat het ervoor op het moment? Nou,
18: op zich wel goed. Verspreid over het land staan er een paar files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is nu wat meer oponthoud tussen Echt en Gratum. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Langzaam rijden over 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
16: Eén Vandaag. Suzanne Bosman.
1: Uitgevers van schoolboeken hebben te veel macht. Vandaag in het nieuws de Autoriteit Consument en Markt daarover. En wie voor de klas staat, die herkent dat meteen. Schoolboeken belanden in de prullenbak. Scholen betalen de hoofdprijs voor digitale licenties waar niemand om vraagt. En leraren zitten vast aan methodes die niet werken. Maar ook ouders, Carlijn, hebben daarmee te maken. Want jij vertelde daar vanochtend over op de redactie. Hoe is dat bij jou op school?
15: Ja, nou, mijn dochter begon vorig jaar op de middelbare school. En ik in de week van tevoren uitgebreid kafpapier ingeslagen. Want ik kon me nog herinneren, vroeger hele avonden bezig met kaften. Is gevonden.
1: Heel meditatief werkje.
15: Ja, ja, tutorials opgezocht. Hoe moest dat ook alweer? Ja. En toen kwam ze thuis en hoefde maar 3 boeken terug te brengen. De rest mocht aan het einde van het jaar zo, hop, de prullenbak in.
1: Mm-hmm. Ja, en dat voelt nogal tegennatuurlijk.
15: Ja, vooral als je dan die boeken aan het einde van het jaar inkijkt en ziet dat, nou ja, het gewoon heel weinig gebruikt is.
1: Mm-hmm. Dat waren werkboeken en daar zitten dan een paar oefeningetjes.
15: Ja, werkboeken vooral, inderdaad. Mm-hmm. En een paar oefeningen worden gemaakt. Maar ze komen ook nog in het loop van het jaar met heel veel papier thuis. Dus het voelt een beetje dubbel. Dus, ja.
1: Begrijp het. Ja, de vraag is natuurlijk, kunnen scholen daar dan niks aan doen? Michelle van Dijk is docent Nederlands, auteur ook bij uitgeverij Neon. Goedemiddag, mevrouw van Dijk.
19: Goedendag.
1: Ja, de ACM waarschuwt dus voor de macht van die grote uitgevers. We horen van Carlijn hoe zij ziet, hoe dat gaat met de boeken en het papier dat ze ook nog eens thuis krijgt vanaf de school van de dochter. Wat merkt u nou van de macht van die uitgevers als docent?
19: Nou ja, wat je merkt vooral de afgelopen jaren, dus dan heb ik het over ontwikkeling van zo de afgelopen 6-7 jaar, is dat je op een gegeven moment alleen nog maar kon kiezen voor die leerwerkboeken. En dat je daarbij ook automatisch een digitale licentie kreeg, ook als je die helemaal niet wilde. Daar betaalde je dan ook wel voor, die ook ongebruikt is. En dat dus dat duurzame boek dat een aantal jaren meegaat en dat je dan opnieuw inleeft, dat verdween helemaal. En dan kun je zeggen, wat de uitgevers dan daarbij beloofden, maar dan heb je steeds allerlei updates die je dan als extra lesboekjes of lesbrieven kunt gebruiken. Vandaar dat extra papier. Leraren vroegen ook zelf actualiteiten toe. Maar in de praktijk werd dat nauwelijks gedaan. In heel veel vakken is het niet relevant. Wiskunde is wiskunde. Dat is in 5 jaar...
1: Duizenden jaren hetzelfde, heb ik wel eens de indruk. Ja. De verhaaltjes sommen kunnen wat anders misschien. Inmiddels.
19: Ja, er zit natuurlijk variatie in, maar een boek kan echt wel langer meegaan. En ook voor leerlingen, bijvoorbeeld in de bovenbouw, is die duurzaamheid, dat betekent ook inhoudelijk iets. Want dit is leerstof die je meeneemt. En inderdaad, ze hoeven helemaal niet in dat boek te schrijven. Ze moeten toch altijd al een schrift erbij, omdat het zelf opschrijven beter werkt. Dus je zag al van, je wordt eigenlijk gestuurd naar een keuze die je niet wil.
1: Ja, want u zegt, ik kan kiezen uit 1 methode. Dat klinkt niet meer echt als kiezen dan, want dat is zoals het gaat nu op school.
19: Nou nee, dat verschilt per vak. Er zijn wel degelijk, bij mijn vak Nederlands is er meer keus. Naast de grote partijen zijn er ook kleinere die het interessant aanbod hebben, zoals Scern en Blink. Dus er is al wel wat beweging op de markt. Maar zij kunnen ook moeilijker tegen die grote partijen op, omdat dat soms ook is wat mensen gewend zijn en dan niet snel, dan kiezen ze niet snel voor iets anders. Maar soms ook omdat ze aan die contracten vastzitten.
1: Mm-hmm. Ja, dus dat dat is dan de macht inderdaad van die uitgevers. Nou is het zo dat ouders hoeven niet te betalen voor de boeken. Hè? U ziet ze dan wel weer verdwijnen in de prullenbak of terug naar de uitgeverij. Maar ja, die boeken die moeten wel betaald worden. Hoe worden die dan gefinancierd? Wie betaalt ervoor?
19: Ja, uiteindelijk betalen we allemaal voor het onderwijs. Ja. Want dat zit dus in de zak met geld die scholen per leerling krijgen. Dus eerst was het nog een specifiek bedrag van dit dat is losgelaten, zit nu in het totale bedrag dat de school te besteden heeft. En sinds dat een soort onduidelijk bedrag is, hebben de uitgevers de prijzen ook lekker verhoogd. Waardoor, ja, je kunt zeggen, eigenlijk alles wat nu naar die boeken gaat, zou ook naar iets anders kunnen gaan als die prijs niet zo hoog opgedreven was.
1: Mm-hmm. Ja, nog iets anders wat we ook hoorden is dat als je dan al een boek hebt, dat er dan hoofdstukken worden overgeslagen. Dus je bent dan dat je zegt van we doen de volgorde anders of dat hoeft niet. En dan krijg je inderdaad weer een ander vel. Dus je bent er ook nog heel druk mee als je uiteindelijk die methode hebt.
19: Ja, als je het goed wilt doen als leraar, dan moet je soms aanpassen. Jouw klas heeft soms net iets anders nodig. En zeker als een boek door 60-80% van de markt wordt gebruikt, dan krijg je een soort middenweg van er moet van alles in zitten en we gaan het vooral niet heel erg anders doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we weten al heel lang dat begrijpend lezen op de standaard manier niet werkt. Zo tekstvragen. En toch heeft het jaren geduurd voordat uitgevers met een beetje een andere variant durfden te komen, omdat het is wat mensen gewend zijn. Dus als je een boek hebt dat door de grote massa gebruikt wordt, durft men niet zo gauw een verandering door te voeren die wel nodig kan zijn. Ja. Dus gaan leraren zelf veranderen.
1: Zoals u.
19: En gaan ze zelf aanvullen en aanpassen.
1: Ja, ja, u bent zeker. Zelfs hele nieuwe leerboeken gaan maken met Neon. Dat was ook uit frustratie hierover?
19: Ik was altijd al een leraar die zelf lessen maakte. Want bij het vak Nederlands heb je altijd actualiteit en nieuwe fictieteksten wilt gebruiken. Mm-hmm. Dus dat deed ik al. En bij Neon kon ik dat gaan uitbreiden naar een hele methode Nederlands gaan maken. En het mooie is, dan kunnen ook nog eens leraren zelf weer aanpassingen doen.
1: Hoe dan?
19: De software die wij maken, waarmee je zowel papieren of digitale versie van het boek kunt gebruiken, die krijgen de leraren zelf ook in handen. Dus die kunnen ofwel het hele boek dat ik met mijn team heb gemaakt letterlijk gebruiken, van kaft tot kaft doorwerken. En ze mogen ook zelf kiezen of dat een harde kaft is of dat het wel een boek is waarin je kunt schrijven. Maar ze kunnen ook zeggen, ik pak dat boek en ik ga aanpassingen doen, want ik weet nog leukere teksten waarmee je kan werken. En dan kunnen ze dat gewoon gebruiken. En dan hoeven ze dus niet al die losse papieren te doen. Ze kunnen
1: gewoon gek van
19: aan het begin van het jaar. Ja, dan kunnen ze aan het begin van het jaar zeggen, dit wordt het boek voor dit jaar. Mm-hmm. Ik heb mijn aanpassingen gedaan. Dit past goed bij mijn regio, bij mijn leerlingen, waar extra veel leerlingen met tweede taal zijn. En dan kan je die aanpassingen doen en het beter op maat maken.
1: Ja. Mag ik toch ook even dat PISA-onderzoek erbij halen? Want dat is natuurlijk uw vakgebied natuurlijk ook. Hè? Als u had het al over het begrijpend lezen en dat soort dingen. Kunt u ook beter pinpointen wat u aardig vindt om over te brengen, om enthousiasme bij leerlingen teweeg te brengen, meer op de actualiteit inspelen? Ja. Is dat ook iets wat achter uw wens zit?
19: Ja, zeker. En ook dat het niet alleen bij Nederlands zo is, maar overal zo. Dus bij Nederland hebben we ook als uitgangspunt dat ook in andere vakken rijke teksten voorkomen. Dat je niet zomaar zegt, je leert iets over de zee, maar dat je dan een tekstberichtje, een nieuwsbericht leest over hoe de plastic soep wordt aangepakt. En dat je dat met originele teksten leest. En dat het lezen van teksten altijd een doel heeft. Dat je daar verder over gaat praten, discussiëren. Dat je daarmee in de samenleving staat en bij de leerling zelf ook, bij dingen die ze interessant vinden, maar die ze ook steeds een stapje verder helpen. En dus ook in combinatie met fictie. En dat door alle vakken heen loopt naast een prikkelende aanpak bij Nederlands. Dat is voor mij dus ontzettend leuk dat we dat hier kunnen uitwerken.
1: Ja, en dan ook nog om de macht van die grote uitgeverijen heen. Dank u wel voor uw uitleg. Michelle van Dijk was dat, docent Nederlands en auteur bij uitgeverij Neon. En zometeen blijven we nog even op school, want zometeen dan mogen, tenminste, af een tijdje, mogen telefoons daar helemaal niet meer. Ook geen telefoon gebruiken in de pauze. Straks zijn we op een school waar dit al de praktijk is.

0: Espresso. Sabrina Carpenter was dat. Vanaf 1 januari gaan telefoons de hele dag in de kluis op school. Als het aan het kabinet ligt tenminste. Dus ook niet meer scrollen in de pauze of op het schoolplein. Het is een dringend advies. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat gaan uitvoeren. Op het Amsterdams Lyceum, daar zijn de telefoons al verboden. En onze verslaggever vraagt rector Tom van Veen wat het nou betekent voor de school en voor de leerlingen.
1: Tom van Veen, rector van het Amsterdams Lyceum. Je buiten, leerlingen om ons heen. En
2: hey, zit je nou op je telefoon?
3: Nou, nee, we moesten vandaag niet in de hoes doen, dus ja.
2: Oh, dat is een misverstand volgens mij, want deze week, al zijn de dagen wat korter, moet de telefoon in je hoes, hè?
3: Ja, maar de docent zei niet dat het hoefde.
2: Nou, dan zal ik die docent nog wel even vertellen dat het moet. Maar morgen heb je hem in je hoes, hè?
3: Ja, komt goed.
1: Wat vind je ervan dat je hem om de school niet mag gebruiken?
3: Vervelend, eigenlijk een beetje raar. Buiten school heeft de school er op zich niks mee te maken, dus dan... Ja.
2: Ah, we zijn eigenlijk nog heel aardig, hè, want 's avonds thuis mag je hem gewoon gebruiken. Ik ben er sowieso van mening dat je niet een soort klopjacht moet organiseren waarin het doel zou worden, wij spreken, om zoveel mogelijk telefoons in beslag te nemen of af te pakken. Het is een bewustzijnskwestie wat mij betreft.
1: Jullie hebben het hier 3 jaar geleden ingevoerd, maar het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. En het is een advies.
2: Ja, ik zat er net al even over na te denken. En toen is iets later wel het verzoek vanuit het ministerie gekomen om de klaslokale telefoon vrij te maken. Maar wij zijn vanaf dag 1 eigenlijk overgestapt op de school. En eerder nog dan dat, de schooltelefoon vrij te hebben. Want juist in de pauzes is het fantastisch om te zien dat die kinderen met elkaar praten en een boterhammetje eten en niet allemaal op hun telefoon zitten. 'S Ochtends 1 keer, doet even pijn. En dan gewoon aan het eind van de dag krijg je je telefoon weer terug. Dat wil zeggen, ze houden hem wel in hun bezit, maar ze krijgen een soort hoes die ze afsluiten. Aan het begin van de les onder toezicht van de docent, aan het begin van de dag. En aan het eind van de dag kun je die hoes weer openmaken. En dan kun je weer over je telefoon beschikken.
1: Wat heeft het opgeleverd voor de school?
2: Nou, er is volgens mij echt rust in de school ingetreden. Dus het is denk ik niet dat ik dat kan terugzien aan de resultaten. Maar gewoon de sfeer in school en het feit dat je niet doorlopend als leerling geprikkeld wordt. Dat voel je de hele tijd, ben ik van overtuigd.
1: Gaan die leerlingen niet ergens hier aan de overkant van het water met hun telefoon zitten?
2: Nee. Ze moeten hem onder toezicht van de docent om 8:30 in die hoes op slot doen. En die hoes kun je niet openmaken. Dus ze kunnen in de pauze ook niet naar buitenschool gaan en hun hoes openmaken zelf en hun telefoon pakken. Dat kan pas aan het eind van de dag, als die ontsluiters, zoals ze genoemd worden, beschikbaar komen als de dag afgelopen is om je telefoon weer te pakken. Natuurlijk, als iemand het nou heel fijn vindt om op de wc of achter een vuilnisbak op zijn telefoon te gaan zitten, dat ga ik nooit kunnen bestrijden. Maar dat gebeurt eigenlijk betrekkelijk weinig, voor zover ik de indruk heb.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als iemand toch in de school loopt?
2: Dan wordt de telefoon in beslag genomen. Klinkt wel heel heftig. Is het misschien ook wel. En dan krijg je hem om 4:30. Dat is dus ietsje later dan het einde van de lesdag. Kunnen hem op de administratie weer ophalen. En als dat vaker gebeurt, dan is het tijd voor een goed gesprek.
1: Ja, ik krijg hem.
2: Ja, dat is wel weer jammer natuurlijk. Ja, dat is,
1: ik moet de leraren mogen wel in hun broekzak houden.
2: Zeker.
1: Dag dames, mag ik jullie wat vragen?
4: Ja.
1: Ik zie er al één. Een telefoon. Oh. Mag dat?
4: Nee. Kijk, we hebben activiteitenweek. Hij hoeft er niet in dan.
1: Waar moet hij in?
4: In je hoes.
1: Heb je die bij je?
4: Ja. En dan kan je er niet meer bij. En dan aan het einde van de dag is er bij de conciërge zo een magneet. En dan klik je hem zo en dan gaat hij open.
1: Hey, maar wat betekent het voor jullie dat je geen telefoon mee mag nemen en dat je de hele dag, ja, dat hij in dat tasje zit en op slot is?
4: Matig.
1: Maar kunnen jullie je beter concentreren? Is er meer gezelligheid op school?
5: Het helpt niet echt.
1: Kijk eens uit, waarom helpt het dan niet?
5: Ja, omdat je wil gewoon je telefoon.
6: Nee, ja, het is gewoon druk van je telefoon. Dus dat betekent dat je extra de neiging hebt om naar je telefoon te gaan.
7: Ja.
6: Kiki is vandaag 1/2 uur te laat gekomen omdat ze niet wist waar ze heen moest doordat ze geen telefoon had. Eigenlijk is het een nadeel, want als je geen telefoon hebt, dan kan je dus niet weten waar je heen moet. En dan word je dus te laat gemeld. En als je dan heel vaak te laat gemeld wordt, dan moet je het melden.
5: Ik snap het op zich ook wel, want zeg maar, anders word je gewoon heel erg afgeleid door je telefoon in de les.
6: Maar je wordt niet afgeleid.
1: Je bent in overtreding, hè?
8: Ja.
1: Ja?
8: Ja.
1: Ja. Je kijkt al heel schichtig om je heen, want je hebt je telefoon in je hand.
8: Maar ze hebben niet gecontroleerd.
1: Nee, maar wat vind je ervan dat je geen telefoon in en rond de school mag hebben?
8: In de school vind ik het wel goed, maar rondom de school tijdens de pauze is het een beetje irritant.
1: Zijn er ook manieren om het te omzeilen?
8: Ja, je kan 2 potloden erin stoppen en dan gewoon slaan op iets metaals en dan gaat die open.
1: Maar dat... Dus dat zakje waar de telefoon in moet?
8: Ja. Maar dan gaat die wel sloom kapot. Dus dan moet je wel nieuw betalen als die kapot gaat.
1: Vinden jullie van het advies continu dat 1 januari 2027 lagere en middelbare scholen de telefoon in de ban moet worden gedaan?
8: Ik vind het eigenlijk wel goed voor concentratie, dat je niet verslaafd wordt aan je telefoon.
1: En jij?
7: Ja, ook wel goed. Alleen tijdens de pauze vind ik wel dat die wel open mag.
0: Ja, zo gaat het op het Amsterdamse Lyceum. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Een maand na de fatale schietpartij in Overasselt in Gelderland is het opsporingsonderzoek in volle gang. Op 1 september, toen trok een groep van zeker 30 zwaar bewapende mannen door het dorp. Doelwit was drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger kwam om het leven. Twee agenten raakten gewond. Ook vorige week waren er nog arrestaties en zijn er wapens gevonden. Overasselt beeft nog steeds na.
9: Ja, dat is ook wel angst. Ik hoorde net nog dat er mensen extra clipjes op de deuren draaien, ramen sluiten voor de nacht.
0: Nou, daar kun je je van alles bij voorstellen. Justitieverslaggever Bram de Waal is hier. Bram, hoe gaat het nu met het politieonderzoek? Wat weet je daarvan?
10: Nou ja, er zitten op dit moment meer dan 30 verdachten vast. Hè. Je zei het al, ook vorige week nog werden er arrestaties verricht. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen, dat is een enorm onderzoek. 150 rechercheurs. Naar die verdachten natuurlijk, maar er zijn ook heel veel wapens gevonden daar in Overasselt, hè, in de tuinen.
0: Ook recent nog.
10: Ook recent nog, ja. In de maïsvelden. En ja, wij begrijpen van advocaten dat die verdachten flink op de grill worden gelegd. RTL had dit weekend een mooie scoop. Die brachten naar buiten dat verdachten zijn geronseld in appgroepen op Snapchat, Signal.
0: Ja. Maar als jij zegt op de grill worden gelegd, ja. Dan moet ik dan aan Zaanse voormethodes denken? Of,
10: nee, uitgewrongen. Ja? En tegen elkaar uitgespeeld. Okay. Het zijn natuurlijk jongens uit Marseille, uit Brussel, uit Amsterdam, die tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo kun je dat voorstellen.
0: Oké, okay. Ja. Goed, dus en we weten hoe ze geronseld zijn nu? Ja? Ja,
10: zeker. En kijk, in die appgroepen op Snapchat en Signal bracht RTL naar buiten. Er werd ook gesproken over geldbedragen. Hè? 10k, 5k, 10.000 euro, 5.000 euro. Zou ook gesproken zijn over dodelijk geweld dat zou plaatsvinden. Verder weten we eigenlijk nog niet zoveel. Hè? Volgens de Telegraaf verzamelden ze in een loods in België. Voordat ze naar Overasselt kwamen. En zouden ze daar wapens, munitie en een opdracht hebben gekregen om iedereen in die boerderij van Jan G., hè, die drugscrimineel, te vermoorden.
0: Ja, iedereen.
10: Ja,
11: zelfs de goudvis, had ik begrepen, moest eraan.
10: Ja, dat heb ik dan weer niet begrepen, maar dat zou me niks verbazen.
0: Ja, maar in ieder geval, ga niets ontziend te werk. Dat is wat er rondging. Mm-hmm. Ja, en toen het net gebeurd was, toen hoorde je toch een aantal mensen zeggen, ja, dit is ongekend, het is on-Nederlands. Maar tegelijkertijd, ja, had je toch ook al keiharde misdaad eerder gezien hier.
10: Ja, alleen kijk, in die zin dat is het ongekend dat er nog niet eerder in een klein dorpje in een provincie in Nederland zoveel mannen zwaar bewapend op pad waren naar iemand. Maar we hebben natuurlijk binnen de georganiseerde misdaad ook in Nederland, hè, een afgehakt hoofd gezien voor een shisha lounge, een martelcontainer, schietpartijen in woonwijken waarbij ook kinderen en onschuldige burgers om het leven zijn gekomen. Dus we hebben dat natuurlijk al wel eerder meegemaakt.
0: Mm-hmm. Maar de manier waarop, als je kijkt van hoe hier, het is net alsof er wat jongens uitgestort zijn over dat dorp.
10: Ja, zeker. En het geweld verandert in die zin wel. Hè. Vroeger was het veel professioneler. Hè. Werd er een hitman of een huurmoordenaar uit Joegoslavië. En was het heel kaal, professioneel geweld. En eigenlijk zie je dat het nu veel amateuristischer wordt. Zegt ook criminoloog Henk Verber daar, die ik erover sprak.
12: Die jongens worden eigenlijk gewoon geronseld op afstand. En in één keer staan ze daar in Overasselt op een landweggetje. Moet je voorstellen, hè? Je weet helemaal niet waar je naartoe gaat. Je zit in een busje, je krijgt een wapen in je hand en vervolgens en een opdracht. En dan gaan ze het doen. En het geweld is eigenlijk heel erg onprofessioneel, ongericht. Er worden veel fouten gemaakt. En dat is wel een ontwikkeling die ik daar zie samenkomen in Overasselt.
0: Ja, alsof er met hagel geschoten worden. Ja, ja, kijk maar hoe ver jullie komen. Ja. Nou zitten er tientallen van de jongens vast. Die worden, zoals jij zegt, op de grill gelegd. Wat weet je over ze?
10: Ja, ik zei het net al een beetje. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Mm-hmm. Het zijn jongens uit Amsterdam. Het zijn jongens uit Marseille. Het zijn jongens uit België. Er zit een Oekraïner bij. Jongens uit Noord-Afrika. Die worden inderdaad op dit moment verhoord. Dat internationale karakter valt op. En verder zou het me niks verbazen als een deel van die jongens is gerekruteerd in de banlieues. In Frankrijk, Marseille of Parijs. Je zou ze eigenlijk kunnen zien als een soort jonge soldaten die voor geld, spanning dit soort klussen gaan
11: opknappen. Ja, maar dan, zoals we daar zeggen, een beetje amateuristische soldaat. Wat misschien nog wel gevaarlijker is voor de omgeving. En die laten zich verleiden. Is dat toch het bekende verhaal voor een mooi klokje, een paar mooie schoenen, geld?
10: Ja, wat Ferber daar ook ziet, is dat die jongens eigenlijk heel vaak verstandelijk beperkt zijn. Schulden hebben. Eigenlijk heel makkelijk beïnvloedbaar. Een hele nare situatie vaak waar ze in leven. Ze worden ook vaak onder druk gezet. Kunnen eigenlijk ook geen inschatting maken van de gevolgen van hun eigen daden.
11: Daar wordt misbruik van gemaakt door de opdrachtgevers.
10: Ja, ja.
11: Weten die jongens eigenlijk wie die opdrachtgevers zijn?
10: Nee, daar zitten vaak echt een aantal lagen tussen. Dus dit is wat we nu vast hebben zitten in deze zaak. Is het laaghangende fruit, zou je kunnen zeggen. Dus je hoopt dat die recherche ook zicht krijgt op die opdrachtgevers. Hè. En dan wordt het echt interessant. Hè. Tussenpersonen, opdrachtgever, het hele netwerk zou je dan in beeld kunnen krijgen. Het conflict wat hier aan ten grondslag ligt is een gestolen partij koken. Daar lijkt het op dit moment in ieder geval sterk op. En daar zou die Jan G., hè, toch een lokale drugscrimineel daar in het Gelderse, die zou daarmee te maken hebben, hè, met die rip deal. En ja, diverse media zeggen dat ook op de achtergrond daar weer Bolle Jos iets mee te maken heeft.
11: Ja, wat een hoogprofessionele, kun je wel zeggen, kookorganisatie is.
10: Ja.
11: En dan wordt van daaruit dan zo'n grote groep gewapende mannen.
10: Nou ja, en dat is nieuw aan deze zaak. Ja. En dat is wat iedereen zich nog steeds een beetje afvraagt. Waarom zo'n grote groep? En criminoloog Henk Verberda, bureau Beke, houdt rekening met twee scenario's.
12: Het eerste scenario was, ik dacht van, hey, ze gaan daarheen om iets bij Jan, maar dat was natuurlijk het doelwit, om daar iets op te halen. En dat ophalen, dat zal dan, dat in te vullen zou dan zijn, ja, dat gaat natuurlijk over verdovende middelen, kilo's cocaïne, om maar wat te noemen. Het tweede scenario, dat kan ook, dat is later ook wel eens naar buiten gebracht, is dat de opdrachtgever gewoon even spierballen willen laten zien. Van jongens, met mij valt niet te zollen.
11: Ja, Jan zit trouwens vast, toch?
10: Die zit ook vast, ja.
11: Ja. Klopt. Het dorp zelf, we lieten in het begin al even wat horen. Wat merk jij daarvan?
10: Ik ben daar ook geweest.
11: Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt, ja, wie weet wat er nog komt.
10: Nou ja, zeker. Kijk, drugscriminelen vergeten niet snel iets. Hè. Die kunnen natuurlijk ook terugkomen om nog dingen af te maken. Feit is wel dat die boerderij natuurlijk dicht is, hè, van Jan G. Dus zijn ouders die ook op dat erf wonen, die zitten daar op dit moment niet meer. Die woning is dicht. Een andere woning van zijn zwager is op dit moment weer geopend.
11: Maar ze zullen maar denken dat je bevriend met hem bent.
10: Ja, bijvoorbeeld. Of bij de voetbalclub samen in het team met Jan G. hebt gespeeld. Kijk, in die straat zelf wil niemand iets vertellen. In de rest van het dorp zit de schrik er nog steeds goed in. Ja, en de komende weken zullen er wel wat zaken verder gaan uitlekken in de media, denk ik. En gaan we straks begin december rechtszaken krijgen. Meerdere tegen deze verdachten die nu vastzitten.
11: Bram de Waal, dankjewel. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het hier ook over. Dat is op NPO 1 om 6:30. En zometeen de Michelinster, een heel spektakel elk jaar. Maar hebben we die gids eigenlijk nog wel nodig? Nu je al die online reviews hebt, ook leuke mensen die zeggen, ga daarheen of ga daarheen. Tobias Kamman van het programma FOMO Chefs, die heeft daar wel een mening over.
13: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
14: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
13: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het vijfde seizoen van het satirische programma Promenade.
15: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
16: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: Ster. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed. Thanks, Bo.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Hoe zit dat met de jeugd en goede doelen? Nou, Gen Z zou minder doneren dan oudere generaties, werd gezegd in een van onze uitzendingen. En we dachten meteen, laten we eens uitzoeken of dat echt zo is. Feit of fictie, zometeen in 1 vandaag. Naar het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
11: Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal. Dat blijkt uit een onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij de Carola-brug in Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en maatregelen neemt waar nodig. In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht vanwege gewelddadige protesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren al een week tegen de oude schoolgebouwen, een lerarentekort en vanwege te grote klassen. De protesten zijn inmiddels overgewaaid naar België. In Luik kunnen de lessen vandaag weer doorgaan, maar het blijft daar onrustig, zegt deze journalist van de VRT.
28: Daarnet heeft de politie het waterkanon ingezet in het centrum van Luik. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden. Er is met eieren gegooid en er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. 10 mensen zijn al zeker preventief opgepakt. Ook in Charleroi is er protest met voetzoekers en vuurwerk.
11: In Frankrijk zijn al 5000 mensen gearresteerd. Een groot deel van hen is minderjarig. De oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen heeft beschuldigd van groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen aan haar adres. Dat zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw, die het pseudoniem Jane Doe gebruikt, krijgt berichten waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze haar zaak niet intrekt. Ook de advocaat wordt bedreigd. Jane Doe zegt dat ze in 2024 gedwongen werd om drugs te nemen en door meerdere mannen verkracht werd in een studentenhuis. De mannen werden nauwelijks bestraft door de universiteit. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. En na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug botste. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Onder meer het bouwen van de nieuwe brug duurde lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven.
0: Het vergt wat aanpassingen van scholen en leerlingen, zegt staatssecretaris Willemijn Aerts.
1: Wordt hier waarschijnlijk een ontzettende boomer, maar vroeger had je natuurlijk ook gewoon schermen of borden op school waar het rooster op komt te staan. Ik kan me voorstellen dat die weer terugkomen. Volgens mij zijn er ook nog steeds vakjes in agenda's om hem op te schrijven. Maar dit is inderdaad waar scholen ook nog even goed met elkaar over na moeten denken.
0: Op dit moment mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig.
2: Nadine, dankjewel voor het verkeer. Kijken we bij Wijnand.
3: Ja, er staan een paar files op dit moment. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A16, Rotterdam richting Breda, staat file door een spoedreparatie bij de Drechttunnel. Het oponthoud vanaf Ridderkerk is 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En we zien zo'n 5 tot 10 minuten vertraging na een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
16: NPO Radio 1. Avrotros.
0: Iedereen die wel eens op een huis heeft geboden via inschrijving zal het herkennen. Hoe weet ik nou of het biedingsproces wel helemaal eerlijk verloopt? Kan dat nou niet anders? Dat vraagt luisteraar Henk Bissel zich af. We horen het zo. Weten jongeren nog wel wat goede doelen zijn, Carlijn?
4: Nou, steeds minder Gen Z'ers hebben geld over voor goede doelen. Dat werd onlangs gezegd in een van onze eigen tv-uitzendingen. Daar zijn we ingedoken en straks hoor je of het echt ook zo is in Feit of Fictie.
0: En nu eerst, na 100 jaar, nog steeds relevant.
5: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
0: Ja, of niet. Alle topkoks van ons land zitten op dit moment in Maastricht, waar voor de 100ste keer de Michelinsterren worden uitgereikt. Het is allemaal nog bezig nu. Maar zoals altijd zullen de winnaars zijn en verliezers. De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant met 3 sterren. Tobias Kamman, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
0: Jij bent programmamaker van FOMO Chefs. Volg jij dit ook? Heb je op één schermpje...
6: Ja, uitslag, ik ben toevallig ergens in Limburg wijn aan het proeven. Vanavond zijn we bij het gala. Alleen ik was niet bij de uitreiking, maar ik zat wel met een schuin oog mee te kijken op de telefoon naar de uitreiking.
0: En heb je daar al verrassende dingen gezien?
6: Nou ja, wat je net al zei, geen tweede 3-sterren restaurant. Wel 2 nieuwe 2-sterren zaken. Maar ja, nou ja, nee, dat dus ja, eigenlijk.
0: Precies. Ja. Wat voor dag kun jij...

0: Beschrijven aan ons hoe zo'n dag voelt voor de chefs in Den Landen.
1: Ja, dat kan natuurlijk heel moeilijk zeggen, want ik ben zelf geen chef.
0: Nee, maar je bent er bij in de buurt wel eens, toch?
1: We nemen wel eens een kijkje in de keuken. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, voor veel chefs is dat natuurlijk wel, daar doe je het voor, daar werk je voor. En dat is natuurlijk, een ster hebben is één, maar dan de angst om hem te verliezen, daar zijn mensen die daar echt letterlijk aan onderdoor gaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijke druk die je hebt.
0: Ja, letterlijk aan onderdoor gaan, want zo'n ster, dat is ook voor je bedrijfsvoering uiterst belangrijk natuurlijk.
1: Ja, het is een vloek en een zegen natuurlijk. Dus het is natuurlijk, als je hem hebt, is het fantastisch, want je hebt ineens veel meer reserveringen, maar mocht je hem kwijtraken, dan zijn er natuurlijk gevallen van restaurants die binnen een maand de deur kunnen sluiten.
0: Maar er zijn ook wel eens mensen opgelucht, hè? Dus ze worden zelfs wel eens ingeleverd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, het is natuurlijk wel een vreselijk juk waar je onder moet werken. Het eeuwige gevoel dat je hem kwijt kan raken, dat iedereen daarmee bezig is. Ja, dan zijn er ook wel chefs die zoiets hebben van, ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. En die ster hoef ik niet.
0: Ja, nou is die gids, die bestaat dus 100 jaar nu. Maar je hoeft maar even het internet op en je ziet allemaal leuke influencers die zeggen van, joh, dit is een leuk restaurant en dat is een leuk restaurant en laatst was ik daar. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is die gids nog wel heel belangrijk voor mensen die denken, nou wil ik eens bijzonder gaan eten?
1: Ja, je hebt wel meer gidsen. Je hebt natuurlijk ook GoatMio en Lekker 500. Maar ik ga daarin toch wel eerder af op mensen die waarbij het hun vak is om recensies te schrijven dan Els uit Almere die ergens blij was dat ze een vol bord patat kreeg. Ik vind dat toch altijd lastig om zomaar ook Google Reviews daarop af te gaan. Want ik ben het met de meeste Nederlanders gewoon vaak niet eens. Dus dan heb ik toch liever een professional die ergens is deze eten en er wat over heeft geschreven.
0: Ja, en zijn die professionals, met alle respect naar die professionals, ook wel helemaal van deze tijd? Want er zijn natuurlijk trends, hè? Ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt om te volgen. Waar staat die gids daarin?
1: Het is natuurlijk een trend dat we wat minder van die 10, 12 gangen met allemaal kleine onderdeeltjes en schuimpjes en jelletjes, maar dat het wat meer die hunken naar de nostalgie, dat zit ook in het eten, dat zie je ook wel steeds meer. Maar daar past Michelin zich natuurlijk ook wel op aan. Hè. Het is natuurlijk niet alleen de sterren, ze hebben ook de Bib Gourmand en ze hebben de aanbeveling. Ze hebben nu net waar de inspecteur graag eet. Dus ze proberen wel daarin mee te gaan, dat je dan natuurlijk niet alleen maar dat fine dining, wat een avondvullend programma is, dat ze daar een ster voor hebben. Maar dat je ook, als je gewoon ergens in een stad bent waar je het niet kent, dat je eventjes kan kijken van waar je een beetje een bistro-maaltijd kan nuttigen.
0: Ja, want dat is wel hoe jij te werk gaat als je ergens bent. Dat je denkt van,
1: als ik in een Bib Gourmand is altijd wel, als ik in een vreemde stad ben, dan kijk ik daar even naar.
0: Ja, maar je hebt ook in de kranten, in de weekendmagazines, heb je natuurlijk ook de culinaire journalisten die overal op bezoek gaan. En daar soms heel smakelijk en soms keihard over kunnen schrijven. Ja. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, hoe belangrijk is dat? Het is een beetje hetzelfde. Kijk, als ze heel goed over je schrijven, dan is het natuurlijk fantastisch. Want dan zit je zaak vol. Maar als je net even een rottige dag hebt, of ze begrijpen niet wat je doet, of ze hebben er een andere kijk op en ze schrijven je kapot, dan daar kan je wel zo'n lelijke knauw van krijgen. En dat vind ik wel altijd lastig. Want een journalist of een recensent heeft natuurlijk eigenlijk niks te verliezen. Die kan gewoon heel lelijk schrijven. Het is leuk om zo'n venijnig stuk te lezen. Mm-hmm. Maar vervolgens zit die chef wel met de gebakken peren. En die kan zich niet verdedigen. Die moet maar gewoon dat allemaal maar ondergaan. En ineens zien dat de reserveringen halveren omdat iemand een slechte dag had en een lelijk stuk over je schreef. Ja, dat vind ik wel altijd lastig. Dan denk ik van het is zo oneerlijk om...
0: Dan merk je dat je daar ook mee bezig bent. Want jij komt voor je programma natuurlijk ook in keukens. Dat je zelf ook wel, macht is misschien een groot woord, maar wel invloed hebt.
1: Ja, maar ik zal bijna nooit iets lelijks zeggen over een restaurant. Er zijn natuurlijk ook best wel wat recensenten die zeggen, I'm not in the business of getting people out of business. Dus die schrijven alleen maar een stuk als het goed is. En als ze ergens hebben gegeten wat niet goed is, dan schrijven ze er niet over. Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Maar het is ook wel heel leuk om soms eens een venijnig stukje te lezen. Ik kan er ook wel om gniffelen. Alleen ik zou niet die uitbater willen zijn.
0: Nee, maar als je dan zelf in de keuken bent, dan denk je, maar ze werken ook wel heel hard en zo.
1: Het is keihard werk. Ja, het is echt een offer wat je brengt. Ja, ja, het is ja, de, ja, chef van, hoe heet het? Loen aan de Vecht. Mm. Die zei ook op het podium van ja, met een longontsteking en 40 graden koorts stond ik nog steeds te koken. En dat is natuurlijk wel tekenend voor, ja, ik ken chefs die ook gewoon, als ze op vakantie gaan, dan gaat het hele team op vakantie. Want ze kunnen het gewoon niet loslaten dat zij er niet zijn als Michelin bijvoorbeeld langskomt. Ja. Het is natuurlijk wel een angst die je de hele tijd hebt. En het moet, alles moet perfect zijn.
0: Ja, nou en dat uitzicht dan allemaal op zo'n dag. Nou, vanavond ben je bij het feest. Ja. Veel plezier daarbij.
1: En
0: dankjewel voor je verhaal. Tobias Kamman was dat van
1: Fomos. Graag gedaan.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Je hebt het huis van de dromen op het oog. Je doet een bod en dan gaat dat in de grabbelton. Het huis gaat aan je neus voorbij en jij hebt geen idee waarom. Kan dat nou niet eerlijker? Nou, dat wil Henk Bissels uit Berlicum weten. Goedemiddag, meneer Bissels.
3: Goedemiddag.
0: U ergert zich aan de huidige manier van hoe dat gaat op de woningmarkt?
3: Ja, klopt. Ik vind me niet echt in thuis hoe dat het op dit moment gaat.
0: Ja, want hebt u zelf onlangs moeten kopen of verkopen?
3: Nee. Ik heb het in nabijheid meegemaakt van andere mensen die een huis gekocht hebben.
0: En wat gebeurde daar?
3: Kopen. Nou, die mensen die hadden op vrijdag, zeg maar even, dan moet er een bod uitgedaan worden aan een huis. En dan kunnen misschien wel 5 of 10 mensen een bod uitdoen. Hè. En dan moeten ze dan voor 12 uur bijvoorbeeld inleveren. En dan wordt er op vrijdag ingeleverd. En dan pas op de dag of die week daarna, zeg maar op de maandag, dinsdag, dan krijgen ze te horen of wie dat het bod of wie dat het huis gekregen heeft.
0: Mm-hmm.
3: Ja. En dat vind ik raar.
0: Nou, al die tijdspanning en je weet niet wat die anderen geboden hebben. En u denkt, waarom?
3: En je kunt... En tussentijds kan er natuurlijk iemand anders nog een bod doen. En de gunning geven. Ik vind het heel raar. Ik ben zelf een bouwkundige.
1: Chef van... hoe heet het? Loen aan de Vecht. Mm. Die zei ook op het podium van ja, met een longontsteking en 40 graden koorts stond ik nog steeds te koken. En dat is natuurlijk wel tekenend voor, ja, ik ken chefs die ook gewoon, als ze op vakantie gaan, dan gaat het hele team op vakantie. Want ze kunnen het gewoon niet loslaten dat zij er niet zijn als Michelin bijvoorbeeld langskomt.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel een angst die je de hele tijd hebt. En het moet, alles moet perfect zijn.
0: Ja, nou en dat uitzicht dan allemaal op zo'n dag. Nou, vanavond ben je bij het feest.
1: Ja.
0: Veel plezier daarbij.
1: En
0: dankjewel voor je verhaal. Tobias Kamman was dat van Fomos.
1: Graag gedaan.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Je hebt het huis van de dromen op het oog. Je doet een bod en dan gaat dat in de grabbelton. Het huis gaat aan je neus voorbij en jij hebt geen idee waarom. Kan dat nou niet eerlijker? Nou, dat wil Henk Bissels uit Berlicum weten. Goedemiddag, meneer Bissels.
3: Goedemiddag.
0: U ergert zich aan de huidige manier van hoe dat gaat.

0: halen.
1: Ja,
0: en dankjewel voor je verhaal. Tobias Kamman was dat van Focus.
1: Graag gedaan.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Je hebt het huis van de dromen op het oog. Je doet een bod en dan gaat dat in de grabbelton. Het huis gaat aan je neus voorbij en jij hebt geen idee waarom. Kan dat nou niet eerlijker? Nou, dat wil Henk Bissels uit Berlicum weten. Goedemiddag, meneer Bissels.
3: Goedemiddag.
0: U ergert zich aan de huidige manier van hoe dat gaat op de woningmarkt?
3: Ja, klopt. Ik vind het niet echt in thuis hoe dat op dit moment gaat.
0: Ja, want hebt u zelf onlangs moeten kopen of verkopen?
3: Nee. Ik heb het in nabijheid meegemaakt van andere mensen die een huis gekocht hebben.
0: En wat gebeurde daar?
3: Kopen. Nou, die mensen die hadden op vrijdag, zeg maar even, dan moet er een bod uitgedaan worden aan een huis. En dan kunnen misschien wel 5 of 10 mensen een bod uitdoen. Hè. En dan moeten ze dan voor 12 uur bijvoorbeeld inleveren. En dan wordt er op vrijdag ingeleverd en dan pas op de dag of die week daarna, zeg maar op de maandag, dinsdag, dan krijgen ze te horen of wie dat het bod of wie dat het huis gekregen heeft.
0: Mm-hmm.
3: Ja. En dat vind ik raar.
0: Na al die tijdspanning en je weet niet wat die anderen geboden hebben en u denkt, waarom?
3: En je kunt tussentijds kan het natuurlijk iemand anders nog een bod doen en de gunning geven. Ik vind het heel raar. Ik ben zelf een bouwkundige. En vanuit de bouwkunde is het zo, als ik een huis wil laten bouwen door een aannemer, dan die mag dan ook inschrijven. En dan kunnen daar 3 of 4 aannemers inschrijven, of afhankelijk van hoeveel. En dan moeten ze om 12 uur inleveren en om 11:55 dan worden de enveloppen opengemaakt en dan zijn alle prijzen bekend.
0: Precies, en u zegt dus, bij zo'n huis is het vrijdag bieden en dagen later hoor je wat en je weet niet wat er in de tussentijd gebeurt. Waarom gaat dat zo? Daarvoor gaan we naar Mike Langen, woningmarkteconoom van ABN AMRO. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom gaat dat zo? Dat is de vraag van meneer Bissels.
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ten eerste is het zo dat bij een huis, daar komen we eigenlijk niet om een soort wietproces omheen. Hè. Dat is een unieke goed. Dus we kunnen de prijsbepaling, het kan eigenlijk best door een bod uitgeven en kijken wie het hoogste biedt. En ik kan wel.
0: Maar dat weet je binnen een paar minuten, hè? Dat zegt meneer Bissels ook. Van, je hebt 3 keer een bod en dan weet je een minuut later wat het hoogste bod is.
4: Ja, het probleem is denk ik dat er wettelijk niet echt een moment is waar je moet stoppen. We hebben in Nederland eigenlijk tot het moment van koopovereenkomst plus die 3 dagen bedenktijd is dat is eigenlijk de uiterste moment. En daar weet je het pas echt. En daartussen kan echt van 4 gebeuren.
0: Mm-hmm. Ja, wat kan er dan gebeuren? Dat is het. Daar heb je niet zo'n zicht op.
4: Ja, en dat kan ik me ook voorstellen, dat 4 mensen dat oneerlijk ervaren. Dat is natuurlijk, je hebt niet alle informatie, je ziet alleen de prijs, je ziet wat je zelf biedt en opeens hoor je, je bindt het toch niet. Dit soort van besluitvorming van de verkoper, daar zit je niet achter. Soms spelen ook andere dingen een rol, niet alleen het geld.
0: U bedoelt ook dingen als gunning of zo, van die mensen vonden het leukst of zo?
4: Nou ja, sommige verkopers die kijken vooral naar de voorwaarden. Die moeten misschien snel het huis uit. Daar speelt ook een rol hoe snel kan je binnenkomen. Die zijn zich misschien niet zeker. Die willen ook een soort van kijken naar waar is de financiering meest zeker. En er zijn ook verkopers die een soort van een goede doel proberen eraan te heffen. En te zeggen, ik geef het liever naar die familie hier in plaats van het pensioneerde gezin. Goed, of het nu eerlijk is of niet, dat is een andere vraag. Maar het is hun besluit aan het einde. Dat is het probleem natuurlijk voor de koper. Ja.
0: Nou meneer Bissels, of het nou eerlijk is of niet, het is wel zoals het gaat.
3: Ja, maar dat snap ik. Ik snap hoe het nu gaat. Hè? En dat dan in die tijd zeg maar nog een iemand iets kan anders beslissen, de eigenaar. Dat snap ik ook nog wel. Maar dan kun je nog vooraf, voordat dat de koop ingaat, of de bieding zeg maar ingaat, kun je dat afspreken met elkaar. Van joh, de biedingen zijn dit en dit en dit en dit. Maar de eigenaar die kiest voor iets anders. Mm-hmm. Dan ben je eerlijk tegenover
0: die bieder. Gewoon meer informatie, dat is het.
3: Ja. Nu wordt die mensen zitten in spanning thuis, zeg maar, het hele weekend. En dan weten ze niet van, heb ik het nou wel of heb ik het niet?
0: Mm-hmm.
3: En wat gebeurt er tussendoor?
0: Ja.
3: Snap je? Dus hoe opener je daarin bent, hoe makkelijker dat het is voor je eigenaar.
0: Ja, meneer Lange, de woonminister, Boekholt O'Sullivan, die komt met een makelaarsregister, hè, en een klachtenloket voor ontevreden kopers en gefrustreerde verkopers.

0: Gaat dat een verschil maken, denkt u? Gaat dat de praktijk veranderen?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag hoe goed die uitvoering dan weer wordt. We hebben eigenlijk sinds 2023 het biedlogboek. Dat was ook het idee dat het eigenlijk meer transparantie biedt. Mm-hmm. Alleen het was een beetje houtje-touwtje opgezet. Er was niet echt een handhaving achter. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk het wel dat het over het algemeen een goede stap is. Een beetje meer controle over die markt te krijgen. Maar goed, het is echt afhankelijk hoe goed die uitvoering dan is. En ook die handhaving daarvan. Mm-hmm.
0: Ja, meneer Bissels?
2: Ja. Nee, dat snap ik ook wel. Dat, ja. Als dat niet goed geregeld is nu, maar daarom was ook zo mijn vraag. Van joh, waarom regel je dat? Of kan dat niet geregeld worden dat punt uit de weg is? Mm-hmm. Snap je? Dus,
0: nou, we hebben het aan de orde gesteld, meneer Bissels. Ja. Dank u wel dat u dat hebt gedaan. En dank voor de uitleg. Mike Lange, woningmarkteconoom van de ABN AMRO. En hebt u nou een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast, misschien wel een beetje aan ergert, stuur dat in via onze website, eenvandaag.nl/chat, of stel de vraag via de NPO Luister-app.

0: Dominic Fike, Baby Doll.
1: Feit of fictie?
0: Jongeren zouden minder geld over hebben voor goede doelen.
2: Ja, daar ging het vorige week over in onze uitzending. Het ging over poverty porn. Dat zijn video's van influencers die dakloze mensen helpen. Klinkt aardig, maar er zitten dus ook schaduwkanten aan. Anouk de Vries maakt ook zulke video's. Zij is influencer, maar met goede intenties. Ze heeft een duidelijk streven, zegt ze in de tv-reportage.
3: Ons uiteindelijke doel is om eigenlijk de nieuwe generatie aan het doneren te krijgen. Dus je ziet dat jongeren, Gen Z, millennials, steeds minder doneren.
0: Hij bedoelt dan dat er minder jongeren doneren? Of gaat het ook over de hoeveelheid geld die ze dan geven?
2: Ja, nou, onze verslaggever die haar sprak zegt dat ze het aantal jongeren bedoelde. Het is namelijk niet zo dat jongeren steeds minder geld geven, zegt assistent professor ondernemerschap en marketing Claire van Teunenbroek van de Universiteit van Twente.
4: Dat is een goed onderscheid. We zien inderdaad dat de bedragen die ze geven niet zozeer lager zijn.
2: Ja, goed. Dus vervolgens hebben we dus alle experts in de filantropie lastiggevallen, want we waren op zoek naar een onderzoek dat ons verder zou helpen. En dat vonden we bij hoogleraar filantropie René Bekkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij publiceerde dit jaar toevallig een rapport over het donatiegedrag van Gen Z. En die gaat ons straks duidelijkheid geven.
0: Oké, dat dus later. Maar hoe zit het met de tijd die jongeren aan goede doelen besteden?
2: Nou, dat is een goede vraag voor Bekkers. Besteden jongeren minder tijd aan goede doelen?
5: Nee, juist niet. De jongeren van nu zijn vaker actief als vrijwilliger dan de jongeren van 20 jaar geleden. Op allerlei terreinen doen jongeren vrijwilligerswerk. Dat is vaak in de hoek van de sport, maar zelfs ook in de informele hulp, in de zorg, op het terrein van cultuur, in allerlei terreinen.
0: Nou, mooi. Hoe kijken Nederlanders trouwens in het algemeen naar goede doelen?
2: Ja, best positief. Dat houdt Gerjop Lotens van het Centraal Bureau Fondsenwerving bij.
6: We zien dat het vertrouwen in goede doelen stijgt. Het vertrouwen dat we meten bij het Nederlandse publiek in goede doelen is in 10 jaar tijd gestegen van een 6,8 naar een 7,3. Dat is tegen allerlei trendlijntjes in als we kijken naar het vertrouwen van het Nederlandse

0: publiek. Dat is bijzonder.
1: En nog meer goed nieuws, want die stijging zien we zowel bij jongeren als bij ouderen.
2: Maar welke van die twee groepen is nou belangrijker voor de goede doelen?
1: Nou, daar is hoogleraar Bekkers heel duidelijk over.
3: Op dit moment zijn jongeren niet belangrijk in het doneren aan goede doelen. Want de grootste bedragen van die goede doelen ophalen, die komen van oudere Nederlanders. Jongeren zijn belangrijk voor de toekomst, maar niet voor nu. Maar het is wel zo dat als je op een jongere leeftijd al in aanraking komt met goede doelen en je ontwikkelt een soort van gewoonte of traditie om te geven, dan blijven mensen dat vaak lange tijd doen.
2: Ja, nog even over die ouderen. Je hoort voortdurend die reclames waarin om de gaat, hè, om de erfenis en zo. Denk ook aan ons. Dus die hebben ze ook zeker goed in het snoertje.
1: Klopt.
2: Maar hoe maak je jongeren nou bewust van iets goeds doen?
1: Ja, volgens Van Teunenbroek moet dat wel op een andere manier. En dat begint al heel vroeg.
4: Als je kijkt naar onderzoek, is het heel erg belangrijk dat je bij jongeren begint op de basisschool. En dat je ze niet inzet als kleine collectanten. Ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar het is niet genoeg om ook echt die gewoonte van geven te ontwikkelen. Daarin moet je ze veel meer betrekken met welke projecten zijn belangrijk.
2: Oké, feit of fictie, daar gaan we. Er zijn inderdaad steeds minder jongeren die geld geven.
1: Nou, Bekkers, kom er maar in met dat onderzoek.
3: Steeds minder jongeren doneren, maar de jongeren die dat doen, die doneren hogere bedragen. En daardoor is het totaalbedrag wat jongeren doneren nu ongeveer even hoog als 20 jaar geleden. Maar dat geld komt van een kleinere groep.
1: Ja, dus als je zegt jongeren doneren minder, klopt dat niet. Zeg je minder jongeren doneren, klopt dat wel. Het is dus een feit.
2: Oké. Zometeen hier op Radio 1 Bureau Buitenland, Sophie Derksen, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Wij gaan naar Spanje. Daar heeft premier Sanchez vanochtend vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Hij waagt daarmee toch wel een grote gok. Want kan hij munt slaan uit de wooncrisis in Spanje, waar op al die pleinen tegen gedemonstreerd wordt? We vragen het zo dadelijk aan collega's, oud-collega's Sonja Pleumekers en Samuel Witteveen Gomez. En we gaan naar de berichten uit dat kleine stadje door de Russen bezet, Oleski, in het zuiden van Oekraïne. Gruwelijke berichten. Wat is daar precies aan de hand? Onze verslaggever Michiel Driebergen ging op onderzoek naar de hongersnood daar.
2: Zometeen in het Bureau Buitenland. Bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Carlijn, wat is er nog?
1: Ja, ik vroeg me af, heb je gisteren naar de Formule 1 Grand Prix in Maleisië gekeken?
2: Nee.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk niet kunnen missen dat Max Verstappen...
2: Dat heb ik absoluut gezien.
1: ...gewonnen heeft, ja. Nou, de andere coureur, Formule 1-coureur, Valtteri Bottas, die viel al heel vroeg uit. Maar dat gaf hem wel mooi de kans om direct op zijn gravelbike te springen om naar Singapore te fietsen. Dat is zo'n 320 kilometer. Daar wordt namelijk komend weekend gereest. En ik heb hem al even gevolgd, maar ook iedereen kan hem volgen op dat sportplatform Strava. Ik zag net even dat hij die eerste etappe van 56 kilometer, dat die er al op zit. Hij moet wel een beetje doorfietsen hoor, want donderdag moet hij de media te woord staan in Singapore. Dus ben benieuwd of hij het haalt.
2: Oké, maar heeft hij alles gewoon bij zich in een tasje?
1: Nou, ik denk dat hij daar
2: dat er wel iemand
1: heeft.
2: Achter hem aanrijdt.
1: Ja, ik denk dat hij daar mensen voor heeft.
2: Sowieso, maar Bottas in ieder geval lekker onderweg op de fiets. Goed, dat was het. Hebt u vragen bij het nieuws, net zoals Henk, over de woningmarkt? Bijvoorbeeld hoorden we net, ga dan naar onze website 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. Hier dus zometeen Bureau Buitenland. Fijne middag verder.
6: Avrotros, de omroep voor ons.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven.

0: Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Management Boek. Prettig kennis maken.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De Amerikaanse oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen beschuldigt van groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen, dat zegt haar advocaat. Mensen proberen haar identiteit te achterhalen en dreigen haar iets aan te doen als ze haar zaak niet intrekt. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam worden bij fraudeonderzoeken van het UWV vaker en zwaarder beboet. Dat melden het AD en 1Vandaag op basis van documenten en gesprekken met medewerkers. De bestuursvoorzitter van het UWV zegt dat hij geschrokken is en biedt excuses aan. De Britse oud-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen nietig laten verklaren die in februari leidden tot zijn arrestatie. Andrew zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent.
15: ANWB verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A7. De afsluitdijk richting Friesland tussen Brezandijk en Kornwerderzand. Een kwartier vertraging in 2 kilometer stilstaand verkeer. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elden en knooppunt Velperbroek. Een 30 minuten oponthoud in 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
13: NPO Radio 1. VPRO.
16: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
17: Welkom bij Bureau Buitenland. Mensen die zoveel honger hebben dat ze gras en honden eten. Er komen gruwelijke berichten uit het door Rusland bezette stadje Oleski in het zuiden van

0: Oekraïne. Onze verslaggever Michiel Driebergen zocht contact met mensen uit die stad. Maar we beginnen in Spanje, waar premier Sanchez vanmorgen vervroegde verkiezingen uitschreef. Het is tijd voor buitenland. We zijn niet vervroegd, maar we gaan wel de grens over.
1: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: In Spanje heeft premier Sanchez vanochtend dus vervroegde verkiezingen uitgeschreven nadat hij vrijdag in het parlement geen meerderheid kreeg voor zijn voorstellen om de wooncrisis aan te pakken waartegen in heel Spanje wordt gedemonstreerd. Hoe groot is de gok die de Spaanse premier met die verkiezingen neemt? In Spanje, bij Valencia, is journalist Sonja Pleumakers en hier in de studio Spanjekenner Samuel Witteveen Gomez. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Sonja, ik begin bij jou. Ben je daar?
3: Ja, ik ben er.
0: Ah, heel goed. Jij volgt jongeren, hè, in Spanje die massaal de straat op zijn uit protest tegen het gebrek aan betaalbare huurwoningen. We zien natuurlijk al weken enorme tentenkampen op de pleinen in allerlei Spaanse steden. Die worden ook steeds groter. Hoe reageren de jongeren die jij gesproken hebt op het besluit van Sanchez om dus nu vervroegd verkiezingen uit te schrijven?
3: Ja, klopt. Die protesten die gaan al een aantal dagen heel erg intens door. De afgelopen dagen waren de ogen gericht op Sanchez van wat zal hij nou doen. Maar aangezien die protesten niet aan intensiteit minder werden, was het eigenlijk al wel duidelijk dat die vervroegde verkiezingen vandaag aangekondigd zouden gaan worden. Mm. De verrassing was dus niet heel groot. Ik heb een aantal jongeren gesproken en die reageerden eigenlijk vooral heel erg afwachtend. Ik sprak bijvoorbeeld Lorena, een student uit Valencia. En zij zei letterlijk, we moeten maar zien wat er gaat gebeuren. Aan de ene kant was ze heel hoopvol dat een nieuwe regering ervoor kan zorgen dat de problemen rondom huisvesting dan eindelijk echt aangepakt gaan worden. Mm. Maar ze wees ook wel gelijk op het risico dat juist rechts en extreem rechts kunnen winnen bij deze verkiezingen. Want die doen het juist ook goed in de peilingen.
0: Ja.
3: En naast hoop hoorde ik ook nog wel wat cynisme. Zo van, nou, het is ook wel een slimme politieke stap van Sanchez om juist nu die verkiezingen uit te schrijven.
0: In de hoop daar dan munt uit te slaan natuurlijk.
3: Want precies.
0: Wat denk je? Ik bedoel, Sanchez kreeg natuurlijk vrijdag in het parlement geen meerderheid voor twee decreten waarmee hij die wooncrisis wilde aanpakken, wilde vlot trekken.
3: Ja.
0: Waarom schrijft hij nu vervroegd verkiezingen uit? Ik bedoel, het zou pas over 9 maanden zijn.
3: Ja, klopt. Het zou eigenlijk in de zomer van 2027 zijn, de verkiezingen. En het is eigenlijk ook wel opvallend, want Sanchez heeft juist altijd gezegd, een regeringstermijn duurt 4 jaar. En ik zal ook die regering die volle 4 jaar laten volmaken. Want er was natuurlijk de afgelopen tijd wel vaker sprake van, misschien moet de regering aftreden vanwege corruptieschandalen rondom de partij.
0: En rondom de
3: premier zelf. Sanchez.
0: Ja.
3: En precies, ja. Maar nu blijkt deze crisis toch aanleiding te zijn voor hem om die verkiezingen eerder naar voren te halen. En de politieke analyse is eigenlijk dat inderdaad vooral is om deze huisvestingscrisis om te zetten in politieke winst voor hem en zijn partij. Omdat huisvesting natuurlijk bij uitstek een links thema is, waar hij dus hoopt kiezers mee te winnen. En daarmee ook zijn kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het makkelijker te maken om beleid door te voeren.
0: Ja, in de hoop dat hij dus straks een steviger meerderheid wellicht zou kunnen krijgen in dat parlement.
3: Ja.
0: Dat zijn zijn afwegingen, lijkt het. Samuel Witteveen Gomez hier in de studio. Sanchez staat natuurlijk niet al te best in de peilingen. Sonja zei het al, hij wordt geplaagd door corruptieschandalen. Het is ook wel een gok die hij neemt, lijkt me.
2: Het is een enorme gok, maar hij staat bekend als iemand die van risico's houdt, die ook zijn kansen weet te benutten. En er is nu een momentum in Spanje, want woning is een thema dat iedereen raakt. Ook rechtse stemmers hebben last om hun huur te betalen. Ook rechtse stemmers willen in grote getalen een vorm van regulering op de woningmarkt. En er is ook iets bijzonders gebeurd de afgelopen dagen, want veel mensen lazen het nieuws en het leek bijna onvermijdelijk dat de extreemrechtse golf ook Spanje zou treffen. Maar veel mensen hebben elkaar gevonden in de straten, op de pleinen. En er is toch een sentiment ontstaan van we gaan ons niet neerleggen.
0: Bij een rechtse overwinning in Spanje.
2: Precies. En Sanchez heeft expliciet een beroep gedaan naar dat sentiment vanochtend in zijn toespraak. Hij had het over de strijd tegen techno-oligarchen. Hij noemde de 5% en NAVO-norm van Trump. Hij had het over extreemrechts dat volgens hem alleen en zijn rijke of hun rijke vrienden wil bevoordelen. Dus we moeten nog afwachten wat het effect zullen zijn van deze protesten op het stemgedrag. Maar Sanchez neemt een heel grote gok en hij hoopt met de huidige protesten dat 1-2 miljoen mensen die anders niet zouden stemmen, toch gaan stemmen en hem aan een meerderheid helpen.
0: Ja, maar toch, want dat hoorden we net ook bij Sonja, er is ook wel nog steeds veel woede tegen Sanchez op die pleinen, onder juist de mensen die hij hoopt te mobiliseren. Ja, gaat het hem lukken, denk je, om dus die woningcrisis tot een centraal verkiezingsthema te maken, waarmee hij inderdaad genoeg mensen achter zich kan scharen?
2: Ja, het is nu al een centraal thema, dat is het grootste verschil. Maar het klopt dat veel van zijn stemmers en de stemmers van zijn linkse coalitiegenoot teleurgesteld zijn op deze regering. Maar de angst voor een extreemrechtse regering is veel groter. En die mobilisatie zorgt
0: onder het potentieel linkse blok.
2: Onder het linkse blok. En die mobilisatie zorgt wel voor een nieuw perspectief van we kunnen wel, als we wakker worden, kunnen we iets doen. Maar het klopt, Sanchez neemt ook een risico, want er is ook veel kritiek op zijn beleid. Dus hij weet op een of andere manier dit toch te spinnen om zich op te werpen als leider, als vertolking van dat protest.
0: Ja, dat gaat hij in ieder geval proberen. Maar een van zijn uitdagingen is natuurlijk ook dat het linkse blok vrij zwak is. Naast zijn eigen partij zijn er nog wat linkse partijen, maar die hadden nog niet eens een kandidaat geformuleerd.
2: Ja, nee, er is altijd heel veel ruzie aan de linkerkant. En er zijn een heleboel kleine partijen die binnen de komende 2 weken lijsten moeten opstellen. Dus de strijd is nu aangebroken om wie de leider zou zijn van dat blok. Maar ja, onder tijdsdruk, ze hebben ongeveer 2 weken om de lijsten te maken, zullen ze een leider moeten kiezen en zich verenigen.
0: Ja, en intussen vind ik ook opvallend, is rechts, nou ja, bijna euforisch, schreef de Spaanse krant El País vanmorgen. Die voelen de wind in de rug door de onvrede die er is in Spanje over de aanpak van de migratiecrisis van juist Sanchez' regering. Denk aan Ceuta van de zomer. Ja, wat wordt hun verhaal om Sanchez om hem mee uit te dagen?
2: Hun verhaal komt neer op anti-Sanchez. Er is zoveel haat en zoveel mensen zijn boos vanwege corruptie en vooral vanwege Ceuta, toen 80.000 mensen de grens overstaken vanuit Marokko's. Vooral Vox, de extreemrechtse partij, weet dat sentimenten te verenigen. Ze zetten Sanchez neer als een verrader. En ze hadden het vandaag zeiden ze dat Sanchez de kandidaat van Marokko is in Spanje.
0: Een verrader in de zin van het Spaanse volk? Of?
2: Ja, hij heeft akkoorden bereikt met de Catalaanse nationalisten. En in de ogen van uiterst rechts heeft hij Ceuta niet weten te verdedigen tegen het Marokkaanse gevaar.
0: Ik las dat de rechtse oppositieleider van de Partido Popular, de PP, juist ook echt verkiezingen wilde. Dat riep hij dit weekend al. Want zij staan er in de peilingen dus relatief goed voor.
2: Ja, precies. Ze zien hun kans schoon. Ze zijn al heel lang aan het wachten op dit moment. Maar als je kijkt naar de politicologische analyse van de situatie, is het niet de meest gunstige uitgangspunt voor PP, voor de rechtse oppositie.
0: Omdat?
2: 1 maand geleden ging het wel over hun onderwerpen, veiligheid, migratie. Maar nu gaat het over woning en Sanchez had het over klimaat, feminisme. Dus je ziet dat het gesprek kantelt en dat zou een voordeel kunnen zijn voor Sanchez. Ja. Maar het klopt dat volgens de peilingen rechts nu een meerderheid zou halen.
0: En intussen woedt die wooncrisis en de woede daarover dus voort. Sonja, terug naar jou, want er zijn inmiddels demonstraties, las ik in geloof wel meer dan 50 steden, hè, in Spanje, waaronder Barcelona, Sevilla, maar ook Valencia, waar jij was.
3: Ja,
0: op straat,
3: klopt.
0: Bij jou in Valencia, zijn jongeren niet van plan te vertrekken, begreep ik.
3: Nee, sterker nog, ze zetten hele tentenkampen op met een hele infrastructuur als eigenlijk een soort dorp dat daar in elk geval tot het eind van deze maand zou moeten blijven. En misschien wel tot aan de verkiezingen. Het gaat om honderden mensen die dus eigenlijk proberen om op een vreedzame manier daar te protesteren. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er bijvoorbeeld rookzones aangewezen. Alcoholgebruik is zelfs verboden. Er zijn commissies opgezet voor onder andere het bereiden van eten. En er wordt van alles ingezameld, ook van de mensen vanuit de stad, om ervoor te zorgen dat er alles is wat er nodig is, zoals ook powerbanks voor telefoons en allerlei soorten campingspullen.
0: Dus het klinkt alsof ze van plan zijn om daar nog een tijdje te blijven.
3: Precies, ja. Dus in elk geval tot aan het eind van de maand is het idee.
0: Laten we even luisteren, Sonja, naar een van de strijdbare jongeren met wie jij sprak.
4: Porque literalmente ahora es imposible. Entonces, o tienes muchísima suerte, o tengo muchísima suerte, o me veo abocado a abandonar mi ciudad, a abandonar mi barrio, a alejarme de mis padres, de mi gente. Y es una situación pues insostenible, ¿no? Y al final, pues todo lo que estamos viendo, las movilizaciones, la presión sindical.
0: Hoe strijdbaar, Sonja, is deze jongen? Hoe kijkt hij naar de verkiezingen die er nu aankomen?
3: Ja, Esteban heet hij. En hij was eigenlijk echt woedend. Hij noemt het een onhoudbare situatie voor jonge mensen in Spanje nu. Hij zei, je moet of veel geluk hebben, of je bent gewoon gedwongen om je stad te verlaten, je buurt te verlaten en je ouders en je vrienden achter je te laten. Dus hij omschrijft de druk die jonge mensen dagelijks voelen. Vanwege ja, de combinatie van hoge huren en lonen waarbij dan eigenlijk zo weinig overblijft dat het onmogelijk is om iets te sparen.
0: En met dit sentiment gaan mensen dus samen wel binnenkort al naar de stembus. Tentenkampen op straat, politieke campagne. Het worden roerige weken in Spanje, denk ik.
2: Ja, er zijn zelfs de vakbonden hebben het over een algemene grootschalige staking. Er is nog geen datum, maar ze bouwen aan een staking. We gaan zien wat het effect is van die protesten op het stemgedrag. Dat weten we nog niet.
0: Op 29 november, dan zijn er dus verkiezingen in Spanje. Dank Samuel Witteveen-Gomez en Sonja Pleumakers vanuit Spanje.
5: Buitenland.
0: In onze televisieuitzending ging het gisteren over de oplopende spanningen tussen Turkije en Israël. Erdogan en Netanyahu maken elkaar voor rotte vis uit en het blijft niet bij woorden. In Syrië stonden de twee landen van de zomer al gevaarlijk dicht tegenover elkaar, legde Syrië-kenner Fernand van Tets uit. De twee landen zijn erop gebrand hun macht in het Midden-Oosten en in de Hoorn van Afrika uit te breiden.
6: In een regio waar de VS zich steeds meer terugtrekt. We zagen Turk-Amerikaanse troepen Irak verlaten vorige week. Dat er andere landen proberen een supermacht te worden. Turkije is heel uitgesproken daarover dat ze dat ambiëren. Dat zien we in de verbonden die zij sluiten. Dat ze meer verbanden sluiten. Dat mag denk ik ook wel van de VS, anders zou dat niet kunnen. Maar zeker dat pact tussen Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan, dat is echt op papier wel heel machtig. Hè? Pakistan heeft natuurlijk kernwapens, Saudi-Arabië heeft heel veel geld. Turkije is het tweede grootste leger van de NAVO. Ja. Dus wat we zien is dat zij eigenlijk allebei proberen hun eigen sferen en allianties te vormen om zo sterk mogelijk te zijn.
0: Meer over de spanningen tussen Turkije en Israël in Bureau Buitenland op tv. De hele uitzending is nu te zien op NPO Start.
5: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
0: We gaan naar Oekraïne, want er is veel nieuws over de aanvallen op de hoofdstad Kiev, maar ook over het stadje Oleski, dat sinds 2022 door de Russen wordt bezet. Op dronebeelden was dit weekend te zien hoe tientallen mensen, lopend met handkarren, er probeerden weg te vluchten. De door de Russen bezette stad haalde het wereldnieuws vanwege de hongersnood die er heerst. De burgers zouden soep koken van gras en ook honden opeten. Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen is bij ons. Michiel, welkom. Jij hebt geprobeerd uit te zoeken hoe ernstig de situatie in dat stadje, de voorstad van Gerson in het zuiden van Oekraïne, is. Heb jij contact kunnen maken met mensen daar?
7: Nee, en ik moet zeggen, dat heb ik ook niet echt geprobeerd. Omdat ja, dat zou wellicht kunnen via mensen die daar ooit uit ontkomen zijn de afgelopen jaren. Maar ik zie toch in de internationale media telkens dezelfde mensen die mensen aanleveren, zeg maar, dezelfde bronnen. De BBC heeft bijvoorbeeld contact gelegd met een bewoonster, maar die lijn was heel erg slecht. En eigenlijk blijkt uit alle verhalen die je ziet, die je leest, dat het ja, levensgevaarlijk is voor lokale mensen daar in dat Oleski om ja, met internationale media te praten. Dus ik heb wel gesproken met een man die ik ken uit Gerson, daar vlakbij dus, laten we zeggen in Oekraïns gebied. Hij is theaterdirecteur in Gerson dus en hij komt uit Oleski. Dat deed me wel een goede bron.
8: Ну, от приклад того, що люди йдуть за 20 кілометрів через ліс, бо дороги заміновані до найближчого населеного пункту Радець. Там намагаються якісь чи виміняти що якісь продукти. Але коли повертаються, я ж кажу, вони в них їх можуть забрати військові, можуть навіть прийти додому до них, якщо знали, просто забрати те, що вони купили.
0: Ja, dat is een hele, hele wat mond, vertelde jou?
7: Ja, een hele mond Oekraïens vol, hè, is dit. Hij zegt dat hij dus onlangs met, laten we zeggen, voormalige dorpsgenoten in dat Oleski, dat belegerde stadje, dus heeft gesproken. Dat hij verbinding heeft kunnen krijgen. En dat die mensen die vertelden hem dat ze dwars door een bemijnd bos hebben gelopen. 20 kilometer lang, urenlang lopen. Dus naar het dichtstbijzijnde plaatsje in dat door Rusland bezette gebied. Dus om voedsel te kopen. Maar op de terugweg werd dat voedsel gewoon afgepakt door Russische militairen in datzelfde bos. Dus ze waren voor niks heen en weer gegaan. Ze hadden voor niks hun leven gewaagd.
0: Hm. En deze theaterdirecteur die dus mensen uit dus het kleine stadje Oleksi waar het om gaat kent, daarmee ook contact houdt. Wat vertelde hij meer over de situatie daar? Hoe leven mensen? Hoe overleven ze?
7: Ja, uit zijn verhalen en uit andere verhalen van mensen die daar contacten hebben. Ja, het was oorspronkelijk een plaatsje van 24.000 inwoners. Inderdaad, in wat je zei, een soort voorstadje van Gerson. Kijk, Gerson ligt aan de noordkant van de rivier en dat wordt gecontroleerd door Oekraïne, zei ik al. Oleski ligt aan de zuidkant, wordt in principe dus gecontroleerd door het Russische leger, is bezet. En deze theaterdirecteur, die Alexander Kniga, die was eigenlijk de eerste dag van de invasie, was hij gewoon naar zijn werk gegaan, naar het theater aan de andere kant van de rivier, dus in Gerson. Toen kwamen de Russen naar Oleski, zijn plaats was meteen bezet. En een dag later Gerson stad ook. Maar goed, Gerson is bevrijd. Uiteindelijk door het Oekraïense leger een aantal maanden later. Oleski is altijd bezet gebleven. En ligt dus nu eigenlijk geïsoleerd. Hè? Dus tussen, het is een soort moerassig gebied, een soort riviergebied. En aan de andere kant, en zeg, aan de Russische kant, daar ligt dan ook nog een bos en een soort zandgebied, een soort natuurgebied. Mm. Eigenlijk hebben die mensen daar een paar jaar heel relatief rustig kunnen leven. Maar ja, nu is het een soort killzone geworden met die drones die over en weer elkaar voortdurend bestoken. Hè? De Oekraïners en de Russen. De Russen op Gerson. Vanuit Gerson bestoken de Oekraïners Oleski en omgeving. Dus ja, die mensen die zijn eigenlijk gewoon, die zitten vast in een frontgebied, in een soort killzone.
0: Maar hij vertelde jou ook over de ernst van de situatie in het dorp. Ja. Laten we even luisteren nog.
8: Про це навіть страшно подумати. Там вже є випадки смерті від голоду, тому що старенькі люди, які не можуть себе забезпечити і не можуть знайти їжу, вже є такі випадки. То що буде взимку, навіть страшно подумати. Там немає світла вже з моменту підтоплення з 23-го року. Там немає газу, там немає нічого.
7: Er is helemaal niks, zegt hij. Helemaal niks. Dus geen gas, geen verwarming, geen elektriciteit. Al jaren niet. Over hoe de winter moet gaan voor deze mensen, daar durf ik, zegt hij, niet eens aan te denken. Er zouden nu zo'n 2000 mensen verblijven in dat dorp. Ook 200 kinderen in Oleski en ook omgeving. Er zijn geen winkeltjes, er is geen elektra dus, geen stromend water. Die vrouw bij de BBC zei, er is geen voedsel. We eten één keer per dag misschien een soort schrale maaltijd. En inderdaad, op lokale kanalen wordt besproken hoe je gras en kruiden klaar moet maken. Dat heeft de BBC ook geverifieerd. We weten heel veel, maar we weten ook dus heel, heel erg veel niet.
0: Je bedoelt niet over hoe mensen erin slagen te overleven. Wat zeggen de Russen over de situatie in het stadje?
7: De Russen die hebben hun gouverneur afgevaardigd afgelopen week. Die heeft in de media gesproken over Oleski. Dat is dus de gouverneur van door Rusland bezet gebied al daar. En hij zegt eigenlijk, deze mensen hebben gewoon bewegingsvrijheid. Als ze willen blijven, mogen ze blijven. En er zijn heel erg veel mensen die willen blijven. Maar als ze weg mogen, dan mogen ze ook weg. Zelfs als ze naar door Oekraïne gecontroleerd gebied zouden willen. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Hè? Want je kunt niet door een frontgebied en door een rivier heen zomaar geëvacueerd worden. Dat is natuurlijk alleen al praktisch heel erg lastig. Laat staan, hè, of zo ooit een staakt het vuur er zou komen om dat mogelijk te maken. Je zou dan helemaal via de Krim en dan door Rusland heen, misschien via de Baltische landen en Polen, zou je misschien naar Oekraïne kunnen ontkomen. Dus een hele lange route, waar ook heel erg veel mensen, dat vertelde Alexander Kniga, die theaterdirecteur, mij ook, van heel veel mensen hebben daar gewoon simpelweg niet de middelen voor, geen geld voor, geen contacten voor. Die zouden niet weten hoe ze zouden moeten reizen. Als ze dus al uit dat belegerde dorp komen. Als ze dus al door die mijnenvelden komen die om het dorp heen liggen. Het is echt een bemijnd gebied. De wegen, de bossen, de velden. Ze zitten daar dus eigenlijk vast, zeggen de bronnen die we horen.
0: En we moeten het dus doen met een schaars aantal bronnen. Maar hoe komt het, Michiel, dat die situatie in dit stadje, in Oleksi, dan juist nu zo ineens in de aandacht is, wereldnieuws oplevert?
7: Ja, we zitten dus ook in een soort van informatieveldslag. Dat moeten we toch in ons achterhoofd houden. Kijk, Oekraïne heeft hier een soort campagne opgestart. Alle autoriteiten spreken er momenteel over. En dat is misschien ook wel logisch, want Oekraïne wil waarschuwen. Er komt een winter aan, hè, wat die Alexander Kniga ook zegt net. Van ja, hoe komen deze mensen de winter door? En wil ook laten zien aan de wereld hoe slecht het gesteld is in bepaalde delen van het door Rusland bezette gebied. En ook zo van ja, hè, kijk, dit is wat er gebeurt met onze mensen, met onze Oekraïners, als we bijvoorbeeld dit gebied opgeven uiteindelijk. Want dan zitten er dus miljoenen Oekraïners aan die andere kant. Wat ook denk ik meespeelt, is wat ik net vertelde over die, ja, die veldslag, die dronezone waarin deze mensen zich verkeren. Kijk, Gerson wordt elke dag beschoten. Dat vertelde die theaterdirecteur ook. Een collega van hem was omgekomen. Een andere collega van het theater was onlangs nog zwaar gewond geraakt vanwege de Russische drones. Die Russische drones worden vanuit Olesti op Gerson afgeschoten. Dus voor Oekraïne is het natuurlijk nu heel erg lastig terugschieten met artillerie of met die drones, omdat ze hun eigen mensen vrezen te raken. In Oekraïne wordt druk gespeculeerd dat de Russen dus eigenlijk de bewoners van Olesti als een soort schild gebruiken. Als die bewoners weggaan, dan hebben de Oekraïne is vrij spel om daar te schieten. Maar goed, we moeten ook ons afvragen, en dat bedoelde ik net, want we weten heel veel niet. We weten ook niet of deze mensen, want er zijn in frontgebieden nou eenmaal altijd mensen die niet weg willen. Die blijven het liefst tot het eind in hun eigen huis. De ex-vrouw overigens van deze theaterdirecteur, die zat tot anderhalf jaar geleden, hij wilde er nu helemaal niks over haar zeggen, maar zat zij nog in dat dorp? Zij wilde per se geen Russisch paspoort. In bezitgebied wordt mensen eigenlijk gedwongen om een Russisch paspoort te nemen. Zij wilde dat niet en was dus eigenlijk een soort van vogelvrij. Dat zou ook voor veel mensen daar kunnen gelden. Als je weggaat, je blijkt geen Russisch paspoort te hebben, ja, dan word je misschien wel gevangen gezet. Je kunt in elk geval zeker nergens heen reizen. Je hebt geen rechten. Dat staat wel vast. Maar goed, de kwestie legt toch eigenlijk ook wel heel erg bloot hoezeer deze oorlog toch in bewoond gebied zich afspeelt. Hè. Aan de ene kant is Gerson, grote stad, heel veel bewoners, wordt elke dag bestookt door de Russen. Aan de andere kant is Olesti, een aardig stadje, 24.000 mensen oorspronkelijk, ook elke dag bestookt, maar dan vanuit de andere kant door de Oekraïners.
0: Ja, want dat is natuurlijk het pijnlijke ook hier, dat Oekraïne ook de veiligheid van zijn eigen burgers niet goed kan garanderen bij het verdedigen.
7: Zeker, zeker. Oekraïne moet terugvechten, ook omdat we weten, dat heb ik van militairen die daar ter plekke vechten, dat eigenlijk van beide kanten proberen de militairen voortdurend die rivier en die moerassen over te steken. Er wordt voortdurend geprobeerd om de andere kant onder druk te zetten. Dat gaat echt niet alleen met drones, gaat echt niet alleen met artillerie, maar dat gaat ook met de oversteek van de rivier. Aan beide kanten. Het is echt een frontgebied en daar zitten deze bewoners dus tussen.
0: Ja, gisteren deelde de Oekraïense ombudsman beelden van tientallen mensen die op fietsen, brommers proberen dat dorp te verlaten, het stadje te verlaten, lijkt het. Hoe duid jij dit in de algehele informatiestrijd die ook gaande is?
7: Het leek een hele gecoördineerde actie inderdaad op allerlei voertuigen, fietsen, brommertjes, ook te voet. Allemaal tegelijkertijd en eigenlijk schipperend tussen de autowrakken die daar zo ooit een keer verwoest zijn, de kapotte huizen. Het lijkt toch een heel gecoördineerde actie te zijn geweest. De Oekraïense ombudsman die deze beelden deelde, die zei daar niet bij of deze mensen het gered hebben. Waarom dit nou opeens gebeurde, hoe dit kon. Was er misschien toch een soort van corridor afgesproken. We weten dus heel erg veel niet. In elk geval als Oekraïne zou klaar zijn voor een evacuatie. Dat maakt hij wel duidelijk.
0: Dankjewel, Michiel Driebergen over de situatie dus in Olesti, dat kleine stadje bij Gerson, waar de situatie nijpend is. We zijn aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS Journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan.

0: Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Vrijdagavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
6: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
15: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
16: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Op het veld bakken FC Utrecht en Willem II er dit seizoen nog niet veel van. Maar hooligans van beide clubs die staan in de top 3 van bosgevechten. Die geregeld worden gehouden tussen rivaliserende supportersgroepen. Meer over dat bijzondere fenomeen zometeen in Villa VDB met onderzoeker Joey Wolsink en fotograaf Sebastian Steveniers. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorien Bouwman.
18: De oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen heeft beschuldigd van groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen aan haar adres. Dat zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw, die het pseudoniem Jane Doe gebruikt, krijgt berichten waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze haar zaak niet intrekt. Ook de advocaat wordt bedreigd. Jane Doe zegt dat ze in 2024 gedwongen werd om drugs te nemen en door meerdere mannen verkracht werd in een studentenhuis. De mannen werden nauwelijks bestraft door de universiteit. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en Eén Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen. Ook zouden medewerkers van de handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. Rabin Baldeusing, een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, is woedend.
19: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Hoe kun je het nou in je hoofd halen om bij zo'n belangrijke organisatie registratierichtlijnen aan je personeel te geven op basis waarvan mensen uitgesloten worden of anders behandeld worden als het gaat om die dienstverlening?
18: De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Een hoge leider

0: Van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Carl Dieseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Een technologie om met behulp van licht zenuwcellen in de hersenen aan te sturen. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Onder meer het bouwen van de nieuwe brug duurde lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. En op meerdere plekken in het land is het luchtalarm niet op tijd afgegaan. Iedere eerste maandag van de maand worden sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer, meldt Omroep Flevoland. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Zij zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. De Michelinsterren zijn uitgereikt. Restaurant De Libraille in Zwolle heeft dit jaar zijn 3 Michelinsterren behouden. Daarmee blijft het enige restaurant in Nederland met 3 sterren. Therese Boer is er blij mee en ziet dat volgend jaar graag weer zo, maar dan niet meer als enige.
1: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy. We voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
0: Woehoe! 7 nieuwe restaurants kregen een eerste ster en er komen dit jaar 2 nieuwe 2-sterren restaurants bij. Het weer, vanmiddag vrij zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen begint weer met mist, daarna geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. En het wordt 21 graden.
2: ANBB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Nou, op dit moment zijn er niet al te veel problemen. Onderweg staat een enkele file met 5 minuten vertraging. Iets meer oponthoud is er nu bij Arnhem op de A325... van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
4: Deals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: NPO Radio 1. Max.
15: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een nacht van iets of iemand. Vandaag is het James Bond-dag. Ik kijk hier even op de gastenlijst. Onderzoeker Joey Wolsink en fotograaf Sebastian Steveniers komen straks langs. Zij doken in het bijzondere fenomeen van de bosgevechten tussen groepen voetbalhooligans. De nieuwe voorstelling van Xander Vrienten en Maarten Heijmans gaat over levensliederen van over de hele wereld. Het is de dag van de sterrenregen in de horeca. Michelin deelt ze uit. Heeft ze al uitgedeeld en kan daarmee reputaties maken en breken. Voor de een is uit eten in een sterrenrestaurant een avond om nooit te vergeten. Voor de ander is het een snelle hap om de hoek ook prima eigenlijk. En net zo leuk. Dat brengt ons bij de vraag van vandaag. Wat is uw meest bijzondere eetervaring? Culinair journalist Joël Broekhaart vertelde vanmorgen bij Spraakmakers dat het concept van fine dining nogal is veranderd.
16: Het ouderwetse fine dining segment waar veel van die Michelinsterren over gaan, ja, dan ga je toch al heel snel naar €500 met z'n tweeën. Dat gaf ik vroeger ook wel uit, want ik ben de laatste die geen geld aan eten wil uitgeven, maar dan was het altijd wel echt voor de uitzonderlijke ervaring. En nu kost zo'n beetje elke 1-sterren-tent al tussen, ben je al snel 200 piek de neus kwijt.
2: Ja, wat is uw meest bijzondere eetervaring? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Gaan we naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Daar staat onze huisvriend van vandaag en dat is tech-redacteur bij Tweakers, Arnoud Wokker. Arnoud, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
2: We gaan het hebben over elektrische auto's en daar is iets bijzonders mee.
17: Ja, nou, er is weinig bijzonders mee, want ze worden steeds gewoner. Maar wat daardoor ook steeds meer opvalt, is dat er best wat mensen zijn die misselijk worden, wagenziek, in een elektrische auto meer dan in een benzineauto. En dat valt er wel op, moet ik zeggen.
2: Ja, hoe komt dat?
17: Ik denk dat het komt door een paar dingen. Hij kan sneller optrekken, zo'n elektrische auto. En bij remmen is dat ook wat onverwachter dan met een auto met een gewone rem. Omdat veel van die elektrische auto's die remmen regeneratief. Dus op het moment dat je het pedaal loslaat, dan begint hij al te remmen. En die combinatie van onverwachte bewegingen, ja, die zorgt ervoor dat wat je ziet en wat je voelt in je lichaam, hoeveel je remt, dat niet helemaal matcht. En daardoor raken meer mensen misselijk. Heel veel mensen hebben er trouwens ook helemaal geen last van, hoor. Dat is niet bij iedereen.
2: Nou. Nee, want er zijn ook wel mensen die in een benzineauto wagenziek worden.
17: Zeker, ja. Ja, klopt. Ja, het lijkt alleen wel iets meer te gebeuren bij elektrische auto's. Maar ja, dat komt dus door die fellere bewegingen die zo'n auto eigenlijk kan maken.
2: Wat kun je er tegen doen?
17: Eigenlijk dezelfde dingen als die je in een benzineauto doet. Dus proberen uit de voorruit te kijken. Een beetje horizon in de gaten houden. Dus niet op je telefoon gaan zitten. Dat doen veel mensen wel. Daar word je extra misselijk van. Voorin zitten als het kan, helpt. Je hebt er ook pilletjes tegen die het effect verminderen. Niet altijd aan te raden, maar als het echt niet anders kan, ja, dan bestaat dat wel. En natuurlijk vragen aan de chauffeur om rustiger te rijden. Want dat helpt ook enorm. Ja,
2: nee, geen onbelangrijke factor. We hebben nog niet volledig zelfrijdende auto's natuurlijk. In principe zit er nog steeds een chauffeur bij. Is er technisch ook nog wat aan te doen?
17: Technisch, ja, er zijn wel wat dingen. Want die auto's die hoeven natuurlijk niet zo snel op te trekken als dat ze doen. En ze hoeven ook niet altijd dat regeneratief remmen te doen. Dat moet ook makkelijk uit te zetten zijn. En dat kan in de meeste auto's ook wel. Alleen de meeste eigenaren doen dat niet of hebben niet door dat een factor is bij misselijkheid. Maar dat soort dingen. Ook bijvoorbeeld als die trillingen zou geven. Want we zijn natuurlijk benzineauto's gewend met alle motorgeluiden en trillingen die dat met zich meebrengt. Dus als de stoel een beetje zou trillen. Op het moment dat de auto versnelt. Dat zou ook al enorm helpen, omdat je dan een soort van voelt dat die versnelt op een manier die je normaal niet zou voelen, maar bij een benzineauto wel. Daardoor voelt het misschien wat vertrouwder. Dus ook dat zou kunnen helpen.
2: Ja. En ik las iets over het motorgeluid. Dat schijnt ook nog invloed te hebben.
17: Ja, klopt. Ja, we zijn echt gewend om daarnaar te luisteren. Heel de wii van een benzineauto op het moment dat die optrekt. Ja, dat zit er natuurlijk bij elektrische auto's niet in, want die motor zit er niet in. Dus ja, dat kan enorm helpen. En bedoel, het is niet raar om te doen, want op dit moment zit er al geluiden die niet hoeven in elektrische auto's. Bijvoorbeeld als je op straat loopt en je hoort een elektrische auto aankomen, dan hoor je dat ook. Daar zit een soort van...
2: Ze hebben een geluid toegevoegd omdat je weet dat het in ieder geval een auto aankomt. Anders zou die stil aankomen.
17: Precies. Ja. Ja, dan zou die echt heel stil aankomen. Ja.
2: En dat zou, je dus, dat zou je dus ook naar de binnenkant moeten verplaatsen misschien?
17: Ja, dat zou kunnen. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat een optie is die auto's makkelijk zouden kunnen invoeren. Want je hebt toch al speakers voor muziek. Ja, er zou dan ook autogeluid of motorgeluid uit kunnen komen natuurlijk. Dus dit zou moeten kunnen.
2: Ja.
17: Het zit er niet.
2: Ja, dus... ik vind het toch opmerkelijk dat, want ik geloof 60% hè, van de passagiers in elektrische auto's, die hebben hier last van die misselijkheid.
17: Ja, het is nog een beetje een inschatting, omdat elektrische auto's, ja, ze zijn niet super nieuw, maar nog wel nieuw genoeg dat er geen goed onderzoek naar is gedaan. Dus TNO heeft een inschatting gemaakt, zo van, wij denken dat misschien ongeveer 60% van de mensen dat heeft. Nu weet ik niet of dat klopt, hè. Het zou ook veel minder kunnen zijn. Maar in ieder geval wel dat het vaker voorkomt dan bij benzineauto's. Ja, dat is, als je luistert naar de verhalen, wel redelijk duidelijk, ja.
2: Ja, want daar is dat percentage 20%. Ja, toch opmerkelijk. Nou, ze zullen er ongetwijfeld nog wat langer onderzoek naar doen en wellicht ook met de oplossing hiervoor komen. Dankjewel, tech-redacteur.
17: Dat is echt heel vervelend. Yes.
2: Zeker, tech-redacteur bij Tweakers. Arnoud Wokker was dat, tevens huisvriend van Villa VDB.

0: Er zit een soort van...
1: Zit een geluid toegevoegd omdat je weet dat het in ieder geval een auto aankomt. Anders zou die stil aankomen.
0: Precies. Ja, ja en, dan zou die echt heel stil aankomen. Ja.
1: En dat zou, je dus, ook naar de binnenkant moeten verplaatsen misschien?
0: Ja, dat zou kunnen. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat een optie is die auto's makkelijk zouden kunnen invoeren. Want je hebt toch al speakers voor muziek. Ja, daar zou dan ook autogeluid of motorgeluid uit kunnen komen natuurlijk. Dus dit zou moeten kunnen.
1: Ja,
0: maar het zit er niet.
1: Ja. Dus... Ik vind het toch opmerkelijk dat, want ik geloof 60% van de passagiers in elektrische auto's, die hebben hier last van die misselijkheid.
0: Ja, het is nog een beetje een inschatting, omdat elektrische auto's, ze zijn niet supernieuw, maar nog wel nieuw genoeg dat er geen goed onderzoek naar is gedaan. Dus TNO heeft een inschatting gemaakt, zo van, wij denken dat misschien ongeveer 60% van de mensen dat heeft. Nu weet ik niet of dat klopt, hè. Het zou ook veel minder kunnen zijn. Maar in ieder geval wel dat het vaker voorkomt dan bij benzineauto's. Ja, dat is, als je luistert naar de verhalen, wel redelijk duidelijk, ja.
1: Ja, want daar is dat percentage 20%. Ja, toch opmerkelijk. Nou, ze zullen er ongetwijfeld nog wat langer onderzoek naar doen en wellicht ook met de oplossing hiervoor komen. Dankjewel, tech-redacteur.
0: Dat is echt heel vervelend. Yes.
1: Zeker, tech-redacteur bij Tweakers. Arnoud Wokker was dat, tevens huisvriend van Villa VDB.

0: misschien ongeveer 60% van de mensen dat heeft. Nu weet ik niet of dat klopt, hè. Het zou ook veel minder kunnen zijn. Maar in ieder geval wel dat het vaker voorkomt dan bij benzineauto's. Ja, dat is, als je luistert naar de verhalen, wel redelijk duidelijk, ja.
1: Ja, want daar is dat percentage 20%. Ja, toch opmerkt. Nou, ze zullen er ongetwijfeld nog wat langer onderzoek naar doen en wellicht ook met oplossingen hiervoor komen. Dankjewel, tech-redacteur.
0: Dat is echt heel vervelend. Yes.
1: Zeker, tech-redacteur bij Tweakers. Arnoud Wokker was dat, tevens huisvriend van Villa VDB.

0: Sebastian op afstand in België. Joey ook op afstand ergens in het land. Even misschien Sebastian vertellen. Want we horen hier heel veel geluid en geschreeuw door elkaar heen. Wat kun je daarvan vertellen? Wat horen we en schets daar eens het plaatje bij.
1: Ik denk dat het moment is dat twee rivaliserende hooligangroepen in elkaar lopen en beginnen vechten.
0: Ja. En je hoorde nog iets van blijf staan. En er blijkt bij iemand bij, een soort coach die de andere een beetje nog aanspoort.
1: Meestal staan er enkele mensen langs de kant. Als scheidsrechter of iemand die filmt. Of de vooraf afgesproken mensen die er mogen staan.
0: Ja, oké. Okay, er zijn ook regels dus, begrijp ik. Daar gaan we zo meteen nog even over hebben. Joey Wolsing doet onderzoek naar dit fenomeen. Het is niet nieuw, hè, begrijp ik.
2: Nee, dit is zeker niet nieuw. Wij hebben als bureau Beke inmiddels 2 onderzoeken hierna gedaan. 2017 was de oudste daarvan. En eigenlijk wat daarin duidelijk bleek was dat dit een fenomeen is die eigenlijk begin deze eeuw al sterk is komen overwaaien vanuit Rusland.
0: Vanuit Rusland komt het?
2: Ja, zeker. Daar is het begonnen. En eigenlijk de vechtcultuur vanuit dit fenomeen is overkomen waar naar onder andere Nederland. Maar inmiddels is het een Europees fenomeen.
0: En in Rusland waren het ook groepen supporters die dat dus met elkaar deden?
2: Klopt, ja. Dus dat was een supportersgroep die met elkaar afspraken om op een vaak afgelegen locatie samen te komen. Afspraken met hoeveel man ze ter plaatse kwamen. En inderdaad ook die spelregels. En nou ja, dat fenomeen is langzamerhand ook hier naartoe gekomen. Ja.
0: Nou, was dat lange tijd niet aan de oppervlakte? Nu wel, er is een fotoserie, er is een documentaire over. Maar er staan online dus ook allerlei ranglijsten nu.
2: Klopt, en dat vind ik een hele interessante. Wij hebben namelijk wel eens gehoord over een ranking. Die konden wij toen de tijd niet vinden. Dan spreek je over enkele jaren geleden. En nou, inmiddels heb je dus vanaf januari 2026, dus vrij recent, de ranking hoolsrank.com, waar je op het internet gewoon kunt zien hoe het ervoor staat in deze wereld.
0: Dus iemand houdt dat gewoon bij, net als je zeg maar, als voetballiefhebber elke even kijkt op de 8-18, hè? Dus daar staan de uitslagen dan, en dan op 8-19 de stand in de Eredivisie. Zo is hier ook een pagina van waar je kan zien hoe je favoriete club doet in de bosgevechten.
2: Daarop is te zien hoeveel gevechten iedere groep heeft inderdaad. Hoeveel je daarvan wint. Met hoeveel je per gevecht ter plaatse komt. Dus ja, dat geeft een beeld. Ik heb ook als onderzoeker dan wel gelijk de vraag van goh, geeft het een compleet beeld? Wie monitort dit? En is het een juiste weerspiegeling van de werkelijkheid?
0: Ja, ja. Sebastian, jij bent bij die gevechten aanwezig geweest. Je hebt daar foto's gemaakt. Hoe ben je überhaupt in dat circuit terechtgekomen?
1: Dat is ondertussen al 10 jaar geleden. Ik ben professioneel fotograaf. Ik kwam net van de Academie van Schone Kunsten. En ik was op zoek naar een nieuw documentair fotoproject. Ik ben zelf Antwerp supporter. En ik werk voor de krant De Standaard. En voor een opdracht van De Standaard, omdat Antwerp toen naar eerste klas kon gaan, moest ik de Antwerp volgen. En toen sprongen die mannen in het zwart mij in het oog. En die ultras en die hooligans. En toen dacht ik, misschien moet ik daar iets over maken. Want ja, het fascineerde mij al een geruime tijd. Dus die opdracht van De Standaard was.
0: En wist jij van die bosgevechten, dat die toen ook al werden gehouden?
1: Nee, toen wist ik dat nog niet. Dus ik dacht, ik begin aan die ultras te fotograferen. En ik pakte mijn camera mee naar het stadion. En op een dag was er een van de mensen van de harde kern die een kickboxgevecht ging houden. En dat was ergens in Wallonië. En ik was mee, ik had mijn camera mee en ik was aan het fotograferen. En op een zeker moment zie ik een groepje mensen. En er heeft iemand een zonnebril aan en die heeft een filmpje aan het laten zien. En ik kom dichterbij. En dat was dus een bosgevecht. Dat was de eerste keer dat ik dat zag. Dat was heel onduidelijk. Maar je zag twee groepen mannen, roepen tieren, veel schaduwen in een bos. En toen dacht ik, dit lijkt wel interessant. Als ik dit ooit zou kunnen fotograferen of hier binnen geraken, ja, dat zou wel interessant zijn. Want,
0: dus jij een verzoek ingediend bij de persvoorlichter? Van, kan ik een keer langskomen?
1: Nee, zo marcheert dat niet. Dat is een zeer gesloten wereld. Ja. Dus ik dacht van, ja, hoe kan ik dit aanpakken? In de zin van, ja, ik wil dit fotograferen. Maar ja, natuurlijk, die schuwe media, die willen ook niet in de aandacht komen. Dus die man die dat filmpje aan het laten zien was, die droeg toen een zonnebril. Die droeg die zonnebril omdat hij de dag ervoor had meegedaan aan zo'n bosgevecht. En die had een gebroken neus en twee blauwe ogen. Dus ik dacht van, als ik deze jongen leer kennen, dit zou misschien eventueel een deur kunnen zijn tot die gesloten wereld. Ja. Ik ben toen meer naar de voetbalmatch van Antwerp gegaan. Ik heb toen veel biertjes gedronken. Ik heb vriendschappen gesloten. Ik heb vertrouwen gewonnen. Maar altijd met heel veel respect. En ik ben altijd heel duidelijk geweest wat ik wou doen. Ik heb toen ook altijd gevraagd van, zou ik dat eventueel kunnen fotograferen? In het begin was dat direct een nee. En zes maanden later, dus we spreken hier van juni 2016, hoorde ik dat er een nieuw gevecht ging aankomen. En toen hebben ze gezegd, ja, kom maar mee, pak je camera mee. Maar ik had toen ook verteld, ik werk voor de Standaard. Dit is niet in opdracht van de Standaard, dit is een eigen documentair project. Dus ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, wanneer ik ermee naar buiten ging komen. Ik wou gewoon weten... Ik wou er gewoon aanwezig zijn, want ik vond dat wel een interessant gegeven.
0: Maar dat geeft even aan dat je daar dus niet inderdaad zomaar bij komt. Dat is jou wel gelukt door vertrouwen te winnen van die groepen. Maar ik begrijp dat jij ook door de politie van je bed bent gelicht. Dat er rechtszaken zijn geweest, dat je van bed beschuldigd dat je hebt meegedaan.
1: Ja, dat was dus 2 jaar later. Dus na dat eerste gevecht ben ik gedurende 2 jaar blijven fotograferen. Tot op een dag in... april 2018 heb ik bezoek gekregen van een SWAT-team van de politie die me uit bed heeft gerukt, mij geboeid en een zak over mijn hoofd getrokken.
0: Maar heb je ook meegedaan?
1: Nee. Dat, in het begin was dat wat ze dachten. Ze dachten dat ik het mee organiseerde, mee vocht, dat ik chauffeur was, dat mijn aandeel veel groter was dan het was. Dus dan was het aan mij om dat te bewijzen. Ja. Dus al goed heb ik er foto's van getrokken en heb ik uiteindelijk het wel kunnen bewijzen.
0: En vertel eens, hoe gaat het eraan toe dan? Want ja, dan wordt gewoon dus, ja, gewoon plat gezegd, elkaar op de bek getikt en zo en erger.
1: Ja, het is natuurlijk geen pingpong, hè, maar het zijn 2 groepen die in elkaar vechten. En ja, dat is heftig. 2 groepen die in elkaar lopen en elkaar binnen afstaan, dat is heel intens. En op het eerste zicht klinkt dat wel heel vulgair en dat er heel veel geweld aan te pas komt, maar dat zijn maar 30, 40, 50 seconden. En voor mij was het gewoon het interessante wat er voor en daarna gebeurde. Want die mannen hebben gevochten, die liggen daar op de grond, dat is gedaan, er is een winnaar. En dan komt er respect boven.
0: Hoe wordt bepaald wie de winnaar is? Hoeveel er op de grond liggen of zo? Of?
1: Ja, als er overgaven is of als er tegenstanders op de grond liggen.
0: Ja, en er zijn dus ook regels, begrijp ik?
1: Ja, die regels worden vooraf afgesproken, dat is ook heel belangrijk. Die regels die veranderen. Ja, ik weet dat in 2016 dat de ploegen die ik volgde, dat er niet werd verder gevochten op de grond. Gelijke aantallen, geen wapens. Dat is het ongeveer.
0: Ja. Onderzoeker Joey Wolsing, mag het eigenlijk voor de wet? Hoe weet de politie en justitie hiervan?
2: Ze weten ervan dat het fenomeen bestaat, maar net werd ook al aangegeven dat het een heel heimelijk iets is, dit fenomeen. En dat maakt het voor de politie wel enorm lastig om op tijdig eigenlijk achter te komen dat zoiets op handen is. Dus heel vaak gebeurt het op afgelegen locaties waar de politie geen weet van heeft. Dus dat maakt het ook voor opsporingsonderzoek heel erg lastig, maar... Onderaan de streep is het wel zo dat het eigenlijk gewoon een openlijke geweldpleging is. Ondanks dat het met wederzijds toestemming is, heb je toch de kans dat op zo'n afgelegen locatie ook een omstander bijvoorbeeld langskomt. Het is gewoon sprake van een openlijke geweldpleging.
0: Ja. En wat zegt het dat de vechters van Utrecht bovenaan staan? Ik bedoel, 19 gevechten, 15 gewonnen, 4 verloren, staat erbij in die ranglijst.
2: Ja, wat zegt dat? Nou ja, daar begon ik eigenlijk in het begin ook al mee. Hè, van ik ben benieuwd of deze ranglijst het volledige beeld geeft. Klopt het inderdaad dat Utrecht bovenaan hoort te staan? Of zit hier een bepaalde bias in dat de ranglijst werkelijk anders is? Feit is wel dat het op grote schaal gebeurt in Nederland. En uit ons onderzoek bleek ook al dat vrijwel iedere BVO een groep heeft die in naam van die BVO vecht. Dus het is gewoon een wijdverspreid fenomeen.
0: En wat vinden die voetbalclubs er eigenlijk zelf van? Want nou, ik kijk even naar mijn eigen stad, FC Utrecht. Die doen het niet zo goed in de competitie op het moment. Sterker nog, heel belabberd. Maar bij de bosgevechten staan ze dan op nummer 1.
2: Nou ja, die clubs die zitten daarin in een lastig pakket. Vaak is de reflex dat ze het afzijdig houden van zichzelf en eigenlijk aangeven, joh, het gebeurt niet op een wedstrijddag en het gebeurt ook niet in en rondom stadion. Dus wij vinden het niet voetbalgerelateerd. Nou, en in voetballend Nederland zijn daar de meningen over verdeeld. Omdat het ook simpelweg zo is dat de supportersgroepen wel met bepaalde uitingsvormen van hun BVO ter plaatse komen bij vechtafspraken. Soms roepen ze ook eens wat leuzen die te relateren zijn aan hun BVO. Dus er is wat discussie over hoe voetbalgerelateerd dit fenomeen is. En dus ook in hoeverre de BVO hier tegen moet optreden als ze weten wie hier aan meedoet. Ja.
0: Sebastian, nog even weer naar die gevechten. Want inderdaad, hoe hou je die is het ook zo net als bij een voetbalwedstrijd, dat de teams verschillende kleren aan hebben? Want normaal gesproken zijn die jongens allemaal in het zwart op de tribunes.
1: Ja, dat wordt vooraf ook afgesproken van welke kleuren dat er wordt gedragen. Of iedereen draagt dezelfde kleur. Of er zijn ook van die speciale t-shirtjes die ervoor worden gemaakt.
0: Nee, precies, want je moet wel weten wie die tegenstander is natuurlijk.
1: Ja.
0: Het bijzonder natuurlijk dat je die serie daarvan hebt gemaakt. Is het nu nog steeds ook dat er contacten zijn bijvoorbeeld met Oost-Europa dan, tussen deze groepen?
1: Geen idee. Ik weet dat het van Oost-Europa is overgekomen. En dat is vooral populair geworden na het EK in Frankrijk. Dat de Russen hier zijn gaan vechten tegen de Engelsen. Mm. En die waren eigenlijk veel beter voorbereid dan de dronken Engelsmannen. En vandaar is dat hier ook populair beginnen worden. En toevallig zat ik daar in 2016 op de juiste plaats.
0: Ja, ja. Krijgt u nog een wat vonden ze eigenlijk van de foto's?
1: Ik denk dat ze goed zijn, maar de reeks is al... gisteren ben ik er 7 jaar geleden mee naar buiten gekomen. Ze hebben mijn materiaal gedurende 6 jaar in beslag genomen.
0: Door de politie?
1: Door de politie, ja. Ze waren die zogezegd kwijt. Daarna 6 jaar heb ik uiteindelijk de beelden teruggekregen. En heb ik mijn fotoboek erover kunnen maken. Iedereen die erin staat, staat er vrijwillig in. Er zijn mensen die geblurred zijn, dat zijn de mensen die er niet aan willen deelmaken. Maar wij zijn in een groot mediaproces allemaal opgepakt. Dus er was niet meer zoveel heimelijk aan.
0: En die foto's zijn binnenkort dus te zien in een boek ook?
1: Ja, nee, het boek is al uit. En u kan het boek kopen en eraan plegen. En het zijn mooie foto's. Alleen mooie foto's, het zijn gelaagde foto's.
0: Ja, ja. En die gevechten gaan gewoon door. Komend weekend is er misschien alweer eentje.
1: Ja, de populariteit aan bosgevechten is enkel maar gegroeid. Terwijl het nu, dat er zowel in Azië als in Amerika, als in Zuid-Amerika, de eerste gevechten ontstaan.
0: Ja, ja, ja. Hartelijk dank allebei. Fotograaf Sebastian Steveniers en onderzoeker Joey Wolsink van Bureau Beke. Het ging over de bosgevechten. Zometeen de vraag van vandaag.
3: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS-journaal. En die krijgt u van Dorien Bouwman.
4: In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden in delen van de openbare ruimte, zoals parken en winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar geschikte regelgeving daarvoor. De camerabrillen lijken sterk op gewone brillen. Daardoor kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze doorhebben. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wilde huiszoekingsbevelen nietig laten verklaren die in februari leidden tot zijn arrestatie. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. En niet overal is het luchtalarm vandaag om 12:00 afgegaan. De maandelijkse sirenetest klonk in het Gooi 2 minuten te laat. In Flevoland ging de sirene zelfs 7 minuten later af. Omroep Flevoland meldt dat het kwam door drukte in de meldkamer. De sirene wordt nog altijd handmatig aangezet.
0: Erik Evengroen, hoe gaat het op de Nederlandse wegen?
5: Nou, op de meeste plekken prima. Er staan een paar korte files en eigenlijk maar twee opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Drochtrecht-tunnel, moet ik zeggen, is een spoedreparatie aan de gang in. De rechter tunnelbuis is ook dicht. Er staat al 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En zojuist een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dat gebeurde net voor Haps. Er staat 6 kilometer file en dat kost je een kwartier.
3: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, de Michelinsterren zijn uitgedeeld, maar voor een bijzondere eetervaring hoef je natuurlijk niet per se naar een sterrenrestaurant. De vraag van vandaag luidt, wat is uw meest bijzondere eetervaring? Denk aan een tafel vol bijzondere gerechten. Je kent dat wel uit films en zo in Italië of in Frankrijk. In de tuin natuurlijk, een hele lange tafel met allemaal van die mensen die lekker aan het eten zijn, zoiets. Een restaurant op een onverwachte plek of juist een hele simpele maaltijd met een heel goed verhaal erbij. Wil het graag allemaal weten? Arne Nijboer heeft het al laten weten per app. U kunt namelijk reageren in de luisterapp van NPO Radio 1. U mag ook een mailtje sturen naar villavdb@omroepmax.nl. Hij heeft het over Sri Lanka. Ik was daar destijds voor mijn werk en werd uitgenodigd door een soort stamhoofd om te komen eten. Dat eten was mij toch lekker, zegt hij. Geen sterrenrestaurant, maar wel een ervaring om nooit te vergeten, schrijft Arne. Charlotte Klein, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Culinair historicus, we hebben je al vaker gehoord hier in de villa. Welk gerecht heeft een onuitwisbare indruk op jou gemaakt?
6: Ja, ik moest meteen denken aan een heel klein restaurantje in Puglia, in Zuid-Italië, waar een oud vrouwtje alles in haar eentje deed, het koken, het serveren, en alleen vroeg, hebben jullie honger? En we dom genoeg waren om te zeggen, ja. En toen kwam er maar eten. Op een gegeven moment ging ik zeggen, we hebben nu wel wat minder honger, maar het was allemaal zo lekker en juist eigenlijk heel simpel. Dus ik dacht niet meteen aan een heel chic restaurant.
0: Nee. Maar ook geen menukaart of zo? Ze zei gewoon van, ik breng wel wat.
6: Ja.
0: Ja, geweldig.
6: Ja, en de hele tafel werd voorgezet en dat was pas het begin. Daarna kwam nog pasta en toen nog een hoofdgerecht. Nou, ik ging steeds zeggen, porties mogen wel kleiner. Maar het was zo lekker.
0: Ja, dit is zo'n ervaring die als toerist eigenlijk zoekt. Hè? Dat je gewoon ergens zo'n zaakje binnengaat en dan staat er meestal is een oude mevrouw op een of andere manier die dan de sterren van de hemel kookt, letterlijk.
6: Ja, en je kan het eigenlijk, je wil het vinden, maar het is heel lastig te vinden.
0: Ja. En kom je ook wel eens in sterrenrestaurants?
6: Ook wel, niet zo vaak, maar ik ben er wel geweest, ja.
0: En wat vind je ervan?
6: Ja, dat is eigenlijk iets heel, ja, is heel iets anders. Het is ook geweldig als het goed gedaan is. En het is meer een soort kunst. Het is alsof je naar theater gaat. Dus er is zoveel, het draait om zoveel meer dan wat er op het bord ligt. Dus het is heel leuk om daar met heel veel aandacht naartoe te gaan. Maar als je met iemand even goed voorbij praat, zou ik dan juist weer niet naar zo'n plek gaan.
0: Ja. Ja, het is bekend, hè, de Michelinsterren, door de bandenfabrikant natuurlijk. Die zijn daar ooit mee begonnen. Het is wel echt een fenomeen geworden, hè? Elke keer heel veel aandacht ook voor.
6: Ja, nog steeds. Ja, dus het is nu al 100 jaar dat ze ook sterren, of tenminste 1 ster uitdelen. Er kwam pas ietsje later, gingen ze meerdere sterren, dus ook 2 en 3 sterren uitdelen. En nog steeds heeft het heel veel invloed en het is wel aan het veranderen, want je hebt natuurlijk ook een heleboel andere lijsten en mensen die op internet zelf recensies schrijven of recensies, ja, reviews. En toch is het nog heel veel status en bepalen zij grotendeels nog wat wordt gezien als bijzonder, een bijzonder restaurant.
0: Ja. Terwijl, ook de sterrenrestaurant, de mensen die daar dan op een afstandje van naar kijken, vrij zakelijk naar kijken, die zeggen dan van ja, die porties zijn allemaal heel klein, je betaalt er heel veel geld voor. Jij zegt al, het is een beleving natuurlijk. Maar ja, lang niet iedereen is het daarvoor weggelegd natuurlijk om naar zo'n sterrenrestaurant te gaan.
6: Nee, en je ziet ook dat koks die wel sterren hebben gekookt, dat die bewust ervan afgaan. En dat ze zeggen, ik wil simpeler gaan koken. Ik wil ook wel eens mijn gezin zien. En het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Want het is dus duur niet omdat het grote porties zijn, maar omdat er heel veel handelingen in die gerechten zitten. Ja. Dus je hebt heel veel personeel nodig. Nou, heb ik nog nooit honger gehad. Nou, want je krijgt, het zijn kleine porties, maar je krijgt heel veel gangen.
0: Ja.
6: Maar dat hangt er nog wel een beetje aan. Het is dus ook een keuze om ervan af te gaan en wat simpel te gaan koken.
0: En dat is wel echt een trend. Hè? Je hebt nu die bouillons in Amsterdam die enorm in opkomst zijn. Er komen er steeds meer van. Maar dat je voor weinig geld toch goed kan eten eigenlijk.
6: Nou, het is dus natuurlijk ook niet alleen maar bij de koks die wel eens wat minder willen. Maar dat zie je ook bij de consument. Dat mensen misschien wel vaker uit eten willen, maar dan ja, minder willen betalen. Of alleen een aantal gerechtjes om te delen. Of je hebt nu ook veel van die snackkaarten. Dus dat je eerst wat snacks deelt en daarna nog een hoofdgerecht met z'n tweeën of z'n drieën deelt. Dus ook vanuit de gast is er behoefte aan een andere manier van eten.
0: En ik bedoel, op dat niveau, het sterrenniveau, maar ook wel daaronder natuurlijk. Want je moet toch overeind blijven in een enorme concurrerende sector. Want er komen alleen maar restaurants bij en formules. We kunnen ons denk ik van de buitenkant niet zo goed inschatten van hoe zwaar dat is. Hoeveel druk er wel op die chefs en zo staat.
6: Nee, dat schijnt dus heel zwaar te zijn. Heel veel druk om. Want je hebt de ster, maar dat betekent niet dat je dan achterover kan leunen. Dan moet je dat niveau volhouden. En je wil hem dan natuurlijk absoluut niet verliezen. Want dat is misschien nog wel erger dan er nooit eentje krijgen. Dus dat is natuurlijk ook een reden om op een gegeven moment te zeggen, nou, ik heb het wel gehad, ik geef hem terug. En ik dat kan trouwens niet, maar zeggen, ik ga nu eenvoudiger koken.
0: Ja, ja. Dan leef je hem vanzelf wel in eigenlijk op die manier. Want
6: kom je, ja precies, ja. Gaat vanzelf.
0: Het blijft een mannenwereld, want dat werd gisteren al bekend, omdat blijkbaar van tevoren zijn die mensen ingericht van het restaurant in Maastricht. Maar gewoon Reuten, die daar aan de kachel staat, dat die nu uiteindelijk ook haar tweede ster kwijt is. Dus die was al een ster, had ze ingeleverd en nu ook dus geen ster meer. En Marleen Brouwer van Noor in Hoogkerk, die gaan het eind van het jaar sluiten, zij de tent. Dus dat betekent dat geen enkele vrouwenchef een ster meer heeft.
6: Nou, ik zag net wel dat er twee nieuwe restaurants, of tenminste twee restaurants, hebben een nieuwe ster gekregen. Daar zitten wel vrouwen bij. Dat zijn Rozenwiel en De Kuit. Maar toch, dat is heel weinig natuurlijk. Twee vrouwen op, hoeveel zijn het er? 100. Maar zei jij net niet in het begin ook van zo'n simpel restaurantje waar geweldig wordt gekookt, vaak door een vrouw alleen. En dat is ook zo, heel erg die thuiskeuken, het lekker eenvoudig koken wordt heel vaak nog gedaan door vrouwen. En in het hogere segment, chique keukens, dat is nog altijd een mannenwereld. Ja. En dat is ook een beetje het verschil tussen de Italiaanse thuiskeuken en de Franse professionele keuken. Want Michelin is ook nog heel erg een Frans instituut. Ja. Dat zijn mannen. En dus dat is eigenlijk ook heel erg gedateerd. Want er zijn wel vrouwelijke koks in Nederland die op niveau koken.
0: Er zijn hartstikke leuke goede restaurants in Nederland die dus wel geen ster hebben, maar wel waar een vrouw achter het fornuis staat en waar je prima kan eten en heel lekker kan eten. Dus misschien moeten we ook gewoon even zoeken met z'n allen waar je dan eens een keer naartoe wil. Zeker dus als je inderdaad daar een vrouwenchef wil. Dankjewel, Charlotte Klein, culinair historicus. De vraag van vandaag, wat is uw meest bijzondere eetervaring? We zijn benieuwd dus naar alle eetervaringen. Het mag lekker zijn, het mag gek zijn. Of juist dat iets enorm tegenviel. Laat het weten. Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U mag ook reageren via de NPO Luisterapp. Ik was van het weekend weer eens even in Groningen. Wat een heerlijke stad is dat toch. Aanleiding het concert van soulzanger Jalen Negonda. Wat een stem, die man. Wat een lekkere, strakke begeleidingsband. Het was New Soul in optima forma. Dit is het allernieuwste liedje van Jalen Negonda. Hij speelde het zaterdagavond ook in Groningen. Hannah, What's the Matter?

0: Dit valt onder het kopje Northern Soul, Frankie Valli en The Four Seasons en The Nights.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Hooligans van rivaliserende voetbalclubs die spreken geregeld af in de bossen om daar met elkaar georganiseerd op de vuist te gaan. Er worden online zelfs heuse ranglijsten van bijgehouden. De hooligans van FC Utrecht staan bovenaan, gevolgd door die van Feyenoord en Willem II. Op Videoland is een documentaire te zien over deze bosgevechten, zoals ze worden genoemd, en daar gaat het er heftig aan toe.
3: Nee joh, hun komen van de pick-up, anders moet je weer gaan omdraaien. En jongens, probeer te blijven staan. Nee, ook niet. Probeer gewoon niet de grond te weg van. Blijf maar gewoon trappen. Laat zien wie de gekste is, jongen. Kom op, hè. Kom op. Kom op, Uutje.
4: Kom op, boys. Kom op,
3: boys. Kom op, boys. Lekker, lekker.
0: Onderzoeker Joey Wolsing van bureau Beke, die geven advies en doen onderzoek naar veiligheidsvraagstukken, deed onderzoek na dit fenomeen van de bosgevechten. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: En fotograaf Sebastian Steveniers, die was zelf bij verschillende van die gevechten aanwezig en maakte daar een fotoserie over. Ook goedemiddag, Sebastian.
6: Goedemiddag.

Nieuwe liedje is het van Jalen Naganda, Hannah, What's the Matter? Wachtend op de dood, dat is de titel van een nieuwe voorstelling gemaakt door acteur en zanger Maarten Heijmans en muzikant en liedjeschrijver Xander Vrienten. Het is een voorstelling over het levenslied, van de Jordaan tot aan de Mississippi Delta en weer terug.

0: Randy Newman. En dit zit in de voorstelling.
1: Ja, en de Eagles, hè, die dit zingen.
0: Die achtergrondkoortjes.
1: Ja, en het spelen.
0: Jaren 70, Randy Newman, prachtig. We gaan straks nog een liedje laten horen. Dat zit er ook in, ook van Randy Newman. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen tussen jullie, Maarten?
2: Ja, op een hele wonderlijke wijze. Xander en ik hebben vorig jaar samengewerkt in Hadestown. Een musical in Carré speelde. Die speelde de hele zomer in Carré. En daar, dat had als muzikale DNA heel erg dat Amerikaanse zuiden. En ik had toen net een voorstelling, een toneelvoorstelling die ik zou gaan doen. Dus nu. En die ging toen niet door omstandigheden in de groep. Dus er stond gewoon een hele verkochte theatertour zonder voorstelling. En toen heb ik eigenlijk Xander gevraagd.
0: Wisten die theaterdirecteuren dat ook al? Of,
2: Nou, dat werd, kijk, hun werd natuurlijk gemeld van oké, deze voorstelling die jullie hebben gekocht, deze voorstelling waar onder Maarten Heijmans in zit,
0: die gaat niet door.
2: Maar toen kwam de producent met, we kunnen ze natuurlijk iets anders aanbieden wat jij doet. En toen voelde ik intuïtief, dan moet ik iets met Xander doen. Geen idee wat, maar laten we iets doen. En toen kwamen we eigenlijk snel op, omdat we kwamen net uit dat idioom van het Amerikaanse zuiden. Dus we zeiden, we gaan daar gewoon iets mee doen. En ik ben ook in het theater vooral bekend van kleinkunstdingen. Dus we maken een soort mix tussen kleinkunst en het zuiden. Oké, print de boekjes, stuur het erheen. En we zoeken later wel uit wat we gaan doen.
0: Okay. Dus zo dat gaat dat in die wereld.
2: Dat is de geschiedenis. Ja,
0: ja, mooi. En kijk, ik hoor Randy Newman en ik hoor de blues. En in Mississippi zag ik ook ergens in een ding staan. Mm. En het levenslied, zoals we dat kennen in Nederland natuurlijk. Hoe breng je dat dan bij elkaar?
1: Nou, ik denk dat het voortkwam uit het idee dat het eigenlijk niet zo heel erg ver van elkaar ligt. Dat het levenslied uit de Jordaan of ergens anders uit Nederland komt uit een bepaalde traditie. Met een snik in de stem en met het gevoel van het leven, het levenslied. En de blues of folk of Amerikaanse muziek komt ook uit een bepaalde culturele stroming. En ja, er zijn best wel overeenkomsten. Zo begon het idee.
0: Ja. En goed, dan ga je wat uitzoeken en wat bij elkaar hoort.
1: Ja, en
0: hoe komt er dan een beetje lijn in?
1: Waar we gaandeweg achter kwamen was dat Maarten zei het op een gegeven moment mooi. Maarten is een theaterman met heel veel liefde voor muziek. En ik ben een muziekman met heel veel liefde voor theater. En zo luisteren we ook naar nummers. Dus we gingen heel veel muziek luisteren. En elke keer als ik het voor me zag hoe we dat met twee fantastische muzikanten goed konden, muzikaal konden inlijsten, moest Maarten er ook een gevoel bij hebben dat we theatraal konden maken. En waar dat samenkwam, hebben we uit een soort ratje toe een voorstelling gemaakt. Ja.
0: Want als ik naar die voorstelling ga, dus ik hoor natuurlijk die muziek, maar vertel jij er dan iets bij? Of speel je iets? Of wat?
2: Ja, nou, het is een hele eclectische mix eigenlijk van verschillende vormen en stijlen. Ik moest het eens aan iemand een beetje schetsen en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk, ken je de film Oh Brother, Where Art Thou?
0: Ja,
2: van de Coen Brothers.
0: De Coen Brothers.
2: Het is eigenlijk alsof je 1,5 uur in zo'n soort film onderdompelt. Dus er komen personages ook voorbij en sketches, maar ook gewoon hele mooie nummers. Je hoort ook echt een band spelen en ik perform nummers. En wat het dan misschien een beetje kleinkunstig maakt, wat zeg maar die Amerikaanse traditie waar.

0: hebben daarmee ook het injecteren met de Nederlandse traditie, is dat bijvoorbeeld een nummer van Johnny Cash, wat Cash altijd zo heel relaxed, pingelend achter,
1: zware stem,
0: een zware stem, zo pingelend achter de microfoon zingt hij dat. Ik zing dat veel meer, ik perform dat veel meer als een soort kleinkunstnummer, als een soort toneelstuk, als een personage wat dat allemaal overkomt. Dus ja, het is een soort mix van allerlei.
2: Maar het is dus niet zeg maar een soort, laat ik zeggen, een soort college van, dit zijn de liedjes uit de Mississippi Delta.
0: Nee? Nou, op een gegeven moment maken we daar een soort grap over. Over een soort nep college. Maar nee, het is wel echt een theatrale, volle avond. Ja. Met we hadden eergisteren onze tweede try-out. En toen liep er een mevrouw na afloop naar me toe. En die zei, het was met een lach en een traan. Nou, dat vind ik het grootste compliment dat ik kan krijgen.
2: Want je hebt even net geschetst hoe de totstandkoming was. En dat ook een beetje improviseren is geweest.
0: Ja.
2: Ben je dan trots ook na deze tweede try-out? Wat er uiteindelijk staat?
0: Oh, ik was zo opgelucht en trots heel erg op wat we hebben gedaan. En op Xander en op de jongens en op Peter van Rooyen die de regie doet. En want het is heel intuïtief bij elkaar gekomen. En soms wisten we het ook even niet van wat zijn we nou in godsnaam aan het doen. Maar dan merk je toch, je hebt publiek nodig. Dus we hebben 4 try-outs in totaal. We hebben er nog 2. En dat is echt een heel erg groot onderdeel van het maakproces. Want je zit in een studiootje met elkaar aan te kloten en dingen te proberen. En sommige dingen werken dan heel erg. Dan doe je ze een tweede keer weg. Helemaal niet. En voor de zaal ontwikkelt zo'n programma zich echt. Ja.
2: En die titel, Wachtkamer voor de Dood, Wachtend op de Dood.
0: Ja.
2: Ben je daar veel mee bezig met de dood?
0: Ja, ik vind het een heel fascinerend aspect aan het leven, de dood. Ik ben er ook niet zo. Mijn tante die zei van, hé, waarom heb je het nou weer zo'n titel gegeven? Daar komen de mensen toch niet op af? Die willen toch wat vrolijks? En zo'n accent heeft ze overigens totaal niet. Maar goed. ik heb daar gewoon denk ik een beetje een andere kijk op. Ik vind de dood een heel, dat is gewoon een heel wezenlijk onderdeel van het leven. En ook wat het leven de moeite waard maakt. Hè, want het is eindig. Dus we moeten er wat van maken. En ik vind het zeker in deze muziek, de smart die je hoort in de blues, dat. Ja, dat heeft ook heel erg met de dood te maken.
2: Dat is de overeenkomst, zei je net al, hè? Tussen bijvoorbeeld onze levensliederen, smartlappen worden ze ook wel genoemd natuurlijk, en de muziek die daar vandaan komt.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. En ik wou nog zeggen over Wacht op de Dood, dat is eigenlijk een referentie van Townes Van Zandt, een singer-songwriter uit de 70s, uit de States, in Waiting Around to Die. En daar hebben we eigenlijk het nummer rondom gevouwen. Maar ja, dat is zeker een overeenkomst, maar daar zit natuurlijk. Ja, ik legde dit laatst zo aan iemand uit dat als je weet waar je naar moet luisteren, is muziek net zo'n taal als dat wij nu spreken. En een taal komt natuurlijk voort uit een cultuur en zo zit muziek ook in elkaar. Mm. En ik denk dat als je weet waar je naar moet luisteren en je hoort hoe de productie van André Hazes in elkaar zit en hoe ze daar spelen en hoe de pre-chorus ten opzichte van het couplet en het refrein staat en de eerste keer heb je 1 refrein en dan kom je terug, dan doe je 2 keer, et cetera. Dat zijn allemaal
2: universeel eigenlijk.
3: Ja, exact.
2: Jullie spelen, ik zei dat al, we hadden net Rider in the Rain, ook dit nummer van Randy Newman.

0: God Song.
1: Ja, het is echt een van de beste nummers die ik ken. En ook qua tekst zo diep. Hij schrijft het vanuit het perspectief van God, die eigenlijk naar de mens kijkt. Zo van, ja, jullie blijven maar in me geloven, dus ik ga maar door met al deze rampspoed. Ja. Die zijn helemaal niet goed en dan komen jullie weer. En that's why I love you. Ik sla jullie neer en jullie blijven me alleen maar meer lief hebben.
2: Het is echt Randy Newman, hè, die altijd heel mooi de boel kan kantelen. Zo, ja. En daar ook heel veel gedoe mee krijgt vaak met groepen.
1: Ja, ja, nou ja, dat, in dit geval snap ik dat ook wel. Het is akelig accuraat. Alle godsdiensten krijgen er van langs.
3: Ja.
1: Maar ja, zo'n goed nummer. En heel erg theatraal ook. In die zin dat je bent meteen in die wereld. En er is meteen een perspectief.
2: Ken jij het nummer ook?
3: Ja, ik ken het al. Ja.
2: Oké, dus toen, als je dat nummer dan noemt, dan weet je gelijk allebei van ja, die moet erin.
3: Ja, daar dachten we volgens mij allebei vrij snel van, die moet erin.
2: Is er, Maarten, een liedje waar jij wat jou het meest raakt uit de voorstelling?
3: Ik heb wel een heel groot zwak voor het nummer 500 Miles. Dat is best wel een modern nummer eigenlijk. Of modern, het komt uit de... Het doet veel ouder aan als je het hoort. Maar het
1: komt uit dezelfde traditie, maar dan nu opgenomen.
3: Ja. Dat is volgens mij het is 70s of zo.
2: Maar is dat 500 Miles van... Doe eens een stukje, hoe gaat het?
3: Peter, Paul en Mary.
2: Oké.
3: 500 miles, 500 miles, okay. 500 miles, 500 miles. Er zit ook Coen Brothers film. Hoe heet die film nou over die muzikant? Het is zo'n film over zo'n country muzikant van de Coen Brothers. Nou ja, goed, daar zit hij ook in. Okay. En dan wordt hij in de film gezongen door niemand minder dan Justin Timberlake of All People.
2: Oké, maar het is echt zo'n folk.
3: Het is echt zo'n folk. Dat is gewoon een heel mooi folkliedje.
2: Nou moet je dus, ga je met dit programma toeren langs al die theaters en zo. Leidt dit nog tot meer samenwerking misschien?
3: Nou,
1: dan gaan we evalueren aan het einde.
3: Ik heb al een plan, maar dat heb ik jou nog niet verteld.
1: Oh,
3: ik heb al een idee voor een volgend programma.
2: Oké. Ja.
1: Nou, een van de eerste ideeën die we hadden was een western musical met twee man op het toneel. En dat lijkt me ook heel erg leuk, met allemaal van die Ennio Morricone.
2: Ja. The Bad and the Ugly.
3: Een tweepersoons musical waarbij ik dan alle rollen zou spelen. En Xander is het hele orkest in zijn eentje. Dat was het eerste idee. Maar
1: van die hele lullige geluidjes. Dat lijkt me fantastisch.
3: Ja, maar dat was toen productioneel toch. Het was toen al aan de zalen verkocht als dat ik met een band iets zou doen. Dus dat was dan weer iets te weird.
2: Goed, je hebt zo meteen genoeg tijd in het busje op weg naar, weet ik veel, waar je allemaal naartoe gaat.
3: Het hele land.
2: Om het daar eens over te hebben. Wachtend op de dood. Zo heet de voorstelling dus. En we gaan de uitagenda's gewoon in de gaten houden. Op theater.nl staat ook de speellijst. Maar eerst nog twee...
3: Nog twee try-outs. Ja. En dan hebben we 9 oktober in de Kleine Comedie in Amsterdam onze première. En dan spelen we tot en met 18 december door het hele land.
2: Leuk dat jullie hier waren en veel succes.
3: Dankjewel.
2: Maarten Heijmans en Xander Vrienten, hoor u. We gaan de vraag van vandaag eens even bij de kop pakken. Het is de dag van de Michelinsterren. Ze zijn intussen uitgedeeld, dus alle chefs weten of ze erbij zitten of niet. De een is opgelucht wellicht, de ander een beetje triest. Want die hadden er misschien één verwacht. Er zijn ook sterren afgenomen dit jaar. Het bracht ons op de vraag, wat is uw bijzonderste eetervaring? Ik geef die jongens nog even de hand. Dankjewel. Mick of Mike die mailt ons dat hij ooit iets aparts heeft meegemaakt in een chic restaurant met zijn familie. Ik meen me te herinneren dat we 7 gangen kregen bij een 25-jarige bruiloft van een oom en een tante. Na het eten kwam er koffie op tafel met sigaar. Wij als jochies van ongeveer 18 wilden dat natuurlijk ook. De ober knipte heel netjes een stukje af van een van de maten. En zei zo, dat scheelt weer een trekje. En hij keek er heel beteuterd naar. En Christian heeft een herinnering aan de Libreien. Althans aan Libreien's zusje in Zwolle. Dat laat hij weten in een voice-app.
4: Als nagerecht stond op de kaart banaan. Dus we waren heel benieuwd. En toen kwam het. En toen kregen we allebei een schoteltje met daarop een banaan. In zijn schil, met wat bruine plekjes erop. En verder helemaal niks. Dus we dachten, wat is dat nou? Maar wat bleek, die banaan die was helemaal nagemaakt van andere ingrediënten. Er zat ijs in en vast ook wel iets met banaan. En die schil, die was, daar kon je met je vork of je lepel gewoon doorheen. En het was super lekker. En echt een unieke ervaring.
2: Ja, heel bijzonder. Ik heb in die serie gekeken. Op Netflix zag je dan een Amerikaans restaurant waarbij ze dan aardbeien serveerden en die smaakt als tomaat en omgekeerd. Dus ja, dan word je als eter natuurlijk een beetje op het verkeerde been gezet. Dat heeft Christian dus ook meegemaakt. Dit soort verhalen willen we graag horen. Wat is uw bijzonderste eetervaring? VilaVDB@omroepmax.nl, dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren.
0: NPO Radio 1.
5: Podcast. Je kwam thuis. Stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorde.
6: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
5: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
6: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
7: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
6: Verrompeldisering ligt op de loer.
8: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
6: Ons Strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Van den Berg.
20: De politie in Amsterdam zet lokopa's in om criminelen op heterdaad te betrappen die ouderen proberen op te lichten. Twee van die undercover-agenten zijn straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorien Bouwman.
21: Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sanaa. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan de hand. Dat gebeurde in de stad Lens nadat de leerling een granaat had opgepakt die door de politie werd gebruikt. Dat melden meerdere Franse media. Ook in het Belgische Luik wordt gedemonstreerd tegen het onderwijs. Daar zijn 16 mensen opgepakt, maar is de situatie verder onder controle, zegt deze VRT-verslaggever.
1: De schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze lieten wel verstaan dat ze liever hadden gehad dat de scholen vandaag gesloten waren gebleven. Het was een beslissing van de burgemeester om die vandaag weer te openen. De directeurs houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou ook hier in Luik de vlam wel eens weer in de pan kunnen slaan.
21: Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren al een week tegen het lerarentekort, te oude schoolgebouwen en vanwege te grote klassen. Restaurant De Libraille in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Jonny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. En volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libraille. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Michelinsterren werden 100 jaar geleden voor het eerst uitgereikt. In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden, zoals in parken en winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar geschikte regelgevingen voor. De camerabrillen lijken op gewone brillen. Daardoor kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze doorhebben. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De man is bij de RSF verantwoordelijk voor de inkoop van wapens. Zijn komst leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. Niet overal is het luchtalarm vandaag om 12 uur afgegaan. De maandelijkse sirenetest klonk in het Gooi 2 minuten te laat. In Flevoland ging de sirene zelfs 7 minuten later af. Omroep Flevoland meldt dat het kwam door drukte in de meldkamer. De sirene wordt nog altijd handmatig aangezet. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. De autoriteit pleit ervoor een einde aan de verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen.
10: We krijgen van scholen te horen dat zij jaarlijks grote hoeveelheden ongebruikte papieren boeken weggooien. Simpelweg omdat ze scholen gedwongen worden om die af te nemen als ze een digitaal boek, digitale leermiddelen willen kopen. Wat we hebben gezien is in ons onderzoek dat de markt eigenlijk niet goed werkt. Want de scholen krijgen niet wat ze willen en de prijzen zijn te hoog. En daarom deze oproep aan de uitgevers om wat aan te doen.
21: Scholen veranderen hierdoor minder makkelijk van lesmethode. Het meisje met de parel is weer terug in het Mauritshuis in Den Haag. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Een verslaggever van Omroep West zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde.
22: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Was het moeilijk, deze missie?
23: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
21: Het schilderij is vanaf vanmiddag weer voor bezoekers te zien. Het weer, vanmiddag vrij zonnig en droog. Bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen begint weer met mist, daarna geregeld zon, met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 21 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
24: Ja, naast wat korte files met zo'n 5 minuten vertraging vallen er de volgende 3 op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar gebeurt een ongeluk net voor Culemborg. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is opgelopen tot 20 minuten. De A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Sliedrecht 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is er 1 tunnelbuis dicht van de Drechttunnel. Daar is een spoedreparatie aan de gang. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.
25: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
26: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
25: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
26: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
8: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. €1,99.
18: NPO Radio 1. Max.
19: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal. De gastenlijst voor uur nummer 2. Omar en Rick zijn twee undercover-agenten van de Amsterdamse politie. Ze worden geregeld ingezet als lokopa om zo criminelen op heterdaad te betrappen die ouderen proberen op te lichten. We gaan zometeen meer horen over hun verhaal. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1980. Toen was er op de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht een aanvaring tussen een veerpont en een binnenvaarttanker. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. De eerste kandidaat in het spel een tijdje terug deze week is Leonard Smit uit Beverwijk. En de vraag van vandaag, wat is uw meest bijzondere eetervaring? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Aanleiding de Michelinsterren die vandaag zijn uitgedeeld. Dat kan natuurlijk heel bijzonder zijn, een etentje in zo'n sterrenrestaurant. Dat kan ook iets heel anders zijn, iets gewoons, een mooi verhaal. We hebben er al heel wat voorbij horen komen. Arjan die appt ons dat hij goede herinneringen heeft aan een bepaalde pizza. Een stokoud vrouwtje stond in een piepklein afhaalrestaurantje op een takkenbosoven de allerbeste pizza's van heel Luca te bakken. Luca ligt in Italië. Er was een rij van 20 meter, zegt hij. Geweldig. En de pizza was dus ook heel goed. En we blijven even in Italië met het verhaal van Kees Budding. Die mailt, we hebben ooit in een klein gehucht in Umbrië gegeten. Het was zo'n griezeltentje met van die TL-lampen, een tv die keihard aanstond en van die vieze vliegers slierten aan het plafond. De verwachtingen waren kortom niet erg hoog gespannen, maar de tournedo die we daar hebben gegeten is nog steeds onovertroffen. Pierre Wind, goedemiddag Pierre.
28: Hey, goedemiddag, wat kikker jou de lijn te hebben.
2: Ja, welkom terug in de villa. De laatste keer dat jij hier was, hebben we trekdrop gegeten, weet ik nog.
28: Ja, dat was kikken, toch?
2: Ja, dat was zeker kikken. Wat was jouw meest kikken eetervaring ever?
28: Oh ja, nou in Nederland was dat bij Cas Spijkers. Ken je die nog, die mooie Bourgondische die de culinaire van Nederland op de kaart heeft gezet? Die had namelijk in zijn restaurant tomaat gevuld met marsepein als dessert.
2: Oh, wauw.
28: En in het buitenland heb ik gegeten eens een keer gewoon bij een boer. Een bolletje verse vanilleijs, in Italië was dat. En met 20 jaar oude aceto balsamicum eroverheen. Oh, wow. Nou, dat was geweldig.
2: Ja. Ja. Maar dat, bijvoorbeeld, dat van die boer bijvoorbeeld, dat geeft aan dat je niet per se in een sterrentent hoeft te zijn om heel lekker te eten.
28: Nee, kom bij mij en je eet fantastisch. Nee, Jurgen, ik zeg altijd zo van, wij zijn een restaurant wat eigenlijk een ster verdient, maar nooit zal krijgen. Omdat je niet voldoet aan de normen van wat de Michelin hanteert. Ja. Maar er zijn zoveel goede restaurants. Want bijvoorbeeld, ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik meen het echt. Weet je. Bijvoorbeeld, kijk naar bijvoorbeeld Van der Valk. In mijn optiek zou die grenzen van de eerste Michelinster naar beneden moeten. En Van der Valk, niet allemaal, want ze zijn niet allemaal even goed. Maar je hebt Van der Valks ertussen die qua prijskwaliteit en wat ze bieden echt geweldig zijn. Ik ken er zo twee opnoemen die in mijn optiek een ster zouden verdienen.
2: Ja. Maar jij hebt bijvoorbeeld, jij hebt dus kennelijk niet de ambitie om zo'n ster te krijgen, maar je hebt wel gewerkt in sterrenzaken.
28: Ja, als ze morgen geven, ben ik wel blij hoor. Want het zou wel een waardering zijn. Maar ik weet gewoon. Hè, maar ik heb in de jaren 80 heb ik in 4 sterrenrestaurants gewerkt, waarvan 1-2 sterren. En de tijd was wel anders. Want nu zijn er bijvoorbeeld. Vandaag waren er 98 1-sterrenrestaurants. En in de jaren 80 waren dat er tussen de 30 en 33. En ja. Je had maar 2-sterrenrestaurants en geen 3-sterrenrestaurant. En ik heb ook in een 2-sterrenrestaurant gewerkt toen in Juliana. En ik moet zeggen, Jurgen, je hoort mij nu wel zoveel zeggen van, nou, oké, die sterrenzaken, ach. Maar één ding wel, ik ben eeuwig dankbaar, want je kan het beste het vak leren. Als je in een sterrenzaak werkt, dan leer je het kokvak of het bedieningsvak, leer je echt. Want daar leer je de kneepjes, je leert te praten met je tomaat. Ja, daarom. Maar aan de andere kant, hoe Michelin nu gaat doen. Want weet jij trouwens waarom de Michelin ooit is opgericht? Jij weet veel.
9: Ja, nee, we hebben ook besproken. Het is natuurlijk een bandengigant. Dus ze wilden natuurlijk dat mensen auto gingen rijden van de ene restaurant naar de andere.
28: Ja, en bizar is totdat er nu niet in een 5 belangrijkste criteria meer staat. Dus dat nemen ze niet meer mee. Terwijl dat eigenlijk het omrijden voor een restaurant. Kijk, en daarom zou ik zeggen, van voldoende wij aan, zeker aan. Kijk naar mezelf. maar uit België komen ze, uit Groningen, uit Brabant. Ze komen 3 maanden van tevoren zitten we vol. Maar daarom zeg ik ook, niet om mij nu zeg maar een ster te bepraten. Maar er zijn zoveel goede restaurants, net zoals die pizza wat je net...
9: Ja. Maar Pierre, jij bent natuurlijk de ster van dat restaurant van jou.
28: Ja. Ja, maar een van de criteria van de Michelin is nu ook de persoonlijkheid van de chef. Nou ja, hangt maar af. daar zou ik aan moeten voldoen, toch?
9: Ja, dat lijkt mij wel, ja. Nee, maar kijk, ik woon zelf in Utrecht en we hebben nu Karel de Vijfde. En Meef heeft volgens mij ook nog steeds 1 ster, als die niet ingenomen is vandaag. En daaronder zitten gewoon heel veel restaurants die gewoon hartstikke goed zijn. Waar je prima kan eten, maar die hebben allemaal geen ster. En er zijn er ook bij die, net als jij, dat helemaal niet ambiëren. Die willen het graag houden zoals het nu is.
28: Ja, want ten eerste, want wat ook zo, wat echt waar is, hè, zeg maar, krijg je een ster, dan gaan gelijk die prijs omhoog. Ik zou willen graag doen tot de Michelin de eerste ster de criteria naar beneden halen en ook een maximum aan prijs neerzet. Want dan ga je dus de gasten, de mensen ga je weer voor je winnen. Want het is nu ook in die 1-sterrenzaken, het is knijter duur in het algemeen. Niet allemaal, maar over het algemeen wel. En zeker, ik weet niet of je de onderzoeken gelezen hebt van de week, de jonge lui, die gaat nu heel anders uit eten. Die willen nu uit eten tijdens uitgaan met bowlen of het shufflebord en dan een hapje erbij. Dus als je de jongelui wil houden, als Michelin zijn, dan moet je dus niet die prijzen knijter duur maken. Dus dat kan je in je eerste ster kan je helpen. Ja. Want ze hebben nu ook de groene ster weggehaald. Dat ging over duurzaamheid.
9: Ja, is zo. Is er nog een restaurant in de wereld? Je mag de hele wereld uitkiezen. Waar jij nog een keer zou willen eten?
28: Oh, dan gaan we samen. Als jij me brengt. Oh, ik zou zo graag. Dan
9: moet ik ook betalen zeker met mijn NPO-salaris.
28: Ja. Ja, dat kan je wel, toch?
9: Dat is goed, dat is goed.
28: Dan krijg je mijn drankje.
9: Ja, oké, waar gaan we heen? Waar gaan we heen, Pierre?
28: Oh, we gaan naar Chicago. Alinea, dat is het mooiste, beste restaurant wat ik denk wat er bestaat. Ik ben nog nooit geweest, maar die staat echt torenhoog op nummer 1. Maar een menuprijs zonder drank is rond de 1.000 euro. Dus ik betaal de drankjes en jij het menu aan. Okay,
9: ja. En waarom is dat zo bijzonder?
28: Daar dingen. Okay, heb je ooit eens gezien? Zij maken bijvoorbeeld ballonnen van spinsuiker.
9: Oh, wow.
28: Ook de persoonlijkheid van de chef. Nou ja, hangt maar af. daar zou ik aan moeten voldoen, toch?
9: Ja, dat lijkt mij wel, ja. Nee, maar kijk, ik woon zelf in Utrecht en we hebben nu Karel de Vijfde. En Meef heeft volgens mij ook nog steeds 1 ster, als die niet ingenomen is vandaag. En daaronder zitten gewoon heel veel restaurants die gewoon hartstikke goed zijn. Waar je prima kan eten, maar die hebben allemaal geen ster. En er zijn er ook bij die, net als jij, dat helemaal niet ambiëren. Die willen het graag houden zoals het nu is.
28: Ja, want ten eerste, want wat ook zo, wat echt waar is, hè, zeg maar, krijg je een ster, dan gaan gelijk die prijs omhoog. Ik zou willen graag doen tot de Michelin de eerste ster de criteria naar beneden halen en ook een maximum aan prijs neerzet. Want dan ga je dus de gasten, de mensen ga je weer voor je winnen. Want het is nu ook in die 1-sterrenzaken, het is knijter duur in het algemeen. Niet allemaal, maar over het algemeen wel. En zeker, ik weet niet of je de onderzoeken gelezen hebt van de week, de jonge lui, die gaat nu heel anders uit eten. Die willen nu uit eten tijdens uitgaan met bowlen of het shufflebord en dan een hapje erbij. Dus als je de jongelui wil houden, als Michelin zijn, dan moet je dus niet die prijzen knijterduur.

0: ga je weer voor je winnen. Want het is nu ook in die eensterrenzaken, het is knijter duur in het algemeen. Niet allemaal, maar over het algemeen wel. En zeker, ik weet niet of je de onderzoeken gelezen hebt van de week. De jonge lui, die gaat nu heel anders uit eten. Die willen nu uit eten tijdens uitgaan met bowlen of het shufflebord en dan een hapje erbij. Dus als je de jonge lui wil houden, als Michelin zijnde, dan moet je dus niet die prijzen knijter duur maken. Dus dat kan je in je eerste ster kan je helpen. Ja. Want ze hebben nu ook de groene ster weggehaald. Dat ging over duurzaamheid.
1: Ja, is zo. Is er nog een restaurant in de wereld? Je mag de hele wereld uitkiezen. Waar jij nog een keer zou willen eten?
0: Dan gaan we samen. Als jij me brengt. Oh, ik zou zo graag.
1: Dan moet ik ook betalen zeker met mijn NPO-salaris.
0: Ja. Ja, dat kan je wel toch?
1: Maar dat is goed.
0: Dan krijg je mijn drankje.
1: Ja, oké, waar gaan we heen? Waar gaan we heen, Pierre?
0: We gaan naar Chicago. Alinea, dat is het mooiste, beste restaurant wat ik denk wat er bestaat. Ik ben nog nooit geweest, maar die staat echt torenhoog op nummer 1. Maar een menuprijs zonder drank is rond de 1.000 euro. Dus ik betaal de drankjes en jij het menu ook.
1: En waarom is dat zo bijzonder?
0: Daar kloosje dingen. Heb je ooit eens gezien? Zij maken bijvoorbeeld ballonnen van spinsuiker.
1: Oh, wow.
0: Het binnenkomstgerechtje is bijvoorbeeld een boomstam. En die boomstam kan je opeten, is nagemaakt.
1: Oh ja.
0: Ze doen de gekste innovatieve. Oh ja, wat ze ook hebben, dan krijg je dus zeg maar een gerechtje. Dan hebben ze daar een kussen met hele kleine mini-gaatjes. Door de zwaartekracht van het bord komt die geur uit die kussen. Komt dat? Dat zijn dingen. Dan denk ik bij mezelf, had ik het maar uitgevonden, weet je? En daarom wil ik daarheen.
1: Maar dat is dus los van het eten, wat natuurlijk waarschijnlijk heel goed is dat ook een enorme beleving eromheen.
0: Ja, dat is wat Nederland nu wil. Kijk, dat hele fine dining, dat zeggen heel veel kenners. Maar dat is een beetje geneuzel. Het is, ik denk, waar de mensen van gaan voor het totaalconcept. Voor de kwaliteit en voor de beleving. En je wil gezellig een avondje uit. Ik zeg altijd wat je moet doen als je bij mij komt eten. Dan moet je een jaar over hebben. Niet dat het zo slecht was, maar dat het zo goed was. En dat je het zo leuk vond, snap je?
1: Ja. Ik ga van sparen, Pierre. Je hoort van me.
0: Ja, oké. Je kan 's nachts bellen, want daar wil ik elke dag heen. Oké, man.
1: Dankjewel, hè. Hoi. Pierre Wint was dat, chef kok. De vraag van vandaag, wat is uw meest bijzondere eetervaring? Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Luisterapp.
2: Max.
1: We gaan terug naar zondag 5 oktober 1980.
2: Villa VDB.
1: Op die dag was er op de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht een botsing tussen de veerpont A3 en een binnenvaarttanker.
3: Ik stond met mijn rug naar de boot toe toen het ongeluk gebeurde. Toen keek ik naar achteren en toen zag ik die boot tegen die pont aankomen. Nou, en toen schoot hij op zijn kant. Nou, ik dookte gewoon af.
4: Het leek net een monster dat op me afkwam. Ik kon er niet vooraf duiken. Nou, en ik kon ook niet naar achteren duiken, want toen dook ik op het dek. Dat had ook geen zin. Nou, dus ik bleef gewoon staan en ik kwam in die andere ruimte terecht. Ik ben gewoon door die deur gezommen, denk ik. Ik kon niet links, ik kon niet rechts en toen ging ik naar voren. En daar voelde ik handen en benen en die trokken me dus naar boven. En die zei, leef je nog? Nou, ik zei ja. En zaten we in een kleine ruimte met z'n zevenen.
5: Jij was in het vooronder terechtgekomen?
4: Ja. Ik had bekend geen adem meer. Ik denk, nou, nog even het op. Maar toen voelde ik die hand en die trok me naar boven. Dus ik was nog in leven.
1: Ja, dat waren de zusjes Ellen en Marina van Etten, overlevenden van dit ongeluk. En ik ga ook praten nu met iemand die deze ramp heeft overleefd. Dat is mevrouw Anneke Verwijs. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Kent u deze meisjes van toen eigenlijk, die Ellen en Marina van Etten?
6: Nee, ik ben op zoek geweest naar twee andere kinderen. En dat bleken de broertje en zusje. Dan ben ik even hun naam kwijt. Maar die weet Rowan, de interviewster van het interview in het AD. Van kort geleden, nog niet zo heel lang geleden.
1: Ja.
6: Waar ik gezocht heb naar die twee kinderen. Omdat een van die kinderen om mijn nek hing. Zich vastgeklampt had aan mijn nek.
1: Ja.
6: Het is overigens niet echt gelukt om contact te krijgen. Maar goed, dit is het verhaal ook wat erg indringend was. Ja. Ja.
1: Laten we eens teruggaan naar die dag. Wat weet u er nog van? Kunt u zich dat moment nog herinneren dat u aan boord stapte bijvoorbeeld van de pont?
6: Ja, aan de

0: Noordse kant, dat was natuurlijk op zich niet zo spectaculair. We waren op de terugweg naar Zwijndrecht.
1: Maar u was een dagje uit geweest of zo? Of?
0: Een soort rondwandeling in Dordrecht. Omdat het een Hongaar was die vanuit de firma Jungerans in Rotterdam, een bekende porseleinzaak destijds in Rotterdam. Dat was een porseleinschilder. En ja, die moest die zondag een beetje ondergebracht worden. Dus die ging met ons mee, omdat mijn echtgenoot bij Jungerans werkte. Is die met ons meegegaan naar Dordrecht voor een rondwandeling.
1: Ja.
0: En we waren dus op de terugweg.
1: En wat gebeurde er toen? Waar was u bijvoorbeeld toen die enorme tanker op de pont afkwam?
0: Ja, ik was in het vooronder, wat ik eigenlijk nooit deed. Omdat ik me gauw ook een beetje benauwd voel. Maar goed, ik weet niet precies meer waarom we in het vooronder waren, maar ik hield me in elk geval vast aan de reding, binnen dus, en zag die tanker op ons afkomen. Dus dat was, een enorme schrik natuurlijk, van die tanker die op ons afkwam en, nou ja, die ons slag, die ons dus op de pont terechtkwam. En nou, toen draaide die een slag.
1: Want de pont is gekapseist, heet dat dan?
0: Ja, is gekapseist, ja.
1: En wat weet u nog van die klap zelf? Want u zag hem aankomen en hoe snel ging dat allemaal?
0: Ja, ontzettend snel. Het was een soort muur die op me afkwam. Ik zag hem dus op me afkomen en het is lang op mijn netvlies gebleven. Dus een enorme schrik. En toen natuurlijk het donker in het water tot onze nek. En daar hebben we natuurlijk toch een behoorlijke tijd gezeten voordat die binnen.
1: Ik neem ook aan, enorme paniek toch ook?
0: Ja.
1: Onder de mensen.
0: Ja.
1: Hoe ging u ermee om?
0: Stilzwijgend. Heel stil. Ik heb geen woord gezegd. Zelfs in reactie niet op dat meisje of jongetje, daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. In mijn oor vroeg van, wie ben je?
1: Ja.
0: Wie ben jij? En dat is voor mij heel lang door blijven dringen. Maar in alle stilte dus, ja.
1: Ja. En even voor onze situatie, want u zei van die pont was gekapseisd, dus er kwam water binnen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat werd steeds hoger of zo? Of?
0: Nou, dat ging allemaal zo snel. Dat heb je niet eens in de gaten wat er precies gebeurde. Het was nogmaals donker natuurlijk. Dus je weet niet precies waar je was. De enige redding was je vasthouden aan de reling.
1: Ja.
0: En dat deden dus meer mensen.
1: En u hebt dat kindje ook vastgehouden zo lang?
0: Die hing om mijn nek. Ja. En toen, op de een of andere manier kwam mijn echtgenoot naast mij hangen en pakte dus haar hand en handen en zette die aan de reling naast mij.
1: Ja.
0: Dat is ook redding van dat kind geweest.
1: En ik begreep ook, want er is een soort luchtbel ontstaan, hè, daar in dat vooronder waar jullie zaten.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk de redding geweest.
0: Ja, absoluut, ja. Ja.
1: Maar dat heb je allemaal achteraf
0: heel
1: gehoord.
0: Heel wonderbaarlijk. Ja. Nee, niet achteraf, dat merkte natuurlijk.
1: Oh, okay.
0: Ja, want het werd hoe langer hoe benauwder. Er is natuurlijk weinig zuurstof meer met de mensen die in het vooronder zaten. Ja.
1: U zei het al, want AD heeft daar een verhaal over geschreven, dat u die zoektocht van u eigenlijk om dat kindje te spreken.
0: Te vinden, ja.
1: Maar dat heeft dus niet iets opgeleverd, begrijp ik.
0: In die zin dat er via werd contact geweest. Dus ik heb telefonisch contact gehad met de vader van de kinderen. Die contact gezocht had met het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van het interview. En daar heb ik een paar keer mee gesproken en de situatie ook voor mij een beetje opgehelderd, hoe dat nou allemaal in zijn werk was gegaan. Kinderen waren ook in het ziekenhuis terechtgekomen. Maar die kinderen waren met hun opa op stap. Dus het was een via-via verhaal. En ik heb nog een paar keer contact gehad met de vader van de kinderen. Maar helaas heeft hij een herseninfarct gehad. En ik heb hem daarna niet meer gesproken.
1: Nee.
0: Dus het is niet gelukt dus.
1: U zou het wel graag willen.
0: Nou ja, dat heb ik me een tijdje voorgenomen om daar wat achteraan te gaan. Maar ja, op een gegeven moment moet je het maar opgeven.
1: Ja. Nou ja, ik zeg nog maar even, als mensen dit horen en die kennen die kinderen, dan moeten ze maar even via ons en dan kunnen we misschien kunnen we nog iets doen aan bemiddeling. Ja. Je weet nooit waar deze radio-uitzending terechtkomt allemaal. Even terug weer naar, want jullie zitten daar in dat vooronder. Nou, dat water, iedereen natuurlijk toch wel in paniek. Hoe lang duurde het voordat jullie uiteindelijk gered werden?
0: Het schijnt ongeveer een half uur geduurd te hebben.
1: Want ze hebben die pont gesleept, hè, geloof ik?
0: Ja, ze hebben de pont dus vastgebonden aan hun eigen binnenvaartschepen. En toen gesleept naar de Dordtse kant, dus terug, zeg maar. Ja. En daarna pas de ruit ingeslagen. En wij waren natuurlijk in dat vooronder helemaal in paniek. Want we hoorden een helikopter boven ons en... Nou ja, we snapten niet dat ze niet gered werden. Dus het duurde wel een half uur, is de inschatting.
1: En ik begreep ook dat het juist goed was dat ze die ramen niet hadden ingeslagen. Want dan zouden zuurstof was, of de luchtbel was natuurlijk nodig.
0: Dan zou de pont gezonken zijn.
1: Ja. En werden jullie daarna opgevangen? Want het is toch nogal een gebeurtenis die je meemaakt zo.
0: Nou ja. Ik werd naar het ziekenhuis vervoerd en mijn echtgenoot ook. En nou ja, daar werd je behandeld, want ik had een wond aan mijn been. Ik was kennelijk met mijn dijbeen tegen de reling aangeslagen bij het omslaan van de pont. Dus ik werd daar behandeld en nou ja, toen konden we naar huis. Heel bizar. En we hebben ook helemaal geen nazorg zo gehad. Dus dat was in die tijd nog zo. 1980 natuurlijk een heel andere tijd.
1: Ja. En de redders bijvoorbeeld, weet u wie dat zijn? Wie waren die schippers die te hulp schoten?
0: Ja, de namen ken ik wel. Maar mijn echtgenoot heeft bij iemand, en dat is ook opgepikt in de pers... Bij een van die binnenschippers een fles drank gebracht. Whisky of zo, ik weet niet.
1: Als bedankje.
0: Als bedankje. Ja. En we hebben verder eigenlijk geen contact meer gehad. En ik hoop dat die binnenschippers op een andere manier nog geëerd zijn. Want die hebben natuurlijk echt levens gered.
1: Ja, want uiteindelijk zijn er 7 mensen omgekomen. Maar niet dat een hele hoop natuurlijk gered, gelukkig maar.
0: Ja.
1: Dat is nogal dat heeft natuurlijk een enorme impact op dat moment. Wat heeft dat gedaan voor de rest van uw leven?
0: Wel veel, denk ik. Het heeft voor mij toch ook een hele diepe betekenis gehad. De vraag van wie ben jij nou? En, dat is iets wat in mijn hele leven een beetje doorgedrongen is. En ik heb een heel vol en rijk leven gehad. En, ik ben nu 84 en hoop dus morgen 85 jaar te worden.
1: Ja, het was een dag voor uw verjaardag, begrepen.
0: Ja, precies. Dat was natuurlijk toch wel ook heel bizar. En elk jaar is het natuurlijk toch wel een moment dat je denkt, ja, ik zou er niet meer geweest zijn.
1: Ja. U bent er nog steeds gelukkig. Want ik vind het zo mooi ook dat, eigenlijk, de aanleiding is natuurlijk niet zo mooi, maar u zegt ook van, ik ben toch echt ook over mijn eigen rol in dit leven gaan nadenken door dit ongeluk eigenlijk.
0: Ja, misschien nog meer dan voor die tijd. Ik had inmiddels al een heel ontwikkelingsproces, zeg ik dan maar, voor mezelf doorgemaakt. Was met 2 kinderen nog weer gaan studeren en werken. Dat was in die tijd natuurlijk nog niet zo gewoon. Ik ben bibliothecaris geworden en heb daar een hele loopbaan gehad en heb heel veel... bestuurlijke dingen gedaan. Ja. In veel verenigingen.
1: Met de politiek nog ingegaan.
0: In politiek, bij de Raad van Rotterdam. Dus een heel vol en rijk leven gehad, waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn.
1: En dan zou het toch mooi zijn als we dat meisje of jongetje, dat om je hals hing, dat we die nog zouden kunnen vinden met de rest van Nederland. Dus ik zeg nog een keer, als mensen weten wie dit is, laat het even ons weten en dan brengen we u in contact. Hartelijk dank voor het verhaal, mevrouw Verwijs.
0: Geen dank.
1: Anneke Verwijs, overlevende van dat pontongeluk op de Oude Maas, op deze dag in 1980. En dit is muziek uit die tijd van Paul Simon.

0: uit het jaar 1980. Paul Simon, Late in the Evening. Zometeen de eerste ronde van het spel deze week. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst Dorien Bouwman met de hoofdpunten uit het NOS-journaal.
2: Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. Ook in België zijn onderwijsprotesten. In Luik zijn daarbij 16 mensen aangehouden. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. De makers zijn bang voor onveilige situaties, zo rondom 7 oktober. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem hoe Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden op openbare plekken als parken en winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar geschikte regelgeving daarvoor. De camerabrillen lijken op gewone brillen. Daardoor kunnen er makkelijk mensen mee worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze het doorhebben. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. De afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Nu is een 6e hond overleden die in een ander park was geweest. De politie en de gemeente Schiedam willen weten of de honden zijn vergiftigd en of er bijvoorbeeld giftige paddenstoelen in het park staan.
0: Hoe gaat het op de weg, Erik Evengroen?
3: Het wordt langzaam maar zeker drukker met inmiddels 150 kilometer file in totaal. Opvallende file staan op de volgende wegen. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Veel oponthoud zien we op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Knopert Lunette en Woerden gebeurde een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en er staat 15 kilometer file met ruim een uur oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat een vrachtwagen met pech bij afrit Hoenderloo. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 20 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: Dat is dat spel in dit fijne radioprogramma waarin we uw historische nieuwskennis testen. De weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 keiharde euro's. En de eerste kandidaat deze week komt uit Beverwijk en heet Leonard Smit. Goedemiddag, Leonard.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: En Beverwijk, waar ligt dat ook alweer?
4: Beverwijk, dat is mooi gelegen aan de IJmond. Boven IJmuiden, zeg maar.
0: Ja, van de bazaar ook bekend vooral.
4: Ook bekend, ook daarvan inderdaad. Dus multicultureel hebben we dat hier. En het is ook weer qua historie een mooi gebied met buitenplaatsen en met het smalste stukje van Nederland ooit.
0: Kijk aan, je klinkt toch echt de ambassadeur van Beverwijk?
4: Nou ja, dat probeer ik wel zeker, want ja. het is fijn wel.
0: Ja, goed zo. Nou, dat hebben we dan sowieso binnen, maar ja, dat wist je al. We gaan nu het spel spelen. Vroeger of later zeg jij bij de fragmenten die je hoort, ten opzichte van het fragment daarvoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd, dus je mag zelf je tactiek bepalen. En je moet nog even je geboortejaar weten, want dat is het vertrekpunt.
4: Dat is 1960.
0: Komt-ie. Tijdje terug. Is het eerste fragment vroeger of later dan 1960? Ja, dit is de eerste versie van Tetris, het spel. Was dat vroeger of later dan 1960?
4: Nou, dat is definitief later.
0: Ja, het was 1984.
2: De laatste dagen van Checkpoint Charlie zijn geteld. Deze week wordt de wereldberoemde doorlaatpost van de Berlijnse muur officieel ontmanteld. Waarschijnlijk komende donderdag al.
0: Was dit vroeger of later dan 1984?
4: Later.
0: Ja, 1990.
5: Yeltsin bleek namelijk een nieuwe premier op het oog te hebben. De naam dit keer is
6: Vladimirovich Poetin.
5: Volgens Yeltsin wenst Poetin hervormingen. En is Poetin de man die Rusland kan moderniseren?
0: Was dit vroeger of later dan 1990?
4: Later.
0: Ja, dat is 1999.
7: Ruim 1,5 uur hadden de 2 overvallers dus de tijd om de grootste kunstroof uit de Nederlandse geschiedenis te plegen. 20 schilderijen van Van Gogh, waaronder de bekende aardappeleters, werden zorgvuldig uit hun lijsten gehaald, waarna de overvallers met de auto van 1 van de 2 bewakers zijn vertrokken.
0: Was deze kunstroof vroeger of later dan 1999?
4: Ik gok eerder.
0: Dat is goed, het was 1991.
8: Dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou.
0: Linda, Roos en Jessica op nummer 1 in de top 40. Vroeger of later dan 1991?
4: Later.
0: Dat is goed, 1995.
2: Heel België zat vandaag op de eerste rij bij het huwelijk van kroonprins Filip met jonkvrouw Mathilde Dudekum d'Acos.
0: Was dit vroeger of later dan 1995?
4: Oeh, ik gok. Moeilijk. Ik gok later.
0: Later is goed gegokt, 1999 was het.
6: Zanger Justin Timberlake trok de bovenkleding van Janet Jackson los, waarna haar rechterborst voor miljoenen televisiekijkers te zien was.
0: Ja, Nipplegate, was dit vroeger of later dan 1999?
4: Later.
0: Dat is goed, het was in 2004.
8: Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar.
0: Vroeger of later dan 2004?
4: Ik weet nog waar ik was, het was eerder.
0: Ja, het was in 2001.
9: Na beschuldigingen van ongewenste intimiteiten treedt Ruud Lubbers af als hoge commissaris van de vluchtelingen bij de Verenigde Naties.
0: Vroeger of later dan 2001?
4: Later.
0: Dat is goed, het was in 2005. Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl. Voor het eerst in de bioscoop in Nederland, maar was dat vroeger of later dan 2005?
4: Oeh. Later.
0: Later, zegt hij.
4: Oeh.
0: Ja, nou, we hebben een hoop geluid bij elkaar. We hoorden de zoemen van het foute antwoord en tegelijkertijd liep ook de tijd.

0: af, de 3 minuten met de klok. Want het was namelijk vroeger, het was in 2003... dat die film in de bios was. Maar het goede nieuws is dat je het hartstikke goed hebt gespeeld, Leonard. Ben je geteld hoeveel?
1: Nou, ik durf niet te zeggen. 7, 8.
0: 9 waren er goed.
1: Wauw.
0: Ja, keurig scoren. Daar moeten de rest van de week moeten de kandidaten hun tanden op stuk bijten. Jij krijgt van ons in ieder geval het Villa VDB keukenschort. Daar maak je de blitz mee in Beverwijk. Leuk, en als dit de hoogste score blijft, dan mag ik er ook nog €100 bij leveren. Maar dat weten we pas donderdag.
1: Nou, dan wachten we dat even af. Voorlopig ben ik aan kop.
0: Ja, zeker. Je hebt goed gespeeld. Hartelijk dank voor het meedoen. En over donderdag gesproken, voor donderdag en ook voor woensdag kunnen we nog kandidaten gebruiken. Dus als u mee wilt doen en uw nieuwskennis ook testen, laat het weten. Villa VDB, @omroepmax.nl. Dus voor donderdag en woensdag zoeken we nog een kandidaat. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren app. Dit is Kraak en Smaak.

0: mannen van Kraak en Smaak uit Nederland. Squeeze Me, zo heet het liedje.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: De Amsterdamse politie zet sinds kort lokopa's in om criminelen te pakken die proberen ouderen op te lichten. En daar hoort dit spotje bij.
3: Goedendag mevrouw, ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen?
4: Kunt u zich legitimeren?
3: Dat is vrij duidelijk, toch?
4: Eén momentje.
5: Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112.
4: Dus die persoon voor de deur is geen agent? Nee, dank je. Geen interesse.
5: Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen.
0: Ja, dat is de stem van mijn baas, Jan Slachter. In dit spotje dus. Een agent aan de deur die waarschuwt voor criminelen in de buurt en aanbiedt om sieraden veilig te bewaren. Het is een van de werkwijzen van criminelen die zich dus voordoen als agenten. En op deze manier senioren proberen op te lichten. We hebben hier de ramen van de villa afgeplakt. De webcam ook. Alle telefoons zijn ingeleverd. Want te gast zijn Omar en Rick. Beiden operationeel specialist bij de politie van Amsterdam. Wij zeggen thuis, undercover agenten. Want dat klinkt ook wel spannend. Hartelijk welkom allebei.
6: Dank je wel.
0: Jullie willen niet voor de rest van Nederland bekend worden. Vandaar deze maatregelen. En begrijpelijk ook natuurlijk. Waarom, Omar, is de politie begonnen met het inzetten van lokopa's?
6: Je ziet natuurlijk dat de digitale criminaliteit een ongelofelijke stijging heeft genomen de afgelopen jaren. En een van de dingen die wij zien is dus inderdaad deze nepagenten. En bijvoorbeeld ook de helpdeskfraudezaken. En daarin vinden wij dat we als politie zijnde gewoon wat moeten doen. En dat is natuurlijk heel gezoeken. Wat kunnen we doen en wat moeten we doen? En hier is een heel mooi initiatief uitgekomen.
0: Want Rick, kun je eens vertellen, hoe werkt dat dan? Ik bedoel, moet ik me zo voorstellen dat jullie je 's ochtends omkleden als opa's en de straat op gaan of zoiets? Of wat betekent dit?
7: Nou, misschien nog wel leuk om toe te lichten, maar deze actie is ontstaan in Rotterdam. Daar werd een collega tijdens zijn werk op zijn privételefoon, kreeg hij een berichtje van bel mij, ik ben van de bank.
0: Ja, hebben heel veel mensen wel eens gehad.
7: Ja, heel veel mensen hebben dat. Ja. Ik heb dat zelf op mijn privételefoon ook heel vaak. En hij is daar toen eigenlijk een beetje op de Bonnefoy op ingegaan en is dat mee gaan spelen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een verdachte is aangehouden bij een voordeur.
0: Ja,
7: zeg maar.
0: Die daarachter zat.
7: En dat is de basis geweest voor deze actie die wij hebben gedraaid. Ja. En wat we eigenlijk in het kort doen, is wij doen eigenlijk precies wat de verdachte wil dat wij doen. Dus wij vullen onze nepgegevens in en ons telefoonnummer op een phishing website.
0: Maar wat jullie doen is dus vooral eigenlijk van achter de computer of van achter de telefoon.
7: Ja. Dus we hebben een hele reeks aan phishing websites die we op een bepaalde manier verzamelen. Daar vullen we gegevens in die naar ons toeleiden en die gewoon een doorsnee naam, een doorsnee telefoonnummer. Ja. En dan wachten we eigenlijk gewoon tot we opgebeld worden door iemand die zegt van, joh, ik ben van de bank, we zien een verdachte transactie. En dan gaan we dat spelletje meespelen net zolang tot ze bij een voordeur komen, daar worden ze dan aangehouden. Ja,
0: want Omar, dus uiteindelijk leidt dat ook tot confrontaties met die mensen die hierachter zitten.
6: Ja, absoluut, zeker. Ja, en daar heb je ook die de undercovers voor nodig, hè, wat dan heel beeldend spreekt vaak.
0: Maar die gaan wel met een snor op en een pruik op of zo daar naartoe dan?
6: Ja, dat zijn in elk geval speciaal getrainde agenten die daarmee aan de gang gaan. Die zijn getraind om op de juiste manier dit soort confrontaties aan te gaan, inderdaad. Ja.
0: En jullie proberen ze dus in eerste instantie te lokken met, en hoe gaat dan, want er komt op een gegeven moment wel contact dus.
6: Ja. Nou ja, wat Rick zegt inderdaad. Wij doen eigenlijk precies wat ze willen. Wij spelen hun spelletje mee. Tot het moment dat wij de controle kunnen overnemen. En dan,
0: maar als ik jouw stem hoor bijvoorbeeld, dan denk ik niet, dat is een oude opa die ik nu probeer op te lichten.
6: Nee, wij zijn zelf ook niet degene die dat gesprek voeren met die mensen. Dat zijn echt speciaal daarvoor opgeleid.
0: Dat zijn jullie opa's.
7: Bij wijze van spreken. Maar we noemen ze collega's.
0: Ja. Maar dan wordt iets gedaan om dat echt mogelijk te houden.
7: Ja, het zijn collega's die getraind zijn om zich wel in de hoedanigheid van politieagent, maar voor te doen als een burger die een bepaalde rol aanneemt.
0: Ja. Want kijk, we hoorden net even in het spotje, hè, dus dat is dan een van de manieren die ze gebruiken. Maar ze zijn natuurlijk veel breder actief, dit soort criminelen. Over wat soort dingen, wat doen ze allemaal om die senioren eigenlijk pootje te lichten?
6: Nou, wat je heel erg ziet gebeuren zijn voornamelijk de casuïstieken van helpdeskfraude en van de nepagenten. Dat zijn de casussen die wij in elk geval hiermee proberen aan te pakken. Wat je ziet met helpdeskfraude is dat ze dan kwetsbare of oudere personen opbellen en aangeven van wij zijn van de bank, we bellen vanuit de bank en we zien dat er een verdachte transactie is geplaatst op uw rekening. Inmiddels vooraf hebben ze al heel veel informatie kunnen veiligstellen over deze mensen, kunnen achterhalen. Bijvoorbeeld een naam, misschien wel een rekening, of van welke bank ze zijn aangesloten. En dan hebben ze precies de juiste woorden kunnen ze gebruiken om iemand te laten triggeren en zeggen van, dit ze weten al heel veel over mij. Het zal vast wel echt zijn.
0: Waardoor het inderdaad vertrouwd overkomt, omdat ze al dingen weten.
6: Ja. En wat je ook hoort bij het stukje over de nepagenten, dan zeggen ze eigenlijk bijvoorbeeld van we zijn actief op zoek naar een groep criminelen die druk bezig zijn met woningen overvallen. En deze groep criminelen hebben we weten aan te houden, maar er zijn nog een paar gevlucht tijdens de actie. We hebben lijsten gevonden met de meest interessante woningen. Uw woning stond op nummer 5 van de meest interessante woningen. Dus u loopt gevaar.
0: Het zijn dus over het algemeen ook senioren, oudere mensen. Dat heeft natuurlijk enorme impact op hun leven.
7: Ja, zeker. Het is bovengemiddeld veel senioren, maar zeker niet de enige groep. Wat wij zien is dat de impact echt enorm is. Je moet je voorstellen dat zo'n gesprek met een verdachte soms wel uren kan duren, waarin gesprekstechnieken worden toegepast om bij jou het vertrouwen te wekken. Een slachtoffer heeft vaak wel twijfels, maar die worden door de verdachte weggenomen. Ze wordt in korte tijd echt een soort vertrouwensband opgebouwd. En uiteindelijk komen ze zelfs aan je deur, komen ze eventueel zelfs in je woning. En dan blijkt dat allemaal een oplichting te zijn geweest. Ja. Dus slachtoffers die bij ons aangifte doen, die in de rechtszaal gebruik maken van hun spreekrecht, die geven aan dat ze zich gehypnotiseerd hebben gevoeld. Dat ze de telefoon niet meer op durven te nemen. En het zijn zeker niet alleen ouderen. Dus.
0: En dat gaat vaak dus niet eens. Kijk, tuurlijk, het is het vervelend als je wat sieraden kwijt bent. Ik denk dat het ook nog vooral de impact is van dat je eigen huis bij wijze van spreken bijna bedreigt.
6: En dat zie ik wat ze altijd zeggen. Van ik ben gewoon bang geworden. En bij heel veel andere soorten criminaliteit is dat niet aan de orde. En hier, je vertrouwt iemand. Je brengt iemand bij je meest waardevolle bezit. Hè? Je bankpas en veel, maar ook heel veel sentimentele waarde, bijvoorbeeld in sieraden of goud. Ja. Ja. En het wordt zo van je afgenomen en het vertrouwen wordt geschaad. En dat doet heel veel mensen heel veel pijn.
0: Het is gelukt om ook wel mensen in de kraag te pakken. Wat zitten daar voor types achter eigenlijk? Wat zijn dat voor lui?
6: Ja, de verdachten van dit soort feiten, dat zijn vaak jonge of kwetsbare jongens of meisjes. Wat je daarin ziet, zijn dat die vallen voor een belofte die eigenlijk nooit wordt waargemaakt. Bijvoorbeeld, als je dit klusje even voor ons doet, dan krijg jij €500, ik zeg maar wat, of een bepaald bedrag. Misschien is het nog wel minder. Maar ook dat het mensen zijn die misschien worden afgeperst, dus die onder druk worden gezet door de grotere oplichter. Die zeggen van jij moet het voor me doen, want anders. ..
0: Dus dit zijn eigenlijk de loopjongens en meisjes.
6: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, eigenlijk ook een beetje slachtoffer misschien wel van dit hele verhaal. Ja, je hoeft het niet te doen natuurlijk.
7: Nee, exact. Maar het is wel, als je 14 bent, dan realiseer je misschien niet goed wat de impact is op het slachtoffer. En voor jou is het even snel geld verdienen of een soort status krijgen.
6: Ja, belangrijk daarbij is ook om te vertellen dat er ook echt wel verdachten zijn die hier wel structureel mee bezig zijn. Dus die dit wel gewoon een lopende band doen. En wel echt onderdeel zijn van zo'n netwerk.
0: Dat vinden we prima. Dat we die pakken natuurlijk.
6: Ja, absoluut.
0: Maar want kijk, als daar echt, dat begrijp ik een beetje, toch echt organisaties achter zitten, dan is het ook handig om die grote jongens een keer te pakken, die dan echt die opdracht te geven misschien.
7: Ja, absoluut. Alleen de doelstelling voor onze actie, wij zitten op een basisteam, dus we zijn vooral bezig met de lokale problematiek die daar speelt. En onze doelstelling is natuurlijk het stoppen van de oplichtingen en het aanhouden van de verdachten. Maar wij willen ook een signaal afgeven naar de betrokkenen, de daders, en waaronder dan die kwetsbare jongen, dat iedere keer dat zij het risico nemen om aan iemands voordeur te gaan, dat ze zich realiseren dat ook een politieagent kan zijn.
0: Ja.
7: En hetzelfde voor degene die het telefoongesprek voert. Je moet je realiseren dat als je het risico neemt, dus we willen een soort afschrikkende werking ook.
0: Ja,
6: in tegenstelling van hetgeen wat hun wordt verteld, en dan zeggen het komt allemaal goed en het is gewoon even snel wat ophalen.
7: Precies.
6: En als zij dit verhaal niet kennen en alleen maar vertrouwen in het verhaal van de grote crimineel, om het zo maar te zeggen, als dat je enige referentiepunt is, dan is het lastig. Dus wij proberen daarin het tegenluid te geven.
0: Hoe succesvol is deze aanpak?
6: Nou ja, je ziet dat in het land is deze actie al meerdere malen uitgevoerd. En er zijn al toch echt wel een hoop verdachten aangehouden. Dus wat dat betreft, zeer succesvol.
0: Ja. En want kijk, het begon ooit eens een keer. Die mailtjes heeft iedereen ook wel gehad. Ik geloof vanuit Nigeria of zo. En dat is al heel slecht Nederlands en zo. En dan wist je gelijk van dit is gewoon zo nep. Maar intussen, je zegt het al, ze steken heel veel tijd ook in hun voorbereiding. Ze weten veel meer dingen van je. Ze gebruiken natuurlijk allerlei nieuwe technieken met AI en zo. Je hoort tegenwoordig stemmen vervormd worden. Wat kunnen we met z'n allen doen om dit tegen te gaan?
7: Nou, waar het begint, en dat is denk ik wel interessant om toe te lichten, er is inderdaad heel veel mogelijk met AI en vergevorderde techniek, maar vaak is de basis is het invullen van jouw gegevens als slachtoffer zijnde op een phishing website. En dat zijn hele simpele websites, zoals een winactie van de Albert Heijn of een korting die te goed is om waar te zijn. Ja. En dan wordt er aan jou gevraagd, vul je gegevens in en dan kan je hem claimen.
0: Ja.
7: En dan vullen mensen dus hun adresgegevens in, hun naam, hun bank. En dat is eigenlijk de basis waarmee ze jou opbellen en het vertrouwen kunnen wekken.
0: Ja.
7: Dus daar begint het. Let goed op welke website je gegevens invult. En als u wel wordt gebeld door een bankmedewerker of een politiemedewerker, hang op, bel zelf uw bank, bel zelf de politie om het te verifiëren. Dus het is echt, als de politie jou belt en ze zeggen, u spreekt met de politie en je twijfelt niet, hang op, bel 112. En dan zal de meldkamer zal bevestigen of het echt een politieagent was.
0: Ja. En jullie geven ook voorlichtingen aan senioren. Maar mensen zijn gewaarschuwd en trappen er dan toch nog in, hè, begrijp ik.
7: Ja, ik denk...

0: Bijvoorbeeld, mijn tante is slachtoffer geweest hiervan, terwijl zij 20 tot 30 jaar bij een bank heeft gewerkt.
1: Ja. En een neef bij de politie heeft.
0: Precies, en we hebben een advocaat gehad die slachtoffer is geworden, die zelf slachtoffers heeft bijgestaan. Dus het is zo, de gesprekstechnieken die zij gebruiken zijn zo doortastend dat iedereen er slachtoffer van kan
1: worden. Het lijkt me ook zo vervelend voor, laten we zeggen, organisaties die gewoon wel echt zijn, die lopen hier natuurlijk ook steeds tegenaan. Jullie misschien als politie ook wel, als je gewoon echt als politieman een keer ergens aan de deur komt, dat ze zeggen van, ik doe niet open, want het kan een nepagent.
0: Nee, maar voor ons is dat geen probleem, dus voel je vooral niet schuldig.
1: Okay.
0: Bel 112 om het te verifiëren en daar doen onze collega's niet moeilijk. Ja. We begrijpen dat helemaal.
2: En ook eigenlijk wat je hoort in het spotje, wat je aan het begin, wat aan het begin werd gedraaid, daar zeggen ze het eigenlijk ook. Bel gewoon de politie en vraag naar. We kunnen worden doorgeschakeld.
1: Ja. En bij de banken is het ook inderdaad, wordt het ook heel makkelijk gemaakt om snel contact te leggen. Precies. Met de bank.
0: Ja.
1: Nou, we zijn weer eens een keer met de neus op de feiten gedrukt en gewaarschuwd. Hartelijk dank daarvoor. En ga door met de goede zaken. Omar en Rick, operationeel specialisten van de politie Amsterdam. Hoor u. We gaan de vraag voor vandaag afsluiten. Sommige maaltijden die vergeet je meteen. Andere blijven je jaren bij, misschien vanwege het eten, de plek of de mensen aan tafel. Dat vragen wij aan u op de dag dat de Michelinsterren zijn uitgedeeld in Nederland. Wat is uw meest bijzondere etenervaring? Karel de Krijger die appt: mijn favoriete restaurant is de Zeven Continenten. Daar kun je zoveel eten als je wil. Ik weeg zelf 140 kilo, zegt hij. En ik moet altijd een beetje lachen als er dan weer zo'n chef-kok in beeld komt met zo'n klein frutje op een bord. Ik zou na afloop even een patatje gaan eten dan. Torben die stuurt een spraakbericht vanuit Italië. Hey, Torben.
3: Het plaatsje waar we wonen, het Monteleone di Orvieto, daar zijn twee jongens. Zij maken dus bijvoorbeeld nog steeds hele simpele keuken. Stoofpot van wild zwijn. Of runder tartaar van de speciale runderen die hier om ons heen leven, de Chianina. En daar maken ze dan steak tartaar van met truffel. Dat is fantastisch.
1: Ja, hij zit daar volgens mij al een tijdje. Luistert nog steeds naar NPO Radio 1 en daar zijn we blij mee. Menno laat via de NPO Luisterapp weten dat zijn meest unieke ervaring eten in het donker was. Daardoor kreeg je een indruk van hoe blinde mensen eten. Het mooie was dat je dat eten dan heel bewust kan proeven. En Janine van Ooyen uit Heemstede die kan geen genoeg krijgen van een dessert met chocolade en gembersaus. En zij mailt daarover: ik ben erg dol op gember. En ik zat geheel onbespied en ongegeneerd mijn bord met mijn vingers leeg te likken. Totdat de eigenaar opeens naast me stond en opmerkte: vind je dat zo lekker? Dat veroorzaakte natuurlijk schaamrood op mijn kaken. Ik kon niks anders dan beamen dat dat zo was. Zou je nog een keer willen genieten van dit dessert? Nou, na mijn enthousiaste ja ging hij de keuken in. Kwam volgens terug met hetzelfde dessert in een prachtige grote glazen schaal. En ik geloof dat zij nu nog bezig is haar vingers af te likken. Hartelijk dank voor de vele reacties op de vraag van vandaag. Morgen na 2 doen we weer een nieuwe. Zometeen op deze zender is er het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
4: Samen Max.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Probeer de Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
17: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag. De vrouw die 7 studenten van Cornell University in de VS beschuldigt van groepsverkrachting, wordt zelf bedreigd. Zometeen duiken we dieper in deze zaak die veel losmaakt. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
19: Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sanaa. Die stad is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. En daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde een vandaag in het AD die onderzoek deden bij de afdeling handhaving van het UWV. Ook blijkt dat medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd. Rabin Baldeusing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, reageert geschokt.
20: Dan spreek je gewoon van etnisch profileren. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet ik je zeggen. Dit is echt een schandvlek. Ik kan me heel erg moeilijk voorstellen dat de organisatie dus ook in de hoogste regionen dit niet heeft geweten.
19: De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. Sinds vorige week protesteren scholieren en studenten in Frankrijk tegen de problemen in het onderwijs. En soms liep dat uit op geweld. In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden in openbare ruimtes, zoals parken en winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar geschikte regelgeving ervoor. De camerabrillen lijken op gewone brillen en daardoor kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dat doorhebben. Niet overal is het luchtalarm vandaag om 12 uur afgegaan. De maandelijkse sirenetest klonk in het Gooi 2 minuten te laat. In Flevoland ging de sirene zelfs 7 minuten later af. Omroep Flevoland meldt dat het kwam door drukte in de meldkamer. De sirene wordt nog altijd handmatig aangezet. De vrouw die 7 mannen beschuldigt van groepsverkrachting op de prestigieuze Amerikaanse Cornell Universiteit wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. De vrouw is anoniem, maar mensen proberen haar identiteit te achterhalen en dreigen bijvoorbeeld naamgenoten iets aan te doen.
21: They said we're going to shut you up. You're going to be still get hurt by us. You're going to pull this lawsuit out or we're going to do something to hurt you even more.
19: De advocaat zegt dat hij ook wordt bedreigd. Hij noemt de mensen die dat doen walgelijk. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Michelinsterren werden 100 jaar geleden voor het eerst uitgereikt. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. En het wordt dan 21 graden.
18: Dankjewel Casper. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
0: Nou, het is al behoorlijk drukkend voor de Fleur. Goedemiddag. Het ruim 300 kilometer file alweer. De meest opvallende staan op de volgende wegen. De A2 in Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel een half uur, of er staat nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Dat gebeurt bij Woerden. Daar was ook eerst een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. Vertraging is bijna een uur en er staat daar 15 kilometer file. Een vrachtwagen met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Die zorgt voor 6 kilometer file met een kwartier oponthoud voor afrit Hoenderlo. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Dit geeft 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.
18: We weten al tijden dat het stroomnet in Nederland hartstikke vol zit. Toch lukt het niet echt om daar iets aan te doen. Want opnieuw staan er meer bedrijven op de wachtlijst voor een stroomaansluiting.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: In Maastricht maakte Michelin vandaag bekend welke restaurants een ster krijgen. Verslaggever Josephine Trehi is in de stad. Keken alle horecaondernemers daaruit naar de uitreiking?
29: Ja, zeker een hele spannende dag voor heel veel ondernemers. Maar het winnen van zo'n ster brengt natuurlijk ook werkdruk met zich mee. Ander publiek. Dus ik ben vanmiddag ook gaan kijken bij een restaurant hier in Maastricht waar ze juist voor een andere koers hebben gekozen.
18: Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire RSF bleek onder een valse naam in Nederland te zijn. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Redacteur Gidi Pols, jij kwam iets opmerkelijks op het spoor, hè?
30: Jazeker. Deze man dook op in Den Haag als spreker op een vredesconferentie zonder dat de organisatie wist wie hij was. En hoe dat zit, vertel ik je zo.
18: Maar eerst, de wachtlijst voor het stroomnet is weer langer geworden. Opnieuw staan er meer bedrijven op een wachtlijst voor een zware stroomaansluiting. Het zijn er nu al ruim 15.000. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van Netbeheer Nederland over de eerste helft van dit jaar. Toch zijn die netbeheerders dit keer ook voorzichtig optimistisch. Ik praat erover met Rob Ramaker, redacteur Klimaat bij de NOS. Ja Rob, het stroomnet is dus weer wat voller geworden. Hoe kan dat?
31: Nou, als je het heel simpel uitlegt, is er gewoon meer vraag naar extra ruimte op het net dan er aanbod bij komt.
19: Nou, dat is het zo. Bedrijven willen uitbreiden, ze willen verduurzamen, er is nieuwbouw. Dus er is altijd vraag naar meer ruimte op het net. Want dat is het probleem. Er is genoeg stroom, maar we krijgen het niet van A naar B. Dus van waar het opgewekt wordt naar waar het gebruikt. Nou, aan de andere kant wordt er heel erg gewerkt aan het uitbouwen van de netten om het slimmer te gebruiken. Maar eigenlijk de afgelopen jaren kunnen die ontwikkelingen gewoon de extra vraag niet bijbenen.
18: Nee, maar die netbeheerders zijn wel voorzichtig positief. Waarom zijn ze dat?
19: Ja, dat zit hem toch in de cijfers. Als je naar het eerste halfjaar van dit jaar kijkt, dan zie je dat de wachtlijsten wel toenemen. Maar het gaat minder snel dan de afgelopen jaren.
18: Dus het vlakt wat af.
19: Ja, het vlakt af. Het wordt minder snel erger. En dat is dan de belangrijkste wachtlijst, dus de bedrijven die stroom willen afnemen. Als je kijkt naar wachtlijsten van de bedrijven die stroom op het net willen zetten, dus dat zijn wind- en zonneparken, daar neemt het aantal bedrijven op de wachtlijst zelfs ietsje af. Die willen nog wel meer ruimte, dus daar is het glas een beetje half vol. Als je dan naar de hele grote bedrijven kijkt, dan zie je dat de lijst een beetje gestabiliseerd lijkt. Het komt deels ook omdat er allerlei dubbele aanvragen eraf gehaald zijn. Maar als je door je oogharen kijkt, denk je, het is aan het afvlakken. Hmm. Tegelijkertijd, het is een half jaar, dus we moeten ons ook niet te rijk rekenen. Dan heb je ook nog de regionale verdeling. De problemen zijn niet overal in Nederland even erg. Een regio als Utrecht, daar zit het net helemaal dicht. Daar zijn de problemen het ergst. Maar volgens de data van de netbeheerders zijn er ook plekken waar de wachtlijsten dus afnemen. En al die dingen bij elkaar, die geven een beetje hoop aan de netbeheerders dat misschien in de verte dat de stabilisatie erin zit.
18: Klein beetje licht aan het einde van de tunnel wellicht. Maar goed, ik zei net al, er staan dus duizenden bedrijven op de wachtlijst. Hoe willen de netbeheerders die wachtlijsten verder aanpakken?
19: Ja, heel erg verder op de ingeslagen weg. Jaarlijks worden er miljarden euro's geïnvesteerd in dat net. Dat gaat gewoon door. En de hoop is ook dat die uitbouw van het net, steeds meer kabels, hoogspanningsstations, dat steeds sneller gaat door allerlei beperkingen weg te halen. Nou, daar waren de cijfers wat minder optimistisch in het eerste half jaar. En dat zit hem vooral in de schakel tussen het hoogspanningsnet en de kabels in onze straten. Dat heet de middenspanning. En daar is de uitbouw van stations gewoon langzamer gegaan dan ze gewild hadden. En dat komt omdat het nog best wel grote dingen zijn, terwijl ze toch dicht op de gebouwde omgeving moeten.
18: Er is gewoon geen plek voor eigenlijk.
19: Ja, het is heel moeilijk om plekken te vinden. Van gemeente tot gemeente verschilt het heel erg hoe gemakkelijk je aan vergunningen komt. En dan zijn er nog allerlei opgaven, zoals dat er te weinig technisch personeel is, dat wat bijdraagt aan dat het gewoon moeilijk is om die dingen te bouwen. En dat is tegengevallen. Ja, een ander ding wat positiever eruit zag is dat er steeds meer bedrijven zijn die interesse hebben in een flexibel contract. Het stroomnet zit niet altijd even vol. Het zijn vooral pieken in de ochtend en middag. En er zijn nu contracten dat bedrijven wel stroom buiten die pieken kunnen krijgen. Of ze krijgen de hele dag stroom, maar dan kan het zo zijn dat de netbeheerder belt, morgen is het even te druk, heb je even geen stroom op die momenten. En dat is best lastig voor die bedrijven, maar je ziet in de statistieken dat bedrijven toch steeds meer van dat soort contracten afsluiten. En dat ook de netbeheerders ze steeds meer gebruiken. En de hoop is dat je zo het net wat er ligt wel efficiënter kunt gebruiken. En dat je dus meer mensen op het net wat er al ligt kunt aansluiten.
18: Ja, laten we daar eens over verder gaan. Dat flexibele contract. Want het Amsterdamse familiebedrijf Aveso legt water- en rioolleidingen in en rond Amsterdam. En de directeur daarvan, ja, die had dus wel oren naar zo'n flexibel contract, zei hij tegen verslaggever Roland Muller.
1: De core business is rioleringen aanbrengen in Groot-Amsterdam.
3: Op een bouwplaats, een strook langs de weg. Tony Vens van Aveso, wat gebeurt hier?
1: Wij brengen hier een onderheid transportriool aan voor de toekomstige nieuwbouw. Wij gebruiken hier hydraulische graafmachines van 25 ton. Je ziet hier dammontkranen, die zijn zo circa 50 ton. En zwaardere vrachtwagens van rond de 30 à 40 ton. En deze zijn nog allemaal brandstof aangedreven. En zo langzamerhand willen we langzaam naar het elektrische voertuig toe.
3: Hubert Bouts van Liander. We staan hier midden in het westelijk havengebied tussen de windmolens. En op dit terrein staan allerlei machines, graafmachines, vrachtwagens. Deels elektrisch, deels nog niet. Is dit echt de toekomst waar we naar zitten te kijken?
4: Ja, dat denk ik zeker. In Amsterdam mogen de werkzaamheden binnenkort alleen nog maar elektrisch uitgevoerd worden. Daar hebben ze grote aansluitingen, elektriciteitsaansluitingen voor nodig. In Amsterdam, waar we nu staan, betekent dat het net 4 keer zo zwaar aangelegd moet worden als het nu is.
3: En dat is er niet van de een op de andere dag?
4: Een net uitbreiden kost heel veel tijd. Nou, ga maar na. Om het net keer 4 te doen, hebben we echt jaren nodig.
3: En tot die tijd worden er regelingen bedacht om dat hele drukke verkeer op dat stroomnet beter te reguleren. Zo'n flexibel contract is daar een voorbeeld van. Wat is dat precies?
4: Ja, een flexibel contract betekent eigenlijk dat iemand capaciteit krijgt en soms zijn capaciteit even terug moet geven. Dus je

0: Nou, die duurt zeker nog 5 tot 10 jaar. Maar je ziet dat de flexibele contracten enorme verlichting kunnen brengen en een heleboel klanten die op de wachtrij staan alsnog aan kunnen sluiten.
1: Ja, het is al vecht op het plekje, op het stroomnet. Hoe zorgt u ervoor dat u dat plekje kunt krijgen?
2: Dan maken we afspraken met Liander om met een zwaardere aansluiting toch aan de vraag te kunnen voldoen voor onze machines. We hopen natuurlijk dat we 's nachts zoveel mogelijk kunnen opladen. Dat is ons voordeel in dit contract.
1: En als u nou zegt, ik heb toch een keer stroom nodig op het moment waarop het eigenlijk niet mag. Ik leg hem toch gewoon even aan de stekker.
2: Ja, ze zullen eerst een waarschuwing geven dan. Misschien daarna nog een keer, maar dan krijg je wel een boete.
1: Dus u gaat zich wel aan die regels houden?
2: Ik ga me wel aan die regels houden. Ik denk dat dat ook prima kan.
1: En u krijgt er ook een bepaalde korting voor?
2: Jazeker. Er wordt iets aangegeven van een 3 euro de kilowatt, wat we dus niet gebruiken.
1: Betekent wel dat u altijd 's nachts moet laden?
2: Nou ja, dat komt ons goed uit. Want 's nachts liggen de personeelsleden in bed. En kunnen de machines volledig opgeladen worden.
1: Misschien heb je dan toch nog een keertje behoefte aan stroom overdag. En dat kan je dan misschien niet krijgen?
2: Die oplossingen zijn er wel. Want we hebben in de Westhaven ook een hub. Dus daar kunnen we dan gebruik van maken om eventueel nog extra stroom op te laden.
1: Dus u heeft een plan B?
2: We hebben een plan B, absoluut.
3: Een reportage was dit van Roeland Müller. En Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: De moord op een echtpaar in Wijtenveen was niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeggen de advocaten van de verdachte in het hoger beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven. Hij had ruzie met de slachtoffers over de verkoop van zijn ouderlijk huis, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd. En niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven, naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis. Die dag, de dag van de moord, zou er bij hem iets geknapt zijn.
4: Richard K. heeft bekend dat hij het echtpaar heeft gedood. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot levenslang en ging in hoger beroep. Het AD sprak 5 gevangenenbewaarders in de aanloop naar de uitvaart van een collega die anderhalve week geleden werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam. De cipier werd gedood door een oud-gevangene om een conflict uit het verleden. De cipiers zeggen tegen de krant dat hun werk steeds gevaarlijker wordt en dat de tijd dat gevangenen respect hadden voor een cipier voorbij is. Ook vertellen ze over nare ervaringen met het tegenkomen van oud-baaiersklanten. Een gevangenbewaarder vertelt hoe hij via Marktplaats een deal had gemaakt en vervolgens een oud-gevangene voor zijn deur stond. En die zei, ken ik jou niet ergens van. In Edam is vanmiddag een persoon op een scootmobiel overleden na een aanrijding met een bus, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer werd geraakt tijdens het oversteken van de busbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. En in het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen door nieuwe, modernere turbines, horen we bij Omroep Flevoland. Het hele project heeft 10 jaar geduurd. Met name het weghalen van de oude windmolens was nog niet zo eenvoudig, zegt de directeur van het windpark.
6: Niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond. Dan wordt ook allemaal weg. Alle kabels die daar liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, zo is het echt een heel groot project.
4: De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken 3 keer zoveel elektriciteit op.
3: Nu nog ruimte op het stroomnet.
4: Ja, dat dan weer wel. Ja. De oude molens die worden zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled.
3: Erik, waar staat het vast?
7: Nou, op 80 plekken inmiddels. Het is wat drukker dan gebruikelijk op maandagavondmiddag. De meeste vertraging zien we onder andere nu op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar gebeurde voor Woerden een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog 14 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
8: NOS NTR. Top

0: En Beat of Your Heart. I am Jane Doe, dat is de hashtag die afgelopen dagen viraal ging onder mannen en vrouwen wereldwijd. Ze reageren op de verkrachtingszaak van een jonge vrouw die zegt verkracht te zijn door 7 studenten van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit Cornell. De vrouw procedeert onder het pseudoniem Jane Doe. Wereldwijd spreken studenten en oud-studenten hun steun uit.
1: I am Jane Doe and I think this is a movement.
2: When I see other survivors say something like to my fellow survivors or the hashtag I am Jane Doe being, you know, available makes it feel like, oh, it is actually 1 in 4. I am not alone in this.
3: I want us to support Jane Doe in coming to her own way of identifying herself in her own time.
0: Het hoofd van de Cornell Universiteit zegt uit te willen zoeken wat er is gebeurd en hoe dat kon gebeuren.
4: We don't have all the answers. But we are committed to investigating and finding the answers our community deserves. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: Ook belooft hij verbetering. René Rumkes is emeritus bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, als ik zo luister naar dat hoofd van die universiteit, dan voelt het ook wel een beetje als mosterd naar de maaltijd. Ja, wat is deze uitspraak nog waard nadat er waarschijnlijk zoiets gruwelijks is gebeurd?
5: Het is belangrijk dat een verantwoordelijk bestuurder van een instelling waar dit heeft plaatsgevonden zich uitspreekt. Dus dat is waardevol. Tegelijkertijd valt mij ook op dat het laat lijkt, want de zaak heeft 2 jaar geleden gespeeld en is toen ook intern binnen Cornell behandeld. En ook daar zijn een aantal sancties toen uitgevaardigd. Dus ja, de vraag is hoe het komt dat men nu publiekelijk pas zo laat reageert. En waarschijnlijk komt dat omdat het slachtoffer zelf toch stappen wil zetten om een wat duidelijker sanctie te horen.
0: En dat dat enorm is opgepakt en heel veel publiciteit is gekomen en waardoor dit nu zo groot is geworden. Hoe verklaart u dat deze zaak voor zoveel verontwaardiging zorgt?
5: De zaak is in meerdere opzichten exemplarisch. Het is geen incident. De zaak zelf illustreert

0: ongeveer een aantal kenmerken die in de loop der tijd duidelijk geworden zijn. Om te beginnen, de omvang. Je ziet dat het een probleem is dat veel vrouwen raakt. We weten intussen uit onderzoek dat tenminste 1 op de 5 vrouwen ooit in haar leven echt gedwongen wordt tot seks. En dan daarnaast ook nog andere vormen van seksueel geweld meemaakt. Dus het raakt veel vrouwen. Dus dat zie je in de reacties ook. Het laat tegelijkertijd zien dat die vrouwen intussen hun eigen stem hebben gekregen. Het bewustzijn dat we hier een, laten we zeggen, maatschappelijk en politiek probleem bij de hand hebben en niet een individueel probleem, is natuurlijk een inzicht dat is vanaf de jaren 70 door de vrouwenbeweging naar buiten gebracht en dat is geculmineerd in de MeToo-beweging een jaar of 15 geleden. Dus je ziet dat het bewustzijn is gegroeid en daarnaast is ook de sociale media hebben natuurlijk het veel makkelijker gemaakt om een podium te nemen en een stem te claimen. Dus het protest groeit ook, want in die, laten we zeggen, politisering van die afgelopen 50 jaar, dat geweld tegen vrouwen als een maatschappelijk en politiek probleem wordt geagendeerd, is ook duidelijk geworden dat die onderliggende vrouwenhaat, of misogynie, hoe het genoemd ook wordt, dat dat een probleem is dat helemaal nog niet is opgelost. Nee. En daar zie je ook in de protesten een voorbeeld van de verontwaardiging. In die verontwaardiging over dit gedrag zie je een heel paradoxale mengeling van enerzijds van dit had niet mogen gebeuren, maar ook vooral een soort verbijstering van hoe kan dit. Daaruit spreekt ook dat in die verbijstering een onbegrip zit. Met andere woorden, dat we als samenleving nog steeds moeite ermee hebben om te accepteren dat toch een substantiële groep mannen, zodra zich een gelegenheid kennelijk voordoet, daar gebruik van maakt. Dus met andere woorden, de gelegenheid maakt niet alleen de dief, maar ook de verkrachter.
1: Nou ja,
0: dat inzicht dringt niet echt door.
1: Want ik denk dat dat het verbijsterende is wat veel mensen voelen bij deze zaak. Dat het lichaam van deze vrouw in een groepschat gratis werd aangeboden. En dat dat dus door een aantal studenten daar dus op in is gegaan. Wat zegt dat nou dat deze mannen dit dan blijkbaar normaal vinden?
0: Nou ja, dat is de discussie die na de zaak Pellicot in Frankrijk 2 jaar geleden ook speelde. De conclusie was, het is monsieur Tout le Monde die dit kan doen. Met andere woorden, daar zagen we ook dat het de brandweerman, de onderwijzer, de verpleger waren die, laten we zeggen, de doorsnee mannen die dit kennelijk kunnen doen. Dat zie je nu ook. Wat het laat zien is die onderstroom van een denken dat je een vrouw inderdaad kunt gebruiken en ook dat het aanvaardbaar is om te doen en dat je er ook mee wegkomt, dat is niet aan de autoriteit van deze wereld voorbehouden. Dat is een denken wat in een patriarchale cultuur diep bij heel veel mannen speelt. En dat komt
1: en die dus ook weer een opkomst is nu.
0: Het lijkt een opkomst te komen. Ik denk dat het een heel paradoxaal fenomeen is, want er zijn gelukkig een groeiend aantal mannen, zeker jonge mannen, die zeggen, ik wil hier niet mee geassocieerd worden. En die zich niet alleen distancieren, maar ook mee protesteren tegen dit soort denken. Dus we zitten in een overgangstijd nu, waarin je ook in de reacties zie je dit, de bagatellisering en zelfs het beschuldigen van de vrouw in kwestie, dat gaat hand in hand met het verzet en het protest.
1: Dus maar het is wel een overgangsperiode, denkt u? Dat klinkt positief.
0: Ik denk dat de stem die vrouwen en ook jonge mannen, zeker jonge mannen, maar ook oudere mannen spreken zich uit, die stem die zij nemen als protest tegen dit soort denken, die kan niet meer tot zwijgen worden gebracht. Dus ja, ik denk dat het een paradoxale overgangstijd is waarin we wel waakzaam moeten blijven, want die andere stemmen en geluiden over vrouwen moeten weer de tradwife-beweging, je moet dienstbaar zijn aan je man, niet alleen achter het aanleg, maar überhaupt dienstbaar zijn, die is ook heel sterk. Dus ja, we zijn er nog niet.
1: Dat is een waar woord. Dank u wel voor dit gesprek. René Rumkes, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld. Ster.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 4:30, de hoofdpunten met Kasper.
8: De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Wel groeien de wachtlijsten minder hard. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan aan boord. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter en hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar leven zo zuur mogelijk wilde maken. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk en in België zijn grote protesten aan de gang tegen de problemen in het onderwijs.
1: Roosmarijn Knols hier voor het weerbericht. 5 oktober en opnieuw een terrasdag. Ja, niet voor ons trouwens. Wij zijn natuurlijk keihard aan het werk. Maar dat is natuurlijk wel uitzonderlijk.
9: Dat is zeker uitzonderlijk. En het is nog altijd heel erg warm voor oktober. Op dit moment nog 17 tot 20 graden. Alleen wat je nu wel heel erg merkt is als straks de zon ondergaat, dan is het ook direct in één keer koud. Ik was een paar dagen geleden 's avonds nog aan het wandelen terwijl de zon onderging. En dan merk je ook direct dat de warmte dan heel snel verdwenen is. En het gaat vannacht ook best koud worden, 7 tot 13 graden. In het noorden van het land is er vrij veel bewolking. Daar is het op dit moment ook al bewolkt geraakt. Het enige deel van Nederland waar het niet zo zonnig en warm is. En daar kan vannacht misschien ook een klein beetje regen uitvallen. Terwijl het in het zuiden juist helder is en er daar weer wat mist kan ontstaan. Dus dat kan morgenochtend weer zo'n prachtige zonsopkomst opleveren. En net als vandaag, morgen ook weer warm weer. Eerst nog wat bewolking. De zon gaat er in de loop van de dag steeds meer bij komen. Ook dan is het zo'n 18 tot 22 graden. Woensdag kan het misschien zelfs nog wat warmer worden. In het zuiden richting 24 graden. Maar
1: 24 graden?
9: Ja, maar dan zit er wel verandering aan te komen. Want later op woensdag raakt het bewolkt en gaat het regenen. En dat is echt het kantelpunt naar heel ander weer. Vanaf donderdag meer bewolking, meer regen, meer wind. En vooral qua temperatuur gaan we dat echt merken. Want dan is het meestal een graad of 15. Dus dan gaan we echt die 20 graden gaan we dan achter ons laten. En dan voel je echt buiten dat het een stuk kouder is.
1: Dankjewel, Roos. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
10: Nou, het is wat drukker dan gebruikelijk op maandagmiddag. Er staat ruim 500 kilometer file en de dagelijkse files zijn wat langer. En het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die voor veel oponthoud zorgen. Zoals op de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunneke en Woerden gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat wel inmiddels 20 kilometer file met bijna een uur oponthoud. De A58 is druk, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot nog een kwartier vertraging. Ook daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel. Daar moet het verkeer nog via de vluchtstrook. Dat is een stukje verder. De vertraging is nog 10 minuten. En tenslotte de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor Vlijmen 10 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
1: Zometeen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de bloedige oorlog in Soedan meerdere connecties met Nederland heeft.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Ga. hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op PrestonPalace.nl.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Fleur Wallenburg.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is de grootste humanitaire crisis wereldwijd, de oorlog in Soedan. Met aan de ene kant het regeringsleger en aan de andere kant de paramilitaire RSF. Die laatste groep wordt verdacht van genocide. De NOS onderzocht de afgelopen maanden banden tussen die oorlog en Nederland en ontdekte dat een hoge leider van de RSF onder een valse naam hier in Nederland is geweest. Gidi Pols is hier in de studio. Gidi, jij deed het onderzoek met collega Lisa Schallenberg. Je hebt daar ook een podcast over gemaakt, daar zometeen meer over. Maar eerst, welke man is dat? Wie is hier geweest in Nederland van de RSF?
15: Het gaat om Algoni Dagalo. En dat is de jongere broer van de hoogste leider van de RSF. En hij is zelf ook echt een sleutelfiguur binnen die strijdgroep, binnen die RSF. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het inkopen van de wapens. Hij staat op allerlei sanctielijsten daar ook. Daar vanwege dat. En experts die we spreken zeggen, ja, je kan hem ook echt wel als medeverantwoordelijk daarom zien voor al het geweld.
1: Ja, want dat geweld wordt natuurlijk gepleegd met die wapens.
15: Precies, ja. En die man was dus hier. En dat leidde al direct tot onrust in de Soedanese gemeenschap. En daar kunnen we wel even naar luisteren.
16: Het is een bewolkte decemberavond in 2024. Een groepje Soedanese Nederlanders staat voor een universiteitsgebouw in Den Haag. Ze zijn vanavond op stel en sprong van huis vertrokken om te demonstreren. Want binnen is iets gaande wat het daglicht niet kan verdragen, vinden zij.
1: Ja, Gidi, wat was daar dan binnen aan de gang?
15: Dit was dus in Den Haag. Er was een conferentie over vrede op een locatie van de Erasmus Universiteit daar. Hij was daar onder een valse naam. Hij dook daarop onder een valse naam.
1: Ik laat het even nu tot me doordringen. Hij was dus op een conferentie over vrede, notabene.
15: Ja. De organisatoren, zowel de universiteit als de stichting die het organiseerde, de Hague Peace Projects, die zegden, wij wisten het niet wat zijn echte identiteit was. Hij had het doorgekregen van een andere partner. En die zeggen ook dat ze heel erg spijt hebben dat hij daar had kunnen komen.
1: Wat kwam hij hier doen dan?
15: Ja, we weten dat er allerlei propagandabeelden zijn opgenomen. Onder andere een Soedanese TikToker in Nederland. Een heel grote volgerschare, 1,2 miljoen volgers, vooral heel veel in Soedan. Die heeft daar een video met hem opgenomen. Ook daarvan, daar hebben we een apart verhaal over gemaakt, over die TikToker. Ook dat is te luisteren in de podcast. Maar die propagandalijn die je in die video hoort van Algoni Dagalo is best wel interessant. Ze zeggen namelijk dat ze een makkelijke partij zijn om mee te onderhandelen en dat ze eigenlijk wel voor vrede zijn. Namelijk, je hoort het ook in een fragment van Algoni Dagalo.
16: En daarom was de TikToker er ook. En kon hij aan zijn 1 miljoen volgers laten zien dat Algoni hier was, in Den Haag. En hier hoor je wat de paramilitair Algoni Dagalo die dag zegt in de TikTok-video.
17: Sinds het begin van de oorlog hebben we geen enkel initiatief of oproep tot vrede afgewezen. Wij, de RSF en het Soedanese volk staan voor dezelfde zaak en zullen, als God het wil, winnen.
1: Ja, dus ze presenteren zich echt als een ja, een normale partij eigenlijk.
15: Ja, dit was dus weer een stukje uit de podcast inderdaad. En het is een soort typische lijn van ze. Ze zeggen heel vaak in openbare dingen, we zijn voor dialoog, we willen naar vrede toe. Maar tegelijkertijd gaan ze echt door met het plegen van heel erg veel oorlogsmisdaden in Soedan.
1: En je zei al, deze man die staat op verschillende sanctielijsten. Wist Nederland dat niet? Want je zou zeggen, het internationaal strafhof in dezelfde stad in Den Haag, moest hij niet opgepakt worden?
15: Ja, hij stond op dat moment op de Amerikaanse sanctielijst. Hij staat nu ook op de Europese sanctielijst. Maar je kan er toch wel van uitgaan dat ze bij buitenlandse zaken en bij andere instellingen ook de Amerikaanse sanctielijsten kennen. En we weten ook dat hij zijn aanwezigheid na afloop van de conferentie, maar dezelfde dag nog wel bij buitenlandse zaken bekend is geweest. Maar dat ze het niet hebben gemeld bij politie en justitie. En we hebben vandaag de minister nog over gesproken. En we vroegen hem ook of hij het begrijpt dat het voor veel Soedanese Nederlanders heel schokkend is geweest dat hij hier was.
18: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. En toen ik het nieuws zag, op het moment dat zo iemand aanwezig op een podium is, natuurlijk gewoon onwenselijk. De situatie in Soedan is sowieso verschrikkelijk. Dat betekent dat er meer druk uitgeoefend moet worden. Maar ja, op dat moment, in 2024, was er geen grondslag om hem te arresteren.
1: Ja, de minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, was dat. Er was geen grondslag om hem te arresteren, zegt hij.
15: Ja, daarmee bedoelt hij, we hebben een wat uitgebreider antwoord in tekst nog gekregen, dat dat er geen inreisverbod was en geen arrestatiebevel lag. Dat klopt, feitelijk. Maar juristen die we spraken, die zeggen wel, ja, ook zonder dat had het ministerie het wel kunnen melden als ze het hadden gewild of hadden gedaan. Het had gekund in ieder geval. Want op dit moment was dus door die Amerikaanse sanctielijst bijvoorbeeld al wel duidelijk dat deze man een hele hoge leider is van een groep die ook op dat moment al in verband werd gebracht met allerlei oorlogsmisdaden.
1: Dit verhaal en nog veel meer is dus ook allemaal te luisteren in jullie podcast Oorlog in de Achtertuin, vanaf vandaag overal te beluisteren. Dankjewel voor jouw verhaal, Gidi Pols. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zouden ze doen vanwege een nieuwe dreiging die afkomstig zou zijn uit Iran. Vorige week werden er in de buurt van die basis 6 Britse mannen aangehouden. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse premier Burnham denkt, net als de Verenigde Staten, dat Iran erachter zit. Hier in de studio Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjan van der Horst. Arjan, hebben het weghalen van die bommenwerpers en die arrestaties met elkaar te maken?
19: Nee, waarschijnlijk niet. Of tenminste, dat zeggen de Amerikanen niet. Ze zeggen dat het om een nieuwe dreiging gaat vanuit Iran. Dat zeiden 2 officials van het Pentagon vandaag tegen de New York Times. En deze dreiging was kennelijk zo urgent dat ze alle bommenwerpers de opdracht hebben gegeven om onmiddellijk de luchtmachtbasis te verlaten. En om een idee te geven hoe dat ging, hoe hals over kop ze vertrokken. Sommige toestellen kregen die opdracht om weg te vliegen terwijl ze nog niet bijgetankt waren. En tanktoestellen moesten in alle el opgeroepen worden om de bommenwerpers in de lucht bij te tanken. Nou, alle toestellen, en het gaat hier waarschijnlijk om B1 bommenwerpers, dat zijn hele zware bommenwerpers, ja, die zijn nu verplaatst naar luchtmachtbasis in de Verenigde Staten.
1: En waarom zouden die bommenwerpers dan een doelwit kunnen zijn?
19: Nou, dit is een van de weinige bases in Europa, Fairford, waar de Amerikanen zware bommenwerpers kunnen inzetten. En dat komt omdat Fairford een lange landingsbaan heeft van 3 kilometer lang. Nou, denk dan dus inderdaad aan B1-toestellen, maar ook de B2-toestellen opereren hier vandaan. En de Amerikanen die gebruiken Fairford al vele decennia voor hun operaties in het Midden-Oosten. En de basis werd dus ook gebruikt voor de Amerikaanse bombardementen op Iran dit jaar. En het is ook de reden dat de Iraanse revolutionaire garde deze zomer specifiek wees naar Fairford. En ze zeiden van ja, als de Amerikanen deze basis blijven gebruiken, dan beschouwen wij dit als een legitiem doelwit dat wij ook wij zouden kunnen raken als de Amerikanen dit blijven gebruiken.
1: Ja, maar is de oorlog met Iran dan ook nu echt een veiligheidsprobleem geworden voor de Britten?
19: Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de Britten het al veel langer zo ervaren. De geheime diensten publiceerden vorig jaar al een groot rapport. En daarin zeiden ze dat ze 20 operaties hebben verijdeld van Iran op Britse bodem. En die operaties hadden als doel om burgers op Britse bodem te doden. En eerder dit jaar Kwamen de geheime diensten ook met een waarschuwing. En die zeiden dat Iran ook criminele tussenpersonen gebruikt voor het uitvoeren van hun operaties in het VK. En dat is nou een scenario waarmee ze nu ook rekening houden met dat eerdere incident rond Fairfort. Hè, waarbij 5 mannen en later dus ook een 6e verdachte werd gearresteerd.
1: Ja. Wat nog steeds heel vreemd is, vind ik, althans volgens mij, daar ben ik niet de enige in, dat die allemaal weer heel snel zijn vrijgelaten op borgtocht. En er wordt dus steeds gewezen naar Iran, maar hoe zeker is het dat Iran daarbij betrokken is?
19: Nou ja, elke dag leek deze zaak weer een nieuwe wending te krijgen, ja. Die zo verrassend was. We weten eigenlijk nog bijzonder weinig. We moeten het met puzzelstukjes doen. De Amerikanen die wezen al heel snel op betrokkenheid van Iran, zonder uit te leggen waarom. Nou, de Britse premier Burnham die zei vorige week woensdag dat ze hele sterke aanwijzingen hadden dat Iran een rol heeft gespeeld. Nou, toen werd hij meteen gevraagd door de BBC, wat zijn die aanwijzingen dan? Nou, dat wilde hij niet zeggen, maar hij zei wel, ja, dit zeg ik niet zomaar, dit zeg ik niet lichtvaardig. En vrijdag hadden we de arrestatie van een 25-jarige man in Londen. En dat was een man met een dubbele nationaliteit. Hij had zowel een Brits als een Iraans paspoort. En daarmee werd dat vermoeden dus versterkt dat Iran daarbij betrokken is. Maar nogmaals, we hebben nog steeds meer vragen dan antwoorden bij dit verhaal.
1: En hoe kijken de Britten hiernaar? Want zorgt deze affaire bijvoorbeeld opnieuw voor discussie over hoe ver het VK mee wil gaan in die oorlog die Amerika voert tegen Iran?
19: Niet op dit moment, in ieder geval niet in de politiek. En dat was wel anders aan het begin van dit jaar, hè, toen die oorlog met Iran net was begonnen. Aanvankelijk weigerde de Britse regering, toen nog onder Keir Starmer, toestemming te geven aan de Amerikanen voor het gebruik van hun basis voor aanvallen op Iran. Dat leidde ook tot een knallende ruzie met het Witte Huis. Later draaide Downing Street wel bij en kwam er alsnog toestemming. Met wel als voorwaarde dat de Amerikanen alleen de Britse basis mochten gebruiken voor wat ze defensieve acties noemen. Hè. Maar ja, dat is wel een heel rekkelijk begrip dat voor interpretatie vatbaar is. Sindsdien is dat politieke debat in ieder geval wat geluwd. Iedereen accepteert dat de Amerikanen deze basis gebruiken, vooralsnog. Sterker nog, Downing Street kwam vandaag met de verklaring waarmee ze eigenlijk heel duidelijk wilde maken dat alles op orde was rond die luchtmachtbasis Fairfort, dat het veilig was, ook voor de Amerikanen, dat de Amerikanen de basis eigenlijk zonder problemen konden blijven gebruiken.
1: Keep calm and carry on, zeggen ze dan toch?
19: Ja, precies. Ja.
1: Dankjewel, Arjen van der Horst. En we blijven in het buitenland. Kasper, wat melden de media daar?
8: De Amerikaanse overheid houdt de mogelijke pestuitbraak in Rusland nauwlettend in de gaten. Dat zei buitenlandminister Rubio in gesprek met Amerikaanse media, waaronder Fox News. Vorige week overleed een 28-jarige vrouw nadat ze in een lab een reageerbuisje had gebroken waar pestbacteriën in zaten. Geen reden voor paniek, zegt Rubio.
20: There's very limited travel between the US and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely. Yeah, I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it. And we're doing that.
1: Tja, Rusland niet echt geruststellend.
8: Nee, en Rusland spreekt natuurlijk tegen dat de laboratoriummedewerker is overleden aan de pest. Bij een bootongeluk in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook wordt er volgens persbureau AP nog tientallen mensen vermist. Volgens de regionale autoriteiten waren het 2 houten boten die met elkaar in botsing kwamen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Congo zijn er vaker ongelukken met boten omdat het erg druk is op het water. Het westen van Australië is in de ban van een schandaal rond een voormalige kinderpsychiater. Een 52-jarige man wordt beschuldigd van het misbruiken van patiënten. Volgens ABC News Australia zat hij aan de genitaliën van jongens en zei hij dat dat onderdeel was van zogenoemde puberteitscontroles. Ook filmde hij jongens in openbare toiletten. De rechter heeft al gezegd dat de oud-psychiater naar de gevangenis gaat, al is de uitspraak pas overmorgen. En in Gent in België stopt een rederij voorlopig met lange rondvaarten. Al weken ligt er veel kroos in de wateren van de Belgische toeristenplaats. Het is nu zo erg dat motorbootjes oververhit kunnen raken door verstopte filters, meldt de VRT.
21: Doordat dit in de filter terechtkomt, kan het koelwater niet meer voldoende de motor afkoelen, waardoor dat de motor oververhit. En dat willen we niet. Dan kun je motor in de vernieling blijven varen.
8: Elektrische bootjes die hebben hier dan weer geen last van.
1: Erik, hoe is de situatie op de weg?
10: Ja, nog altijd erg druk deze avondspits met bijna 600 kilometer file in totaal. En dat zijn voor ongelukken die het meeste oponthoud veroorzaken. Zoals nu op de A58, een nieuw ongeluk tussen Eindhoven en Tilburg. Dat is gebeurd tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Er staat inmiddels 13 kilometer file met een uur oponthoud. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook.

0: en Love and Pride. Het was een feestelijke, ja, of niet zo feestelijke dag voor de Nederlandse restaurants. Hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. De Michelinsterren zijn weer uitgereikt. De Libreye in Zwolle blijft het enige 3-sterren-restaurant van Nederland. In Maastricht houdt restaurant Tout à fait voor het 25e jaar op rij 1 ster. Daar werken ze elke dag knetterhard voor, zegt de chef-kok.
1: Meneer Van Kranenbroek, de hoofdinspecteur van Michelin, die zei toen wij de ster kregen, het streven naar 2 is het behouden van 1. Blijf iedere dag je best doen. En dat is iets dat heb ik vanaf de eerste moment tussen mijn oren geknoopt.
0: Toch zijn er ook chefs die juist geen Michelinster willen. Zoals Danny van der Hoven, die een bistro heeft in Maastricht. Verslaggever Josephine Trehi ging langs.
2: Ik loop langs de keuken, ga ik zo even kijken. Maar grote, mooie, open keuken. En hoeveel tafeltjes dan hier?
3: We hebben 52 zitplaatsen met de bar.
2: En net open dus?
3: Ja, 11 weken.
2: En hoe gaat het?
3: Heel goed. Toen ik 10 jaar een Michelinster gekookt, waar ik helemaal klaar mee was. Hè.
2: In België,
3: ja. En ik had een klein restaurantje, dat noemde Philippe. Een heel pittoresk dorpje, hier niet ver vandaan, over de grens. En dan kwam dit pand op ons pad terecht. En dan heb ik meteen toegehopt.
2: Midden in Maastricht?
3: Ja, geweldig.
2: En is het concept anders dan u gewend bent?
3: Op zich van vroeger is de Michelinster, ja, natuurlijk. Ja, we doen nu echt de Franse Escoffier-keuken. Daar hou ik wel van. En gewoon à la carte. En geen menus en geen gedoe en geen aangepaste wijnen. Gewoon, je komt binnen of je drinkt niks of je drinkt wel iets. En je taait ook af met een filipuur. En dat is gewoon het idee.
2: Wat stond u op een gegeven moment dan tegen aan dat sterren gebeuren?
3: Oh, daar stond mij eigenlijk helemaal niks op tegen. Maar ja, de mensen, de Michelin is oké. Okay, maar de mensen die van te licht bestek, dat kinkerstallen glazen of u hebt geen sommelier. Maar ik had geen sommelier. Ik heb dat gedaan met een afwasser en met mijn vriendin toen en dat was het dan. Na 5 jaar ben ik gestopt en ben ik in een ander restaurant begonnen en dan heb ik weer een Michelinster gekregen. Ja, en dan begon de miserie weer opnieuw.
2: Ja, en dat gaat hier niet gebeuren, of?
3: Nee, dat willen we niet, hè. Nee, dat willen we niet. Nee, dat hoeven we niet.
2: Zullen we even kijken in de keuken?
3: Ja, alsjeblieft.
2: Is dat voor vanavond allemaal?
4: Nee, is voor nu, voor de mensen. We hebben hier een zalmcocktailtje. We gaan een steektartaartje maken. We hebben een foie gras, terrine. Dus die gaan we zo meteen aan de mensen serveren.
2: Echt een beetje die ouderwetse gerechten dus.
4: Echt ouderwetse Franse keuken, ja. Klassiekers, ja. Die eigenlijk bijna nergens meer voorkomen. En dat is het mooie aan deze keuken.
2: Hoe maak je de tartare?
4: Nou, dat is natuurlijk 1 groot geheim, maar is...
2: Het is radio, hè?
4: Het is radio, het is licht pikant. Het is sowieso zout, peper, maar we bewaren het geheim natuurlijk van de chef, bewaren we heel even.
2: Oh, oesters?
3: Ja, gratineerde is je nu aan het maken, ja.
4: Gratineerde, ja.
2: Wat voor...
4: Kropsla onderop. We hebben de oestertjes, die zijn licht verwarmd in eigen vocht. En dan gaat er een mousseline overheen en die branden wij dan alle minuut af.
3: We gaan even aan de tafel.
2: Ja? Ik ga die zalm proeven.
3: Ja, de zalmcocktail, zoals vroeger op de communiefeesten in België. Zalmcocktailtje met mooi gepocheerde zalm, slaatje onderop. Een topcocktailsaus.
2: Heel lekker.
3: 7 minuten eitje en een beetje citroen eruit. Ja, toch?
2: Merkt u dat concept van meer gezelligheid, bistro, wat knusser, dat ook populair is?
3: Ja, weet je, we gaan altijd terug naar de basis. Dat is 1. 2, we zitten natuurlijk in een hoge conjunctuur. Hè? Dus we hebben oorlogen over heel de wereld. En de oorlog in Europa zelfs. Hè? Dus mensen zijn ook voorzichtig aan het uitgeven. Ja? En ik denk dat daar wel een dingetje is. Maar je kunt hier, bij ons, kun je van alles doen. Je kunt hier sneuvelen aan een hoog bedrag. Je kunt er ook voor 60 euro naar buiten. Dus ik vind het prima zo, lijkt het nu eens.
0: Sneuvelen aan een hoog bedrag. Mooi gezegd. Dat was een verslag van Josephine Trehi.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
7: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
6: Ja.
7: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
8: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
9: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
10: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
8: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
11: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
12: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
8: Belleman en Van Dop.
13: Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
15: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: download de app en start met vinden.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemiddag. Een Nobelprijs voor baanbrekend onderzoek naar zenuwcellen in de hersenen. Ik praat er zo meteen over met de directeur van het Nederlands Herseninstituut. Nieuws met Casper Meijer.
6: De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de beheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Op een middelbare school in Brielen geldt al een jaar een algeheel telefoonverbod. Deze leerling legt uit hoe dat werkt.
7: Als je binnenloopt en je hebt je telefoon in je zak, staat meestal conciërge en zegt tegen je: stop hem in je kluisje of nemen we hem mee. En als je hem niet wilt geven, moet je mee naar de leerlingenloket. Dus beter voor je in je kluisje stoppen. Dat moet meestal gewoon zo.
6: Maar het is wel een beetje onhandig.
7: Ik vind het eigenlijk gewoon niet leuk, want je weet niet in welk klas je zit. En je moet de hele tijd je laptop gaan pakken en kijken waar het is. Het
6: telefoonverbod is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben gekregen om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Op de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië is een vrachtschip met graan in brand gevlogen en gezonken. 2 opvarenden zouden zijn omgekomen, 11 mensen zouden zijn gered. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het schip getroffen door 2 Russische drones. Rusland heeft niet gereageerd. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter en hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar leven zo zuur mogelijk wilde maken. Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland. Volgens hem wordt Duitsland door Moskou gezien als de grote vijand, onder meer omdat Duitsland een belangrijke bondgenoot is van Oekraïne. De chef van de BND verwacht meer aanslagen op doelen in Duitsland, vooral op militaire transporten, en hij houdt ook rekening met moordaanslagen. De BND-chef deed zijn uitspraken bij de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendienst in het Duitse parlement. Hij zegt dat Rusland met de aanvallen en dreigementen de steun aan Oekraïne wil afbreken. Daniil Medvedev is gedisqualificeerd in de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Peking. De Rus sloeg de bal in het gezicht van een toeschouwer. De bal stuiterde na een slag van tegenstander Novak Djokovic tegen de boarding, waarna Medvedev hem wegsloeg. De man op de tribune kreeg hem in zijn oog, zeggen commentatoren.
8: We think Medvedev has just volleyed the ball up into the crowd here. So it hit the guy in the middle, has it? So we hope that he's okay. It's obviously caught him straight in that left eye of his.
6: De tegenstander Novak Djokovic bereikte door de disqualificatie de finale. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist. Verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden.
5: We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Waar staat het vast, Erik?
9: Nou, we hebben een aantal opvallend lange files. En naast een aantal dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen en bijzonderheden. Om te beginnen de A7, de afsluitdijk bij Kornwerderzand. Zijn problemen met de sluizen. Die is op dit moment in beide richtingen dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, de A6 en de de A1. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij Harmer. De weg is vrij inmiddels, maar nog een half uur oponthoud. De A27, Utrecht-Gorkum, tussen de Bilt en Hagestein. Ook een half uur vertraging. Dan een vrachtwagen met pech op de A50 van Arnhem naar Oss. Die is gestrand net voor Ravenstein. De vertraging een half uur. En tenslotte de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knoop het Batadorp en Moergestel stond een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is nog wel een half uur.
5: Mobieltjes mogen al een tijd niet meer mee de klas in. Maar het kabinet wil nog strengere afspraken maken met scholen over het gebruik van mobiele telefoons. Ster.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor.

0: wisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
4: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Door mijn namen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
11: Kan Duitsland in een gewelddadig conflict met Rusland terechtkomen? Misschien wel, vertelt correspondent Schien Balduk.
12: De Duitse inlichtingendienst BND houdt daar sterk rekening mee, vertelden ze vandaag. Rusland zou steeds meer bereid zijn om aanslagen in Duitsland uit te voeren, met mogelijk ook doden tot gevolg.
11: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 3 neurowetenschappers... voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Ik vraag straks aan de directeur van het Nederlands Herseninstituut wat dat is. Maar eerst een dringend advies van het kabinet om kinderen beter te beschermen. Geen mobieltjes meer op school. Dus niet meer even snel je telefoon checken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Als het aan het kabinet ligt, geldt dat vanaf 1 januari volgend jaar voor alle basis- en middelbare scholen. Nu mogen leerlingen op veel scholen hun telefoon alleen tijdens de les niet gebruiken. Joni Krijt is vicevoorzitter van de VO-raad die de middelbare scholen vertegenwoordigt. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
11: Wat vindt u van deze stap van het kabinet?
13: Ja, we zijn het al heel erg eens met het beleid dat mobieltjes uit de school of in ieder geval uit de les moeten. Maar daar hebben we eigenlijk in de afgelopen jaren al hele grote stappen in gezet. Vanaf 2024 is het al niet meer toegestaan om in de les de mobieltjes te gebruiken. En dat is al een hele grote stap. Ja, wij zeggen eigenlijk van het is eigenlijk helemaal niet zo nodig om hier om dat nog verder aan te scherpen.
11: Waarom komt het kabinet hier dan mee, denkt u?
13: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het is natuurlijk wel bekend dat social media en dat soort zaken echt niet goed zijn voor de ontwikkeling van de leerling. De school is misschien ook wel de beste plek om dit te kunnen doen, hè, om dit te kunnen verbieden. Want dan heb je al een grote bulk te pakken. Maar ik denk dat daar het kabinet toch uit een ander vaatje moet tappen. Onder andere een social media verbod bijvoorbeeld in Europa. En dat soort
11: zaken.
13: Waaraan wordt gewerkt, zeker. Maar in het onderwijs kunnen we ook niet alles oplossen.
11: Nee. Voelt dat een beetje zo, dat het dan bij u neer wordt gelegd?
13: Ja, zeker. Dat voelt het wel een beetje zo. We hebben al hele grote stappen gezet. Er wordt zelfs vanuit andere landen naar Nederland gebeld om te vragen, hoe doen jullie dat nou eigenlijk, hè, op school, het verbieden van mobieltjes? 60% van de scholen heeft al een, en we noemen dat thuis- of in de kluis-beleid. Mm-hmm. Dus dat je ook in de pauze verder geen mobieltjes kan gebruiken. Andere scholen hebben ervoor gekozen om dat wel te doen. Bijvoorbeeld ook om je rooster te checken, om je lokaal te checken, om je huiswerk te checken. Veel dingen staan natuurlijk ook op dat mobieltje. En die hebben er heel bewust samen met ouders en docenten en leerlingen voor gekozen om het zo te doen. Ja, dit moet je er verder niet doorheen drukken.
11: Want elke school heeft inmiddels een beleid als het gaat
13: Zeker.
11: Om mobiele telefoons? Ja.
13: Zeker, 99%. Maar dan ga ik er even vanuit dat elke school is. Ja.
11: Mm. En dit is een advies, want uiteindelijk gaat het kabinet er niet over.
13: Nee.
11: Wat denkt u, gaan scholen hier dan toch iets mee doen? Om dus vanaf 1 januari, wat natuurlijk al best wel snel is, zo'n totaalverbod in te stellen?
13: Zeker, nou, scholen doen er op dit moment al heel erg veel aan. Hè? En dat gesprek kunnen we natuurlijk met elkaar zeker aangaan. En dat lees ik er ook in, hè, dat de staatssecretaris met ons allemaal in gesprek wil. Om te kijken, wat kunnen we nou doen om dat te bevorderen? En daar staan we ook helemaal achter. En er zijn best dingen om te doen. Hè? Je kan ervaringen delen, je kan monitoren. Want het laatste monitor was dat het 60% was. Inmiddels is het al hoger dan dat. Want dat weten we, hè, dat er veel scholen al mee bezig zijn. Dus er is echt heel veel te doen. Daar willen we ons ook echt voor inzetten. Maar een verplichting opleggen, dat willen we absoluut niet.
11: Ik kom zo bij u terug, maar ik wil eventjes naar onze verslaggever Jeroen de Jager. Want die ging langs bij een school in Brielen in Zuid-Holland. Ging daar op zoek naar mobiele telefoons.
9: Ik kom de hal hier binnen van het Meiland in Brielen. En ik val meteen met mijn neus in de boter.
14: Ik zie een mobiel. Hij gaat hem eruit halen. Hij zet hem uit. Kai, kom op.
15: Ik ben uit.
14: Ja, dan had je hem niet in je zak moeten hebben. Je doet hem zelf in toezien. En ook dicht. Kijk, als hij uit is en hij is uit het gebouw en van het plein af, dan mag hij ermee doen wat hij wil. Ja. Nu is hij even de sjaar.
9: Maar eens even wat leerlingen aanspreken hier. Dit is de bovenbouw. Dit zijn mensen die dus eerst een half verbod hebben gehad van een mobiele telefoon. Niet in de klas. En nu is er een totaal verbod. Hoe bevalt ze dat?
16: Ja, eigenlijk wel gewoon prima. Behalve dan bijvoorbeeld met een roostersensor kijken. Ja, het is heel ingewikkeld. Je moet elke keer op je laptop zitten. Als
9: maar gisteren zeg maar.
16: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
9: Dan moet je mag wel je laptop gebruiken.
16: Ja,
9: dus.
16: Je laptop mag je wel gebruiken.
9: Maar doe je dan niet alles wat je normaal op de telefoon deed op je laptop?
17: Ja, eigenlijk kan dat niet helemaal. Want alle socials zijn gewoon geblokt op de wifi. Ja. Maar je vindt af en toe nog wel weggetjes eromheen natuurlijk.
9: En wat is het hinderlijke van niet meer je mobiele telefoon hebben? Jij zei net iets van je vrienden zoeken.
17: Als je vrienden in een andere klas hebt, kan je niet even appen om ergens af te spreken. Dan moet je elkaar echt gaan opzoeken in de school. En dat is best wel vervelend.
9: Ja. Wat zou je ervan vinden? Want dat wil de staatssecretaris nu. Dat het in heel Nederland vanaf 1 januari gaat gelden. Zo'n mobiel telefoonverbod?
18: Ja, ik vind het een beetje lullig, want er zijn heel veel mensen die dan geen vrienden hebben en die dan zonder telefoon in de pauze zitten en dat vind ik zielig.
9: Zie je meer mensen alleen zitten?
18: Ja, dat wel. En je ziet nu mensen die dan met op een Chromebook aan het gamen zijn, dan vind ik dat toch een beetje triest.
9: Dus, wat zou jullie advies zijn aan de staatssecretaris?
17: Ja, nou, ik zou eigenlijk meer het verbod van vorig jaar gewoon terugbrengen. Dat het alleen niet in de klasse mag, maar in de pauzes wel gewoon.
9: Waarom?
17: Ja. Nou ja, dan krijg je toch wel een beetje je vrijheid in de pauzes om je telefoon te kunnen gebruiken. Ja. En contacten te zoeken met je vrienden.
9: Maar eens even naar Michael Scheffers, de rector hier van het Meiland. Om van hem te horen wat hij met het totaalverbod beoogt.
19: Nou, we zijn op 1 januari 2024 zijn we gestart met mobielvrije lessen. En in de lessen zagen we ook minder afleiding, maar de afleiding verplaatste zich naar de toiletten en naar de gangen. Je kunt dat immers niet controleren. En we wilden meer rust in de school, minder druk, meer onderling contact, betere concentratie, betere leerprestaties en hogere sociale veiligheid.
9: U heeft een heel lijstje gemaakt daarvan van dingen die u wil bereiken. En ziet u dan ook dat u ze bereikt? In de zin van, is dit is nog niet wetenschappelijk onderzocht of dat zo is. Wat ziet u veranderen?
19: Nou, wat we zien, we zijn hier mee gestart met de ingang van dit nieuwe schooljaar. We zien ook echt daadwerkelijk meer rust in de school. We hebben spelletjes aangeschaft voor tijdens de pauzes.
9: Worden die gedaan ook?
19: Er wordt zeker gebruik van gemaakt, absoluut. Okay. Ja. En ja, we zien ook dat er veel meer onderling contact is. Daarmee neemt natuurlijk ook die sociale druk af. Je ziet ook veel minder incidenten met mobieltjes. Omdat leerlingen hoeven niet meer bang te zijn om gefilmd te worden. Voorheen kon je natuurlijk op ieder moment kon je iedereen filmen. Ja, en dat zien
9: dat
19: we.
9: Dat ging dan weer rond.
19: Dat klopt, ja, op de sociale media. Ja. En daar hoef je niet meer bang voor te zijn.
9: Hier 4 meiden van 1H of A?
20: 1H.
9: Dus net begonnen hier op school. En jullie weten niet beter dan dat er hier een verbod is op het gebruik van je mobiele telefoon.
20: Mm-hmm.
9: Hoe bevalt dat?
20: Nou, ik vind het wel meevallen, want op de basisschool mochten we ook al geen telefoon. Dus.
9: Wat doe je dan in de pauze nu?
20: Vooral gewoon met elkaar kletsen.
11: Heel ouderwets, met elkaar kletsen. Ik praat nog even door met Joni Krijt van de VO-raad. Ja, op deze school zijn ze dus erg positief, althans, hè, als ik die docenten net hoorde. Heeft het ook nadelen, zo'n totaalverbod?
13: Nou ja, het wordt ook wel gezegd hè, dat je dus elkaar niet kan appen. Maar ook vooral, ik noemde het net al, dat je ook de software die je nodig hebt voor de school eigenlijk ook tussendoor niet kan scannen. Hè, dus niet kan checken. Dus een lokaal wijziging of huiswerk of dat soort, of een roosterwijziging. Dat soort dingen kun je dus ook niet meer doen. Dan moet je als school echt een andere oplossing voor zien te zoeken. Want je wil wel je leerlingen, wil je wel bereiken.
11: Ja, en kan het ook zo zijn dat als leerlingen de hele dag niet op hun mobieltje mogen, dat ze het dan daarna juist extra veel gaan doen?
13: Dat is wel wat je in onderzoek ziet inderdaad. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk gaan ze niet minder op hun telefoon, maar doen ze dat vooral thuis en gaan ze thuis dus meer op hun telefoon zitten als ze dat overdag op school niet mogen doen. Dus in die zin is het ook een kwestie van verschuiven van het probleem. Dus we lossen daar het probleem niet mee op. Daarom zei ik ook, volgens mij moet er meer gebeuren dan alleen maar dit. Je kan niet alleen naar het onderwijs kijken. We moeten met elkaar moeten we dat probleem oplossen. Geldt ook voor ouders, maar het geldt ook voor een social media verbod.
11: Is dat dan de boodschap die de VO Raad gaat overbrengen aan de staatssecretaris als jullie dan in gesprek gaan binnenkort?
13: Ja, de boodschap die wij over gaan brengen is, wij vinden het een heel goed idee om met elkaar dit te stimuleren. Hè, om te kijken, hoe kun je dit doen? Met deze geluiden die ik nu hoor van het Maarland College, die hoor ik ook overal als ik op schoolbezoek ben van scholen. Ze zijn echt heel blij op het moment dat ze dit hebben ingevoerd. Want er zijn hele positieve reacties van leerlingen, van docenten. Ze gaan inderdaad weer spelletjes spelen. Ze gaan weer met elkaar praten. Maar er moet wel meer gebeuren dan dit. Scholen moeten dit vooral ook zelf doen. Dus het uitdragen daarvan, dat doen we zeker samen. We gaan het ook monitoren. Maar ook het kabinet heeft echt een verantwoordelijkheid om het breder op te pakken dan alleen maar naar scholen te kijken. Want daarmee lossen we het probleem niet op.
11: Dank u wel. Joni Krijt, vicevoorzitter van de VO-raad. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
15: De Marechaussee heeft 31 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Ze waren aan het demonstreren op Schiphol, staat in het Parool. De actie was na de veiligheidscontrole en daarom zijn ze aangehouden voor huisvredebreuk. De activisten willen dat KLM stopt met het Frequent Flyer-programma en iets doet aan de klimaatcrisis. RTV Utrecht was bij de voorbereidende zitting van een rechtszaak tegen een man die zijn tandarts zou hebben neergestoken. De steekpartij gebeurde tijdens een afspraak in de praktijk, zegt deze verslaggever.
21: De verdachte geeft toe dat hij zijn tandarts heeft gestoken, maar zegt dat hij niet van plan was om haar te vermoorden. Hij had al een tijdje last van zijn gebit en was ontevreden met zijn behandeling. Hij voelde zich niet erkend, niet gehoord en niet begrepen. De officier van justitie benadrukt dat hij 2 messen mee heeft genomen naar zijn behandeling en hij zou van tevoren ook nog geroepen hebben dat de tandarts zijn behandeling had verkloot.
13: Zo'n naar verhaal dit. Ja,
15: de tandarts overleefde.
13: Overdag op school niet mogen doen. Dus in die zin is het ook een kwestie van verschuiven van het probleem. Dus we lossen daar het probleem niet mee op. Daarom zei ik ook, volgens mij moet er meer gebeuren dan alleen maar dit. Je kan niet alleen naar het onderwijs kijken. We moeten met elkaar moeten we dat probleem oplossen. Geldt ook voor ouders, maar het geldt ook voor een social media verbod.
11: Is dat dan de boodschap die de VO-raad gaat overbrengen aan de staatssecretaris als jullie dan in gesprek gaan binnenkort?
13: Ja, de boodschap die wij over gaan brengen is, wij vinden het een heel goed idee om met elkaar dit te stimuleren. Hè, om te kijken, hoe kun je dit doen? Met deze geluiden die ik nu hoor van het Maarland College, die hoor ik ook overal als ik op schoolbezoek ben van scholen. Ze zijn echt heel blij op het moment dat ze dit hebben ingevoerd. Want er zijn hele positieve reacties van leerlingen, van docenten. Ze gaan inderdaad weer spelletjes spelen. Ze gaan weer met elkaar praten. Maar er moet wel meer gebeuren dan dit. Scholen moeten dit vooral ook zelf doen. Dus het uitdragen daarvan, dat doen we zeker samen. We gaan het ook monitoren. Maar ook het kabinet heeft echt een verantwoordelijkheid om het breder op te pakken dan alleen maar naar scholen te kijken. Want daarmee lossen we het probleem niet op.
11: Dank u wel. Joni Krijt, vicevoorzitter van de VO-raad. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
15: De Marechaussee heeft 31 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Ze waren aan het demonstreren op Schiphol, staat in het Parool. De actie was na de veiligheidscontrole en daarom zijn ze aangehouden voor huisvredebreuk. De activisten willen dat KLM stopt met het Frequent Flyer-programma en iets doet aan de klimaatcrisis. RTV Utrecht was bij de voorbereidende zitting van een rechtszaak tegen een man die zijn tandarts zou hebben neergestoken. De steekpartij gebeurde tijdens een afspraak in de praktijk, zegt deze verslaggever.
21: De verdachte geeft toe dat hij zijn tandarts heeft gestoken, maar zegt dat hij niet van plan was om haar te vermoorden. Hij had al een tijdje last van zijn gebit en was ontevreden met zijn behandeling. Hij voelde zich niet erkend, niet gehoord en niet begrepen. De officier van justitie benadrukt dat hij 2 messen mee heeft genomen naar zijn behandeling en hij zou van tevoren ook nog geroepen hebben hebben dat de tandarts zijn behandeling had verkloot.
13: Zo'n naar verhaal dit. Ja.
15: De tandarts overleefde de steekpartij wel, maar heeft nog altijd last van de gevolgen ervan. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk...

0: docenten. Ze gaan inderdaad weer spelletjes spelen. Ze gaan weer met elkaar praten. Maar er moet wel meer gebeuren dan dit. Scholen moeten dit vooral ook zelf doen. Dus het uitdragen daarvan, dat doen we zeker samen. We gaan het ook monitoren. Maar ook het kabinet heeft echt een verantwoordelijkheid om het breder op te pakken dan alleen maar naar scholen te kijken. Want daarmee lossen we het probleem niet op.
1: Dank u wel. Joni Krijt, vicevoorzitter van de VO-raad. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: De Marseillaise heeft 31 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Ze waren aan het demonstreren op Schiphol, staat in het Parool. De actie was na de veiligheidscontrole en daarom zijn ze aangehouden voor huisvredebreuk. De activisten willen dat KLM stopt met het Frequent Flyer-programma en iets doet aan de klimaatcrisis. RTV Utrecht was bij de voorbereidende zitting van een rechtszaak tegen een man die zijn tandarts zou hebben neergestoken. Een steekpartij gebeurde tijdens een afspraak in de praktijk, zegt deze verslaggever.
3: De verdachte geeft toe dat hij zijn tandarts heeft gestoken, maar zegt dat hij niet van plan was om haar te vermoorden. Hij had al een tijdje last van zijn gebit en was ontevreden met zijn behandeling. Hij voelde zich niet erkend, niet gehoord en niet begrepen. De officier van justitie benadrukt dat hij 2 messen mee heeft genomen naar zijn behandeling en hij zou van tevoren ook nog geroepen hebben dat de tandarts zijn behandeling had verkloot.
1: Zo'n naar verhaal dit. Ja,
2: de tandarts overleefde de steekpartij wel, maar heeft nog altijd last van de gevolgen ervan. En de inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk ergens begin volgend jaar. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Het is een afname van bijna 3%. Vooral in de provincies Drenthe en Groningen werden veel bushaltes weggehaald. Ongeveer 1/3 van de verdwenen bushaltes was in de provincie Groningen, schrijft RTV Noord. Er zijn verschillende redenen voor het weghalen van de haltes. Soms gebeurt dat vanwege te weinig reizigers, maar het kan ook een manier zijn om een rit sneller te maken. En onderzoekers in Zwolle hebben een slimme manier bedacht om bevers te tellen, horen we bij RTV Oost. Bevers zijn vooral 's nachts actief en ze leven voornamelijk onder water. En dat maakt het lastig om ze te tellen. Je kan wel camera's ophangen natuurlijk, maar 1 bever kan meerdere keren langslopen. Maar daar heeft de organisatie Zoogdieronderzoek Nederland iets op bedacht. Ze bestuderen namelijk de staarten van de bevers.
4: Dit zijn 2 foto's die gemaakt zijn door de wildcamera van de beverstaart. En je ziet hier aan beide kanten een deuk in de staart. En daardoor kun je zien dat het hetzelfde individu is die door de camera, onder de camera door is gelopen. We hebben er in totaal 8 geteld. Dus minimaal 8 bevers in het gebied.
2: Helemaal waterdicht is dit systeem trouwens niet. Vooral jonge bevers hebben vaak nog weinig opvallende kenmerken aan de staart. En littekens kunnen in de loop van de tijd natuurlijk ook veranderen.
1: Erik, hoe is het op de weg?
5: Nou, op een aantal plekken lange files. Onder andere nu ook op de A35 Almelo richting Enschede. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almelo West en Borne. Er staat daar 6 kilometer file met een half uur vertraging.
6: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Nathalie Imbruglia en Thorn. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar een Amerikaanse en twee Duitse neurowetenschappers voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een techniek die met licht zenuwcellen aan en uit kan zetten. Christian Leeveld is directeur van het Nederlands Herseninstituut en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U werkt zelf ook met optogenetica. Wat kun je daarmee onderzoeken?
1: Nou, optogenetica maakt het mogelijk om cellen in hersencircuits heel specifiek op een bepaald moment aan of uit te zetten. En dat maakt het dus mogelijk om de functie van zo'n van een bepaalde cellen in zo'n circuit te begrijpen.
0: Dat is iets wat daarvoor kunt u daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, een voorbeeld is. Er zijn ooit bij muizen, die hebben dan een bepaalde taak geleerd. En die vergeten dat dan weer. En dan kun je bijvoorbeeld door de hersencellen die op dat moment aan waren geweest tijdens het leren, als je die opnieuw aanzet met optogenetica, dan herinneren ze het weer. Oh. Dat is een soort experiment wat je kunt doen.
0: Ja.
1: Je kunt ook, als je een hersencircuit niet begrijpt, dus hier bij ons op het instituut heeft Alexander Heimel bijvoorbeeld cellen aangezet. En die bleken een rol te spelen bij nieuwsgierigheid. Dus dan krijg je muizen die in één keer heel nieuwsgierig zijn op het moment dat je die hersencellen aanzet met optogenetica.
0: Fascinerend. Was u verrast dat deze techniek nu is beloond met een Nobelprijs?
1: Nee, het was eigenlijk niet wachten. Het was eigenlijk vooral wachten wanneer. Ik denk dat er weinig technieken zijn ontwikkeld die zo'n ontzettende invloed hebben gehad op het hersenonderzoek wereldwijd.
0: Ja, want sinds wanneer gebruiken jullie dit?
1: Nou, de techniek is in 2005 ontdekt. En is toen eigenlijk vrij snel door steeds meer labs gebruikt. En daar moet Carl Dijsselroth ook echt krediet voor krijgen.
0: Dat is een van de winnaars.
1: Dat is een van de winnaars. Hij heeft het niet alleen deze techniek ontdekt, maar hij heeft er ook voor gezorgd dat alles wat er omheen nodig was, en dat betekent hoe je dat eiwit in de hersenen krijgt, dat daar de methodes ook zo snel mogelijk voor ontwikkeld werden. En dat hij al die methodes ook beschikbaar maakte voor iedereen. En dat heeft ertoe geleid dat het heel snel is gegaan met het gebruik van deze methode.
0: Ja, dat wereldwijd dus hersenwetenschappers hiermee aan de slag konden.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En u zei ook van het is echt een revolutie geweest in hersenonderzoek.
1: Ja, het is zeker een revolutie geweest. En wat vroeger echt moeilijk was begrijpen wat een causaal, dus een oorzakelijk verband was tussen hersencellen die actief zijn op een bepaald moment en waar ze goed voor zijn. En eigenlijk wat je daarvoor alleen kon doen was een lesie maken. Dus iets, een stukje hersenen, deel van de hersenen een beetje kapot maken en dan kijken wat er gebeurt. Nou, dat kun je bij mensen niet doen, ja, behalve het is eigenlijk begonnen met de Eerste Wereldoorlog met kogelgaten in de hersenen van mensen. Toen bleek dat bepaalde hersengebieden bepaalde functies hadden. En later is het met dierproeven, kon het veel preciezer. Maar je wil natuurlijk kijken van, ja, wat doet een bepaalde hersencel? En je wil zelf kunnen bepalen waar je iets aan en uitzet. En je wil het ook heel tijdelijk kunnen doen. En dat heeft dit mogelijk gemaakt.
0: En heeft dat dan nog voor nieuwe inzichten in bijvoorbeeld hersenziekte gezorgd? Of dat je echt kunt zeggen van, ja, dit heeft ook echt nog iets opgeleverd, bijvoorbeeld voor mensen dat ze er beter mee zijn geworden of dat dingen eerder kunnen worden ontdekt?
1: Ja, ja zeker. Het is vooral gebruikt eigenlijk om te begrijpen hoe hersencircuits, en dat zijn dus eigenlijk de netwerken van hersencellen, hoe die met elkaar praten. Door te begrijpen hoe die werken, kun je ook begrijpen van, oh, als dit hersengebied dit doet, dan betekent dat misschien dat een bepaalde een psychiatrisch symptoom, zoals een hallucinatie, misschien wel veroorzaakt wordt door dit hersengebied. Dus je begint steeds meer te begrijpen waar je moet kijken naar waar er iets mis kan gaan bij neurologische of psychiatrische klachten. Dus die fundamentele kennis is heel belangrijk om later naar afwijkingen daarin te gaan kijken. Dus daar is belangrijk, maar je kunt ook al zien, het wordt Er zijn al toepassingen in ontwikkeling om op de genetica toe te passen in het netvlies. Om mensen die niet meer kunnen zien, om die weer een eenvoudige vorm van zicht terug te geven.
0: Ja, dus er is nog heel veel mogelijk met optogenetica in de toekomst.
1: Ja, het is een. Ik denk dat het zal nog een tijdje duren. Maar ik verwacht wel dat over de 10 of 20 jaar optogenetica ook gebruikt zal worden voor behandeling van mensen. De moeilijkheid ligt erin dat er veel voor nodig is. Je moet een virus ontwikkelen dat heel specifiek zo'n optogenetisch eiwit op de juiste plek krijgt. Je moet er licht op de juiste manier bij krijgen. En je moet kunnen meten hoe het de boel verandert. Dus daar komt veel bij kijken. En voordat je dat allemaal op veiligheid hebt getest, dan zijn we wel een paar jaar verder.
0: Dank u wel, Christiaan Leeveld van het Nederlands Herseninstituut.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
10: NPO Radio 1.
0: Het is 6:01, de hoofdpunten met Casper.
11: Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen. Dat zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. De wachtlijst voor stroomaansluitingen groeit nog steeds, maar wel minder hard. Volgens netbeheerders kwamen er afgelopen half jaar 300 nieuwe wachtenden bij. In totaal zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht zit het stroomnet overvol. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter en hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef de man dat hij haar leven zo zuur mogelijk wilde maken. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde dat niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig maakte een zogenoemde buiklanding. Alle inzittenden bleven ongedeerd.
0: Roos Marijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, opnieuw een prachtige dag hè, in oktober.
12: Meer dan 20 graden was het vandaag, maar komende nacht gaat die temperatuur wel echt flink omlaag, vooral in het zuiden van het land. Daar is het helder, kan ook een beetje mist ontstaan, is het 7 of 8 graden, dus morgenochtend ook echt wel een koud begin van de dag. Een heel groot verschil met het noorden van het land, daar is op dit moment al best wel wat bewolking aanwezig en daar gaat het vannacht verder bewolkt raken. En daar is het dan zo'n 15 graden. En kan er uit die bewolking ook af en toe een beetje regen vallen. En morgenochtend nog steeds wel die wolken in het noorden, maar dat gaat ook wel weer openbreken. Dus daar komt de zon dan ook wel weer tevoorschijn. Morgen in het noorden 18 graden en in het zuiden dan, nadat de mist is verdwenen, volop zonneschijn. En ook daar morgen weer meer dan 20 graden. Lokaal 22, misschien 23 graden als het even meezit. En dan woensdag de laatste warme dag, dan misschien zelfs 24 graden in het zuiden. Opnieuw in de ochtend een beetje mist en daarna volop zon. En vanaf donderdag gaat het echt heel ander weer worden. Veel lagere temperaturen, meer wind, van tijd tot tijd regen, soms ook stevige buien. Dus dan gaan we echt afscheid nemen van dat rustige herfstweer en gaat het een beetje onstuimig worden.
0: Dankjewel, Roos. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
13: Ja, een drukke avondspits hebben we op dit moment met ruim 700 kilometer file, terwijl we normaal gesproken zo rond de 450 zitten op dit moment. Dus we kunnen wel zeggen dat dagelijkse files een stuk langer zijn dan gebruikelijk en een aantal ongelukken zorgen voor veel vertraging, zoals op de A12 om te beginnen, Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer file rijden met 3 kwartier oponthoud. De weg is wel zojuist vrijgegeven. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein ook een ongeluk. Hier is de rechterrijst ook nog dicht. Vertraging bijna een uur. Ook een uur oponthoud heb je op de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo-West en Borne-West zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging een uur zoals gezegd. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 3 kwartier oponthoud. En tenslotte valt nog op de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek. Voor Huissen 6 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Het conflict in Jemen escaleert. De regering is een groot offensief tegen de Houthis begonnen. Zometeen horen we een Nederlandse hulpverlener in de stad Aden. Ster.
14: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 8:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
17: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zusa.
19: Fleur Wallenburg.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het jemenitische regeringsleger gaat zijn aanvallen tegen de Houthis opvoeren, zegt de president. De president zegt al het door de Houthis gecontroleerde grondgebied te willen heroveren. Het besluit volgt op een reeks aanvallen tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger in de afgelopen dagen. De Nederlandse Mara van der Kamp werkt in de stad Aden bij de Halo Trust. Dat is een hulporganisatie die landmijnen en explosieven opruimt. Ik vroeg haar voor deze uitzending wat ze daar in Aden merkt van de gevechten en aanvallen.
20: Ja, ik ben momenteel in Aden. En wij werken ook in Thais, de derde grootste stad in het land. En aan de westkust. Maar hier in Aden merken we vooral dat er heel veel vluchtelingen momenteel de westkust en Thais komen om de gevechten te vermijden.
0: Ja, want bij gevechten in en rond Thais zijn tientallen doden gevallen in de afgelopen 24 uur. U zei het al, Halo Trust heeft daar ook een kantoor. Wat hoort u van uw collega's daar?
20: Ja, we hebben daar meerdere collega's die daar op dit moment verblijven, die daar wonen. En voor hen is het een hele moeilijke keuze. Blijf je thuis en riskeer je daar je leven of riskeer je alles, door alles op te geven en te vluchten naar het zuiden. En dat maakt het voor niet alleen onze collega's, maar iedereen in Thais, waar 1,5 miljoen mensen wonen, ontzettend moeilijk op dit moment.
0: Nou is Jemen een van de landen waar de meeste burgers omkomen door overblijfselen van explosieven. Hoe gaat uw organisatie te werk bij het opruimen daarvan?
20: Ja, dat klopt inderdaad. Sinds dit laatste conflict, sinds 2014, zijn er meer dan 5000 doden gevallen door overgebleven landmijnen en explosieven. Dat maakt Jemen dus inderdaad een van de meest getroffen landen door landmijnen en explosieven. Hoe wij te werk gaan, wij werken met de lokale bevolking. Die worden getraind om landmijnen en explosieven te verwijderen. Dat doen we met detectoren, maar ook met machines. Omdat machines heel snel te werk kunnen gaan en veilig kunnen werken. Dus dat zijn bijvoorbeeld graafmachines.
0: Hoe groot is het gebied waarin jullie dat doen?
20: Dat hangt er heel erg vanaf. We hebben bijvoorbeeld in Thais in de stad zelf ook gewerkt. Dat zijn dan vaak kleine gebieden. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een schoolplein vrijgemaakt van landmijnen en explosieven. Dat gaat dan over een gebied van 2000 vierkante meter. Maar dan hebben we het wel over meer dan 40 items die we daar vinden. Andere plekken, bijvoorbeeld op de Westkust waar we hebben gewerkt, gaat het om veel grotere gebieden. Waar echt landmijnen ver uit elkaar liggen.
0: Ik begrijp dat jullie ook aan de Westkust een gebied rond een school hebben vrijgemaakt. Maar dat dan ook weer precies een gebied is waar nu weer gevochten wordt. Ja, wat heeft dat dan voor impact op zo'n school?
20: Ja, precies. Wij hebben een gebied rond een school vrijgemaakt, of geruimd van landmijnen en explosieven eerder dit jaar aan de Westkust. En die school stond gepland om hersteld te worden door een andere organisatie. Maar goed, nu zijn de gevechten daar dus nu vrij hevig. En families uit dat gebied zijn nu gevlucht naar verder in het zuiden, bijvoorbeeld hier in Aden. Wat dat betekent is dat het herstel van die school stil ligt en de kinderen nu hier in kampen zitten en het een enorm effect zal hebben op hun onderwijs en hun toekomst.
0: Wat betekenen de opgeleide gevechten dan nu voor uw organisatie? Want heeft het wel zin om explosieven te blijven opruimen als de oorlog nog gaande is en zelfs intensiveert?
20: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En helaas zien we zelfs in een actief conflict zijn burgers het slachtoffer van achtergebleven landmijnen en explosieven. Dus ongeacht of er een actief conflict is of niet, is het belangrijk dat wij verder blijven gaan met het ruimen van die explosieven. Helaas nu betekent het dat ons werk tijdelijk stil ligt. Maar wij werken altijd dicht op de frontlinie. En zullen dat ook blijven doen.
0: En hebt u enig zicht wanneer u het werk wel weer kan oppakken?
20: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk nu de afgelopen 24 uur zijn er heel veel ontwikkelingen geweest. In de afgelopen 2 uur alleen al heeft het regeringsleger weer een stuk van Dubab teruggepakt. Dus dat maakt het plannen van toekomstige werkzaamheden wel erg ingewikkeld. Momenteel kunnen wij wel op andere delen van het land werken, maar zodra het mogelijk wordt gaan wij gewoon weer op de Westkust en in Thais daar de mensen beschermen.
0: Mara van der Kamp was dat van de Halo Trust in Jemen. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te komen. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND.
1: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
0: De confrontatie waarin we met Rusland verwikkeld zijn, heeft een nieuw, gevaarlijker karakter gekregen, zegt de BND. Correspondent Giem Balduk in Berlijn, hoe serieus moeten we deze waarschuwing nemen, Giem?
21: Nou ja, zoals we hoorden bij de BND-chef zojuist is die waarschuwing echt zeer ernstig. Ook ernstiger dan we in voorgaande jaren hebben gehoord qua waarschuwingen vanuit de inlichtingendiensten. En dat komt onder meer volgens de BND omdat Rusland Duitsland meer en meer als hoofdvijand is gaan zien. En daarom ook bereid is tot vergaande aanvallen in Duitsland. En daar dus ook steeds verder in gaat met bijvoorbeeld aanslagen op defensiebedrijven en kritische infrastructuur. met mogelijk ook dodelijke slachtoffers. En ook de bereidheid tot moordaanslagen bijvoorbeeld. Nou ja, en hoe ver Rusland bereid is te gaan. Dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: Ja, want de BND zegt er is een schaduwoorlog aan de gang die Rusland op dit moment al voert tegen Duitsland en andere Europese landen. Doelen ze dan vooral op dus bijvoorbeeld die mislukte aanslag in Leipzig?
21: Ja, precies. Dus dat het niet daadwerkelijk een oorlog is van Rusland tegen Duitsland, maar wel dat Rusland alles aangrijpt om Duitsland te verzwakken en dus ook aan te vallen met zowel bijvoorbeeld cyberaanvallen en propagandaacties, als dus ook echt fysieke aanvallen op Duitse bodem. En we hebben dus Leipzig gezien, maar de afgelopen maanden waren er meerdere sabotageacties die aan Rusland worden toegeschreven. Bijvoorbeeld brandstichting bij defensiebedrijven in München. Er is onlangs een wapenopslag ontdekt bij Berlijn dat ook bedoeld zou zijn voor Russische acties in Duitsland. En ook al langere tijd allerlei drones die rond vliegvelden opduiken. En dat zijn eigenlijk alleen de dingen die bekend worden gemaakt. Er wordt ook al van uitgegaan dat er nog veel meer is dat ofwel voorkomen wordt of dus niet bekend wordt gemaakt.
0: Maar de inlichtingendienst zegt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland op korte termijn een grootschalige aanval op de NAVO wil uitvoeren. Over wat voor soort gewelddadig conflict maakt Duitsland zich dan wel zorgen?
21: Ja, het zijn aan de ene kant dus die aanvallen op Duitse bodem die dan vaak verdekt zijn, waardoor het ook onduidelijk is of lange tijd onduidelijk blijft wie de afzender is. En daarnaast zijn er dus geen concrete aanwijzingen dat er echt een klassieke oorlog tegen NAVO begonnen zou worden. Maar er wordt wel rekening gehouden door de BND met bijvoorbeeld een kleinschalige militaire actie in de Baltische Staten. En daarbij werd ook het scenario genoemd van de zogeheten groene mannetjes. Zoals we in 2014 bij het Oekraïnse schiereiland de Krim zagen. Dat er dus anonieme militairen vanuit Rusland plots ergens opdoken en vervolgens land hebben bezet. En pas later duidelijk werd dat het om Rusland ging. En ook daar, als er een actie zal plaatsvinden in de Baltische Staten, dan treft dat ook Duitsland natuurlijk als NAVO-lid, maar ook omdat het Duitse leger daar aanwezig is.
0: Niet echt opbeurend nieuws voor de Duitsers. Hoe kijken ze daarnaar?
21: Ja, nou, een van de redenen dat Rusland deze acties uitvoert volgens de inlichtingendienst is ook om echt concreet angst in te boezemen bij Duitsers. En ook het vertrouwen te ondermijnen in dat de Duitse staat haar burgers beschermt. Met ook als doel dat dan uiteindelijk ook de steun aan Oekraïne afneemt. En die strategie lijkt ook daadwerkelijk te werken, want de steun aan Oekraïne dat kalft steeds meer af onder de Duitse bevolking. 4 op de 10 Duitsers vindt dat die steun afgebouwd moet worden. En dat Duitsland ook teveel een partij is geworden in de oorlog al daar. En bij die Duitsers is ook te horen dat Duitsland zelf deze acties vanuit Rusland uitlokt. Dat als Duitsland Oekraïne niet zo had gesteund, dan ook niet deze aanslagen waren geweest. En ook mede daarom is denk ik wel te verklaren waarom de inlichtingenchefs vandaag ook zo nadrukkelijk naar buiten traden met deze waarschuwing. Met tegelijkertijd ook de oproep dat juist Duitsland Oekraïne moet blijven steunen om erger te voorkomen juist. En zo staat ook de Duitse regering erin. Gisteren zagen we nog bondskanselier Merz in Kiev, die ook nogmaals de steun van Duitsland herbevestigt. Dus Duitsland blijft in ieder geval ook de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne voorlopig.
0: Dankjewel, Gien Balduk vanuit Berlijn. Kasper, we gaan naar het sportnieuws.
2: Daniil Medvedev is gedisqualificeerd op de China Open. Medvedev stond in de halve finale van het ATP-toernooi tegenover Novak Djokovic en kwam op een flinke achterstand. Uit frustratie sloeg Medvedev vervolgens de bal in het publiek en hij raakte daarbij een fan die met pijn aan het hoofd het stadion verliet. Het is te zien op Tennis TV.
4: Chip is being taken out of the stadium, so we hope that he's okay. It has ended on a Medvedev default.
2: De scheidsrechter besloot om de Russische nummer 5 van de wereld te disqualificeren. Die beslissing werd toegejuicht door de mensen op de tribune. En Medvedev verliet zonder te protesteren de baan.
0: Ja, die tennissers, zeker die toptennissers, kunnen natuurlijk zo hard slaan.
2: Ja.
0: Lijkt me vrij pijnlijk.
2: Dat lijkt mij ook, maar wees blij dat het geen padelbal is.
0: Oh ja, want die is plastic of zo.
2: Nee, die is precies zo groot dat die in je oogkas past.
0: Man.
2: Dan ander nieuws. Voormalig profrenner Nathan van Hooijdonk is de nieuwe sportief directeur van Visma Leasebike. De 30-jarige Belg die in 2023 na een hartstilstand zijn wielercarrière moest beëindigen, is de opvolger van Jaco Verharen. Op Instagram zegt van Hooijdonk blij te zijn terug te keren bij de sportieve kant van de wielerploeg. Hij stond eerder als renner onder contract bij Visma en was er de laatste jaren als zakelijk manager actief. Ondanks zijn vertrek afgelopen week is Cristiano Ronaldo nog altijd welkom bij de Portugese selectie. Dat heeft de bondscoach Jorge Jesus gezegd. Ronaldo kwam tijdens de eerste Interland in de Nations League campagne niet in actie. En toen hij hoorde dat hij ook de tweede wedstrijd op de bank moest beginnen, vertrok hij. Maar de deur voor een terugkeer staat bij de volgende wedstrijden van Portugal in november dus open. Chris beslist, hij moet zelf bepalen hoe hij zijn interlandcarrière afsluit. Al dus de Portugese bondscoach. En judoka Naomi van Krevel is al vroeg uitgeschakeld op de WK Judo. Van Krevel, vorig seizoen op het EK nog goed voor brons in de klasse tot 52 kilo, verloor in de eerste ronde van haar Tsjechische tegenstander. Dat betekent het einde van een matig judojaar voor Van Krevel zonder medailles.
3: Ook al is het dan misschien niet een fantastisch seizoen, of had ik het heel anders graag willen zien. Ja, zoals ik de kinderen altijd leer, ja, je verliest niet waar je leert. Misschien moet ik hem zelf ook even op gaan nemen.
2: Een wijze les dus voor haarzelf.
0: Erik, waar staan de files nog?
13: Nou, op een behoorlijk aantal plekken, want in totaal nog bijna 600. En het zijn vooral ongelukken die voor veel vertraging zorgen, zoals de A27 Almere richting Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog 13 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
10: NOS NTR.
19: Fleur Wallenburg.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De autoriteit Consument en Markt heeft flink kritiek op uitgevers van schoolboeken. Want die rekenen te hoge prijzen. En ook worden scholen vaak verplicht om naast papieren boeken ook digitaal lesmateriaal te kopen. Niet alleen de uitgevers moeten dit veranderen, scholen zelf moeten ook meer doen om hun positie tegenover die uitgevers te versterken, zegt de ACM. Emily Fernan is van VO Campus. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U koopt voor 13 middelbare scholen in en rond Nijmegen de schoolboeken in. Wat vindt u van het rapport van de ACM? Herkenbaar?
5: Ja, heel herkenbaar. Ik vind het een goed onafhankelijk rapport dat de vinger op de zere plek legt. En bij veel campus hebben wij zeker ook hiermee te maken gehad in de afgelopen tijd.
0: En waar het dan heel vaak over gaat, is die koppelverkoop. Dus dat je dan zowel een digitaal boek, als je een digitaal boek wil, dat je dan ook de papieren versie erbij moet kopen. Is dat ook iets waar jullie last van hebben?
5: Ja, dat klopt. Wij hebben, als je een digitale licentie koopt, dan komt er altijd een boek bij als je de combinatie hebt. Tenzij je echt aangeeft, ik wil alleen maar volledig digitaal. En je kunt ook alleen maar overstappen, bijvoorbeeld, wanneer goede afspraken gemaakt worden met de uitgevers.
0: De ACM zei dus, ja, scholen moeten zelf ook wat doen. Bijvoorbeeld overstappen naar een andere uitgever als ze niet tevreden zijn. Is dat iets wat u ook wel eens overweegt of misschien hebt gedaan?
5: Nou, dat bespreken we met onze scholen. Dat als zij dat graag willen doen, dan moeten ze dat heel duidelijk aangeven. Ze mogen namelijk niet zomaar overstappen. Maar wanneer ze duidelijke argumenten hebben, zodat wij dat ook weer kunnen terugbrengen naar de uitgevers, onderwijskundige argumenten, om te laten zien, ja, we zijn niet tevreden, maar we willen wel andere materialen gebruiken, dan mogen we overstappen.
0: Ja, maar dat is dus niet 1, 2, 3 gebeurd?
5: Nee, dat is zeker niet 1, 2, 3 gebeurd. De afspraken die je maakt dan met de uitgevers, die staan altijd voorop. Goede contractafspraken dienen er gemaakt te worden.
0: Nou zijn een paar grote uitgevers vandaag al met een reactie gekomen en ze zeggen te gaan stoppen met die koppelverkoop. Goed nieuws?
5: Ja. Ja, zeker goed nieuws. Dat blijkt dan dat zij daarmee dan niet meer aanbod gestuurd hun leermiddelen gaan verkopen. Maar dat ze ook echt gaan luisteren naar de scholen wanneer zij een vraag hebben over wat zij heel graag willen gebruiken. Dat ze daar ook naar gaan luisteren. Dus dat ze echt iets doen met de feedback die ze krijgen vanuit ons als scholen.
0: Ja, maar het is toch ook wel raar dat dan nu pas gaat gebeuren, nu de ACM op de trom slaat.
5: Ja, dat vind ik ook, helaas. Wij hebben al jaren aangegeven dat zij dit mogen aanpassen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat een uitgever denkt, ja, maar nu hebben wij dit besloten om te doen en hebben zoveel geld ingestopt. We kijken of misschien mensen daar toch iets mee gaan doen. En uiteindelijk hebben zij wel gelijk gehad, omdat docenten toch ermee aan de slag zijn gegaan. Terwijl docenten ook wel niet helemaal tevreden zijn met de materialen die ze gebruiken.
0: Nee, maar die kunnen dus niet anders. Dus je wordt dan ook een beetje gedwongen om het dan zo te doen, toch?
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, dat gaat dus wellicht veranderen. Dank u wel voor dit gesprek, Emily Fernan van VO Campus. De veelbesproken Gaza-documentaire NASA is vanaf morgen 3 dagen lang niet te zien in de Nederlandse filmhuizen. Op verzoek van de Israëlische documentairemakers vanwege veiligheidszorgen en bedreigingen. Overmorgen is het 7 oktober, de dag dat Hamas-strijders Israël aanvielen. De gebeurtenissen die de oorlog tegen Gaza ontketenden. Ik ga erover praten met filmjournalist Omar Larabi. Goedemiddag, Omar.
6: Goedemiddag.
0: Komt dat vaker voor dat bioscopen besluiten om een film niet te vertonen?
6: Ik heb even gekeken. In ieder geval tijdens mijn carrière. Ik doe dit nu zo'n 10, 15 jaar. Heb ik dat niet eerder meegemaakt. Maar volgens mij in het verre verleden ook niet vanwege zo'n reden.
0: Nee.
6: Dus het is behoorlijk uniek in dat opzicht.
0: Ja. En doen alle filmhuizen in Nederland, want het is echt een filmhuisfilm, hè, documentaire. Doen alle filmhuizen in Nederland hier aan mee? Geven ze gehoor aan dit verzoek?
6: Zover ik weet wel. Ik heb even zitten grasduinen tussen een lijst aan filmhuizen die er niet aan meedoen. Ik heb niets kunnen vinden van een filmhuis dat dit nieuws nog niet bereikt is, zeg maar.
0: Nee, sowieso is er al veel te doen, hè, over deze film. Wat kun je vertellen over de makers? Want nou ja, zij hebben dus ook last van bedreigingen en maken zich zorgen om de veiligheid.
6: Ja, die makers, dat is in dit geval onder meer Yuval Abraham, dat is een hele bekende Israëlische journalist die ja, voor wat kleinere linkse bladen ook schrijft. En die had met zijn vorige film die hij ook maakte met twee Palestijnse makers, waaronder Basal Adra, werden ze al voortdurend bedreigd. Dat was ook een hele kritische film over de westelijke Jordaan-oever. No Other Land was dat inderdaad. Ook met veel prijzen bekroond in dat opzicht. Dus ja, dat is een beetje vanaf het moment dat die film, of eigenlijk voordat die film überhaupt in première gaat op een filmfestival, hè, waarna die ook in de distributie komt, bijvoorbeeld in Nederland, beginnen de dreigementen al. En dan krijgt zo'n film van tevoren al heel veel aandacht en nu nog een keer heel veel aandacht, waardoor er dus heel veel publiek naartoe gaat. Maar ja, de keerzijde daarvan is dat er ook allerlei andere partijen zich melden die met kwade bedoelingen vaak.
0: Ja. En dus de komende 3 dagen niet te zien, maar ik kan me voorstellen dat dan juist daarna wel weer heel veel mensen deze film willen zien.
6: Ja, ik denk dat de mensen die deze film wilden zien, die nemen daar dan maar genoegen mee. The Other Land werd volgens mij door 25.000 mensen bezocht. Dat lijkt weinig, maar dat is echt een gigantisch aantal voor een documentaire.
0: Ja.
6: Is dat echt heel erg veel. Dus ja, de mensen die hem willen zien, die gaan hem sowieso wel zien. Dat zijn de voor een deel de vaste bezoekers ook van die filmhuizen die hem nu niet vertonen. Dus, en ik begrijp het ook wel dat als een maker zo'n verzoek bij je neerlegt, dan wil je wil die warme banden houden met distributeurs, met filmmakers. En dat zijn ook hele korte banden in dat opzicht. En als je dat wil behouden, dan is het op zich wel raadzaam om dan gewoon het niet te doen.
0: Nee. Dankjewel, Omar. Filmjournalist Omar Larabi.
7: Vanavond
0: vergadert de gemeenteraad van Alkmaar over de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva op 15 oktober. Die wedstrijd is aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. Uitsupporters uit Israël zijn niet welkom. En de raadsleden in Alkmaar willen van de burgemeester weten hoe dat besluit tot stand is gekomen. En minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg komen vanavond naar de Eerste Kamer voor overleg over de begroting. En box 3, daar is hij weer. Verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Nou, daar gaat het al heel lang over, hè, in Den Haag. Box 3, hoe ligt het in de Eerste Kamer?
22: Nou, je zegt het al, het gaat er al heel lang over. De Eerste Kamer moest eigenlijk al het hele jaar hierover stemmen. Het werd steeds uitgesteld. En nu is eigenlijk vorige week die hele box 3 weer veranderd. Het kabinet heeft nu ingezet op een vermogenswinstbelasting. Dus dat je pas belasting gaat betalen als je je aandelen verkoopt. Maar ja, hoe betaal je dat dan? Dat is nog steeds onduidelijk. En daarover is nu veel chagrijn in de Eerste Kamer. Want zij willen eigenlijk experts horen, het goed bekijken, een wet goed behandelen, zodat je niet in de uitvoering allemaal problemen krijgt. Nou ja, en daar lijkt het nu niet op. Want het moet heel snel er doorheen. In nog een paar weken tot het einde van het jaar moet dit geregeld worden, zodat de rechtse oppositie ook voor kan stemmen.
0: Dus de Eerste Kamer zegt, oké, rustig aan. Gaat het dan wel lukken om in 2028 die vermogenswinstbelasting in te voeren?
22: Nou, dat is inderdaad nog maar de vraag. Want Heijnen die wil dat graag. Is ook een belofte aan rechts. Maar daarvoor zijn wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld de Raad van State is nu een advies aan het geven. Die zeggen al, wij gaan dat niet in 2 weken doen. Dat wordt misschien wel 3 weken, wordt misschien wel 4 weken. En dan moet er nog over gedebatteerd worden. Moet er over gestemd worden in beide kamers. Ja, dat wordt gewoon best wel ingewikkeld. En de banken laten ons vandaag ook nog weten. 2028 gaan wij niet halen. Dat betekent dat het niet al vooraf ingevuld is als je aangifte doet.
0: Maar want die moeten hun systemen aanpassen, toch?
22: Die moeten dat allemaal hun systeem daarop aanpassen en dat allemaal heel snel gaan regelen. En ja, het lijkt gewoon nu al heel ingewikkeld te worden om dat nog te gaan halen. Minister Heijnen wil het wel, dus dat moet hij vanavond ook in de Senaat.
0: Krijgt hij dan ook lastig vanavond? Moeilijke vragen?
22: Ja, zeker. Ja, zeker vanuit de oppositie. Kijk, de coalitie zal hem daar misschien wel een beetje beschermen, maar partijen als Pro, die gaan er wel fel in. Tegelijkertijd zeggen ze ook wel in die Senaat, kijk, wij gaan niet over hoe je dingen betaalt, de dekking, dat moet de Tweede Kamer maar uitzoeken. Wij gaan vooral over die zorgvuldigheid. Nou ja, en daar schort het ook wel behoorlijk aan.
0: Vanavond dus. Dankjewel, Ewout. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur, dan zit Astrid weer klaar voor een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: BNN VARA.
2: De Rode Draad. Knoopt de losse eitjes aan elkaar.
3: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort al lang op bed te liggen.
4: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
3: Kijk, zo verkoop je dat.
5: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar...
3: Okay, ja. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoomen.
6: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil...
2: Sport, kunst, cultuur en politiek.
1: In de Rode Draad.
2: Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur. Zometeen om 7 uur.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Margje Fixen.
15: Dit is de dag waarop het verbieden van onverdoofd slachten dichterbij kwam. De dierenbescherming is er blij mee, maar Joodse en islamitische organisaties bepaalt niet. Zometeen een discussie in Dit is de dag, maar eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
16: De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeggen zijn advocaten in het hoger beroep. In januari 2024 bracht Richard K. het echtpaar met veel geweld om het leven. Hij had ruzie met de slachtoffers over de verkoop van zijn ouderlijk huis in het Drentse dorp. Het Openbaar Ministerie eiste een levenslange gevangenisstraf tegen Richard K., maar de verdediging pleit voor doodslag, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
17: Volgens de verdediging was Richard K. tot wanhoop gedreven door het echtpaar Sam en Ineke. En hij vergeleek de toestand van Richard K. met die van een ballon. Als je hem maar ver genoeg opblaast, knapt die vanzelf. En de ballon van Richard K. die liep niet leeg, omdat die ruzie en het conflict maar voortduurde. Ja, die bewuste ochtend toeterde Ineke in haar auto. En dat heeft ervoor gezorgd dat de ballon van Richard K. knapte. En dat hij dus in een opwelling beide moorden heeft gepleegd. Het zijn twee moorden, maar zo zegt de verdediging, het gaat om een ondoorbroken handeling. Daarnaast stelt zij dat Richard K. hersenschade heeft opgelopen door TIA's die hij in het verleden heeft gehad. En zij zegt dat Richard K. daarom niet volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij gedaan heeft. En dat het dus doodslag moet zijn.
16: Het hoge beroep werd begin vorige maand plots gepauzeerd omdat een nieuwe getuige zich had gemeld. Die verklaring is inmiddels toegevoegd aan deze strafzaak.
17: Het gaat om een politieagent die in het verleden ook een flinke ruzie heeft gehad met Sam en Ineke en met de ouders van Ineke. Het gaat dus om een politieagent en de verdediging wil daarmee aantonen dat het echtpaar zelfs een ervaren agent tot wanhoop heeft gedreven. Nou, zij wilden dat het hele dossier van die ruzie, het dossier met daarin de aangiftes en ook het onderzoek naar die burenruzie, dat die ook in deze strafzaak zou worden toegevoegd. Nou, daar gingen de rechters van het Hof niet in mee. Maar de verklaring van deze meneer over de ruzie die hij gehad heeft, die zit er nu wel in.
16: Het gerechtshof doet over een paar weken uitspraak. Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland. Volgens hem wordt Duitsland door Moskou gezien als grote vijand, onder meer omdat Duitsland een belangrijke bondgenoot is van Oekraïne. De chef van de BND verwacht meer aanslagen op doelen in Duitsland, vooral op militaire transporten, maar hij houdt ook rekening met moordaanslagen. De BND-chef deed zijn uitspraken bij de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten in het Duitse parlement en zegt dat Rusland met de aanvallen en dreigementen de steun aan Oekraïne wil afbreken. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van netbeheerders. Toch zijn de beheerders voorzichtig positief, zegt klimaatredacteur Rob Ramaker.
7: Ja, dat zit hem toch in de cijfers. Als je naar het eerste halfjaar van dit jaar kijkt, dan zie je dat de wachtlijsten wel toenemen, maar het gaat minder snel dan de afgelopen jaren.
6: Dus het vlakt wat af.
7: Ja, het vlakt af, dus het wordt minder snel erger. En dat is dan de belangrijkste wachtlijst, dus de bedrijven die stroom willen afnemen. Als je kijkt naar wachtlijsten van de bedrijven die stroom op het net willen zetten, dus dat zijn wind- en zonneparken, daar neemt het aantal bedrijven op de wachtlijst zelfs ietsje af. Die willen nog wel meer ruimte, dus daar is het glas een beetje half vol. Als je dan naar de hele grote bedrijven kijkt, dan zie je dat de lijst een beetje gestabiliseerd lijkt.
16: In sommige regio's dalen de wachtlijsten zelfs, maar vooral in Utrecht lopen ze juist op. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sanaa. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Op de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië is een vrachtschip met graan in brand gevlogen en gezonken. Twee opvarenden zouden zijn omgekomen, 11 mensen zouden zijn gered. Volgens de Oekraïnse president Zelensky werd het schip getroffen door 2 Russische drones. Rusland heeft niet gereageerd. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Een dier overleefde dat niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. Het vliegtuig maakte een zogenoemde buiklanding. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een 15-jarige scholier zwaar gewond geraakt aan zijn hand. Het gebeurde in de stad Lens nadat de leerling een granaat had opgepakt die door de politie werd gebruikt. Dat melden meerdere Franse media. Ook in het Belgische Luik wordt gedemonstreerd vanwege de staat van het onderwijs. Daar zijn 16 mensen opgepakt, maar de situatie is daar verder onder controle, zegt deze VRT-verslaggever.
14: De schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze lieten wel verstaan dat ze liever hadden gehad dat de scholen vandaag gesloten waren gebleven. Het was een beslissing van de burgemeester om die vandaag weer te openen. De directeurs houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht en dan zou ook hier in Luik de vlam wel eens weer in de pan kunnen slaan.
16: Duizenden scholieren, studenten en docenten in Frankrijk demonstreren al een week tegen te oude schoolgebouwen, een lerarentekort en vanwege te grote klassen. Bij een ongeluk met 2 boten op een rivier in Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen. Tientallen anderen worden vermist. De zoektocht is in volle gang. 2 houten motorboten botsten gisteravond op elkaar op de rivier de Congo. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een ooggetuige vertelt dat een van de boten te zwaar beladen was. De rivier de Congo vormt een belangrijke verkeersader. Vervoer over land is in die omgeving bijna niet mogelijk. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS, vertelt redacteur Gidi Pols.
18: Het gaat om Algoni Dagalo en dat is de jongere broer van de hoogste leider van de RSF. En hij is zelf ook echt een sleutelfiguur binnen die strijdgroep, binnen die RSF. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het inkopen van de wapens. Hij staat op allerlei sanctielijsten daar ook daar vanwege dat. En experts die we spreken zeggen, ja, je kan hem ook echt wel als medeverantwoordelijk daarom zien voor al het geweld.
16: De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. Dat bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Svi in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Michelin-sterren werden 100 jaar geleden voor het eerst uitgereikt. Het is 6:08. Het weer nog. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden is er ook kans op een bui en het wordt 21 graden.
15: Goedenavond, Erik Evengroen.
19: Hi, ja,
15: hoe druk is het?
19: Nou, best wel, want het drugsmoment hebben we wel achter de rug. Dat is natuurlijk wel meestal rond deze tijd. Maar nog altijd zo'n 350 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken veel vertraging. Zoals nog op de A7 van Den Hoeven naar Heerenveen. Daar waren problemen bij Kornwer, de Zand, bij de Sluizen. De weg is vrij, maar er staat nog 7 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. De A13, Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd net voor Delft-Zuid. Er is maar 1 rijstrook vrij. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, nog 20 minuten vertraging. En een touringcar met pech op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Die is gestrand tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Zorgt voor 14 kilometer file. En hou rekening met een half uur vertraging.
2: NPO Radio 1. EO.
15: Dit is de dag. Een hele goede avond. Gisteren op Dierendag zegt de staatssecretaris Silvio Erkens toe dat hij serieus zou kijken naar een verbod op onverdoofd slachten.
20: Ik heb er persoonlijk heel veel moeite mee en ik vind het persoonlijk ook niet in Nederland thuishoren. Hier ligt eigenlijk al sinds het vorige wetsvoorstel weer een soort van taboe op meer dan 10 jaar lang. En dat vind ik niet passen bij als wij als land dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben.
15: Is dit het einde van de rituele slacht in Nederland?
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO.

0: En daarover ga ik praten met rabbijn en voormalig ritueelslachter Lodi van den Kamp, Marjolein van Huik van de Dierenbescherming en Musin Kuktas, voorzitter van contactorgaan Moslims en Overheid. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Mevrouw van Huik, de staatssecretaris, die kijkt dus positief naar een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Verbod op rituele slacht heet dat. Dat voorstel, ging bij u meteen de vlag uit?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Weer in ieder geval al positief dat hij bereid is om er met open vizier naar te kijken. En dat het niet al bij voorbaat
0: afgevoerd wordt, om het maar zo te zeggen. Meneer van den Kamp, wat dacht u bij het horen van de woorden van de staatssecretaris?
2: Nou, bij de woorden van de staatssecretaris, dit hoort hier niet thuis. Dan denk ik meteen aan degenen die dan gebruikers zijn van de rituele slacht. Die horen hier dan ook niet thuis. En dan denk ik aan die enkele duizenden Joden hier in Nederland, of die paar honderdduizend moslims in Nederland, die horen hier dan ook maar niet thuis.
0: Ja, dat dacht u dus bij het
2: horen. Dat was het eerste wat ik dacht.
0: Ja, dacht u dat eigenlijk ook, meneer Kuktas?
3: Niet thuis horen, die hoor ik heel vaak van overal, met name over islam. Die hoort niet thuis, zegt vooral de politici. En, maar ritueel slachten, de staatssecretaris en al die mensen die hierover spreken, mm-hmm, kennen de korte geschiedenis waarschijnlijk niet. Hoe die ritueel slachten is, over de convenant hebben ze niet over. Nee. En over de laatste onderzoek hebben zij niet over.
0: Nee.
3: Dus, ja.
0: Een convenant is inderdaad van een heel aantal jaren alweer terug. Nu zei meneer Erkens, het gaat mij helemaal niet om de religie. En dan kijk ik ook even weer naar u, meneer van den Kamp. Het gaat mij gewoon puur om dierenwelzijn. En als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, die rituele slacht hoort hier niet thuis.
2: Ik zat dan aan tafel met de voorgangers van de huidige staatssecretaris. Toen moest deze staatssecretaris nog geboren worden. Midden jaren 80 met staatssecretaris Ploeg.
0: Ja, u wilde eigenlijk zeggen, zo eens in de zoveel tijd komt het weer.
2: We hebben namen toen afscheid, toen alles weer een beetje geregeld was. En het eerste wat de staatssecretaris toen zei, en dat was in de jaren 80, meneer van den Kamp, we zien elkaar over een paar jaar weer. Met al de argumenten, het gaat niet om de religie, het gaat om het welzijn van dieren, het gaat over enzovoort. Ja. We hebben het allemaal gehoord. We hebben het gehoord 2010, 2014 bij Bleker, staatssecretaris, en nu horen we het opnieuw.
0: Ja. Maar goed, als we dan kijken naar het dierenwelzijn, daar gaat het om. Wat ervaart een dier bij de onverdoofde rituele slacht, mevrouw van Huik?
1: Wil je het echt weten?
0: Ik wil het echt weten.
1: Wat er gebeurt bij een onverdoofde slacht is, er wordt een halssnede aangebracht bij een dier. Daarvoor moet ten eerste het dier al gefixeerd zijn. Wat voor het dier al beklemmend is, letterlijk. Waarbij de keel opgestrekt wordt. Dan is die halssnede, dan heb je een gebied met heel veel zenuwweefsel. Waar heel veel schade aan wordt toegebracht. Dus acuut gaan er allerlei pijnsignalen naar de hersenen toe. Het dier verliest heel veel bloed, dus je krijgt een bloeddrukdaling. Wat het dier dus ook ervaart, hartknoppingen, omdat de nervus vagus ook wordt doorgesneden. De luchtpijp wordt doorgesneden, dus de ademhaling. Ja. Er komt bloed in de longen, dus het is geen prettige ervaring.
0: Meneer van den Kamp, u bent ritueel slachter geweest voordat u rabbijn werd. Herkent u dit proces?
2: Ik herken het proces. Ik herken niet de manier hoe het hier gedefinieerd wordt. Het feit dat er verbloeding plaatsvindt. De verbloeding van de hersenen vindt onmiddellijk plaats na het toebrengen van de halssnede. En dat betekent in feite dat op dat moment al geen hersenreactie is van pijn. Dat is één van de vele details die er zijn.
0: Maar is dit onderzocht?
2: Dit is zeker onderzocht, ja. We hebben het ook in de laatste ronde gehad. Dat is eigen aan wetenschap. Er is altijd discussie, altijd debat.
0: Ja.
2: En dat debat zal er nu ook weer plaats gaan vinden.
0: Ja. Ja. Maar ik denk dan, want u zult zich ook waarschijnlijk baseren op onderzoek, mevrouw Van Huik.
1: Ja.
0: Dus is er onderzoek naar inderdaad pijnprikkels en hersenen?
1: Het duurt 150 milliseconden voor een pijnprikkel vanuit het lichaam in het hersenen wordt geregistreerd en verwerkt. Dus als je in staat bent binnen die 150 milliseconden het bewustzijn uit te schakelen, of de hersenfunctie uit te schakelen, of de hersenen te vernietigen, dat ze de functie, de prikkel niet meer kunnen verwerken, ben je in staat om het dier te verdoven voordat het daar de pijn van kan ervaren. En vervolgens heb je dus de verbloeding.
0: Ja. Ja.
1: Dat duurt enige tijd in dat door de verbloeding de hersenen van zuurstof worden onthouden. En waardoor dan op die manier de hersenfunctie uit. Ja. Dat duurt langer dan 150 milliseconden.
0: Ja. Maar nu doen we net alsof überhaupt slachten. Kijk, dat is sowieso, gaat er ook een heel proces aan vooraf. Het dier moet erheen. En daar heb ik genoeg verhalen ook over gemaakt en gehoord. Om te weten, pijnvrij is het sowieso niet wellicht.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk het hele proces dat een dier een vrachtwagen op moet. Met de vrachtwagen moet worden wordt uitgeladen op de slachterij. Daar enige tijd moet wachten, moet worden opgedreven. Dus het zijn allemaal stappen in het proces die voor het dier stress en pijn.
0: En hoe zit het dan met als je dus gaat verdoven? Is dat altijd een succes?
1: Nee, ook niet. Zeker CO2-verdoving van varkens is een langdurige periode van 30... seconden of meer voordat het varken daarvan bewusteloos raakt. En die tijd is voor het varken ook stressvol.
0: Okay. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is ook geen oplossing?
1: Nou, volgens mij zijn varkens sowieso niet reine dieren die niet ritueel worden geslacht. Maar ook die verdovingsmethode vinden wij zeker niet ideaal.
0: Nee. Meneer Kuktas, even over dat ritueel slachten. Zoals meneer Van den Kamp het schetst, een snelle snede. Gaat dat ook zo bij de islamitische slager?
3: Ja, klopt. Dat is een van de voorwaarden eigenlijk dat de dier heel snel geslacht worden. De messcherpheid is een van de belangrijkste voorwaarden dat het ritueel geslacht mag worden. Zodat het dier zo min mogelijk pijn heeft. Dus de pijnloos is niet mogelijk, ook met de verdoving niet.
0: Nee.
3: Dus dat is de belangrijkste voorwaarde eigenlijk, dat de mes heel scherp moet zijn. En slagader doorgesneden wordt, zodat de zuurstof naar de hersenen niet meer gaat. Nee. Zodat het dier geen pijn meer voelt.
1: Daar de pijn van kan ervaren. En vervolgens heb je dus de verbloeding.
0: Ja. Ja.
1: Dat duurt enige tijd in dat door de verbloeding de hersenen van zuurstof worden onthouden. En waardoor dan op die manier de hersenfunctie uit. Ja. Dat duurt langer dan 150 milliseconden.
0: Ja. Maar nu doen we net alsof überhaupt slachten. Kijk, dat is sowieso, gaat er ook een heel proces aan vooraf. Het dier moet erheen. En daar heb ik genoeg verhalen ook over gemaakt en gehoord. Om te weten, pijnvrij is het sowieso niet wellicht.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk het hele proces dat een dier een vrachtwagen op moet. Met de vrachtwagen moet worden wordt uitgeladen op de slachterij. Daar enige tijd moet wachten, moet worden opgedreven. Dus het zijn allemaal stappen in het proces die voor het dier stress en pijn.
0: En hoe zit het dan met als je dus gaat verdoven? Is dat altijd een succes?
1: Nee, ook niet. Zeker CO2-verdoving van varkens is een langdurige periode van 30... seconden of meer voordat het varken daarvan bewusteloos raakt. En die tijd is voor het varken ook stressvol.
0: Okay. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is ook geen oplossing?
1: Nou, volgens mij zijn varkens sowieso niet reine dieren die niet ritueel worden geslacht. Maar ook die verdovingsmethode vinden wij zeker niet ideaal.
0: Nee. Meneer Kuktas, even over dat ritueel slachten. Zoals meneer Van den Kamp het schetst, een snelle snede. Gaat dat ook zo bij de islamitische slager?
3: Ja, klopt. Dat is een van de voorwaarden eigenlijk dat de dier heel snel geslacht worden. De messcherpheid is een van de belangrijkste voorwaarden dat het ritueel geslacht mag worden. Zodat het dier zo min mogelijk pijn heeft. Dus de pijnloos is niet mogelijk, ook met de verdoving niet.
0: Nee.
3: Dus dat is de belangrijkste voorwaarde eigenlijk, dat de mes heel scherp moet zijn. En slagader doorgesneden wordt, zodat de zuurstof naar de hersenen niet meer gaat. Nee. Zodat het dier geen pijn meer voelt.
0: Ja. Maar ja, dit klinkt.

0: En hoe zit het dan met als je dus gaat verdoven? Is dat altijd een succes?
1: Nee, ook niet. Zeker CO2-verdoving van varkens is een langdurige periode van 30 seconden of meer voordat het varken daarvan bewusteloos raakt. En die tijd is voor het varken ook stressvol.
0: Okay. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is ook geen oplossing?
1: Nou, volgens mij zijn varkens sowieso niet reine dieren die niet ritueel worden geslacht. Maar ook die verdovingsmethode vinden wij zeker niet ideaal.
0: Nee. Meneer Kuktas, even over dat ritueel slachten. Zoals meneer Van den Kamp het schetst, een snelle snede. Gaat dat ook zo bij de islamitische slager?
2: Ja, klopt. Dat is een van de voorwaarden eigenlijk dat de dier heel snel geslacht worden. De messcherpheid is een van de belangrijkste voorwaarden dat het ritueel geslacht mag worden. Zodat het dier zo min mogelijk pijn heeft. Dus de pijnloos is niet mogelijk, ook met de verdoving niet.
0: Nee.
2: Dus dat is de belangrijkste voorwaarde eigenlijk, dat de mes heel scherp moet zijn. En slagader doorgesneden wordt, zodat de zuurstof naar de hersenen niet meer gaat. Nee. Zodat het dier geen pijn meer voelt.
0: Maar ja, dit klinkt.
2: Dat is meer technisch. Ja. Meer technisch eigenlijk. Ik ben geen techneut. Dus zo is. Ik weet wel de voorwaarden dat de scherpe mes moet zijn.
0: Maar hoe is het dan? Kijk, want de staatssecretaris zegt, het hoort niet thuis in Nederland. Alsof het dus inderdaad iets wat veel erger is dan wanneer je verdooft. Hoe is dat voor u, meneer Van den Kamp?
3: Vandaag hebben er in Nederland 1,7 miljoen slachtingen plaatsgevonden. Dat is het dagelijkse proces van slachting. Als u hoort ook van mijn gesprekspartner hier, dat er daar ook veel misgaat, dan komt bij mij altijd de vraag op, waarom dan nu ineens weer de halal en de kosher? Wat in feite maar marginaal is ten opzichte van de totale slacht. We hebben het over 600 miljoen slachtingen hier in Nederland alleen al op jaarbasis. Dus dat de staatssecretaris nu meegaat met de Partij van de Dieren en zegt, op de Joodse gemeenschap en de Semitische gemeenschap richt, dat geeft mij altijd weer te denken. Ja,
0: mevrouw Van Eyck?
1: Nou, we hebben het over gasverdoving bij CO2-gasverdoving bij varkens gehad. Maar dat is niet hoe runderen verdoofd worden. Want die krijgen met een schietmasker een pen in de hersenen en dat is vrijwel instant. En schapen worden vaak elektrisch verdoofd met een tang aan beide kanten van het hoofd. En is ook vrijwel instant dat de hersenen dan uitgeschakeld worden, zodat je dus wel, voordat de hersenen de pijnsignalen registreren, al niet meer werken.
3: Ja. Nou, dat is voor mij de vraag, want dat schietmasker, die pen in de grote hersenen, die zorgt ervoor dat het dier dus niet meer gemobiliseerd is. Maar dat is het dan. En of dat inderdaad ook daar pijnen weggaat, daar lopen de meningen ook over uit. Dat gebeurt in de grote hersenen. En de reactie in de hersenstam, daar wordt niet over gesproken.
0: Luisteraar Gerrit die reageert. Als anesthesie had bestaan toen ritueel slachten werd opgelegd, hoe was het dan gegaan? Is ritueel slachten niet bedoeld om een dier lijden te besparen?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ritueel slachten is bedoeld om lijden te besparen. Alleen het dier moet wel in een optimale gezondheidssituatie zijn op het moment dat het geslacht wordt.
0: En waarom is dat dan bedoeld om lijden te besparen?
3: Omdat ook zowel in de islam als in het jodendom is er een hele primaire opdracht om dieren geen leed te veroorzaken.
0: Ja. Mevrouw Schuik.
1: Nou, ik ben zeker niet thuis in de Koran of de Torah. Maar volgens mij bestaat deze regel al hele lange tijd. En als dat de intentie is, waarom is het dan, blijft het dan het bezwaar bestaan om een moderne verdovingstechniek toe te passen?
3: Zoals hij zei, op het moment van slachten moet het dier in een optimale gezondheidssituatie zijn. En in anesthesie of iedere vorm van bedwelming is het aantasting van op dat moment, het dier functioneert niet meer optimaal. Functies worden uitgeschakeld.
0: En dat is een religieuze
3: overtuiging.
0: Want als we daar dan terechtkomen, er zijn ondertussen trouwens überhaupt geen Joodse slagerijen meer in Nederland. Dan heeft eigenlijk zo'n verbod helemaal geen impact concreet op.
3: Nou, zo werkt het niet helemaal. Er is inderdaad, wordt er op dit moment niet kosher geslacht, omdat de kosher markt heel klein is.
0: Ja.
3: Te klein voor het industriële patroon wat zich in Nederland afspeelt. Maar op het moment dat er een beeld wordt geschapen over kosher slachten, heb je het

0: specifiek over kosherslachten. Op zo'n negatieve manier, zoals het nu wordt neergezet, in die zin van het is niet pijnloos en het is een dierenkwelling enzovoort, dat raakt niet alleen het kosherslachten, dat raakt ook de Joodse gemeenschap op zich. Ja, wij zijn geen middeleeuwse dierenkwellers.
1: Nee. En meneer Kuk,
0: wel neergezet.
1: Ja, meneer Kuktas, als deze vorm van slachten verboden zou worden, welke impact heeft het dan op de islamitische gemeenschap?
2: Nou, dus enorm impact. Dan wordt gewoon de halalvlees wordt geïmporteerd naar andere landen, bijvoorbeeld Latijns-Amerika of de Oost-Europese landen, waar helemaal geen toezicht is met die Nederlandse normen.
1: Okay.
2: En dat is, misschien kan je in Nederland iets gedaan, maar dan komt het vlees van andere landen naar Nederland. Ja. En dat is, ja.
1: Ja, want u zegt dat halalvlees, dat blijft dan komen, want dat is dan de voorwaarde. En dan gaat het vanuit landen gebeuren waar minder toezicht is. Maar mevrouw Van Huik, dan ben je van de regen in de drup, zou je kunnen zeggen.
3: Nou, ik begreep dat bij halalslachten er soms wel toegestaan is dat een dier met elektriciteit wordt verdoofd. Dat noemen ze dan dat verdoving omkeerbaar moet zijn.
1: Een omkeerbaar verdoven, hoe werkt dat, meneer Kuktas? En klopt dat wat mevrouw Van Huik denkt, dat er binnen de islamitische gemeenschap wel iets op gebied van verdoving mogelijk is?
2: Nou, ik ben geen theoloog, maar sommige theologen vinden het wel acceptabel.
1: En wat is dat dan? Omkeerbaar verdoven is dat dier
2: niet de doodoorzaak van het dier is niet de verdoving.
1: Mm.
2: Dus als dier wordt verdoofd en dan slacht niet plaatsvindt, dan kan dier weer gezond verder gaan met het leven.
1: Oké. Okay. En zou dat acceptabel zijn? Want dit heeft eerder op tafel gelegen, begreep ik. Was dat voor u toen acceptabel om het op die manier te gaan doen?
2: Nou, ik kan nu namens de gemeenschap geen uitspraak hierover doen. Dan moeten wij gewoon een theologen raadplegen. Maar ik wil eigenlijk wel iets over de convenant hebben.
1: Ja?
2: Want we hebben in 2009 tot 2014, geloof ik, een convenant getekend samen met de partners. Met het ministerie van Landbouw, Joodse gemeenschap, Islamitische gemeenschap en de slachthuizen.
1: Ja.
2: En die is in 2018 in werking getreden en 2021 is onderzoek gedaan
1: door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Want wat houdt het convenant dan in?
2: Het convenant houdt in. We hebben gewoon een overeenstemming bereikt dat het dier zo min mogelijk pijn moet lijden.
1: Ja.
2: En de voorwaarden gedefinieerd zodat het dier minder pijn lijdt.
1: Ja, en deze onderzoek. Naar gedaan?
2: Er is onderzoek gedaan naar de convenant.
1: Ja.
2: Of het goed toegepast. En dan wat de effect zou zijn van de dierenwelzijn.
1: Ja.
2: En die conclusie was van die onderzoek. Eigenlijk dat de convenant was breed toegepast. En de dierenwelzijn is enorm verbeterd. Na het toepassen van de convenant.
1: Ja.
2: Dus ik zou eigenlijk de staatssecretaris vragen of hij die convenant heeft gelezen. Of wat hij daarvan vindt. En die conclusie was eigenlijk van die onderzoeksbureau dat die convenant blijft. En om de 5 jaar evalueerd moet worden.
1: Ja,
2: dus we zijn nu de 5e jaar. Dat zou een goed moment om te evalueren eigenlijk.
1: Ja, ik begrijp eigenlijk dat meneer Kuktas zegt, kijk gewoon naar dat convenant wat er ligt. Evalueer dat en kom niet met weer zo'n voorstel. Mevrouw Van Huik.
3: Ja. In dat convenant is onder andere de afspraak opgenomen dat als een dier ritueel wordt geslacht zonder bedwelming en het na 40 seconden nog steeds het bewustzijn niet is verloren, dat het dan alsnog moet worden bedwelmd. Dat betekent dat dier toch 40 seconden lang een doodstrijd heeft gevochten. Ik weet niet of het vlees van dat dier dan wel als halal nog steeds beschouwd wordt, of dat dan niet meer halal is als het eenmaal is wordt beschermd. Maar ik vraag me dan af van wat gebeurt er tussen seconde 39 en 40? Dat het dan wel acceptabel is? En waarom kan dat dan niet tussen seconde 1 en 2?
1: Meneer Van den Kamp?
0: Nu raadt u religieuze wetgeving. Ja. De convenant, dat is die 40 seconden.
1: Ja.
0: Op het moment dat er na 40 seconden nog sprake is van bewustzijn, dat zegt op dat moment nog niet, in ieder geval wat de kosher betreft, of het wel of niet kosher zijn. Ja? Want dan wordt het bedwelmd en dan is het in ieder geval niet meer geschikt voor de koshermarkt. Maar waar in de convenant van uit te gaan, die 40 seconden, dat is maximum. Dat is dus uit het worst case scenario. En waarom kijkt dan, zoals de dierenbescherming ook, naar het worst case scenario? Als je kijkt naar het worst case scenario van 1,7 miljoen slachtingen per dag, wat er dan vandaag allemaal is misgegaan, en daar horen we dan helemaal niet over. Waarom wordt daar dan niet naar gekeken? Nee. Ja, of je kijkt naar de kwaliteit van de slachten, de beste kwaliteit, dan zeg je, nou, er is een enorme vleesmarkt in Nederland, waar ook halal en kosher onder vallen. Of je kijkt, maar je moet wel beiden dezelfde manier beoordelen. Ja. En niet uitzonderen. Nee.
1: Los daarvan, even als het gaat om de vrijheid van religie. Groot goed in Nederland. Mevrouw Van Huyck, houdt dit verbod juridisch stand? Want je maakt inbruik op grondrechten, wordt er gezegd.
3: Nou ja, België heeft enkele jaren geleden een verbod uitgevaardigd. Die is daarvoor volgens mij ook gedaagd voor het Europese Hof. En die heeft de uitspraak gedaan dat het verbod op het onbedwelmd slachten niet in strijd was met het recht op godsdienstvrijheid.
1: Ja, nee, en ondertussen, want het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft nu ook geoordeeld dat lidstaten mogen onverdoofd slachten verbieden, meneer Van der Kamp.
0: Het was altijd het recht van de lidstaten om het eigen regulering daarover toe te passen. Ja. Ze waren niet gebonden aan de Europese rechten.
1: Nee.
0: Wat wel zo is, houdt het juridisch stand? Het is in vroegere periode, als dit naar onze eerste periode, zo'n 40 jaar geleden, toen hadden we het grondrecht vrijheid van godsdienst. Toen stond dierenwelzijn nog niet zo op de agenda. Nu langzamerhand, en daar is op zichzelf niets tegen, natuurlijk niet, is dierenwelzijn ook een soort grondrecht geworden. Ja, en dan kom je op een gegeven moment in de situatie, juridisch, van een soort botsing van grondrechten. Als je dat gelijk verstelt op dit moment, zeg ik nog altijd, ik maak bezwaar tegen dat, met alle respect voor dierenwelzijn, met alle respect voor het goede werk van de dierenbescherming ook, het grondrecht van vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en al die andere vrijheid moet nog altijd hoger staan dan het welzijn van dieren. Dat
1: En dat verandert inderdaad. Ik heb hier een aantal reacties binnen. Willem zegt, dierenwelzijn moet zwaarder wegen dan religieuze uitzonderingen vermijdbaar. Dierenleed hoort niet bij een beschaafde samenleving. Dat is die verandering in denken.
0: Maar dat werd wel met die reactie weer uitgaand van dierenleed per definitie, ritueel slachten is dus dierenleed. En dat is een foute aanname.
1: En dat heeft u uitgelegd. Er is nog een reactie binnen. Erna zegt, dit is geweld in naam van religie. Ja, inderdaad, het wordt toch wel gezien als groot geweld. U zegt, dat is niet het geval.
0: Dat is een aanname, dat is niet het geval.
1: Nee. Dank voor dit gesprek, voor nu, op dit moment. We gaan zien hoe het verder loopt. Rabijn Lodi van der Kamp, Marjolein van Huyck van de Dierenbescherming en Muhsin Kuktas, voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid. Na 6:30 dan iets heel anders. Het is de vraag hoe kranten omgaan met opinieartikelen die met behulp van AI zijn geschreven. Dat ga ik zo meteen vragen aan de leidinggevende van de landelijke kranten.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets. NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
7: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden op die lijst.

0: Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Een klein vliegtuig is bij het opstijgen in Tanzania op een zebra gebotst. Dieren overleefden dat niet. De 30 inzittenden van het vliegtuig bleven ongedeerd. En in de halve finale van een ATP-tennistoernooi in Peking is Daniil Medvedev gedisqualificeerd. In de partij tegen Novak Djokovic sloeg hij uit frustratie een bal het publiek in. Een toeschouwer op de eerste rij kreeg die bal op zijn oog en ging onder begeleiding de tribune af. Door de disqualificatie van Medvedev staat Djokovic nu in de finale.
1: Ja, en waar staan de files, Erik Evengroen?
2: Nou, best nog wel een aantal plekken, hoewel de meeste nu snel korter worden. In totaal wel nog 140 kilometer. En op een aantal plekken ook nog behoorlijk wat vertraging, zoals de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten, Oosten en Woerden 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk voor Delft-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een half uur. En tenslotte de meeste oponthoud op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraaf is een touringcar gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
3: Dit is de dag. Marktje Fixen.
1: Ambtenaren kunnen binnenkort een cursus religieuze geletterdheid gaan volgen. Wat houdt die cursus in? Waarom is die nodig? Ik ga het straks allemaal vragen aan de bedenker.
3: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: En dit was onlangs groot nieuws.
4: En toen stond daar dus dat ongeveer 1/3 van de artikelen in Volkskrant volledig AI gegenereerd waren.
5: Van
4: in
5: de afgelopen maand, hè? Ja.
4: Ja? Mm-hmm. En sterker nog, dat een heel groot deel extra, in totaal meer dan de helft, gedeeltelijk AI gegenereerd is. Dus meer dan de helft van artikelen heeft minimaal een deel AI in zich.
1: Ja, dit was niet alleen dat gold voor de Volkskrant, maar voor alle grote dagbladen. Steeds meer kranten proberen inmiddels een modus te vinden om te gaan met opiniestukken die deels of helemaal geschreven zijn door AI. Ik ga het bespreken met 3 leidinggevenden van landelijke kranten. Juliette Vasterman is interimchef van de opinieredactie van NRC. Nico de Feijter, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En Perry Veenstra, hoofdredacteur Financieel Dagblad. En wie we trouwens net hoorden was natuurlijk Alexander Klupping, die dat allemaal had ontdekt. Ja, maar meteen even met de billen bloot. Juliette, hoeveel procent van jullie krant is door AI gemaakt, denk je?
6: Oh jeetje, nou dat durf ik niet eerlijk te zeggen.
1: Nee, kan ook dat je het niet weet, hè?
6: Nee, weet het niet. Nou, we kunnen het wel weten, maar dan moeten we wel behoorlijk terug in het archief, denk ik.
1: Want?
6: In 2022 kwam het gebruik van de AI op. We hebben nu Pengram, dus een AI-tool waarmee we redelijk vast kunnen stellen dat er AI wordt gebruikt bij een stuk. Dus dan moeten we al die stukken door het archief of door Pengram trekken. Dat is een werkje.
1: Want dat doen jullie nu wel. Gaat jullie hele krant door die zogenaamde AI-opsporingstool?
6: Nou, niet onze hele krant, alleen de opiniestukken. Hè? Dus er... We hebben natuurlijk onze journalistieke verhalen. Die zitten bij Binnenland, Buitenland. Okay. En dan hebben we de opiniestukken bij de opinieredactie. En die worden door de mensen van buiten afgeschreven.
1: Dus dan is nog steeds mijn vraag hoeveel procent van de... laten we zeggen dan van de opiniestukken is door AI gemaakt. Want jullie halen het doorheen.
6: We halen het er doorheen. We hebben van de afgelopen 2 maanden 35 stukken ontdekt... die door mede door AI werden gemaakt. En 10 stukken hadden 100% AI.
1: Oké. Okay. En die zijn geplaatst of niet?
6: Ja, die zijn geplaatst. Toen wisten we het nog niet.
1: Wisten jullie. Maar... Dit is allemaal achteraf. Oké.
6: Okay. Een beetje een vermoeden dat er, dat er wat aan de hand was.
1: Okay. Nico, is dat bij jullie? Hoeveel procent van de opiniestukken is door AI gemaakt?
7: Wij zaten niet in het onderzoekje van Alexander Klupping, maar ik heb het zelf even onderzocht. Ja? Een periode van 4 weken, 46 opiniestukken, 100% AI.
1: Oké. Okay. Dus dat je mee?
7: Ja, dat viel me eigenlijk wel mee.
1: Ja? Gingen ze ook bellen meteen? Diegene die toch iets
7: hadden gebruikt? Nee, kijk, dat stuk was al geplaatst. En dat was een aantal weken geleden. Maar we houden het nu nog wat scherper in de gaten dan we daarvoor heen op deden.
1: Het klinkt als controle. Perry, hoe gaat het bij jullie bij het FD?
8: Ja, je moet tegenwoordig wel kijken wat er gebeurt. En Pangram, dat is dan zo'n checker. Ja, die heeft het toch wel wat makkelijker gemaakt om te kijken of er AI gebruikt is. Dus we zijn veel meer aan het controleren geslagen.
1: Ja, want de bedoeling is vooral dat je AI niet gebruikt, Perry? Is dat het doel?
8: Nee, zo sta ik er niet per definitie in. AI is een hulpmiddel dat echt kan helpen. En kijk, het gaat mij uiteindelijk om goede journalistiek. En als je het dan puur over opiniestukken hebt, dan gaat het ook om klassieke waarden. En dat is niet per se elk woord en hoe het geschreven is. Maar dat gaat er vooral om, ja, wat zijn nou de ideeën? Wat zijn de argumenten? Hoe is de informatie tot stand gekomen?
1: Maar dat kan AI heel goed doen.
8: Ja, dat klopt. Maar dit ging over schrijven. En daar is die pangram natuurlijk ook voor geschikt. Een pangram kan niet kijken of je argumenten verzameld hebt met AI.
1: Nee, dus dat gaat ook nog tekort. Dat schiet dan ook nog tekort. Juliette, volgens mij heb jij wat AI-zinnen meegenomen waarvan je denkt, ja, die pak ik er sowieso uit. Ja.
6: Nou, je ziet, als je naar die teksten kijkt, het is een beetje wollig, het is abstract, het is gepolijst, vaak ook best wel positief, vaak ook in de leidende vorm. En in de journalistiek leren we eigenlijk, je moet met het onderwerp beginnen. Dus de agenten hebben een boef opgepakt en niet de boeven werden opgepakt. Nou, hoe dan ook, we hebben een paar voorbeelden. Luister naar deze. Bezit maakt onafhankelijk, toegang maakt afhankelijk. Dat is een hele gladde tegenstelling. Welbekend is natuurlijk het retorische drietrapje. Een voorbeeld. De platforms blijven, de verdienmodellen blijven, de algoritmes blijven. Alleen het kind moet nog verdwijnen.
1: Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die hier ook gebruik van maken? Dit is toch ook wat je leert? Doe vooral een drietrapsraket. Maak een tegenstelling.
6: Ja, het is net... Het voelt net niet lekker. Het is niet iets wat jij zou schrijven. Ik heb er nog één. Heel vaak is het ook, het is niet X, maar het is Y. Ja. Dus de vraag is daarom niet of spelen belangrijk is. De vraag is waarom we er nog steeds beleid over maken alsof het een bijzaak is. Maar ook abstracte duidingszinnen. Deze heb ik gevonden bij ons in de krant. Dat representeert de kern van het probleem. Wat staat hier?
1: Ja.
6: Wat staat hier?
1: Ja.
6: En ook van die punchlines, en dan ben ik klaar.
1: Ja.
6: Het antwoord is simpel. We hebben eigendom ingeruild voor toegang. Het is heel wollig.
1: Ja.
6: Wat staat hier?
1: Ja. Ja. Maar er zijn ook mensen die wollig schrijven, toch?
6: Ja, maar dat passen we aan.
1: Ja. Ja, oh, dan gaan jullie het aanpassen. Nico, herkenbaar? Haal je deze ook er zo uit?
7: Nou, als het goed is wel, ja. Ja, want dat zijn niet de mooiste zinnen. En die wil je liever niet in de krant hebben. Nee. Ja, en het moeten. Teksten moeten door mensen heen gaan. Zo doen we het bij het Nederlands Dagblad. Dan krijg je volgens mij, als het over opiniestukken gaat, een echt debat. En dan kun je zeggen van ja, maar ja, als een tekst mooier wordt, als je hem door AI laat schrijven, wat maakt dat dan uit? Ik denk dat het toch echt wel uitmaakt. Als jij schrijft, dan komt jouw hele wezen daarin mee. Jouw gedachtegang, jouw denkwerk, jouw biografie, jouw emoties. Dat doet iets met een tekst.
1: Ja, maar dan kan iemand zeggen, nee, maar dat doe ik ook. Ik schrijf dat en dan schrijf ik dat een beetje slordig en dan haal ik hem door AI. En dan staat er dus uiteindelijk 100% AI. Maar dan waren dat wel mijn gedachtes. Die is alleen mooi gepolijst door AI.
7: Ja, maar wat is er mis mee als iemand gewoon zelf een tekst maakt die dan met hulp van een opinieredactie nog even goed wordt geredigeerd, zoals we dat al jaren doen trouwens. Daar is niks mis mee. En zoals het ook gebeurt trouwens met journalistieke teksten van journalisten zelf. Die kunnen ook beter worden gemaakt met hulp van collega's.
1: Maar dan is de opinieredactie eigenlijk een soort AI. Dan wordt ook jouw tekst aangepast.
7: Ja, maar dat gaat een beetje in dialoog. Weet je, dan gaat een opinieredacteur in gesprek met een auteur van een tekst. En zegt van, hey, als we dat nou zo en zo doen, dan loopt dat beter. Neem je maar als lezer beter bij de hand. En dan wordt die tekst beter van.
1: Ja?
6: Nou ja, je hebt het eigenlijk tweedelig. Dus je hebt het stilistische gedeelte. Ja. Maar je hebt natuurlijk het inhoudelijke gedeelte. Nou, als je kijkt naar journalistieke verhalen. Wij gaan op pad, we verzamelen informatie. Dat gedeelte is sowieso van ons. Maar bij een opiniestuk moeten mensen hun opinie beargumenteren. En als AI bij uitstek iets goed kan, is het dat wel. En dan kan je zeggen, of een collega van mij zei van, joh, maar ik praat altijd met een bepaalde vriend. Die brengt mij op nieuwe ideeën. Maar dan gaan we allemaal met dezelfde vriend praten. Die dezelfde... informatie aan ons doorgeeft. Het is een beetje een versraling van het debat.
1: Perry, is het een versraling van het debat?
8: Nee, ik denk het niet. Ik denk, kijk, je hebt als het goed is een hele goede opinieredactie. Ik vertrouw daar blind op die mensen die bij ons op de opinieredactie zitten. Dat zijn zeer goed, zeer ervaren journalisten die zeer goed in hun tekstbeheersing zijn. Die halen dit soort zinnen als net opgenoemd worden er onmiddellijk uit. Dat is altijd al zo gegaan. Slechte zinnen hebben er altijd in gestaan. Ja, dan zet je een grote rode streep doorheen en dan bel je die auteur. En dan zeg je, joh, kunnen we even samen naar die tekst kijken en er een betere tekst van maken. Zolang, en daar gaat het om, de opiniebijdrage een bijdrage is aan het debat. En de argumenten een bijdrage zijn aan het debat, aan het maatschappelijke debat.
1: Ja.
8: Dan is het belangrijk om die tekst te plaatsen.
1: Okay.
7: Maar wat als die argumenten eigenlijk niet jouw argumenten zijn, maar de argumenten die jou zijn aangereikt door AI? Wat zijn we dan echt debat aan het voeren? Of ben je dan naar een soort gevecht tussen robots aan het kijken?
8: Ja, maar dat is echt een andere discussie. Hè? We hebben het nu over het schrijven met AI.
1: Ja, nee, maar dit is wel goede de argumenten. Als je die
8: Uiteindelijk, als je het puur over de argumentatie hebt, de verantwoordelijkheid van een opinietekst ligt bij de schrijver. Die moet staan voor de argumenten die in die tekst staan. Als die daarbij hulp heeft gehad van wie dan ook, dat vind ik allemaal prima, zolang uiteindelijk die maar, als we hem bellen zeggen, sta je hierachter, is dit jouw mening, zijn dit jouw argumenten? Prima.
6: Maar er kan ook door AI een bepaalde richting op zijn geduwd. Dat is toch ook een probleem?
8: Ja, weet ik niet. Er kan ook door AI de andere richting op zijn geduwd.
6: Ja, maar als alle auteurs nou door dezelfde AI-bot dezelfde kant op wordt geduwd, dan krijg je een soort eenheidsworst.
8: Maar dat is echt een alsvraag. En die is, ja, dat kun je echt niet zeggen. Daar, zover zijn we nog niet. Kijk, volgens mij is het een tijd waarin we leven van grote vertwijfeling. De hele opkomst van AI gaat zo snel. En doet ons elke maand eigenlijk anders in het leven staan. En in zo'n situatie passen volgens mij geen harde antwoorden en harde lijnen. Daar is vertwijfeling op zijn plaats. En rustig kijken wat er nou gebeurt. En zeker niet op basis van een Amerikaanse AI-checker, gemaakt met AI, elkaar de maat gaan nemen. Daar zou ik echt, dat vind ik echt heel vervelend in het debat, dat nu onze premier het voor de voeten krijgt omdat hij AI gebruikt zou hebben. Iedereen krijgt het maar te horen. Dat vind ik niet prettig.
7: Nee, ik herken wel wat Perry zegt, het is een tijd van vertwijfeling. Maar juist daarom moeten we denk ik daar heel veel over praten en ook enige voorzichtigheid betrachten. En ons ook op een hele goede manier beseffen dat AI geen neutrale aanreiker van teksten en argumenten is, maar dat dat geladen is. Ik vind een van de moeilijkste vragen die wat mij betreft over de AI gaan, is dat AI is een beetje de grote gelijkmaker. Alles wordt een beetje hetzelfde. En ik vind het juist in een democratie ongelooflijk waardevol dat ook het geluid en de stem van de minderheid en van de kleinere groepen goed wordt gehoord. Ik weet niet zeker of dat bij AI in veilige handen is.
1: Nee, nou zijn er ook mensen die zeggen, ik kan nu eindelijk mijn mening ook eens een opinie insturen in de krant, want ik ben geen goede schrijver, maar ik vind wel dingen en daar helpt AI mij bij.
7: Ja, enerzijds begrijp ik dat wel en ik ben ook niet tegen dat AI in zo'n geval als een hulpmiddel kan worden ingezet. Tegelijkertijd, we hebben als krantenredacties enorme ervaring met slechte teksten die toch goed gemaakt kunnen worden. Op het moment dat mensen argumenten hebben, dat betekent dat hun, en die dus echt van henzelf zijn, die door hen heen zijn gegaan en ze weten die op papier te zetten, ook al is dat dan gewoon een gedrocht van een tekst, wij herkennen wel een goede argumentatie. Nou, laten we dan samen kijken hoe we die beter kunnen maken.
1: Oké, en toch zijn er veel mensen die het gebruiken, want jullie hebben ze nagebeld, toch, Juliette? De reden waarom opinieschrijvers AI gebruiken.
6: Ja, we hebben er een x-aantal mensen nagebeld en meer met het idee van we willen hiervan leren. We willen niet meteen zeggen, joh, je hebt AI gebruikt, dus je stuk komt niet in de krant. Ik bedoel, nou, dat stadium zijn we inmiddels wel voorbij. Maar we willen weten, wat doe je? Dat we ook een beetje kunnen inschatten als die pangrammeter uitslaat. Wat heb je dan precies gedaan? En dat was heel interessant, want mensen zeiden er, waren ten eerste heel verbaasd van, ik heb al een beetje AI gebruikt, maar niet zoveel. En ze zeiden vooral, maar de inhoud, die is echt van mij. He, dus daar hadden we het net over, van in hoeverre is de argumentatie van jou? Nee, die lag echt bij hun. Nou ja, daar kan je over twijfelen. Wat ik heel interessant vond, was dat mensen ook zeiden, ja, ik heb een heel lang stuk geschreven, dat heb ik laten inkorten. Dus dan zie je ook dat Pengram 100% uitslaat. Ja. En dan neemt hij toch dus allerlei formuleringen over. Of AI neemt allemaal formuleringen voor zijn rekening. Waarvan je kan afvragen,
1: ja,
6: staat er nog wat jij wilde zeggen?
1: Ja, Perry, wat denk jij?
8: Ja, ik vind het heel moeilijk om te varen op het oordeel van Pangram. Inderdaad zie ik teksten die je zelf geschreven hebt en die je dan laat polijsten door een AI-model, zie ik in één keer tot 100% AI worden verwezen. Ja, dat gaat wat mij betreft nergens over. Het zijn de ideeën, is de argumentatie van iemand zelf. En de polijstmachine neemt het niet helemaal over.
1: Nee. Maar ja, dan krijg je wel die achtelijke zinnen die zo.
8: Ja, maar daar heb je gewoon goede eindredactie voor. Ik bedoel,
1: maar dan gaan we dus straks eindredactie krijgen die niet bezig is met een slecht geschreven stuk goed maken, maar een eindredactie die je gaat helpen om de AI-achtige zinnen eruit te halen.
6: Nou, wat wij doen is dat we vragen naar de originele tekst.
1: Ah.
6: Dus we willen de originele tekst hebben die je in AI hebt gezet. En dan willen we daar naar kijken.
8: Ah, ja. En die ja, maar er zijn er ook mensen die beginnen te schrijven met AI.
6: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Luisteraar Willem zegt, een opiniestuk zonder duidelijke menselijke verantwoordelijkheid ondermijnt vertrouwen en journalistieke integriteit. Gaat het zelfs zo ver, Nico de Feiten?
7: Nou, journalistieke integriteit, dat vind ik wel stevig. Ja. Het eerste deel van die opmerking ben ik het wel mee eens, ja. Ja.
8: Maar daar zit een, de eerste deel van de zin, daar zit wat mij betreft ook de kern. Het gaat om verantwoordelijkheid. Ja. En wie neemt de verantwoordelijkheid voor de tekst? En niet precies om welke woorden staan er nou op een rijtje. Het gaat om wie neemt de verantwoordelijkheid voor de tekst, voor de argumenten en voor de mening.
1: Ik zit nu naar Juliette te kijken, omdat ik denk, dit zou wel eens een AI-zin kunnen zijn. Een opiniestuk zonder duidelijke menselijke verantwoordelijkheid ondermijnt vertrouwen en journalistieke integriteit.
6: Ja, mijn AI-radar gaat ook af.
1: Ja? Ja. Mooi. Dat is wel weer helder waar we staan. Dank en veel succes en wijsheid in het werk. Juliette Vasterman, interimchef van de opinieredactie van NRC. Nico de Feiten, hoofdredacteur van het ND. En Perry Veestra, hoofdredacteur FD.
3: Dit is de dag met Margje Fixen.
1: Ja, ambtenaren weten veel te weinig van religie en levensbeschouwing. En daarom kunnen ze vanaf volgende maand op cursus. Waarom is die cursus nodig en hoe zien de lessen er dan uit? Dat ga ik vragen aan Simon Polinder, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En hij is de initiatiefnemer van deze cursus. Hartelijk welkom.
5: Goedenavond.
1: Ik zag het toevallig staan op een van de social media met veel blijdschap van uw kant. Klopt dat? Was dit een uitkomst van een lange strijd?
5: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik promoveerde zo'n 15 jaar. Begon ik 15 jaar geleden met een proefschrift over het thema. Toen was ik echt een roepen in de woestijn. En zo'n 5 jaar geleden had ik de eerste contacten met de religiegezant godsdienst en levensbeschouwing in Nederland. En toen wierp ik wel een balletje op. Toen heb ik na verloop van tijd veel samengewerkt met Beat en Tusje, de toenmalige religiegezant. En nu kwam ik in gesprek met Paul Bekkers. Hij is inmiddels naar Rome vertrokken als de speciale ambassadeur. Of als de ambassadeur bij de Heilige Stoel. Maar die pakte het op en zei, ja, dit herken ik. We moeten een leergang op gaan zetten, want er is een bias als het gaat over de rol van religie in de internationale betrekkingen.
1: En wat bedoelt u met een bias?
5: Dat allereerst mensen niet weten wat ze niet weten.
1: En we hebben het over ambtenaren bij buitenlandse zaken.
5: Ja, ja. En dit is niet iets wat hard wetenschappelijk is onderzocht.
1: Nee.
5: Maar het was een combinatie van mijn eigen ervaring. Ik geef nu zo'n 5 jaar les aan jonge diplomaten bij Klingendaal over de rol van religie. En Paul die loopt al heel lang mee bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Paul Bekkers. En wij beiden zeiden eigenlijk, ja, dit kon wel eens de manier zijn om die lacune te gaan adresseren. De wereld is hartstikke religieus.
1: Ja. Ja.
5: Wij zijn dat niet. En daardoor hebben we vaak geen oog voor die dynamiek. En die zijn wel belangrijk om een goed buitenlands beleid te voeren.
1: Wat heeft u een voorbeeld? Wat merkt u dan bij die jonge diplomaten?
5: Nou, interessant genoeg wel interesse. Dus men gaat wel echt aan en staat ook open van vertel ons erover. En ook wel echt een openheid. Ja, wij weten dat we in zo'n wereld leven. Soms ook wel verrast door, wow, ja, nu het ons vertelt is het hier allemaal wel zichtbaar.
1: Maar wat dan bijvoorbeeld?
5: Nou, als ik het sommetje maak, ik zeg, nou kijk naar de huidige wereld. Dan hebben we de Russisch-Orthodoxe Kerk die een rol speelt en Poetin ondersteunt. We hebben christelijk nationalisme in de Verenigde Staten. We hebben hindoe-nationalisme in India. We hebben in Iran, waar de islam een rol speelt, wat een theocratie is. Het speelt een rol in het huidige conflict in het Midden-Oosten. Het ligt gewoon voor het oprapen.
1: En dan zijn ze verbaasd?
5: Nou, als je de optelsom zo maakt, dan begint op een gegeven moment het kwartje wel te vallen. En dan is er ook wel zo'n bepaalde nieuwsgierigheid. Oké, en wat vraagt dat dan van ons als professionals waar we zitten? Want dat is natuurlijk de volgende stap.
1: Ja, en wat zegt u dan? Wat vraagt dat van een jonge diplomaat of een wat oudere diplomaat?
5: Ja, eigenlijk van iedereen die ermee bezig gaat. Nou, het vraagt ook al een stukje zelfreflectie. Want wij zitten natuurlijk allemaal vol met ideeën over wat religie is. Er zijn maar weinig mensen, als je hierover begint, die zeggen, oh, ik ben hier neutraal in, laat mij eens meekijken. Dus wat ik heel vaak doe, is mensen ervan bewust maken, maar heb je misschien zelf ook een levens- of wereldbeschouwing? Hoe onbewust of ongearticuleerd ook. En waar zou die dan uit kunnen bestaan? En hoe kijk je dan naar religie? En hoe is dat misschien ook biografisch gevormd? Dus dan doe ik altijd een storytelling sessie. Dan mogen ze dus verhalen met elkaar delen zonder te analyseren. En nou, dat is vaak echt ook ontroerend, maar ook een soort van heel eye-openend wat je dan ziet. Want die mensen zijn overal in de wereld geweest. En die vertellen dan gewoon, ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt. En dan laten ze ook zien, op deze manier kijk ik daardoor op deze manier naar religie.
1: Ja. Laten we ook even luisteren naar CDA-Kamerlid Alice van Ark, die vorige week dit zei in een debat in de Tweede Kamer.
9: 10 jaar geleden was ik voor mijn toenmalige werk in Burkina Faso. periode dat het relatief rustig was. Toch schrok ik toen een konvooi van motoren vol met gewapende mannen op ons af kwam rijden. En in mijn herinnering waren de wapens die zij droegen gigantisch. Het bleek geen staatsgreep, maar een konvooi dat op weg was naar een religieus gebed.
1: Ja, wat zegt dit u?
5: Ja, allereerst is heel goed dat Tweede Kamerleden het veld kennen waar ze over praten. Dus dat is heel mooi. Zo kun je dus misleid worden door een eerste indruk in een context die je niet kent, omdat je gewoon de kennis niet hebt. En dan hebben we het alleen nog maar over kennis, want religieuze geletterdheid is eigenlijk meer dan alleen de feiten kennen.
1: Ja? Wat is het meer dan?
5: Het is ook het perspectief van de ander kennen, honoreren en je erin kunnen verplaatsen. Dus het gaat ook over een stukje empathie. Je hoeft het niet eens te zijn.
1: Nee.
5: Maar het is meer dan de feiten kennen. Wat zijn de plichten in de islam? Wat zijn de christelijke feestdagen?
1: En waarom is dat uiteindelijk belangrijk voor zo'n diplomaat?
5: Voor diplomaten is het ontzettend belangrijk. 85% van de wereld zegt zich tot een geloof te rekenen.
1: Ja.
5: Dat is de wereld waar wij mee te maken hebben. Waar we van afhankelijk zijn in veiligheid, in economie enzovoort. En die religiefactor die duikt gewoon, ik denk ook in toenemende mate op. Als je het vergelijkt met 10 jaar geleden.
1: En daarvoor hoef je niet ook naar het buitenland. Ook in Nederland.
5: Nou, goed punt. De cursus of de leergang is ook een mix van binnenlandse en buitenlandse thema's. Want je ziet dat heel veel ambtenaren op andere ministeries zitten waar buitenlandse thema's spelen, maar ook te maken hebben met binnenlandse thema's. Dus daar wordt ook nadrukkelijk aandacht aan besteed. Wat is godsdienstvrijheid? Hoe moet je de scheiding van kerk en staat zien? Waarom hebben we eigenlijk levensbeschouwelijk onderwijs? Waarom hebben we eigenlijk maatschappelijk middenveld met levensbeschouwelijke organisaties zoals waar we nu zitten bij de publieke omroep? Heel veel mensen weten vaak niet meer, Oké, waarom hebben we dat eigenlijk en waarom is dat een goed idee? Nou, dus,
1: ja. We hadden het net hier over ritueel slachten.
5: Ik hoorde
1: het,
5: ja.
1: En hoe dat dan uitwerkt en waarom je daar wel of niet tegen kan zijn. Zou het daarbij ook helpen?
5: Absoluut. Ik denk ook aan de recente IFTA-discussie. Hoe zit het met bepaalde kleding bij de politie? Dan is het heel belangrijk om te begrijpen hoe wordt dat in die tradities zelf opgevat. Voordat je daar vanuit gemakzucht of vooroordelen of politieke winstbejag een oordeel over vergt.
1: Ja.
5: Veld.
1: Heeft u ervaring met hoe het goed kan uitwerken op het moment dat je weet hebt van wat er speelt op religieus gebied en daar ook inderdaad respect voor hebt, op zijn minst?
5: Ja, want ik heb afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan in Kenia en Nigeria. Een onderzoek vanuit het programma Yisra, waarin mensen met een missie leiding gaf aan het consortium. Was een Universiteit Utrecht, moet ik er even bij zeggen. En wij hebben daar in elk land 70 religieuze leiders geïnterviewd om aan hen te vragen, wat doen jullie nou tegen het geweld van Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab in Kenia? Eigenlijk vanuit de gedachte, in heel veel landen is er vaak geen sterke overheid, maar zijn wel die religieuze actoren, religieuze leiders vaak actief. Maar wat doen ze nu eigenlijk bij het tegengaan van gewelddadig extremisme? En ik was persoonlijk echt verrast hoezeer zij een rol spelen al in een heel vroeg stadium met allerlei manieren om jongeren te behoeden voor radicalisering, hoe ze dialoog aangaan, hoe ze zelf ook kwamen met er moet meer religieuze geletterdheid komen, want onze jongeren weten niet goed hoe ze onze eigen traditie moeten begrijpen. Dus onderwijs is nodig, ook tussen religies moet er meer religieuze geletterdheid komen. En dat was ook een van de dingen die mij bevestigt in de analyse. Diplomaten moeten ook weten en durven samenwerken met maatschappelijke religieuze actoren.
1: Ja. Nou, dat is wel interessant, want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, en ook wel door diplomaten, van ja, religie is een bron van alle kwaad. Daar komen al die conflicten vandaan. Maar het is ook een bron van oplossing.
5: Ja, en ik zou willen dat we daar eens wat meer naar keken. En als je het helemaal even omdenkt, dan is het eigenlijk wel een ontzettend groot wonder dat al die religies die er zijn voor zoveel vrede zorgen.
1: Als je, ja.
5: Ja.
1: Nou ja, maar ja, het anders zal zeggen voor zoveel oorlog.
5: Ja, maar de focus gaat automatisch naar het conflictueuze, het irrationele, het wanstaltige en dan krijgt het aandacht. Dus heel veel boeken hebben ook altijd religion en conflict enzovoort. Maar als je kijkt hoeveel religie gewoon bijdraagt aan het gewone samenleven, als je weet dat meer dan de helft van de ziekenhuizen wereldwijd met een religieuze achtergrond is ontstaan. Nou ja, je kunt zo'n hele, als je met een religieuze lens gaat kijken, dan zeg je op een gegeven moment ook van wow. Ze doen gewoon ongezien heel veel goeds. Maar waarom focussen we altijd op het negatief? En dat willen we ook in die leergang wel laten zien. Het is echt een liberale bias om het altijd vanuit dat irrationele, subjectieve en conflictueuze te bekijken.
1: Ja. Ik ging vroeger regelmatig op pad met iemand die bij de VN veel deed in vredesmissies. Nou, die had altijd als missie to win the hearts and minds of the local people. Je moet je harten winnen. En hij zei altijd inderdaad, dat gaat ook via religie. Want dat is voor mensen heel belangrijk. Dus als je daar niet over praat met ze, als je daar voorbij gaat, dan mis je het echte contact.
5: Ja, ik zou toevoegen hearts, maar ook souls.
1: Ja.
5: Ik bedoel, dit zijn mensen die, dat zijn wij niet meer gewend, maar voor wie alle aspecten in het leven in sommige gevallen gestempeld worden door religie. En als je op dat niveau niet connect, ik zei het vanmiddag nog tegen iemand, eigenlijk zou een diplomaat, als die een contact aangaat, niet alleen moeten checken wat is de BNP, waar staan ze bij Transparency International en hoe is de mensenrechtssituatie, maar ook hoe staat het met godsdienstvrijheid?
1: Ja.
5: Want als je weet hoe het met godsdienstvrijheid is, dan weet je ook welke rol religieuze actoren speelt. Ja. Dus dat is zomaar even een klein iets wat je zou kunnen toevoegen aan.
1: Ja, en nog even heel kort, nu gaan die lessen straks beginnen. Wie gaan er allemaal lesgeven? Of krijgen ze de hele tijd u?
5: Nee, dat zou te veel van het goede zijn. Ik ben wel steeds aanwezig en in de buurt om te begeleiden. Er zijn drie gastdocenten. Sophie van Bijsveld over rechtsstaat, democratie. Maurits Berger over islam, beelden van de islam. Beatrice De Graaf over MAGA, Rusland, terrorisme, crisis. Die kan eigenlijk alles bespreken. Dan komt ook mensen met een missie aan bod. Nodigen een aantal religieuze leiders uit. En dan afrondend.
1: En zou de politici het ook kunnen gaan volgen?
5: Officieel zijn die ambtenaar. Ze zijn welkom. Ik hoop op een diverse groep.
1: We gaan het zien. Dank Simon Polinder, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9:00 langs de lijn en omstreek.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
10: EO. Geloof, hoop en liefde. Nooit meer slapen. VPRO. De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
11: Ik ga in gesprek met zangeres Betty Kraft.
12: Vannacht.
11: Stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft, om haar 80ste verjaardag te vieren, in de theaters met een muzikale voorstelling Beppie 8.0.
10: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag, vanaf 12 uur, op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
15: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Odido. De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: NPO Radio 1, 7 uur.
0: Stefan Komduur.
12: Goedenavond. Valse meldingen doen bij de kinderbescherming of de politie om op die manier psychische druk uit te oefenen op iemand. Vandaag stond voor het eerst iemand voor de rechter voor dit soort stalking bij proxy. Wat dat precies inhoudt, hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Gideon Dijkers.
22: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsten volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Duitsland loopt risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. Daarvoor waarschuwt het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Volgens correspondent Gien Balduk houdt Duitsland rekening met meer aanslagen in het land.
23: En dat komt onder meer volgens de BND omdat Rusland Duitsland meer en meer als hoofdvijand is gaan zien. En daarom ook bereid is tot vergaande aanvallen in Duitsland. En daar dus ook steeds verder in gaat met bijvoorbeeld aanslagen op defensiebedrijven en kritische infrastructuur. Met mogelijk ook dodelijke slachtoffers. En ook de bereidheid tot moordaanslagen bijvoorbeeld.
22: Deze zomer werden bij het vliegveld van Leipzig nog drones met explosieven gevonden. En Duitsland denkt dat Rusland daarachter zit. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw opgepakt die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Het zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden op die lijst, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen die wachtlijsten op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wel goed nieuws. De wachtlijsten groeien namelijk minder hard en in sommige regio's zijn ze zelfs aan het dalen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het onwenselijk dat een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF 2 jaar geleden in Den Haag aanwezig was bij een vredesconferentie. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat hij onder een valse naam deelnam aan een panel. Volgens Berendsen kon Nederland weinig tegen zijn komst doen.
24: In die zin onwenselijk dat iemand daar op een podium aanwezig is. De situatie in Soedan is sowieso verschrikkelijk. Dat betekent dat er meer druk uitgeoefend moet worden. Maar ja, op dat moment, in 2024, was er geen arrestatiebevel. Hadden we dus ook geen grondslag om hem te arresteren.
22: De man is binnen de RSF verantwoordelijk voor de inkoop van wapens. En een klein vliegtuig is gisteren in Tanzania bij het opstijgen in botsing gekomen met een zebra. Het dier overleefde dat niet. Het vliegtuig steeg op voor een vlucht naar Zanzibar met aan boord 26 passagiers en 4 bemanningsleden. Zij raakten niet gewond. Het landingsgestel raakte wel beschadigd en kon niet meer worden uitgeklapt. Daardoor moest het vliegtuig uitwijken naar Kilimanjaro Airport. Daar maakte het vliegtuig een buiklanding. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht dan op grote schaal weer mist bij 8 tot 12 graden. Morgen dan wolken en zon. Met in het noorden een enkele bui. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden.
12: Dankjewel, Sydney. De situatie op de weg. De laatste files hopelijk. Erik Evengroen, goedenavond.
2: Hai, goedenavond, Stefan. Ja, dat klopt hoor. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Er staan nog enkele korte met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Echter één uitzondering helaas. De A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat nog altijd een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
27: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van 5 oktober. Vanavond over wat als stalking zo heftig wordt dat iemand valse meldingen over je doet bij verschillende instanties. We hebben het over het mbo, want wordt daar zo weinig waardering over uitgesproken? En wat als dat dan gebeurt, ga je dan niet schamen als je erop zit? En wie is Naum Schuster Eliassi, de Israëlische vredesactivist en comedienne die deze week in Nederland optreedt? Gaan we allemaal bespreken tot 9 uur. Voordat we daarmee aan de slag gaan, eerst onze dagelijkse ronde langs de velden. Te beginnen bij het kabinet, want die wil dat kinderen op basis- en middelbare scholen ook geen telefoon meer mogen gebruiken in de aula of het schoolplein. Eerder werd de telefoon al verboden in het klaslokaal. Het kabinet hoopt zo kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen online gevaren. Nu alleen nog de kinderen zelf overtuigen.
1: Je hebt hem wel gewoon bij je.
2: Ja.
3: Ja. Ja, check toch niet.
4: Je telefoon moet niet alleen verboden worden in de klas, maar ook in pauzes en op schoolpleinen. Dat wil meerderheid van de Tweede Kamer.
5: Slecht idee.
6: Ja, ik vind het wel goed, maar
7: stel je voor er is iets gebeurd thuis en je ouders moeten contact met je opnemen.
8: Dan heb je hem liever dichtbij je dan thuis of in de kluis.
9: Niet iedereen houdt zich eraan.
1: Hou jij jezelf wel aan?
9: Ah, nu wel.
1: Hoezo nu wel dan?
9: Mijn telefoon ligt in de sloot.
0: Dan de wetapunga, een van de zwaarste insecten ter wereld. Die werd met uitsterven bedreigd, maar is nu gered. Dat diertje komt voor in Nieuw-Zeeland. En daar zijn nu 10.000 exemplaren van bijgefokt. Een klein insect, dat is het niet, want het kan zo groot worden als een volwassen mensenhand. En het is nog lief ook.
10: Despite how they look, and their name does kind of translate to God of ugly things, which I think is a bit harsh. They're really important animals, important ecosystem engineers, and a fantastic ambassador for insects worldwide.
11: This is just awesome. They're my favorite animal on the planet. I love them with all my heart.
0: Dan naar Ed Sheeran, die heeft een nieuw voorprogramma gevonden. De zanger kwam onder vuur te liggen nadat Macklemore uit zijn voorprogramma werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade, die neemt de taak nu op zich en zei het volgende.
12: What's happening over there is not right. But if we're going to get through this, we also need people who are brave enough to step out into the middle place, that common ground. That bonfire in the middle of the field that sees both sides.
0: Ja, kan de kracht van muziek helpen bij de behandeling van een verslaving? Dat wilden onderzoekers op een Britse universiteit wel weten. De eerste resultaten, die zijn positief. Deelnemers die muziek maakten met instrumenten of computersoftware bleken minder behoefte te hebben aan alcohol en aan drugs. En dat is natuurlijk goed nieuws, al is dit nummer van Oasis dan wel wat tegenstrijdig.

0: alcohol en sigaretten. Daar zocht hij naar. Dan nog even naar de sportwereld. Formule 1-coureur Bottas wil niet alleen laten zien hoe snel hij in de auto is, maar ook op de fiets. De Fin is gisteren naar de Grand Prix van Maleisië op de gravelbike gestapt en gaat een rit van meer dan 300 kilometer maken naar de volgende racelocatie. Die is dan in Singapore, waar hij donderdag al aanwezig moet zijn voor de mediadag. Deze fan die zwaaide hem uit.
1: Valtteri! Valtteri! Woehoe! Be careful!
0: Ja, wees voorzichtig. Natuurlijk veel succes, Bottas, gewenst. En in die rode draad gaan we dan naar de rechtbank in Rotterdam. Want daar stond vandaag een man terecht voor stalking. En niet voor de klassieke manier, op de stoep staan, veel bellen, maar stalking bij proxy. Zometeen gaan we dieper in wat dat dan precies is. Want dat is nog nooit, werd iemand dat ten laste gelegd in Nederland. Familierecht en slachtofferadvocaten keken dan ook met veel interesse naar deze uitspraak. Een van hem is Ingrid Vledder, advocaat in het familierecht en auteur van het boek Met liefde heeft het niets te maken. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De man die terecht stond, Armand S., werd dus beschuldigd van stalking by proxy. Hij zette derden in om zijn ex lastig te vallen, met als reden dat hij zijn kind wilde zien, die bij zijn ex-vriendin woonde. Het inzetten van derden om een ex te beschadigen. Wat wordt daarmee bedoeld, mevrouw Vledder?
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel het klassieke beeld van stalking dat kennen ze. Door de straat van je ex rijden om te kijken of ze thuis is, of bij iemand op het werk verschijnen, of 100 keer bellen. Maar dat stalking by proxy is eigenlijk, ja, heeft vandaag heel veel aandacht gekregen. En dat is het gebruik maken van derden. Dat kunnen instanties zijn of professionals zijn, om meestal je ex-partner na scheiding te belagen. Dus dat kun je bijvoorbeeld doen door valse aangiftes te doen bij de politie of onterechte veilig thuismeldingen. Maar van alles en nog wat inzetten om ook na scheiding nog steeds bij je partner of je ex-partner kapot te maken. En dat is in deze zaak staat dat centraal.
0: Ja, die man bleef aangiftes doen tegen zijn vrouw, bleef steeds nieuwe zaken weer opwerpen om toch maar weer opnieuw proberen die kinderen terug te krijgen. De verdachte is vanmiddag veroordeeld tot 14 maanden onvoorwaardelijke zelfstraf voor het stalkinggedeelte. Een contactverbod heeft hij gekregen en een gebiedsverbod van 5 jaar. Maar hetgeen waar we vandaag over praten, dat stalking by proxy, dat is niet bewezen verklaard. Hoe kijkt u naar de uitspraak? Bent u er desondanks wel tevreden over?
2: Nou, het is deels bewezen verklaard. Hij is dus wel veroordeeld voor het doen van die valse aangiftes. Mm-hmm. Zo deed hij bijvoorbeeld aangiftes wegens het onttrekken van aan het ouderlijk gezag, terwijl hij wist dat hij op dat moment het gezag niet had. Daar is hij voor veroordeeld. Maar wat hier een hele grote rol speelt, is dat deze twee partijen die hebben, ik geloof, 116 gerechtelijke procedures gehad, familierechtelijke procedures. En het OM heeft hem ook vervolgd om dat als legal abuse veroordeeld te krijgen. En daarvan heeft de rechtbank gezegd, het is onvoldoende bewijs. En op dat punt is hij dus vrijgesproken. En ik denk dus, ja, als ik denk aan het slachtoffer, dan denk ik dat zij aan de ene kant dit vonnis als een enorme erkenning ziet voor alles wat zij in de afgelopen jaren heeft meegemaakt met haar ex-partner. Maar ja, dat het punt van die legal abuse, hè, dus mm-hmm. het specifiek inzetten van gerechtelijke procedures om eigenlijk na scheiding je ex kapot te procederen. Ja, dat niet tot een veroordeling is gekomen. Ik denk dat dat een teleurstelling is. Maar goed, het OM kan natuurlijk ook gewoon in beroep, hè? Dus het is niet klaar na vandaag.
0: Nee, precies. En dat is goed dat u dat zegt. Dat kan natuurlijk altijd nog in het rechtssysteem. Hoe vaak komt dit nou voor in Nederland?
2: Verwacht u dat er in beroep gegaan wordt? Ja, ik verwacht dat de OM het gaat doen. Die zitten sowieso heel erg op dit onderwerp. Wat ik dan post-separation abuse noem. Dus na scheiding nog steeds op allerlei manieren proberen je ex-partner te schaden. Dus het zal mij niet verbazen als de OM op dit punt ook in beroep gaat. En ja, in beroep heb je natuurlijk gewoon een nieuwe ronde. En mm-hmm. ben je opnieuw proberen dat bewijs rond te krijgen.
0: En waarom zit het Nederlandse OM hier zo op?
2: Omdat het onderwerp van intieme terreur, maar ook intieme terreur, hoe dat na scheiding eruit ziet. Ja, mensen hebben heel erg de neiging om te denken dat, nou, geweld tijdens een relatie, dat stopt wel als die mensen nou eenmaal uit elkaar gaan. Maar intieme terreur kenmerkt zich door dat het juist na scheiding vaak ook nog eens een keertje erger kan worden. Nou, daar is nu veel meer aandacht voor. En ik denk dat deze strafzaak daar ook een uitvloeisel van is. Dat we dit ook als samenleving veel serieuzer nemen. En daar hoort natuurlijk vervolg en berechten van plegers hoort daarbij.
0: En als er meer aandacht voor is, betekent dat ook dat we betere cijfers er dan over hebben tegenwoordig? Hoe vaak komt dit voor?
2: Ik denk dat het lastige is om te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat je in heel veel zaken, als er sprake is van intieme terreur tijdens de relatie, dat het dus na scheiding dat het zich voortzet. Maar bijvoorbeeld stalking by proxy, hoe vaak dat specifiek voorkomt, ja, daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar het begint sowieso, denk ik, dat mensen überhaupt nu veel meer besef krijgen dat zoiets bestaat.
0: Ja, en kunt u toch nog even wat concreter maken, wat inzichtelijker? Wat voor gevallen krijgt u zelf als advocaat onder ogen?
2: Ja, wat ik heel veel zie is dus legal abuse. En zeker als mensen kinderen hebben en gezamenlijk gezag, kun jij na scheiding door dat gezamenlijk gezag eindeloos je ex-partner dwars zitten. Door bijvoorbeeld geen toestemming te geven als zij op vakantie wil gaan. Of het onmogelijk maken dat iemand een identiteitsbewijs voor een kind aanvraagt. Of het traineren voor de schoolkeuze. Het gezamenlijk gezag is eigenlijk een instrument van een pleger om nog steeds ook na scheiding dwang en controle uit te oefenen. Dus je kan eigenlijk dat hele stalking by proxy niet loszien van het gezamenlijk gezag. Het wordt veel makkelijker om iemand via derden te belagen als er kinderen zijn.
0: En hoe moeten we dat juridisch bekijken? Valt dat dan nog onder het partnergeweld? Of is het dan niet meteen een zaak van het strafrecht? Waar scharen we het onder?
2: Ja, het is een uitvloeisel van partnergeweld wat tijdens de relatie plaatsvindt of plaatsvond. En wat zich dus voortzet na scheiding. En dat is iets wat wij als samenleving heel slecht herkennen. Want wij denken van, nou ja, die mensen zijn uit elkaar, dus die hebben niks meer met elkaar te zoeken. Het zal wel ophouden. En dan zie je eigenlijk dat het geweld van vorm verandert. He, dus iemand pleegt geen fysiek geweld meer, maar probeert zijn ex-partner via die kinderen te schaden. En dat is hier ook gebeurd. Ik begrijp uit de Volkskrant dat hij in de gevangenis zit, maar dan vervolgens nog steeds 77 keer op één dag zijn ex-partner belt. Dus dat gaat. Ik denk dat het lastige is om te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat je in heel veel zaken, als er sprake is van intieme terreur tijdens de relatie, dat het dus na scheiding dat het zich voortzet. Maar bijvoorbeeld stalking by proxy, hoe vaak dat specifiek voorkomt, ja, daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar het begint sowieso, denk ik, dat mensen überhaupt nu veel meer besef krijgen dat zoiets bestaat.
0: Ja, en kunt u toch nog even wat concreter maken, wat inzichtelijker? Wat voor gevallen krijgt u zelf als advocaat onder ogen?
2: Ja, wat ik heel veel zie is dus legal abuse. En zeker als mensen kinderen hebben en gezamenlijk gezag, kun jij na scheiding door dat gezamenlijk gezag eindeloos je ex-partner dwars zitten. Door bijvoorbeeld geen toestemming te geven als zij op vakantie wil gaan. Of het onmogelijk maken dat iemand een identiteitsbewijs voor een kind aanvraagt. Of het traineren voor de schoolkeuze. Het gezamenlijk gezag is eigenlijk een instrument van een pleger om nog steeds ook na scheiding dwang en controle uit te oefenen. Dus je

0: zag eindeloos je ex-partner dwars zitten. Door bijvoorbeeld geen toestemming te geven als zij op vakantie wil gaan. Of het onmogelijk maken dat iemand een identiteitsbewijs voor een kind aanvraagt. Of het traineren voor de schoolkeuze. Het gezamenlijk gezag is eigenlijk een instrument van een pleger om nog steeds ook na scheiding dwang en controle uit te oefenen. Dus je kan eigenlijk dat hele stalking by proxy niet loszien van het gezamenlijk gezag. Het wordt veel makkelijker om iemand via derden te belagen als er kinderen zijn.
1: En hoe moeten we dat juridisch bekijken? Valt dat dan nog onder het partnergeweld? Of is het dan niet meteen een zaak van het strafrecht? Waar scharen we het onder?
0: Ja, het is een uitvloeisel van partnergeweld wat tijdens de relatie plaatsvindt. Of plaatsvond en wat zich dus voortzet na scheiding. En dat is iets wat wij als samenleving heel slecht herkennen. Want wij denken van, nou ja, die mensen zijn uit elkaar, dus die hebben niks meer met elkaar te zoeken. Het zal wel ophouden. En dan zie je eigenlijk dat het geweld van vorm verandert. He, dus iemand pleegt geen fysiek geweld meer, maar probeert zijn ex-partner via die kinderen te schaden. En dat is hier ook gebeurd. Ik begrijp uit de Volkskrant dat hij in de gevangenis zit, maar dan vervolgens nog steeds 77 keer op één dag zijn ex-partner belt. Dus dat gaat gewoon door, ook al zijn die mensen jaren uit elkaar.
1: En toch even, we kunnen ons allemaal een voorstelling van maken wat voor gevolgen dat heeft voor degene die dat overkomt. Maar kunt u toch ook daar een voorbeeld van geven? Van mensen die er slachtoffer van zijn?
0: Ja, die gevolgen zijn enorm. Ik begrijp uit de Volkskrant dat dit specifieke slachtoffer complexe posttraumatische stressstoornis heeft gekregen. Arbeidsongeschikt is geraakt. Ja, moet je eens voorstellen dat jij 116 procedures hebt in een paar jaar tijd. Alleen al het geld wat je daaraan moet besteden, maar ook tijd en energie. Terwijl je ook nog daarnaast alleen de zorg hebt voor dat kind. Mm-hmm. Dus wat ik zelf ook in mijn eigen praktijk zie, is dat heel veel slachtoffers er echt aan onderdoor gaan. Ze raken geïsoleerd, juist doordat derden erbij betrokken raken. Wat ik ook heel veel zie, en dat is ook een soort van trend, is dat plegers klachten gaan indienen tegen die familierechtadvocaten. Die dus proberen te helpen, maar dan vervolgens zelf geconfronteerd worden met klachten, waardoor.
1: Heeft u dat zelf ook meegemaakt?
0: Heel veel van mijn collega's die zeggen ook van, ik doe dat soort zaken niet meer, want het kost me gewoon te veel tijd. En dan zie je dus eigenlijk dat een pleger allerlei instanties inzet om dat slachtoffer te isoleren.
1: En wat vinden de instanties daar zelf van? Een veilig thuis waar meldingen worden gedaan over, nou, door die persoon dus, vaak meldingen die niet kloppen, maar die wel steeds opnieuw gedaan mogen worden. Hoe reageren dat soort instanties daarop?
0: Nou, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om scherp te gaan kijken naar wat gebeurt hier nu eigenlijk. Want het kan natuurlijk ook een terechte melding zijn. Maar dat onderscheid van, goh, is hier nu een ouder een procedure aan het starten, omdat hij daar een terecht belang bij heeft, of is iemand nu voor een 10e of 20e of 30e keer een procedure aan het starten, eigenlijk alleen maar om die ex-partner kapot te maken. We moeten veel scherper dat onderscheid gaan maken. En we hebben toch heel erg de neiging om te denken, nou, waar twee vechten hebben twee schuld. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Hè, het klassieke vechtscheidingsbeeld. Soms is dat ook zo. Maar in gevallen waar er sprake is van eenzijdig geweld, worden dit soort zaken gemist. Want hoe is het mogelijk dat er dus 116 procedures bij een rechtbank zijn geweest, zonder dat iemand op enig moment heeft gezegd, ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk?
1: Maar heeft niemand bij die instanties gezegd, nu zijn we er wel klaar mee, dit is de 8e melding in een half jaar tijd, de 7e bleek al ook niet te kloppen, deze 8e nemen we niet meer mee?
0: Nou, kennelijk niet. Ik begrijp dat er 116 procedures zijn geweest, waarbij, en daar is hij overigens ook voor veroordeeld, valsheid in geschriften. Dus er zijn op enig moment ook vervalste omgangsverslagen in het geding gebracht. Dit kan heel erg lang duren. En daarom vind ik het ook zo goed dat de OM nu dit punt heeft gemaakt en heeft gezegd, we gaan het vervolgen. En ik verwacht ook eigenlijk dat dit soort zaken in de komende jaren, dat we dit vaker zullen gaan zien.
1: Ja, dat lijkt mij een goede ontwikkeling inderdaad. Want dan hopelijk maak je het minder interessant voor mensen om dit te doen in de toekomst. Wie doet dan doorgaans aangifte bij stalking bij proxy? Is dat dan uiteindelijk het slachtoffer? Zijn dat de instanties? Is dat het OM uiteindelijk die zegt, nu gaan we het een halt toeroepen?
0: Nou, het zal mij niet verbazen, eerlijk gezegd, dat er nogal wat slachtoffers zijn die de Volkskrant hebben gelezen en die ook misschien deze radio-uitzending

0: horen en denken, oh, maar dit is wat ik zelf ook heb meegemaakt. Hè? En die dus nu eigenlijk taal krijgen voor de ervaringen die ze in de afgelopen jaren hebben gehad. Dus ik verwacht eigenlijk ook dat er best wel wat slachtoffers zullen zijn die naar aanleiding hiervan ook aangifte gaan doen. Want uiteindelijk zul je als slachtoffer zelf aangifte moeten gaan doen. En vervolgens moet het OM natuurlijk die zaak gaan oppakken en onderzoeken en het naar de rechtbank brengen. Maar het zullen toch slachtoffers zijn in eerste instantie die aangifte moeten gaan doen. En ja, als je dat overweegt, dan zou ik ook echt aanraden aan mensen die luisteren om contacten op te nemen met een slachtofferadvocaat.
1: En staat de andere partij ook niet in zijn of haar recht, het recht om het kind te mogen zien? Ze hebben allebei toch recht op een goede omgang met een kind.
0: Nou, ik zeg altijd, het kind heeft recht op veilig contact. En je zult, als je nadenkt over omgang en contact, zul je die pedagogische belangen van het kind centraal moeten stellen. En zul je jezelf ook de vraag moeten stellen van wat zegt dit over een ouder dat hij dus een moeder 5 of 6 of 7 jaar na scheiding nog steeds probeert kapot te procederen. Dat hij vanuit de gevangenis nog steeds excessief contact opneemt. Wat zegt dat over dat ouderschap? En je kunt dit soort gedrag ook dus niet loszien van hoe iemand zijn ouderschap invult. En die vraag zullen we dus veel meer moeten stellen. En de focus moet ook veel meer, als je het mij vraagt, liggen op de veiligheid van het kind en de belangen. Mm-hmm. In plaats van dat je zegt, ja, beide ouders hebben recht op contact.
1: En noem me naïef, maar zou dan mediation, een stopgesprek, niet veel beter werken bij de dader bijvoorbeeld? Dat er op een gegeven moment toch echt door een veilig thuis, door een andere instantie, een stopgesprek met zo iemand wordt gevoerd?
0: Nee, kijk, dat zijn 2 verschillende dingen. Een stopgesprek kan in sommige instanties, als het nog niet volledig is doorgeëscaleerd, kan werken. Ik weet niet in dit geval of dat nou een reële mogelijkheid was geweest. Maar in ieder geval mediation, waarbij je dus partijen samen aan tafel gaat vragen, is totaal contra-geïndiceerd. Op het moment dat er sprake is van eenzijdig geweld, waarbij je dus een pleger hebt en een slachtoffer. Ja. En een totaal ongelijke machtsverhouding. Dan kan je niet zeggen, joh, we gaan eens even lekker samen aan tafel op zoek naar een oplossing. En dat is wel iets, dat is de fuik waarin heel veel van deze slachtoffers terechtkomen. Want die moeten juist samenwerken en die moeten de communicatie verbeteren. Terwijl hier echt iets heel anders
1: Eén
0: speelt.
1: Een agressor maar is eigenlijk.
0: Ja, en dat moeten we wel willen zien. En er zit gewoon heel veel naïviteit en wensdenken in het systeem. Want wij gaan ervan uit dat er altijd 2 betrokken ouders zijn. Nou, in heel veel gevallen is dat zo, maar niet in alle gevallen.
1: En als we even in de rechtszaal kijken, heeft die familierechter genoeg zicht op dit alles? Heeft hij al die dossiers, kunnen die goed ingezien worden? Al deze zaken, worden die goed samengebracht? En bereiken die ook de rechter die daar dan uiteindelijk iets over moet zeggen?
0: Nee, niet altijd. Niet altijd. Niet altijd weet die familierechter wat er in het strafrecht gebeurt. Wat ik zelf heel opmerkelijk vind aan deze uitspraak is dat er ook een contact- en locatiebod van 5 jaar is opgelegd door de strafrechter. Dus die heeft gemeend, er moet de komende 5 jaar geen contact komen tussen deze vader en moeder en het kind van inmiddels 10. En die heeft eigenlijk ook naar die familierechter toe het signaal afgegeven van dat er dus geen omgang kan komen. Dus ik vind dat ook een heel positief aspect van deze uitspraak.
1: Laatste vraag, wat moeten rechters, advocaten, hulpverleners volgens u nou doen om dat stalking bij proxy eerder te herkennen en die slachtoffers uiteindelijk beter te beschermen?
0: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Hè. Kijk, ik denk dat kennis is heel erg belangrijk. En daar werkt dus deze uitspraak enorm aan bij. En vervolgens moeten wij veel beter gaan kijken naar wie doet nu precies wat tegen wie. En welke impact heeft dat? En moeten we dat ook durven benoemen en daar consequenties aan verbinden? Juist ook om die slachtoffers te beschermen. Want het is afschuwelijk dat dit slachtoffer 10 jaar geleden een relatie heeft verbroken. En nu vandaag de rechtbank Rotterdam uitloopt. Dat dus kennelijk 10 jaar heeft kunnen duren. Ik denk dat door veel beter te kijken, dat we heel veel leed kunnen voorkomen.
1: Familieadvocaat Ingrid Vedder, dank voor de uitleg.

0: Underdog hoorden we hier. Alicia Keys was dit.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het 7:30. Sidney Dijkers heeft het nieuws.
2: Bij protesten op scholen in Frankrijk is vandaag een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij raakte zijn hand kwijt toen hij een flitsgranaat wilde oppakken die vlak daarna afging. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie bij een school in het plaatsje Lens, waar een protest uit de hand liep. Ook op andere plekken waren er weer rellen. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar banken en de Belastingdienst zeggen al te weinig tijd te hebben om hun systemen daarop aan te passen. Op de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië is een vrachtschip met graan in brand gevlogen en gezonken. Twee opvarenden zouden zijn omgekomen en 11 mensen zouden zijn gered. Volgens Oekraïense president Zelensky werd het schip getroffen door 2 Russische drones. Het meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het museum werd verbouwd en daarom werd het schilderij 5 weken tentoongesteld in Japan. Daar hebben zo'n 280.000 mensen het gezien.
0: Dankjewel. Erik, heb jij al goed nieuws over de A50?
3: Ja, die bus die daar heel lange tijd met pech stond, die is zojuist weg op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Ewijk en Paalgraaf staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Komende week treedt de Israëlische comedienne Noam Schuster Eliassi op in Nederland. Die groeide op in een zogenaamd vredesdorp in Israël, waar de Palestijnen en Israëliërs samenwonen. Een bijzondere plek, en daarom kon ze als kind op televisie en schudt ze handen met bijvoorbeeld Hillary Clinton en de Dalai Lama die het dorp komen bezoeken. Hoe ze dat nou allemaal vertaalt naar het podium hoor je zo meteen in de Rode Draad. Nu eerst namelijk
4: de week van.
0: De week van. Iedere week bij het 1-redacteur zit een week lang vast in een maatschappelijk onderwerp. En deze week, Maaike Mantel, ben jij dat? Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. Je bent een collega bij de Marker. En je gaat voor ons op onderzoek uit. Wat ga je onderzoeken deze week?
5: Ik ga me verdiepen in het onderwerp MBO schaamte. Ik denk een bekend thema voor velen, maar voor veel van mensen ook niet. Het gaat er eigenlijk over MBO'ers die zich schamen om MBO'er te zijn. Niet per se omdat ze zich daar zelf heel erg voor schamen, maar ook door de schaamte die een beetje vanuit de maatschappij opgelegd wordt. Ik kwam op dit onderwerp omdat er eind vorige week een documentaire in première is gegaan over MBO schaamte. Gemaakt door theatergroep Matrozen in samenwerking met een groep mbo'ers. En ik vond het een heel belangrijk onderwerp, dus ik dacht, daar wil ik dieper induiken.
0: Nou, we kunnen even luisteren naar een stukje uit die documentaire.
6: Ik wilde echt niet naar het mbo. Nee. Dat wilde ik echt niet.
7: Dat wil je vermijden.
6: Dat wilde ik echt vermijden. Ik dacht, maar dat ga ik niet doen.
8: Dat is een verkwisting van je talent.
9: Heb je wel eens gehad, maar je ziet er helemaal niet uit als een mbo'er? Je hebt heel vaak gehad.
10: Vet! Wat was stereotype mbo? Hoe ziet het uit?
11: Ik zeg altijd, we vinden het allemaal heel fijn als iemand je riolering komt doen, maar niet als je eigen kind een loodgieter wordt. Hoe raar is dat?
12: Heel veel mensen die op HAVO of VWO hebben gezeten, of categoraal gymnasia hebben gezeten, die zeggen dat ook eerlijk, dat als ze zich misdragen in die klasse, dan zeggen ze, nou doe eens even normaal joh. Je lijkt wel een VMBO-klas, of jullie lijken wel een VMBO-klas.
13: Ik zie gewoon niet in waarom iemand die universitair geschoold of HBO geschoold is, beter zou zijn dan een mbo-school. Ik zie het gewoon niet.
0: En waarom sloeg jij hier specifiek op aan? Waarom vind je het zelf zo interessant?
5: Ik heb zelf ook een mbo-studie afgerond. Dus ik herkende me heel erg in wat er besproken werd in de documentaire. En ook dat schaamtegevoel wel. Niet per se inderdaad omdat ik mezelf heel erg schaam voor het zijn van een mbo'er, maar meer omdat de maatschappij daar wel op een bepaalde manier naar kijkt. Dus je kan zelf heel erg trots zijn op je prestaties, maar toch is de maatschappij daar niet altijd even trots op, heb je dan het gevoel. Dus daarom vond ik het een heel herkenbaar onderwerp eigenlijk.
0: Ja, en daar zit dan ook meteen die schaamte, dat stukje.
5: Ja, omdat je vanuit de maatschappij, we hebben het ook heel vaak over laag en hoog opgeleide. Daarin zit al een soort, je bent lager dan de rest, zeg maar. Het zit heel erg in taal, in omgang. En ik herkende me daar heel erg in de documentaire.
0: Ja. Terwijl tegelijkertijd hebben we genoeg plekken hier in het programma en op de radio dat de wereld, Nederland, heeft mbo'ers nodig.
5: Ja, dat is het gekke eigenlijk een beetje. Want inderdaad, het neemt af de hoeveelheid mbo'ers die we hebben die een mbo-studie willen volgen. Maar tegelijkertijd is juist de vraag om mbo'ers heel erg groot. En ook 40% van Nederland heeft een mbo-studie afgerond. En toch is maar 5% van de Tweede Kamer is iemand met een mbo-achtergrond. Dus je ziet daar in hele scheve afwegingen eigenlijk. Je kan jezelf niet echt gerepresenteerd zien op die manier. En tegelijkertijd willen we de hele tijd meer mbo'ers hebben. Terwijl je representatie ook wel mist als mbo'er.
0: Mensen willen kosten wat het kost een hbo-opleiding doen. En komen er dan eigenlijk gedurende die hbo-opleiding achter dat ze toch beter mbo hadden kunnen doen bijvoorbeeld. Maar ze vanwege de schaamte willen ze zo graag HBO.
5: Ja, je kiest niet zomaar MBO. Dat is wel iets wat je misschien twee keer overweegt in ieder geval. Waarbij je denkt, nou, misschien dan toch HBO eerder dan MBO. Terwijl er misschien inderdaad mensen zijn op het HBO die ook denken, ja, ik MBO past meer bij mij. Ja, zeker.
0: MBO-schaamte. Jij gaat er onderzoek naar doen deze week. Wie wil je allemaal gaan spreken?
5: Ik hoop heel erg in gesprek te gaan met MBO'ers zelf over wat deze schaamte inhoudt. Waar komt het inderdaad vandaan? Maar uiteindelijk ook een beetje te komen bij wat is de oplossing? Zeg maar, hoe kunnen we hebben het er heel veel over en we hebben het al jaren ook over dat we daar iets mee moeten. Dit is ook niet zo lang geleden dat we pas echt studenten worden genoemd. Dat we studentenkorting krijgen, mee mogen doen aan introductieweken. Mm-hmm. Het is echt een long time. En ik hoop ook voor bijvoorbeeld stapelaars zoals ik. Ik heb uiteindelijk een HBO-studie afgerond. Maar toch is die MBO-achtergrond er altijd natuurlijk. Hoe gaan hun daar ook mee om? Dus ik probeer vooral met verschillende mensen denk ik in gesprek te gaan over die MBO-schaamte.
0: Nou, men mag reageren in de NPO-luister-app. Kan ook mailen naar de Rode Draad at bnnvara.nl. Veel succes, Maaike, deze week met jouw onderzoek. De komende twee dagen horen we updates. En donderdag kom je dan terug hier in de studio om je bevindingen allemaal te delen. Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: De Rode Draad. Ze groeide op in een vredesdorp in Israël, waar Palestijnen en Israëli's vreedzaam samenwonen. Werd daar een boegbeeld van, ging bij de Verenigde Naties werken en besloot het allemaal op te geven om uiteindelijk toch comedian te worden. Ik heb het over de Israëlische comedienne Naom Schuster Eliassi, beter bekend van haar show en documentaire Coexistence My Ass. Deze week treedt ze op in Nederland.
4: God, you're like, who is this tall lady? Is she Iranian? Is she Jewish? Is she Arab? Is she from the Mossad? Should I be boycotting this show? Why did she say Hamas? All very legitimate questions. We will get to all of them. Let me introduce myself. My name is Noam, and this is my show, Coexistence My Ass.
0: Ja, bij mij in de studio om over Noam Schuster Eliassi te praten is cabaretier en filmmaker Sharif Nasser. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent, want Sharif, jij bent door Noam gevraagd om in Nederland haar voorprogramma op je rekening, voor je rekening te nemen. Op je rekening mag ook, maar voor je rekening wordt het eer.
7: Ja, dat hoop ik.
0: Wat vond je van die vraag?
7: Ja, dat was een eer natuurlijk.
0: Heeft ze zelf gebeld?
7: Nee, we hadden over Instagram.
0: Zo gaat het natuurlijk tegenwoordig.
7: Ja, ik had ooit haar film Coexistence My Ass ingeleid met nagesprekken zo met jongeren. En daardoor hadden we contact via Insta. En ik zag, oh, ze komt optreden. Dus ik zei, ik kom naar je show kijken. Toen zei ze, oh, wacht, jij woont in Rotterdam, hè? Nee, jij komt niet kijken, jij komt spelen. En toen zei ik, wacht heel even, ik speel nooit in het Engels. Toen zei ze, ah, you'll be alright. Dus ik dacht, no, I won't be alright. Wacht even. Dus, maar ik ben toen meteen allemaal Engelse podia gaan bellen in Nederland. En ik kom gelukkig in die 2 weken tijd die ik heb tot van dat ik het hoorde, mm-hmm. tot ik moet gaan spelen. Heb ik nu 5 podia gevonden waar ik kan spelen. Dus,
0: Oké, om even werken, een beetje te oefenen.
7: Ja,
0: en vooral ook je Engels misschien te oefenen, dat je een beetje...
7: Ja, want sommige grappen werken toch echt anders in een taal. Je dictie is anders.
0: Zeker.
7: Er zijn heel veel...
0: Ben je er al achter gekomen? Heb je al dingen moeten schrappen? Dat je denkt, oké, dat werkt toch echt niet?
7: Ja, maar ook dat ik merk, oh, om hele andere dingen wordt ineens gelachen. Mm-hmm. Dus dat is wel echt goed om te ontdekken. Dat ik ook weet waar ik op moet focussen en welke dingen ik weg moet halen.
0: En dit gaat vooral om het Engels. Zijn er nog spanningen omdat het zij is dat je in haar voorprogramma staat?
7: Ja, dat probeer ik altijd los te laten tot het moment dat het daar is. Maar ze is zelf een super warm persoon, dus mm-hmm. dat helpt wel.
0: Dus kunnen we allemaal zien in de documentaire, die is te zien nog steeds op NPO Start. Een grote aanrader.
7: Ja, heel erg.
0: Toch, Coexistence My Ass. Straks meer over het optreden ook. Eerst nog even zijzelf, Noam Schuster Eliassi. Kan je er even neerzetten over wie hebben het?
7: Ja, zoals je eerder zei, Noam is dus opgegroeid in een vredesdorp. Daardoor dus ambassadeur geweest voor de vrede altijd. Bij de VN mocht ze spreken. Op een gegeven moment is ze ook... werd ze echt als ambassadrice dus ook de wereld ingestuurd.
0: Ja, ging echt voor de Verenigde Naties werken.
7: En dat, nou ja, ze zegt dat is natuurlijk een soort droombaan. Maar op een gegeven moment merk je van, maar wat ik aan het prediken ben, dat klopt helemaal niet. Want ze zag in haar land dat er eigenlijk helemaal geen samenleving was. Want ze zei, zoals ze ook zelf zegt in de show, van er is geen samenleving tussen een onderdrukt en onderdrukker. Je kunt alleen als gelijke samenleven. Mm-hmm. Dus daar was ze heel veel tegen aan het rebelleren. En dat zie je ook in die docu. En toen kwam 7 oktober valt ook nog eens in die docu. Dus toen gingen mensen natuurlijk haar aanvallen. Van, geloof je nu nog steeds in samenleving? Mm-hmm. En eigenlijk werd ze alleen maar feller. Omdat ja, ze heeft gewoon Palestijnse vrienden en zo. En dacht van, waarom gaat het zoals het gaat?
14: Ja, coexistence betekent samenleven. Hè?
7: Ja.
14: En zij noemt dus die documentaire My Ass. Dat staat helemaal nergens op dat idee. Ja. Waarom is die documentaire zo interessant om te bekijken over haar? Wat vertelde het jou?
7: Nou, het laat heel erg zien ook wat er daar in het land aan de hand is. Je ziet eigenlijk voor 7 oktober dat het al best wel moeizaam ging. En vervolgens na 7 oktober dat het alleen maar moeilijker wordt om nog te praten over vrede. Maar dat ze ook dus met de eigen vrienden ziet dat, dat dingen veranderen. En ja, dat is, eigenlijk moet je de documentaire zien. Het is echt heel interessant. En ook,
14: ik vond het interessant, ik heb er vanmorgen kunnen kijken, dat er toch ook zoveel via grappen, dat mensen daar ook wel voor open stonden, het publiek daar.
7: Ja.
14: In de beginfases, hè, nog in 2020 zien we haar bijvoorbeeld optreden. Later wordt het dus steeds benibeler eigenlijk, die situaties. Maar dat mensen nog wel ook op een soort verfrissende manier ernaar kunnen kijken.
7: Ja, humor verbindt je bent sneller geneigd om jezelf te lachen dan als je iemand je echt een spiegel voor houdt.
14: Ja.
7: Dan liever een lachspiegel.
14: Liever een lachspiegel. En je zag wel de zaal altijd, ging altijd nadenken. Je zag er wel op die gezichten dat mensen dachten, hé, maar wat ze hier zegt, dat is ook nog eens waar. Cabaretier Micha Wertheim, die heeft haar eerder en nu opnieuw weer naar Nederland gehaald om hier op te treden. We hebben ook daarover even gesproken en hij zei tegen ons, ja, Noam is naast activisten vooral een intelligente en zeer grappige comedienne. Wat maakt haar zo een goede comedienne, vind jij?
7: Nou ja, ik denk dat ze nietsomziend is en best wel gewoon de harde waarheid durft neer te leggen. Dus ze gaat niet voor de goedkope grap. En ze houdt het heel persoonlijk. En dat maakt haar, denk ik, gewoon in mijn ogen een goede comedian. Ze gaat niet voor laaghangend fruit.
14: Nee, en dat was ze wel eerst in de carrière. Dan een beetje poep en pies grappen.
7: Ja.
14: Komt ze dan op veel op festivals waar dat soort grappen worden gemaakt. En dan zegt ze ook op een gegeven moment van, maar dit, zo'n comedienne wil ik niet worden. Het moet ergens over gaan. Het moet over politiek gaan. Het moet over het leven gaan.
7: Ja. Ja, en dat merkt ze nu ook dat eigenlijk het steeds lastig wordt, ook met bevriende comedians. Dat ziet van, ja, maar jongens, gaan we het echt hierover hebben en waarom niet hierover? En ook mensen die haar als een landverrader ineens zien, omdat ze zo kritisch is.
14: Laten we even naar haar luisteren op het podium.
4: My mother is Iranian Jewish. My father is Romanian Jewish. They've been together since high school, so they basically grew up together. And they grew up to become the thing that Israelis love to hate the most. Woke progressive leftists. They believe in the radical idea that Israelis and Palestinians deserve the same equal human rights. Crazy, so radical.
14: Ja, door de ouders opgevoed met het idee dat Israëliërs en Palestijnen vrede kunnen samenleven. Dat gebeurde ook in het dorp waar zij samen woonden. Hoe heeft dat haar beïnvloed?
7: De jeugd, ze heeft hele goede vrienden die ze nog steeds heeft, die Palestijns zijn. En waarin ze ziet van, ja, die hebben hele andere rechten dan ik. Dus dat maakt het natuurlijk. Maar daarna spreekt ze trouwens Arabisch, dus ze treedt soms ook op voor Arabisch publiek. En dat is dus eigenlijk heel bijzonder en heel verbindend.
14: Dat ze allebei de groepen weet aan te spreken, aan het lachen weet te krijgen, inzichtelijk weet te maken. Ook misschien de absurditeit die in hun werelden aanwezig is. Maar ze komt uit een wereld waar het dus echt om samenleving ging. Hè. Ze leerde dingen in het Hebreeuws, maar ook in andere talen. Allemaal alles naast elkaar werd haar geleerd. Maar uiteindelijk is ze wel ook anders gaan nadenken over dat samenleven.
7: Mm-hmm.
14: Waar is die verandering gekomen?
7: Nou, ze zag dat ze kan wel in een dorp zitten waar dat heel erg gepredikt wordt en door de VN wordt aangehaald. Maar ondertussen het land zorgt totaal, er zijn totaal aparte regels. Ja, het is niet voor niets dat nu een apartheidstaat genoemd wordt. Er zijn aparte regels voor Palestijnen als voor Israëliërs. Mm-hmm.
14: Ze mogen niet. Buiten de muren van dat dorp was eigenlijk een hele andere wereld.
7: Ja, en ze zag het al bij de eigen vrienden dat die niet dezelfde dingen konden doen als zij. Dus ja, dan op een gegeven moment zeg je van, ja, maar hoe gaan we dan samenleven?
14: Mm-hmm.
7: En wanneer gaan we het hebben over samenleven? Mm-hmm.
14: Hoe kijk je naar zo'n dorp, dat dan bestaat wel?
7: Ja, ik zie het als een soort naïeve gedachte. Het is mooi en ik vind het is een duidelijk voorbeeld. Dat zou je meer moeten neerzetten. Kijk, dit is hoe het zou kunnen zijn. Alleen moet je dan wel wat harder inzetten op dat we dat dan ook echt gaan nastreven.
14: Nou, ze had nog een ander voorbeeld aan dan dat dorp. Ze gaat nog naar de coronatijd. dan moeten veel mensen... Ze zit op dat moment in Amerika. Ze studeert aan Harvard, aan de universiteit. En ze moet terug naar Israël. Ze heeft COVID. Ze moet in een hotel. En in dat hotel zitten opeens weer alle groepen mensen samen. Die hebben dan de plicht om 2 weken binnen te blijven. En ze zegt eigenlijk, hey, fuck, in dit hotel kunnen de Palestijnen en Israëli wel weer samen 2 weken binnen zitten.
7: Ja, ja, ja.
14: Dus als het moet, dan kan het eigenlijk gewoon.
7: Ja, precies. Ja,
14: vond ik bijzonder interessant om te zien.
7: Ja, dat was inderdaad een heel mooi moment om te zien. Maar dat is inderdaad, zoals je het dorp ook ziet, ja, het zou gewoon moeten kunnen.
14: Ja.
7: En ook zoals je het hier ziet in Nederland. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een paar Israëliërs tegenkwam. Die vroegen mij de weg in Rotterdam. En ik wees ze de weg, maar ik hoorde aan hun accent al dat ze Israëli's waren. En ik weet daar en daar en daar. Ze zei, oh, where are you from? Ik zeg, hier in Nederland. Ze zei, no. Maar ik zeg, oké, ik ben half Palestijn. En toen keek ze me geschrokken aan. Ik zeg, ja, nu moet je even nadenken of ik je nou wel of niet de juiste weg heb gestuurd. Ik zei, maar ik heb de juiste weg gestuurd. Ik heb je de juiste weg gestuurd. Echt, echt. Maar goed, stonden we er aan te kijken.
14: Die boodschap van Coexistence My Ass, daarmee toert ze ook nu door de wereld. Die wil ze verder brengen. Zeggen van jongens, dat is echt niet heel makkelijk als jullie denken. Daarmee toert ze door Europa, Wenen, Genève, Zurich, Londen. Deze week Amsterdam, Rotterdam. En wij hebben haar ook even voor de uitzending uitgebreid aan de telefoon gehad. En ze vertelt ons dit, wat ze hoopt te bereiken met haar show.
4: I hope that my stories and my personal experiences just give people a reason to laugh and also a reason to cry. I think that the audiences who come to my shows, there is a very special feeling of loneliness, I would say, sometimes with people who are connecting to my comedy. A lot of people who feel like they can't criticize Israel because they will be blamed for anti-Semitism. And I think that a lot of people, when they come to the show, they have this kind of like quote unquote permission. Okay, we can say things, we can be critical. It's not anti-Semitic, and I just make fun of everything, and also just through my personal story, I try to talk about sensitive things and not solve them, because comedy allows you to kind of celebrate the contradictions and the tensions rather than offering a solution.
14: Ja, ze vertelt hier onder andere dat ze opgelucht is over het publiek. Dat het publiek wat bij haar komt, moet het goed zeggen, opgelucht is. Dat ze even mogen lachen over alle ellende ook die in hun wereld aan de gang is. Comedy laat je over spanningen praten in plaats van een oplossing aan te bieden, zegt ze. Zie jij dat ook zo? Is comedy dat ook voor jou?
7: Ja, zeker. Ja, ja, het is heel verbindend. Je kunt, dat voel je ook vaak. Ik heb het ook wel eens dat ik op een groot event een keer met Van Nasreddin, waarin dus ook heel veel mensen samenkwamen die heel de avond gingen.
14: Nasreddin Char, de acteur?
7: Ja, Nasreddin Char, ja, sorry. Ja. Dat een event om geld ook in te zamelen voor Gaza. En toen kwam ik daarna met een comedy show. Dus er was heel veel daarvoor wat heel serieus was. Toen kwam ik met een stuk comedy. En dat mensen ook, dat je voelde in de zaal van, oh, eindelijk, ik mag ook even lachen. Want het was een soort verbinding van, het is pijnlijk, maar we mogen lachen. Dus het verbindt ook heel erg. En ik denk dat je, inderdaad wat ze zegt, de vragen opwerpen is al genoeg, zodat mensen erover praten. Dat is denk ik belangrijker dan dat je antwoorden forceert.
14: Dan ben jij ook cabaretier, half Palestijns.
7: Ja.
14: Maak jij ook grappen over Israël en Palestina?
7: Zeker, ja, ja. Ik kon niet anders. Ik heb het over dingen waar ik het dingen waar ik mee bezig ben. Die
14: ja, ook over die wereld, over politiek. Net zoals ja, wat zij ook zegt.
7: Nou, en ik merkte op een gegeven moment, als ik zeg in de zaal, ik ben half Palestijn. Ja, een dodere sfeer kan je niet wensen in een comedyclub. Dat je denkt, shit, dit wil ik niet hebben.
14: Gaat er niemand over joelen?
7: Heel soms, tegenwoordig. Ja. Maar dat is echt pas in het laatste jaar. Die 2 jaar daarvoor, echt niet. En dan moet je daar de angel uittrekken. Zeg van, yes, dank jullie wel. Dit warme welkom krijgen we ook bij de VN. En dan kan je doorgaan. En heb je het er eigenlijk over? Van ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben gewoon half Palestijn. En ik ben een mens. Dus je ziet nu voor het eerst
14: belichaming van een Palestijn staat
7: ja,
14: voor je.
7: Ja, in plaats van een nummertje in de krant. Mm-hmm. En daar vandaan kan je dan gaan praten.
14: En heeft dan nog het nummertje 7 oktober daar een verandering in gebracht? Is er een andere zaal op 8 oktober gaan zitten? Na de aanslag van Hamas?
7: Zeker. Zeker, ik weet dat toen het net gebeurd was, ja, ik had het vrij snel daarna erover. Want ik weet nog dat ik Raoul Heertje had horen praten toen bij de aanval van Oekraïne. Ja, en toen zei hij, sorry, ik kan niet grappig doen. Hier moeten we het over hebben. En hij had een paar scherpe opmerkingen, ook een paar grappen. En die hele zaal was aan. En vlak daarna dacht ik van, oh ja, het kwam 7 oktober later. Ik dacht, ik ga ook een Raoultje poelen. Alleen dat liep toch anders. Want die zaal was nog helemaal in de veronderstelling van, Israël is het slachtoffer. Er zijn geen twee kanten. Dus toen heb ik het even 2 weken laten liggen.
14: Oké, okay, en toen merkte je, heb je een paar woorden laten vallen. En toen kon de zaal het langzamer aan.
7: Gewoon, men zag steeds meer wat er gebeurde. En ik begon het meer vanuit menselijkheid aan te pakken dan... je wil niet pamfletterig worden.
14: Ja, laten we even luisteren hoe je dat doet.
15: Maar ik zie dat mensen wakker worden, weet je. Ook mijn buurman, Peter. Of zoals we in Rotterdam zeggen, Peter. Stemt altijd PVV. Nog voordat het mainstream was. Ja. Ja, nog voordat een derde van jullie het deed. Ja. Ja, en Peter die stond met tranen in zijn ogen aan mijn deur. Hij zegt, oh Sherif, ik kijk net naar het nieuws met Corrie. En ik zie die Palestijntjes onder het puin. En ik denk, dit kan het neefje zijn voor Sherif. Dit kan het nichtje zijn. Ja, dan komt het toch dichtbij, hè, zo'n conflict. Maar is je familie oké, Sherif? Ik zeg, nou, kijk, mijn familie is niet gebombardeerd. Want die wonen niet in Gaza, maar in de Westbank. Wat zeg je nou? Hey Corrie! Corrie! Sherif, kom maar helemaal niet uit Gaza, man. Die komt uit de Westbank. Ja, hebben we helemaal voor niks lopen janken.
14: Ja, je maakt mooi inzichtelijk, inderdaad, hoe dat dan gaat aan de andere kant. Hoe dat nieuws ook wordt gezien en gelezen. Krijg je kritiek op dit soort grappen?
7: Nee, op zich niet. Omdat, zeg maar, in het lange verhaal niet. Onder dit soort filmpjes krijgen altijd mensen die dingen roepen, ja.
14: Je deelt het ook op sociale media. Ja,
7: ja, ja. Ik probeer zoveel meer mogelijk te delen, omdat dit gewoon nog voor mij aan de hand is. En ik ben bezig. Ik wil in de zaal niet dat mensen het allemaal kennen. Maar het is. Ik heb wel eens gehad dat iemand bijvoorbeeld in de zaal wegliep of zo. Maar die heeft dan niet het hele verhaal gehoord. Dus dan loopt iemand boos weg. Want die
14: weet je de reden
7: anders.
14: Dan? Komt diegene terug? Lees je het een keer op Instagram in je direct messages?
7: Toevallig.

0: Heb ik het één keer gehad dat er bij een optreden er werden ook prijzen voor boeken uitgedeeld. Er was een schrijver is weggelopen. En die zegt, ja, dat kan niet. En die had familie, die tenminste, hij kende iemand en die was weer bij 7 oktober had slachtoffers daar. Kende een slachtoffer daarvan. En toen zei ik, toen achteraf, de pers is daar heel erg op gedoken. Mm-hmm. Toen zei ik, vind het jammer dat hij niet met mij in gesprek is gegaan. Toen is hij toch met mij in gesprek gegaan. En toen hoorde hij eigenlijk wat mijn boodschap was. Maar ja, zijn oren gingen gewoon, hij wilde het niet horen op dat moment. Terwijl ik dacht, ja, ik heb niks gezegd over 7 oktober. Ik ben dat niet aan het bagatelliseren. Dat is nog steeds een verschrikkelijke dag geweest. Mm-hmm. Het ging over iets heel anders. Dat Palestijnen niet per se altijd... Ze hebben in 2006 ooit op Hamas gestemd. Ja, wat wij in 2006 deden, daar willen we nu ook niet op aangesproken
1: worden. De politieke wereld is ook veranderd, inderdaad. Ook in Nederland sinds 2006. Terug even naar de komst van Noam naar Nederland, naar die comedienne. Want hoe wordt zij gezien na 7 oktober? Is daar ook een shift in geweest?
0: Nou, in de eigen land zeker. Ze kan in heel veel clubs niet meer spelen. Wordt gezien als landverrader. En zij is felle uitgesproken, maar het perspectief in Israël is heel erg geshift. Mm-hmm. Naar nee, we kunnen niet meer samenleven. Nee, want ze willen ons allemaal dood. Ja, dan kan je daar praten vanuit een ander perspectief, maar als mensen het echt niet meer willen horen.
1: Ze kan nog sporadisch optreden in Israël. Ja. Dat geldt niet voor haar vrienden die onlangs de documentaire Nazar hebben gemaakt. Daarin vertellen Israëlische militairen van hun gruweldaden over een gruweldaden die ze hebben verricht in Gaza. Laten we even luisteren.
2: I receive a lot of hate and threats. I don't think we're at a point where it's unsafe for me to live in Israel. I mean, Palestinians are the ones that are getting arrested and they're the ones who are under more immediate threat than me. This time will come because Racheli and Yuval, for example, they absolutely can't be in Israel right now because their profile is like very, very high with what's happening with Gaza. And I'm having conversations with them. When is the time where you say, okay, enough, I have to leave, I have to get out and do my art from outside? We will see. Maybe I can come to the Netherlands.
1: Ja, Noam zegt dat ze erover nadenkt, misschien te vertrekken uit Israël. En dat ze daar ook over heeft met de regisseurs van die NASA-documentaire. Vandaag werd bekend dat alle Nederlandse bioscopen die documentaire rond 7 oktober schrappen uit hun programma. Dat is de actualiteit op dit moment naar bedreigingen tegen de makers. Het is juist een verzoek van de makers zelf om die documentaire niet te vertonen. Wat vind je ervan, van die ontwikkeling?
0: Ik vind... Dat ze hem niet op 7 oktober willen laten vertonen, dat vind ik een hele goede keuze. Omdat je ook rekening moet houden met de pijn van anderen. Dat het even over iets anders gaat. Dus die keuze snap ik. Maar alle bedreigingen, het is verschrikkelijk. Want zij worden als landverraders gezien, terwijl ze gewoon de waarheid laten zien. En ik bedoel, zij zijn niet de enige. Dit is vanuit The Guardian opgezet. Daarnaast heb je ook nog bijvoorbeeld organisaties als Breaking the Silence die dit al jaren naar buiten brengen. Mm-hmm. Het is heel stuitend.
1: En vertellen die bedreigingen misschien niet nog meer dat ze echt op het juiste pad zitten. Dat het zo waar is dat mensen dus dat verhaal zo graag niet naar buiten willen hebben.
0: Absoluut, absoluut. Sterker nog, er is nu in Delft bijvoorbeeld een vrouw geweest die tijdens een vertoning riep dat ze aandacht wilde voor de slachtoffers van 7 oktober. En men dacht eerst van, oh ja, jeetje, iemand die natuurlijk geraakt is hierdoor. Maar dat blijkt ook weer via een organisatie. Het kan en die wordt gewoon gefinancierd.
1: Door Israël.
0: Door Israël. Om dus dit soort mensen daarheen te sturen. Om dingen te stoppen.
1: Om het narratief maar die kant op te laten blijven.
0: Absoluut.
1: Gaan.
0: Sterker nog, er is nog een alternatieve versie van NASA. Dus NASA documentary. En dan zie je een heel andere film die is opgezet door de staat. Om te laten zien hoe moraal het leger van Israël is. Dus ja, het is echt. Er zit een enorme machine achter om dit stil te houden.
1: Je doet het voorprogramma opnieuw even terug naar die optredens. Want heb je al bedacht dat je op het podium wil gaan gebruiken? Ga jij je als cabaretier met Palestijnse roots juist presenteren? Ga je een heel ander verhaal dan Noam vertellen?
0: Ik denk dat het zal sowieso een ander verhaal dan Noam zijn. Maar het is wel het persoonlijke verhaal van mij. Als half Nederlander die ook 50% van zwitte privileges wil. En als half Palestijn waar mensen een verkeerd beeld van hebben. Dat is denk ik een beetje de kern voor wat ik ga vertellen.
1: Nou, er gaat vast gejoeld worden, ook daarbij, denk ik.
0: Ja, want veel was al uitverkocht. Dus we hebben een extra show ineens gekregen in de middag in Amsterdam.

0: de 11e. En op vrijdag in Rotterdam gaan we naar een grotere zaal. In de Walhalla.
1: Precies, ja. Grote zaal. En die andere zaal, dat is de nieuwe Comedy Train. Hè? Ja, de beste gasfabriek.
0: Dus er zijn nu nog een paar kaartjes. Ga snel kopen.
1: Filmmaker Sharif Nasser, dankjewel. En die shows dus van de oomzuster Eliassi. Met Sharif in het voorprogramma zijn vrijdag en dus ook zondag. En voor die zondag zijn nog wat kaarten. Dankjewel voor je komst.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Milushka Meulens schreef het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar terug naar de schoenenboom.
3: Doordat ik zoveel las, had ik ook een plek om naartoe te gaan waar het veilig was.
2: En acteur en regisseur Diederik Ebbingen duikt in de wereld van de podcast. In het 5e seizoen van het satirische programma Promenade.
4: We denken ook eigenlijk elk seizoen, maar wat we nu gaan maken is zo raar. Nu zal er wel echt helemaal niemand meer kijken.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Stefan Komduur.
1: Goedenavond, bij ons was er weinig ophef, maar de toespraak van premier Jetten bij de Verenigde Naties afgelopen week had meer impact wereldwijd dan we denken, horen we zometeen in De Rode Draad, naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Sydney Dijkers.
19: Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen nu die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee waren op de vlucht het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND verwacht meer aanslagen op doelen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Hij houdt ook rekening met moordaanslagen, zegt correspondent Gien Balduk.
8: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
19: Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. En noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk waren aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten weer. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15 die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. En douane en politie hebben op Sicilië een busje onderschept van een Maltese dierensmokkelaar. Hij wilde met 300 schildpadden en 77 papegaaien de veerboot naar Malta nemen. De dieren hadden te weinig ruimte en de papegaaien staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Malta is volgens het Wereld Natuurfonds een belangrijke schakel in de smokkel van dieren. Alles is in beslag genomen en de smokkelaar is opgepakt. Het weer op vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht dan op grote schaal weer mist, bij 8 tot 12 graden uiteindelijk. Morgen dan wolken en zon, met in het noorden een enkele bui. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
28: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
29: Vergeet je niet in te smeren.
28: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
30: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
31: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Het komende uur heeft het politiek wat de boventoon voert. Heeft Rob Jetten zijn premierwaardige taal al gevonden? Hij had een drukke maand met allemaal begrotingsonderhandelingen, Prinsjesdag en ook nog eens die toespraak bij de Verenigde Naties. We bespreken straks naar 8:30 de woorden die hij koos in onze eigen rubriek Uitgesproken. Nu eerst naar het Binnenhof met onze eigen politiek redacteur Peter Kay.
1: OO Den Haag.
0: Want morgen wordt daar in de Tweede Kamer gedebatteerd over de defensiebegroting. De afgelopen dagen, ook dit weekend weer, hoorden we al veel over dreigingen tegen de NAVO, tegen Nederland. Hebben de Kamerleden zich dan ook al verschanst in de wandelgangen? Dat gaan we bespreken vanavond met jou, Peter Kay. Goedenavond.
2: Goedenavond, Stefan.
0: Onze politiek duider natuurlijk. En je hebt ook vanavond weer een gast meegebracht.

0: die voor de veiligheid volgens mij alvast in Den Haag is blijven zitten. Niet meer naar Hilversum is gekomen. Katkiri, goedenavond.
1: Ja, in de bunker van de Tweede Kamer.
0: Precies, nou genoeg beton daar te vinden in ieder geval. Daar komen ze niet makkelijk binnen. Kamerlid voor de Tweede Kamer voor oppositiepartij Pro. Allemaal om natuurlijk over die defensiebegroting te praten. Maar eerst even naar dit weekend. Want Pro, de partij van mevrouw Piri, heeft een goede week achter de rug. Pro is met 28 zetels de grootste partij in de nieuwe zetelpeiling. Met de VVD gaat het een stuk slechter. Bij WNL op zondag ondervroeg Rick Niemann, staatssecretaris Silvio Erkens, hoe het kwam dat de VVD er eigenlijk zo slecht voor staat.
2: Als VVD is dit gewoon een klote peiling voor ons. Weet je, daar kun je niet omheen draaien. Dit is niet leuk om te zien.
3: Ja, u zegt het is framing misschien, maar er wordt enorm gemort. Ja. Dat kunt u toch niet ontkennen. Wat doet de VVD nog in dit kabinet? Hoor je veel.
2: Maar dat ontken ik ook niet. En wat ik dan interessant vind om te zien is, het kabinet legt een pakket neer met punten voor links en voor rechts. Ook voor rechts. Dus box 3 naar vermogensminsbelasting. Box 2 de tarieven verlagen. Benzine- en dieselaccijns naar de vliegaccijns. En dan zie ik toch dat Pro dat heel slim aanpakt. Gewoon complimenten waar complimenten gegeven moeten worden. Die hangen de slingers op bij hun punten. En op rechts Nederland zie je dat eigenlijk iedereen elkaar daarna over elkaar heen buitelt om te vertellen wat er ontbreekt. Maar dat ook het beeld heel erg is dat het één kant maar opleunt.
4: Nou, mevrouw Piri, vreemd u zich vergenoegd in de handen. Dacht u van, nou Pro, we hebben het toch goed gedaan met die fusie. Wat was het gevoel? Met die klote peiling van de VVD, hè, om het wel even zo te herhalen.
1: Oh, oké. Nou, we waren in ieder geval blij met de peiling van Pro. Ik denk toch even een voetnoot. Er komen voorlopig, bij mijn weten, geen verkiezingen aan. Dus dan zijn peilingen minder relevant. Maar ik keek ook met een beetje verbazing naar de uitleg van de VVD, is het eerlijke antwoord.
4: Dit was de oud-campagneleider van de VVD, Silvio Erkens. Wat verbaast u dan zijn uitleg? Deze man heeft wel verstand van strategie.
1: Ja, volgens mij wat hij hier eigenlijk zei, GroenLinks, PvdA, inmiddels Pro, zeg ik het zelf nog verkeerd, dat Pro heel goed was in het uitpakken van het corona en dat rechts daar niet zo goed van in was. Maar volgens mij, wat ik heb begrepen in ieder geval van de collega's op rechts, als ik keek naar de algemene financiële beschouwingen, is dat ze gewoon niet blij waren met dat pakket. Dat is denk ik toch een andere analyse dan dat de VVD heeft gemaakt.
0: Ja, en de gedeeltelijke verklaring die Erkens ook geeft is dat links gewoon veel beter is, of Pro in ieder geval, met het vieren van de successen. Bent u dat met hem eens?
1: Nou, ik denk dat wij terecht blij zijn dat al die mensen die zijn gaan staken, dat wij inderdaad inmiddels geen enkele bezuiniging meer hebben op de sociale zekerheid. Dat was een van onze belangrijke eisen. Wij zijn nog steeds bereid om verder te praten met het kabinet over een totaalpakket. Maar heel fijn dat dit alvast gelukt is. Dus daar zijn we blij mee.
0: Terug nog even weer naar televisie. Terug even naar Lubach, want die vertelde het vorige week zo.
5: Pro is dus blij. Nieuwsuur ging langs bij de VVD.
6: Ik mis toch wel de complimenten aan Jesse Klaver.
7: En waarom zou ik dat doen?
6: Nou, omdat de overwinning is natuurlijk voor Pro.
5: Ja, maar dit is gewoon pesten. Hè? Bij Pro hebben ze taart, hè?
4: En, mevrouw Piri, heeft u een flink stuk taart er binnen gewerkt?
1: Nee, Jesse Klaver heeft de taart niet meegenomen naar de fractie. Maar
4: heeft hij alleen opgegeten? Nee, toch?
1: Nee. Meegenomen de volgende ochtend bij de mensen die eigenlijk het werk hebben verzet. En dat waren de mensen die hebben gestaakt. En om hen te feliciteren met hun eigen overwinning.
4: Dus u heeft helemaal geen stukje taart gekregen?
1: Nee, geen taart gekregen in de fractie. Nou, prima hoor. 'S Ochtends taart is niet het beste ontbijt.
0: Nee, klopt. Als er verjaardagen bij ons op de redactie zijn, dan sla ik hem vaak ook nog even over in de ochtend. Okay. Dat klopt. Maar wat ik nog wel interessant vind, wat toch even nog wel Lubach hier aanhaalt, is een opmerking van de VVD. Waarom zou ik die Pro feliciteren? Vindt u dat niet uiteindelijk flauw, dat VVD ook zo toch nog steeds in de wedstrijd zit?
1: Ja, weet u, volgens mij is het gewoon het slimst om op onszelf te concentreren. We hebben hier volgens mij 8 maanden lang heel consequent gezegd, dit gaan wij niet accepteren. En we zijn gewoon ontzettend blij dat het van tafel is. En ja, ik laat aan andere partijen om te kijken hoe zij daar dan op reageren.
4: Maar goed, moet je niet een beetje bescheidenheid juist hebben om te denken, de volgende deal kunnen we beter maken als we dat anders aanpakken? Strategisch slimmer. Niet zo vieren, maar juist een beetje tegemoetkomen.
1: Als we eigenlijk gaan zeggen, oeh, hier zit heel veel pijn voor ons in, maar we moeten het toch maar accepteren. Is dat
4: niet zo, maar wel gewoon een beetje zo rustig aan en dan denken van, je moet veel meer deals nog gaan maken, toch?
1: Ja, nou ja, kijk, volgens mij is het heel veel mensen in het land die zien gewoon een minderheidskabinet dat niet tot heel veel komt. Regeren is best moeilijk met zo weinig zetels. En wij bieden het kabinet samen met Volt een stabiele meerderheid aan, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Dat zullen we ook blijven doen. Dat betekent als we gaan onderhandelen,

0: dat je dan ook concessies moet doen. Dat hoort ook bij onderhandelingen. Maar we hebben nog geen uitnodiging gekregen voor een vervolggesprek, dus we wachten het af.
1: We wachten het af. We wachten ook af hoe die defensiebegroting eruit gaat zien. Daar gaan we zo meteen over praten. Want Peter, jij wilde nog graag even naar de documentaire NASA. Die wilde je graag bespreken, die documentaire, hoe het Israëlische leger te werk gaat in de verwoesting van Gaza. En dat woord NASA verwijst naar nevenschade. De massale slachtoffers die vallen bij een aanval op een doelwit. Bij de podcast De Dag van de NOS vertaalde zij al eerder een stuk uit dat proces dat in de film uiteen wordt gezet.
2: We zijn in Zichitkov. NASA stelt Kifaza to Arba.
3: Dit is het gebouw dat ik moest bombarderen. De NASA van die aanval was 4.
4: Wat is NASA?
3: Wat is NASA?
5: Nezek agavi. Kamuta anashim sholchim lamut pa matkifa.
3: Collateral damage. Het aantal burgers dat om het leven komt door een aanval.
4: Waarom is het allergie dat was het grootste kifa gaat?
3: Wat is het hoogste aantal dat je je herinnert van één luchtaanval?
6: Avalaya ishur shel 500 kilo. Al ben adam echad.
3: Er was een keer goedkeuring voor 500, voor één doelwit. 500, dat is een klein Israëlisch dorp. Ja.
1: Ja, goedkeuring die dus wordt gegeven door de Israëlische overheid om dan toch te bombarderen, ondanks de 500 mensen die daarbij op het leven komen.
7: Vanwege één kopstuk van Hamas.
1: Eén kopstuk van Hamas. En waarom was je onder indruk hiervan?
7: Nou, ik heb het nog nooit zo stil meegemaakt in de bioscoop. En ook na afloop verlieten mensen heel stil de zaal. Terwijl je heel veel al weet over de. Je hebt natuurlijk heel veel leed voorbij zien komen van Gaza. Maar als je dit zo op een rij ziet en je ziet dan de mensen die dat voor Israël hebben uitgevoerd. Wat op zich heel slimme mensen zijn. Maar die zien het als een soort systematisch werk wat ze doen. Dus ze bombarderen geen personen meer, maar ze zien een doelwit. En ze schakelen mensen uit.
1: De menselijkheid is er helemaal
7: en
1: uit.
7: En die zien ze ook nog gewoon, weet je wel. Dus ze kunnen alles zien daar in Gaza. En als er 20 mensen nevenslachtoffer zijn, dan maakt het eigenlijk niet uit. En dan zegt iemand die dat gedaan heeft, zegt, ja, ik had 3, 4 van die doelwitten met 80 slachtoffers of zo. Daarna ging ik lunchen. En 's middags had ik nog 5 doelwitten. En daarna gingen we met z'n allen naar de kroeg en een biertje drinken. En er zit geen enkel gevoel bij die mensen meer. Terwijl er gewoon 70.000 mensen zo zijn vermoord op die manier. En verwoesting van Gaza was ook gewoon doelgericht. Weet je, het moest allemaal stuk, zodat mensen daar niet meer konden wonen. En ook dat ging op zo'n systematische manier. Nou ja, als je dat allemaal achter elkaar ziet, dan ben je wel echt even stil en maakt het diepe indruk.
1: Mevrouw Piri, heeft u de film al gezien?
0: Nee, nog niet. Ik ging toevallig vrijdag kijken en toen waren de data hier in Den Haag, de stad waar ik woon, waren uitverkocht. Maar ik ben zeker van plan om het te kijken, maar het zal geen makkelijke kost zijn.
1: Het zal geen makkelijke kost zijn en het brengt ons natuurlijk ook bij dit vraagstuk. Het brengt ons bij Israël, want als je zo de technische kille kant van de militaire moordacties ziet, dan denk je ook wel eens snel aan de defensieindustrie die er natuurlijk achter zit en de Nederlandse banden ook met de Israëlische defensieindustrie. Bent u nog tegen die Iron Dome als u dit allemaal ziet? Is dat onderdeel van.
0: Anderhalf jaar na dato krijg ik die vraag nog steeds op de radio.
1: Ja, ja, daar is hij weer. En hopelijk is het antwoord ook goed dit keer. Is dat onderdeel van de inbreng in het begrotingsdebat van Defensie?
0: Nou, het is niet specifiek inbrengen van het debat. Volgens mij is het algemeen bekend hoe pro daarin staat. Maar ik vind zeer zorgelijk dat wij zo afhankelijk zijn van landen als Israël voor een heel groot deel van onze wapensystemen. En we hebben gewoon ontzettend veel, ook nog tijdens de afgelopen 3 jaar, voor meer dan 2 miljard euro hebben wij wapens gekocht in Israël die gewoon getest zijn live op Palestijnen in zowel Gaza als de Westbank.
1: Battle-tested noemen we dat dan.
0: Precies.
7: Ja, en per jaar wordt er inderdaad 163 miljoen euro aan Israëlse wapens uitgegeven. Moet u daar niet meer tegen doen dan? Is dat nog een onderwerp van debat voor u?
0: Nou, we hebben er vaker, heb ik er op gewezen. Kijk, op het moment dat Defensie echt stelt, we hebben dit keihard nodig voor de veiligheid van onze mannen en vrouwen. Ja, dan kan ik niet anders dan aannemen dan dat dat zo is. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen, als je kijkt, volgens mij had NRC toen uitgezocht, vanaf oktober 23 tot een paar maanden geleden hebben we 2 miljard euro van Nederlands belastinggeld besteed aan wapens uit Israël. Ik kan me niet voorstellen dat in al die gevallen het echt niet mogelijk was om daar alternatieven voor te vinden.
1: We gaan naar die defensiebegroting. We gaan naar alternatieven vinden. Andere wapens misschien inkopen ook. Daar wordt deze week namelijk over gedebatteerd. En vooral over de geldkant, over die begroting in de Tweede Kamer. In de komende jaren lopen de investeringen in defensie namelijk ook nog eens hard op in de begroting voor 2027. is voor de totale defensieuitgaven 28,9 miljard euro uitgetrokken. Echt een onwijs bedrag. Mm. En dat is inclusief de 3,1 miljard voor militaire steun aan Oekraïne. Ja, Kay, volgens mij zijn er veel partijen het wel eens dat er veel meer geld naar defensie moet. Toch? Dus dat is eigenlijk een heel makkelijk debat. Dat is binnen een uurtje beslecht.
7: Ja, dat zou je eigenlijk denken. Maar er zijn twee partijen wel echt tegen. Dat is de SP. Die vinden dat veel te veel geld voor defensie wordt uitgetrokken. En veel meer aan sociale zekerheid zouden moeten doen bijvoorbeeld. Of gezondheidszorg. En Forum ziet ook heel weinig in al die uitgaven voor defensie. Mm-hmm. En verder hoor je Mona Keijzer nog wel eens zeggen dat al dat geld voor Oekraïne, dat ook zwaar overdreven is. Dat we toch meer aan onze eigen burgers moeten denken. Maar verder zijn de vrijwel alle partijen voor deze hoge defensieuitgaven. Zelfs pro, waar vroeger GroenLinks toe behoorde, die helemaal nooit zat te porren waren voor defensieuitgaven. Maar ja, mevrouw Pierre, die is inmiddels om, geloof ik. Maar die zal vast wel heel kritisch zijn bij het debat, denk ik. U heeft vast een paar puntjes die u wil aankaarten. Wat is het belangrijkste?
0: Nou ja, zeker. Kijk, pro steunt absoluut de grote investeringen die nodig zijn in defensie. En eigenlijk vanwege twee redenen. Eentje is die toegenomen Russische dreiging. Vandaag weer berichten, ook vanuit de Duitse inlichtingendiensten. We hebben vorige week onze eigen MIVD daarover gehoord. Dat is gewoon klip en klaar. Dat is gewoon echt een grote dreiging voor heel Europa en daarmee ook voor Nederland. Maar om de tweede reden, en dat is ook omdat we zien, eigenlijk al sinds president Obama, maar de laatste hier natuurlijk nog keihard, gewoon minder commitment van de Amerikanen aan die Europese veiligheid, minder commitment aan de NAVO. En ik hoef hier niet te herhalen wat Trump daar natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar allemaal wel niet over heeft gezegd. Dat betekent dat je, als je die toenemende dreiging hebt, je dus ook gewoon veel meer zal moeten investeren. Nou, is het probleem niet het geld, daar is het debat niet over. Maar wat ik eigenlijk het kabinet, waar ik me zorgen over maak, als je de defensienota leest, dan staat daarin, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid en Amerika onze belangrijkste bondgenoot. Daar staat in, wij willen onze investeringen in Amerikaanse defensiewapens.
1: Een miljard euro uitgetrokken. Echt een onwijs bedrag. Mm. En dat is inclusief de 3,1 miljard voor militaire steun aan Oekraïne. Ja, Kay, volgens mij zijn er veel partijen het wel eens dat er veel meer geld naar defensie moet. Toch? Dus dat is eigenlijk een heel makkelijk debat. Dat is binnen een uurtje beslecht.
7: Ja, dat zou je eigenlijk denken. Maar er zijn twee partijen wel echt tegen. Dat is de SP. Die vinden dat veel te veel geld voor defensie wordt uitgetrokken. En veel meer aan sociale zekerheid zouden moeten doen bijvoorbeeld. Of gezondheidszorg. En Forum ziet ook heel weinig in al die uitgaven voor defensie. Mm-hmm. En verder hoor je Mona Keijzer nog wel eens zeggen dat al dat geld voor Oekraïne, dat ook zwaar overdreven is. Dat we toch meer aan onze eigen burgers moeten denken. Maar verder zijn de vrijwel alle partijen voor deze hoge defensieuitgaven. Zelfs pro, waar vroeger GroenLinks toe behoorde, die helemaal nooit zat te porren waren voor defensieuitgaven. Maar ja, mevrouw Pierre is inmiddels om, geloof ik. Maar die zal vast wel heel kritisch zijn bij het debat, denk ik. U heeft vast een paar puntjes die u wil aankaarten. Wat is het belangrijkste?
0: Nou ja, zeker. Kijk, pro steunt absoluut de grote investeringen die nodig zijn in defensie. En eigenlijk vanwege twee redenen. Eentje is die toegenomen Russische dreiging. Vandaag weer berichten, ook vanuit de Duitse inlichtingendiensten. We hebben vorige week onze eigen MIVD daarover gehoord. Dat is gewoon klip en klaar. Dat is gewoon echt een grote dreiging voor heel Europa en daarmee ook voor Nederland. Maar om de tweede reden, en dat is ook omdat we zien, eigenlijk al sinds president Obama, maar de laatste hier natuurlijk nog keihard, gewoon minder commitment van de Amerikanen aan die Europese veiligheid, minder commitment aan de NAVO. En ik hoef hier niet te herhalen wat Trump daar natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar allemaal wel niet over heeft gezegd. Dat betekent dat je, als je die toenemende dreiging hebt, je dus ook gewoon veel meer zal moeten investeren. Nou, is het probleem niet het geld, daar is het debat niet over. Maar wat ik eigenlijk het kabinet, waar ik me zorgen over maak, als je de defensienota leest, dan staat daarin, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid en Amerika onze belangrijkste bondgenoot. Daar staat in, wij willen onze investeringen in Amerikaanse defensiewapens, mm-hmm, willen we uitbreiden. Ja, dan vraag ik me af of je echt een

0: alle partijen voor deze hoge defensieuitgaven. Zelfs pro, waar vroeger GroenLinks toe behoorde, die helemaal nooit zo te porren waren voor defensieuitgaven. Maar ja, mevrouw Pierre is inmiddels om, geloof ik. Maar die zal vast wel heel kritisch zijn bij het debat, denk ik. U heeft vast een paar puntjes die u wil aankaarten. Wat is het belangrijkste?
1: Nou ja, zeker. Kijk, pro steunt absoluut de grote investeringen die nodig zijn in defensie. En eigenlijk vanwege twee redenen. Eentje is die toegenomen Russische dreiging. Vandaag weer berichten, ook vanuit de Duitse inlichtingendiensten. We hebben vorige week onze eigen MIVD daarover gehoord. Dat is gewoon klip en klaar. Dat is gewoon echt een grote dreiging voor heel Europa en daarmee ook voor Nederland. Maar om de tweede reden, en dat is ook omdat we zien, eigenlijk al sinds president Obama, maar de laatste hier natuurlijk nog keihard, gewoon minder commitment van de Amerikanen aan die Europese veiligheid, minder commitment aan de NAVO. En ik hoef hier niet te herhalen wat Trump daar natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar allemaal wel niet over heeft gezegd. Dat betekent dat je, als je die toenemende dreiging hebt, je dus ook gewoon veel meer zou moeten investeren. Nou, is het probleem niet het geld, daar is het debat niet over. Maar wat ik eigenlijk het kabinet, waar ik me zorgen over maak, als je de defensienota leest, dan staat daarin, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid en Amerika onze belangrijkste bondgenoot. Daar staat in, wij willen onze investeringen in Amerikaanse defensiewapens willen we uitbreiden. Ja, dan vraag ik me af of je echt een goede analyse hebt gemaakt van die veiligheidssituatie.
2: Want u wil graag eigenlijk de strategische autonomie voor Europa hebben, veel meer loskomen van die Amerikanen.
1: Zeker, omdat ik denk dat het enorm veiligheidsrisico voor ons is als we er alleen maar op blijven vertrouwen dat de Amerikanen er straks wel voor ons zijn als het nodig is. Ik denk dat er genoeg signalen zijn dat daaraan getwijfeld wordt. Ik hoop van harte dat het niet nodig is. Maar ik denk op het moment dat je zoveel miljarden investeert, doe dat dan ook Europees. Zorg ervoor dat je veel meer die Europese defensiemarkt opbouwt. Zorg ervoor dat je hele grote aankopen Europees coördineert.
2: Sorry dat ik u onderbreek, maar als u even van een schaal van 0 tot 10 die Europese defensiemarkt een cijfer moet geven, welk cijfer geeft u het op dit moment?
1: Nou, in ieder geval nog onvoldoende. Dat lijkt me duidelijk. Ik denk, ik heb vaak kritiek geuit op de NAVO-secretaris-generaal Rutte. Ik denk ook dat ik soms dingen anders zal zeggen dan hij, maar het is gewoon een feit. Vandaag de dag hebben wij een heel groot probleem op het moment dat er een serieuze aanval zou komen zonder de Amerikanen.
2: Maar dan is het nogal logisch dat dus die Amerikanen nog steeds ook in die nota worden opgenomen, want ze hebben ze nog nodig.
1: Nee, zeker. Dus ik zeg ook niet stap uit de NAVO, het zou ontzettend dom zijn. Ik zeg alleen, bereid je voor, en dat moet veel sneller dan nu, op het scenario dat de Amerikanen er niet zijn of niet in de mate waarin we ze nodig zouden hebben. En zoveel jaar hebben wij niet om dan die samenwerking Europees op te bouwen. En op het moment dat je dit soort dingen in de defensienota zet, dan ben ik bang dat je dus in Europa niet een voorloper bent om die strategische autonomie verder uit te bouwen. En daar maak ik me zorgen over.
0: Maar ik heb ook even rondgebeld en mensen die zeggen, als u zegt van nou, je moet veel meer besteden aan die Europese defensieindustrie, dan zeg je veel meer hier kopen. Dat pleidooi begrijp ik wel, maar als je dat aan deskundigen voorlooft, dan zeggen ze, deze mevrouw leeft in dromenland, want wat we nodig hebben, moet toch echt uit Amerika komen?
1: Nou, dat zijn niet de deskundigen die ik spreek. Ik spreek heel veel defensiedeskundigen die het hier absoluut niet mee eens zijn.
0: Nou, dat is dan het verschil is van mening, die defensiedeskundigen.
1: Ja, gelukkig maar. Ja, net zoals politici, toch?
0: Ja. Ja.
1: Nee, maar even serieus. Volgens mij kunnen we heel duidelijk zeggen, vandaag de dag zouden we het niet kunnen doen zonder de Amerikanen. Maar dat betekent niet dat als je zoveel miljarden aan belastinggeld investeert in defensie, dat je dat antwoord over 5 jaar nog steeds kan geven. Dus dat betekent dat je nu moet beginnen met opbouwen van die capaciteiten die je Europees niet hebt.
0: Tuurlijk.
1: Satellieten, inlichtingendiensten, luchtafweer. Iets waarvan we 100% afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dat kunnen we niet volhouden.
2: Oké, dat is één van de twee punten. Excuus dat ik jou ook onderbreek, Peter. Maar ik wil graag door. Want we moeten ook nog even naar dat eerste punt. Ja. Dat zijn de Russen namelijk. Er kwam vorige week veel ook naar buiten rondom de Russen over de groeiende dreiging tegen de NAVO, ook door Rusland. En daarover hoorden we ook minister Dylan Jessicus en commandant ter strijdkrachten onder Eigenheim gisteren in Buitenhof.
3: De vorm van oorlogsvoering die we nu zien is op de hybride kant.
4: Maar is dat dan ook een oorlogsverklaring?
3: Nee, ik vind dat geen oorlogsverklaring. Okay. Dat is toch een andere. En dat is lastig, hè? Want hoeveel drones.
4: Wanneer
3: is het dan wel een oorlogsverklaring? Hoeveel hacks heb je nodig om uiteindelijk een oorlogsverklaring te hebben? De reguliere oorlogsverklaring op de vorm zoals we hem kennen komt niet. Als er een tanker grens overgaat, dan is het duidelijk. Maar we zullen de komende periode in een heel andere situatie zitten.
2: Ja, meneer Eichelsheim werpt een hele goede vraag natuurlijk op. Hoeveel hacks vormen uiteindelijk een oorlogsverklaring? Zo omschreef de commandant ter strijdkrachten het net.

0: Ja, mevrouw Pieri, heeft u daar zelf dan een antwoord op? Hoe weegt u die hybride oorlogsvoering vanuit Rusland?
1: Vallen ontzettend duidelijk is. Stel ik op, er wordt een raket afgevuurd vanuit Rusland op een Europees NAVO-land, dan is het gewoon duidelijk, dat is gewoon artikel 5. Hetzelfde geldt met tanks inderdaad, zoals de commandant aangaf, die de grens overgaan. Maar helaas inderdaad, als het gaat om HECS, als het gaat om wat we nu zien in Letland en waarschijnlijk ook in Rusland. Ook het af laten fikken van defensiebedrijven. Dat is natuurlijk een enorme grens die de Russen overgaan. Maar de vraag is het artikel 5? En ik denk dat dat inderdaad een van de problemen is in de huidige, technische ontwikkelingen die er zijn. Waar zit de grens?
2: Ja. Nou ja, maar gezien die dreiging uit Rusland, hoe belangrijk is het dan voor ons om Oekraïne te blijven steunen? Want we maken onszelf ook daarbij meer een doelwit, toch?
1: Ontzettend belangrijk. Ten eerste omdat Oekraïne vecht voor wat wij belangrijk vinden. Namelijk gewoon dat zij in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken. Vecht voor een democratisch bestel. Iets wat wij met Oekraïne delen. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Het grootste gevaar, dat zeggen alle inlichtingendiensten in Europa, voor onze veiligheid, is het moment dat er niet meer wordt gevochten dus tussen de Russen en de Oekraïners. En de Russen troepen kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld richting de Baltische Staten.
0: Ja, we moeten dat gaan afwachten, hoe dat zich natuurlijk ontwikkelt. U zegt, Oekraïne is onwijs belangrijk. In datzelfde buitenhof ging het ook over een ander vraagstuk wat ook al jarenlang met ons meegaat. Kernwapendreiging van Poetin. Afgelopen week per brief beschreef hij dat aan de NAVO. U was eerder dit jaar bij de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag, het forum over de nucleaire ontwapening, waar we ook nog steeds in de wereld met elkaar over spreken. Zo'n waarschuwing van Poetin deed dat nu niet precies op een voornemen tot ontwapening. Dat is precies het tegenovergestelde eigenlijk. De Russen komen ook daar bij die conferentie.
1: Kijk, nou is het zo dat er heel veel zorgen zijn wereldwijd. Dat hoorde ik ook toen ik daar met verschillende delegaties sprak. Over dat de grote landen, de grote grootmachten elkaar weer eigenlijk gewoon steeds verder gaan in de bewapening. En ook met de meest gruwelijke wapens die er zijn. In plaats van ontwapening, kernontwapening, zien we nu weer voor het eerst in decennia, dat er wordt gesproken, ook van heel veel landen die nog geen kernwapens hebben, dat ze die alsnog willen verkrijgen.
0: Ja, maar nou wil ik niet cynisch klinken. Toen mijn ouders jong waren, gingen ze al hier voor de straat op. Dat is zo 30 jaar geleden, zou ik willen zeggen. We zijn eigenlijk niet echt opgeschoten in de wereld.
1: Nou, in ieder geval wat het NPT-verdrag, dat is het verdrag over afspraken over het niet verder verspreiden van kernwapens, waar het in ieder geval toe heeft gezorgd, is dat aantal landen met kernwapens redelijk beperkt is gebleven.
0: En dat ziet u groeien nu?
1: Nou, ik zie in ieder geval de retoriek groeien. En als we niet oppassen, dat ook steeds meer landen inderdaad die verschrikkelijke wapens gaan krijgen. En volgens mij realiseren we ons niet. Ik heb ooit Hiroshima mogen bezoeken en daar in het museum geweest. En we zijn nu decennia later over wat voor type wapens we het hier hebben. Er zijn meer kernwapens, zeg maar, met een fractie daarvan zou je de hele wereld kunnen vernietigen.
0: Ja, Peter, wat zeggen jouw bronnen hierover? Andere deskundigen spreken jullie namelijk.
2: Ja, maar dat is heel nuttig ook. Nou ja, kijk, de Russen dreigen inmiddels wel af en toe met het inzetten van kernwapens. En ja, ik begrijp wel dat dat toch niet heel serieus nog wordt genomen op dit moment. Ik bedoel, allerlei dreigingen wordt zeer concreet geacht. Heel concreet nu is juist het ontwrichten van de defensieindustrie. En sabotage en ook wel aanslagen. En daar zijn echt grote zorgen over dat er ook wel mensen slachtoffer zullen worden in de komende tijd. Dus het is wel alarmfase niet één, maar misschien wel twee.
0: Goed, laten we even van het hele grote proberen weer klein te maken. Klein te maken naar Den Haag, naar de Tweede Kamer, naar het debat wat daar morgen is over de defensiebegroting. Terug even naar minister Jezelkus, want die liet al eerder weten dat haar ministerie van Defensie voortaan minder gedetailleerd, slechts minder transparant zal zijn over de besteding van de miljarden die Defensie zal gaan krijgen. Want dat zou de vijand te veel in de kaart laten kijken. Vertelde ze in juni tegen Nieuwsuur bij de presentatie van de defensieplannen.
3: Het dilemma komt erbij dat als we alles zo transparant zouden maken zoals we vroeger deden, dat de vijand er ook weer meekijkt. Dus we moeten een nieuwe modus met elkaar zien te vinden. Nou, dat is ook mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, transparantie, Kay.
2: Ja, ongelooflijk. Ik vraag me wel af of mevrouw Pieri het werk wel goed kan doen als er minder transparantie is. Dat lijkt me heel moeilijk als Kamerlid. Dus ik kan me toch voorstellen dat u volledige transparantie eist.
1: Nou ja, kijk, in principe klopt het wat de minister hier zegt. Hè? Dus je gaat niet al je plannen en al je reserves en al je wapensystemen in brieven naar de Kamer zetten. Want dan weet je één ding zeker, de vijand kijkt mee. Dat begrijpt volgens mij iedereen. Alleen is het wel een grijs gebied. We krijgen gewoon steeds minder. Als ik bijvoorbeeld, het kabinet heeft gezegd, we willen veel meer Europees inkopen. We hebben daar ook percentages aan gehangen. Wij willen veel vaker samenwerken juist met Europese partners. En minder dus kopen, bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten. Dan wil ik dat kunnen controleren of we dat doen. En de enige manier om dat te doen is via allerlei vertrouwelijke briefings. Wat er in ieder geval voor zorgt dat ik morgen in het debat dit niet kan opbrengen met de minister. Want als ik iets vertrouwelijk heb gelezen, kan ik dat ook niet in het debat brengen. Dus dit is wel een gesprek wat we voeren met het ministerie van Defensie. Hoe kan je aan de ene kant hebben we allemaal begrip voor die veiligheidsdreiging die er is. En aan de andere kant heb je ook gewoon een democratisch debat nodig in een land als Nederland als je bijna 30 miljard belastinggeld uitgeeft aan Defensie.
0: Gaat u dan een tweede commissie stiekem in het leven roepen?
1: Nou, kijk, op het moment dat het allemaal stiekem is, dan heeft het niet zo heel veel nut. Dat is dus precies wat ik net uitleg. Dus ik denk altijd, volgens mij moet het ministerie maximale doen om zoveel mogelijk openbaar te kunnen delen. Dat niet alleen Kamerleden, maar ook journalisten en die bekende defensie-experts waar Peter en ik dan contact mee hebben. Ja. Ook al zijn het verschillende mensen, dat die ook gewoon kunnen meelezen. En wat echt vertrouwelijk moet, dat zal vertrouwelijk moeten gaan. Maar op dit moment is de balans zoek.
2: Maar dat gebeurt wel. Uw commissie wordt wel vertrouwelijk geïnformeerd. Dus er bestaat wel zo'n commissie stiekem op defensiegebied. Zoals
1: nee, dat is er niet. Wij krijgen gewoon als Kamerleden, dat geldt voor eigenlijk alle commissies, dus ook voor de commissie Defensie. Op het moment dat het kabinet iets vertrouwelijk wil delen, kunnen zij dat vertrouwelijk delen in een brief. Ik zeg u heel eerlijk, ik ga er meestal niet op in. Want ik lees best veel stukken. En ik ben gewoon op een gegeven moment vergeten wat vertrouwelijk was en wat niet. En ik wil niet de fout maken dat ik in een debat per ongeluk iets zeg wat ik niet had mogen zeggen.
0: Welke
1: dus ik lees de
0: erop?
1: Vertrouwelijke stukken niet.
0: Welke straf staat erop iets zeggen wat niet gezegd mag worden?
1: Ik zou het niet weten, maar ik was in ieder geval niet van plan om die te ondergaan.
2: Dan weet ik ook dat die nieuwe sportcode ook niet meer gaan halen. Als ik iets vertrouwelijk hoor, dan ga ik het gewoon verder vertellen.
0: Goed, maar uiteindelijk, noem maar even serieus, we maken het nu een beetje een grapje. Het gaat onwijs veel geld. Het gaat om miljarden euro's die kant op. We moeten allemaal een vrijheidsbijdrage gaan betalen als samenleving. Ja. Er moet overal bezuinigd worden om dit allemaal maar te kunnen betalen. Maar uiteindelijk weten we niet goed waar het geld aan uitgegeven wordt.
1: Eens. Dus je moet dit gewoon op een goede manier kunnen controleren. Kijk, Defensie is een ministerie.
0: Maar dat kan niet, horen we dus.
1: Nou ja, we moeten in ieder geval beter doen dan het nu gaat. Defensie is bijvoorbeeld het ministerie waar de Rekenkamer elk jaar het meest kritisch op is. Mm-hmm. Hè? Het is gewoon heel veel zaken gewoon niet op orde. Ik heb er alle vertrouwen in. Laat ik het zo zeggen. Ik wil Defensie alle vertrouwen geven. Dat ze ook heus wel eens een fout mogen maken. Daar gaat het niet om. We zitten in een uitzonderlijke situatie. Er kan heus wel eens een keer iets misgaan. Maar wees daar ook transparant over. En ik wil gewoon controleren. Investeren we in de juiste zaken? En het grappige soms is, of eigenlijk het trieste is, dat ik gewoon kamerdebatten teruglees van de Belgische minister van Defensie over wat hij heeft gezegd in het Belgisch parlement. Omdat wij die informatie niet krijgen, bijvoorbeeld over orders van marinefregatten, wat gewoon openlijk in België bediscussieerd wordt. En hier wordt elke keer gewoon de claim vertrouwelijkheid opgeplakt.
0: Nou goed, in België kunnen ze dan weer heel lang onderhandelen en dat zorgt dan daar ook weer voor problemen.
1: Maar
0: ze zijn er wel uitgekomen, inderdaad, uiteindelijk. Dank u wel voor de komst. Tweede Kamerlid voor de Partij Pro. Kati Piri was dit. En PTK, dank je wel weer.
2: Ja, graag gedaan, Stefan.
4: NPO Radio 1.
0: 8:01, Sidney Dijkers met het NWS Journaal.
5: Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren van vorige maand hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten die gemeente. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk dat toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Zeggen betrokkenen bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Die moet uiterlijk op 12 oktober advies geven. Maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. En in de Verenigde Staten is een vrouw opgepakt die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Straks bespreken we in onze rubriek Uitgesproken de woordkeus van premier Jetten in de maand september. Hij had grote moeite een meerderheid voor zijn begroting te krijgen. En dat leidde tot een mooie discussie met pro-leider Jesse Klaver in de Tweede Kamer.
6: Dat is de keuze van dit kabinet. Dat is het leiderschap dat we daar laten zien. Dat we niet als een kip zonder kop doorgaan met onze eigen plannen. Dat we niet doof of blind zijn voor de kritiek die daarop is geuit. Maar dat we de bereidheid tonen om daar de koers ook soms bij te stellen.
7: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
6: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
7: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja, toch? Ja.
0: Dat zometeen allemaal. Eerst namelijk...
4: Tegendraad.
0: De rubriek Tegendraad. Want daarin geven we een stem aan mensen die zich ergens druk om maken. En vandaag is dat de directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Laurens Hoedemaker. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Want zij zeggen, heropen de hazenjacht in Groningen, Utrecht en Limburg. Die is in 2022 in die provincies gesloten, maar moet heropend worden volgens jullie. Waarom?
8: Nou, dat is aan de ene kant goed voor de jagers, maar aan de andere kant ook goed voor de haas.
0: Dat moet even uitgelegd worden.
8: Jazeker. Nou, ten eerste, toen in 2022 de hazenjacht gesloten werd in die drie provincies, gebeurde dat op basis van onvolledige cijfers en onjuiste aannames. Inmiddels zijn er nieuwe en betere telcijfers en zijn die aannames ook bijgesteld. Dus de hazenjacht kan in heel Nederland weer geopend worden. Maar er komt ook bij dat we sinds een paar jaar in Nederland een ziekte onder de hazen hebben. En dat heet hazenmyxomatose. En daarvoor is het nodig om in heel Nederland hazen te kunnen bejagen.
0: Oké, u zegt dus een inaccurate telling, maar ook die ziekte helpt niet mee. Want hoe is die ziekte voor de haas?
8: Het is een virusziekte en die wordt door direct contact overgebracht. Dus als een gezonde haas een zieke haas tegenkomt en daaraan ruikt, daaraan snuffelt, dan kan die besmet worden met dat virus. En dan vervolgens krijgt hij ontstoken ogen, ontstoken neus. Dan ruiken ze niks meer, ze zien niks meer. Dan stoppen ze met eten en drinken en uiteindelijk gaan ze dood aan de honger, de dorst en het virus.
0: En wat heeft u nog aan die haas dan?
8: Daar hebben wij dan niks aan, maar het feit dat wij de zieke hazen zo snel mogelijk uit het veld kunnen wegnemen. Dat is een belangrijke manier om te zorgen dat dat virus niet verder of langzamer verspreidt. En dat is onderdeel van een advies wat in 2025 afgegeven is door de Wereldorganisatie voor de Diergezondheid. Een tweede ding is, wat zij zeiden, is je moet zorgen dat je minder hazen dicht bij elkaar hebt. Want dan is de kans dat het virus verspreidt is veel kleiner. En de hazen die overblijven, die hebben meer ruimte, meer voedsel en die zijn sterker. Dus het advies is zieke hazen zo snel mogelijk wegnemen en zorgen dat je minder hazenconcentratie hebt. Dus in plaats van 10 hazen per weiland, het liefst maar 2 of 3.
0: Ja, dat zijn er inderdaad minder. Wat gebeurt er uiteindelijk wel even met die zieke hazen als u hem heeft neergeschoten? Wat doet u ermee?
8: Als hij hem geschoten heeft, als het een zieke haas is, dan gaat hij weg. Dan gaat hij ofwel naar de destructie of hij moet met het afval mee, met het vuilnis mee. Want we willen zorgen dat dat virus niet weer terugkomt in de natuur.
0: En kunt u dan niet alleen maar enkel de zieke haas doodschieten? Of is dat toch heel moeilijk?
8: Nou, dat kan wel, maar wat we ook willen, hè, we willen de zieke hazen eruit nemen, maar wat we ook willen is dat er veel minder hazen per weiland zitten, zodat de hazen die overblijven sterker zijn en dat het contact van die hazen en het risico dus op het verspreiden van de ziekte, dat kleiner wordt. En daarbij komt, haas is hartstikke mooi, super scharrelvlees. Ik eet graag af en toe een beetje haas. Er zijn een heleboel mensen die houden van hazenpeper. Dus een klein beetje oogsten van de rijkdom van de natuur is helemaal niet erg.
0: Nee, goed, dus daar komt ook wel de ware aard een beetje naar boven.
8: Nee, allebei. Daarom zei ik ook aan het begin al, hè, ik draai er geen doekjes mee. Het is goed voor de jagers, maar in dit geval, zeker vanwege die hazenmyxomatose, is het ook goed voor de haas.
0: Ja, goed, maar u haalt eigenlijk een beetje onder het mom van een ziekte. Kom, zegt u, hazenvlees vinden we toch ook wel lekker?
8: Ik zeg allebei, niet onder het mom van het een of van het ander. En let wel, in Nederland hebben we altijd hazen gejaagd. We hebben in Nederland een hartstikke mooi, rijk landschap. Hè, veel verschillende diersoorten, een hoge biodiversiteit. Maar dat komt omdat jagers en boeren en bosbouwers en natuurbeheerders daar dag in dag uit heel hard aan werken. De Nederlandse natuur is niet een natuur die vanzelf zijn eigen balans vindt. Dat is een natuur waar we met z'n allen heel hard aan werken. Nou, daar hoort jagen ook bij. En onderdeel van dat jagen en een deel van het resultaat van dat jagen is een mooie biodiversiteit, maar ook super scharrelvlees op je bord.
0: Goed, daarover hoe je die biodiversiteit voor elkaar krijgt, daar bestaan natuurlijk ook verschillende opvattingen over. Die zijn nu te veel om hier te spreken. Uw oproep om de jacht te openen is in ieder geval gehoord. Laurens Hoedemaker, dank.

0: muziek van Otis Redding. Dit was Hard to Handle. Gaan wij het hebben over de woorden van de afgelopen maand. Want geopolitieke onrust, Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. De maand september was allesbehalve saai. In een tijd vol onzekerheid zijn het de woorden die verschil kunnen maken. Daarom kijken we in onze rubriek uitgesproken terug op het gesproken woord van de afgelopen maand. En zoals altijd is hier dan ook aangeschoven Huip Hudig, presentatiecoach van Speak to Inspire. En dit keer naast jou Marieke van der Velde, universitair docent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Al eerder gast geweest hier. Zo'n fijne gast dat we dachten, die hebben we opnieuw nodig als het gaat over politieke woorden. Want Huip, hoe klonk september wat jou betreft?
1: Ja, er was enorm veel aan de hand. Er is heel veel gesproken. We hadden natuurlijk de troonrede, de algemene politieke beschouwingen, de gouden kalveren werden uitgereikt. Carney is bij het Europees Parlement langsgekomen. Dus er was
0: premier van Canada.
1: Ja, precies, ja.
0: En Marieke, wat voor maand was het voor jou als we op de woorden letten?
2: Ja, voor mij is september altijd de maand van Prinsjesdag. Dus vooral de troonrede en de algemene beschouwingen.
0: Ja, en wat voor, als je het een woord zou moeten geven, waren het mooie woorden?
2: Nou, het was een interessante nieuwe dynamiek, omdat er weer ze hebben weer een nieuw manier bedacht om samen te werken. Dus dat zag je ook terug in zowel de troonrede als de algemene beschouwingen.
0: Ja, veel woorden over samenwerken werden gesproken, ja. Inderdaad. Juist door dat minderheidskabinet ook. Nou, daarvoor moeten we zeker ook even naar de koning, voordat we Rob Jetten gaan bespreken. Want dat is de andere baas van Nederland toch wel, hè, Willem-Alexander. Afgelopen vrijdag nog gaf hij ook iets anders. We beginnen even aan het einde van de maand. Want hij gaf een reactie toen de resultaten van historisch onderzoek bekend werden gemaakt. Waaruit blijkt dat die Oranjes het kolonialisme steunden en ervan profiteerden.
3: Maar in de eeuwen ervoor ondersteunden stadhouders en koningen het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
0: Ja, we horen hem hier aan het einde van de presentatie van belangrijk onderzoek naar de Oranjes. Er zijn 5 dikke boeken volgens mij over geschreven, over hun geschiedenis. Hoe heb jij naar zijn speech achteraf geluisterd?
2: Ja, dus ik vond het enerzijds heel mooi dat hij dat natuurlijk op eigen initiatief en eigen bekostiging heeft laten doen. Anderzijds, als hij dan heeft over tegendraads leiderschap, dan is het toch ook wel mooi als je meer doet dan alleen maar een soort symbolische handreiking, maar ook een echte handreiking maakt.
0: Kun je dat verder uitleggen?
2: Nou, hij verbindt er geen consequenties aan. Het is niet dat er nu iets gaat gebeuren voor de mensen die nazaten zijn van tot slaafgemaakte. Ja, die hebben al een keertje excuses gehad en die hebben nu een onderzoek gekregen waarin wat iedereen al dacht we nu echt wisten. Ze hebben daar ooit financieel gewin uit gehaald. Ja, en dan nu weer terug naar de orde van de dag.
0: Ja, dat is een beetje de vraag inderdaad. Of dit dan die punt was, niet meer die komma waar altijd over gesproken wordt. Er zit natuurlijk een heel communicatieteam achter zo'n speech die hem adviseert wat te doen. Adviseert hij hem dan ook wel om het onderzoek zo te omarmen wat hij wel deed?
1: Ja, zeker. Dat denk ik. Dit is natuurlijk echt ontzettend goed doordacht hoe dit gaat allemaal. En er zat wel iets puntkomma-achtigs in. Van dat hij het wel als een soort van actie of aanmoediging tot actie of zo. Zo'n soort zin dat er wel in. Maar je hebt gelijk er zeggen en daarin geen toezeggingen gedaan. Maar wat ik wel opvallend vind aan dit verhaal. Dat je gewoon vaker met dit soort excuses te maken hebt. Wat soms best een beetje voor de bühne voelt. En bij hem... Want wij kijken hier een beetje van wat zijn nou de gesproken woorden die impact gemaakt hebben of indruk gemaakt hebben. En wat je wel bij hem voelt, is dat hij het wel meent. Hij zegt, het heeft me geraakt, het leed van die mensen, dat gaat me aan het hart. En ergens weet hij de indruk te wekken, bij mij in ieder geval, dat that he really cares. En ik denk dat dat ook een belangrijk gegeven is, ja.
0: Ja, we gaan afwachten of de woorden nog een gevolg gaan krijgen. Want ik wil graag met jullie door naar het begin van de maand, veel eerder, naar Rob Jetten, naar de premier. Nou, dit was eigenlijk ook nog afgelopen week. Vorige week sprak hij namelijk bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En daar sprak hij opnieuw zijn steun uit voor het internationaal strafhof. Juist nu dat onder vuur ligt van bijvoorbeeld een Donald Trump.
4: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all... How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Het was voor mij een van de eerste keren om Jette even Engels te horen praten naar Rutte. Ja, Marieke, jij moet ook lachen.
2: Ja, klopt.
0: Dat was toch even...
2: anders.
0: Ja, een stijlverschil, hè, vergeleken met Rutte, die in de eerste jaren natuurlijk nou, nog wat steenkolen Engels misschien eruit is te krijgen. Maar verder, wat voor premier horen we hier, Marieke? Een wereldleider of een premier van een relatief klein land in dat hele grote Verenigde Naties?
2: Ja, ik wou zeggen allebei.
0: Dat
2: dus
0: mag.
2: Enerzijds hoor je wel iemand met grote woorden. En tegelijkertijd, maar dat is als hè, dus de premier van dit land, weet je ook dat Jette af en toe grote woorden gebruikt en dat dan de daad erbij toevoegen nog niet helemaal altijd gelukt is. En ik denk dat het hier is een te belangrijk onderwerp om dit alleen maar op grote woorden te laten aankomen.
0: Oké, je zegt er moet ook echt een actie aan verbonden worden.
2: Het is makkelijk om te zeggen hands off of the ICC, maar wat gaat er gebeuren op het moment dat Amerika het wel gaat doen?
0: Huip, hoe luister jij naar zijn speech?
1: Nou, we hebben in deze uitzending willen we echt Rob Jette even wat centraler zetten. Omdat hij dus in de afgelopen maand eigenlijk op meerdere, een aantal hele verschillende momenten. Dus bij zijn eerste grote speech bij de VN. Hij heeft bij de APB heeft hij wat gezegd. En hij heeft bij het partijcongres gesproken. En we vonden het gewoon interessant om hem even als spreker een beetje onder de loep te leggen. En dit was natuurlijk een hele interessante bijeenkomst. Dat VN, ja, je zit daar met al die landen bij elkaar. Het is inderdaad heel moeilijk wat Marieke zegt om daar echt chocola van iets te maken. Maar hij heeft zich daar goed staande gehouden. Dat hij die kreet van de hands of the ICC heeft gebruikt, daar werd voor geapplaudisseerd op dat moment. Dat werd echt met enthousiasme opgepikt. En zelfs heeft het Witte Huis later erop gereageerd met iets van, ja, we willen wel de handen van het ICC afhouden, maar alleen als zij van de Amerika hun handen van de Amerikaanse gezagsdragers afhouden. Dus ja, hij heeft wel... En het YouTube-filmpje is volgens mij van 2,3... miljoen keer bekeken of zo. Dus dit heeft wel iets losgemaakt, dit verhaal van hem. En ik vind dat dus wel interessant dat je dus, ja, we hebben het Nederlandse publiek waar je jezelf als premier neerzet en je hebt het internationale platform, hè, met alle beperkingen die je terecht aangeeft. Maar ik denk dat hij voor zo'n eerste speech bij de VN, ik vond het een goed doortimmerd verhaal. En deze boodschap kwam aan, volgens mij meer dan wat er verder gezegd is.
0: Maar Marieke zegt tegelijkertijd, je moet er ook wel actie aan. De woorden zijn makkelijk uitgesproken, maar de actie die erop volgt, daar gaat het echt om. Gaat dat hem nog achtervolgen, denk je?
1: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat woorden wel degelijk ook impact kunnen hebben. En ik denk dat als een Nederlandse premier zich zo onomwonden uitspreekt voor ICC, net als hij zich ook onomwonden pro-Gaza heeft uitgesproken daar. Ja, dat zijn wel dingen die toch wel... Je geeft wel een signaal af aan de machthebber in Amerika.
2: Maar daar heeft hij wel weinig actie aan gedaan. En je moet er ook niet hebben dat deze premier de premier wordt van grote woorden zonder daden.
1: Dat klopt, maar daar heb je, hè, dan gaan we het ook echt over meer inhoudelijke politiek hebben. En dit is natuurlijk altijd voor sprekers een probleem geweest. Neem een Obama bijvoorbeeld, hij was ook een fantastische redenaar, maar kreeg minder voor elkaar als president. En voor Jette is dat ook zo. Maar ik denk dat Jette internationaal, ja, dat hij zegt hands off the ICC. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een duidelijke, en dat hij daar misschien wel op afgerekend kan worden. Maar ik denk wel dat de thematiek die jij nu aanraakt, bijvoorbeeld bij de binnenlandse politiek, veel ingewikkelder wordt.
0: Ja, want hij krijgt natuurlijk de deksel van Gaza wel langzaam nu op zijn neus, dat hij bij de Rode Lijn demonstratie is geweest, maar uiteindelijk zich nu als premier daar weinig over uitspreekt. Komen we nog over te spreken, want dat kwam ook terug bij het D66-congres. Eerst wil ik namelijk naar jullie even van het wereldtoneel naar eigen land, naar de flinke kluif die ook het minderheidskabinet nu net na de zomer had. De eerste onderhandelingen om de begroting rond te krijgen, Prinsjesdag en daarna die algemene en financiële beschouwingen. Heb je wilde een fragment laten horen van Jette in discussie met good old Geert Wilders? Wat gebeurde daar?
1: Zodra alle partijleiders die vertellen eerst bij de algemene beschouwingen hun verhaal. En dan vervolgens reageert op de volgende dag de premier. In dit geval Jette voor de eerste keer. En die werd al vrij snel door Wilders geïnterrumpeerd dat in het AD een aantal van zijn medebewindslieden zich negatief over Jette hadden uitgelaten. En dat is gewoon heftig. Ik heb zelf bij de Tweede Kamerfractie van de VVD gewerkt en deze debatten, dit zijn echt wel de grote debatten als premier. En ik vind dat hoe hij zich daar staande heeft gehouden, ja, dat wel van enig staatsmanschap getuigt. En dat blijkt onder andere uit hoe hij nu op Wilders reageert.
5: Nou, voorzitter, het is wel lekker zwartgallig begin ook weer van de heer Wilders. En Als dit misschien over hem was geschreven, dan was zijn reactie geweest boos worden, weglopen, ik weet het niet. Ik zit hier in vak K met een ploeg om me heen, met zeer gemotiveerde mensen die vanaf dag 1 tegen elkaar hebben gezegd, wij gaan op een aantal onderwerpen dingen oplossen. Ook op onderwerpen waar VVD, CDA, D66 elkaar de afgelopen jaren de hersens over hebben ingeslagen, daar gaan we op zoek naar de weg vooruit. Zijn we bereid om ook over eigen schade weer heen te stappen. En daar maken we het beste van.
0: Ja, hoe luister jij naar deze woorden?
2: Ja, wat Marieke? Me eigenlijk opviel, ik moest denken eigenlijk aan, laten we zeggen, de oude tijd van Wilders tegen D66. En dat was dan voornamelijk Pechtold. En daar was dat altijd een soort van plezier in. Dus dan waren ze het echt op de inhoud oneens.
0: Lekker debaten met elkaar.
2: Ja, en dat vonden ze, dat kon je zien, dat vonden ze allebei fijn. En hier zat echt iets gemeens, iets persoonlijks in. Dat is voor mij ook tekenend hoe de politiek is veranderd.
0: Je bedoelt van Wilders of van Jette?
2: Van Wilders, maar Jette had ook, je voelde gewoon dat hij weinig op had met de man Wilders. Je voelt gewoon alles wat hij zegt. En dat zie je ook een beetje dat de politiek dus veranderd is. Het is niet alleen maar, wij zijn het oneens met elkaar, maar kan je ook heel moeilijk nog verdragen.
1: Ja, maar dit is een super goed punt wat je maakt. En dat is inderdaad wel iets waar Jette misschien nog in te groeien heeft op een bepaalde manier. Want ergens is het natuurlijk ook anders voor een Pechtold en een Wilders, die beide als fractievoorzitters zitten te kibbelen, bij wijze van spreken, met elkaar en het nieuws willen pakken. Jette wil nu eigenlijk het gewoon zo rustig mogelijk houden en dempen, bij wijze van spreken.
2: Ja, maar Rutte wil ook als het daar persoonlijk werd, hij dat doet als normaal man, dan deed hij dat ook een beetje met een lachertje af. Er was geen persoonlijke deden naar elkaar. En dat voel je nu wel heel erg. Er was een soort van, jij hoort hier niet achter gevoel. Dit zou je niet moeten doen.
0: Ik gun het jou niet.
2: Ik gun het je niet, ja.
0: Dat je hier staat.
1: Nee, en ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk dat dat precies het punt is waar Jette nog wat te leren heeft. Is dat hij nu als premier nog iets te veel in de debating-mode staat. Iets te veel van, ja, we proberen punten van elkaar te maken. Terwijl hij iets meer misschien erboven op een bepaalde manier moet staan.
0: Iets meer in die helikopter blijven zitten erboven.
1: Ja. En dat is wel ingewikkeld voor hem.
0: Ja, want wat zou je adviseren? Jij werkt bij Speak to Inspire, je hebt dan tips.
1: Nou ja, het lastige is, je bent dus van rol verschoven. Dus je zit gewoon eerst in de oppositiemodus. Ja. En nu moet je naar de rol van de vader, bij wijze van spreken, van alle Nederlanders. En je zal toch op een bepaalde manier, het lastige voor hem is dat hij in een middenkabinet zit. Dus hij zit met zowel rechts als links.
0: Als er uitdagingen zijn bekend, maar welke tips zou je hem dan willen geven?
1: Nou ja, dat als je dus in een minderheids- en middenkabinet zit, hij is in wezen gewoon progressief hoe hij zich uitlaat. Wat voor hem pleit, alleen het lastige is. Dus hij heeft met mensen moet hij aan elkaar plakken die dat minder zijn. En het is dan niet handig dat als hij dat hij mensen dan op een bepaalde manier aangeeft van, ja, ik heb ook eigenlijk een oordeel over hoe jij denkt. En dat bedoelt Marieke, denk ik, een beetje. En ik denk dat hij dus taal moet leren te gebruiken waarin hij iets meer verbindend is. Ja. Waarin hij bijvoorbeeld de zorgen van bepaalde mensen aan de rechterflank begrijpt, maar de oplossingen niet of zo. In plaats van dat je een beetje het signaal geeft van, je bent niet helemaal oké of zoiets.
0: Maar goed, het is moeilijk. Het is voor hem ook nog balanceren, want het kan ook juist de andere kant opvallen. En dat hoorden we ook op het D66-congres over de aanpak van mensen die kwetsbare groepen aanvallen. Hij zei namelijk
6: dit. Aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Ja. Is dit dan de goede aanpak? Is dit de progressieve taal die jij verwacht?
1: Nou ja, dit is dus juist wat hij ietsje minder moet gaan doen. Waar hij ook heel veel gezeur over gekregen heeft. Over dat op de bek slaan. Wat toch een beetje in de categorie van Rutte. Die had ook op een moment zo'n soort van tekst. En dat vinden mensen toch niet zo prettig van een premier. Dus ja, hij moet zijn enthousiasme wat dat betreft een beetje leren temperen. En iets meer erboven staan, iets rustiger blijven.
0: Ja, de dagvoorzitter daar die noemde het hele strijdluchtige goede woorden.
2: Ja, ik wil daar
0: Marieke?
2: Toch wel even een ander perspectief op plaatsen. Ik bedoel, dit was in hetzelfde weekend als ook op het Malieveld, laten we zeggen, de daad bij het woord voegde.
0: Ja, de actie die kwam.
2: En ik denk, een premier moet nooit zeggen op de een of andere manier dat geweld oké is. Ook niet als dat gaat over dingen die echt helemaal niet goed zijn. Dus al die haat die deze groepen mensen krijgen, dat is natuurlijk helemaal niet wat in een land hoort. Maar dat met geweld bestrijden, dat zou de premier nooit, zelfs niet als een grapje, moeten zeggen.
0: Nee, goed. Dit waren dan ook zijn excuses daarop.
7: Nou, laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen.
8: Een premier onwaardig, zeggen veel politieke partijen.
7: Nou, ik zal, u kent mij ook, het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: Ja, wat vinden we dan van deze reactie?
1: Ja, heel eerlijk gezegd, ik hoor gewoon hier een man die aan het leren is. En hij was een soort van wijsneus jaren geleden. Hij is gegroeid in zijn debatten later en daarmee premier geworden. En nu is hij ook aan het leren. Maar ik vind niet dat hij het slecht doet wat dat betreft. En ik denk ook, dat is nog één ding wat ik nog wilde zeggen. Ergens is een premier een beetje te vergelijken met een spits van een team. Hij had het over de Champions League bij de ABP, bij de Algemene Politieke Beschouwingen. En ergens is het Champions League wat je doet. En als premier komt er altijd een moment dat je kan scoren. En ik denk dat hij dus nu dat hele staatsmanachtige nog wat minder heeft laten zien. Maar er komt natuurlijk een ramp, een moment van nationale verbinding. Dan kan hij opstaan en dat moment moet hij dan wel gaan pakken.
0: Maar tot nu toe lijkt hij vooral naast te schieten eigenlijk.
1: Nou, vind ik wel meevallen.
0: Of ben ik te hard?
2: Nee, ik denk niet dat hij naschiet, maar ik denk in tijden waarin er veel maatschappelijke onrust is, dat we toch wel... En ook dat er af en toe de democratische grens met voeten getreden worden. Dat je als premier echt het goede voorbeeld moet geven. En zo'n excuses, ja, dat neemt het wat je eerder hebt gezegd gewoon nooit weg. Dat weten we eigenlijk uit zoveel onderzoek.
0: Maar hij had ze wel moeten maken.
2: Tuurlijk, maar hij had het andere niet moeten zeggen. Dat is eigenlijk, ik bedoel, achteraf, je neemt die eerdere informatie gewoon niet meer weg. Mensen hebben dit ergens opgeslagen. Zelfs Jette heeft gezegd dat.
0: Ja, precies. En wij laten het nog een keer aan het einde van zo'n maand dan nog een keer op de Nationale Radio horen, omdat hij het toch heeft gezegd.
2: Ja.
0: Laten we dan nog heel even kort naar het andere deel van het partijcongres. Dat is namelijk Gaza. En daar werd hij er kreeg een beetje de deksel op zijn neus. Laten we even kort luisteren.
6: En er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik heb jullie gezien. Ik ga er zo meteen ook in mijn toespraak wat over zeggen. Ik zou jullie willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren. Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is. Dus ik wil jullie ook bedanken voor de respectvolle manier waarop we met deze demonstranten zijn omgegaan.
0: Ja, daar mogen we in die uitgesproken er allebei nog twee zinnen over zeggen. Huip, vind je dat hij het goed heeft aangepakt, dit?
1: Ja, hij is rustig gebleven. Wat kon hij anders doen? Ja.
0: Ja,
2: ja, maar heel goed.
0: Ja? Ja. Nou, dat zijn veel minder dan twee zinnen. Maar in ieder geval laten we dan eindigen met een mooi fragment waar Jet het wel goed weet aan te pakken en dat dus ook op een premierwaardige manier doet. Zouden jullie zeggen?
2: Ja, zeker.
1: En hij is gewoon aan het groeien. En we zijn benieuwd hoe zijn toekomstige verhalen gaan worden.
0: Nou, wij blijven dat volgen met de Rode Draad, juist ook met Uitgesproken. Dit waren de woorden van Rob Jet in de maand september. Volgende maand, Huip Hudig, ben jij er hier weer. En Marieke van der Velde ook vast binnenkort weer hier in deze uitzending te horen. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Over een paar minuten op deze zender langs de lijn en omstreken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling staan voor je klaar. Wij zijn er morgenavond om 7 uur weer. Graag tot dan.

0: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
1: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
2: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
1: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
0: Ja, terras. Maandag tot en met donderdag, 2:00.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Radio 1. 9:00.
14: Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling.
15: Welke conclusies kunnen we trekken na de eerste vier duels onder de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez? Die vraag staat straks centraal in ons sportforum in Langs de Lijn en Omstreken.
16: En we volgen de Nations League wedstrijd tussen Frankrijk en België. Dat ook in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
17: De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Het zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee waren op de vlucht het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden. En er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen dat vuurwerk ook aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsten volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat wel gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Zo raakte in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie. die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. En de moord op een echtpaar in Bijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoger beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
17: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht dan op grote schaal mist bij 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, in het noorden dan een enkele bui. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden.
18: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
19: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
20: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
21: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
22: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer voor minder. Simpel.
27: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, een heel aardig potje in de Nations League vandaag. Frankrijk tegen België, van dus bondscoach Mark van Bobbel. Mark Kloostra, die kijkt naar die wedstrijd.
30: En bondscoach Zinedine Zidane.
16: Zeker.
30: Is dat ook op voetbal vroeger? Het is 0-0 na 20 minuten. En jij zegt dat is een mooie wedstrijd, maar dat doet er zoveel niet mee. Dat nog maar een beetje de vraag is. Het zijn twee veredelde B-teams. Ik ga zo meteen vertellen waarom.
15: Voor Oranje zit de Nations League periode er al op. 2 keer winst, 2 keer gelijk. Praten we uitgebreid over in ons sportforum zo meteen. 9:30 begint dat met vandaag oud-voetballer en analist Kees Kwakman. Horen we net ook al volgens mij. En ESPN-commentator Vincent Schildkamp en Martijn Krabbedam van VI. Heeft u vragen voor ons forum? Spreek dan even een berichtje in via de NPO Luister-app.
16: En korfbalcoach Kees Vlietstra is net geland op Schiphol en zit inmiddels ook bij ons in de studio. Hij stond gisteren met zijn ploeg in de finale om de landstitel in India.
31: Dat Ivan Zagman, come on! Oh! This is brilliant! 2 goals in 2 minutes! Even more brilliant than the last one!
15: En de hoogste commandant van de NAVO heeft een plan waarmee een Russische aanval op Oost-Europa binnen no time kan worden afgeslagen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
16: Goh, Mark, heb ik me de hele dag zitten te verheugen op Frankrijk tegen België. Zeg je dat we naar twee B-elftallen gaan luisteren?
30: Ja, veredeld, zei ik er wel bij. Hè? Oh, ja. Goede kopkans nu voor Rasquin. Die kopt de bal over het doel. Mooie voorzet van Luca Bacchio. Smaakmaker bij België. Vanaf de rechterkant haalde hij de achterlijn. Het is dus 0-0. 22 minuten onderweg. Daarvoor zat een kans voor Frankrijk. Voor Barcola. Schuin op de keeper af. Ja, als er heel veel mensen niet meedoen, dan kom je dus ook bij nieuwe namen. En zelfs drie debutanten. Twee bij Frankrijk, eentje bij België. Bij België staat hij op doel, Van der Voort. Dat is keeper van Leipzig, Maarten van der Voort. En hij verdedigt het doel vandaag bij de ploeg van Mark van Bommel. En bij Frankrijk twee debutanten, waarvan er één ook op doel staat. Guillaume Rest van Toulouse. En de andere debutant heet Ioro. En dat is een verdediger van United. Nou, dan hebben we dus al drie namen die we niet zo heel vaak tegenkomen. Ik ga voor Upamecano ga ik over vertellen dat hij geschorst is. Want hij kreeg rood tegen Italië. Daarom doet hij niet mee. Mbappé, kennen we ook vast allemaal, doet niet mee. Want is geblesseerd geraakt in de eerste wedstrijd bij zijn knie. En dan bij België zijn Tielemans en De Bruyne geschorst door een gele kaart in de vorige wedstrijd tegen Turkije. Dus die missen het hart, het motorblok van de ploeg. Ja, dat is dus al een stuk minder bij België. Wel Lukaku weer terug in de basis. Dus dat is dan wel weer leuk. De oude baas draagt ook maar gelijk de aanvoerdersband. Intussen is Frankrijk in de 16 van België. Gaat de bal naar spits. Lepal uit de draai. Schiet hij de bal in het midden van het doel. En daar staat Van der Voort. Tweede goede redding van de Belgische keeper. Nou, er zitten er ook nog een karrevracht op de bank om. Meijan, Doué, Cherki, Olise. Allemaal wissel. Net als Rabiot, maar dat vind ik iets minder erg. 0-0 halverwege de eerste helft.
15: De NAVO wil met traditionele strijdkrachten, drones en AI, een eventuele Russische aanval op de oostflank van het grondgebied afslaan. Dat staat in een plan dat volgende week in Polen wordt gepresenteerd, maar waar nu al delen van naar buiten zijn gekomen, met de titel The Theory of Victory. Michel Don Michaloliakos is geopolitiek analist en kan ons meer vertellen over dat plan. Goedenavond, Michel.
1: Goedenavond.
15: Ja, vandaag kwam dus dat nieuws naar buiten. Is het min of meer gelekt? Is het opmerkelijk dat nu al gebeurt? Of heeft dat misschien wel een doel?
1: Het heeft denk ik wel een doel dat het op dit moment gelekt is. Dat is natuurlijk geen totale toeval. En de reden is dat ze alvast willen kijken hoe de bevolking er tegenover staan. Tegenover zulke ideeën. En ook wel aan te geven dat er serieus iets gebeurt met alle gelden die nu in defensie gestoken worden. Dat is nummer één. En nummer twee, dat we de Russische dreiging serieus moeten nemen. Maar ook dat wij onszelf kunnen verweren ertegen. Dus ik denk dat deze redenen tezamen ervoor hebben gezorgd dat het nu naar buiten is gekomen.
15: Maar ja, als je een weekje wacht, is toch het effect ongeveer hetzelfde?
1: Zou je zeggen. Kun je alvast temperatuur aanvoelen.
15: Hoe dan ook, het plan komt naar buiten. Daar gaan we zo meteen later meer over horen. Maar betekent dat er echt aanwijzingen zijn dat Rusland met een aanval zou kunnen komen op die oostelijke flank van het NAVO-gebied?
1: Op hybride manier gebeurt dat natuurlijk al en masse. En intensiveren die aanvallen van Rusland ook. Dus als het gaat om droneaanvallen, cyberaanvallen en ga zo maar door. Een directe aanval op de Baltische staten, zoals Estland, Letland, Litouwen, wordt nog niet waarschijnlijk geacht door de veiligheidsdiensten. Dus daar is nog geen aanwijzing voor. Wel moet erbij gezegd worden dat Rusland inmiddels meer wapens produceert via het militair industrieel complex dan nodig is in Oekraïne. Dus dan is de vraag wel, ja, wat gaan ze daarmee doen? En we zien dat Rusland steeds roekelozer wordt en steeds meer escalatie opzoekt. Dus ja, waar ligt die grens dan? Niemand die het weet.
15: Terwijl toch ook heel lang het verhaal was dat in Oekraïne een soort van wapentekort was voor de Russen.
1: Ja, zeker dat zij af en toe materieel tekort komen. Maar ze hebben inmiddels zoveel geïnvesteerd in het eigen militair industrieel complex dat ze inmiddels de vraag die benodigd is voor Oekraïne overstegen hebben. Dus dat geeft denk ik genoeg aan. En ze hebben een hele oorlogseconomie opgebouwd. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat je een lock-in effect hebt. Je bent afhankelijk van die oorlog om je economie draaiende te houden. En je wilt natuurlijk ook niet je eigen getraumatiseerde mannen loslaten op je eigen samenleving.
15: Aha, dus het heeft toch een doel om eigenlijk oorlog te blijven voeren.
1: Dat is wel ook op Rusland op dit moment lees. Zonder te willen beweren dat ik een Ruslandkenner ben. Maar dat is wel wat ik op dit moment terugzie in hun daden.
15: Je bent geen militair stratege, maar kan je al iets vertellen over hoe de NAVO zo'n aanval van Rusland zou willen afslaan?
1: Ja, allereerst de NAVO is natuurlijk een verdedigingsorganisatie. Dus het benadrukt dat vooral ook bij het lekken van deze plannen. Mm-hmm. Maar het is inmiddels wel een vooruitgeschoven defensieorganisatie. Dus het wil in eerste instantie afschrikken. Dus dat is een expliciet onderdeel ook van deze strategie. Ze willen verschillende wapensystemen, goedkope drones, AI, kunstmatige intelligentie dus, integreren om op die manier multidimensionale oorlogsvoering te kunnen voeren. Nou, wat betekent dat? Dat je niet alleen kunt verdedigen tegen tanks die binnenkomen rollen, of raketten die afgeschoten worden, maar ook tegen meer hybride aanvallen via drones en ga zo maar door. Dus vandaar dat integratie van verschillende wapensystemen, nieuwe en conventionele, hier zo centraal staat.
15: Je zei al, de NAVO is een defensief bondgenootschap. Er is ook dat artikel, dat beroemde artikel, dat zegt een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. Ja, hoe moet je dat dan zien? Want dan zou je eigenlijk verwachten dat de NAVO dan terugslaat. Maar is dat dan het geval eigenlijk?
1: In ieder geval de afschrikkende werking wil vergroten. En dat is ook wel begrijpelijk, gezien het feit dat Rusland heel erg op die drempelwaarde van artikel 5 aan het laveren is. Dus je ziet heten dat Rusland aan het poren en poken is, steeds meer escaleert.
15: Testen.
1: Denk bijvoorbeeld aan testen, precies. Ik denk dat dat het juiste woord is. Via droneaanvallen af en toe ook een vliegtuig in het luchtruim van de NAVO sturen. En daarmee wil het zien wat de reactie is van de NAVO. En hoe verdeelder wij zijn, hoe meer dat Rusland zal aanmoedigen om hiermee door te gaan, om te kijken wanneer dat artikel 5 echt getriggerd wordt. En dat is wat we nu dan ook terugzien. En dat betekent dat de NAVO hier zich tegen te weer moet stellen. En dat vergt wel wat.
16: Ja, en daarom
1: wat er ook.
16: Sorry,
1: ga door. Ja?
16: Nee, en daarom hebben ze dus ook dit verdedigingsdocument opgesteld. Voor die eenheid is het natuurlijk vooral ook belangrijk wat Amerika ervan vindt. Staan die ook achter deze strategie?
1: Van wat tot nu toe naar buiten is gekomen wel. En hebben zij ook wel een leidende rol gehad in hoe het is samengesteld. Maar de precieze uitwerking ervan moet ik u schuldig blijven, tot mijn spijt.
16: Oké, nou dan gaan we daarop wachten. Dankjewel voor nu. Geopolitiek analist Michel Don Michaloliakos over de Theory of Victory.

0: Teddy Swims zingt het zelf al, hè? Mr. Know-it-all.
1: Frankrijk tegen België in de Nations League. Mark Kloostra, jij had het over B-teams, maar eigenlijk wel onvrijwillige B-teams dan, hè? Want geschorst, geblesseerde, et cetera, toch?
2: Jawel, maar natuurlijk Meijal, Doué, Cherki, Olise, ja. En Rabiot zelf op de bank gezet.
1: Ja, dat is waar.
2: Je had
1: okay.
2: Die ook op kunnen stellen. Misschien is dat dan weer niet verstandig en voorkom je hiermee wel blessures. Dat zou kunnen. Ja. 32 minuten is deze wedstrijd oud. Het is 0-0. Ja, en dan heb je het over B-teams, maar dan is het nog steeds leuk om naar te kijken. Want bij Frankrijk, dan kunnen ze ook een C- en een D-team opstellen. En dan is het nog steeds heel goed. Bij België wordt het al wel weer wat minder als het motorblok niet meedoet. Als De Bruyne en Tielemans niet meedoen. Maar ik vind Van Aken ook een mooie speler. En dat geldt ook voor Lavia. Die overigens bij aanwezigheid van die andere twee ook wel zou kunnen spelen. En dat ook wel gedaan heeft. Dat is echt een goede middenvelder van Chelsea. Van 22 jaar. Dat is wel een soort van Bommel ontdekking. Want die heb ik op het WK niet gezien. Dit is een mooie opening naar Dembélé. Die dribbelt nu opzij af. Buitenom legt de bal laag voor de penalty stip overgeschoten door Le Pol. Dat is de spits bij Frankrijk. Spits van Stade Rennais. Heeft ook al een paar mooie trucjes laten zien. Dat geldt ook voor Akliouz. Jongens die normaal gesproken niet echt aan de bak komen. Zeker Akliouz niet. Met concurrentie van bijvoorbeeld Cherki en Olise. Is hij vaak een bokje, zit hij op de bank. Maar nu mag hij het laten zien en dat doet hij ook. En Zidane die gaat op zijn tenen staan en denkt, oeh, dat is jammer. Scheelt niet veel. Nou ja, het scheelde best wel veel. Want die bal ging toch wel een metertje of twee, denk ik, over. Maar het was een goede aanval met een mooie actie weer van Dembélé. Hij speelt wel, dus ze doen ook wel supersterren mee. Oeh, daar gaat Le Pol. Randje buitenspel. De 16 in. Nu naar zijn rechter, dan naar zijn linker. En dan heeft hij iets te veel tijd nodig en weer een goede redding. Van der Voort staan te veel verdedigers in zijn buurt. Had iets eerder uit moeten halen. De spits van Frankrijk. Het blijft 0-0. Half uur onderweg gaan.
0: Korfbalcoach Kees Vlietstra, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het met je jetlag?
3: Nou, ik ben blij dat ik zit, maar een beetje in beweging blijven straks. Anders val ik om. Ja,
0: ja, nou, je mag ook bijna slapen, maar je bent echt net anderhalf uur terug in Nederland. Teddy Swims zingt het zelf al, hè? Mr. Know-it-all.
1: Frankrijk tegen België in de Nations League. Mark Kloostra, jij had het over B-teams, maar eigenlijk wel onvrijwillige B-teams dan, hè? Want geschorst, geblesseerde, et cetera, toch?
2: Jawel, maar natuurlijk Meijal, Doué, Cherki, Olise, ja. En Rabiot zelf op de bank gezet.
1: Ja, dat is waar.
2: Je had
1: okay.
2: Die ook op kunnen stellen. Misschien is dat dan weer niet verstandig en voorkom je hiermee wel blessures. Dat zou kunnen. Ja. 32 minuten is deze wedstrijd oud. Het is 0-0. Ja, en dan heb je het over B-teams, maar dan is het nog steeds leuk om naar te kijken. Want bij Frankrijk, dan kunnen ze ook een C- en een D-team opstellen. En dan is het nog steeds heel goed. Bij België wordt het al wel weer wat minder als het motorblok niet meedoet. Als De Bruyne en Tielemans niet meedoen. Maar ik vind Van Aken ook een mooie speler. En dat geldt ook voor Lavia. Die overigens bij aanwezigheid van die andere twee ook wel zou kunnen spelen. En dat ook wel gedaan heeft. Dat is echt een goede middenvelder van Chelsea. Van 22 jaar. Dat is wel een soort van Bommel ontdekking. Want die heb ik op het WK niet gezien. Dit is een mooie opening naar Dembélé. Die dribbelt nu opzij af. Buitenom legt de bal laag voor de penalty stip overgeschoten door Le Pol. Dat is de spits bij Frankrijk. Spits van Stade Rennais. Heeft ook al een paar mooie trucjes laten zien. Dat geldt ook voor Akliouz. Jongens die normaal gesproken niet echt aan de bak komen. Zeker Akliouz niet. Met concurrentie van bijvoorbeeld Cherki en Olise. Is hij vaak een bokje, zit hij op de bank. Maar nu mag hij het laten zien en dat doet hij ook. En Zidane die gaat op zijn tenen staan en denkt, oeh, dat is jammer. Scheelt niet veel. Nou ja, het scheelde best wel veel. Want die bal ging toch wel een metertje of twee, denk ik, over. Maar het was een goede aanval met een mooie actie weer van Dembélé. Hij speelt wel, dus ze doen ook wel supersterren mee. Oh, daar gaat Le Pol. Randje buitenspel. De 16 in. Nu naar zijn rechter, dan naar zijn linker. En dan heeft hij iets te veel tijd nodig en weer een goede redding. Van der Voort staan te veel verdedigers in zijn buurt. Had iets eerder uit moeten halen. De spits van Frankrijk. Het blijft 0-0. Half uur onderweg gaan.
0: Korfbalcoach Kees Vlietstra, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het met je jetlag?
3: Nou, ik ben blij dat ik zit, maar een beetje in beweging blijven straks. Anders val ik om. Ja,
0: ja, nou, je mag ook bijna slapen. Maar je bent echt net anderhalf uur terug in Nederland. Want je zat de afgelopen weken in India.

0: Minder als het motorblok niet meedoet, als De Bruyne en Tielemans niet meedoen. Maar ik vind Van Aken ook een mooie speler en dat geldt ook voor Lavia. Die overigens bij aanwezigheid van die andere twee ook wel zou kunnen spelen en dat ook wel gedaan heeft. Dat is echt een goede middenvelder van Chelsea van 22 jaar. Dat is wel een soort van Bommel ontdekking, want die heb ik op het WK niet gezien. Dit is een mooie opening naar Dembélé. Die dribbelt nu opzij af. Buitenom legt de bal laag voor de penaltystip overgeschoten door Le Pol. Dat is de spits bij Frankrijk. Spits van Stade Rennais. Heeft ook al een paar mooie trucjes laten zien. Dat geldt ook voor Akliouz. Jongens die normaal gesproken niet echt aan de bak komen. Zeker Akliouz niet. Met concurrentie van bijvoorbeeld Cherki en Olise. Is hij vaak een bokje, zit hij op de bank. Maar nu mag hij het laten zien en dat doet hij ook. En Zidane die gaat op zijn tenen staan en denkt, oeh, dat is jammer. Scheelt niet veel. Nou ja, het scheelde best wel veel. Want die bal ging toch wel een metertje of twee, denk ik, over. Maar het was een goede aanval met een mooie actie weer van Dembélé. Hij speelt wel, dus ze doen ook wel supersterren mee. Oeh, daar gaat Le Pol. Randje buitenspel. De 16 in. Nu naar zijn rechter, dan naar zijn linker. En dan heeft hij iets te veel tijd nodig en weer een goede redding. Van der Voort staan te veel verdedigers in zijn buurt. Had iets eerder uit moeten halen. De spits van Frankrijk. Het blijft 0-0. Half uur onderweg gaan.
1: Cor van coach Kees Vlietstra, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het met je jetlag?
2: Nou, ik ben blij dat ik zit, maar een beetje in beweging blijven straks. Anders val ik om.
1: Ja, nou, je mag ook bijna slapen. Maar je bent echt net anderhalf uur terug in Nederland. Want je zat de afgelopen weken in India. Waar je met de Dili Duharandars, zei ik het zo goed?
2: Ja, zeg perfect.
1: Ja, perfect. Maar in India is heel goed. Streed om het kampioenschap in de Korfbal Premier League. Om landskampioen van India te worden. Fijn dat je er bent. Zondag was de finale. Ik heb het gisteren niet in Studio Sport voorbij zien komen. Hoe is het gegaan?
2: Het was een lang toernooi met 8 ploegen die dus aangevuld werden met internationale spelers uit 20 verschillende landen. Mm-hmm. Die waren ingevlogen uit Australië, Brazilië, Marokko, nou, noem maar op. En veel uit Europa. En die teams die werden ingedeeld met Indiërs en dus die internationale spelers.
1: En de rest mag je zo vertellen. Eerst even naar Mark Kloostra.
0: Oh, wat een mooie goal. Luca Bacchio. En vooral wat een mooie paas. België komt op voorsprong in de 35e minuut. En Van Bommel, ja, een paar high-fives. Onder andere met Maarten Martens, ex-trainer van AZ, die zijn assistent is. En feest in het massaal gevulde uitvak. Want ineens kan Luca Bacchio vanaf de middenlijn door op de keeper. En schiet hij de bal met links heel hard en hoog in de korte hoek. Achter keeper rest. Maar wat een formidabele paas. En het is lekker, hè, als je als commentator net verteld hebt dat je het een goede voetballer vindt. Lavia, die middenvelder van Chelsea. Schitterende bal over de grond, precies in zijn loop. Wat een mooie paas. De paas is het doelpunt. Hoewel er daarna ook nog een heleboel moet gebeuren. België staat voor, 10 minuten voor rust. Door een doelpunt van Luca Bacchio. Maar de paas van Lavia, heerlijk.
1: Ja, er worden heel veel mensen onderbroken door doelpunten, Kees. Maar als het zo'n goal is, dan mag het toch?
2: Dat is een hele fijne.
1: Ja, hij is schitterend. Jij was dus in India, omdat ze daar een nationaal kampioenschap organiseerden met spelers en coaches van buiten en wat lokale Indiërs. Hoe was het de afgelopen weken?
2: Ja, een overweldigende achtbaan geweest. 2,5 week lang. De eerste paar dagen wat kennis maken met de spelers. Want ik kende er geen één.
1: Nee.
2: En het waren ook niet allemaal de allerbeste uit de wereld. Dus het was een beetje breedte korfbal met aanvullingen met redelijke Europese spelers.
1: Uit de Nederlandse competitie onder andere?
2: Wij hadden 1 speler van Dalto 5.
1: Mm.
2: Dus dat hield ook niet over. Maar daardoor was het niveau wel gelijkwaardig. En dat maakt sport ook wel weer leuk. Dat het een beetje spannend blijft.
3: Maar waarom gaan de Nederlandse topspelers daar niet heen dan?
2: Omdat die gewoon midden in hun eigen competitie zitten op dit moment. En nou, dat is wel interessant, want als dit een vervolg gaat krijgen, dan ben ik wel benieuwd van wat die Nederlandse spelers gaan doen. Ja. Want je kan daar en een zakcentje verdienen en ja, in 3 weken lang in een mooie omgeving zitten.
3: Ja, wat mag een onvergetelijke ervaring lijkt mij.
1: Precies, mag je het een beetje vergelijken met de hockeyers die ook naar India gaan om daar gewoon lucratief bij te verdienen?
2: Ja, daar is het op gebaseerd, net als cricket trouwens. Dat is trouwens ook alleen maar weer uitgezonden, dat is enorm populair. Maar ook in dezelfde opzet met buitenlandse spelers die dan mee, teams worden gemaakt op basis van loting of veilingen zelfs.
1: Ja.
2: En dan worden die teams samengesteld. Dus ik wist ook bij God niet wat ik zou krijgen.
1: En dan zat je in Delhi met een team bij elkaar geraapt te korfballen.
2: Ja, ik had 9 Indiërs, 2 Tsjechen, 2 Hongaren en een Argentijnse.
1: Kijk, en wordt er net zoveel verdiend als bij de hockeyers?
2: Nee. Oh. Nee, ik weet niet wat de hockeyers krijgen, maar ik weet zeker dat er meer is dan bij de korfballen. Nee, wij kregen in de uitnodigingsbrief stond dat we tussen de 1500 en 2000 euro zouden krijgen. En dat werd al vrij snel duidelijk dat maximaal

0: 500 zal worden.
1: En hebben jullie het gekregen?
0: Uiteindelijk is alles betaald. Er was een behoorlijke strijd nog, want het werd elke keer beloofd. Promise you, tomorrow, trust me. En dat werd uitgesteld, tot zelfs op de dag van de finale. En sterker nog, een minuut voor de finale waren de internationale spelers niet bereid om te spelen.
2: Oh.
0: Dus ik had twee opstellingen klaarstaan. Eén met alleen maar Indiërs en één opstelling met een mixteam.
1: Omdat die mixteam, je zei, we willen eerst ons geld zien en dan gaan we pas spelen.
0: Precies, dus er zaten nog iets van 14 andere internationale spelers in het hotel. En daar was dus wat appverkeer van, het is betaald. Nou, en toen hebben ze gezegd, we gaan alsnog spelen. Maar dat werd uitgezonden door een groot televisiestation daar. En die sponsorde het ook. En dat was een tijdslot van 6 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Er werden dus 2 wedstrijden per dag gespeeld. Terwijl in een ander of andere internationale toernooien, een EK, een WK, dat je elke dag, speel je elke dag en dan speel je de 4 of 5. En dan ben je ook sneller klaar. En ja, dit was een dag spelen, een dag trainen. Maar ja, om naar die hal te gaan, zat je 3 uur in de bus. Tussen de paarden en de koeien en de kamelen. Dus het was een ongelooflijke ervaring in die dingen. En ook met name in, ja, hoe ga je om met een team? Hè? Hoe maak je nou een team van verschillende mensen die je niet kent?
3: Binnen no time.
0: Verschillende culturen, talen. En ik had een hele lieve man, Manjeet heette die, een Indiër. Dat was mijn assistentcoach, een Sikh. Die had een mooi tulband om en die kon niet zo goed Engels, maar die kon wel heel hard schreeuwen op het moment dat de wedstrijd begon en heel erg mensen op de plek zetten. En ja, dat is een totale andere coachstijl dan wij hier in Nederland gewend zijn, waarin we proberen wat vragen te stellen en de goede richting op te duwen. Dus dat was op zich ook best wel weer grappig op het moment dat zo'n wedstrijd dan begint. Ja, en de belangstelling in de hal was nihil. Bij de finale denk ik dat het een paar honderd man zat, maar...
1: Maar was het ook troosteloos of viel dat wel mee?
0: Nou ja, het was net als Ahoy bij de korfbal, de zaalfinale, is het prachtig aangekleed. Het is echt schitterend.
3: Ja, dat is fantastisch, ben ik wel eens geweest. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, en als er dan 12.000 man zitten, is het helemaal een feestje. Maar hier zat niks. En alles stond in teken om het korfbal te promoten en het korfbal te verkopen met name. En dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Want er was voor elke wedstrijd waren er 2 analisten die interviews deden, analyses voor en na de wedstrijd met spelers interviews hielden. Ja, dat was top. Alleen het niveau van de wedstrijd was niet bijster hoog. Ja,
3: dan is het ook niet echt een reclame, want daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Om die korfbalsport te promoten in een gigantisch land met potentieel veel mensen die dat zouden kunnen gaan doen.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, daar wonen genoeg. Ze hebben ook op dit moment 25.000 geregistreerde korfballers. En als je weet dat in Nederland er 85.000 zijn, hebben zij in één land hebben ze meer dan België, Engeland en Duitsland bij elkaar. Dus dat is al. Ze hebben massa.
3: Dus potentie.
0: Ze hebben geld, ze missen kennis en competitie. Mm-hmm. En daarom is deze eerste aanzet gegeven.
1: En de zaal zat dus leeg, maar werd er op tv naar gekeken?
0: Ja, ik had me laten vertellen, een miljoen elke wedstrijd. Dus dat is echt bizar.
1: Oké.
0: Goed, er wonen ook 1,5 miljard mensen, dus dat valt ook allemaal weer mee. Maar
3: een miljoen hier is wat anders dan een miljoen daar, maar dan nog?
0: Dan is het gigantisch. En ja, daar zat alles stond ook in teken van die televisie. Dus we hebben wel wedstrijden gespeeld. Dan werd die wedstrijd stilgelegd, want dan kwam er een minister van de staat. Die kwam binnen met 4 beveiligers met geweren. En dan werd de wedstrijd stilgelegd. En dan,
1: midden in de wedstrijd?
0: Ja, en dan werd die man in beeld gebracht en die moest een handje geven. En dan ging de wedstrijd weer door. Of dat we een wedstrijd starten.
3: Je moest ook als coach dan even zijn hand geven, zo'n man.
0: Ja. Je kan wel zeggen van de poppenkassen doet niet aan mee. Maar dan, dan schiet het doel ook eigenlijk voorbij.
1: Natuurlijk.
0: Ja,
3: dus, geen idee wie het was.
0: Nee. Maar er kwamen ook Bollywoodsterren. En het was echt, iedereen was dan wel helemaal gehyped. En het was... Nogmaals, het korfballen verkopen deze prachtig. En het niveau.
1: Het lijkt alsof je, want je bent dus echt net 1,5 uur geleden geland, maar alsof je nog helemaal beduust bent van alle indrukken.
0: Ja, dat was ook zo. Ja? Ik heb de eerste 2 dagen ook echt moeten landen, omdat ik toen nog probeerde om onze normen, waarden, hoe ga je om met een team, tijd is tijd, al dat soort dingen.
3: Ja.
0: Ja, kansloos. Je kan je beter meegaan in die flow en dan maar zorgen dat je het wat je kan doen zo goed mogelijk doet. Ja, en dat hebben we ook wel gedaan. Dus we hebben ook nog best wel goed gespeeld, hoor. Daar gaat het niet om. Maar, ja.
3: Het was voor jou ook een levenservaring, als het
0: absoluut, ware. Absoluut. Ja. Ik had het niet willen missen. Het was wel heel erg lang. Maar ik hoop dat volgend jaar... Ze hebben de intentie uitgesproken om het 3 jaar te organiseren. Volgend jaar naar Bombay, geloof ik. En dan kijken dat het...
3: Maar als er gedoe is rondom betalingen... Dan zijn mensen misschien toch wat eerder wat minder happig misschien? Of,
0: ja,
3: of, want dat moet wel goed geregeld worden natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. En dat zal ook wel terugkomen in de evaluatie. En dat wordt tot teruggegeven door de Internationale Korfbal Federatie naar de Indiase. Ja, maar dan heeft het echt wel kans.
1: En is de grote hoop dan dat uiteindelijk... dat bijvoorbeeld India helemaal verknocht raakt aan het korfbal... en dat het misschien wel de weg naar een Olympische sport kan vinden? Of is dat
0: al? Oh, daar zitten nog zoveel stappen tussen. En de Olympische sport is heel ver weg.
1: Ja.
0: En daar maken we ons ook niet de illusie over.
1: Oké, meteen een soort
0: grote... Nee.
1: Geniet nou van alle indrukken. En fijn dat je er onderweg naar huis eventjes bij ons over wilde komen vertellen.
0: Graag gedaan.
1: Kees Vlietstra.
3: Straks lekker slapen.
1: Oh, dankjewel. Ja. De kampioencoach van het korfbal in India. Want ik ben zelf gewoon landskampioen.
0: Ja.
3: Dat kan je zak zeker.
0: Niet meer af.
3: Kampioen van India gaat nu naar huis. Dankjewel. Kijk, wij hebben even in Parijs naar Frankrijk tegen België. Mark.
2: Ja, 1-0 voor de Belgen. Nu wel een aanval van Frankrijk. Maar Koundé loopt de bal over de achterlijn. Kreeg hem ook wat ongelukkig mee van Dembélé. Doelpunt dus gemaakt door Luca Bakio. Vrij afgerond. Prachtige paas. Daarover heb ik al genoeg verteld. En nu dus Frankrijk op jacht naar de gelijkmaker in de 43ste minuut. Want 1-0 achter. En dan is de koppositie ineens aan de Belgen gelaten. Want zij stonden een puntje achter. 2 gewonnen, 1 verloren. En die ene verliespartij, ja, dat was tegen Frankrijk in Brussel. Vlak voor tijd overigens pas het doelpunt gemaakt door Olise. Die ook vandaag, net als in die wedstrijd, op de bank zit. Bal diep bij België. Gaat naar Lukaku. Wint wel zijn duel. Maar een echte goede paas zit er niet in. Levert uiteindelijk België toch nog winst op, want de bal gaat over de zijlijn. En dan is de inworp voor België. En met een 1-0 voorsprong is dat prima in de laatste minuut van de eerste helft. De bal gaat naar Lavia. Hij gaf die paas van echt halverwege zijn eigen helft over de grond. Perfecte snelheid, goed hard over het gras, precies in de loop. Ja, en daarna moest Luca Bakio hem nog wel even afronden. Dat deed hij dan heel mooi. Hard en hoog met binnenkant wreef in de korte hoek. In de bovenhoek dus. En daardoor België op voorsprong. Dembélé probeert nu Van Aken uit te spelen. Dat mislukt. Bal tegen de Belg aangespeeld. Krijgt hem wel weer voor zijn voeten. Speelt hem nu in de breedte. En in de breedte is in dit geval terug naar de as. Naar Koné. Tikkie breed. Hoe lang heeft Frankrijk nog? 20 seconden in de eerste helft. Langlopende aanval via Diouf. Gaat het weer terug naar Koné. We zijn halverwege de Belgische helft. Oh, mooie opening. Naar de rechterkant. Naar Dembélé. 2 tegenstanders tegenover zich. Nu nog maar 1. Dat is Saïs. Komt voor zijn rechtervoet uit. Want Saïs weet hij moet naar links. Dus die blokkeer ik. Nou, met links toch de bal terug naar rand 16 meter gespeeld. Maar dan is het gevaar voorlopig even weg voor België. 1 minuutje aan extra tijd. Bal breed naar Camavinga. Dan toch weer punt 16 Dembélé. Voor zijn rechtervoet. Dreigend naar links. Maar Saïs, die heeft dat allemaal prima in de gaten. Die weet dat linkerpootje, die moet ik afdekken. En daar slaagt hij tot nu toe 45 minuten en 20 seconden heel goed in. En dat voorkomt dat Dembélé kan uithalen en gevaarlijk kan zijn voor Frankrijk. Bal is nu weer in de as, want de Fransen hebben hem weer heel snel terug. Camavinga, die staat wat rechts van de as. Strakke paas, punt 16 nu. Dembélé, buitenkant links, meegegeven. Op de achterlijn komt hij bij Akliouz. Terug naar Dembélé. Weer voor zijn rechter, dat mag allemaal. Nu naar links, voorzet, naar de tweede paal, weggekopt. En uitverdedigd door in dit geval Moreira. En die gaat er dan ook maar eens met de bal zelf vandoor. Is razendsnel. Is nu halverwege de Franse helft. Maar denkt, ja, 20 seconden nog, ik ben alleen. 3 blauwe shirtjes. Bal in de ploeg houden. Toch de weg naar Lukaku gevonden. Kaats op Moreira. Die wordt hard onderuit geschoffeld door Koné. Scheidsrechter vindt het niks. Staat er met zijn neus bovenop. En zegt dan pauze, rust in Parijs. 0-1. Verrassend? Nou, misschien wel. België voor.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30 geweest en Sydney heeft het laatste nieuws.
5: Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Ze denken bijvoorbeeld aan het bouwen van wijken met een kleinere stroomaansluiting. Netbeheerder Alliander zegt dat het zeker helpt, maar niet het totale probleem oplost. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv, zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek nog steeds loopt naar het incident. In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vandaag weer vreedzaam. Maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15 die zo'n granaat wilde teruggooien raakte door de explosie zijn hand kwijt. En op Sicilië is een dierensmokkelaar opgepakt die met 300 schildpadden en 77 papegaaien de veerboot naar Malta wilde nemen. Die dieren hadden te weinig ruimte en de papegaaien zijn van een bedreigde soort. Ze zijn allemaal in beslag genomen.
4: Langs de lijn en omsteken.
3: Het is tijd voor ons sportforum met vandaag oud-voetballer en analist Kees Kwakman, ESPN-commentator Vincent Schildkamp en Martijn Krabbedam van Voetbal International. Mannen, van harte welkom. Goed dat jullie zijn. We gaan beginnen met de held van de week. Kees, jij koos voor een Belg.
6: Het is Ciccone die gaat winnen, denk ik. Evenepoel komt er niet meer langs. De Italiaan gaat het afmaken. En Ciccone gaat Europees kampioen worden.
7: Moet wel doorsprinten tot een streep.
6: Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel?
7: De Ciccone verliest het momentum.
6: Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog? Is het Evenepoel of Ciccone? Ik weet het niet.
8: En de European champion is Remco.
3: Ja, Remco Evenepoel wint. Ultieme revanche zou je kunnen zeggen na het WK. Of is dat, gaat dat wat te ver?
9: Nee, dat gaat zeker niet te ver.
3: Dit was wel een sprint, hè?
9: Ja, dat sowieso natuurlijk heel opmerkelijk. Dat er zo'n 0,0028 nog wat of zo zat ertussen. Dus het was heel zuur voor Ciccone. Maar voor van Evenepoel is het wel razendsknap natuurlijk. Na een debakel op het WK eigenlijk. Waar hij toch wel zijn zin op had gezet.
3: Ja, wel wereldkampioen tijdrijden, maar geen...
9: Zeker. En ondertussen kan je ook wel zeggen dat hij... ik hoorde vanmiddag op de radio dat hij dus Belgisch kampioen is geworden. Belgisch tijdritkampioen. Europees kampioen. Europees kampioen tijdrijden. Wereldkampioen. Wereldkampioen tijdrijden. Olympisch kampioen. Olympisch kampioen tijdrijden. Ja. Vuelta gewonnen. Derde, tweede in de Tour. Ik denk dat we inmiddels wel kunnen zeggen dat hij 26 ook nog maar, hè. Ja, die Tour winnen, dat zal denk ik nog openstaan op zijn bingo-kaart. Of dat ooit gebeurt met Pogacar. Ik vrees ervoor, maar we hebben gezien bij de afgelopen Vuelta. Je weet het nooit. Ja, dus, maar inmiddels wel een ongelofelijke klasbak.
1: En alle landentitels dus dubbel. Dat is ook bizar, toch?
9: Ja, nou ja, dat tijdrijden is natuurlijk sowieso ongelofelijk. En het is eigenlijk ook een... Het is dus een klimmer eigenlijk, want hij is vrij licht. Alhoewel dat nog een beetje schommelt af en toe zijn gewicht. Maar dan zo kunnen tijdrijden, wat toch vaak ook wel worden wat
10: zonder
9: zwaarder.
10: Dat hij in die Tour de France in de jaren 80 had je gewoon 100, 120 tijdritkilometers.
9: Ja, ja.
10: Dat heb je niet meer. Dat is nu 30, ja. Misschien max, 25.
3: Ja. Zat er maar één in dit jaar.
10: Huh?
3: Zat er maar één.
10: Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, had je in Futuroscope, dat was toen een nieuw park was er op hadden, had je een tijdrit van 84 kilometer. Ja. Dat die Mexicaan toen, die Alcala heette die geloof ik.
9: Ja, dan maakt die kans inderdaad. Ja. Ja. Mocht dat ooit gebeuren. Ja.
3: Ik denk meer dat dat...
10: 84 kilometer tijdrijden.
1: Ben je daar nou drie kwart van het peloton kwijt?
9: Ik weet niet of je daar zelf heel vrolijk van wordt, hoor, zo lang.
1: Nee. Vincent, jouw held komt uit Amerika.
9: Ja.
11: Churio. Hits it hard, touchdown!
1: Honkballer Jackson Churio. Ik heb het idee dat hij iets bijzonders doet, maar ja, ik heb geen idee wat.
10: Je hoort het publiek al. Dit is pas de kwartfinale van de playoffs in de MLB, de Major League Baseball. Na 162 reguliere wedstrijden zijn ze nu begonnen. Je hebt de wildcards gehad. Dit zijn de Division Series. Dit zijn de Brewers. Churio is een speler van de Brewers. Die stonden achter tegen de San Diego Padres van Bogarts, de Nederlandse topspeler. Ze zijn twee wedstrijden onderweg. De Brewers, een beetje kleurloos. Niemand die er echt warm of koud van wordt. Maar het is echt een geweldige honkbalploeg. Die staan nu met 2-0 voor tegen de Padres. Nadat ze twee keer een wedstrijd omdraaiden. Twee keer door deze Jackson Churio. Die is 22. Die kreeg op zijn 19e. Wij klagen hier in Europa wel eens, Kees. Dat spelers al heel snel miljoenen contracten krijgen. Deze was 19 jaar. Tekende voor 7 jaar. Voor een kleine $90 miljoen vergoeding. Maar presteert jaar in jaar uit. En is dus pas 22. Besliste de eerste wedstrijd door een home run te slaan. Mm-hmm. En gisteren stonden ze achter. Tot het laatste uitje. 3-2 achter. En hij slaat die bal het veld. En er komen twee man over de thuisplaat.
3: En
10: dit is de absolute coming man. Als een
1: opvolger.
10: Ja, misschien wel de opvolger van Aaron Judge. Als grootste speler in de Major League.
3: Martijn, jij hebt genoten, moet ik zeggen, van een hockeymoment.
11: Nou, Matla, is dit dan het moment voor nummer 300? 300 doelpunten in officiële wedstrijden voor Frederik Matla.
3: Ik zei vanavond, Martijn Grabberdam, dat is voetbal. En dan heet het niks dan voetbal, maar...
12: Nou, er werd mij verzocht om geen voetballer te kiezen. En als je in die oranje bubbel zit, waar ik dan de kleine 3 weken in heb gezeten, dan ontgaat die andere sporten, die ontgaan je. Weet je wel, dan lees je pas later van Evenepoel en van Vollering en van Verstappen. Dus ik vroeg aan mijn dochter, heb jij nog een held? Want dat werd me gevraagd. Toen zei ze, ja, Matla heeft 300 doelpunten gescoord. Ik zei, nou, dat is best wel een indrukwekkend aantal. Dus
3: ja, dat was
12: wat mij betreft doen we die toch gewoon. Ook een beetje om de hockeysport te promoten. Namens haar, dus bij deze.
1: Is je dochter volgende week maandag wat ze doen?
12: Dus of ze hier kan komen. Ja. Nou, hij moest gewoon weer naar school dinsdag.
1: Oh, nou ja, dan moet ze dus, even een paar jaar terug.
12: Nee, maar ze zei van, doe dat dan. En ik zeg, vind ik wel een goed idee.
1: Ah, dan mag je wat gaan zeggen over het Nederlands elftal. Want Oranje staat een kop in de Nations League. Gelijk spelen tegen Duitsland en Griekenland. En dus 2 zegens op Servië. Maakt een totaal van 8 punten. En de winnende goal gisteravond was na een ellenlange aanval.
13: Dit ziet er heel erg goed uit.
14: Koopmeiners, Hato, Zegiel, Somerville.
13: Dumfries voor langs. Ja, daar gaat hij.
14: Na een lange geduldige aanval van Oranje.
13: Perfecte aanval van het Nederlands elftal. 6-2-1.
1: Ja, Martijn, geen tijd om naar Evenepoel te kijken. Geen tijd om naar Vollering te kijken. Nee. Geen tijd om naar Verstappen te kijken. Wel tijd om het aantal passes te tellen. In aanloop naar deze goal?
12: Ja, of seconden, want het was heel lang balbezit. Hè. Het ging van links naar rechts en weer terug. En als je dat dan afspeelt, en als je dan ook nog een beetje sneller afspeelt, dan lijkt het wel tiki-taka. En dan is het een indrukwekkend doelpunt, maar het was een mooie goal.
1: 29 passes.
12: 29 passes, ja.
1: Is dit de hand van Xavi?
12: Nou, dat gaat me een beetje ver om dit meteen de hand van Xavi te noemen. Er is gewoon een aantal spelers die in het veld staan. En de CKL was erbij en Koopmijners. Ja, die kunnen wel combineren. En uiteindelijk levert dan dit doelpunt op. Maar je kunt de hand van Xavi, vind ik, in die 3 weken nog wel herkennen. Aan in ieder geval de intentie hoe ze willen voetballen. Met wat meer hogere druk, wat aanvallender. En dat gaat nog steeds niet altijd helemaal goed. Want als je de wedstrijd gisteren ook zag, ja, dat natuurlijk ook gewoon makkelijk gelijk kunnen worden met te veel grote ruimtes tussen die aanval en die verdediging. Dat heeft hij allemaal nog wel op te lossen. Maar waar ik dan naar kijk is dat je toch wel een kleine blik op de toekomst hebt gekregen met CKL en met Zirkzee en met Meerdink die dan inviel. En daar moet je ze al de komende jaren toch van moeten hebben. En ik denk dat, tot slot hoor, ik denk dat dit gewoon een grote kennismaking is geweest. Want Xavi kende die spelers wel van naam, maar het is altijd anders in de realiteit natuurlijk. Je gaat eerst met ze werken. Dus ik denk dat je...
1: CGL en Max Meerdink al
12: kennen? Nou, dat soort dingen. Ik denk dat je in de volgende interlandse periode, in november, die is gelukkig iets korter, dat je dan wel veel meer zijn hand moet kunnen gaan zien.
1: Ja, Kees, waar herkende jij kleine Xavi dingen aan? Was dit een tiki-taka-goal of is dat niet automatisch zoals een 29-goal?
9: Ik vond eigenlijk in die fase na de wissels van Nederland deden Nederland goed. Er kwamen wat frisse jongens in en Servië werd toen eigenlijk wat minder, vond ik. Die veerde op het allerlaatst weer even op, omdat Nederland toen met 10 man kwam te staan. Dus toen zag je ook dat zij ook het druk zetten dat wat minder werd. En Nederland ging toen wat meer op balbezit spelen. Ja, je ziet wel dat er vanuit balbezit gedacht wordt. En dat zie je ook wel aan de opstelling. Hè. Veerman is veel te sprake gekomen die echt wel daar wil hebben. Maar ook gisteren dat hij voor Koopmijners kiest. Eigenlijk een soort van middenvelder in een toch wel aparte rol. Ja, dat zegt wel iets hoe Xavi het ziet. En dat hij vooral denkt in balbezit. Ja, dan inderdaad het balverliesgedeelte, dat schiet er af en toe nog wel eens bij in.
3: Ja, wat was dat nou de verstandigste zet, Vincent?
1: Wat?
3: Koopmijners centraal.
12: Nou, nee, verdedig het natuurlijk niet. Maar ik begrijp, dit begrijp ik sowieso
3: als je
12: niet.
3: Hato hebt.
12: Ja, daarom. Er is van alles nog. Maar ik begrijp sowieso niet aan de voorkant. We zijn die Nations League natuurlijk ergens ook veel te serieus gaan nemen. Het is hoe je het ook went of keert, is het een oefentoernooi.
3: Die Fransen, die spelen met een half.
12: Maar in deze situatie had hij natuurlijk altijd Valente en Reed moeten selecteren. Ik bedoel, Taylor, Koopmijners, AK. Daarvan weet je echt wel wat je daaraan hebt.
3: Ja.
12: Dus als jij nieuw
3: hij
12: bent.
3: Hij ook, want hij is net nieuw.
12: Nee, ja, maar hij weet toch wel wie AK is, neem ik aan.
3: Dat mag ik hopen.
12: En Koopmijners neem ik aan ook wel, die al 1 jaar of 8 bij het Nederlands elftal meedraait. Dit toernooi is gewoon bedoeld. Over 2 jaar speel je een serieus toernooi. Dit is niet serieus. Dus dan moet je zo snel mogelijk beginnen met je potentiële sterren van over 2 jaar te bekijken. Ik zeg niet dat Valente dat wordt of dat Reed dat wordt. Maar je moet wel het moment aangrijpen zo snel mogelijk.
3: Hij kiest op voor uiteindelijk wel meer dingen, maar ook CGL.
12: Zeker, maar dat had hij wat mij betreft nog veel breder mogen trekken. Ik bedoel, Klopp heeft er geloof ik 44 opgeroepen. Dat is misschien ook een beetje overdreven. Maar dit zijn heel veel dingen die je al weet. Weet je, Koopmijners is gewoon een bruikbare speler die je altijd als nummer 2, 3, 24 mee kan nemen naar een toernooi. Maar daar zit niet veel rek meer in. Guus Til,
3: toch willen die trainers dat zelf even zien. Ja, maar zo is het gewoon.
12: gewoon. Die willen er even mee werken.
10: Maar dan heb je toch nog een technisch directeur bij de bond of een rest van de staf.
12: Die kunnen het wel zeggen tegen hem. En hij kan 100 beelden bekijken op video. Maar toch.
10: Ik snap wat hij eindverantwoordelijk is. Ik begrijp niet zo goed waarom het zo wordt aangevlogen zoals het nu is.
3: Nee, maar Vincent, stel nou dat hij het allemaal uitprobeert. En Oranje speelt 2 keer gelijk. Verliest 2 keer.
10: Zo wat?
3: Ja, dat zeg jij. Maar dan, je weet, dan, het sentiment wordt dan natuurlijk meteen anders. Nou, lekker.
10: Oké, maar dan kiest hij dus voor zijn eigen belang. Terwijl je als nieuwe bondscoach moet je voor het belang van het Nederlandse voetbal kijken.
3: En goed,
10: we zijn het toch over eens. Ja, moet je het uitleggen. Ja. We zijn het erover eens dat over 2 jaar moeten we goed zijn op het EK. We hoeven hier niet van Griekenland en Servië te winnen. Is mooi meegenomen als het lukt. Maar het is niet per se noodzakelijk.
12: Natuurlijk wel, dat moet ook wel, joh. Kijk, het is een zachte transitie die je doorvoert. En je moet ook gewoon presteren als bondscoach. Zeker als je nieuw bent. Het is natuurlijk wel zo. Je kan toch niet beginnen met nederlagen tegen Griekenland en Servië. Dan staat heel het land weer op zijn kop. Wij kunnen wel zeggen.
10: Martijn heeft niet gezegd dat zou gebeuren.
12: Nee, maar wij kunnen wel zeggen van het maakt allemaal niet uit en je moet bouwen. Tuurlijk moet hij bouwen. Maar je ziet toch ook wel dat hij dat wel probeert. Alleen heel gelijkmatig.
10: Ja, maar dan blijf je dus. Want de vraag aan het begin van de uitzending was: in hoeverre verschilt dat nou van Xavi ten opzichte van Koeman? Ik vond juist heel veel dingen hetzelfde als dat we al zagen onder Koeman. Dat daar niet zo gek veel verschil is.
12: Dat er nog steeds die ruimte tussen.
10: Ja, precies, in de omschakeling nog steeds kwetsbaar. Iedere wedstrijd 5-6 kansen tegen. Dus er was vooral heel veel hetzelfde.
9: Ja, maar het kan natuurlijk wel dat hij ook bijvoorbeeld Taylor noem je net. Misschien is hij er nu na deze 2 weken wel achter gekomen. Ja, Taylor. Ik weet het niet. En dat hij dan juist voor Valente gaat kiezen. Dus dat hij ook spelers aan het werk wil zien waarvan hij het niet helemaal zeker weet. Maar
10: dus dat
9: waarvan
10: je bevestiging zoekt in dat ze uiteindelijk niveau niet meer gaan
9: halen.
12: Dan moet je gewoon eerst zelf zien. En daarvoor denk ik dat in die nieuwe periode in november met
9: Griekenland en Duitsland erbij komen.
12: Dat het wel iets anders zal zijn.
1: Vind je het ook oefenwedstrijden, Kees? Of denk je nou, dit is wel...
9: Ja, er wordt natuurlijk van alles van gemaakt, die Nations League. Het is wel leuker omdat... In ieder geval
3: leuker vroeger. Want je speelt tegen een leukere tegenstander.
9: In ieder geval de spelers laten zien dat ze het meer serieus innemen. En dat het niet meer echt oefenwedstrijden zijn, maar... Ja, het is vooral, die Nations League is vooral voor Zweden en dat soort ploegen die zich dan niet kwalificeren. Maar het zijn wel gewoon goede wedstrijden. Het is niet oefenpotjes tegen Andorra en Malta, dat hebben we nu gehad. Dit zijn wel goede tegenstanders.
1: En gisteravond was natuurlijk ook vooral de avond van de aanvoerder van Oranje, van Virgil van Dijk.
15: Een heel bijzondere avond voor Virgil van Dijk.
16: Speciale avond, mooie mijlpaal.
15: Als 11e speler gaat Virgil van Dijk de 100 halen.
16: Iets waar ik heel trots op ben.
15: Richting eerste paal, maar daar is ook Virgil van Dijk. Volgende voorzet, weer van Dijk. En dan toch nog een kans. Nee, van Dijk zit ertussen. Van Dijk en het eindsignaal.
16: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer.
17: Ik wil jullie allemaal bedanken, want zonder jullie zou ik het nooit gekund hebben. Ik ben trots, trots dat ik jullie mag leiden, trots dat ik deel mag uitmaken van deze groep. Ik had het nooit durven dromen, op naar veel meer. En hopelijk succes, omdat dat zit erin met elkaar. Ik vertrouw het. Dank jullie wel.
18: He did an amazing job for himself and for the team. And he's a true leader, so I'm so proud to be his coach.
16: Mooie avond.
1: 100 interlands en Kees, jij hebt dit vak geleerd, hè?
9: Ja, het begon uiteraard allemaal aan de hand van mij bij Groningen. alhoewel het al snel andersom was, kan ik je vertellen. Maar ja, ik heb er wel...
1: Is dat echt waar? Dacht jij op een gegeven moment dat je na 2 of 3 wedstrijden naast Virgil van Dijk dacht...
9: Zeker. Nou ja, dat duurde eigenlijk al tijdens de voorbereiding. Want eigenlijk zou hij niet gaan spelen. Of het was niet gaan spelen. Hij was gewoon nog heel jong. Maar tijdens de voorbereiding werd al duidelijk dat hij gewoon een van de centrale verdedigers werd. Alleen hij raakte toen geblesseerd. Dus toen kwam hij na 2 of 3 wedstrijden erin. Ja, en is hij er niet meer uitgegaan. En voor mij was het helemaal fijn, want ik was geen echte verdediger. Ik was meer een middenvelder, maar vaak speelde ik daar. Ja, en dan naast Virgil was het wel lekker, want die liep dan af en toe nog wel eens een gaatje voor mij dicht. Maar ik denk ook wel dat ik was toen 29 en ik was natuurlijk iemand die altijd praten en coachen en bezig was. En zeker ook met hem. Dus ik denk dat hij in dat opzicht, dat wel fijn voor hem was. Dat hij een ervaren jongen naast hem had, die ook wel gewoon alles tegen hem zei. Maar hij was al heel volwassen op die leeftijd ook, hoor. Ook al, ondanks dat hij 20, 21 was, was hij ook al aan het coachen, haalde hij zijn mond open. was hij echt al wel een persoonlijkheid.
10: En, hij kon ook heel laconiek zijn nog. Toen,
9: tuurlijk, maar dat heeft hij nu nogal.
10: Ik kan nog een wedstrijd tegen Jong Oranje herinneren. Waar was jij volgens mij ook bij.
9: Tegen Italië.
10: Toen, zei hij, toen spraken we hem vooraf voor de wedstrijd. Zei, weet je tegen wie je speelt? Nee, dat zien we dan wel. Dat was Insigne, weet je, die kleine.
9: Ja. Italië was dat.
10: Had hij niet echt op voorbereid.
12: Die maakte dat bij Cambuur.
10: Die maakte er 23 minuten.
12: Was dat bij Cambuur die wedstrijd?
9: Nee, was uit volgens mij. Toch?
10: Nee, was in Nederland was het. Dat zou zomaar bij Cambuur kunnen zijn.
12: Ja, dan maakte
10: hij
12: de.
9: Maar dat heb je nu nog af en toe. Is die eerste goal van Griekenland. Afgelopen week, dat die doorkopbal. En dan denk je ook van, Virgil, kom op nou even. Weet je, dat maar goed, dat is ook wel weer zijn kracht geweest. Dat het er altijd heel kalm uitzag. Die nooit in paniek raakte. En hij heeft nog een kruisbandblessure gehad. Dan had hij misschien al wel op 112.
12: Ja, toernooi gemist, hè?
3: Ja, ik had hij is sterk terug. Maar wat is, Martijn, Van Dijk en Oranje, dat denk jij meteen aan?
12: Nou, dat denk ik meteen aan dat hij mede verantwoordelijk is geweest voor die wederopstanding. Twee toernooien gemist, Frankrijk en Rusland. Koeman, bondscoach, maakte hem aanvoerder. En daar is toch eigenlijk de opgang een beetje mee begonnen.
3: Die wedstrijden tegen Duitsland.
12: Ja, Duitsland, Frankrijk winnen in de Kuip. Ja, dat zijn wel momenten geweest die voor het Nederlands voetbal natuurlijk heel belangrijk zijn geweest. Maar als ik aan Virgil van Dijk denk, denk ik eigenlijk vooral veel meer aan de clubspeler dan aan een iemand die... Maar dat Nederland zelf dan nou hele grote successen heeft geboekt. Want dat is natuurlijk niet zo.
3: Nee, maar ik vroeg aan Van Dijk in Oranje. Dan denk jij toch wel aan de man die dus al 10 jaar...
12: Zeker, ja. Hij was daar natuurlijk de aanvoerder. Hij was het boegbeeld. En hij werd ook alom beschouwd als de leider van die groep. Tot het afgelopen WK en tot nu eigenlijk nog. Dus ja, ik denk dat die 100 interlands, dat hij daar echt wel op geaast heeft, hoor. Dat hij wel getwijfeld heeft naar Amerika.
3: Toch wel?
12: Dat denk ik wel, ja, naar zo'n toernooi. Dat je denkt van, moet ik nog doorgaan? En dan kijk je op die lijst, oh, nog 4. Nou, dan ga ik er nog wel even voor.
3: Ja,
1: dat zou betekenen dat hij nu gaat stoppen.
12: Nou ja, dat heb ik hem gevraagd. Ik zeg, ging het om die 100 interlands? Of heb je je gecommitteerd tot heel die periode? Toen zei hij, nee, ik ga wel gewoon door tot en met het EK.
3: En dat is niet te lang, Vincent?
10: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat zal de tijd wel leren. Er zijn natuurlijk momenten in de wedstrijd.
3: Hij zo iemand die je dan ook erbij wil hebben in de kleedkamer?
10: Ja, dat
3: vind ik
10: lastig. Ik bedoel, op zich heeft het Nederlands zelf al best wel veel spelers in een gezonde leeftijdscategorie. Zeg maar tussen de 24 en de 30 of zo, die dat zouden moeten kunnen overnemen. Alleen vaak blijkt ook wel dat zonder hem niet echt het geval is. Dat er niet echt andere leiderstypes in dat elftal zitten die dat oppakken. Frenkie de Jong is dat volgens mij ook niet helemaal. En is ook vaak geblesseerd. En hij is de laatste jaren eigenlijk zelden tot nooit geblesseerd. Maar Kees schetste net dat ingrijpen, of beter gezegd het gebrek daaraan bij die eerste goal tegen
9: Griekenland.
10: Ja, dat soort momenten zie je nog wel eens gebeuren. Dat hele soevereine van 4-5 jaar geleden, dat is er af. Maar ik denk wel dat hij als leidersfiguur in kleedkamer in het elftal,
3: en bij fit,
10: hij speelde nu ook weer 4x90 90 wat ik echt krankzinnig vind.
3: Ja.
10: Echt
12: bij Liverpool ook, speelt hij alles. Alles speelt hij.
10: Ze zullen nu bij Liverpool toch helemaal gek geworden zijn als ze zien dat hij op die leeftijd 94
12: minuten. Hij kan het fysiek blijkbaar aan, want vorig jaar heeft hij ook alles gespeeld.
10: Ja, dat kan zeker.
3: Ze denken daar, die zit lekker in het ritme.
10: Ja, maar dus op basis daarvan kun je zeggen dat hij dat nog wel zou moeten kunnen.
9: Maar de positie centrale verdediger, het is best wel grappig, want afgelopen een paar jaar terug, dan zeiden we van, nou, centrale verdedigers, nou, daar komen we in om.
1: Met de Vrij, met de Licht, met Van Dijk.
9: Ake, die toen als een van de meest betrouwbare centrale verdedigers. Nu is de Vrij is weg, de Licht is weg. Ake wordt niet meer opgesteld. Timber speelt niet voor niks, denk ik, rechtsback bij Arsenal. Dat hebben we ook tegen Griekenland gezien. Van Dijk wordt niet meer beter.
10: Van Hekken zakt door het ijs.
9: Van Hekken en Van der Ven. Van der Ven is 17e en staat nu onderaan met Tottenham. Mm-hmm. Deze is geëindigd de laatste 3 jaar. Dat is ook niet voor niks. Van Hekken speelt ook bij Tottenham.
10: Ja.
9: Het is niet dat we nou zeggen van, we lopen even over in de centrale verdedigers de komende jaren. En ook die jongens die daarachter zitten, zijn allemaal een beetje dezelfde types.
10: Ja, maar toch, als
9: Jansen, Blokzuil, Goes. Ja. We missen een beetje atletisch vermogen. Ja, snelheid, vind ik.
10: Denken, wat je net zei over Van Dijk, of dat nog 2 jaar kan. Als Xavi echt verder vooruit wil. Ik bedoel, Koeman had niet voor niks bedacht om met 5 man tegen Marokko te gaan spelen. Wat trouwens nog steeds een vrij raar idee is. Maar als Xavi dat wil gaan omdraaien en verder vooruit wil. Ja, dan kun je wel afvragen of Van Dijk daar over 2 jaar ook nog de meest geschikte pion voor is om dat op die manier te doen.
3: Ja, maar dan heb je Van der Ven wel nodig. Met
9: die heb je dan centraal eigenlijk
12: wel
9: nodig.
12: Maar niet als linksback.
9: Nee.
12: Niet als een linksback. En dat denk ik zelfs ook van Dumfries. Als hij echt zo wil voetballen, dan zou hij ook aan andere backs moeten denken. Want Dumfries, geweldige statistieken. Maar als je hem ook weer zag bij Griekenland uit. Ja, die Summerville moet dan twee Grieken en Dumfries voorbij.
3: Het gaat de laatste tijd wel heel vaak over wie met Dumfries zou moeten.
10: Dan gaat het al 10 jaar over.
3: Hij is ook heel belangrijk geweest.
12: Ja, maar dat is het dilemma. Wat doe je nou als trainer? Want ja, geweldige statistieken. Ja. Maar de beste interlands van Oranje waren uit bij Spanje. Toch en thuis tegen Spanje.
9: Hij is ook een van de redenen dat Nederland best wel wat weggeeft. Want Dumfries is ook vaak weg. Ja. Van Dijk moest dan gisteren in die rechterzone spelen. Waar hij dan een grote ruimte moet verdedigen. Bij de eerste goal is Dumfries niet echt. Dan grijpt hij ook niet echt in. Ja, hij is eigenlijk meer bezig met aanvallen dan met verdedigen. Ja, dat is best wel. Ik hou er ook niet van als hij de hele tijd al zo hoog staat.
3: Ja, hij moet daar komen, toch?
9: Ja, precies. Ja, zoals met
10: die ultieme goal. Wingback, zoals hij tegen Barcelona toen speelde. Dat was zijn ultieme wedstrijd, denk ik. Ja. Maar dat is wel als wingback en niet als rechtsback in een 4-3-3.
12: Dat klopt. Formatie.
9: En ik snap als de tegenstander heel ver terug gaat verdedigen, dan is het. Ja. Dan gaat Dumfries staat ook wat hoger op het veld, dat snap ik wel. Maar hij gaat nu ook de hele tijd als invented wingback staan.
1: Zo.
9: Daar hou jij van, hè? Van die term.
10: Heel leuk, hè?
9: En dan denk ik toch, ja, ik weet het niet. Blijf nou gewoon wat langer weg. En dan kom je met die snelheid op. En zoals met
3: dan
9: die tweede goal eigenlijk.
3: Dat is moeilijker te verdedigen ook, toch?
9: Ja, dat is moeilijk te verdedigen. Dus daar moeten ze toch nog wel aan werken. Want die Summerfield is trouwens wel.
12: Die is wel
9: rechtsbuiten
12: als gevaarlijkste aanvallen van.
9: Hebben
12: van
9: we 3 jaar over gehad?
1: Wil je de selectie afgaan of mogen we nog even naar Mark Klooster tussendoor?
9: Nou, van buiten.
3: Mark.
2: Wij mogen jullie lekker doorkeuvelen, hoor. Vindt wel interessant. 5e minuut, tweede helft, niet gewisseld. 1-0 dus voor België. Op voorsprong gekomen door het mooie doelpunt van Luca Bakayoko op aangeven van Lavia. Ja, zij spelen met een rechtsback van Fulham. Een linksback en een linker centrale van Club Brugge. En nog een centrale verdediger van Lille. Het zijn nou ook niet de topclubs. Maar ze houden voorlopig wel de 0 tegen onder andere Dembélé. En dan weet ik ook wel dat Mbappé niet meedoet. En dat het niet de allersterkste voorhoede is. Maar ook Barcola doet gewoon mee. Dus het hoeft niet altijd te zeggen dat als je bij een topclub speelt en dat je fantastisch in vorm bent. Kunt het dus ook met mindere jongens doen. Om maar eventjes wat olie op het verdedigende Nederlandse vuur te gooien. De bal gaat terug naar de keeper van Frankrijk. Rest is dat. En die trapt hem met links op de borst van Luca Bakayoko. Dat is niet de bedoeling, want die speelt bij België. Houdt de bal goed in de ploeg. Speelt hem terug. En nu gaat het helemaal terug via Van Aken naar centrale verdediger Ngoy. Dan weer terug naar de keeper, dacht ik. Maar dan gaat het helemaal niet heen. Het gaat naar Lavia in de hoop dat hij nog zo'n mooie paas geeft. Want wat was het een plaatje bij de openingstreffer. Kaats van Lukaku. En dan ligt er heel veel ruimte aan de linkerkant bij linksback Saiz. Halverwege de helft van de Fransen. Wil de bal terugspelen naar Lukaku. Maar daar zit dan weer een verdediger van Frankrijk tussen. Camavinga in dit geval. En zo is België de bal kwijt. Neemt Frankrijk over. Niet gewisseld dus in de rust. België nog steeds voor na 51 minuten spelen.
3: We hadden het over Oranje en we hadden de naamfilm van Summerfield viel. Verrast dat jullie jongens, Martijn, want hij brak door, speelde een goed WK, gaat de zandbak in. En dan
12: dat
3: moet
12: hij
3: hem bij.
12: Ineens al was hij er. Ja. En dat mag op konto van Koeman natuurlijk, hè, want die heeft hem ook aan die rechterkant opgesteld, waar hij eigenlijk nooit speelde. Ja, en dan blijkt het gewoon echt een versterking. Gewoon nog een speler die iemand kan passeren. Ja, je ziet, dat maakt nog steeds het verschil.
3: Maar op 10 speelde hij ook wel lekker.
12: Op 10 ook. Hij is watervlug, hij is moeilijk te verdedigen. Dus ja, het is echt wel een aanwinst. Ja,
9: hij zou voor het WK al een keer had. In maart had hij er al.
12: Ja, was hij geblesseerd. Ja, anders was hij opgeroepen.
9: En dan is het eigenlijk nog des te knapper dat hij hem dan toch voor het WK meenam. Want hij had hem dus nog niet bij hem gehad.
12: Hij had hem niet bij hem gehad. Ja. Op pure basis.
10: Daar heeft hij het goed gedaan. Hij is nu, en toch, een kanttekening. Hij gaat nu naar die zandbakcompetitie. Hoe het ook went of verkeerd. Dat is een andere intensiteit dan de Premier League of de Bundesliga. Dus dat gaat hij. Of het na 3 maanden duurt of 6 maanden of 9 maanden. Dat gaat wel een keer. Ga je dat merken. Net zo andersom. Als je van een lager niveau naar een hoger niveau gaat. Dan moet je op een gegeven moment mee in het tempo. Goede spelers doen dat. Andersom gebeurt hetzelfde. Als je een lager tempo gaat spelen. Uiteindelijk slaat dat ook op jouw lijf en op je spieren. Dat kan niet anders. Dus de vraag is wel hoe hij daarmee omgaat. Als hij dan bij het Nederlands elftal komt.
12: Dat is wel zo. Alleen tijdens het WK werden zoveel spelers uit die Saoedische Liga werden gewoon geselecteerd. En die speelden gewoon met 2 vingers in hun neus mee. Ze zijn natuurlijk ook geen slechte spelers, hè, die daar rondlopen. Je speelt natuurlijk wel tegen clubs. Ja, dat stelt niet zo gek veel voor. Je maar die topwedstrijden, dat zijn wel echt topwedstrijden. Echt top.
3: Daar?
12: Ja. Ik zit wel eens te kijken naar die wedstrijden. En dan denk ik van ja, er lopen toch een hoop topspelers tussen. En ook qua zeg je dat, qua sfeer en zo, valt het toch niet tegen.
3: Maar
12: het wordt steeds serieuzer wel.
3: Is het dan niveau Eredivisie of Eerste Divisie?
12: Beter dan de Eredivisie.
3: Beter dan de Eredivisie.
12: Ja, natuurlijk.
10: En er zijn vier clubs die...
12: Die worden hier gewoon kampioen.
10: Nee, joh,
12: twee vingers in de neus.
10: Oh, nee, man. Er zijn er vier die dat serieus aanpakken en de rest van de competitie...
12: Ja, maar hoeveel heb je dan in de Eredivisie? Nou,
10: top 6, 7 is er helemaal.
12: Ja, schijt toch uit, man. Als Al-Hilal hier kon spelen, worden die gewoon kampioen.
1: Dirk, de NPO-luister-app. Ja. Gaat over heel iets anders. Hij schrijft namelijk: vinden jullie het ook zo jammer dat Demi Vollering geen sportvrouw van het jaar wordt? Ze heeft na het EK echt alles gewonnen dit jaar. Maar ja, Femke Kok en Xandra Velzenboer, die wonnen 2 keer Olympisch goud. Denk daar maar over na.
4: NPO Radio 1. Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
19: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
20: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
21: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
22: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
23: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
4: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
24: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
25: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
26: Werk en studie zijn weer begonnen. En nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine... welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
25: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
27: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
31: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeel na met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
30: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
32: Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesselink.
3: Zo direct het restant van Frankrijk-België in de Nations League. Stand 1-0 voor België.
1: Ja, en ik hoop dat Vincent Schildkamp en Martijn Krabbe dan elkaar heel houden. Want die discussiëren nog steeds over of de competitie in Saudi-Arabië wel een competitie is. Zometeen horen we ze in de tweede helft van het Sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Na het NOS Journaal met Sidi Dijkers.
5: Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt bijvoorbeeld een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen de pieken in het stroomverbruik, zegt het bedrijf die deze kleine stroomaansluitingen realiseert.
33: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
5: Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde dat ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk ook aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk dat toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit namelijk te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee waren op de vlucht het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Er wordt in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. En de douane en de politie hebben op Sicilië een busje onderschept van een Maltese dierensmokkelaar. Hij wilde met 300 schildpadden en 77 papegaaien de veerboot naar Malta nemen. Die dieren hadden te weinig ruimte en de papegaaien staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Malta is volgens het Wereld Natuurfonds een belangrijke schakel in de smokkel van dieren. Alles is in beslag genomen en de smokkelaar is aangehouden. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt dan af en toe de zon door. In het noorden zijn er wel meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20.
0: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
2: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, je komt altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesselink.
3: Welkom terug. Nog een half uur te gaan bij Frankrijk, België, Nations League. Mark Kloostra.
15: Het Olyse, die is ingevallen. Die schiet van 20 meter, maar doet dat wel recht op van de voort. Het is 1-0 voor de Belgen. We zijn een uur onderweg en er is drie keer gewisseld bij Frankrijk. Olyse is er dus bijgekomen. Cherki, ook een fijne voetballer. En Da Cunha. Alleen Dembele is dan weer naar de kant. Dat is weer jammer.
1: En burgemeester Schouten van Alkmaar was vorige week duidelijk. Israëlische supporters zijn bij de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva niet welkom. Maar daar is onder andere de VVD in Alkmaar het niet mee eens.
12: Demonstreren mag, voetballen mag, supporters komen. Dat hoort allemaal bij elkaar gewoon in goede banen geleid te kunnen worden.
1: En op dit moment is er een spoeddebat bezig in de gemeenteraad. En zometeen dan horen we een update.
3: Een feest voor Indonesië en een heleboel eredivisiespelers. Voor het eerst in 35 jaar tijd won het land een internationaal voetbaltoernooi.
16: Indonesië, champion of ASEAN. FIFA ASEAN Cup 2026. Sang juara Indonesië.
3: Ja, schitterend. We spreken zo meteen naar Ole Romani. Een van de spelers maakte de 120 minuten bijna vol.
1: Maar eerst de tweede helft van ons sportforum met Martijn Krabbendam van VI. Oud-voetballer Kees Kwakman en ESPN-commentator Vincent Schildkamp.
3: Ja, heb je een vraag, dan kun je hem doorgeven in de NPO Luister-app. Dan leggen we hem voor aan de leden van ons sportforum. Mannen, we stelden jullie de kleedkamer in. We stuurden jullie de kleedkamer in, moet ik zeggen. Met de volgende vraag. Ja, vinden jullie het ook zo jammer dat Demi Vollering geen sportvrouw van het jaar wordt? Want ze heeft na het EK en het WK echt alles gewonnen ongeveer. Maar ja, Femke Kok, Sander Velsenboer wonnen 2 keer individueel Olympisch goud.
17: Ja, ik zou toch voor Vollering gaan.
18: Ik ook hoor.
17: Ja, ja veel meer mondiale sport dan die andere twee sporten.
3: Het is wel Olympisch, hè?
17: Ja, ja. Weet ik. Maar het is ook persoonlijke voorkeur, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb veel meer met wielrennen dan mijn schaatsen en laat staan short trekken. Dus het is heel erg persoonlijk. Maar dan zou ik het Vollering wel gunnen.
3: Ja, je Martijn zijn het eens.
18: Ja, tuurlijk.
3: Kees?
19: Ja, wat denk je? Ook, hè? Als grote wielerfan, ja, neem niet weg dat natuurlijk ook geweldige prestaties zijn. En zeker omdat je moet richten, hè, dat Olympische... ja, dat is natuurlijk voor die voor
3: het
19: die
3: is maar eens per 4 jaar. Dat
19: zeker, dat is razendsknap. Ja. En dat, want ze trainen daar dan ook 4 jaar voor natuurlijk. Alhoewel, ze hebben tussendoor natuurlijk ook wedstrijden. Maar ja, Vollering heeft het toch ook over wat langere tijd laten zien. Dus,
1: heb je genoten van het
19: ja,
1: Tour gewonnen.
19: Ja, die
1: genoten van het EK?
19: Ja, ook, maar ook die WK's wielrennen waren natuurlijk grandioos allebei. En ik was ook bij de wedstrijd bij een wedstrijd. Dat ik, of ik, sterker nog, ik zat in het vliegtuig. Toen Vollering de finale ging rijden op het WK. En vlak voor het opstijgen had ik hem nog aan. Toen kwamen 2 mensen achter me ook meekijken. Want om die sprint te zien. Dus dat gaf al aan dat het toch wel leefde stiekem.
18: Ja, dat hadden wij in het stadion van Rode Ster. Vlak voor de persconferentie het Xavi zou komen. En er kwam net die finish van die vrouwenkoers. En op het telefoontje van Noah van Zikko zat iedereen er zich ook een foto van gemaakt. Dus hier ons allemaal zo buigen om te kijken naar die laatste kilometer. Inderdaad, als voetbalverslaggevers zo geïnteresseerd zijn in iets, dan moet het wel heel bijzonder zijn. Hè?
1: Is Tadej Pogacar inmiddels een beetje de Demi Vollering van het mannenwielrennen, Vincent? En andersom dus ook?
17: Ja, dat kun je beide kanten op redeneren. Ja. Nee, ja, die WK-wedstrijd van vorige week, dat is een van de allermooiste sportwedstrijden die ik ooit heb gezien. Ik was zelf gewoon back af van het kijken naar dat WK, omdat het alle kanten opschoot. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de afwezigheid van Pogacar. Dat maakt het wielrennen dan ineens tot een sport waar zowel een sprinter had kunnen winnen, als een klimmer, als een puncher, als een eendags wielrenner. Ik vond het echt een van de allermooiste sportwedstrijden die ik ooit heb gezien.
1: Maar dat zegt wat, want ik denk dat je er best wat hebt gezien.
17: Ik heb er best veel gezien, ja. Maar dit schoot echt alle kanten
3: op. Inclusief voetbal?
17: Dat is inclusief voetbal, ja.
3: Kijk eens.
1: En ik bedoel het ook nog eventjes, want dat is nog dat fantastische wedstrijd van vorige week. Maar Demi Vollering heeft echt alles gewonnen wat ze wilde winnen dit jaar. Maakt dat hoe moet je dat vergelijken met andere winnaars?
17: Nou, zij is natuurlijk extreem wilskrachtig. Want ze heeft ook best wel wat tegenslagen gehad in haar carrière. En heeft ze ook wel aangegeven dat ze mentaal nogal wat problemen daarmee gehad heeft. Ja, hoe je daar terugknokt en je daartoe kan zetten dat je nog tot zulke prestaties komt daarna nog. Ja, dat vind ik echt knap. Zij is echt bezeten van het winnen. En dat,
3: Vollering dus toch sportvrouw van het jaar. Nou, dat duurt nog een maandje of 2. Dus we weten het al, hè? Dat gaat heel hard. Je hebt iedereen overtuigd. We gaan weer even naar Mark Loosa, want Frankrijk zet de Belgen volgens mij redelijk onder druk, Mark.
15: Nou, het is echt geweldig om te zien dat Frankrijk. Maar ze staan wel met 1-0 achter. Net een fenomenale redding van keeper van de Voort. Die speelt echt een wereldpartij voor de Belgen. Want het is de tweede in de tweede helft. Hier is Frankrijk weer op de achterlijn. Maar daar wordt weer goed verdedigd door Sijs. Maar hij moest gestrekt naar zijn linkerhoek. Maarten van der Voort, keeper van Leipzig. Op een schot van Cherki. Met binnenkant rechts naar de verre hoek. Echt net naast de paal. En die keeper heerlijk naar die hoek zweven. Tikte die bal zijn hoek uit. Maar België staat echt zwaar onder druk. En nu ook weer een corner vanaf de rechterkant. Die gaat indraaien. Want Olise staat achter de bal. Die slingert de bal voor. Daar is hij weer hoor. Die lange Belgische keeper. Van der Voort heeft hem klem in zijn handen. Ja, die is wel zijn visitekaartje aan het afgeven om er maar een cliché uit te gooien aan Mark van Bommel. Die zou je bijna gewoon vanaf nu blind op kunnen stellen daar bij de Belgen op het doel. De bal naar voren, want België probeert af en toe ook in de omschakeling wel gevaarlijk te worden. Dat werden ze net uit die schietkans. Maar helaas voor de Belgen is dan de eindpaas weer niet goed. Frankrijk neemt dan over met Barcola achter het standbeen langs. Ja, die is nu die Mechel helemaal dol aan het draaien. Doet dat wel halverwege de Belgen zelf. Punt 16 meter komt hij nu uit. Tussen drie komt hij daaruit? Nee, want uiteindelijk komt Raskin helpen namens België. Bal naar voren naar Lukaku. Kaatst de bal niet helemaal lekker terug. Met een gelukje toch Lukaku. De middenlijn over in duel met Lacroix. Die houdt hem vast. Dit moet een gele kaart worden als het geen rood is. Want de weg ligt redelijk vrij richting het Franse doel. Het is alleen ook nog wel een end. Want halverwege de helft. En in principe is Lukaku niet de snelste. Dus had je verwacht. Lacroix gaat gewoon met hem meelopen. En dan komen ze er samen met een gooi wel uit. Maar houdt toch eventjes de Belg bij de arm. En dat komt hem op een gele kaart te staan. Vrije trap voor België. En daar gaan ze alle tijd voor nemen bij die 1-0 voorsprong. 69 minuten onderweg. Voor die kans, dat schot van Cherki, zaten ook twee momenten waarop de Fransen al gelijk hadden kunnen maken. Maar keeper Van der Voort tikte een bal vanaf de lijn weg. En ook een schot dat geblokt werd op rand 16 door Lavia zorgde ervoor dat België vooralsnog de nul houdt tegen Frankrijk. Maar hoe lang nog? Want ze staan echt zwaar onder druk. Hé, hey, Gods en de Ketelaren gaan invallen bij België. Dubbele wissel.
1: En dat dus met ook twee landen die een nieuwe bondscoach hebben. Zidane bij Frankrijk, Van Bommel bij België. Net als wij Xavi natuurlijk als nieuwe bondscoach zien. Hoe doet Van Bommel het eigenlijk bij België, Kees Kwakman?
19: Nou, ik heb geen hele wedstrijden van België gezien. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar volgens mij zijn ze behoorlijk positief over hem. Uh-huh. En ook, we zitten net even een stukje te kijken. Voor de wissels dan van Frankrijk. Maar dan zie je ook echt wel dat België ook wel in balbezit aardig meedoet. En dat je ook wel een bepaald idee ziet.
3: Ik vind hem veel relaxter overkomen langs de lijn staan dan in zijn PSV-tijd bijvoorbeeld.
18: Ervaringsvak, hè, zeggen ze dan altijd. Maar dat was hij bij Antwerpen eigenlijk ook al wel. Dus hij zal wel geleerd hebben van PSV, waar hij eigenlijk alles wilde controleren. Ja. Tot aan de fysiotherapeuten, wat die deden, de koks. En noem het allemaal maar op. Hij zal dan ook wel doorhebben van, ja, het kost wel heel veel energie als ik dat allemaal onder controle wil hebben. Ja, en dan win je een paar keer op een andere manier. En ja, hoe hij het nu bij België doet, als zelfs de Franstaligen tevreden zijn, dan doe je het goed, hè.
19: Het ook een beetje te maken met de oude jongens. Of ze nog door wilden gaan of niet. Of ze willen blijven. Lukaku, De Bruyne. Nou, die heeft hij toch ook wel voor zich gewonnen. En die De Bruyne speelde ook prachtige goals ook. En wat jonge jongens die moet doorselecteren. Dus ze zitten wel een beetje in hetzelfde schuitje. Ja, Zidane heeft gewoon 50 spelers die hij kan oproepen.
18: Maar toch ook raar dat hij niet in Nederland in beeld is geweest, hè, dan?
19: Ja.
18: Bommel.
19: Ja, dat weet ik ook niet, ja.
3: Dan komt dat door zijn PSV-periode, denk je?
18: Ja, misschien. Ik zou het eigenlijk niet weten. Want er is ook niet met hem gesproken. Dus wellicht dat dat nog een rol speelt. Maar als je gewoon kijkt hoe hij het nu bij België ook neerzet. En heb natuurlijk heel veel van Marwijk afgekeken. Omdat hij assistent van Marwijk ook was bij Saudi-Arabië onder andere. Emiraten, Australië. Die heeft hij wel geleerd om in korte tijd in ieder geval structuur aan te brengen in een elftal. En dat zie je toch wel terug. Want ik heb die wedstrijd tegen Italië gezien. Toen waren ze echt heel goed. Of Italië heel slecht. Kan
3: en ze hebben toch ook best heel goed spelersmateriaal toch ook weer.
17: Belgen.
3: Want ja.
17: Nou ja, wat Kees zegt klopt wel. De blikvangers zijn nog altijd de ouderen, zeg maar.
3: Ja, maar dus Gods komt er nu aan.
17: Ja, maar die heeft één interland gespeeld tot, wat was het, na het WK?
3: Ja.
17: Dus dat heeft ook wel tijd nodig. Maar het probleem is dus min of meer hetzelfde. Hij moet daar dus ook deze periode voor gebruiken. En trouwens niet tegen de minste tegenstanders. Om te kijken of dat jonge talent ook daadwerkelijk kan aanhaken richting een ploeg die bij de beste vier of beste acht kan spelen op het EK.
1: Hoeveel kun je verwachten, Kees, van die bondscoaches die net nieuw zijn? Want heb jij een idee van zo'n selectie? Hoeveel kun je veranderen in twee weken?
19: Dat lijkt me heel moeilijk, hè. Die willen natuurlijk alles naar hun hand zetten. Die willen vaak langer trainen dan misschien wel is toegestaan. En dat geldt natuurlijk
1: door
19: de performance afdeling. Die dan met de iPadjes op het veld loopt van, hey, dit duurt allemaal te lang.
3: Zie je wat
19: van? In het rood. Ja, daar ben ik geen voorstander van. Ik weet ook wel dat het allemaal veranderd is en dat het erbij hoort. Maar je kan ook doorslaan. Maar, en zeker voor Xavi, die ook nog eens met allemaal spelers komt te werken die hij persoonlijk niet kent. Dat lijkt me lastig om dat allemaal naar je hand te zetten meteen. We hebben ook best wel wat blessures gehad, hè, bij Nederland elftal zo deze twee weken. Je mist er ook wel wat. Je moet doorselecteren ook in de wedstrijden. Dat hoorde Xavi gisteren ook na afloop zeggen. Die misschien nog wel meer had willen wisselen. dat je ook wel de vermoeidheid zag bij sommige spelers. Ja, het is niet zo makkelijk.
17: Ik denk dat het probleem meer bij ons zit, het publiek, zeg maar, in de perceptie.
19: Wat we ervan verwachten.
17: Ja, er komt een nieuwe bondscoach, nou, daar gaan we eens goed voor zitten. Xavi, nou, laat hem, die gaat een soort droomvoetbal zo snel mogelijk implementeren. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo. Het is, hoe je het ook went of verkeerd, deze selectie is ze top, denk ik.
19: Denk ik ook.
17: Nummer 6 tot en met 10 in Europa, daar kan je het Nederlands elftal ongeveer in
18: plaatsen. En hier en daar een keer een verrassing als het een beetje mee zit.
17: Ja, maar die gaan niet 1, 2, 3 toplanden van het veld poetsen. Dat gaat echt niet gebeuren.
18: Nee, zeker niet van Frankrijk of Engeland of Spanje.
17: Spanje, die drie zeker niet, nee.
18: Klopt, die deed heel anders hebben Duitsland. Iedereen was eigenlijk vol lof over die aanpak. Twee verschillende selecties, 44 mensen.
20: Ik zou er wel moe van worden, hoor, als Klopp bondscoach van het Nederlands elftal was geweest.
18: Zo.
20: Ik wel heel moe van worden.
18: Je heeft de boel energie.
20: High fives en altijd maar druk doen. En altijd, ik heb het altijd wel een beetje... Het is een enorme goede PR-man
18: motivator
20: voor zichzelf. Ja, dat ook. En ook een beetje een PR-man. En het begon, hij heeft die Duitsers natuurlijk helemaal ingepakt. Want zo goed waren die niet in de arena. Maar als je dan zelfs beeld las na die wedstrijd, dan was het de klopbal. En het was allemaal geweldig. En nu voorlopig hebben ze 2 keer gelijk gespeeld. Een keertje gewonnen.
18: Ja.
20: En verloren. Dus zo goed gaat het nog niet.
19: Maar hij doet het wel op. Hij ziet het wel als wat Vincent net als een soort van oefentoernooi waarbij hij gewoon nieuwe spelers aan het werk ziet. Want gisteren zag ik die opstelling. Ik kon de helft niet. Ik zei allemaal jongens van Freiburg en Hoffenheim en Augsburg. Zie ik ook lopen.
20: Ja,
19: en,
20: met wie is het dan nog? Maar nou was in de arena ook
1: wel. Duitser was geweest, had je gespeeld onder
19: Klopp? Nou ja, inderdaad. Ja, dan had je een kans gehad.
18: Vond je het een verstandige zet om... Kijk, hij wil die spelers leren kennen.
1: Ja, heel verstandig.
18: Dat had je ook, dat had Xavi ook kunnen doen. Want Klopp kent waarschijnlijk een heleboel spelers.
17: Ja, maar dat is juist waarom het zo verstandig is. Dat Freiburg bijvoorbeeld, dat speelde vorig jaar gewoon Europa League.
20: Vincent, je hoeft dat toch geen 45 te leren kennen.
17: Ik zeg,
20: 20 is toch genoeg?
17: 45 is een beetje overdreven.
20: Ja.
17: Maar nogmaals, als jij 4 wedstrijden moet spelen in 11 dagen...
18: Maar 30,
17: dan is het niet zo gek om een selectie op te trekken van 26 naar 30.
20: Nee, en hij heeft dus 5 punten. Wat heeft hij? Ja, 5 punten.
18: Maar is dat erg?
20: Ja, natuurlijk. Je speelt toch om te winnen? De Nations League, bedoel, het is ook de uitstraling van je land. En het is natuurlijk geen HBS waar je lekker kan experimenteren.
17: Gewonnen van HVV, hè, gisteren.
20: Dat is wel
17: de oudste derby van Nederland.
20: Maar het gaat gewoon, het is de uitstraling. Je moet gewoon ook als bondscoach, je moet gewoon je wedstrijden winnen. En tegelijkertijd ook doorselecteren. En dat is gewoon moeilijk.
1: Jullie zeiden dat was een drukke interlandperiode. 11 dagen zijn er maar voorbij gegaan. 4 wedstrijden voor de internationals. Daardoor zagen we ook wel wat blessures. En sportarts Suzanne Huurman die vertelt over de belastbaarheid van spelers.
21: Als er binnen 3 dagen weer een wedstrijd wordt gespeeld, dan zie je echt exponentiële stijging in de blessures. En dan met name spierblessures. Maar je hebt natuurlijk ook algemeen meer risico op trauma's, omdat je gewoon meer wedstrijdmomenten hebt daarin.
1: Ja, hoe is deze XXL interlandperiode bevallen in dit licht, Vincent?
17: Nou, daarom vond ik het zo vreemd, wat Suzanne net zegt, dat Van Dijk 4 keer 90 minuten speelt. Want het is niet gebeurd, maar de kans op spierblessures, de kans op, hoe noemen ze dat, trauma's. Dus het is echt serieuze blessures aan je enkel of aan je knie.
1: Ook met een tik, zeg maar, dan zeggen wij. Tic, met misschien geen overbelasting. Maar
17: die is wel groter, ja. Ja, voor mij hoeft het sowieso niet, want we zijn volgens mij allemaal gek op de Eredivisie. Dus het duurt 3 weken is wel erg lang.
1: Ja.
17: Maar je worden ook de spelers, die zijn er volgens mij niet al te enthousiast over. Maar dit format ligt wel vast tot 2030, heb ik begrepen.
1: Oké, dus het is wel
17: een tijd. Dus het is niet iets waar we na een jaartje experimenteren weer makkelijk vanaf kunnen.
20: En nu ga je toch krijgen, en nu gaan ze de Champions League gaat beginnen.
18: Ja,
20: ook 3 wedstrijden in 8 dagen. Dus het is allemaal hetzelfde ritme. En nu met het interlandvoetbal is het ook zo. En tuurlijk, je weet, ze komen allemaal aan het woord. De Verheijens en deze dokter dan ook. Ja, we weten het toch allemaal dat het zo is. Ja, en dan moet je dan als club maar gewoon proberen zo goed mogelijk mee te dieren. En bij Oranje viel het allemaal wel mee. Want ik geloof ik 1 spierblessure Brobby. En voor de rest waren traumablessures. Dus daar legde Xavi ook nog echt de nadruk op.
19: Ja, maar je zag het wel een beetje aan het spel ook wel gisteren. Vond.
18: Vermoeid.
19: Ja, want bij vermoeidheid denken wij dan al snel aan blessures. Maar ja, je hebt het over Verheijen. Er stond een stuk in de Telegraaf van hem. En ik ben het wel met sommige dingen...
20: Punten.
18: Maar is dat erg?
20: Ja, natuurlijk. Je speelt toch om te winnen? De Nations League, bedoel, het is ook de uitstraling van je land. En het is natuurlijk geen HBS waar je lekker kan experimenteren.
17: Gewonnen van HVV, hè, gisteren.
20: Oh ja, dat is wel
17: de oudste derby van Nederland.
20: Nee, maar het gaat gewoon, het is de uitstraling. Je moet gewoon ook als bondscoach, je moet gewoon je wedstrijden winnen. En tegelijkertijd ook doorselecteren. En dat is gewoon moeilijk.
1: Jullie zeiden dat was een drukke interlandperiode. 11 dagen zijn er maar voorbij gegaan. 4 wedstrijden voor de internationals. Daardoor zagen we ook wel wat blessures. En sportarts Suzanne Huurman die vertelt over de belastbaarheid van spelers.
21: Als er binnen 3 dagen weer een wedstrijd wordt gespeeld, dan zie je echt exponentiële stijging in de blessures. En dan met name spierblessures. Maar je hebt natuurlijk ook algemeen meer risico op trauma's, omdat je gewoon meer wedstrijdmomenten hebt daarin.
1: Ja, hoe is deze XXL interlandperiode bevallen in dit licht, Vincent?
17: Nou, daarom vond ik het zo vreemd, wat Suzanne net zegt, dat Van Dijk 4 keer 90 minuten speelt. Want het is niet gebeurd, maar de kans op spierblessures, de kans op, hoe noemen ze dat, trauma's. Dus het is echt serieuze blessures aan je enkel, van je knie.
1: Ook met een tik, zeg maar, dan zeggen wij, met misschien geen overbelasting. Maar
17: die is wel groter, ja. Ja, voor mij hoeft het sowieso niet, want we zijn volgens mij allemaal gek op de Eredivisie. Dus het duurt 3 weken is wel erg lang.
1: Ja.
17: Maar je worden ook de spelers, die zijn er volgens mij niet al te enthousiast over. Maar dit format ligt wel vast tot 2030, heb ik begrepen.
1: Oké, dus het is wel
17: een tijd. Dus het is niet iets waar we na een jaartje experimenteren weer makkelijk vanaf kunnen.
20: En want nu ga je toch krijgen, en nu gaan ze de Champions League gaat beginnen.
0: Ja,
20: ook 3 wedstrijden in 8 dagen. Dus het is allemaal hetzelfde ritme. En nu met het interlandvoetbal is het ook zo. En tuurlijk, je weet, ze komen allemaal aan het woord. De Verheijens en deze dokter dan ook. Ja, we weten het toch allemaal dat het zo is. Ja, en dan moet je dan als club maar gewoon proberen zo goed mogelijk mee te dieren. En bij Oranje viel het allemaal wel mee. Want ik geloof ik 1 spierblessure Brobby. En voor de rest waren het traumablessures. Dus daar legde Savi ook nog echt de nadruk op.
19: Ja, maar je zag het wel een beetje aan het spel ook wel gisteren. Vond.
0: Vermoeid.
19: Ja, want bij vermoeidheid denken wij dan al snel aan blessures. Maar ja, je hebt het over Verheijen. Er stond een stuk in de Telegraaf van hem. En ik ben het wel met sommige dingen met hem eens. Dat ook het...

0: Met name spierblessures, maar je hebt natuurlijk ook algemeen meer risico op trauma's, omdat je gewoon meer wedstrijdmomenten hebt daarin.
1: Ja, hoe is deze XXL-interlandperiode bevallen in dit licht, Vincent?
2: Nou, daarom vond ik het zo vreemd, wat Suzanne net zegt, dat Van Dijk 4 keer 90 minuten speelt. Want het is niet gebeurd, maar de kans op spierblessures, de kans op, hoe noemen ze dat, trauma's. Dus het is echt serieuze blessures aan je enkel of aan je knie.
1: Ook met een tik, zeg maar, dan zeggen wij, met misschien geen overbelasting.
2: Die is wel groter, ja. Ja, voor mij hoeft het sowieso niet, want we zijn volgens mij allemaal gek op de Eredivisie. Dus het duurt 3 weken is wel erg lang. Ja. Maar je hoort ook de spelers, die zijn er volgens mij niet al te enthousiast over. Maar dit format ligt wel vast tot 2030, heb ik begrepen.
1: Oké, dus het is wel
2: een tijd. Dus het is niet iets waar we na een jaartje experimenteren weer makkelijk vanaf kunnen.
3: En want nu ga je toch krijgen, en nu gaan ze de Champions League gaat beginnen. Ja. Ook 3 wedstrijden in 8 dagen, dus het is allemaal hetzelfde ritme. En nu met het interlandvoetbal is het ook zo. En tuurlijk, je weet, ze komen allemaal aan het woord, de Verheijens en deze dokter dan ook. Ja, we weten het toch allemaal dat het zo is. Ja, en dan moet je dan als club maar gewoon proberen zo goed mogelijk mee te dealen. En bij Oranje viel het allemaal wel mee, want ik geloof 1 spierblessure Brobby. En voor de rest waren het traumablessures, dus daar legde Savi ook nog echt de nadruk op.
4: Ja, maar je zag het wel een beetje aan het spel ook wel gisteren. Vond.
5: Vermoeid.
4: Ja. Want bij vermoeidheid denken wij dan al snel aan blessures. Maar ja, je hebt het over Verheijen. Er stond een stuk in de Telegraaf van hem. En ik ben het wel met sommige dingen met hem eens. Dat ook het de vermoeidheid zit niet alleen in dat je een blessure oploopt. Of dat je niet meer zo snel bent. Dat ziet hem ook. Bijvoorbeeld bij Veerman zag ik het gisteren echt. Nee. Dat het net even allemaal...
3: We gaan er maar Kloostra. Wordt gescoord.
6: Ja, Touwee, de laatste wissel, maakt het 1-1 in Frankrijk in Parijs in minuut 77. Rand 16 meter, om zijn as gedraaid naar zijn linkervoet. En dan schiet hij de bal met links. En dat is best knap, laag precies in het hoekje. Links van der Voort. En nu kan hij er niet bij. En is het 1-1 en nog een kwartier te spelen tussen Frankrijk en België.
1: Kees?
4: Niet best die van Bommelen. Zo zijn we ook, hè?
5: Ja. Ja. Nee, maar je had het over de mentale belastbaarheid eigenlijk.
4: Precies,
5: hè?
4: Ja. En hoe snel ook je hersenen dan nog werken. En wat je uitvoert in balbezit bijvoorbeeld. Automatismes die er niet meer zijn als er heel veel gewisseld wordt. Daaraan zie je het, zag je het gisteren ook, vond ik.
5: Volgend jaar zitten we in deze periode. Speelt Oranje en al die andere landen EK-kwalificatie. Dan gaat het wel rond natuurlijk.
7: Zeker.
5: Dus daar moet je wel op gaan verzinnen dan, toch?
7: Ja, maar...
5: Of denk je dan dat de mindset van spelers anders is als het echt om het echt hier gaat? Ja, dat is, om een eindtoernooi.
2: Het scheelt wel iets. Ja, dat is moeilijk te meten. Dat is echt moeilijk te meten. Maar ik vind wel, met die blessures... Je zegt, dat is maar 1 spierblessure, maar de rest is traumablessures. Ja. Maar die komen natuurlijk ook doordat je in vermoeidheid net 1/10 van een seconde later in een duel. En dan...
3: Zo komt elke blessure tot stand.
2: Ja, maar de vermoeidheid is wel echt een grote
1: Maar worden spelers meer vermoeid? Want er zijn niet meer wedstrijden. Ze zijn alleen andere. We hebben straks een juist lange competitie.
2: De intensiteit ligt veel hoger.
1: In interlandvoetbal hoger dan bij een Eredivisie-wedstrijd?
2: Überhaupt. We hebben een onderzoek gelezen dat ten opzichte van 2005, 20 jaar geleden, worden er 80% meer sprintmeters gemaakt in een wedstrijd dan toen Kees actief voetballer was. Mm-hmm. Er wordt 80% meer gesprint. Dus er wordt veel meer van het lichaam verlangd.
1: Ja, dus zit hem dan niet zozeer in die nieuwe kalender, maar gewoon
2: in de aantal wedstrijden, maar gewoon de intensiteit van die wedstrijd.
1: Wat kan het voor spelers die bijvoorbeeld in Mexico voetballen? Jiménez die kwam bij Feyenoord, als hij naar Mexico moest, dan speelde hij wel eens een wedstrijd niet, omdat hij moest reizen.
2: Zeker.
1: Geldt het voor dat soort jongens niet enorm dat ze nu een keer minder de oceaan over hoeven te steken?
2: 1 keer?
1: Ja, 2 keer dus.
4: Het
3: scheelt 1 toertje.
1: Ja. Maakt niet zoveel uit.
3: Ja, ze vliegen business class, hè? Ja. Beentjes omhoog.
4: Nou, die van Curaçao niet, toch? Denk ik.
2: Nee, die niet. Die moeten met 4
3: verschillende... Die spelen ook niet meer Real Madrid. Die spelen ook niet tegen Real Madrid, hè?
1: Laten we nog even luisteren naar Suzanne Huurman. Want zij zegt dat het voetbal misschien wel wat kan leren van andere sporten.
0: Basketbal in Amerika, die spelen nog veel meer wedstrijden. Maar die hebben een hele andere sportbelasting natuurlijk, maar daar zie je eigenlijk dat er bijna niet meer getraind wordt. En ze vliegen gewoon van wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd. En je ziet dus dat vooral de aanpassing in trainingsschema's, wat doen we nog wel op de club op de momenten dat we er zijn, dat daar een hele grote switch in is gekomen, omdat je zoveel speelt.
1: Nog meer iPadjes, Kees?
4: Ja, maar is ook een beetje kip en ei natuurlijk.
1: Wel, ja.
4: Ja, ga je dan minder trainen? Ik denk wel dat je natuurlijk er niet aan ontkomt om tactisch ook te trainen. Hè? Maar dat hoeft niet altijd qua intensiteit hoeft dat
3: nee,
4: altijd
3: dat ook niet
4: hoog te zijn.
3: Ja, daarom. Het wordt ook veel minder getraind nu al.
4: Ja.
5: Is het jammer? Want het is toch een ingespeelde ploeg is mooi om te zien. Of
3: Zeker, maar die wedstrijden zijn in principe natuurlijk ook trainingen.
5: Ja.
3: Daar gebeurt het gewoon nu.
7: Die 2-1.

0: binnen. Klooster toe.
1: Helemaal weer.
0: Wordt gescoord.
2: Wordt al een beetje verraden. Spoiler alert. 2-1 voor Frankrijk. Minuut 81. En het is Cherki die de bal tussen de benen van Van der Voort doorfrommelt. Tikt hem binnen. Aangeven van de rechterkant van het veld van ik denk Olise, maar daar wil ik vanaf zijn, want dat ging allemaal zo snel dat ik het niet zeker weet. Maar het was een hele goede Franse aanval die uiteindelijk eindigt dus bij Cherki. En dan maken de wissels toch het verschil, want zojuist 1-1. Nou, ik heb toch goed gezien, want de teruggetrokken voorzet is inderdaad van Olise. En dan wordt hij binnengetikt door Cherki. Ook een wisselspeler die scoort, net als Doué. Het wordt van 0-1, 2-1, nog 10 minuten te gaan bij Frankrijk-België.
3: Nou, laten wij het dan nog even hebben over een speler over wie iedereen wel een mening heeft.
4: On the big stage, he delivers Cristiano Ronaldo, when it truly matters.
5: Niemand speelde meer interlands, niemand maakte meer interland doelpunten. En in de zomer van 2016 zag hij dan ook eindelijk zijn laatste grote wens in vervulling gaan. Een prijs met zijn land.
6: Cristiano Ronaldo, goal to Portugal.
5: Portugal won het EK.
7: I win everything in terms of clubs, in terms individual. But now I always say, I never win something for Portugal national team. But I win tonight. So I feel so happy. Viva Portugal.
3: Ja, viva Portugal, zei Ronaldo 2 jaar geleden nog. Inmiddels is de relatie een beetje bekoeld, want hij verliet het Portugese kamp nadat hij tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank moest blijven zitten. Heeft een van jullie medelijden met Ronaldo?
8: In welk opzicht?
3: Nou ja, dat is toch zo'n icoon die dan zo...
8: Nee joh, die loopt toch zichzelf in de weg al 3 jaar lang.
3: Jij niet? Andere medelijden met
0: hem? Nee, geen medelijden. Nee, hij houdt ook wel een keer op.
9: Maar ik denk wel dat de Portugese bond daarom ook wel wil dat dit hersteld wordt. Want uiteindelijk is het natuurlijk... Tuurlijk, hij doet dit allemaal zelf. En we hebben het afgelopen WK, eigenlijk het WK daarvoor ook al gezien dat het niet meer gaat. Die Nations League vorig jaar of 2 jaar terug nog wel gewonnen. Maar eigenlijk denken we allemaal oude eer nou aan jezelf. En de arrogantie spat er natuurlijk vanaf en dan loopt hij weg. Maar het moet uiteindelijk natuurlijk wel goed afgesloten worden. Want dat is een van de grootste spelers ooit. Zeker voor Portugal. Ja, dan moet je wel gewoon voor zorgen dat goed wordt afgesloten. Nee, alleen, ja.
8: 145 goals in 234 wedstrijden. Ja, dat is bizar. Alleen hier moet je op je inlaat werken. Dat is echt krankzinnig.
9: Maar alleen ze proberen dat nu natuurlijk weer te herstellen. Ten koste van wat? Komt die dan weer bij de selectie? En
8: nee, dit is niet meer te herstellen. Nee. Ze moeten zeggen, oké, het is lullig eindig, maar over een half jaar gaan we wel een waanzinnig oefenwedstrijd organiseren.
9: Zoiets, ja.
0: In de wat Messi het doet eigenlijk.
8: Wat Messi nu doet in Argentinië. Ja. Je moet het nu even laten gaan. En dan ergens in maart, april moet je dat optuigen. En een groot afscheid organiseren.
0: Moet hij wel willen. Want als meer gepikeerd is.
8: Zelfs,
0: dan,
8: ik denk dat zelfs Ronaldo uiteindelijk, als de eerste emotie er een beetje vanaf is. Dat hij wel tot... dat hij bij zinnen komt. Hij zal toch ook wel ergens een goede vriend hebben die tegen een keer een biertje met hem gaat drinken. Zeg, luister eens, Chris.
0: Goed ideetje van de eindredacteur André tegen Messi in een afscheidsduelletje.
9: Ja. En zijn zussen in ieder geval niet. Nee. Die ging helemaal los. Nee. Ja.
0: Vertel.
9: Die ging helemaal los op Instagram dat het schandalen is. En die steunde Ronaldo uiteraard.
0: Prachtig,
9: ja. Dus ja, meestal heb je nou wel familie om je heen die zegt nou...
3: Had de bondscoach het kunnen voorkomen, Martijn, door hem gewoon niet meer op te roepen en zelf een soort duidelijke grens te trekken?
0: Ja, maar dan had je ook gezeur gekregen, links of rechtsom. Het is nooit goed. En ik snap die bondscoach wel, want die moet ik ook door. En ja, het is gewoon een keer klaar. En dat is best moeilijk, lijkt me ook best moeilijk. Als ik altijd de beste ben geweest om dan...
8: Ja, maar hij had in Portugal, die Jorge Jesus, wel de status om het te doen na het WK. Een beenhakkerachtige figuur, arm eromheen, jongens, letterlijk trouwens. Hij ziet er precies hetzelfde uit. En hij zucht ook hetzelfde. Je had moeten gaan zitten en zeggen, luister eens, het spijt me, 41 jaar, over 2 jaar is het EK. Ja. Dan ben je 43,
3: we gaan stoppen. 43?
8: Die vorige bondscoach, die waaide hem dan een winde mee, Roberto Martinez. En die daarvoor had ook de status niet, maar deze bondscoach heeft in Portugal, die had de status om het... gewoon hard te doen en daarna dat geweldige...
0: Ja, hij doet het nu ook natuurlijk. Alleen het had iets eerder gekund inderdaad. Ja, dat klopt.
8: Maar toch weer met gedoe. Dat was volgens mij niet nodig.
0: Ja, ja. Maar dat weet je natuurlijk. Je weet dat het gedoe komt als je Ronaldo ernaast zet.
8: Ja, je moet de pleister er in 1 keer aftrekken en niet pulken.
0: Ja. Messi krijgt wel aardig afscheid, hè, denk ik.
8: Hey, joh, tegen Benin. Wie heeft dat nou weer verzonnen?
9: Ja, dat is geen slecht ploegje, joh.
8: Ja. Heb je dat gelezen, dat artikel, hoe dat Benin behandeld wordt?
9: Ja, dat is niet net.
8: Schandalig.
3: Hoe kan dat? Wat is er dan?
8: Het is geen chartervlucht, geen fatsoenlijk hotel, de airco was kapot, de sauna deed het niet, geen gym waarin ze kunnen trainen. Gewoon ingevlogen als decorstuk voor dat afscheid.
0: Het is een soort, wat ze bij het boksen opgewarmd lijken.
8: Ja, schandalig is dat. En bovendien ook, het haalt wel een beetje klein beetje glans af van dat... Van die afscheidswedstrijd.
0: Omdat het
8: toch?
0: Tegen Benin is.
8: Ja, omdat het tegen Benin is, ja.
9: Kan gewoon Brazilië regelen.
8: Ja, of de Uruguay, ja, ik vond een heerlijke schoppartij om afscheid te nemen.
9: Hij moet gewoon met de 8-0 winnen en 5 keer scoren. Dat zal toch zijn, denk ik.
8: Misschien is het heel calvinistisch geredeneerd.
0: Dan moet je in ieder geval geen Duits team uitnodigen.
8: Nee, je moet de Duitsers thuis laten.
0: Ja, die doen niet mee.
9: Dat soort dingen. En je klassieke mensen, afscheidswedstrijd Johan Cruijff.
3: Laten we nog even de komende week in kijken. Want de internationals die vliegen nu weer terug naar hun clubs. Voor welke Eredivisie trainer was dit nou een lekkere periode, eventjes 2 weken niks.
8: Voor Pek. Pek Zwolle.
0: Die zijn op trainingskamp geweest.
8: Die zijn op trainingskamp geweest.
0: Die gaan draaien als het hier hier nu.
8: Ja, die komen echt...
0: Volgens mij Spanje.
3: Waar zijn ze heen geweest?
0: Spanje volgens mij.
8: Portugal, Spanje.
9: En een heleboel spelers ook echt op vakantie geweest.
0: Feyenoord ook, een week weg. We zijn in heel Europa uitgewaaid. Dus,
9: Ze waren 5 of 6 dagen vrij, de spelers. Want ik heb er ook een zootje gezien in op vliegveld. Dus echt... ik denk dat die trainers eerst even toe waren aan een weekje vrij. Dat ze dat eerst even hebben gedaan.
8: Ja, voor PSV was ze veel. Die hadden er 3 op de training.
9: Ik wil zeggen, Ajax, Feyenoord, PSV zullen niet zo heel veel spelers hebben, toch?
8: PSV had letterlijk 3.
9: Ja, dus...
8: 3 spelers.
9: Ja,
8: die 3,5. Die Bo Hansen, die is 17, maar die is half geblesseerd. Ze hadden 3,5 spelers op de training. Ja, ga er maar aan staan.
3: In deze week komen juist de Nederlandse voetballers bij elkaar. Die moeten 2 play-offs spelen voor WK-kwalificatie tegen Hongarije. Als ze winnen, dan zijn ze er nog niet, want er komt er nog een ronde. Maar Hongarije moet lukken, toch, Vincent?
8: Ja, volgens mijn buurman wel. Dat is de assistent bondscoach, dus dat zou moeten kunnen, ja.
3: Ja, nou.
0: En je buurman thuis, bedoel je?
8: Ja,
9: Martijn.
8: Nee, je bent echt de buurman.
0: Dat had ook al helemaal anders gedaan.
8: Martijn Reuser. Ja.
3: Maar als de assistent bondscoach Martijn Reuser tegen jou zegt van... nee, Hongarije, dat gaat niet lukken, dan...
8: Nee, dan had ik hem even door elkaar geschud. Dat gaat wel lukken.
3: Okay. Dank jullie wel voor jullie komst naar het Sportforum. Kees Kwakman, Vincent Schildkamp en Martijn Krabbedam.
1: NPO Radio 1.
9: Exact 11:30 City Dijkers.
10: In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen, zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. En gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen. In Spanje hebben 2 grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd. Ze willen voor de verkiezingen actie voeren tegen de situatie op de woningmarkt in het land. En netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Ze denken bijvoorbeeld aan het bouwen van wijken met een kleinere stroomaansluiting. Netbeheerder Alliander zegt dat het zeker helpt, maar niet het totale probleem oplost.
11: Langs de lijn en omsteken.
3: Het ging lang zo goed met België, maar Mark Kloostra.
2: Intussen is het 3-1 en Olise doet ook zijn duit in het doelpuntenzakje. Zo hebben we dus 3 invallers als doelpuntenmakers bij Frankrijk. Van 0-1 naar 3-1. Deze puntenteam met heel veel geluk en heel weinig snelheid naar de verre hoek. En dan hobbelt hij dan heel tergend langzaam naartoe. Maar de keeper in de spagaat kan er niet bij. En die ziet die bal dan seconden later in het netje rollen. Hij gaat echt net over de doellijn. Zo weinig snelheid. Want echt volgeraakt is het niet. Vanaf de punt van de 5 meter door Olise. En na Doué en Cherki heeft hij ook zijn doelpunt te pakken. En staat het 3-1 voor Frankrijk tegen België. Dat net nog 3 keer wisselde. In de hoop er nog een punt uit te halen. Maar dat gaat niet meer lukken voor Van Bommel. Die ook nog geel heeft gehad voor protesteren. Maar dat gebeurde al toen het 1-1 was.
9: Dan gaan we naar Alkmaar. Er werd vanavond in het gemeentehuis een spoeddebat gehouden over de wedstrijd AZ tegen Hapoel Beersheva. Israëlische club die volgende week donderdag op de agenda staat. Alkmaarse burgemeester Anja Schouten besloot namelijk dat er geen Israëlische uitsupporters de club in het AFAL-stadion mogen supporteren. En daarvoor moet ze zich vanavond op last van een aantal partijen voor verantwoorden. Verslaggever Frank Veenhoff van NH Nieuws was bij het spoeddebat. Frank, goedenavond. Waarom had burgemeester Schouten besloten dat die supporters niet mogen komen uit Israël?
12: Ja, goedenavond, Jeroen. Ja, de aangekondigde demonstraties en vooral geluiden op social media hebben haar doen overtuigen dat het niet veilig genoeg is om Israëlische supporters te verwelkomen hier in Alkmaar volgende week. En dat spoeddebat dat begon toch wel met felle vragen vanuit de oppositie. Vooral. Maar uiteindelijk heeft ze eigenlijk toegelicht dat het dat sentiment op social media dat veranderde in de laatste dagen. En dat ze daarom nu toch het niet aandurft.
9: Terwijl het ook ging over een brief die Femke Halsma zou hebben geschreven aan haar.
12: Ja, klopt. En die pareert ze eigenlijk met... Ze heeft zelf informatie opgevraagd. Want ja, je hebt natuurlijk die wedstrijd 2 jaar geleden gehad tussen Ajax en Maccabi, waar het vreselijk is geëscaleerd in Amsterdam. Dus heeft Anja Schouten zelf aan Femke Halsema gevraagd, ja, wat is daar precies gebeurd? Wat voor signalen hadden jullie? En eigenlijk is de conclusie daarvan geweest, de signalen toen waren veel milder dan de signalen nu hier in Alkmaar zijn.
13: We onderbreken het even. We komen zo bij je terug, Frank. Want we gaan even weer naar Mark Loostra.
2: Het wordt nog mooier voor Frankrijk en vervelender voor België. De 4-1 ook van de voet van Olise. Na de aanname in eerste instantie van Douay achter het standbeen. En dan de geweldige assist tussen twee Belgische verdedigers door. Dan staat hij links naast het doel. En dan tussen de benen door van der Voort vindt hij het net achter de keeper. In een paar minuten maakt Olise 2 doelpunten voor Frankrijk. En hij maakte in Brussel ook al de enige en dus winnende. Die speelt graag tegen België. 4-1 de nieuwe tussenstand. En ik denk ook de eindstand, want nog 1 minuut aan extra tijd te gaan.
13: We praten verder met Frank Veenhoff over die wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Geen supporters van die ploeg dus naar Alkmaar. Het begon allemaal misschien met een brief. En er zijn dus allerlei signalen dat het mis zou gaan. Betekent dat dat eigenlijk de vrees voor uitsupporters niet zo heel erg is, maar meer voor de reactie daarop?
12: Ja, dat zeg je precies goed. Die signalen die ze nu hier in Alkmaar hebben vanuit de driehoek, ja, die zijn veel... groter dan ze toen waren voor Ajax Maccabi. Dus ja, dat durven ze op dit moment gewoon niet aan. En ze zeggen ook, kleine gebeurtenissen hebben daar geleid tot escalatie. En dat is waar we nu zorgen over hebben, zegt Schouten. Dus het gaat niet zozeer om die supporters die daar vandaan komen, maar ook de demonstraties en de geluiden die hier op gang komen van bijvoorbeeld pro-Palestina aanhangers. En die waren hier bijvoorbeeld ook vanavond in het gemeentehuis. Nou, die kwamen met gezang aan. Onder, er was veel politie op de been hier. Nou, dus dat allemaal verder rustig verlopen. Die zijn rustig gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Maar ja, je kan je voorstellen dat de burgemeester het niet aandurft.
13: Dan zijn er ook partijen die graag willen dat er supporters naar Alkmaar komen. Die vinden dat dat erbij hoort. Worden ze juist ook de VVD die dat bijvoorbeeld vindt. Zijn die inmiddels overtuigd dat dat toch misschien niet zo'n goed plan is?
12: Nee, ja, die zeggen dus eigenlijk, je laat de angst nu regeren. En dat is natuurlijk het vraagstuk waarmee je dan blijft zitten. Ja, laat je de angst regeren of voorkom je de kans op geweld?
13: Ja.
12: En zij zijn niet tevreden met dit antwoord.
13: En speelt dan ook mee dat Femke Halsema die brief heeft gestuurd en gezegd van joh, doe het niet? Eigenlijk adviseerde.
12: Ja. Ja, nou ja, dat is wel het gevoel wat hier in Alkmaar leeft. Dat Amsterdam een te dikke vinger in de pap heeft gehad. Maar Schouten zegt ook, ik moet meewegen dat... Want ja, die supporters kan ik niet verplichten om hier een hotel in Alkmaar te nemen. Dus die supporters, 950 stuk zouden er zijn, ja, die kunnen ook in Amsterdam gaan zitten. En dan heb je dus weer hele kleine groepjes die elkaar zouden kunnen opzoeken. En er zijn dus ook signalen dat die Israëlische supporters wraak willen gaan halen over wat er 2 jaar geleden is gebeurd. Ja, dat afwegende en ja, plussen en minnen komt tot de conclusie dat die supporters hier gewoon niet welkom zijn over 10 dagen.
13: En dat is ook de eindconclusie van het debat?
12: Dat is voor nu de eindconclusie van het debat.
13: Oké, helder. Dankjewel voor je bijdrage. Frank Veenhoff was dat van NH Nieuws.
8: Is het bij jou al klaar, Mark?
2: En hier is de eindconclusie dat het 75 minuten lang best wel goed ging en België voorstond. Maar daarna Frankrijk gas gaf. Ja, dat gebeurde eigenlijk al eerder. Want dat gebeurde bij de wissels waarin Cherki en Olise binnen de lijnen kwamen. Die wissel, die heeft ervoor gezorgd dat Frankrijk ging swingen. Dus tegen België B, zeg ik even gechargeerd. Of tegen Frankrijk B, zeg ik even gechargeerd. Was België goed en kwamen ze met 1-0 voor en hielden ze langstand. Maar toen de A-spelers er weer in kwamen, dat is ook wel lekker hoor. Als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Douay daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Douay, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk. Dat de koppositie stevig in handen heeft. 4 wedstrijden leverden 10 punten op. België blijft staan op 6 punten na 4 wedstrijden. En Italië is aan het winnen van Turkije. Dus die gaan dan over België heen. En dat betekent dat België de kwartfinale niet gaat halen. Maar niet getreurd. Nog 2 wedstrijden. En België speelt nog uit in Turkije. En dan nog thuis tegen Italië.

0: Raccoon, dicht bij het vuur.
1: Ja, het is feest voor Indonesië en dus ook voor een heleboel Eredivisie-spelers. Want het land won vanavond voor het eerst in 35 jaar een internationaal voetbaltoernooi. In de finale van de Asian Cup, dat is een nieuw FIFA-toernooi voor landen uit Zuidoost-Azië, versloeg Indonesië vanavond Thailand na het nemen van strafschoppen. En zo klonk het toen Thailand een strafschop miste en de overwinning voor Indonesië binnen was.
2: Ja, masuk. Ja, masuk.
1: In Indonesië zijn ze blij. Dat zal ook gelden voor Ole Romani, namelijk Indonesië International. Ole, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: 120 minuten gespeeld. Oh, jij klinkt veel kalmer dan die commentatoren.
3: Ja, nee, ik heb geen energie meer over. Ik ben helemaal zen.
1: Ja, want je hebt 120 minuten gespeeld. Ben je ook helemaal zen of is het wel een groot feest bij jullie?
3: Nee, het is zeker een groot feest. Alleen, ik was sowieso na die vorige wedstrijd al aardig vermoeid. Dus ik heb er nu echt alles uitgehaald. Dus mijn lichaam is meer dan op. Maar het maakt het feestje niet minder mooi natuurlijk. Het is fantastisch. Iedereen is zo blij. De mensen, je ziet wat het doet met de mensen. Het is echt ongelooflijk. Het is echt prachtig.
1: Want het toernooi werd ook georganiseerd in Indonesië. De finale die was daar ook. Wat merk je ervan? Leefde het toernooi erg in Indonesië?
3: Ja, zeker. Je merkt gewoon dat vooral een prijs winnen, wat je zegt, is heel lang geleden. En nu ook met veel nieuwe spelers zijn de verwachtingen hoger. Dus het werd een keer tijd en gelukkig hebben we het nu gedaan.
1: Ja, was het een spannende finale?
3: Ja, zeker. Als je het scoreverloop ook ziet, we scoren die 1-0 in de 80ste minuut. En dan op een gegeven moment geven we het nog weg met 10 man. Dat kan natuurlijk niet, maar ja, dat maakt het wel heel spannend. Dus de relief daarna was nog des te groter natuurlijk.
1: Ja, jij hoefde geen penalty te nemen. Dacht je, oh, shit, wil ik ook wel? Of was het wel lekker dat je die even over kon slaan?
3: Nee, ik zou altijd de penalty nemen. Ik zou altijd verantwoordelijkheid pakken. Ik heb al penalties genomen voor Indonesië. Dus nee, alleen ik was gewoon na 115, 116, 17 minuten of zo was ik. Ik weet niet precies wanneer ik gewist. Ik was helemaal kapot. Ik kon echt oprecht niet meer lopen. Dus het was even niet anders.
4: Zeg, je bent niet de enige Nederlands jongen in dat team. Overal mannen met familie in Indonesië of een oude opa of oma. Hoe voelt zo'n overwinning dan? Want ja, je bent ook hartstikke Nederlander. Hoe voelt dat bij jou en voor je teamgenoten?
3: Nee, wij voelen ons allemaal Indonesisch. Het familiegevoel die we hier hebben, de band met de mensen. Ja, als je hier een paar keer bent geweest, een wedstrijd hebt gezien, hoe het voetbal leeft, dat is zo bijzonder. En dat gevoel is echt prachtig. Dus nee, we zijn allemaal zo blij en trots. En ook vooral voor de mensen. Je ziet gewoon echt dat ze hier ook echt aan toe waren. Dus prachtig om dat te kunnen geven.
4: En als jij het zo omschrijft, dan doet me dat een beetje denken. En misschien moet je zeggen of het klopt hoor. Zijn het dat een beetje Zuid-Amerikaanse taferelen?
3: Ja, zeker. Af en toe zie je bij die Argentijnse fans natuurlijk. De passie is gewoon iets anders dan we dat in Europa hebben. Op een andere manier. Dus het is ook. Ja. Maar het is gewoon, het is echt prachtig. Uitverkocht stadion. Ik weet niet, volgens mij zaten er 70, bijna 80.000 man.
1: Bizar.
3: Ja, niet normaal.
4: Nee, en zo vaak speel jij ook niet voor dit soort aantallen, toch?
3: Nee, ja, ik denk de Kuip. De Kuip komt, die komt het dichtstbij, denk ik.
1: Ja, een klein stadionnetje, man. 50.000 mensen maar.
3: Nee, het is echt bizar. Je zou het een keer moeten meemaken om echt precies te... Want toen ik er nog niet voor Indonesië speelde, hoorde ik ook al die verhalen. Maar je beseft het echt pas als je het live ziet en voelt.
4: Zeg, het WK werd niet bereikt, hè? Onder leiding van de destijds bondscoach Petter Kluivert. Is dat nu vergeten en vergeven?
3: Nou, die pijn die was sowieso, als ik even terugga naar die tijd, was dat wel echt een hele grote teleurstelling. Omdat we ook echt heel dichtbij waren en net niet gehaald hebben. Maar ik had met Jay Itzes toevallig toen ook nog een gesprek en zei van het is gewoon nog onze tijd, nog niet. Dus nu stap voor stap, straks Asia Cup, dat is natuurlijk ook een prachtig en groot toernooi. Ja, dus het moest even zo zijn. Prijs nu gepakt aan WK 2030, dat zou een prachtig doel zijn.
1: Weet je wat je zaterdag moet doen?
3: Zaterdag is de Eredivisie weer.
1: Ja, tegen wie spelen jullie?
3: Wij spelen tegen Twente.
1: Ah, heel goed, gelukkig. Het zit nog in je hoofd.
3: Want zeker.
1: Je moet nog helemaal terugkomen vanuit Jakarta. En ik kan me voorstellen dat je vannacht nog even doorgaat met feesten.
3: Ja, volgens mij staat er zo nog een feest gepland, maar ik doe rustig aan. Ik moet zeggen, ik heb wat ik zei. Misschien dat ik even in slaap val nog zo, want ik ben echt helemaal kapot.
1: Ja. Danny Buijs luistert niet hoor, je mag gewoon zeggen dat je gaat feesten.
3: Nee, dat snapt Danny denk ik ook wel, ja.
1: Ja, wanneer ben je dan terug in Sittard?
3: Ik vlieg morgen volgens mij, dus volgens mij ben ik 8 oktober in de middag, als het goed is.
1: Het is donderdag, dus dan heb je 2 dagen om je jetlag te verslaan en vervolgens weer in de basis te staan bij Fortuna Sittard.
3: Ja,
1: geniet van dit feest, jij en je teamgenoten natuurlijk. Ole Romani.
3: Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.
4: Daniel Medvedev is gedisqualificeerd op de China Open. Medvedev stond in de halffinale van het ATP-toernooi tegenover Novak Djokovic en kwam op een flinke achterstand. Uit frustratie sloeg Medvedev vervolgens een bal in het publiek. Hij raakte daarbij een fan die met een pijn aan het hoofd, voor mij kwam hij in zijn oog, het stadion verliet. Dat is te zien tenminste op Tennis TV.
5: Djokovic is being taken out of the stadium, so we hope that he's okay. It has ended on a Medvedev default.
4: Ja, de scheidsrechter besloot de Russische nummer 5 van de wereld te disqualificeren. Djokovic staat dus morgen in de finale. Ten tegenstander is dan Alex de Minaur.
1: Judoka Naomi van Krevel is al vroeg uitgeschakeld op de WK Judo. Van Krevel, vorig seizoen op de Europees kampioenschappen nog goed voor brons in de klasse tot 52 kilo, verloor in de eerste ronde van haar Tsjechische tegenstander. Het betekent het einde van een matig judojaar voor Van Krevel, zonder medailles.
6: Ook al is het dan misschien niet een fantastisch seizoen, of had ik het heel anders graag willen zien. Ja, zoals ik de kinderen altijd leer, ja.

0: je verlies niet waar je leert. Misschien moet ik hem zelf ook even op gaan nemen.
1: En Valtteri Bottas is na de Grand Prix van Maleisië alvast onderweg naar Singapore. Geen privéjet voor de Finse coureur. Hij gaat namelijk per fiets. Bottas is verwend gravelfietser, staat ook vaak langs de kant in de Tour de France. En aangezien de twee circuits iets meer dan 350 kilometer uit elkaar liggen, besloot hij gisteren op te stappen. En Bottas heeft dan tot vrijdag, want dan staat de eerste vrije training op het programma.
2: Dat iets anders, want voetbalamateurclub SDOL uit Luttenberg, dat ligt bij Raalte, heeft een bijzondere sponsor gevonden. Totaal 32 boeren besloten geld in te leggen om de plaatselijke club overeind te houden. Onder het mom, de boeren rond SDOL, die snappen het spel. Ja, goedenavond Emiel Jansen Holleboom. Heb jij die bedacht?
3: Goedenavond. Ja, dit hebben wij deels gezamenlijk met de sponsorcommissie bedacht. Oh. En de boeren natuurlijk, dus die erbij aangesloten zijn.
2: Hmm. Waar staat de afkorting eigenlijk voor, SDOL?
3: Samenspel doet overwinnen Luttenberg.
2: Kijk, en hoe hoog spelen jullie?
3: Wij spelen in de vierde klasse op zondag.
2: Oké, dus nou ja, een goede amateurclub uit de niet al te grote plaats. Samenspel doet overwinnen Luttenberg. Maar het samenspel dreigde te stranden toen jullie vorige sponsor ermee ophield?
3: Ja, onze plaatselijke kroeg was eigenlijk jarenlang trotse hoofdsponsor. En die ging de deuren sluiten. Dus wij moesten op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. En we zijn niet een heel groot dorp. Dus er zitten wat aantal bedrijven, maar niet extreem grote bedrijven bij ons in het dorp. Dus we gingen op zoek. En dan ga je snel op zoek bij je huidige sponsoren. Dat was toch wat lastig. En toen zijn we door gaan zoeken. En toen, een aantal jaar geleden, wat met de handbal ook een lange zoektocht gehad voor een hoofdsponsor. En toen liep het verhaal een beetje dat misschien wel een aantal boeren het wouden oppakken. En toen zijn we daar eigenlijk weer opnieuw verder gaan naar kijken. En die boeren hebben destijds gecontact. En met hun hebben we overleg gehad. Goh, hoe zijn jullie er nou voor dit jaar in om met de voetbal misschien wat te doen? 5-jarig contract, een bepaald bedrag. En die stonden er toen best wel positief in. En toen hebben we afgesproken met elkaar van, nou, als we dan toch deze boeren hebben, we moeten toch alle boeren in Luttenberg gaan benaderen. En dat zijn we toen gaan doen. En dat liep eigenlijk best goed. Dus de eerste 15 hadden we zo bij elkaar. En toen, die rest sloot er eigenlijk ook wel redelijk makkelijk bij aan. Ja. We hebben eigenlijk gewoon de eerste 15 gebeld die heel veel met voetbal, of veel met voetbal of handbal hebben. Dus ja, die zijn makkelijk over te halen.
2: Ja, en uiteindelijk nog een 15 erbij gevonden. En dan kom je op 32. En hoe gaat dat er dan uitzien? Iedere week een ander shirt met een ander boerenbedrijf erop?
3: Nee, het is eigenlijk eigenlijk heel simpel. We hebben een logo ontworpen via ChatGPT. Die hebben we voorgesteld bij de boeren. En die hebben zelf de slogan bedacht. En die hebben we laten bedrukken op de shirt. Er zit eigenlijk helemaal niks, geen persoonlijke naam, bedrijfsnaam of iets achter. Dus eigenlijk als buitenstaander weet je ook niet wie de veehouders op dat moment zijn. Wie de sponsoren zijn. En dat is ook eigenlijk niet de insteek. We willen gewoon, de boeren doen het eigenlijk voor het dorp en voor de betrokkenheid die ze met dorp hebben.
2: Kijk, en levert het voor je bedrijf nog wat op, of is het eigenlijk alleen maar liefdadigheid?
3: Het is eigenlijk echt alleen liefdadigheid. En voor de gezelligheid, zoals afgelopen zondag was de eerste, gisteren was de eerste aftrap met de nieuwe shirts. Ik denk dat grotendeels van de boeren waren er. En na die tijd is voor mij grotendeels blijven hangen. Dus voor die gezelligheid doe je het.
2: Ja.
3: En aan het einde van het seizoen doen we nog een afsluiting met alle sponsoren, waaronder ook deze sponsoren. Dus daarvoor.
2: Ik vraag me dat altijd af, en nu kan ik het gewoon vragen, maar er worden natuurlijk zoveel van dit soort voetbalclubs worden gesponsord door of de lokale supermarkt of een accountantskantoor of nu, nou ja, alle veehouders samen. Maar hoeveel kost dat om op een shirt te staan van een vierde klasser in dit geval district Oost van de KNVB?
3: Je moet dit zit rond tussen de 4 en 7.000 euro, moet je denken.
2: Oh, oké, okay. Voor een heel jaar met z'n allen.
3: Ja, maar daar koop je alle kleren voor. Daarnaast hebben we nog een subsponsor erbij. De subsponsor is bij dit moment loonbedrijf Greverman. Dus dat is ook al heel mooi aansluitend bij het agrarisch collectief. Eigenlijk hebben we een loonbedrijf erbij gevonden. Dus die link is er dan ook. En die zijn achter op de shirts. En die doen de trainingspakken en de polo's.
2: Ja, en jij slaat jouw uitbetaling dan over als je vrijwillig onder de lat gaat staan van SDOL.
3: Ja, dat was eigenlijk een eis die ik gesteld had als sponsor. Dus
1: zo leuk dat de boeren eens een keer vrolijk in het nieuws komen, hè?
3: Ja, nee, dat klopt. Dus dit moment past ook goed natuurlijk. Maar dat is totaal niet de insteek geweest. Als alles wat er nu
2: Oh. Heb je moeten bezuinigen op de telefoonlijn om die sponsoring te kunnen betalen?
1: Valt weg.
2: Ja, nee. Tot zover de verbinding. Sorry, Emiel, je viel heel eventjes weg. Wat wilde je nog zeggen tot slot?
3: Nou, nee, voor mij vroeg je nog wat, maar dat kreeg ik niet helemaal mee.
2: Nee, de lijn die werd wat minder. Maar dat het leuk is dat de boeren zo positief in het nieuws zijn. Dankjewel dat je daar even over wilde vertellen. Emiel Jansen, Holleboom.
1: Ja, eigenlijk was het weer eens raak voor Max Verstappen. Na meer dan 300 dagen zonder overwinning won de viervoudig wereldkampioen dit weekend weer een Formule 1 race. Verstappen won de Grand Prix van Bahrein, die vanwege de onrust in het Midden-Oosten werd verreden in Maleisië. Een dag na die overwinning wordt er in de NOS Formule 1 podcast natuurlijk teruggeblikt op die zegen. Presentator Afke Boven sprak dit keer met verslaggever Louis Dekker, coureur Richard Verschoor en analist Jeroen Blekenmolen.
4: Ja, dit is natuurlijk een mega statement eigenlijk. Hè. Hij heeft gekozen voor Red Bull door te gaan. Het was de Red Bull Powertrain, want we noemen het een Ford motor, maar het is gewoon Red Bull die motor heeft gebouwd. En met een heel team, ze werken aan een plan. Hij kon naar Mercedes, hij kon misschien nog wel naar Ferrari stiekem. Er kon van alles, maar hij wilde blijven, hij heeft het gedaan. En dan, als je dan wint, dat voelt wel lekker, denk ik.
0: Is wel lekker, hè?
5: En maar hij was ook wel echt nodig, hoor. Want hij zei afgelopen donderdag, ik hoop dat ik er toch nog één win dit jaar. Dat moet wel echt. Dat was de eerste keer dat hij hardop zei dat hij wel de balen had van die nul. Eerste seizoen zelf zei hij nog, ah ja, logisch, moeilijk, eigen motor, moeilijk. Als het tegen zat, werd hij even chagrijnig. De dag daarna was het meestal wel weer weggeëpt. Maar dit heeft hem in de weg gezeten. En dat is niet gek, want alleen in zijn eerste seizoen stond hij op nul.
6: Ja, ik denk naast dat hij nu eindelijk zijn eerste race dit jaar heeft gewonnen, is het ook misschien wel het perspectief naar de toekomst dat hij misschien nog wel het meest fijne vindt. In Baku waren ze natuurlijk al snel. Hier waren ze opnieuw snel, beide auto's. In Hadjar nu dan wat minder in de race. Maar het lijkt er wel op dat ze toch de zaakjes wat meer voor elkaar hebben. Ja, ik vind het gewoon mooi om dan direct weer dat vertrouwen van Max te zien. Na afloop van de race, de interviews ook over Antonelli met de herstarts. Hij had volgens mij geen enkel moment dat hij dacht van, nou, ik ga de leiding afstaan of ik ga hem niet terugpakken, zeg maar, want er is nogal wat gebeurd natuurlijk. Maar dat vind, ja, het is mooi om te zien.
0: Maar als je dan 300 dagen hebt moeten wachten op zo'n overwinning, hè, dan sta je daar, hoe gaat dat in je lijf, in je hoofd, ja, overal?
6: Ik denk dat Max inmiddels al zoveel heeft meegemaakt dat hij hier dan niet super warm of koud wordt, maar misschien op het moment en waar ze nog naartoe willen, dat het wel een heel belangrijk moment is.
4: Ja, dit is bouwen aan de toekomst, hè. Dit is natuurlijk, je weet gewoon, we willen ooit weer wereldkampioen worden. En ooit is hopelijk niet in de hele verre toekomst. Maar hij moet wel, ja, het ziet er naar uit dat ze wel weer kunnen bouwen nu bij Red Bull. Ze hebben goede mensen. Omdat Max ook blijft. En nou, ik denk wel dat het voor de toekomst goed eruit ziet.
1: Formule 1 podcast van de NOS natuurlijk te beluisteren. Je favoriete podcast, hè?
2: Ja, en dus ook op NPO Luister. Morgen dan zijn we er weer. Net langsleidende omstrijd natuurlijk volgen we onder andere de laatste interlandwedstrijden van dit grote blok. Met Kroatië tegen Spanje in divisie A van de Nations League. Dat morgen pas zometeen het oog, gepresenteerd door Chris Keijnen. Waarin onder andere aandacht voor Lionel Messi. Want die speelt, we hoorden net ook al in het Sportforum, morgennacht zijn afscheidswedstrijd bij het Argentijnse elftal. Veel plezier erbij. Ik wens u een mooie avond.
1: Bye bye.
7: Nooit meer slapen.
8: VPRO.
7: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
9: Ik ga in gesprek met zangeres Betty Kraft. Op haar 11e stond ze al op het podium en een paar jaar later, in 1961, verscheen haar eerste plaat. Ze groeide uit tot een van de populairste Limburgse artiesten. Dit jaar staat Kraft, om haar 80ste verjaardag te vieren, in de theaters met een muzikale voorstelling Beppie 8.0.
7: Nooit meer slapen. In de nacht van dinsdag op woensdag vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Ster. Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
14: So you want your business to go global?
8: Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
17: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen, zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Op Heusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Op Heusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In de noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
0: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Jahre und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: In de ochtendkrant las ik dat er onverhoeds groepjes ultraconservatieve jonge mannen opduiken in ons straatbeeld. Die marcheren tegen het recht van vrouwen op abortus. En behalve dat ze daarbij onder meer speren met rode banieren meedragen, is er ook altijd een doedelzak bij. Want, zo legt een van de moraalridders uit, de doedelzak is een conservatief instrument. Ah, vandaar dat die dingen altijd zo janken. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we het spreken met een Nederlandse makelaar in Spanje over de woningcrisis die nu ook tot nieuwe verkiezingen heeft geleid in dat land. De Brusselse ogen zijn op Peking gericht, waar de eurocommissaris voor handel deze week zijn Chinese ambtsgenoot Wang Wentao ontmoet om te spreken over de oplopende economische spanning tussen de EU en China. En dan, in linkse kringen hoor je vaak dat het allemaal wel een beetje minder kan met economische groei en zo, wanneer we tenminste de grote problemen van onze tijd als klimaatverandering willen aanpakken. Twee progressieve denkers komen in een nieuw boek tot heel andere ideeën. En we eindigen met een gedicht voor Lionel Messi, die morgen zijn laatste wedstrijd speelt voor Argentinië, maar dat is lang na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 5 oktober.
2: De inlichtingendienst in Duitsland komt met een waarschuwing.
3: Deutschland is in gevaar in een gewaltsamen conflict met Rusland te geraten.
2: Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. En de dreiging bestaat uit
4: sabotage aan het spoornetwerk, cyberaanvallen of brandstichting bij bedrijven die betrokken zijn bij de steun aan Oekraïne.
2: De chef van de inlichtingendienst verwacht meer aanslagen op Duitse doelen, vooral op militaire transporten, want zo zegt hij.
3: Rusland führt einen Schattenkrieg.
2: Een schaduwoorlog dus, vaak onzichtbaar voor de meeste inwoners. Toch kunnen bijvoorbeeld bij cyberaanvallen de gevolgen groot zijn.
4: Dat boezemt bij heel veel Duitsers veel angst in. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling van Rusland, dat door middel van angst die steun aan Oekraïne ondermijnd wordt.
2: Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden.
5: We willen graag dat kinderen en jongeren op school zoveel mogelijk leren. Zowel in de les, maar ook daarbuiten.
2: Al dus de staatssecretaris. Vandaag werd een groot plan gepresenteerd om kinderen online beter te beschermen. En daarin staat onder meer
6: hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor uw kinderen en dat we daarom een verbod instellen.
2: In klaslokalen is de telefoon al verboden, maar nu wil het kabinet dat scholen helemaal telefoonvrij worden. Maar
7: het kabinet gaat daar niet over. Die kunnen natuurlijk van alles willen. Maar uiteindelijk maken de scholen zelf afspraken over hoe dat daar op school gaat.
2: Veel scholieren zijn niet zo enthousiast.
8: Dat is wel jammer dat ze nu de telefoon niet meer mogen.
9: Ik snap het wel in de lessen en zo. Maar in de pauze en in de gangen kunnen het nergens op slaan.
2: Maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld.
10: Ik vind het eigenlijk wel fijn. Gewoon omdat je dus meer met elkaar bezig bent dan met die telefoon en zo.
2: Een belangrijke dag vandaag in de culinaire wereld.
11: Het is het neusje van de zalm, de crème de la crème.
2: Een Michelinster krijgen. Ze werden voor de 100ste keer uitgereikt. Bij restaurant De Libreye was het feest, want ook anderhalf jaar na het overlijden van chef Johnny Boer behouden ze hun 3 sterren.
12: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy en 3 sterren. En dat is fijn.
2: Voor sommige restaurants was het helemaal nieuw. 2 restaurants kregen direct 2 sterren en 7 nieuwe restaurants kregen er eentje.
13: Starstruck, en dat heb ik heel erg.
2: Maar er waren er ook die hun ster verloren. Teleurgesteld gaan ze door.
14: Gewoon doen waar we goed in zijn, hè?
2: Voor verschillende leraren was het vandaag
15: spannende dag.
2: De verkiezing leraar van het jaar werd weer gehouden en bussen vol scholieren waren meegereisd om hun leraar aan te moedigen.
16: Ze is wel echt nummer 1.
17: En ze gaat ook niet meteen alle antwoorden verklappen als we eens moeders vinden.
2: En deze jongen had ook nog een plannetje.
18: En ik heb nog een verrassingje mee.
15: Kun je alvast vertellen, wat is dat verrassingje?
18: Het is een confetti-kanon. Als ze nummer 1 wordt, dan ga ik die afsteken. Ik heb het al gevraagd en het mag.
2: Hij had geluk, want zijn juf won.
19: Tessie Sterke. Wauw, ik ben heel erg trots, heel vereerd, maar ook heel erg verrast.
2: En ook haar leerlingen glommen van trots.
20: Ja, heel leuk. Het is gewoon echt heel leuk.
15: Jouw geheimpje, dat is gelukt. De hele vloer ligt vol.
20: Het geheimpje is gelukt, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
0: Ik vind het wel een groot feest.
2: Jan van der Putten is de krant van morgenlezer van het jaar.
21: Nederlanders zijn over een paar jaar helemaal gewend aan zelfrijdende bussen. Tenminste, als het aan staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur ligt, staat in het AD.
2: Bertram trekt vanaf 2030 jaarlijks 300 miljoen euro uit om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.
21: Er komen 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het is eerst een beetje eng, zegt Bertram, maar het is wel de toekomst.
2: Ierland is het enige land ter wereld met een basisinkomen voor kunstenaars. Binnenkort horen 2000 kunstenaars of ze de komende 3 jaar 325 euro per week ontvangen, schrijft NRC.
21: Ruim 3 jaar hebben de Ieren met dat basisinkomen geëxperimenteerd. Het was een herstelprogramma na de coronacrisis.
2: De kunstenaars zijn enthousiast over de subsidie. Eén zegt, het zorgt voor een gemoedstoestand die ik nodig heb om creatief te kunnen zijn.
21: Amsterdam zet zich schrap voor de komst van veel e-steps, schrijft het Parool. Segway, de Europese marktleider van die dingen, heeft grote plannen voor Nederland en vooral voor Amsterdam.
2: 8 jaar geleden was Parijs de eerste Europese stad met allemaal hippe elektrische deelstepjes op straat. En al snel volgden Brussel, Praag, Barcelona en Madrid.
21: Maar het kan verkeren, die steps die bleken razend populair bij drugsdealers en straatrovers die er snel met de buit vandoor konden gaan. Amsterdam wil in elk geval geen deelsteps.
2: Hoe zou het zijn met Caroline Leavitt, de Witte Huis-woordvoerder van Trump? De Volkskrant meldt dat ze aan de slag gaat bij Fox als commentator.
21: Leavitt staat bekend als een hartstochtelijk pleitbezorger van Trump, schrijft de krant. En die overstap laat duidelijk zien wat een draaideur dat eigenlijk is tussen Fox en het Witte Huis. Ministers Hegseth en Duffy zijn juist van Fox afkomstig.
2: En na Parijs, Londen en New York heeft ook Rotterdam-Zuid zijn eigen Fashion Week, schrijft Trouw. Deze week is de 4e editie, te danken aan modeontwerper Nada van Dalen.
21: De Sjaarloos Fashion Week, zo heet hij officieel, is bedoeld om bruggen te slaan. In de wijk Sjaarloos strijken steeds meer kunstenaars neer en verschijnen er galeries.
2: En waarom nou steeds Parijs of Milaan, vraagt van Dalen zich af. Elk stukje van de wereld is interessant.
21: En in de Telegraaf, de opluchting in het Mauritshuis. Het meisje met de parel is weer veilig thuis. Het schilderij van Vermeer hangt weer tussen de oude meesters.
2: Het meisje was 5 weken uitgeleend aan Japan. Museumdirecteur Gosselink had er bijna slapeloze nachten van.
21: En de Haagse burgemeester van Zanen heeft het schilderij officieus ingeschreven als oudste inwoner van de stad. En de warme woorden gesproken, welkom terug, my dear.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: The Saint was dat met Yabby Street. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Dat is de uitkomst van wekenlange grootschalige protesten tegen de wooncrisis. Die protesten begonnen toen een hoogbejaarde vrouw, de 87-jarige Mari Carmen Abascal, uit haar huis werd gezet, want ze kon de extreme huurverhoging niet betalen. Wat gaan nieuwe verkiezingen aan oplossingen opleveren? Alice Hoofd van Huis Duinen is een Nederlandse makelaar en werkt en woont in Barcelona. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, even om te beginnen bij Mari Carmen Abascal. Oude mensen die door huurverhogingen in de problemen komen en hun huis uit moeten. Komt dat veel voor in Spanje?
1: Als ik het met name voor Barcelona hou, denk ik dat het in Barcelona wel meevalt. Ja. In de zin dat je hebt natuurlijk de wet en regelgeving die wordt in Madrid gemaakt. En dan vervolgens ligt er bepaalde beslissingsbevoegdheden bij de autonome deelstaten.
0: Ja, bij de
1: en Catalunya heeft best wel veel wet en regelgeving op dit gebied. Huurders zijn behoorlijk beschermd,
0: Okay. Wat
1: ook weer gelijk een probleem geeft. Maar dit probleem is wat minder aan de orde.
0: Ja, dus dat kan per
1: ik heb het nog niet mee. Ik heb het nog niet gezien. Ik woon 12 jaar. Ik doe 11 jaar heb ik een makelaarskantoor.
0: Ja.
1: En ik heb dit nog niet ergens gezien. Betekent natuurlijk niet dat het niet gebeurt. Maar niet op grote schaal.
0: Nee, nou ja, in Madrid dus wel. Maar dat verschilt dus per regio, dat begrijp ik.
1: Zeker.
0: En in het algemeen, het verhaal over veel te hoge huren in Spanje. Klinkt dat wel herkenbaar?
1: Ja. Dat is zeker herkenbaar. Nogmaals, in Barcelona proberen ze dat dus aan banden te leggen door allerlei maatregelen te nemen. Een cap op de huurprijzen, een beetje vergelijkbaar met het puntensysteem in Nederland. Maar wat het gevolg daarvan is, is niet zozeer dat er meer huurwoningen beschikbaar komen. Want heel veel eigenaren besluiten gewoon om het te verkopen.
0: Ja.
1: De huurprijzen die dalen daar niet door. En ook niet de huizenprijzen, aangezien er gewoon toch nog steeds meer vraag dan aanbod is.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want ik begrijp bijvoorbeeld, ik zag wat cijfers, dat er in Spanje heel weinig sociale woningbouw is, hè?
1: Klopt, ik denk dat een deel van de oorzaak daarvan is dat Spanje is, ik weet, vraag me niet op welk plaats op de Europese ranglijst het staat, maar Spanje heeft relatief heel veel huiseigenaren, meer dan bijvoorbeeld in Nederland. Die huizen blijven ook vaak binnen families, dus het wordt ook vaak binnen een familie opgelost. Maar waardoor, denk ik, men veel minder bezig is geweest met het ontwikkelen van sociale woningbouw. Voor zowel huur als verkoop. En daar lopen ze nu tegenaan dat er alleen in Barcelona 90.000 woningen tekort zijn.
0: Ja, wat merk je daar in je eigen leven of je eigen omgeving van mensen die geen huis kunnen krijgen?
1: Nou ja, ik heb twee kinderen die thuis wonen.
0: Oh.
1: Gemiddeld,
0: hoe oud zijn
1: 80%,
0: ze?
1: Ja, die zijn 21 en 24.
0: Yeah.
1: Ja, en ik zie niet zo goed hoe die op zichzelf kunnen gaan wonen.
0: Hmm.
1: Gemiddeld, 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders.
0: 80% van de 30-jarigen?
1: Omdat er gewoon 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders, of bij hun familie.
0: Ja. Ja, dat is heel veel. En dat geldt dus voor jongeren. Als je probeert, je zei al, ja, het verschilt een beetje per regio. De regels zijn anders. Maar als het gaat om, want je zegt er is ook veel huizenbezit. Hoeveel procent van de bevolking wordt nou geraakt door deze woningbouwcrisis? Want die protesten die waren massaal, hè?
1: Ja. Ik zou dat percentage durf ik niet te zeggen.
0: Nee,
1: precies.
0: Dat moet ik
1: maar
0: vragen,
1: als ik zie, als ik zie dat er een kleine 100.000 woningen tekort is al in Barcelona.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kan je die lijn wel een beetje doortrekken.
0: Ja. We hebben afgesproken dat ik zou tutoyeren. Je bent makelaar en je helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre?
1: Een deel van de oorzaak daarvan is dat Spanje is, ik weet, vraag me niet op welk plaats op de Europese ranglijst het staat. Maar Spanje heeft relatief heel veel huiseigenaren. meer dan bijvoorbeeld in Nederland. Die huizen blijven ook vaak binnen families. Mm. Dus het wordt ook vaak binnen een familie opgelost. Maar waardoor, denk ik, men veel minder bezig is geweest met het ontwikkelen van sociale woningbouw. Voor zowel huur als verkoop. En daar lopen ze nu tegenaan dat er alleen in Barcelona 90.000 woningen tekort zijn.
0: Ja, want wat merk je daar in je eigen leven of je eigen omgeving van mensen die geen huis kunnen krijgen?
1: Nou ja, ik heb 2 kinderen die thuis wonen.
0: Oh.
1: Gemiddeld.
0: Hoe oud zijn 80%, ze?
1: Ja, die zijn 21 en 24.
0: Ja.
1: Ja, en ik zie niet zo goed hoe die op zichzelf kunnen gaan wonen.
0: Hmm.
1: Gemiddeld, 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders.
0: 80% van de 30-jarigen?
1: Omdat er gewoon 80% van de 30-jarigen wonen nog bij hun ouders, of bij familie.
0: Ja. Ja, dat is heel veel. En dat geldt dus voor jongeren. Als je probeert, je zei al, ja, het verschilt een beetje per regio. De regels zijn anders. Maar als het gaat om, hè, want je zegt er is ook veel huizenbezit. Hoeveel mensen, hoeveel procent van de bevolking wordt nou geraakt door deze woningbouwcrisis? Want die protesten die waren massaal, hè?
1: Ja. Ik zou dat percentage durf ik niet te zeggen.
0: Nee,
1: precies.
0: Dat moet ik
1: maar
0: vragen.
1: Als ik zie, als ik zie dat er een kleine 100.000 woningen tekort is al in Barcelona.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kan je die lijn wel een beetje doortrekken.
0: Ja. We hebben afgesproken dat ik zou tutoyeren. Je bent makelaar en je helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre is het feit dat buitenlanders, met name aan de kusten, veel huizen kopen, in hoeverre is dat een onderdeel van het probleem?
1: Ik denk dat het een relatief klein probleem is. Er hebben vorig jaar, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 8.000 Nederlanders een woning gekocht in Spanje. Geregistreerd. Ja, weet je, dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
0: Nee.
1: Toch wil Sanchez
0: daar ook wat aan doen, hè, begreep ik. Hij wil een belastingheffing van 100% voor buitenlanders die vastgoed kopen.
1: Ja, volgens mij op buitenlanders van buiten de EU. En niet van binnen de EU. En het aandeel, ja, weet je, de Engelsen, die zijn dan nu ook van buiten de EU.

0: u. Maar het aandeel momenteel in ieder geval van de EU-kopers is veel groter dan het aantal buiten de EU-kopers. Vandaar dat hij dit ook heel makkelijk kan zeggen, omdat hij weet dat dit een relatief kleine impact heeft.
1: En
0: ik vind het ook wel een beetje voor de bühne. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen, deze opmerking. Maar,
1: je hebt het toch gezegd, ja. Hij heeft meer voorgesteld.
0: Ik heb het toch gezegd.
1: Ja, hij heeft meer voorgesteld vorige week. Hè. Hij wil dus die uitzettingen vanwege hoge huren wil die aan banden leggen. Mensen zouden tot 2030 niet hun huis uit. Nou, en andere maatregelen om die sociale woningbouw te stimuleren kreeg hij niet door het parlement. Daarom nu die verkiezingen.
0: Nee,
1: gaat dat exact werken? Wat is er nodig als oplossing?
0: Ja, ik denk dat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. Ten eerste zal er meer gebouwd moeten worden. Ten tweede denk ik dat op dit moment...

0: helpt ook Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. In hoeverre is het feit dat buitenlanders, met name aan de kusten, veel huizen kopen, in hoeverre is dat een onderdeel van het probleem?
1: Ik denk dat het een relatief klein probleem is. Er hebben vorig jaar, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 8000 Nederlanders een woning gekocht in Spanje. Geregistreerd. Ja, weet je, dat is nog niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
0: Nee. Toch wil Sanchez daar ook wat aan doen, hè, begreep ik. Hij wil een belastingheffing van 100% voor buitenlanders die vastgoed kopen.
1: Ja, volgens mij op buitenlanders van buiten de EU. En niet van binnen de EU. En het aandeel, ja, weet je, de Engelsen, die zijn dan nu ook van buiten de EU. Maar het aandeel momenteel in ieder geval van de EU-kopers is veel groter dan het aantal buiten de EU-kopers. Vandaar dat hij dit ook heel makkelijk kan zeggen, omdat hij weet dat dit een relatief kleine impact heeft. Ik vind het ook wel een beetje voor de bühne. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen, deze opmerking. Maar,
0: je hebt het toch gezegd, ja. Hij heeft meer voorgesteld.
1: Ik heb het toch gezegd.
0: Ja, hij heeft meer voorgesteld vorige week. Hè. Hij wil dus die uitzettingen vanwege hoge huren wil die aan banden leggen. Mensen zouden tot 2030 niet hun huis uit. Nou, en andere maatregelen om die sociale woningbouw te stimuleren kreeg hij niet door het parlement. Daarom nu die verkiezingen.
1: Nee,
0: gaat dat werken? Wat is er nodig als oplossing?
1: Ja, ik denk dat er een aantal oplossingen mogelijk zijn. Ten eerste zal er meer gebouwd moeten worden. Ten tweede denk ik dat de op dit moment leegstaande gebouwen, als ik het dan even tot Barcelona beperk, en die zijn er best heel veel. Dat zijn kantoorgebouwen, maar ook gewoon oude gebouwen die op dit moment leegstaan. Krijg er maar eens een vergunning voor om te splitsen, om het te verbouwen. Dat zijn ellenlange trajecten. Ik denk als daar alles een beetje snelheid in zou kunnen komen, dat men wat makkelijker een vergunning afgeeft, het splitsen of het omzetten van bijvoorbeeld een kantoor naar woningen, zoals we bijvoorbeeld ook in Amsterdam hebben gedaan met het oude ING-hoofdkantoor. Nou, dat soort oplossingen, denk ik, zijn sneller en effectiever dan alleen maar het bouwen van woningen.
0: Ja.
1: Ik denk dat je het daar ook niet mee gaat redden. En ook al die maatregelen die nu ze hebben ingesteld om dus de huurprijzen te verlagen, zet ook niet aan tot het meer hebben van huurwoningen op de markt.
0: Nee, want dat is voor verhuurders juist weer onaantrekkelijk natuurlijk.
1: Ja. Exact. Ja. Dus die mensen, en met name de kleine verhuurders, die denken van dit is me allemaal veel te ingewikkeld, ik stop ermee. Ja. Ik verkoop mijn woning. Maar het is ook niet zo dat daardoor de mensen waarvoor die woning geschikt zou kunnen zijn, die kunnen kopen, want de lonen zijn relatief laag.
0: Ja.
1: En je hebt best wel veel kostenkoper, minimaal 20%. Jongeren, die proberen ze dan wel weer wat te stimuleren. Maar we halen dat geld vandaan allemaal.
0: Ja, heel even kort tot slot. De politieke inschatting, is dit iets waar Sanchez de verkiezingen mee gaat winnen?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een betere oplossing is als de PP samen met Junts wint.
0: De Partido
1: Popular. Ik denk
0: Popular.
1: Ja, precies.
0: En Junts is
1: meer
0: de Catalaanse partij, hè? Ja.
1: Exact. Ik denk dat voor dit onderwerp we beter af zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dat gaan we zien als die verkiezingen die nu aangekondigd zijn.
1: Eind november. Ik ben erg benieuwd.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank, Alice Hooft van Huisduinen.
1: Heel graag gedaan.

0: Almita Lettimore was dat uit de hoogtijdagen van de Detroit Soul. Oh My Love.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. In de Brusselse nacht vraagt men zich af of de Europese Unie en China afkoersen op een handelsoorlog, of dat die nog kan worden voorkomen. Die vraag komt later deze week mogelijk het begin van een antwoord bij een topontmoeting in Beijing. Ik ga erover praten met onze EU-correspondent en onze China-correspondent. Om te beginnen, Ardy Stemmering in Brussel. Goedenavond.
2: Goedenavond, Chris.
0: En Laura Vermeegen vanavond niet vanuit Peking, maar vanuit Amsterdam. Ook goedenavond, Laura.
3: Goedenavond.
0: Ja, Ardy, hoe hoog loopt die spanning op tussen China en de EU?
2: Heel hoog. Mag je toch wel zeggen. En daarom zijn vanuit Brussel alle ogen komende week gericht dus op Peking. Want daar ontmoeten Maros Sefcovic, dat is de Europese eurocommissaris van Handel. Mm-hmm. En zijn Chinese collega Wang, dat is de minister van Handel van China. Die ontmoeten elkaar. En die ontmoeting wordt hier gezien echt als de beslissende fase van onderhandelingen tussen de EU en China. Om iets te doen aan dat handelsoverschot dat China heeft ten opzichte van de EU. En eind vorige week liet Sefcovic, de eurocommissaris, dus in een interview nog weten dat een handelsdeal ook na maanden van intensieve onderhandelingen nog steeds allesbehalve rond was. En hij noemde die ontmoeting van deze week zelf super cruciaal. Alsof cruciaal nog niet genoeg is.
0: Oké, en wat heeft Sefcovic voor eisenlijstje in de aktentas zitten? Wat wil de EU van China?
2: Nou, vooral dus dat China iets doet om dat handelsoverschot dat er nu is te verkleinen. Dat is nu, let wel, 1 miljard euro per dag. Hè, wat China hier dus dagelijks meer verkoopt dan Europa daar. En dat moet anders, vindt de Europese Unie. Nou, hoe los je dat op? Door af te spreken dat China hier bijvoorbeeld minder gaat verkopen. Minder elektrische auto's bijvoorbeeld. Of, en dat kan natuurlijk ook zorgen dat de Europese Unie meer kan gaan verkopen in China. Nou, hierover wil de EU dus afspraken maken. Want dat is echt nodig, is men hier wel van overtuigd. Want er zijn massa ontslagen in Europa. Bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ja. De markt wordt overspoeld door goedkope Chinese producten. Die alleen maar zo goedkoop kunnen zijn omdat ze op grote schaal gesubsidieerd worden door de Chinese overheid. En dat terwijl het voor Europese bedrijven veel moeilijker is om in China zaken te doen, is de klacht. Dus totaal oneerlijke concurrentie met grote gevolgen voor de economie. Omdat er hier allerlei sectoren fabrieken moeten sluiten. En omdat ze het gewoon simpelweg afleggen tegen de concurrentie uit China.
0: Ja, en wat zeggen ze in Beijing over die klachten uit Europa, Laura?
3: China zegt, het is niet mijn schuld dat jullie niet voldoende hebben geïnvesteerd in je eigen industrie en technologie. Ze zeggen, luister, onze bedrijven zijn gewoon heel erg goed. Wij hebben efficiënte toeleveringsketens van grondstoffen. Wij hebben geïnvesteerd in technologie, in automatisering. Kijk al onze mooie robots. We hebben goedkope logistiek om de goederen en de pakketjes naar Europa te krijgen uit Chinese fabrieken. Of dat nou kledingstukken van Shein zijn of elektrische auto's. En ja, dat is natuurlijk verre van het hele plaatje. Maar goed, dat is in ieder geval de partijlijn zoals China die nu hanteert. Het betekent niet dat ze in China, dat Chinese beleidsmakers niet zien dat de handelsbalans inderdaad heel erg scheef is. En wat het doet voor de Europese industrie. Natuurlijk zien ze dat, maar het is gewoon niet in het belang op dit moment van China om er wat aan te doen. Want ze verdienen te goed aan de Europese markt.
0: Ja, en als jij zegt het is niet het hele plaatje, maak het plaatje eens compleet. Hoe zit het echt? Heeft de EU een punt?
3: Kijk, het verschilt per sector, maar over de gehele linie zie je dat Europese bedrijven niet de toegang hebben op de Chinese markt die Chinese bedrijven wel hebben op de Europese markt. Je ziet ook dat je als Chinees bedrijf in China aanspraak kan maken op allemaal voordelen die uiteindelijk je prijs van je product verlagen. Bijvoorbeeld de valuta, de renminbi, wordt kunstmatig laag gehouden. Naar schatting zo'n 20%. Dat betekent dat Chinese producten relatief goedkoper zijn. Je kunt in China heel goedkoop en makkelijk toegang krijgen tot financiering. Van leningen tot aan subsidies. Je kan goedkopere grond krijgen die je mag gebruiken. Je kan de overheid wil zelfs fabrieken voor je bouwen. Energiekosten zijn lager. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. En nogmaals, het gaat niet over alle industrieën, maar over de gehele linie zie je dat. En natuurlijk zijn er bepaalde producten ook waar China op dit moment beter in is. Chinese elektrische auto's zijn gewoon ontzettend goed, met een enorme actieradius. Het punt is ook niet, en dat is wat China nu eigenlijk probeert te zeggen, alsof Europa een probleem heeft met Chinese concurrentie. Maar dat is niet zo. Het probleem is dat op dit moment de capaciteit in China zo groot is, dat eigenlijk alle Europese autobedrijven in theorie overbodig zouden worden. Hmm. Omdat China zoveel auto's kan produceren op dit moment. En het interessante is ook dat al deze punten waar Europa nu tegenaan loopt, van we moeten onze eigen industrie beschermen, we moeten onze eigen werkgelegenheid beschermen, dat zijn punten die China ook heel belangrijk vindt voor zichzelf. Zij zouden het nooit toestaan dat er sectoren zouden worden weggevaagd door buitenlandse concurrentie, zoals in Europa met zonnepanelen is gebeurd.
0: Nee, nou ja, en Ardi, dat wil Europa dus ook niet laten gebeuren. Wat nou als, hè, na deze al behoorlijk moeizame aanloop, begrijp ik van jou, dat overleg van deze week ook niks oplevert? Wat gaat de EU dan doen?
2: Terugslaan. Althans, het lijkt er toch wel steeds meer op dat de EU bereid is iets te gaan doen. Kon je al aflezen een beetje aan de toon van de commissievoorzitter von der Leyen vorige maand bij de State of the Union. Geen woorden, maar daden was de boodschap toen richting China. En ze zei ook echt, ja, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken om de handel meer in balans te brengen. We weten dat de Europese Commissie werkt aan een plan om met importheffingen te komen als goederen. Als China bijvoorbeeld in een bepaalde sector van goederen een te groot deel daarvan in handen heeft. En dat speelt dan bijvoorbeeld in de farmaceutische sector of bij kritieke grondstoffen die we nodig hebben voor batterijen en magneten. Allemaal natuurlijk heel belangrijk voor de energietransitie, overgang naar een groene economie. Dus de actie die staat klaar, ja, kan je zeggen.
0: En hoe groot is de kans dat die ook tot daadwerkelijke actie komt?
2: Groter dan eerder, dat moet je toch wel echt concluderen. En wat dat betreft is wel veelzeggend dat ook de Fransen en de Duitsers vanmiddag met een plan kwamen waar ze aan gewerkt hebben de afgelopen weken. Een voorstel om China veel sneller dan nu ook eventueel de toegang zelfs tot de Europese markt te kunnen ontzeggen. Dus echt een heel verstrekkend middel. En dat terwijl die Duitsers toch de afgelopen periode juist heel voorzichtig waren als het ging om hard optreden tegen China.
0: Ja.
2: Uit angst dat die Duitse industrie dan weer klappen kreeg, hè, als China terug zou slaan. Tegelijkertijd, Chris, proef je hier nog steeds altijd wel die angst voor die tegenmaatregelen. Dat China de EU uiteindelijk veel harder kan raken dan de EU-China. En voor grote problemen kan gaan zorgen. Omdat China nou eenmaal dominant is in allerlei sectoren als het gaat om het leveren van essentiële onderdelen.
0: Ja.
2: Tot in de defensieindustrie geldt dat. Dus die angst die is er nog steeds.
0: Ja, we hebben dat ook met die chipmaker hier in Nederland gezien. Mm-hmm. Laura, moet de EU zich inderdaad zorgen maken om een Chinese tegenreactie?
3: Ja, dat moet wel. ja, kijk maar naar toch dat de facto, dat bijna volledige monopolie dat China heeft op zeldzame aardmetalen. Ze hebben ook Amerika uiteindelijk toch in de houtgreep.
0: Hmm.
3: En hebben in die handelsoorlog tussen die twee grootmachten het toch tot een soort van tijdelijke wapenstilstand, economische wapenstilstand kunnen krijgen. En die rol binnen de toeleveringsketens voor de Europese industrie door die zeldzame aardmetalen, die heeft China ook op de Europese industrie. Bovendien is het, gaat China het ook niet zomaar laten gebeuren dat ze die toegang tot de Europese markt verliezen. Hm. Omdat ze het gewoon nodig hebben voor hun eigen economische groei. En ze zien Europa toch ook wel als een verdeelde en een zwakke speler.
0: Hm.
3: En ze hopen, verwachten met een paar rake klappen Europa terug in het hok te duwen. En dat zou dus bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen kunnen zijn.
0: Ja.
3: Er is dit weekend al een ander onderzoek gestart naar bepaalde stoffen uit de chemische sector. Dus dat kun je wel gaan verwachten.
0: Oké, nou Ardi, zeg het maar tot slot. Wie gaat deze chicken run winnen?
2: Nou, ik denk dat heel veel zal afhangen van de uitkomst van deze week. En misschien nog wel meer van de EU-top van volgende week. Want er zijn alle regeringsleiders hier in Brussel. En dan komt de eurocommissaris zijn resultaten voorleggen. En dan moet dus blijken of de regeringsleiders het genoeg vinden wat het heeft opgeleverd. En als dat niet zo is, of ze dan toch echt bereid zijn om op te treden tegen China. En deskundigen zeggen het ook echt, het is nodig om op te treden, want anders zal je zien dat China op de lange termijn onze welvaart nog veel meer onder druk gaan zetten dan nu toch al het geval is. Maar ja, op korte termijn maak je daar als politicus natuurlijk alles behalve populair mee. Hè? Als je weet dat het hier pijn gaat doen, producten duurder gaan worden op het moment dat alles toch al zo duurder is. Dus we moeten gaan zien of de EU echt bereid is om te doen wat die deskundigen zeggen dat het moet doen. Of dat China toch gelijk krijgt en dat de EU toch te verdeeld of te angstig is.
0: Ja.
2: En dat we blijven afwachten.
0: Met allemaal cruciale verkiezingen opkomst. We gaan het zien. Hartelijk dank. Ardy Stemmelink en Laura van Meegen.

0: We zitten goed in de soul vanavond. Teddy Swims was dit. Klimaatverandering, stikstofcrisis, energieschaarste, fileleed, wegkwijnende natuur. Om maar een paar grote thema's te noemen die dagelijks in het nieuws zijn. De oplossingsrichting is toch vaak: laten we wat minder doen, minder produceren, minder groeien. Nou, daar willen mijn twee gasten van nu graag iets tegen inbrengen met hun boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang. Goedenavond, Hidde Boersma.
1: Goedenavond.
0: Je bent microbioloog en medeoprichter van WePlanet, een techno-optimistische NGO, heb ik net geleerd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat optimisme gaan we vermoedelijk horen. Ik krijg zo niet drie als ik jullie zie zitten. En Floris Krijken, adviseur technologie en grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook welkom.
1: Dank u.
0: Hidde, waarom is het nodig? Een nieuw verhaal over groei en vooruitgang.
1: Nou, eigenlijk vooral omdat wij... wij kennen elkaar in de politiek. En lang geleden bij de Jonge Democraten. En we zijn langzaam een beetje opgeschoven naar links.
0: Want Jonge Democraten is D66.
1: Hè? Ja, ja. We schoven langzaam een beetje op naar links. Maar tegelijkertijd verbaasden we ons ook wel heel erg over het gebrek aan lef en vooruitgangsgeloof in het linkse kamp. Terwijl klassiek is links echt de partij van de vooruitgang en de verheffing. En van het lef en van het durven bouwen. En een overheid die keuzes maakt. En langzaam is dat blijkbaar door de jaren heen weggecijpeld. En dat moet anders. Dus het is een groot pleidooi voor groei, technologie. Want dat gaat, de wereldproblemen oplossen.
0: Ja, en toen dachten jullie dat moet anders. Wanneer kwam het idee voor het boek dan, Floris?
2: Het idee voor het boek, dat kwam denk ik 2 jaar geleden. We zaten samen te praten en we dachten van... ik hou me natuurlijk bezig met technologie en met mensenrechten. Hidde houdt zich meer bezig met duurzaamheid en landbouw en voeding. En we dachten, die dingen kunnen we bij elkaar brengen... en samen nadenken over hoe het dan wel moet. Dat dachten we, ja.
0: Oké. Jullie beginnen het boek met de geschiedenis. Een beetje de geschiedenis van de vooruitgang, van het vooruitgangsdenken. Wat toch vaak aan de linkerkant zat, je zei het al. Jullie geven een aantal voorbeelden. Bijna ieder hoofdstuk begint er wel mee. Dat zijn vaak voorbeelden uit de jaren 20 van de vorige eeuw, zo'n beetje. Begin vorige eeuw. Hoe zag die vooruitgang er toen uit?
2: Die vooruitgang, het stemrecht ingevoerd. Dus meer mensen konden stemmen. Dus vrouwen konden
0: algemeen
2: ook stemmen.
0: Kiesrecht,
2: algemeen kiesrecht. Ik zou dit moeten weten.
0: Nee,
2: elektriciteit drong langzaam in de huiskamers door. De radio kwam er. Nieuwe technologie, nieuwe massa, media. Een beetje vergelijkbaar met AI natuurlijk. Ja. Dat was de vooruitgang toen, onder andere, toch? De groei was er.
1: Ja, maar ook echt wel hele grote veranderingen. Ik kan bijna niet meer voorstellen dat als je 100 jaar geleden kijkt... dat 4 op de 10 kinderen, of rond 1900, stierf 4 op de 10 kinderen nog voor het eerste levensjaar.
0: Ja.
1: En 80% van de wereld had honger.
0: Ja.
1: En dus vooral in die hele 20e eeuw eigenlijk... dus ik denk vooral vanaf een beetje de industriële revolutie tot de jaren 70... is de vooruitgang is... onbeschrijfelijk. En ook wel zo onbeschrijfelijk dat het ook wel een beetje vergeten zijn. We kunnen eigenlijk niet meer voorstellen hoe het leven was voordat we de vooruitgang eigenlijk hebben aangezet. En dat geldt dus inderdaad voor, zulke hele fysieke dingen als kindersterfte en honger, maar ook inderdaad als mensenrechten, emancipatie. Ja. Dus de 20e eeuw was natuurlijk ook de eeuw van en de arbeidersrechten en de vrouwenrechten en de civil rights movement en LHBTQ, die allemaal stonden op dat verhaal van de vooruitgang. Want dit soort emancipatie is allemaal een soort, bestaat bij gratie van vooruitgang en economische groei. Dan pas heb je de mentale ruimte om je zorg te maken om anderen.
0: Ja.
1: Dus die hele 20e eeuw is een fantastische eeuw geweest.
0: Ja, ik hoor een paar dingen. Ik hoor technologie, maar ik hoor ook emancipatoren ontwikkelingen, mensenrechten, algemeen kiesrecht enzovoort. Waren dat de drijvende krachten en waardoor konden mensen toen wel in vooruitgang geloven en nu niet meer? Ik kijk jullie allebei aan, wie het weet mag het zeggen.
2: Een van de drijvende krachten was denk ik een geloof in een sterke overheid. Dus een overheid die regie nam over het leven. En bereid was om keuzes te maken en dingen te bouwen. Dus er werden volkswijken uit de grond gestampt. Er werd de sociale zekerheid opgetuigd. Er werd echt iets gedaan en er werden keuzes gemaakt.
0: Ja, en wanneer is daar de klad in gekomen? Jullie leggen ergens een kantelpunt zo begin jaren 70.
1: Ja. Dus inderdaad, we schrijven eigenlijk een klein beetje eind jaren 70. Begin jaren 70 leek het voor een groot gedeelte bijna voltooid. Weet je, we hadden inderdaad een een sociale zekerheid. En de kindersterfte was, de honger werd echt drastisch minder. Maar wat toen heel erg bleek, was dat we in ons geloof in een vooruitgang, die vooruitgang hebben we heel erg ingezet om het lot van de mensen te verbeteren. Maar we vergaten de planeet wel een beetje. Hmm. Dus het was echt in de jaren 70 voor het eerst dat mensen dachten, hey, die vooruitgang heeft nadelen. Die heeft milieunadelen, dus smog, vuile rivieren, klimaatverandering voor het eerst. Er werd steeds meer bos gekapt. Ook technologie ging zijn nadelen natuurlijk zien. Dus je had uiteindelijk de atoombom natuurlijk. En dus er kwamen nadelen van de vooruitgang aan het licht. En ja. Voor mij had dat heel erg te maken dat wij die vooruitgang in eerste instantie heel erg hebben ingezet om ons eigen lot te verbeteren. Heel logisch. Maar in plaats van dat we zeiden, hey, we gaan die vooruitgang ook inzetten om het lot van de planeet te verbeteren. Dus weet ik veel, energie te verduurzamen, landbouw te verduurzamen. Werd er heel erg gezegd, nee, die vooruitgang is de schuldige van die problemen. We keren hem de rug toe.
0: En ook sociaal, hè, Floris. Want in de jaren 80 kreeg je de no-future-generatie. Ja. Want half Nederland zat in de WHO.
2: Ja, en, inderdaad. Ja, er was hartstikke veel armoede natuurlijk. Men was sceptisch over het vermogen van de overheid om dingen gedaan te krijgen. Dus men werd ook kritischer over het vermogen van de overheid om problemen op te lossen. Dus het vertrouwen nam af. In de overheid ook toen, ja.
0: Ja. En toen is op een gegeven moment, nou, we moeten het een beetje versimpelen. Jullie hebben gelukkig meer dan de 300 pagina's de ruimte gehad om het op te schrijven. Dus dat komt in het boek helemaal goed. Maar de gedachte is ontstaan, het moet gewoon minder. Groei moet minder, we moeten minder produceren, we moeten ook minder willen, we moeten minder consumeren. Dat laatste zullen jullie het misschien wel mee eens zijn. Maar waarom is in het algemeen dat denken aan minderheden, waarom is dat onzin?
1: Ja, dat komt toch, is toch wel allemaal terug te voeren op wat dan heet de Club van Rome. Ja. Dus 1972 brachten die een rapport uit, de grenzen aan de groei. En dat werd een soort wake-up call, maar ook een soort bijna leidraad en bijbel voor de nieuwe progressieven. Je kreeg ook wel een beetje die back to the land movement, weet je wel, die hippies die allemaal zelfvoorzienend willen zijn. En dat had allemaal te maken met dat de vooruitgang zijn nadelen liet zien. En ja, voor een groot gedeelte die nadelen lagen heel erg bij technologie, maar ook heel erg bij milieu. En dat was waar de Club van Rome heel erg op richtte. En die zeiden ook van, er is een rechtstreeks verband tussen economische groei en de schade die je doet aan het milieu. En willen we de schade aan het milieu verminderen, dan moeten we stoppen met groeien. Dat is niet zo gebleken. Je kan prima groeien en je milieu verbeteren. Maar in die tijd wisten we dat niet. En toen kwamen allerlei milieubewegingen op. En is helemaal heeft dat idee, het is heel al gepost gevat, dat de modernisering aan zich de wortel van het kwaad is, zou ik zeggen.
0: Ja, maar Floris, kennelijk denken we dat nog steeds. Want jullie vinden dit boek nodig. Links denkt nog steeds dat het minder moet?
2: Ja, links die denkt nog steeds dat het minder moet. Die denkt inderdaad dat we minder moeten groeien. Die hebben zoiets van, als we weer teruggaan naar dat ouderwetse idee, die ouderwetse gemeenschap, dat kleinschalige, dat we dan misschien wat minder zullen uitstoten en dat we dan ook gelukkiger zijn met z'n allen, inderdaad. Dat is een beetje het idee dat nu ook.
1: Meer in harmonie met de natuur leven. Ja. Dat blijft toch inderdaad wel stoppen met economische groei, technologie, vooral als kracht van het kwade zien. Ja. Dat is nog steeds wel heel erg pregnant. Het voorzorgsprincipe zit ook heel erg diep in dat linkse denken.
0: Ja, nou ja, goed. Jullie maken er korte metten mee in het boek en met name aan het eind. Daar schetsen jullie 14 grote projecten die de toekomst van Nederland land mooier zou maken. Een indrukwekkende opsomming. Die bepaalt niet de indruk wekt dat het minder moet. 15 kerncentrales moeten er komen. Een geheel aan elkaar gevlochten randstad met moerasgebieden in het midden. Volkskeukens door het hele land, om maar een paar fascinerende plannen te noemen. Ik wil er een andere uithalen, Hidde. Ik denk dat die uit jou komt. Een dier, mens en landloze landbouw. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Ja, dat is een interessante. Kijk, voor mij, ik ben zelf bioloog van oorsprong. En eigenlijk begon mijn hele carrière met mijn liefde voor de biodiversiteit. En ik heb wel geleerd van, wat is nou de grootste schadepost die mensen doen aan de natuur? En dat is de hoeveelheid land die wij innemen. Dus wij hebben door de eeuwen heen, en vooral in de 20e eeuw, ons landgebruik heel erg uitgebreid. Dus we zijn steeds meer gaan landbouwen, zijn steeds meer vee gaan houden. Dus we hebben nu de helft van de planeet staat eigenlijk in dienst van de mensheid. En er kan geen natuur meer zijn. Dus voor mij is, als we de natuur weer ruimte willen geven, moeten wij onze landbouw concentreren. Dus zoveel mogelijk doen op zo weinig mogelijk land. Dus dat betekent de kassen in, dat betekent hoogproductieve landbouw. Dat betekent dus ook heel erg investeren in kweekvlees. Dus daar komt die dierloze landbouw vandaan. Kassen kun je autonoom laten lopen. Dus heel veel doen met heel veel energieinput, maar met heel weinig ruimte, zodat er weer nieuwe ruimte komt voor de natuur.
0: Maar dat is mensen echt... en dierloze, dat is ook een boerloze landbouw.
1: Ja, nou, ja, kijk, voor mij is een ideale samenleving wel dat weinig boeren veel voedsel maken, want dat geeft handen vrij om andere dingen te doen. Dus andere economische activiteiten te ondernemen, maar natuurlijk ook om te zorgen voor elkaar. Dus een leven waar de landbouw veel mensen in dienst heeft, betekent dat er weinig economische surplussen is. Dus dat je wel boer bent, maar geen dokter of geen mantelzorger. Hmm. Dus juist hele efficiënte landbouw heeft voordelen voor de natuur, maar ook heel erg voor de mensheid, omdat je moderne landbouw staat aan de basis van groei en vooruitgang.
0: Ja. Floris, jij wil een dataplan. Ja, naar analogie van het Delta-plan.
2: Ja, dus als je kijkt naar de geschiedenis, dan heeft technologie die heeft vaak voordelen en heeft vaak nadelen. Dus met vuur kunnen we eten verwarmen, we kunnen er huizen mee verwarmen. Maar een nadeel is natuurlijk dat je er een huis mee in de fik kan steken. En het probleem is dat nu vooral aan de linkse progressieve zijde technologie te veel wordt behandeld vanuit dat laatste perspectief. Dus dat huis in de fik steken. En wat wij missen...
0: AI is gevaarlijk, zeg ik meteen.
2: Dat is exact waar ik naartoe wil. Maar dat geldt ook voor dingen als Ozempic. We willen gewoon dat technologie, dat er een verhaal komt aan de linkerzijde van het politieke spectrum over hoe we technologie met beloften wel goed kunnen inzetten. En dat we ons daar hard voor maken en dat mogelijk maken.
0: Ja. Ik hoor wel als een soort grote lijn... De overheid moet veel meer te zeggen krijgen. En het individu moet af en toe maar een beetje inschikken. Boeren moeten weg. Er komt toch een soort beeld van het reëel bestaande socialisme bij me boven.
1: Wij staan op de schouders van de sociaaldemocratie. En het is wel zo dat... Kijk, wij zijn een samenleving geworden wat dan heet... met heel veel power-down denken. Dus het idee dat je als individu heel veel rechten hebt. Dus dat je ook alle projecten die de overheid bijvoorbeeld voorstelt... dat er heel veel inspraak moet zijn. En dat er... dat heel veel milieumaatregelen en dat soort dingen zijn. En wij zeggen wel van, wat je nu heel erg ziet, is dat heel vaak de grieven van één individu of van één echtpaar kan een heel groot project, wat eigenlijk de commons, de gemeenschap beter zal maken, tegenhouden. Dus het is een beetje doorgeslagen in het feit dat er gebeurt nu zo weinig dat je kan wel zeggen die rechten van het individu zijn goed gewaarborgd, maar als er niks gebeurt, dan raakt de burger ook gefrustreerd. Dat zie je ook heel erg. Dat er dus een wantrouwen komt in de democratie, omdat de democratie niet levert.
2: Ja,
1: okay. En juist door minder inspraak heb je een beter werkende democratie, omdat er ook daadwerkelijk wat gebeurt.
0: Ja. Oké. Okay. Floris, even kort tot slot, want we zijn er alweer.
2: Oh, ja, okay.
0: Hoe gaan we dit allemaal doen met een politiek die vooral met de dag van morgen bezig is en met angst en beven naar de peilingen kijkt?
2: Ja, dus ik denk dat er meer vergezichten nodig zijn, zoals dit. Daar hebben wij een aanzet voor gegeven, maar we hopen dat er meer van dit soort vergezichten komen, want de democratie heeft de toekomst nodig. Je moet ergens naartoe kunnen leven, anders verlies je ook het vertrouwen in de politiek. En natuurlijk ga je op straat, als je toch alleen maar crisis voor je ziet en geen vertrouwen hebt in wat er hierna gaat komen. Dus je hebt een toekomstbeeld nodig.
0: Nou, meer dan 300 pagina's toekomstbeeld, ook een klein beetje geschiedenis. Heel hartelijk bedankt, Hidde Boersma en Floris Krijker. Het boek Overvloed, een nieuw progressief verhaal over groei en vooruitgang, is vanaf donderdag te koop. Dank jullie wel.
3: Het is 5:45.
0: En morgen speelt Lionel Messi zijn allerlaatste wedstrijd voor het nationale team van Argentinië tegen Benin. Een moment om bij stil te staan. Met onze huisdichter Ingmar Heidsen. Goedenavond, Ingmar.
4: Goedenavond.
0: Je hebt wel eens gezegd dat poëzie voor dit soort sporticonen moeilijk is. Dat het snel misgaat. Wat is het risico dan?
4: Nou, wat er misgaat is dat het bij voetballers die zo vreselijk goed zijn, dat het gedicht er toch snel niet in de buurt komt, zeg maar. Dan ga je toch vergelijken en dan denk je, ja, de speler was toch beter. Dus dat is het grote gevaar, denk ik.
0: Oké, en hoe heb je dat gevaar omzeild? Nee, laat ik het anders vragen. Dit is één van de allergrootste voetballers aller tijden. Welke beelden zie jij voor je bij hem?
4: Nou, ik zie hem eigenlijk vooral over het veld sloffen. Wat ik eigenlijk een van de fascinerendste dingen aan hem vond, was dat het iemand die zijn energie kon sparen. Dat is toch bijzonder, want je denkt toch van ja, het is toch een sportman. Maar gewoon precies op het goede moment wel gaan rennen. En gewoon staan waar je moet staan. En dat lijkt me, ja, dat is een soort hoogste vorm.
0: Okay.
4: Een soort zenvoetbal. Ja. Ja.
0: Laat horen hoe jij het probleem van het schrijven over zo'n sporticoon omzeild hebt.
4: Ik heb de tijd teruggedraaid. Het heet Je laatste tango achterwaarts. Hoor, hoor, het laatste fluitsignaal verlaat je oor. Verdwijnt achter de wangen van de scheids. Alles komt bij je terug. De laatste keeper die je omzeilde kantelt overeind. De bal maakt zich los uit het net en vindt feilloos de weg naar je voet. Tijd en ruimte kruipen door elkaar. Jouw leven onder lampen, flitslicht, lijnen. Grasgroen laken krimpt. Een regenboog van kleuren trekt over je shirt. De klok draait achteruit naar één moment. Wie weet hoe jong je bent. Je allereerste bal met rode ruiten. Iemand zegt je moet hem schoppen, kleine Flo. Liever met je linkervoet? Ook goed. Of kon je het eigenlijk al?
0: Ingmar Heidse, dank je zeer. Dit was het oog.
4: Graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Hand van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtuig bij.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: En dat is 38%. Dus stel je wint 500 euro, dan blijft daar 311 euro van over.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Vrijdagavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
13: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
14: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten we in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen.
17: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je kunt zeggen wat je wil van die COVID-jaren, maar ze zijn bepaald niet onopgemerkt voorbijgegaan. We leven inmiddels 5 jaar na de lockdowns en nog altijd kom je kunstenaars tegen met werken die hun oorsprong vinden in die rare lockdown. Neem nou de werken van Hella de Jonge die momenteel in het Verzetsmuseum in Amsterdam hangen. Normaal had ze helemaal niet zoveel tijd om te schilderen, al was het maar omdat ze jaren en jaren met haar man Freek de Jonge door het land toerde. Die kleurrijke kostuums van haar. Licht in de zaal, dat zat zij te schuiven. Maar nu was ze geveld door long-covid en deed ze aan soul-searching met de kwast. Waarom al die familieportretten hun thuis vonden in het Verzetsmuseum en wat al die poppen, kinderwagens en balletschoentjes daarmee te maken hebben, dat zal het komende uur blijken. Hella de Jonge, die ook nog studeerde aan de Rietveld Academie, documentaires maakte en danseres was bij de Snip en Snap Revue, die werd geboren in Den Haag in 1949. En ze zit tegenover mij.
18: Ja.
17: Welkom.
18: Dank je.
17: Het Verzetsmuseum, ik was er eerlijk gezegd nooit geweest. Maar het is tegenover Artis, midden in Amsterdam. En ik bedacht me, Artis is ook wel een plek waar het kunstenaarschap voor jou ook een beetje begon.
18: Ja, zeker. Ja. En een hele prettige plek ook wel. Want daar kon je dan heel rustig zitten, tekenen. Ik koos vaak voor schildpadden of leguanen, want die lagen lekker stil.
17: Ja, precies.
18: En die bewogen niet. En ja, ik heb daar heel veel uren rondgebracht, ja.
17: Ja.
18: En ik woonde ook trouwens daar nog weer vlakbij, in de Henri Pollaclaan.
17: Ja. Wat trek je dan zo destijds aan die dieren?
18: Oh, tekenen van die dieren? Ja, het komt nog steeds eigenlijk terug in mijn werk, gek genoeg, ontdek ik. De schoonheid, de kleuren en prettig om dat te tekenen, omdat er mooie welvingen in zitten en het is uitdagend.
17: Ja, ja. Mijn favoriete dier en artis is de miereneter, maar die laat zich nooit zien. Dus.
18: Oké, nou dat bedoel ik. Die leguaan, die ligt daar gewoon en dat schildpad dat gaat ook bijna niet bewegen, dus dat is handig. Een vis is wat lastiger.
17: Ja, precies. Ja. Ja, het is een bijzondere plek dus in je leven, die locatie, het Verzetsmuseum.
18: Ja, zeker. Ja.
17: Hoe is het om precies daar te exposeren?
18: Nou, dat vind ik. Ik noem het eigenlijk een toefje op de taart. Ik ben nu 77 en ik vind het dus heel bijzonder dat ik in het Verzetsmuseum sta. Of hang, dat is eigenlijk het meer. Ja, het is gewoon toch een hele symbolische plek. En ik kwam er nu ook nog eens een keertje achter. Ik ben dus die familie gaan schilderen, dat wat je daarnet zei. Mm. En dat is onder andere dus mijn grootvader, Heiman Crozet. En bij de opening was mijn neef, wat een halfneef is. Want we hebben dezelfde opa. Heiman Crozet is onze opa. En Hans heeft research gedaan, heel veel, naar die Heiman. Heiman is overleden toen mijn moeder 4 was. Dus mijn moeder wist eigenlijk niet veel van Heiman. En hij stuurde mij foto's. En opeens werd het mij ook duidelijker wie die Heiman was. We hebben een foto gemaakt. Dus Hans en ik stonden voor dat schilderij. En hij belde me later op en zei, voor het eerst voelde ik eigenlijk het lijntje van de familie. Want wij zijn opgevoed met geen familie. En nou, Hans en Max, dat is zijn vader, die leefde nog wel. Maar die wilde mijn moeder niet zien. Maar die Heiman was een verzetsman. Ja. En dat is eigenlijk dus echt geweldig, dat je dus in een plek hangt waar ook je grootvader al dus gewoon mee gedaan heeft.
17: Want dat wist je niet, dat hij een verzetsman was?
18: Nee, ik wist wel dat het een groot redenaar was en dat hij op zeepkistjes stond. En ja, dat het een sterke kerel was. Maar wat hij me nu allemaal heeft laten zien, ja, dat hij was dus de voorman van de staking voor de toneelspelers. En hij heeft de rode bioscoop opgezet. Dus dat waren voor mij dingen die weer alles is weer nieuw. En door dat schilderen zijn er ook allerlei dingen gebeurd die ik nooit eerder in mijn leven verwacht had. Zo bijzonder als dat is geweest.
17: Je zei al opgegroeid zonder familie. Dat heeft te maken met het feit dat heel veel familieleden weggevoerd zijn in de oorlog en vermoord.
18: Ja.
17: Je zei ook, je zegt al theater, daar gaan we zeker over spreken. Kunst in de familie.
18: Mm-hmm.
17: Maar laten we beginnen bij de doos van Tante Ro.
18: De doos van Tante Ro.
17: Want daar is het deze serie schilderijen ook begonnen. Ik ga wel eens naar een expositie voor dit programma en dan staat er één beeldje en een schilderij en dat is het dan.
18: Ja.
17: Maar hier hangt enorm veel werk en het bijzondere is nog dat het ook allemaal echt heel recent werk is. Echt allemaal ontstaan vanuit die COVID-periode. En dus vanuit die doos die je in bezit kreeg van Tante Ro.
18: Ik kreeg de doos in de bezit van mijn vader.
17: Ja.
18: Want mijn tante die was de enige overlevende na de oorlog. En mijn ouders die waren toen Zionisten. En die wilden naar Israël. En Tante Ro die was toen 46. Dat was de zus van mijn oma.
17: Ja.
18: Dus het is eigenlijk een oud-tante. En die had een klein koffertje altijd bij zich. En daar droeg ze haar geheim in.
17: En dat had ze altijd bij zich? In welke
18: had
17: zin?
18: Ze altijd bij zich. Dat was een heel klein koffertje. En daar zat een ster in. Er persoonsbewijs. En onze kinderen vonden dat natuurlijk ook heel prachtig. En dan mochten ze, als ze een opdracht hadden op school over de Tweede Wereldoorlog, dan mochten ze ook van tante dat koffertje meenemen. Maar meer dan dat liet ze niet los. Ze had dus alleen maar een klein, heel klein, echt mooi koffertje.
17: Ja.
18: En mijn vader die was toen 89. En die moest verhuizen, omdat hij oud was. En die belde me in paniek op en die zei, ik flikker alles bij de vuilnisbak. Als je nu niet snel komt, dan is het weg. En ik voelde dat dat dus iets was. En toen bleek het dus een hele grote verhuisdoos te zijn.
17: Ja.
18: En die heb ik mee naar huis genomen. En dat vond ik nog heel eng, die doos. En bij toeval was Ad van Liemt bij ons thuis. En die was met Freek bezig. En toen zei Freek van, Ad, wil jij even in die doos kijken? En toen bleek
17: jullie durfden het allebei eigenlijk niet te openen?
18: Nou, Freek nog wel, maar ik niet.
17: Nee.
18: Die doos was oorlog. Dat was gevaar. En toen heeft Ad daar dus in gekeken en zei, dat is zeer waardevol. Ja, toen ben ik wel gaan kijken. En bij toeval ook weer, door het openen van die doos, is er een achterneef. Die heet David Asser, net als mijn eigen broer. En die was, of is, geschiedenisleraar. En die heeft mij in die doos leren kijken. Ik benaderde die doos emotioneel. Hij benaderde hem rationeel. En ik ben vanaf dat moment ben ik rationeel naar de geschiedenis gaan kijken.
17: Ja, kon dat?
18: Ja.
17: Die knop kon je omzetten?
18: En mijn leeftijd waarschijnlijk.
17: Ja.
18: Tot dan toe niet. Maar op dat moment gebeurde er iets met me.
17: En wat zag je dan als je rationeel daarnaar keek?
18: Nou, ongelooflijk veel verdriet natuurlijk. Mijn tante had dus heel veel kaartjes die vanuit Westerbork en ook uit Amersfoort door haar vader, dus mijn overgrootvader, gestuurd waren. En ik kwam er dus ook achter dat die tante dus bij de Joodse Raad had gewerkt. En ik kwam er ook achter dat die tante puur bij de Joodse Raad had gewerkt, omdat ze die ouders in leven wilde houden. Dus het was heel spannend ook wel om dat te leren begrijpen.
17: Want wist je wel, toch, dat die bij de Joodse Raad, dat zij bij de Joodse
18: Raad? Nou, daar werd natuurlijk behoorlijk over gezwegen. Alleen mijn ouders hadden een bloedhekel aan, omdat ze bij de Joodse Raad hadden gewerkt.
17: Ja, dat lag enorm gevoelig.
18: Ja, ja, ja.
17: En vervolgens?
18: Maar het schilderproces is eigenlijk dan nog een tweede stap.
17: Precies, daar wilde ik inderdaad naartoe. Vervolgens ben je die familie eigenlijk tot leven gaan wekken op je doeken.
18: Ja, nou, het is allemaal heel organisch gebeurd. Er was geen moment dat ik dacht, ik ga dat doen. Het is ontstaan door corona. Zit je op je stoel, je kan geen kant meer op, je bent hartstikke ziek. Maar je wilt toch iets doen met je energie. En ik wist dat ik wel kon schilderen. En ik wist dat een kwastje heel lief en zacht is en niet zwaar. Dus ik heb een klein doekje gepakt. En Toen ben ik het portret van mijn oma gaan schilderen. Want dat portret van mijn oma, dat was eigenlijk een heel zwaar moment in mijn leven. Het schilderij van mijn oma hing in de kamer bij mijn ouders. En ik was altijd bang voor dat schilderij. En toen dacht ik, ga oma eens leren kennen als ze lief en zacht is. En niet me zo boos aankijkt met die twee grote ogen.
17: Je hebt het schilderij dat je kende een heel andere uitstraling gegeven.
18: Ja, hij hangt niet in de tentoonstelling, mijn eerste schilderij. Ik heb wel een boek gemaakt waar je al mijn schilderijen kan zien. En daar staat hij wel in. Het is wel een beetje wonderlijk dat uiteindelijk zie je dus allemaal rode lijnen achter de hoofd.
17: Mm.
18: Dat zat dus absoluut niet op dat schilderij. En dan kom je er pas later achter, dat voor jezelf symbolisch toch die treinen naar Auschwitz zijn.
17: Ja, en dat schilderij moet natuurlijk van voor die tijd geweest zijn. Dat is natuurlijk, lijkt me niet na de oorlog gemaakt.
18: Nee.
17: Dus dat heb jij er puur als kind al in gedacht?
18: Dat gaat dan eigenlijk tijdens het schilderproces.
17: Ja.
18: Dan komen er opeens gewoon rode strepen.
17: Oh, ja, precies.
18: Ja.
17: Wat wist je over je oma?
18: Nou, mijn vader zei altijd dat ze heel dapper geweest is. En mijn moeder leed onder het feit dat haar moeder er niet meer was. En dat portret in die kamer symboliseerde dat leed. En veel weet ik dus niet. Wel dat ze ruzie met die tante had. Dat is dus ook in een van de schilderijen. Lintje heette ze.
17: Mm-hmm.
18: En juist door dat schilder heb ik er dus meerdere keren. Ja, ik weet ook dat zij. Dus mijn vader noemde haar een bohemienne. Mijn moeder sliep door de week bij haar grootouders omdat zij haar niet kon opvoeden. Ze was dus alleen. Ze was dus 26 toen haar man overleed. En wat ik dus ook van Lintje weet, is dat ze dus in 1933, Duitse, Joodse communisten in huis heeft laten. Ja, ik noem het dan onderduiken, maar het is dus uiteindelijk heeft ze daar in ieder geval tijdelijk een bestemming voor gegeven.
17: Ja.
18: En mijn moeder, kon dus Duits. En dat begreep ik nooit, want mijn moeder was helemaal geen studiemens. En later heb ik dus eigenlijk begrepen, dat is natuurlijk gekomen omdat ze allemaal Duitse mensen in huis hadden.
17: Ja. En was dit onderwerp, die oorlog, was dat iets wat vaak ter sprake kwam? Wat aan de oppervlakte lag in het gezin? Of lag dat eigenlijk diep weggestopt na die oorlog?
18: Ja, dat is zoiets gecompliceerd. Die oorlog was er dus elke dag, maar we deden dus gewoon, moesten dus. Mijn vader was Eli Asser en dat was een hele leuke man. En die maakte hele grappige liedjes. Maar ja, thuis was hij dus echt helemaal geen leuke man.
17: Nee.
18: Dus hij was een hele boze man. En er was altijd spanning. Ja. Maar waarom, dat begreep je als kind helemaal niet.
17: En wat voor spanning was dat? Waar merkte je dat aan?
18: Ja, ruzies.
17: Ja.
18: Nou, en moeilijke ruzies, ingewikkelde ruzies. En ruzies om niks.
17: Ja.
18: Om een boterham, zal ik maar zeggen. Ja.
17: Ja, je schildert ergens in de tentoonstelling hangt een schilderij van hem met een soort schim achter zich.
18: Ja.
17: Hij loopt achter een kinderwagen,
18: ja.
17: Wat ook veelzeggend is. Nou, die kinderwagens, die noemde ik net al, die komen heel veel voor in deze schilderijen. Maar die schim, dat is eigenlijk wat je net omschrijft, die twee gezichten.
18: Mm-hmm. Ja, heb je goed gezien.
17: Dat
18: het is een Jekyll en een Hyde.
17: En zag je dan alleen die boze vader thuis? Of was hij ook soms heel leuk en heel
18: vriendelijk? Ik heb die leuke vader pas heel laat leren kennen. Ja. Die leuke vader, de leuke mannetje, zo noem ik het eigenlijk meer. Dat is omdat ik met hem een film heb gemaakt. Ik heb die doos dus gevonden. En die doos, die begon ik te begrijpen, maar nog niet alles.
17: Hm.
18: En toen heb ik aan mijn vader gevraagd. En ik had daarvoor nog nooit een documentaire gemaakt. Maar ik wist wel dat mijn vader heel ijdel was en heel erg van camera's hield. Dus ik zei tegen hem van, papa, zou jij samen met mij voor de camera willen vertellen wat je mee hebt gemaakt. En toen ben ik dus met hem op stap gegaan. En daar in dat proces zijn we heel erg dicht bij elkaar gekomen. Dat is erg mooi.
17: Dat is wel bijzonder, want je neemt dan een andere rol aan. Je stapt eigenlijk uit de dochterrol.
18: Ja.
17: En dan werkt het dus wel.
18: Ik heb het eruit gekregen. Dat is echt heel bijzonder geweest. En hoe ik dat gedaan heb, weet ik ook niet. Maar ik heb het voor elkaar gekregen. Hè, dat hij dus totaal vergat dat er een camera was. En ik heb hem ook beelden laten zien van mijn moeder. De Shoah-band. En daar volgens mij is hij daar geknapt. En daar begreep hij dat hij veilig was. Dat zijn dochter het hem gunde om dat verhaal nog te vertellen. Want wat ik ook ontdekt had, dat was wel heel bijzonder. Hij zat precies op een keerpunt in zijn leven. Ik bedoel, hij vergat niet. Hij was nog echt absoluut niet vergeetachtig. Maar hij wilde wel. Hij was toen dus 90 en hij wilde zijn verhaal kwijt. Ja. Hij wilde gewoon dat nog vertellen.
17: Want dat heeft hij publiekelijk nooit eerder gedaan?
18: Nee, niet zo. Dus... Nee. En niet aan zijn kinderen ook. Of tenminste, in ieder geval niet aan deze dochter. Nee.
17: En op dat bewuste schilderij waar ik net over had, waarom staat hij achter een kinderwagen?
18: Nou, ik heb dus in die doos heel veel fotootjes gevonden. Ja. En hij liep dus achter een kinderwagen. En die kinderwagen is dus voor mij een symbool. Hij loopt dus achter die kinderwagen. Of ik het ben of dat mijn zus is het, dat weet ik niet. Maar de kinderwagen is het symbool omdat mijn eigen zoontje in de kinderwagen is overleden.
17: Ja.
18: En
17: de zoontje
18: als je
17: van
18: dat schilderij,
17: destijds 3 maanden.
18: Ja, dat is Jork.
17: Ja.
18: Maar als je dat schilderij ziet, is heel heftig schilderij eigenlijk. Want ik heb die kinderwagen echt knetterrood gemaakt. En dat is heel...
17: Ja, de argeloze voorbijganger ziet een schilderij van een man achter een kinderwagen. En dat is het dan.
18: Mm-hmm.
17: Maar daar zit inderdaad dit verhaal achter.
18: Ja.
17: Dat 50 jaar geleden gebeurd is. En op heel veel van je schilderijen terugkeert.
18: Ja.
17: Dat is een heel belangrijk moment geweest in je leven. En ook een moment waarop die relatie tussen jou en je ouders op een heel gespannen voet kwam te staan.
18: Nou ja,
17: niet al was.
18: Een breuk, kun je wel zeggen.
17: Ja.
18: Gewoon een geestelijke breuk voor mij. Ja. Maar even nog terug naar dat schilderij met die rode kinderwagen.
17: Ja.
18: Want dat kan ik je de breuk wel vertellen. Maar in dat schilderij zit zoveel. Dus je zegt die schim. Het is die Jekyll en Hyde. Mm-hmm. Hij loopt wel achter die kinderwagen. Dus hij is wel betrokken bij zijn kinderen. En op de achtergrond, want toen was de oorlog in de Oekraïne al begonnen, heb ik de Donbass geschilderd. Dus ik heb hem toch ook heel erg in het heden gezet. Ja, en daarom denk ik dat die kinderwagen ook zo knetterrood moest. Maar wat de breuk wat betreft met mijn ouders is dus, als je kind overlijdt, en dat was dus gewoon een zoiets overrompelends in de kinderwagen. Je ziet je zoontje liggen. Je denkt van, hé, wat ligt hij daar raar? En je draait hem ruw om en hij is paars en wit. Het eerste wat je wil is naar je moeder.
17: Ja.
18: Je wil gewoon naar je moeder. En was dus met onze dochter en met Freek daar. En ja, Freek begreep ook wel dat ik naar mijn moeder wilde. Hij heeft me misschien nog wel proberen tegen te houden. Maar het oergevoel zegt, je moet naar je moeder. En daar kwam ik dus in huis. In het ouderlijk huis waar ik gewoond had. En daar zat de dokter van mijn ouders. En mijn ouders. En mijn moeder wist. En dat is, ja, ik zeg het gewoon hardop, maar het is gewoon gebeurd. 1 baby staat niet in vergelijk met al die honderden mensen die wij verloren zijn. Ja, dan moet je daar weg. Dan
17: is het
18: niet,
17: ja.
18: Dan is het niet meer je moeder.
17: Ik vond, kijk, er zijn heel veel heftige verhalen in de schilderijen en in de verhalen erbij. Maar dit vond ik, dit verhaal raakte mij eigenlijk het meest van alles.
18: Oh, het is ook heel...
17: Omdat het roept zo de vraag op. Kijk, het gaat natuurlijk heel erg over tweede generatie trauma.
18: Mm-hmm.
17: Het gaat over hoe groei je op na de oorlog geboren zijnd met de schaduw en de trauma's van die oorlog.
18: Mm-hmm.
17: En dan komt bij mij ook heel erg die vraag op van oké, wanneer is het doorgeven van trauma logisch? En wanneer gaat het te ver? En kan dat ook allebei tegelijk zijn? En voor een buitenstaander gaat dit zo ongelooflijk veel te ver.
18: Het is me overkomen.
17: Ja.
18: En ja, misschien egocentrie, ik weet het niet. Maar ja, het enorme leed.
17: Ja.
18: En mijn moeder is 79 geworden. En ze heeft nog wel één keer, een jaar voordat ze doodging, toch wel. En dat daarom kan ik het ook gewoon hardop zeggen. Heeft ze toch wel gezegd dat ze te weinig aandacht heeft gegeven op dat moment aan mij. Maar voor mij is het gewoon, mijn leven was dus met onze dochter en met Freek daar. En ja, Freek begreep ook wel dat ik naar mijn moeder wilde. Hij heeft me misschien nog wel proberen tegen te houden, maar het oergevoel zegt, je moet naar je moeder. En daar kwam ik dus in huis, in het ouderlijk huis waar ik gewoond had. En daar zat de dokter van mijn ouders. En mijn moeder wist, en dat is, ja, ik zeg het gewoon hardop, maar het is gewoon gebeurd. Eén baby staat niet in vergelijk met al die honderden mensen die wij verloren zijn. Ja, dan moet je daar weg. Dan is, dan is het niet meer je moeder.
17: Ik vond, kijk, er zijn heel veel heftige verhalen in de schilderijen en in de verhalen erbij. Maar dit vond ik, dit verhaal raakte mij eigenlijk het meest van alles.
18: Oh, het is ook heel...
17: Omdat het roept zo de vraag op. Kijk, het gaat natuurlijk heel erg over tweede generatie trauma. Mm-hmm. Het gaat over hoe groei je op na de oorlog geboren zijnd met de schaduw en de trauma's van die oorlog.
18: Mm-hmm.

0: wij verloren zijn, ja, dan moet je daar weg. Dan
1: snap
0: is het
1: ik, ja.
0: Dan is het niet meer je moeder.
1: Ik vond, kijk, er zijn heel veel heftige verhalen in de schilderijen en in de verhalen erbij. Maar dit vond ik, dit verhaal raakte mij eigenlijk het meest van alles.
0: Oh, het is ook heel...
1: Omdat het roept zo de vraag op. Kijk, het gaat natuurlijk heel erg over tweede generatie trauma. Mm-hmm. Het gaat over hoe groei je op na de oorlog geboren zijnd met de schaduw en de trauma's van die oorlog.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt bij mij ook heel erg die vraag op van oké, wanneer is het doorgeven van trauma logisch? En wanneer gaat het te ver? En kan dat ook allebei tegelijk zijn? En voor een buitenstaander gaat dit zo ongelooflijk veel te ver.
0: Het is me overkomen.
1: Ja.
0: En ja, misschien egocentrie, ik weet het niet. Ja, het enorme leed.
1: Ja.
0: En dat, en mijn moeder is 79 geworden. En ze heeft nog wel één keer, een jaar voordat ze doodging, toch wel. En dat daarom kan ik het ook gewoon hardop zeggen. Heeft ze toch wel gezegd dat ze te weinig aandacht heeft gegeven op dat moment aan mij. Maar voor mij is het gewoon, ja. Mijn leven heeft een andere wending genomen. En dus ik ben blij dat het gebeurd is. Want anders was ik niet geworden wie ik ben. Want dit heeft dus te maken met slachtofferschap. Dat je zoiets zegt, dan ben je een slachtoffer. En ik wilde geen slachtoffer zijn. Ik wilde gewoon leven.
1: Ja.
0: En dat, ja.
1: Het is die relatie, die omschrijf je in heel veel schilderijen en in de teksten erbij, is altijd heel moeilijk geweest. En toen dan kijk ik naar je biografie en wat je allemaal gedaan hebt. En dan zie ik die Snip en Snap revue bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: En denk ik, goh, daar heeft je vader ook voor geschreven. En misschien wel in dezelfde tijd.
0: Nou, ik wist niks van een Snip en Snap revue. Ik ben dus op mijn 17e, ja, het is allemaal gruwel, maar het is allemaal gebeurd. Zij zei op een gegeven moment, je kan gaan. Op mijn 17e.
1: Zonder het huis uit, ja.
0: Ja.
1: Ga maar weg.
0: Zonder geld.
1: De wereld in, ja.
0: En ik danste eigenlijk in een vooropleiding. En ik deed helemaal niet de opleiding. Ik was niet een klassieke danseres. Maar ik moest wel ergens mijn geld mee verdienen. En ja, ik zag dat er een auditie was bij de Snip en Snap revue. En ik was toen 18. En ik was 19. Maar ik was er, blijkbaar moest ik nog wel een. Op mijn 18e heb ik dat volgens mij gedaan. En moest ik een handtekening van mijn vader hebben. Dus ik ben naar huis gegaan en ik zei: papa, ik ga bij de Snip en Snap revue dansen, maar jij moet een handtekening zetten. Oh, en hij heeft een handtekening. Ik ben helemaal niet echt maar zeggen: god, zou je dat wel doen? Is dat wel iets voor jou? Is dat wel geschikt? Ik vond het namelijk vreselijk.
1: Hmm.
0: Ik vond het dus, ik heb er geld mee verdiend, maar ja, het paste totaal niet bij mijn stijl. Ik moest veren aan mijn konten en 30 keer verkleden in allerlei kostuums waar ik me helemaal niet bij op mijn gemak voelde.
1: Kun je er nu wel om lachen?
0: Ik kan er ontzettend om lachen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ja, het is te geestig voor woorden dat je daar staat en dat mannen in de zaal zitten alleen maar te kijken welk meisje is het leukste meisje. Dus dat,
1: ja,
0: nee,
1: ja.
0: Dat heb ik gedaan. En ik ben in die periode Freek tegengekomen. En toen zijn we samen ook nog naar de Sleeswijk, heette de directeur, gegaan. En heb ik gesmeekt, mag ik alsjeblieft hier weg? Want dat was dan contractbreuk.
1: Hmm.
0: Freek wist het goed uit te leggen hoe ik toch wel leed onder het dansen bij de Snip en Snap.
1: Ja, je bent daarna dus bij hem aan boord gegaan. Zowel in zijn leven als in zijn werk. Jullie zijn echt samen een duo gaan vormen.
0: Zeker.
1: Dat wil zeggen, jij...
0: Maar dat was veel later,
1: Ja. Maar misschien moeten we het daar straks over hebben. Ik wil het nog even terug naar het werk en ook over die kinderen en die kinderwagens en ook vooral die poppen die er zoveel in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Want ik denk dat het ook wel goed is om het even wat beeldend te brengen voor de mensen die naar de radio luisteren.
0: Mm.
1: Je hebt schilderijen gemaakt. En daar zitten voor een deel ook voorwerpen in verwerkt. Het krijgt relief door onder andere poppen en balletschoentjes. Die dus als het ware uit het schilderij treden.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, die poppen, het zijn net clowns voor mij. Clowns, dat zijn lief en grappig bedoelde figuren. En iedereen vindt ze eng. En dat geldt eigenlijk ook voor deze poppen. Poppen zijn lief. Ze zijn bedoeld voor

0: kleine kinderen om mee te spelen. Maar als je ze dan uitkleedt en zo half uit zo'n schilderij laat steken, dan zijn ze ongelooflijk eng.
1: Mm-hmm.
0: Geldt dat voor jou? Zie jij dat ook zo?
1: Nee, ik vind pop is een onschuld. Pop kan er niks aan doen. Je kan een pop doodtrappen, maar dan voelt hij nog niks, want het is een pop. En ja.
0: Onschuld, maar wel vermoorde onschuld.
1: Ja, ook vermoorde onschuld. En die pop. Ik ben eigenlijk begonnen met die pop, omdat ik nog mijn eigen babypop ben gaan tekenen. En ik had mijn pop dus bewaard. Dus ik denk dat een pop toch wel voor een kind heel erg belangrijk is. Het feit dat ik op mijn 72e mijn eigen babypop ga tekenen. Ja, dat is toch mijn jeugd. En het, een stukje hou vast. Die pop gaat mee naar bed. En ja, die pop is eigenlijk heel essentieel in mijn leven. En mijn pop ging weer naar mijn kleindochter.
0: Ja.
1: Die met de pop speelde. En een jurkje aantrok. En dus die pop is ja iets bijzonders. En die pop, daar geniet ik ook van om dat dan met mijn handen te maken. Ja. En wat dus in het schilderwerk, wat er dus gebeurd is in de afgelopen jaren, het begon dus in 2020. En heel langzaamaan werd ik dus ook fysiek weer wat sterker. En begon ik toch mijn technieken die ik al in de loop der jaren geleerd had. Zoals dus kostuums maken en beeldhouwen en kleien. Begon ik dus in mijn schilderijen.
0: Combineren
1: ja.
0: Ja, ja,
1: ja. En daar werd ik ook, ja, ik vind het zo uitdagend en nog steeds heel erg leuk.
0: Ja, ja, het wordt daardoor ook ruwer en grover, zeg maar, het werk. Wat me ook opviel, en ik herinner me wat je net zei over het schilderij van je oma. Het meest typisch aan de schilderijen vind ik de ogen.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik erin zie is dat het zijn eigenlijk ogen die iets zien of iets lijken te zien of uit te stralen wat ze niet konden weten op het moment dat het portret ontstaan is. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nou, zeg het nog één keer.
0: Nou, het zijn ogen die lijken dingen te weten die ze nog niet kunnen weten.
1: Ja, het zou kunnen. Ik weet niet of je. Ik heb dus een boek. Toen ik dus gewoon wist dat ik die tentoonstelling had, toen ben ik dus ook daarnaast een boek gaan maken. Ik heb ook veel geschreven.
0: Mm.
1: En dat is Door de Ogen van Hella heet dat.
0: Mm.
1: En ogen zijn voor mij, dat zien ook heel veel mensen, de ogen zijn belangrijk. Maar dat zijn nog steeds die ogen van die oma. Dus die ogen van die oma, die zijn zo doordringend geweest.
0: Ja.
1: Dat ze eigenlijk overal nog in al die schilderijen weer terugkomen. Afghaanse vrouwen die door boerka's kijken met twee ogen, die kijken naar je. En die misschien wat jij dan zegt, dat ze dus ook nog niet helemaal weten wat er nou allemaal gaat gebeuren. Ja.
0: Nee, dat is inderdaad wat jij in dat portret wat zo lang aan de muur hing hebt gezien. Wat je toch ook
1: waar ik bang
0: moet
1: voor
0: hebben,
1: was.
0: Ja, wat je moet hebben verbeeld, want die oma wist natuurlijk niet wat er ging komen.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Nou ja, ze was niet. Het feit dat ze in 1933 Duitse Joden in huis heeft genomen, heeft ze dus wel al veel geweten.
0: Nam het wel serieus, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik vond dat wel bijzonder. En die verzoening, dat vond ik toch ook wel een bijzonder element. Dat je oma en haar zus hand in hand met elkaar geschilderd hebt.
1: Dus dat vertelde mijn vader tijdens dat filmproces staand voor dat schilderij. Want hij heeft dus dat schilderij dus al. Het is nooit weg geweest uit de woonkamer. Het heeft altijd heel prominent midden in de kamer gehangen. En toen ik dus met hem aan het filmen was, toen stonden we samen voor dat schilderij. En toen zei hij zo heel nadrukkelijk tegen mij: ja, en ze had altijd ruzie met haar zus. En toen ik dus aan het schilderen was, had ik dus twee hele kleine fotootjes. En nou ja, heb ik dus toch twee vrouwen. Lintje, oma. Die heb ik zwanger getekend. Dus in haar buik zat dan Eva. En dan houden ze elkaar hand vast. Zij zat in het verzet en zij zat bij de Joodse Raad.
0: Dat ging niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus die handen die passeren elkaar. Ze houden elkaar wel vast. Maar ze hebben het. Ze hebben het ook niet af kunnen maken, natuurlijk.
0: Nee.
1: He, want zij is 42 geworden.
0: Toen was
1: ze hebben in ieder geval dat proces niet meer kunnen afronden. Dus ik weet ook niet of ze, als ze geleefd had ooit, of ze ooit nog vriendinnen waren geworden, dat weet ik niet.
0: Nee. Voor wie nu inschakelt, ik ga even vertellen waar we naar luisteren. We zijn alweer halverwege Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO. Waar vannacht Hella de Jonge te gast is. Hella heeft momenteel een uitgebreide expositie in het Verzetsmuseum in Amsterdam met werken die haar familie tonen. Een Joodse familie waarvan een heleboel leden nooit gekend heeft, omdat ze simpelweg vermoord zijn door de nazi's. En zelf werd Hella geboren in 1949 onder de verstikkende deken van de oorlog die haar dus voorging. Er staan, zoals je net al liet doorschemeren, ook veel verwijzingen naar het heden in, naar de actualiteit.
1: Ik wou het net zeggen, want het is niet alleen maar dus een.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Is het ook een vorm van verzet om in het Verzetsmuseum schilderijen te hangen over wat in Gaza gebeurt op het moment?
1: Het is wel verzet, ja. Ik wil gewoon laten zien wat. Ja, we hadden het net over die poppen. En wat mijn belangrijkste thema in mijn werk is toch de kinderen. Dus die kinderen die hebben die poppen, maar de kinderen die zijn de dupe van wat er in de oorlog gebeurt. Maar hoe moeten kinderen dus daarna, als de oorlog voorbij is, opnieuw weer hun kinderen opvoeden? En dan heb ik het over Gaza en dan heb ik het over de Oekraïne. Ja. En daarom vergelijk ik het met het verleden, omdat ik er dus. En dan zie je dan eens één schilderij. En dat was het eerste schilderij wat ik schilderde over deze tijd. Dat toen was net de oorlog uitgebroken in de Oekraïne. En de Russen die waren daar dus vreselijk tekeer gegaan. En je zag al die mensen vluchten.
0: Ja.
1: En je zag die beelden op de televisie, je zag foto's in de krant. En toen werd ik 's nachts dus gewoon echt zwetend wakker. Echt, het was echt gruwelijk dat ik was een klein meisje. En ik was dat kleine meisje wat op die foto stond. En ik werd in een trein geduwd. En toen werd ik 's morgens wakker en toen wist ik. Ik heb altijd gezegd, ik heb geen trauma. Nou, ik heb hartstikke een trauma van mijn ouders.
0: Dat besefte je toen pas?
1: Fysiek.
0: Ja.
1: Ja. Voor het eerst had ik lijfelijk het gevoel van 5 jaar vluchten. Daar kom je dus niet omheen als kind. Als dus kind van een getraumatiseerde moeder of vader. En toen heb ik een doek gepakt, 's morgens. En ik heb een tekening, ik doe het met houtskool dan in eerste instantie. Heb ik een tekening gemaakt van een meisje en een trein. En die trein gaat naar nowhere. Mm-hmm. En de ene kant gaat naar Europa en de andere kant gaat naar Auschwitz. En dat wilde ik laten zien van dat eigenlijk precies hetzelfde is voor dat kind. Wat dus in die trein zit. Wat gaat er met dat kind gebeuren? Hoe gaat haar toekomst eruit zien? Kan ze wel nog ook ooit nog kinderen opvoeden? Dat is eigenlijk waarom ik in het Verzetsmuseum wil.
0: Ja, en daarom loopt het ook zo allemaal door elkaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat hebben ze goed in een. Dat heeft dus de conservatrice Mirjam Eikelenboom echt met mij samen op een hele mooie manier in 4 thema's gebracht.
0: Ja. En nou is Oekraïne een vreselijke oorlog waar ongelooflijk veel slachtoffers vallen. Gaza ligt denk ik gevoeliger voor iemand die uit de Joodse gemeenschap komt.
1: Nee hoor, niet voor mij. Nee. Nee, want ik vind het gewoon.
0: Nee, jij bent er overduidelijk heel uitgesproken in. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat de gemeenschap er misschien iets meer van vindt.
1: Ja, je bedoelt de Joden onder elkaar?
0: Ja.
1: Ja, maar ja, in dit geval, ik ben Joods geboren. Tenminste, die sticker heb ik.
0: Mm.
1: Maar wat er nu in Israël gebeurt, daar kan ik. Ja, daar kan ik gewoon niet bij. En dat is gewoon hetzelfde als wat de Joden aangedaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. ik ben Joods en het is heel, heel, heel moeilijk ook wel. Maar ik vind het helemaal niet moeilijk om de kant van Gaza te kiezen. Nee, ik ben ook niet voor Gaza. Ik ben gewoon tegen het feit dat je dus gewoon elkaar dit aandoet.
0: En was het Verzetsmuseum daar ook naar op zoek, naar dat soort invulling?
1: Ik weet niet, het is gewoon ontzettend bijzonder dat ze me willen hebben.
0: Ja.
1: Het is de eerste schilderij en tentoonstelling, vind ik ook, en van een vrouw. Dat is gewaagd, Ik ook. Er is een jonge directrice gekomen. Het grappige was dat ik dus met Lisbeth ter Horst, dat was de directrice daarvoor, daar had ik contact mee. En die heeft haar meegenomen naar mijn atelier. En zij heeft dus beslist, Carlien Metz heeft beslist dat ik daar mag hangen. Ja. En ze hebben er ontzettend veel werk in gestoken en ze hebben het prachtig ingericht. Ja.
0: Wat je net zegt vond ik wel heel interessant. Kan je als je 5 jaar vluchten moet, kun je dan nog kinderen opvoeden? En de vraag die daaronder ligt is natuurlijk ook, kun je als kind van ouders die lang gevlucht hebben of die de oorlog hebben meegemaakt, een goed leven hebben? En dat kan natuurlijk. Volgens mij heb je een goed leven en een rijk leven. En je zegt, ik heb heel lang gedacht, ik heb geen trauma.
1: Mm-hmm.
0: En toch kom je er met terugwerkende kracht achter dat wel degelijk echt zo is geweest.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk hele interessante materie. Hoe werkt zoiets door?
1: Ja.
0: En waar kun je het afschudden? Heb je lang gedacht dat het er niet was?
1: Nou ja, je ontkent het waarschijnlijk. Ja. Je hebt natuurlijk je kinderen op te voeden. Je hebt zelf. Ik ben me wel heel bewust geweest. Ik heb wel heel duidelijk me voorgenomen van, ik ga het anders doen dan mijn ouders. Ik ga ervoor zorgen dat mijn beide kinderen dus van elkaar houden. Dat was een hele, hele belangrijke opdracht voor mezelf. En ik heb ook gedacht, ik ga mijn kinderen dus gewoon geen slachtoffers laten zijn. Dus ik heb keihard gewerkt.
0: Ja, maar ja. Was jij je altijd bewust van het feit dat jouw band met je ouders zo moeizaam, zo slecht ging, dat te maken had met die oorlog? Of?
1: Ja, die mensen die hebben het zo zwaar gehad. Mijn moeder is een enig kind en heeft een moeilijke jeugd gehad. En mijn vader kwam uit een arm gezin. Maar die oorlog heeft echt alles bij ze kapot gemaakt. Dat is echt. En daarom, als je dan zegt over Gaza, daarom is het natuurlijk, blijft het een heel tricky onderwerp. Er is zoveel gebeurd. Mijn ouders zijn zo gekwetst en zo diep getraumatiseerd. Dat kan je ze echt niet kwalijk nemen. Nee.
0: En zo'n schilderij, of de schilderijen die je daarover hebt gemaakt. Kijk, je vader is niet zo heel lang geleden overleden.
1: Ja, 2019 is het.
0: Ja, nou, ik vind dat niet.
1: Nee, maar dus, ik ben pas dus gaan schilderen nadat hij was overleden.
0: Dat bedoel ik. Zou zo'n schilderij, gewoon een heel schilderij vol mededogen, zou hij dat moeilijk gevonden hebben?
1: Regelmatig heb ik aan hun een beeldje gegeven in de tijd. Om te laten zien, kijk naar mijn werk, kijk wat ik denk. En dat begreep hij niet. Dat had daar ook al mee te maken. Van, laat dat slachtofferschap, laat dat los. Gooi die shit van je af. En dat kon hij toch niet. Daar kon hij niet met me over praten.
0: Hmm.
1: Dus, en hoe hij nu mijn schilderwerk zou zien.
0: Ik noem natuurlijk de hele tijd, en dat doe je zelf, wijs je dan ook naar die lockdownperiode aan als een startpunt.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het overlijden van je vader ook een startpunt is geweest. Of het iets vrij heeft gemaakt, de weg vrij heeft gemaakt om deze schilderijen überhaupt te maken.
1: Het zou best kunnen. Ik heb er eigenlijk nog zo eerlijk gezegd wel helemaal niet eigenlijk over nagedacht. Het grappige was, als je dit zegt, toen mijn moeder dus overleed, en dat is dus in 2002, stond mijn zoon klaar met een cadeautje. En zegt, hier mam, doe er maar wat mee. En dat was een schrift. Dat schrift heb ik dus meteen helemaal volgeschreven. En dat is een boek geworden, Los van de Wereld.
0: Ja.
1: Had ik nooit kunnen schrijven als mijn moeder nog geleefd had. Mijn moeder zat op mijn nek. Mijn moeder keek met me mee. Van, dit ga jij niet doen, schrijven, dat is het vak van je vader. En ze was nog niet dood, of ik ben gaan schrijven. Dus misschien heb je mijn ogen geopend. En is het dat hij in 2019 is hij overleden en in 2020 ben ik gaan schilderen? Het zou kunnen. Zover heb ik nog niet eens gedacht. Nee. Het is gewoon heel bijzonder dat je dus, je begint met iets op te zetten en dan komen de mensen in je atelier langs en zeggen, wow, wat gebeurt hier? En op een gegeven moment kwam een van onze muzici langs en zei, je moet gaan exposeren. En dan dacht ik van, ik wil niet exposeren. Ik heb heel veel in galeries heb ik geëxposeerd. En dat hoeft van mij niet meer. En ik wil het ook niet verkopen. Dat hoeft van mij niet meer. Maar ik vind een museum zo ongelooflijk interessant. Omdat in een museum gaan mensen gewoon naar je werk kijken. In een galerie kijken ze van wat kost de schilderij.
0: Ja, wil ik het hebben?
1: Wil ik het hebben? Hoe zou het in mijn kamer hangen? Maar nu kijk je dus naar de inhoud. Ja.
0: En deze schilderijen moeten ook in samenhang met elkaar bekeken worden.
1: Ja, ik heb er gek genoeg, schrik niet, maar ik heb er meer dan 100 gemaakt.
0: Zijn er ook schilderijen waar Freek op staat?
1: Ik heb er een van ons samen geschilderd, ja. Ik heb er een van Freek geschilderd, ja, een kleintje. En daar pikken mensen in zijn kop. Ja, dit is een mannetje en die probeert in zijn hoofd te komen, maar er is ook een mannetje. Er komen altijd figuren bij mij. Ja.
0: Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat mensen in zijn hoofd pikken?
1: Nou ja, dat had ik helemaal niet moeten zeggen, maar we zijn in de nacht.
0: Tuurlijk, er luistert niemand. We zijn met z'n tweeën.
1: Nee, dat zei, als je beroemd bent, dan zijn er wel mensen die graag iets van je willen hebben. En dat heb ik dus geschilderd. En er zijn ook mensen die van hem houden. En die heb ik ook geschilderd. Ja.
0: En waarom wilde je dat schilderen?
1: Dat gaat allemaal. Dat is een radertje in mijn hoofd die zegt, dat moet jij nu schilderen. En daar krijg ik een opdracht.
0: Ja, dus niet dat je bedenkt, hoe ga ik dit gevoel of dit idee weergeven?
1: Gewoon,
0: welk beeld kies ik daarbij?
1: Nee, ik lig wel in mijn bed en dan komen die beelden. Het gekke van mijn schilderwerk is, ik zie ze dus al van tevoren. Dus eigenlijk hoef ik het alleen maar uit te voeren. Het klinkt misschien heel magisch, maar het is wel zo.
0: Het zijn dus eigenlijk wel bijna allemaal dingen in je leven die je dwars zitten of hebben gezeten.
1: Maar ja, ze moeten eruit.
0: Ja, precies.
1: Het zal me ook wel dwars gezeten hebben, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, ik schilder nu Gaza en ik schilder nu Oekraïne. Dat zit iedereen wel dwars, lijkt mij. En ik schilder dus ook blijkbaar dingen die iedereen wel dwars zit. Want anders dan krijg ik niet die reacties. Ik heb een hele mooie reactie en die vind ik dus voor mij de reden waarom ik dit ook kan blijven doen. Dat was en dat ga ik vertellen aan je. We hadden lekkage en dat was op de vleugel. Dus dat was vervelend. Dus er komt een grote...
0: Thuis of?
1: Thuis,
0: ja.
1: En er komt een grote blanke man, een loodgieter. En die wordt geassisteerd door een grote zwarte man. En toen was Maxima net in de tentoonstelling geweest. En dat wisten ze. En toen moesten ze er alles van weten. Dus ik vertelde aan iemand. De zwarte man staat dus in mijn atelier te kijken zo. En ik zei, nou, wil je het zien? En hij zegt, graag. Dus we gaan naar binnen. En ik had daar het schilderij hangen van mijn opa. Van de Asserkant. Dat hangt dus niet in de tentoonstelling. Mm. En dus wees je dat aan. Wat is dat? En ik zei, nou, dat is mijn opa. Maar ik weet niet hoe mijn opa eruit gezien heeft. Ik heb geen materiaal. Mijn vader had geen foto, niks. En, nou,
0: dit is hoe ik me voorstel.
1: Dit is mijn fantasie-opa.
0: Ja.
1: En toen begon hij... Hij sprak gewoon Nederlands. En toen begon hij over armen en benen en bloed. Ik zei, maar waar kom je dan vandaan? En hij kwam dus uit Liberia. En hoe ben je dan hier gekomen? Ja, we zijn gevlucht. Mijn zusje 14 en ik 11, maar waar zijn je ouders? En toen viel hij stil, en toen zei hij, dat weet ik dus niet. En toen begon hij opeens dus enorm te praten, en hij wilde van alles van mijn schilderijen weten. Dat was al echt bijzonder, vond ik zelf. En hij sprak ook in een andere taal bijna. Hij is weg. De witte, de blanke loodgieter is na de lunch bij ons. En hij is er dus niet meer. En hij zegt, wat bijzonder, want hij stond er dus bij. Mm-hmm. Dit heeft hij mij nooit verteld, nu begrijp ik hem. Ik begrijp waarom hij met hamers gooit. Ik begrijp waarom hij bij iedereen meteen naar de wc wil. En toen dacht ik van, een kunstwerk kan dus gewoon iets losmaken.
0: Yeah.
1: En dat gaf mij dus een ongelooflijk goed gevoel van, ik moet door blijven schilderen. En ik moet gewoon die verhalen op mijn manier door blijven geven.
0: Maar zelfs in een schilderij, dat is in principe niet per se... Dat is gewoon een portret van een opa. Dat is niet een schilderij dat over vluchteling gaat. Hij voelde daar iets in wat hij als vluchteling herkende.
1: Ja, ja. Mijn vader. Ik weet niet waar mijn ouders zijn.
0: Ja, dat vluchten is iets bijzonders. Jij hebt het natuurlijk nooit hoeven doen.
1: Nee.
0: Maar je schreef ergens in
1: het
0: dat
1: zit wel
0: boek,
1: in me.
0: Schreef je dat jouw ouders na de oorlog nog jaren de koffer naast de deur hadden staan. Of dat nou letterlijk was of spreekwoordelijk. Je kon altijd weer. Er kon altijd weer een moment aanbreken dat je weg moest.
1: Dat ze weg moesten.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is spreekwoordelijk. Het koffertje stond niet echt klaar.
0: Nee.
1: Maar het was wel zo dat ik was een kind wat vrolijk was, wild was, altijd ongelukken maakte. Dus ik was eigenlijk een last voor ze, want ze konden niet weg als ik in een ziekenhuis lag of weer iets had. Ik denk wel dat ze altijd in de vluchtmodus.
0: Ik kan me ook voorstellen als je onderduiken gewend bent, bijvoorbeeld, dat je weet een onrustig kind of een luid kind, dat is gevaar.
1: Denk het. Ja, maar als je kind bent, heb je daar geen idee van.
0: Nee.
1: Dan heb je echt niet het idee van dat ik lastig ben als kind. Nee.
0: Want je bent toen dus op hele jonge leeftijd het huis uitgegaan. Ben je dat toen allemaal ten uitvoer gaan brengen? Je bent gaan dansen?
1: Dat... Ik denk dat ik wel dus met mijn creativiteit heb ik het overleefd. Ik weet dit. En dat is ook waarom ik nu ook ik wil uitdragen dat creativiteit ervoor zorgt dat je gewoon in leven blijft. En dansen, viool spelen was voor mij. Die viool was een baby, een kind van mij. Daar kon ik me gewoon troetelen en dan kon ik mooi spelen. En ik ben altijd met mijn handen ook bezig geweest. Dus ik heb, eigenlijk heb ik een heel gelukkig leven geleid. Doordat ik me kon uiten. Ja.
0: Het is ook wel een bizarre gedachte dat je ouders, en ook van je vader, ook door creativiteit misschien wel in leven is gebleven.
1: Zeker, ik denk het wel. En zijn vrolijke liedjes hebben hem ook geholpen. Ja.
0: Ja.
1: En ik kan ook wel met terugwerkende krachten zeggen dat mijn vader een buitengewoon goede schrijver was. Ja. Ja. Ja. En ik mag ook zeggen, van de talenten heb ik heus wel meegekregen van die ouders. Ze hebben me veel verdriet gedaan, maar mijn moeder heeft me leren naaien. Ja. En niet een klein beetje. Ik bedoel, ik heb echt heel goed leren naaien door mijn moeder.
0: Ja.
1: En daardoor, door dat goede kunnen naaien, heb ik die kostuums kunnen maken voor mijn echtgenoot. Ja,
0: ja, hij heeft een documentaire over je gemaakt.
1: Ja.
0: Een soort omgekeerde wereld. Want jij hebt heel veel in dienst van zijn shows gedaan. Wat je zegt, al die kostuums, het licht, et cetera.
1: Ja.
0: Nu heeft hij een documentaire over jou gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat
0: die rollen om te draaien?
1: Nou, heel plezier. Ja, hij had waanzinnige ideeën en dat heeft hij altijd. Hij had bedacht dus dat we alles in mijn atelier zouden draaien. Nou, dat was ook. Hij heeft al die dingen bedacht. Corona was dus, daar kon je nergens naartoe. Dus we gingen wandelen op de Joodse begraafplaats. En toen had hij die locatie ook gekozen. Ja, ik vond het heerlijk. En we hebben ontzettend veel lol gehad. En we hebben ook met elkaar gemonteerd. Want ik monteerde dus zijn shows normaal.
0: Ja.
1: En nu zaten we dus met z'n drietjes. Want degene, dus ik doe dus niet het knippen en plakken. Dat doet iemand anders. Maar ik bepaal wel hoe de shots moeten. En nu zaten we met z'n drieën. En ja, dat was wel af en toe even spannend, ja. Maar ook wel weer leuk, want hij bepaalde wel en ik bepaalde ook.
0: Dus. En waar schuurde dat dan?
1: Nou, dat die jongen middenin zat. Ze zaten met z'n drieën, dus hij zat in het midden.
0: Ja.
1: Dus of, hij moest wel doen wat wij zeiden. En hij wist dus of moest hij het nou doen wat Hella zei, of moest hij nou doen wat Freek zei. Dus,
0: maar waar waren jullie dan bijvoorbeeld over oneens?
1: Nou, we waren niet echt oneens. Maar
0: echt details?
1: Ja, ja, gewoon knippen en plakken. Ja. Ja,
0: over die kostuum zegt hij ergens in die film, meen ik me te herinneren, dat je het ook wel een soort opwindend vindt om hem aan te kleden.
1: Ja, dat zei hij.
0: Ja, dat zegt hij.
1: Ja, dat zei hij.
0: Had hij daar gelijk in?
1: Nee, ik ben begonnen met die kostuums omdat, en dat is natuurlijk nu heel anders. Toen in het begin was Freek heel druk op het podium en had ontzettend veel te vertellen. En ik had echt met het gevoel, als je nou die kostuums heel mooi maakt, dan heb je ook nog iets om naar te kijken, behalve dat hij dus al die woorden over je heen gooit. En dat je dan een bepaald soort rust nog krijgt. En dus ik vond het wel heerlijk om hem heel mooi aan te kleden. Natuurlijk. Maar ook om mooie dingen te maken. Ik bedoel, mijn kostuums zijn ook niet te vergelijken. Ik maakte paardenkoppen en ik maakte leeuwen en grote dingen. Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een belangrijk moment geweest, dat je gekozen hebt om daadwerkelijk samen te gaan werken. Ik moet er niet aan denken om met mijn geliefde in een bedrijf te zitten, eerlijk gezegd.
1: We hebben het fantastisch.
0: Ja.
1: Echt geweldig. En ja, we hebben gewoon, we vullen elkaar aan. En daar hebben we eigenlijk echt nooit moeilijkheden. Nooit. Nee.
0: Ja, want had je het ook nooit zo lang volgehouden. Maar nee, hoe is dat ontstaan dan?
1: Het is heel inspirerend. Nou ja, en ook met mijn schilderijen. Nu, dat is wel heel interessant. Want hij vond het in het begin, toen ik begon, toen dacht hij van, ja, nou ja, goed, laat Hella lekker schilderen. Ik zit lekker te schrijven erachterin. Ja. En maar af en toe riep hij van, kom even kijken. En heel langzaam zag hij van dat het wel iets anders was dan gewoon alleen maar schilderen. En naarmate het verder ging, ging hij mij ook gewoon nog, zoals ik dan weer met hem praat over zijn shows, ging hij met mij over de schilderijen praten. En alles wat hij heeft gezegd in de afgelopen jaren heb ik toegevoegd. Ja, dat is onze samenwerking.
0: Toegevoegd in de zin van?
1: Nou, omdat hij gewoon een goede kijk heeft. Hij ziet precies wat er nog mist.
0: Dus echt in dat schilderij? Dat ja, er bepaalde details in zitten.
1: Kon gewoon een tip geven waarvan ik dacht van ja, hey, verdomd. En dat doe ik het wel op mijn manier. Ik zal niet doen wat hij zegt exact, maar hij zet me wel op een nieuw spoor. En dat is wat ik zit iedere avond in de zaal. Ik doe het licht en ik schrijf af en toe bij. En dan zitten we in de auto terug en dan zeg ik, god, misschien is als je dat en dat en dat of dat en dat en dat. En meestal helpt het, ja. Maar dat is niet dwingend, dat is omdat je elkaar voelt. En dat je begrijpt dat het nog beter kan, ja.
0: Hoe zou je het verbond tussen jullie omschrijven?
1: Liefde op het eerste gezicht, nee hoor. dat...
0: Ja, dat was het wel, toch?
1: Ja, dat was het wel, maar dat is het nog steeds. Dus ons verbond, nou ja, dat is gewoon super bijzonder. Dat wij gewoon met alles wat we mee hebben gemaakt, ja, die winst hebben dat we gewoon nog van elkaar houden. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja.
0: Hoe is het om meer dan 40 jaar van dezelfde persoon te houden?
1: Meer dan 40 jaar. Het is nu
0: 50 jaar?
1: 57 jaar is het erover. In
0: 57 jaar?
1: Ja. Ja, ja, dat is helemaal niet moeilijk.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar het ontwikkelt zich wel natuurlijk. Het is niet hetzelfde.
1: Nou, ik ben nog even verliefd op hem als toen. Als ik naar hem kijk, moet ik om hem lachen. En ik ga ervan uit dat het omgekeerd ook is. Want ik geloof niet dat hij de hele tijd om mij lacht. Maar ik inspireer hem wel. We inspireren elkaar. En we worden oud. En we hebben echt best wel ook dingen. En ik heb op een gegeven moment ook gedacht van, ja, ik ga ook voor je zorgen, ook als je oud bent. En dat is liefde. Ja.
0: Dat is een bepaald besef dat op een gegeven moment komt als je ouder wordt. Daar denk je niet aan als je 30 bent.
1: Nee, helemaal niet. Maar dat die kwalen zoals in ziekenhuizen liggen, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. En dan besef je wel van hoeveel je van iemand houdt en hoe belangrijk het is dat je ook elkaar hebt. Wij hebben elkaar. En ik geniet elke dag met het bewustzijn van dat we elkaar hebben en dat we elkaar, dat een van de twee straks in zijn eentje door moet. Ja. Dat ben ik me zeer bewust. Ja.
0: Is dat iets waar je tegenop ziet?
1: Nee, want we hebben afgesproken dat als, dat, tenminste voor mij, ik ben begonnen met piano spelen. Dat stelt niet veel voor, maar dat ben ik gaan doen. Omdat mijn hand niet meer werkt met viool. En ik heb me voorgenomen, als ik alleen ben, dan ga ik heel erg goed piano spelen.
0: Ja, misschien komt er dan wel weer een hele nieuwe creatieve golf vrij. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik heb natuurlijk veel meer tijd dan, ja.
0: Is het nog leuk om theaters af te reizen dag in dag uit of week in week uit?
1: Nou, Freek wilde dit nu. We hebben een heel toertje nog weer voor de boeg.
0: Ja.
1: En Freek wilde dat graag. En eerlijk gezegd was ik wel nu van, als ik thuis mocht blijven, mocht ik ook daar. Maar ik vind het hartstikke leuk om weer met hem mee te gaan. Zeker wel.
0: Ja. Je hebt elk theater van Nederland, denk ik, gezien.
1: Nou, we hebben wel heel veel gezien, ja. Ja. En zeker de grote zalen, ja. Ja, en het is hartstikke bijzonder om midden in een zaal te zitten. Dan zit ik dus in de lichttafel. Dan zit ik dus tussen de mensen. En dan ervaar ik het plezier van wat die mensen hebben als Freek daar op dat podium staat. Ja.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, laat mij maar lekker die schilderijen maken. Ook blijf graag. Gewoon in het atelier.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar nu zijn die schilderijen eruit. Ze zijn niet alleen uit jou, maar ze zijn ook de wereld in.
1: Mm-hmm.
0: Wat levert jou dat dan op?
1: Nou, wat ik je al zei, toch een heel gelukzalig gevoel dat ik... Ik had iets prachtigs, dat vind ik zo schitterend. Onze kleinzoon was bij de opening, die is nu 18. Die heeft zijn zusje verloren toen hij 6 was. Dat is natuurlijk ook een enorme slag voor het jongetje geweest.
0: Je dochter heeft meegemaakt wat jij ook hebt meegemaakt.
1: Ja, onze kleindochter is op 7,5-jarige leeftijd overleden. En hij was dus 6. En hij was bij die opening en de volgende dag belt hij mij op en zegt... Oma, ben je er ook? Ik zeg, nee, ik ben er helemaal niet. Ze zegt, ja, maar ik ben een artus en ik ben met mijn vrienden... en ik zou graag naar de tentoonstelling willen. Dus toen heb ik dat voor hem geregeld. Het was 4 uur of zo, dus dat ding ging bijna dicht.
0: Ja.
1: Ik heb geregeld dat ze nog naar binnen konden. En ik heb nog even met hem en hij app terug, indrukwekkend... En hij komt een paar dagen later, komt hij bij ons thuis. En ik zeg, hoe was het nou eigenlijk om dat met je vrienden te bekijken? Hij zei, ja, toen stonden we stil bij het schilderij van Maggie. En...
0: Zijn zusje die?
1: Ja, en toen heb ik mijn vrienden verteld dat ik een zusje gehad heb.
0: Ja, dat wisten ze helemaal niet.
1: Wisten ze niet, want dat heeft hij dus nooit verteld. En dat maakt mijn schilderijen los. En dat is magisch. Ja.
0: Ja, je krijgt ook allerlei reacties van wildvreemden, maar dus ook van mensen direct in je omgeving die op die schilderijen staan, die dus daardoor de kans krijgen om iets te vertellen wat ze nooit eerder hebben gedeeld.
1: Ja, maar die ervaring had ik natuurlijk al heel veel in mijn atelier meegemaakt. Met een Oekraïense vrouw, die dus, dat schilderij hangt ook in de tentoonstelling, dat ronde schilderij met dat meisje. En dan heb ik daar weer de lapjes van Freek in verwerkt van de shows, maar dat is zijn gebouwen. En toen begon zij dus te huilen in mijn atelier. En we appen dus, want ze kan geen Nederlands, ze kan geen Engels. Dus we doen dat via een appje met een vertaal-app. En toen legde ze me uit. Maar dat kon ze gewoon eigenlijk zonder taal uitleggen... dat haar buurmeisje van 14 dus net onder het puin was gekomen.
0: Ja, dat roept het op. Dank je wel dat je hier was, Hella de Jonge. De schilderijen hangen, ik weet niet eigenlijk tot wanneer, maar voorlopig nog wel.
1: 7 februari.
0: Ja, 7 februari.
1: En ik heb dus een boek erbij.
0: Ja, in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En dat boek is daar ook te vinden.
1: Ja.
0: Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Mocht u te laat ingeschakeld hebben, het hele gesprek is terug te luisteren als podcast. Net als alle andere afleveringen van dit programma. En morgen dan zijn we er weer met Femke van der Laan op deze stoel. En zij zit tegenover de 80-jarige Limburgse carnavalslegende Beppie Krast. Een mooie uitzending om naar uit te kijken. En voor nu zou ik zeggen nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987, moet ik zeggen. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot meenemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Geen enkele les gaat precies goed. Geschiedenis kan mensen tegen elkaar opzetten of een gemeenschappelijk verhaal maken. De leerling doet alsof hij iets leert, de leraar alsof hij heeft onderwezen. Het kan echt beter.
5: Erik Ex, leraar geschiedenis op het Damstede Lyceum in Amsterdam. In 2022 werd hij uitgeroepen tot leraar van het jaar. Hij schrijft columns in Trouw. In 2017 nam hij ontslag, stapte met zijn broer in een gammel Volkswagenbusje en reed langs scholen van Finland tot Singapore. En overal stelde hij dezelfde vraag: wat doet een goede leraar? Later besefte hij dat het de verkeerde vraag was. Want het gaat in het onderwijs niet om wat een goede leraar doet. Het gaat om wat leraren samen doen. En hoe leraren samen ervoor kunnen zorgen dat we weer een toponderwijsland worden, dat beschrijft hij in zijn vandaag verschenen boek Wereldlessen.
6: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
5: Ja, Erik, fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
5: Vandaag de dag van de leraar. Voelt dat dan ook nog een soort van feestelijk? Hoe voelt dat?
4: Ja, jawel. Ja? Nee, zeker. Er was vandaag een heel groot congres. Het lerarencongres. En dat werd echt georganiseerd door leraren. Er stonden alleen maar leraren op het podium. Het was ook voor leraren. Ja, en dat was voor het eerst. Dus dat is zeker feestelijk. Aan de andere kant, de dag van de leraar is ook altijd iets waar ik zo'n klein beetje bedenkingen bij heb. Ja. Is er ook een dag van de rechter? Is er ook een dag van de advocaat? Misschien wel trouwens. Maar het voelt altijd ook een klein beetje van, hebben we dat nodig?
5: Ja, nou, beantwoord die vraag eens. Is het nodig? Hoe staat het ervoor met het imago van de leraar?
4: Nou, dat kunnen we heel simpel beantwoorden in zekere zin. Er zijn er te weinig. Er moeten er meer komen. En er is gewoon een kwantitatief lerarentekort. En daardoor ook een kwalitatief lerarentekort. Hè. Dus als je uit een kleinere pool kan vissen, dan kan je ook minder, zoals dat bij andere beroepen gaat, zeggen van, nou ja, we hebben 15 sollicitanten. We kiezen degene die het best bij onze school past. Of we kiezen gewoon de beste, hoe je het wil zeggen. Nou ja, dat is wel een probleem in het onderwijs.
5: Ja, dus er moeten meer leraren komen.
4: Ja.
5: Wat is dan een goede manier om leraren aan te trekken?
4: Ja, nou, er zijn tal van manieren. En gelukkig hebben de afgelopen kabinetten, niet het vorige kabinet, maar wel die daarvoor, wat gedaan aan de salarissen. Dat is de simpelste en makkelijkste manier. Mm-hmm. Om te zeggen, hey, we waarderen jullie. Jullie zijn belangrijk. Maar ik denk dat er ook nog een heleboel kan gebeuren met startende leraren binnenhouden. Heel veel startende leraren vertrekken binnen een aantal jaar. Dat is een enorm welvaartsverlies overigens voor ons land. Wil ik er altijd bij benoemen. Dat is natuurlijk persoonlijk drama voor die... Nou, een drama hoeft het niet te zijn, maar het is natuurlijk heel vervelend voor die individuele personen. Maar ja, die mensen leiden we allemaal op. Dat is allemaal belastinggeld en die vertrekken weer.
5: Want als we het eventjes bij jou houden, waarom ben je zelf ooit leraar geworden?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben er eigenlijk min of meer ingerold. Ik werkte toen ik student was als ober. En ik gooide allemaal wijn telkens om en zo. En ik zei, moeten we niet een keer pauze nemen? Ik weet niet, als je in de horeca werkt, weet je, pauzes doen ze daar niet aan. Behalve als je rookt. En ik rookte niet.
5: Nee.
4: En toen zei mijn huisgenoot, die zei, moet jij niet eens dit gaan doen? Die had je kon een soort als bijbaantje voor de klas. En ik kon dat eigenlijk best aardig. Ik zou absoluut niet willen zeggen goed. Maar het ging in ieder geval veel beter dan ober zijn. Dus ja, ik rolde er gewoon in.
5: Wat voor klas was dat, die eerste klas die je kreeg?
4: Poeh, ja, dat was in Zeist. Katholieke scholengemeenschap De Bril heette dat. En dat waren Zeister kindjes.
5: En je kreeg ze wel meteen stil al?
4: Nou, meteen. Wat ik deed is, ik moest dan invallen. Hè? Dus als een leraar ziek was, dan moest ik invallen. Ik maakte een dealtje met die leerlingen. Ik was zelf een voetbaltrainer geweest. Dus ik kende wel een beetje, dat was ik nog steeds toen trouwens. Dus ik, 16-jarige, 15-jarige kinderen, ik wist wel een beetje hoe ze te bespelen. Mm-hmm. Dus ik zei, gaan we de helft van de tijd, gaan jullie gewoon stil je huiswerk maken. En dan de andere helft van de tijd, dan zet ik op het digibord, het grote scherm, zet ik South Park op. En toen was dat het enige wat je dan kon streamen. Nou, dat vonden ze wel een goede deal. En ze vonden mij wel, ik was ook jong, dus weet je wel, je had een connectie met de kinderen. En dat werkte wel.
5: Ja.
4: Ja, of ze ook heel veel leerden, is een andere vraag.
5: Vervolgens ben je de lerarenopleiding gaan doen.
4: Ja.
5: Voor de klas gaan staan. En je zegt net van nou, in die eerste jaren, dan is het ook een kwestie van ze binnenhouden. Want heb jij zelf in die eerste jaren ook wel eens het gevoel gehad van weet je wat, ik ga iets anders doen?
4: Zeker. Ja, nou ja, ik ga iets anders doen. Ik heb best wel vaak gedacht, dit ga ik nooit mijn hele leven doen. Want onderwijs, het is een opstapje of zo. Maar er zijn ook vooral lessen geweest waarna ik dacht, oh mijn god, ik ben hier helemaal niet geschikt voor. Dit kan helemaal niet. En iedere leraar heeft dat. Dus iedere leraar herkent dat. Ik beschrijf ook in mijn boek mijn slechtste les.
5: Mm-hmm.
4: En ik zet daar ook, dat is mijn beschrijving. En dat was gewoon een groep leerlingen die helemaal niet meer naar mij luisterden. Maar ik zet daar nog bij, nog vier andere leraren die allemaal, de een is dan nog een andere leraar van het jaar, nog eentje die waarvan ik weet dat hij echt fantastisch les kan geven, nog eentje die is journalist bij de Correspondent geworden, die kan ook echt wel een potje les geven. En die beschrijven allemaal zo'n verschrikkelijke les die ze hebben meegemaakt. En iedere beginnende leraar die je vraagt, of iedere ervaren leraar die je vraagt over dat begin, die kan zo'n ervaring oplepelen. En dat komt altijd ongeveer op hetzelfde neer. Dat je ze in het begin wat te veel ruimte hebt gegeven. En dat je eigenlijk op een gegeven moment, ja, dat ze gewoon niet meer naar je luisteren. Dat je moest gaan schreeuwen voor de klas of gaan doen. En het leraarschap kan best wel snel. Kan snel. Nou ja, laat ik zo zeggen, die kinderen kunnen best wel snel jouw persoonlijke grens raken. En als je als leraar je professionele grens, zeg maar, als je daar niet een grens weet te stellen. Ja, dan komen ze aan je persoonlijke grens. En dan ga je in flight, freeze, vechtmodus. Hè? Dan doe je dingen die eigenlijk niet logisch zijn.
5: Want hoe zou je die persoonlijke grens beschrijven dan?
4: De persoonlijke grens, dat kent iedereen. Iedereen heeft een persoonlijke grens. Als mensen daar overheen komen, dan ga je emotioneel reageren. Hè? Dat is heel gewoon, denk ik.
5: Maar in zo'n klas, op het moment dat je... wanneer wordt die persoonlijke grens bereikt dan? Op het moment dat, dat ze niet naar je luisteren?
4: Op het moment dat jij eigenlijk een heel redelijk verzoek doet. Namelijk, oké, jongens, pak je boek of ga zitten. Of doe even je jas uit of zo. En zij bijvoorbeeld zeggen, nee, we hebben er geen zin in. Gaan we maar niet doen. En jij denkt, oké, nou, ik vraag het nog een keer. Hey, je bent redelijk. En zij zijn in jouw oogpunt onredelijk. En dan, dan ontstaat zoiets natuurlijk. Maar wat ik vooral van belang vind, is dat wij... Ja, ik heb toch het idee in Nederland... Het gebeurt in het buitenland ook wel, maar in Nederland is het wat extremer. Denken dat dit een soort initiatieritueel is waar alle leraren doorheen moeten. En op een gegeven moment leer je het. En dat is hartstikke normaal, hoort erbij. Maar ondertussen raken we ongeveer een derde van die nieuwe docenten kwijt. In de eerste, ik heb de cijfers niet helemaal paraat. In de eerste 5 jaar geloof ik is het een derde of is het zelfs een vierde. Is het zelfs meer die ermee stopt. Die denkt, ik ga ergens anders...
5: Ik heb hier de kracht niet meer voor.
4: Ja, ik heb hier de kracht niet meer voor, ik haal het niet meer. En dat is helemaal niet een goed idee voor het onderwijs. Want we hebben te weinig leraren. En vooral ook beginnende leraren zijn heel belangrijk. Voor als ze jong zijn, je hebt allemaal zijinstromers tegenwoordig. Vijftigers die beginnen voor de klas. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar die doen het nog maar 15 jaar. Maar die beginnende leraren, die hebben voor een hele carrière dan het onderwijs uitgeholpen. Er zijn trouwens ook wel in Nederland genoeg leraren. Ze staan alleen niet voor de klas. Dus als iedereen die bevoegd was voor de klas zou staan, dan hadden we geen lerarentekort. Dus we hebben er genoeg opgeleid.
5: Ja, precies. En een van de oorzaken is dus wat je dus nu omschrijft. Dus eigenlijk wat wij soort van zijn gaan zeggen van dat hoort erbij. Dat hele ritueel van, hoe noem je dat ritueel? Het overwicht krijgen?
4: Ja, zoiets. Orde houden, je moet het leren. Ja. Er zijn soms ook mensen die zeggen, orde houden, je hebt het in je of je hebt het niet in je. Mm-hmm. Dat is nog erger. Dat betekent, als je dat te horen krijgt en het lukt niet, dan denk je bij jezelf, dus ik kan het niet, dus hè, gaan. Maar eigenlijk het andere ding, namelijk je moet het leren, wat op zich waar is, is ook best problematisch. Want dat betekent dat iedereen dat zelf moet gaan uitzoeken. En laten we niet vergeten om wie het eigenlijk allemaal draait, namelijk niet die leraar. Het draait natuurlijk om die leerlingen.
5: Mm-hmm.
4: En die leerlingen, als die dan een leraar voor hun neus hebben, die om een of andere reden geen orde kan houden, of die het niet lukt in ieder geval, dan zijn zij de dupe uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, wij zijn de volwassenen.
5: Het gaat ten koste van hun onderwijs ook.
4: Ten koste van hun onderwijs. En onderwijs doet ertoe.
5: Ja.
4: En dus wat ik me onder andere heb afgevraagd, is wiens schuld is dit nu eigenlijk? Zelf destijds weet ik nog heel goed wat ik dacht. Na die hele slechte les. Ik dacht, het is de schuld van die kinderen. Die praten er doorheen.
5: Ze zijn vervelend.
4: Ze zijn vervelend. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een zinloze reactie. Daar heb je helemaal niks aan. Dat gaat niemand vooruit helpen. Later dacht ik, ik had dat zelf beter aan moeten pakken. Want zo rond de herfstvakantie, nu trouwens, dan beginnen klassen gewoon een beetje te stijgeren. Dat weet je, als je in het begin niet goed als je in het begin niet goed hebt aangeleerd hoe een les begint bijvoorbeeld. Of als je het begin bijvoorbeeld te vaak hebt toegestaan, als je iedere keer dat ze geen boeken bij zich hadden, hebt gezegd, dan kijk je toch even mee bij je buurman. Totdat ze steeds minder hun boeken bij zich hebben. En dan, als minder dan de helft geen boeken bij zich heeft, dan zitten er niet, als ze in tweetallen werken, dan zitten er mensen zonder boeken. En dan zeggen ze, ik kan niet meer meedoen, want ik heb geen boeken bij me. En mijn buurman ook niet. Dus je moet in het begin, gelijk als één leerling geen boek bij zich heeft, een klein dingetje, moet je dat wat groter maken. Zeg, dat is wel heel problematisch. Dan kan je niet mee naar de les. Ik ga dit ergens opschrijven. En,
5: president scheppen.
4: Ja, natuurlijk. Ja, maar zo werkt het.
5: Ja.
4: En dat is je professionele grens bewaken. Het is namelijk niet erg. En dan kan je heel rationeel en rustig een consequentie voor die leerling inbouwen. Zeg, dan moet je vandaag bij mij even een kwartiertje nakomen of zo. En dan weet je wel, dat soort dingen. Helemaal niet erge dingen. Maar dat zorgt ervoor dat je die klas aan het leren houdt en beschermt dus gewoon die leerling. Maar dus toen kwam ik op het niveau, het was mijn schuld. Ik had dit kunnen veranderen. Inmiddels denk ik daar ook weer anders over. Inmiddels denk ik, ja, wacht even, maar ja, ik was beginnend docent. Hoe had ik dit kunnen weten? Zelfs als iemand me dit verteld had, kan je nog steeds... Het is als docent heel makkelijk om allemaal advies te krijgen, maar in werkelijkheid uitvoeren is een totaal ander verhaal. Ik bedoel, ik ben ook een voetballer en mensen kunnen me gerust advies geven van, nou, wat je het beste kan doen is de bal in de kruising schieten. Oké, dankjewel. Dankjewel voor dit topadvies.
5: Maar dan moet je het nog gaan doen.
4: Maar in een wedstrijd de bal in de kruising schieten is een totaal ander verhaal. En dat geldt ook voor het docentschap.
5: Maar dan zou je verwachten, tenminste het beeld dan, wat ik dan heb van een opleiding voor leraar, dat jij begint met lesgeven en dat daar in de klas bij jou een coach zit of een die jou bijstuurt en na afloop samen evalueert met jou.
4: Nee, dat is in de opleiding ook wel zo. Maar die is veel te kort in Nederland. Ik heb in feite een jaar een opleiding gehad. Want in Nederland, als je eerste graad docent wil worden, dan doe je eerst een gewone geschiedenisopleiding. En dan doe je daarin een master. En dan doe je daarna nog een jaar een kopopleiding.
5: Ja.
4: Dus nou, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met hoe dat in de medische wereld gaat, hè, waar ze echt jarenlang nog aan het opleiden zijn. En dan nog specialisaties doen voordat ze je alleen, alleen dingen laten doen, om het zo maar te zeggen. Dat is totaal verschillend. Maar wat ik ook denk, is dat heel veel scholen vooral zelf denken van, ja, die leraren die zitten allemaal in die klassen en die moeten dat in die klassen eigenlijk gewoon zelf uitzoeken. Dus nou ja, wat ik wel eens zeg, van, ze worden gezien als zelfstandig ondernemers. En zo is ons onderwijs in Nederland ook echt heel erg ingericht. Scholen, strikt genomen besturen, maar laten we het niet ingewikkeld maken, maar scholen worden als een soort zelfstandige organisaties, krijgen een bak geld en mogen volgens zelf bepalen hoe ze de doelen bereiken die ze allemaal samen hebben gekregen. Maar daarbinnen wordt er eigenlijk weer, zeker in het voortgezet onderwijs, heel veel ruimte gegeven aan leraren om vooral hun eigen weg te gaan. En dat klinkt heel leuk, autonomie, maar dat is niet professioneel. Want wat gebeurt er dan? Er ontstaan ook grote verschillen tussen leraren. En juist bij de zwakke schakels, bijvoorbeeld, nou ja, het zijn niet alleen beginnende leraren, maar bijvoorbeeld ook leraren die, ik noem maar wat, in scheiding liggen of zo, hè, die het even wat zwaarder hebben. Of leraren die veel meer werk eigenlijk krijgen dan ze aankunnen, omdat er een lerarentekort is. Ja, daar breekt het. En daar hebben trouwens alle leraren in de school en alle leerlingen vooral in de school last van. Want als het heel onrustig is geweest in het vierde uur en ze komen daarna bij mij in het vijfde uur binnen, ja, dan kan ik wel tegen ze zeggen, jongens, rustig binnenkomen, dat soort dingen. Maar het werkt een stuk beter natuurlijk als in het vierde uur, als het in het vierde uur ook rustig verlopen is.
5: Ja, dus daarom ligt in je boek ook de nadruk op samen. Leraren moeten veel meer samenwerken.
4: Maar ze moeten vooral, het moet vooral ook doelmatig gebeuren. En daarin moet ook leiderschap in de school zijn. Er zit ook een heleboel onderzoek onder, hoor. Je hebt een term, die ik eigenlijk zelf een lelijke term vind, maar ik ga het toch één keer noemen. Dat heet collective teacher efficacy. Dat is het geloof, de overtuiging van leraren dat ze samen eigenlijk elke leerling aan het leren kunnen zetten. Als je dat meet, want je kan dat meten natuurlijk van door vragenlijsten van, nou, in hoeverre denk jij dat alle leerlingen aan het leren kunnen worden gezet in deze school? En je hebt leraren die geloven daar heel erg in en leraren die geloven daar minder in. En wat blijkt nou bij leraren die daar heel erg in geloven, dat hun leerlingen ook heel veel meer leren. Dat is natuurlijk aan de ene kant een overtuiging die wordt gevoed door de realiteit. Maar aan de andere kant is het ook dat die realiteit die overtuiging weer voedt. En dat is een op zichzelf versterkend effect. En andersom kan het natuurlijk ook.
5: Want je bent in Londen geweest. Ja. Ook schrijf je erover in je boek. Ja. Hè? Want daar werken leraren samen. Ze coachen elkaar ook.
4: Nou, lang niet alle scholen in Londen.
5: Nee.
4: Maar in Londen gebeurde iets. Ik was naar een specifieke school. Gebeurde iets wat ik eigenlijk in Nederland nooit gezien had. De schoolleiding, want je hebt dus ook een sterke leiding nodig, hè? De schoolleiding die zei, ja, iedereen moet bij iedereen op lesbezoek kunnen. Ze hadden trouwens duo's gemaakt, dus koppeltjes. Dus die gaat bij die op lesbezoek en dan krijgt die lesboek terug. En wat je dan doet, is je hoeft niet de hele les te volgen, maar je kijkt naar één klein stuk. En daar ga je een heel kort verbeterpunt opschrijven voor een andere leraar. En dan vervolgens ga je met elkaar, en dat was op een vrijdagmiddag, gingen ze met elkaar in gesprek over dat verbeterpunt en hoe je dit verbeterpunt kon bereiken. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat je dat faciliteert. Dus dat je dat lesbezoek faciliteert, maar ook dat je dat moment faciliteert van samen overleggen. Dat je eigenlijk de vaste overtuiging hebt dat iedereen beter kan. En dat het ontzettend zinnig is om iemand achter in de klas te hebben die dat ziet. Die dus die een extra paar ogen. Ook de rector, het heette daar niet zo, maar de rector die werd gecoacht. Notabene door een stagiair. Ik vond het heel mooi om te zien. Yes. Dus die stelde zich op die manier ook kwetsbaar op. En tot slot, wat er ook onder moet zitten is, ze hadden daar wel een vrij heldere visie over. Ja, dit is goed onderwijs. Ja, dus tuurlijk mogen er kan best wat ruimte zijn in hoe we lesgeven. Maar het is niet helemaal zo dat iedereen zelf kan bedenken voor zichzelf van ja, wat is nou goed onderwijs, wat is goed voor mijn leerlingen. Nee, daar hadden ze wel vrij stevige ideeën over. Ja, dus,
7: dat is best een moeilijke vraag al, toch?
4: Ja,
7: wat is goed onderwijs? Of weet je dat zo, kun je dat nu zo vertellen?
4: Nee, het is meer zo dat als ik het zie, dat ik kan zeggen, nou, dit is beter onderwijs. En het komt eigenlijk het komt op een aantal dingen neer. Natuurlijk, veiligheid is ontzettend belangrijk. Als leerlingen moeten zich veilig voelen, zo fysiek als sociaal. Er moet geleerd worden. Kennis is ontzettend belangrijk. En er moet iets van ruimte zijn voor leerlingen. Je noemt dat persoonswording of subjectificatie. Ze moeten op een of andere manier zich gaan verhouden tot de samenleving. Mm-hmm. Ik zou zelf zeggen, je onderwijs moet betekenis hebben. Dus aan de ene kant, het moet veilig zijn voor leerlingen en fijn zijn om er te zijn. Het moet betekenisvol zijn, want je kan natuurlijk kennis overbrengen die totaal betekenisloos is. Nou ja, dus dat zijn elementen.
7: En van die elementen, welk element vind jij zelf de meest uitdagende in jouw eigen lessen?
4: Dat is een goede vraag. Dit zijn dus drie dingen die elkaar compleet in balans moeten, mm-hmm. Moeten houden. Maar wat het meest uitdagende is om dit iedere keer goed voor elkaar te krijgen. Want geen enkele les is betekenisvol genoeg. En geen enkele les lukt het om alle leerlingen precies over te brengen. Dus al die kennis over te brengen. Bij de ene leerling gaat het beter dan bij de andere leerling. En natuurlijk ook alle lessen zijn in zekere zin een klein beetje een onveilige situatie. Want kinderen vinden het altijd spannend om bijvoorbeeld te spreken. Of er zijn kinderen voor, dat is hartstikke goed. Maar dus in die zin kan je wel echt zeggen, als ik naar een les kijk, kan ik zeggen, oké, dit kan beter. Want ik zie bijvoorbeeld bijna alle kinderen meedoen. Mm-hmm. Maar niet alle kinderen. Laat ik, toen jij op school.
7: Dat is best een moeilijke vraag al, toch?
4: Ja,
7: wat is goed onderwijs? Of weet je dat zo, kun je dat nu zo vertellen?
4: Nee, het is meer zo dat als ik het zie, dat ik kan zeggen, nou, dit is beter onderwijs. En het komt eigenlijk, het komt op een aantal dingen neer. Natuurlijk, veiligheid is ontzettend belangrijk. Als leerlingen moeten zich veilig voelen, zo fysiek als sociaal. Mm-hmm. Er moet geleerd worden. Kennis is ontzettend belangrijk. En er moet iets van ruimte zijn voor leerlingen. Je noemt dat persoonswording of subjectificatie. Ze moeten op een of andere manier zich gaan verhouden tot de samenleving. Mm-hmm. Ik zou zelf zeggen, je onderwijs moet betekenis hebben. Dus aan de ene kant, het moet veilig zijn voor leerlingen en fijn zijn om er te zijn. Het moet betekenisvol zijn, want je kan natuurlijk kennis overbrengen die totaal betekenisloos is. Nou ja, dus dat zijn elementen.
7: En van die elementen, welk element vind jij zelf de meest uitdagende in jouw eigen lessen?
4: Nou, dat is een goede vraag. Dit zijn dus drie dingen die elkaar compleet in balans moeten, mm-hmm. Moeten houden. Maar wat het meest uitdagende is, is om dit iedere keer goed voor elkaar te krijgen. Want geen enkele les is betekenisvol genoeg. En geen enkele les lukt het om alle leerlingen precies over te brengen. Dus al die kennis over te brengen. Bij de ene leerling gaat het beter dan bij de andere leerling. En natuurlijk ook alle lessen zijn in zekere zin een klein beetje een onveilige situatie. Want kinderen vinden het altijd spannend om bijvoorbeeld te spreken. Of er zijn kinderen voor. Dat is hartstikke goed. Maar dus in die zin kan je wel echt zeggen, als ik naar een les kijk, kan ik zeggen, oké, dit kan beter, dit kan beter, dit kan beter. Want ik zie bijvoorbeeld bijna alle kinderen meedoen. Mm-hmm. Maar niet alle kinderen. Toen jij op school zat, toen heb je vast.

0: ontzettend belangrijk. En er moet iets van ruimte zijn voor, ja, voor leerlingen. Je noemt dat persoonswording of subjectificatie. Ze moeten op een of andere manier zich gaan verhouden tot, tot de samenleving. Mm-hmm. En nou ja, ik zou zelf zeggen, je onderwijs moet betekenis hebben. Dus aan de ene kant, het moet veilig zijn voor leerlingen en fijn zijn om er te zijn. Het moet betekenisvol zijn, want je kan natuurlijk kennis overbrengen die totaal betekenisloos is. Nou ja, dus dat zijn elementen.
1: En van die elementen, welk element vind jij zelf de meest uitdagende in jouw eigen lessen?
0: Nou, dat is een goede vraag. Dit zijn dus drie dingen die elkaar compleet in balans moeten, mm-hmm. Moeten houden. Maar wat het meest uitdagende is, is om dit iedere keer goed voor elkaar te krijgen. Want geen enkele les is betekenisvol genoeg. En geen enkele les lukt het om alle leerlingen precies over te brengen. Dus al die kennis over te brengen. Bij de ene leerling gaat het beter dan bij de andere leerling. En natuurlijk ook alle lessen zijn in zekere zin een klein beetje een onveilige situatie. Want kinderen vinden het altijd spannend om bijvoorbeeld te spreken. Of er zijn kinderen voor, dat is hartstikke goed. Maar dus in die zin kan je wel echt zeggen, als ik naar een les kijk, kan ik zeggen, oké, dit kan beter, dit kan beter, dit kan beter. Want ik zie bijvoorbeeld bijna alle kinderen meedoen. Mm-hmm. Maar niet alle kinderen. Toen jij op school zat, heb je vast wel of niet heel vaak je vinger opgestoken. Mm-hmm. Ja, dat is een heel normale praktijk in scholen. En wat we bijvoorbeeld best veel zien in het onderwijs, is dat de leraar een vraag stelt, dat leerlingen dan hun vinger omhoog steken en dat de leraar dan een beurt geeft aan een leerling. Nou, op zichzelf lijkt logisch, toch? Maar het is best problematisch. Want als je dit altijd op die manier doet, dan betekent als jij geen vinger opsteekt als leerling, dat je gewoon uit kan checken.
1: Ja. Dus wat, je niet mee.
0: Ja, dus ja. Wat ik tegen mijn collega's en wat wij in school doen, is eigenlijk zeggen, nou, vingers, ja, sporadisch, maar geef vooral zelf de beurt als leraar. Hè? Dus eerst stel je de vraag, daarna geef je even nadenktijd, dat is heel belangrijk. Dan weet je dat. En je zegt misschien er al bij, ik ga zo meteen iemand een beurt geven, maar ik vertel nog niet wie. Wat gebeurt er dan? Alle leerlingen gaan nadenken over die vraag. Dus dan zit je een stapje dichterbij. Iedereen denkt na. En als je leerlingen hebt die denken aan de leerstof, dan is er een goede kans, zeker weten heb je het nog steeds niet, maar dan is er een goede kans dat er geleerd wordt. En dan geef je pas die beurt. Maar dit kan ook weer best spannend zijn, want het is wat onveiliger natuurlijk. Mm-hmm. Dus die balans die moet je wel goed vinden. En dus moet je van tevoren bedenken, oké, nou ja, dit moet je opbouwen vanaf de brugklas. En moet je bijvoorbeeld een keertje zeggen, nou, als iemand een fout maakt, zeg ik, ben hartstikke blij dat jij een fout maakt hier, want daar leren we allemaal van. Ja. En wat goed dat je dat doet. En dat is een sfeer die je in een klas kan bereiken. Maar wat ik vooral belangrijk vind is, ik zeg nu telkens, ik kan dat bereiken, of een sfeer die je in de klas kan bereiken. Maar dat is vooral iets wat je als school kan implementeren. Als je als team professionaliseert, dus als team zegt, nou, we geven willekeurige beurten. Mm-hmm. En dat moet je wel op een goede manier doen, daar moet je wel op letten. En als je dus als nieuwe leraar daar komt werken, dat je al weet van oké, nou, hier is het bedoeling dat je willekeurige beurten geeft en dat je dat bijvoorbeeld eerst eens een tijdje gaat meekijken bij collega's.
1: Hoe werkt dat?
0: Ja, maar in het onderwijs is het heel gebruikelijk als je ergens nieuw komt werken, dat ze zeggen, nou, meestal kom je dan op vrijdag en dan krijg je de sleutel. En dan zeggen ze, nou, ja, maandag heb je 2F.
1: Succes.
0: Ja, precies. En toi, toi, toi. Ja, en natuurlijk krijg je een inwerkprogramma en zo, maar je hebt maandag wel 2F.
1: Ja.
0: Ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Oh, dat lijkt me ook wel een uitdaging in deze tijd, toch?
0: Chat?
1: Ja.
0: Oh ja, god.
1: Hoe is jouw verhouding ten opzichte van chat? Zie je hem als een soort van medeleraar of als een grote vijand?
0: Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Ik kan natuurlijk politiek correcte antwoord geven en zeggen van, nou, het heeft goede dingen, heeft slechte dingen, maar het is gewoon de vijand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want het zorgt ervoor dat je leerling minder nadenkt zelf.
0: Het is gewoon een programma dat nadenkt voor kinderen. Mm-hmm. Nadenkt voor iedereen. En dat vind ik niet zo erg als volwassenen het gebruiken. Maar voor kinderen betekent het gewoon, ja, het is de dood van huiswerk. De dood van het werk

0: stuk. Waar leerlingen heel veel van leerden. Dus we zijn er ontzettend veel mee bezig.
1: Ja. Ja, want vandaag werd ook bekend de verscherpte adviezen, hè, als het gaat om het gebruik van mobiele telefoons in de klas. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Mogen dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Qua aandacht is het natuurlijk goed nieuws, maar zo'n ChatGPT zit natuurlijk ook gewoon op de laptop.
0: Ja. Nou, er zijn ook steeds meer scholen die zeggen, nou, misschien moeten we dat laptop gebruiken een beetje inperken. Want ja, het is natuurlijk, hij is op de ene plek weggehaald en het zit nog ergens anders. Maar laptops zijn een stuk makkelijker. He, in de klas kun je veel makkelijker zeggen, oké, nou, gaan we op laptop werken en ik kijk wel voor jullie schouders mee naar de schermen en zo. Ja, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken.
1: Zie jij het meteen als een leerling iets inlevert van, oh ja, dit is AI?
0: Nou ja, ik denk het wel, maar ik laat leerlingen niet meer dingen inleveren op dezelfde manier als ik vroeger deed.
1: Nee?
0: Nee.
1: Hoe voorkom je dan dat ze met AI gaan werken?
0: Pen en papier. Leerlingen schrijven in mijn les. Als ze schrijven, schrijven ze in mijn les. Mm-hmm. Leerlingen die een profielwerkstuk moeten inleveren, vraag ik van tevoren altijd, hoe ga je mij overtuigen dat jij dit niet met AI gaat schrijven? En die vraag ik ook altijd om. Onderwijs moet betekenisvol zijn. Dus ik zeg ook altijd, ja, maar als jij mij gewoon een werkstuk gaat inleveren, zeg maar een boekje met daarin allemaal tekst, zoals je dat gewend bent bij een werkstuk, ja, dan, ik weet niet of dat nog zinnig is. Bijvoorbeeld, daarom laat ik ze bijvoorbeeld veel liever, nou ja, ik noem maar wat, iets organiseren. Hè? Dus leerlingen van mij die willen, die willen iets doen met de genocide uit de jaren 90 in Bosnië. Zeg, nou ja, dan lijkt het mij logischer. Ik spreek ze morgen hier trouwens over, dus dat weten ze nog niet. Maar ze zullen vast niet luisteren. dan lijkt het mij logischer dat ze gaan nadenken over het interviewen van van vluchtelingen uit die tijd. Of dat ze daar iets omheen organiseren. Ik ging heel graag, denk ik, op mijn vorige school, gingen we in die ruimte van het profielwerkstuk, gingen we op reis met leerlingen. Dat was echt fantastisch om te doen. En dan lieten we ze bijvoorbeeld een dagboek bijhouden over die reis. Nou, dat gaan ze niet doen met AI.
1: Nee. Het is wel bizar, hè, hoe groot de impact is.
0: Is enorm.
1: Op het onderwijs dus ook. Ja.
0: Ja. En daar wordt, ik vind, die AI-bedrijven nemen daar nauwelijks enige verantwoordelijkheid voor.
1: Ja.
0: Dus, ik zou niet weten hoe ze dat precies moeten doen, maar ik hoor ze er nooit over. Terwijl dit gaat over kinderen. Ja, nou ja.
1: Positieve punten. Erik valt positief op doordat hij nieuwsgierig over de grenzen van het Nederlandse onderwijs kijkt. Ideeën daadwerkelijk in de praktijk probeert te brengen. En kritisch blijft kijken naar zijn eigen functioneren als leraar.
0: Maar is lief van AI. Ja. Ik weet niet hoe AI weet dat ik dingen werkelijk in de praktijk breng.
1: Ja, grappig, hè? Ja, die zit misschien wel in dat klaslokaal. Ja. over de grenzen van het Nederlandse onderwijs kijken. Want ik zei het in mijn introductie, hè? Je nam ontslag in 2017.
0: Ja.
1: Wat was de druppel?
0: Nou, de druppel was eigenlijk dat ik had een collega die ontzettend goed was. Die was ook uitgeroepen tot geschiedenisleraar van het jaar. En ik dacht, ik ga bij hem heel vaak bij hem in de les kijken. Dan word ik ook zo goed als hij, weet je wel. Dat dacht ik. En ik had er nauwelijks tijd voor. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is echt, er is altijd wat te doen in het onderwijs. En toen dacht ik, weet je, ik moet echt even ontslag nemen. En even afstand nemen. En gewoon tijd nemen om dit voor mezelf uit te zoeken. Van ja, wat doet een goede leraar nou precies? Ik moet ook zeggen, ik had er destijds de financiële middelen voor. Dus een van de mooie dingen als leraar is, je krijgt een vast contract. Dus daar kon ik destijds in 2012 een huis van kopen. Ja, daar kreeg je een hypotheek mee met een vast contract. En nou ja, in 2017 kon ik het verkopen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ja, dit is wel een goede om, ik hoefde niet per se een nieuw huis te kopen. En ik dacht, dit is een gouden kans.
1: Want je bent toen ook scholen dus in het buitenland gaan bezoeken. Onder andere, dat vond ik een interessant verhaal, in Singapore. Hè?
0: Ja.
1: Want de PISA-score, we hebben het nu net ook weer gehad, hè, in Nederland. Dat is georganiseerd door het OESO. Hoe een 15-jarige, hoe goed de vaardigheden zijn, hè, op het gebied van.
0: Ja, ze doen eigenlijk drie grote toetsen. op het gebied van lezen, op het gebied van natuurwetenschappen en wiskunde.
1: Ja.
0: En dat is dan overal ter wereld dezelfde toets.
1: Ja, dat is driejaarlijks.
0: Ja, dat is eens in de drie jaar. Ja.
1: Singapore scoort heel hoog als het gaat om die PISA-score. En ik vond het zo mooi dat je dan eigenlijk daar bent van ja, heel hoog scoren, maar hoe gelukkig zijn de kinderen ook echt? Want dat zou je bijna vergeten.
0: Nou, in Singapore waren ze dat niet vergeten hoor. In Singapore zeiden ze, oh, jullie komen uit Nederland. Ja, wij gaan graag op bezoek in Nederland om te kijken hoe jullie hoe het kan dat jullie zulke gelukkige kinderen hebben. Maar het spijt me, ook voor Singapore, is dat de Nederlandse kinderen zijn wat minder gelukkig geworden sinds die tijd. Maar het moet gezegd worden, Nederland scoort nog steeds daarin goed vergeleken met een aantal andere West-Europese landen. Dus daar kunnen we trots op zijn, denk ik. Want dat heeft ook te maken met het onderwijs, maar ook hoe we ons land inrichten.
1: Want hoe belangrijk vind jij die PISA-score?
0: De score zelf is op zichzelf natuurlijk niet... dat doet er niet toe. Maar het is indicatief voor iets veel groters. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want ze checken vooral... Het gaat vooral mis bij lezen, hè? Bij Nederlandse leerlingen. Maar om goed te kunnen lezen heb je vooral ook heel veel kennis nodig. Dus kennis is voorwaardelijk om iets te kunnen lezen. Het gaat niet alleen maar om de lettertjes te kunnen omcijferen. Ja, als je een jaar of 5, 6 bent, dan is dat waar het om gaat, technisch lezen. Mm-hmm. Maar als je 15 bent, dan gaat het om die teksten kunnen begrijpen. En die teksten begrijpen, verbanden leggen, dat soort zaken, heeft allemaal te maken met die kennis die erachter zit. Dus deze PISA-uitslag impliceert dat die leerlingen eigenlijk veel minder kennis hebben dan voorheen. Dus ook op het gebied van geschiedenis, van aardrijkskunde. Die dingen die PISA dus niet direct toetst. Dus het zou ook complete plank misslaan zijn als ze nu allemaal gaan zeggen, ja, het gaat alleen maar om lezen. We moeten, weet ik veel, tijd bij dat vak wegnemen om meer te gaan lezen. Ja, dat is een goed idee om meer te gaan lezen. Maar we moeten ook kijken, daar zitten ook andere dingen achter die PISA niet per se toetst. En we weten ook dat goed onderwijs, goed onderwijs is voorwaardelijk voor, een gelukkige samenleving, voor een samenleving met een groot verdienvermogen. Ik heb het al een paar keer over gehad. Ik denk altijd, er zijn ook heel veel mensen, het onderwijs zijn een beetje links, hè? Maar er zijn ook natuurlijk rechtse luisteraars die denken, ja, onderwijs, boeiend. Ja, wel, heel boeiend. Want, dat is waar Nederland zijn grote concurrentievermogen vandaan had. En als we het hebben over een ondernemersklimaat of zo, dat soort dingen, ja, daar heb je echt heel goed onderwijs voor nodig. En ik denk dus dat, het is ook niet zo'n heel uitzonderlijke gedachte, maar dat deze PISA-scores wat we nu zien, het problematische, dat heeft niet nu effect, dat heeft over 10 jaar effect, over 20 jaar effect. Het gaat er ook bijvoorbeeld over de draagkracht van onze democratie. Mensen die goed kunnen lezen, kunnen ook beter geïnformeerd keuzes maken.
1: Kunnen nieuws beter op waarde schatten.
0: Precies, als je nu ziet dat 39% van onze kinderen mogelijk, want dat kan PISA zeggen, want ze zijn nu 15, maar mogelijk laaggeletterd het onderwijs verlaten of de samenleving inkomt. Dus ja, dat is wel onvoldoende geletterd, moet ik zeggen. Terwijl het is heel precies zijn over dat soort dingen. Maar dat is wel echt best wel rampzalig, laat ik het gewoon zo zomaar zeggen.
1: Ja. We gaan naar de verbeterpunten. Erik zou zijn publieke onderwijspleidooi nog sterker kunnen maken door minder te generaliseren over leraren. Stellige uitspraken duidelijker te scheiden van bewezen effecten. En buitenlandse onderwijsvoorbeelden voorzichtiger naar de Nederlandse situatie te vertalen.
0: Ja, nou, ik moet vooral voorzichtiger zijn van AI.
1: Ja, hè?
0: Nou, ik weet niet of dat een goed idee is.
1: Nee.
0: Ik ben columnist ook. Ik vind columnisten hebben ook mogen ook best een beetje stevig zijn. Ik lees graag bijvoorbeeld de columns van Sander Schimmelpennink. En ik denk, zeg het maar ook waar het om staat. Dat is ook je rol. En het wordt heus wel afgezwakt door de mensen die er uiteindelijk over gaan. Een andere columnist, Ton van Haperen, die schreef jarenlang columns die ik zeer kan waarderen. Die waren ook altijd scherp. Dan wordt er wel over gepraat.
1: Ja, want het generaliseren van zo denken leraren erover of zo dit...
0: Ja.
1: zo zijn leraren. Krijg je daar wel eens kritiek op van andere leraren? Van joh, ik heb nou je column gelezen, maar...
0: Tuurlijk krijg ik kritiek.
1: Ik sta daar heel anders in.
0: Tuurlijk krijg ik kritiek. En ik denk ook dat we in het onderwijs niet... we moeten ook, denk ik, kritisch zijn naar elkaar toe. Als je bedenkt... we zijn wel eens te soft, vind ik, in het onderwijs. Maar als je bedenkt wat we eigenlijk doen... We zeggen tegen elke burger van Nederland... Hey, van je vierde tot je achttiende ongeveer... Hè, besteed je een uurtje of 8 per dag bij ons. Ja, min of meer. Maar dat is best wel een grote stempel op mensen hun leven.
1: Ja.
0: Wij hebben dat, denk ik... Wij hebben daar zeer kritisch naar onszelf te kijken. En als dat niet goed genoeg gaat... zoals nu het geval lijkt te zijn... dan hebben we denk ik daar heel kritisch met elkaar een gesprek over te voeren. En ja, ik mis dat best wel in de politiek, bijvoorbeeld. Dat er toch echt heel vaak wordt gezegd van... we moeten beter, dat soort dingen. Maar dan niet echt keuzes durven maken over... maar wat moet er dan gebeuren om het beter te maken? En wij hebben een onderwijsstelsel waarin we met elkaar hebben gezegd... iedereen die wil kan een school oprichten. We hebben een onderwijsstelsel waarin we eigenlijk zeggen... je krijgt geld als bestuur om een school te runnen... en de onderwijsinspectie kijkt mee, maar ondertussen weten we dat die scores al jaren afnemen. Echt. En het allerergste is nog wel het meest afnemen bij leerlingen die het al het zwaarst hebben. Mm. Dus die kansongelijkheid die groeit ook nog. Zie je dat een aantal scholen in Nederland die krijgen een onvoldoende beoordeling. Maar het is maar een heel klein stukje van de scholen. Terwijl ik denk, ja. Als ik zo deze cijfers bekijk, is het, ik denk 20-30% van de scholen in ieder geval flink aan de bak moeten. En misschien nog wel veel meer. En die krijgen dat niet op die manier te horen van de onderwijsinspectie. Die krijgen alleen maar te horen, de PISA-cijfers zijn slecht. Maar ondertussen denkt niemand, dat ligt aan ons.
1: Dus
0: ligt aan mij. Precies. Nee,
1: dat aan ligt knoppen gaan draaien. Ja.
0: Precies.
2: Yeah. Officier Jejo. In die tent waar alle drank is.
1: Ja, het geluid van je jeugd.
0: Het geluid van de jeugd ook een beetje.
1: En van de jeugd ook.
0: Dit is niet de jeugd. Nee, de jeugd van tegenwoordig, maar dit is Fabiano.
1: Ja. Het nummer Uniform. Ja. Waarom dit geluid?
0: Ja, toen mij werd gevraagd een geluid uit je jeugd... toen moest ik onmiddellijk denken aan de jeugd. Maar toen dacht ik, dan moet ik ook wel... Ik ben ontzettend fan van de jeugd van tegenwoordig... maar zeker van Fabiano daarbinnen weer... want dit is een soort solo-project van hem. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. En een fijne jeugd is ook een lange jeugd. Waarin je lang jong kan zijn. Waarin je lang ruimte krijgt om... Jeugd hoort ook heel erg bij spelen, vind ik. Waar je lang de ruimte krijgt om, om te zoeken wat je leuk vindt. En om met je vrienden te spelen soms. En dit nummer, Uniform. Ja, ik had er trouwens ook een heleboel andere nummers kunnen kiezen. Maar heel veel nummers van de jeugd en van Fabiano zeker zijn vrij absurdistisch. Ik ging daar heel goed op als... begin 20 of zo ging ik daar heel goed op. En het gaat over de uitgaans scene in Amsterdam, geloof ik. Ik woonde destijds niet in Amsterdam, maar in Utrecht. En deze gasten van de jeugd, die waren ook altijd... ik had het idee, ze liepen altijd een stuk op mij en mijn vrienden voor. Ze zijn 5 jaar ouder of zo dan ik. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat toen ik 16 was... dat op mijn eerste MP3-spelertje had ik... Wat's gebeurd? Maar die heb ik nu niet genomen, want ik kan er niet meer naar luisteren. Maar ik dacht bij dit nummer... als dit nummer ooit nog eens op Radio 1 wordt gedraaid... zou ik wel mooi vinden. Nou, is nu gelukt.
1: Ja, want je zegt heel mooi, een fijne jeugd is een lange jeugd.
0: Ja.
1: En hoe deden jouw ouders dat?
0: Ik ben samen met twee broers opgegroeid bij mijn moeder. En mijn moeder gaf ons ontzettend veel... Ja, heel veel vertrouwen. Ze had een latrelatie met mijn vader. Dus Ik sprak mijn vader ook heel vaak, maar die was niet bij ons thuis. En ja, ik heb het idee dat mijn moeder vooral altijd ons heel erg gerustgesteld heeft dat het allemaal goed zou komen. Het maakt niet uit of we nou fouten maakten of dat we bijvoorbeeld... mijn moeder heeft bijvoorbeeld... Dat vertel ik altijd aan de ouders. Ik zeg, mijn moeder heeft nooit gevraagd aan mij... heb je huiswerk wel gemaakt? Ze zei altijd... als er iets is, dan kan je naar mij toe komen. Maar het is in principe... mijn moeder is zelf ook onderwijs... en hij is met pensioen. Mm. Maar als er iets is, dan kom je naar mij toe. Mm. Jij bent verantwoordelijk voor jouw school... en voor jouw huiswerk, hartstikke goed. Dit heeft ze trouwens nooit letterlijk tegen mij gezegd... maar het heeft ze veel later verteld. Maar ze zei, nou, ik ga jou niet achter de broek aan zitten... van je moet dit doen, je moet dat doen. Dat betekent niet dat ze nooit... ze stelde heus wel grenzen en zo. Maar bijvoorbeeld voor school, ze zei, dat is echt je eigen... dat is echt je eigen keuze.
1: En dat werkte bij jou?
0: Werkte bij mij, ja. Werkte
1: bij mijn broers ook, denk ik. Bij ieder kind zou werken?
0: Nou ja, het ligt eraan wat je werken noemt natuurlijk. Hè. Dus, mm-hmm. Ja, maar ik denk uiteindelijk dat... wat je moet doen als ouder, denk ik... Ik heb nu een kind van 2, dus ik ben nu aan het praten als...
1: Wat je moet doen, zegt. Ja. Jouw verantwoordelijkheid.
0: Nee, maar wat je moet doen als ouder, denk ik, is je kind een fijne, veilige ruimte bieden. Mm. Een fijne plek bieden. En als je ziet dat een kind veel te ver over de schreef gaat... of helemaal niks meer doet, of heel ongelukkig wordt, zeker ingrijpen... Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid, of het helpt vooral niet... als je heel erg achter je kind gaat zitten aanjagen... van oh, je zou eigenlijk dit moeten doen, je zou dat moeten doen. Dus wat ik altijd zeg tegen ouders is... wat je het beste kan doen, is een fijn bureau voor ze hebben. Zorgen dat daar geen telefoons en laptops zijn. Als ze thuiskomen van school, als je die mogelijkheid hebt... er zijn, met zo'n kopje thee drinken... En gewoon vragen wat zij willen vertellen. Want dan hou je dat gesprek met ze. En weet je, de school zou, want het werkt niet altijd zo... maar de school zou er bovenop moeten zitten... wat betreft, heeft hij zijn huiswerk gemaakt? Dat is onze taak.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ik weet zeker dat heel veel ouders nu luisteren en hier iets aan hebben. En zichzelf herkennen in, heb je je huiswerk al gemaakt?
0: Ja.
1: ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Idris Muhammad, could heaven ever be like this?
0: Klopt.
1: Waarom die muziek?
0: Nou, er zit een anekdote achter. Ik zat dus met mijn broertje in dat gammele Volkswagenbusje. En op een gegeven moment gingen wij waren dwars door Iran heen gereden.
1: Ja.
0: En toen kwamen wij... Bij een plek die nu heel veel in het nieuws is, namelijk de straat van Hormuz. En daar moesten we oversteken. En dat was een ontzettend gedoe. Maar uiteindelijk kwamen we op een soort boot terecht. En daar konden we met de auto op. En er zaten nog een heleboel andere reizigers uit Iran. Maar het was een nachtboot. Dus het was een busje waar we in konden slapen. En wij werden de volgende ochtend wakker en ik keek op mijn telefoon. En ik keek naar het GPS-signaal. Ik dacht, we zijn helemaal niet aan de overkant. We zijn weer voor de kust van Iran. Dus
1: oh, wat absurdistisch.
0: Wij gingen eens vragen van wat is hier aan de hand. En er waren voornamelijk heel veel Soenitische Iraanse vrouwen op de boot. Ik weet niet precies waarom, maar ze waren in grote paniek. Mm. En ik kon niet met ze praten. Ze spraken absoluut geen Engels. Dus ik ging eens vragen. Er was een taxichauffeur uit Turkije ook. En ik zei, wat is er aan de hand? En zei hij, er is er eentje overboord gevallen. En ik zo, overboord gevallen? Dat kan toch bijna niet? Ja, was er eentje overboord gevallen. En we waren aan het zoeken met de boot.
1: Jeetje.
0: En ja, heel heftig inderdaad. Maar hij zei, ja die vrouwen die... Ja, die hebben waarschijnlijk zitten blowen. En toen is hij overboord gedonderd. Ik zei, hoe kom je daarbij? Zei, nee, dat denk ik gewoon. Dat zei die man. En ik vroeg dan iemand anders. En iemand anders die kwam uit Dubai. En die zei, ja, we weten natuurlijk niet precies wat er gebeurd is. Maar ik denk dat er iets in de persoonlijke sfeer is. En dat ze haar overboord geduwd hebben. Ik zei, wat? Nee, joh, dat kan toch niet? En ik was daar met mijn broer en ik vroeg, wat denk jij dat er gebeurd is? En we dachten, ja, Jonge vrouw, weet je wel, die zal zelf wel overboord zijn gesprongen of zo. En toen merkte ik dat we allemaal een ander beeld hadden, eigenlijk van

0: deze cultuur. En dat we allemaal ons eigen beeld daar gingen opleggen. Ik dacht, heeft zitten blowen. Ik had zelf wel eens gebloot. En ik dacht, nou, daar val je niet van overboord. Echt niet hoor. En, maar wat allemaal ons eigen beeld. En nou ja, uiteindelijk na 24 uur rondvaren. Een reis die 12 uur had moeten duren, kwamen we aan in Dubai. Daar was de douane inmiddels dicht. Dus wij moesten een busje laten staan. De volgende dag kwam ik terug om het busje op te halen. Heel lang door de douane heen. En op een gegeven moment was ik bij de laatste stempel om te halen. En toen liep ik het douanekantoortje uit. Toen zag ik mijn busje niet meer staan. Oh, dacht ik, verdomd, wat is hier gebeurd? Iemand een busje gejat.
1: Ja.
0: En toen keek ik nog even goed. En toen zag ik dat het busje 20 meter verderop door een winkelruit heen was gereden.
1: Hè?
0: Ik dacht, hè? Ja, had ik zelf de bus. Ik was heel erg moe. En ik had de bus niet op de handrem gezet. En die bus die was gewoon, nou ja, het was een platform wat een beetje schuin stond. Die was langzaam zeker gereden. En die was daar dwars door een tax-free winkeltje heen gereden. Waar een man stond met allemaal gebroken flessen drank. En die zei, ja, wat is dit?
1: Ja.
0: Ik zei, oeps. Ja, dan sta je in Dubai en dan wankelt het wel allemaal even. En vooral dacht ik ook later, oh, dat platform had ook precies andersom kunnen staan. En dan had hij de andere kant op gereden. En dan was mijn busje gewoon, had in de straat van Hormuz gelegen. Toen wankelde vooral de reis even. Ja. Gelukkig had ik in mijn busje contant 1000 euro. En kon het worden opgelost.
1: Maar gewoon, ja, ik vind het wel een mooie anekdote. Het is gewoon echt letterlijk wankel.
0: Ja, precies. Maar dit nummer draaide Luc en ik heel vaak in de auto. En het is, ja, het is een heerlijk. Het is een heerlijk nummer waarvan ik gewoon dacht, ja, als ik even tot rust moest komen of zo, dan dit nummer neem je gewoon mee. En dus wegrijden daar dacht ik, oh mijn god, wat was dit? Een bizarre, maar wat is het, 48 uur.
1: Ja.
0: En het had allemaal, het was natuurlijk niet goed gegaan, maar het had allemaal nog veel slechter kunnen zijn. En ik dacht, oké, even tot rust komen. We moeten door. En dit nummer hielp me daarbij.

0: Misha. En dit is de wankelplaat van mijn gast, Erik X. Ik vond het wel mooi, want toen je begon aan deze anekdote, toen had je het over die verschillende interpretaties. Ja. En ik moest denken aan die een van die eerste uitspraken die je deed. Geschiedenis kan mensen tegen elkaar opzetten of een gemeenschappelijk verhaal maken.
1: Ja.
0: Dat gemeenschappelijke verhaal wordt steeds lastiger.
1: Ja, nou, in zekere zin klopt. Aan de andere kant, onze leerlingen zijn steeds meer wereldburgers.
0: Doordat ze uit verschillende streken komen, landen?
1: Daaraan, maar ook omdat ze met iedereen over de hele wereld kunnen praten en kunnen communiceren. Omdat ze, er zijn sommige leerlingen die, die zeggen, Nederlandstalige literatuur vind ik niks, ik lees alleen maar in het Engels. Nou ja, dat is natuurlijk... Ja. Dus ik heb leerlingen die zeggen, oh ja, ik heb allemaal online vrienden uit, weet ik veel, Filipijnen, Argentinië, noem het maar op. Dus, en ze kunnen veel makkelijker reizen dan vroeger. Dus ze zien zichzelf ook als wereldburgers in die zin.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk... Steeds meer moeten wij met elkaar ons afvragen, ja, als we het over geschiedenis hebben, hoe geven we een wereldgeschiedenis mee aan onze leerlingen?
0: En, maar ook dus vanuit welke kant belicht je het?
1: Ja,
0: dat lijkt
1: zeker.
0: Me heel erg ingewikkeld in deze tijd als geschiedenisleraar. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe kijk je naar Israël?
1: Ja.
0: En hoe
1: ja,
0: praat je daarover met leerlingen?
1: Discussies over met leerlingen.
0: Ja. Want hoe maak je die keuze als leraar?
1: Nou... Door ze bijvoorbeeld mee te nemen in... het hele punt met Israël is natuurlijk... Ja, daar wordt een genocide gepleegd.
0: Maar dat zeg jij nu.
1: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook leerlingen, misschien, die zeggen... Weet ik niet.
1: Ja, nou ja, goed. Daar kunnen we het dan over hebben. Die leerlingen zijn er niet zoveel in mijn school, overigens. Maar het idee dat een minderheid, of in ieder geval een groep die zich heel moeilijk kan verweren, dat die wordt aangevallen om wie ze zijn. Dat is een universeel gegeven, wat heel veel in de geschiedenis is voorgekomen. En natuurlijk in de stad waar mijn school staat, in Amsterdam, is er een enorme genocide geweest, notabene op Joden. Dus dat opent het gesprek natuurlijk, waar we het over moeten hebben.
0: Door het breder te trekken.
1: Ja, natuurlijk. Het gaat uiteindelijk om die democratische waarden. Het gaat uiteindelijk om wat hieronder ligt. Het gaat niet om de vraag wie doet het nu tegen wie. Het gaat om wat dat onderliggende verhaal is. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Hè. Dat is ook de geschiedenis van het kolonialisme. Dat gebeurt op dit moment ook op plekken waar we het een stuk minder kunnen zien. In China, in Soedan. Ik vertelde al dat ik met mijn leerlingen naar Bosnië ga, bijvoorbeeld. En dan als ze die dwarsverbanden gaan zien, ja, dan... ben je waardevolle, betekenisvolle geschiedenisles aan het geven.
2: Dag Erik, wat ontzettend leuk dat ik nu iets mag inspreken voor jou. Ik herinner me onze prachtige reis naar Bosnië. Voor mij was het de eerste keer daar en wij gingen daar naartoe... als voorbereiding op het PWS Plus project voor onze leerlingen van het Cygnus. De leerlingen hebben nog steeds deze reis en ze gaan er met zeer veel plezier naartoe. En het is echt nog een blijvende herinnering voor hun. En een prachtig project wat jij hebt geïnitieerd. We reden door de bergen de eerste keer en ik stond doodsangsten uit. Omdat we langs de ravijnen reden in de bus. En voor jou was dit bekend terrein. Dus jij vond dit natuurlijk hilarisch dat ik gillend naast je zat voorin. Een hele mooie ervaring en een hele leuke herinnering. Daarnaast natuurlijk het telefoonbeleid wat jij hebt geïnitieerd. Waardoor we nu telefoonvrij zijn en al eerder dan de rest van Nederland. Dus dat is heel erg fijn en een zeer, zeer goede beslissing geweest voor de school en voor ons.
3: Ha broer, hier Luc, je metgezel op je onderwijsreis. Ja, je kan natuurlijk heel veel over onderwijs praten, erover nadenken en er een boek over schrijven. Maar uiteindelijk is onze onderwijsreis die we samen hebben gedaan... niet alleen een onderwijsreis geweest, maar ook een culinaire reis... van hoogte naar dieptepunten. Dus ik denk dat het goed is om het gesprek over onderwijs heel even te staken... en te vertellen over de culinaire hoogte en dieptepunten. En ik denk dat het wel een goed moment is om even te hebben over het stuk tonijn dat wij in de woestijn van Oman hebben gegeten. Dat is ook wel een beetje kenmerkend voor hoe jij bent. Lekker op avontuur gaan en alles proberen. Dus wie weet kan je dat even vertellen, wat dat precies aan de hand is geweest daar. Doei doei!
0: Ja, twee boodschappen van mensen die jou kennen. Hedwig Nolle als eerste oud-collega van jou, ja, van het Stichtnis Gymnasium. En ja, Luc.
1: Je broer. Broertje, maar dat mag ik van mijn andere broer nooit zeggen.
0: Het verhaal van de tonijn?
1: Ja, het verhaal van de tonijn. Luc en ik gingen gewoon altijd overal waar we kwamen, zeiden we. We willen eten wat jullie eten. En we willen vooral eten wat jullie het allergekste eten vinden uit jullie eigen land. Want wij zijn op avontuur. En wij gingen daar, toen zeiden ze, nou, dan moet je naar de haven gaan. En dan trekken ze de tonijnen uit. Uit de netten. En nou, dat zijn echt enorme beesten. Maar ik moet zeggen, ik kan me niet helemaal meer herinneren. Hij zegt tonijn in de woestijn, ik weet niet meer. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat we die tonijnen zijn. Nou, daar willen we een stuk van direct kopen. Maar ik weet eigenlijk niet meer, dat moet ik even vragen aan Luc.
0: Precies, tonijn in de woestijn.
1: Je was daar aan het water en dan was je daarna direct in de woestijn. Dat was, ja.
0: We eindigen met de liefde. En je zei, toch houdt ze van mij, van Sef. Ja. Waarom die muziek?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over onvoorwaardelijke liefde. Het gaat eigenlijk over een man, volgens mij, die niet perfect is. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk verwonderd uitspreekt. Ja, maar toch houdt ze van mij. Er zit trouwens ook een fantastisch deuntje onder van Basement. Het is gewoon een heerlijk nummer. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat liefde zou moeten zijn, denk ik. En wat het ook is, gelukkig.
0: Dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Ja, dankjewel, Micha.
0: En wil je iedere aflevering terugluisteren, zoek Micha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MichaBlok. En het boek wat Erik heeft geschreven heet Wereldlessen.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt.